0: aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: En welkom in alweer de vierde nacht van de week van NTR Wetenschap. 5 nachten lang ontrafelen Renette Kwakkebos, Siep Vaas en ik, Bram van Diemen, de belangrijkste uitvindingen die het leven op onze planeet ingrijpend hebben veranderd. Met vannacht iets wat tegen de plinten kan klotsen, soms zuur verdiend is, maar in elk geval nooit stinkt. Geld.

0: De week van NTR Wetenschap. Grootste uitvindingen.
1: Ja, geld. Rinkelende munten, betaalverzoeken en tikkies. Of misschien denk je meteen aan zwetende mannen op Wall Street. Grote banken waarin onbegrijpelijke cijfertjes de toekomst van onze wereld bepalen. Maar ooit was het niet meer dan zout, schelpen of gewoon een klein stukje zilver. Tegenwoordig is het in ieder geval niet meer weg te denken uit onze maatschappij. In bijna al onze relaties en bij alles wat we doen is geld betrokken. Of je nou gewoon een avondje uit eten gaat of naar de dokter moet. Maar wat is geld nou eigenlijk? Wie bepaalt de regels en hoe? En kunnen die nog veranderen? Deze vragen en meer bespreek ik met Coco Kanters. Ze is economisch antropoloog aan de Universiteit Utrecht. En als geen ander laat ze zien dat geld om meer draait dan economische modellen. In haar proefschrift deed ze onderzoek naar alternatief geld. Nieuw geld dat op steeds meer plekken wordt ontworpen als verzet tegen ons alles overheersende geldsysteem. Wat kunnen we leren van deze geldmakers, zoals zij ze noemt? Hoe vormen wij ons geld en, misschien belangrijker nog wel, hoe vormt het ons? We bespreken het allemaal de komende anderhalf uur hier in de vierde nacht van de week van NTR Wetenschap. Ja, Coco, van harte welkom.
2: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, fantastisch dat je er bent vannacht. Ja, ik zeg het, jij bent dus economisch antropoloog. Je doet onderzoeken naar geld, maar je bent geen econoom. Wat houdt jouw vakgebied precies in?
2: Ja, wat antropologen doen is eigenlijk heel dicht bij mensen gaan staan. Dus we zijn benieuwd naar betekenisgeving en hoe mensen hun wereld maken in de praktijk, met elkaar, in sociale relaties. Dus mijn soort onderzoek noemen we etnografie. En in een etnografie ga je echt je onderdompelen in de wereld van een bepaalde groep. Dus ik ben voor mijn onderzoek heb ik me ondergedompeld in de wereld van de geldmakers. En mensen die een ander economisch systeem voor zich zien.
1: Ja, en hoe gaat dat soort onderzoek dan ongeveer in zijn werk? Hoe moet ik me daarvoor voorstellen?
2: Nou, ik heb zelf 3 jaar lang samengewerkt met ook 3 verschillende organisaties. En tijdens dat werk ben ik letterlijk met hen gaan meewerken. Dus ik ben op kantoren gaan zitten. Ik heb bij de koffiezetapparaten gekletst over wat zij belangrijk vinden, wat hun waarden zijn, waarom ze willen dat geld verandert. Ik heb meegewerkt aan het bouwen van een nieuwe munt in Utrecht. En op die manier, door te kijken naar eigenlijk kleine experimenten waren dit met geld, heb ik heel veel geleerd over het huidige geldstelsel. Ja. En ook waarom mensen dat zouden willen veranderen.
1: Ja, dus een econoom die beschrijft het huidige geldstelsel meer als een systeem of als een mechaniek, zou je kunnen zeggen. En jij kijkt wat betekent het voor mensen, maar ook hoe geven mensen dat geldstelsel eigenlijk vorm?
2: Ja, een econoom zou bijvoorbeeld kijken naar de hoeveelheid geld die rondgaat in een economie, de rente, maar ook hoe de markt reageert op bepaalde prikkels. En dat doen ze dan vaak via modellen en via statistiek. Mm-hmm. En mijn soort onderzoek noemen we dan kwalitatief onderzoek. En daarmee ga ik in gesprek met mensen. Ik doe interviews. Maar ik ga niet het veld in met een vragenlijst. Ik wil echt eigenlijk in de huid kruipen van de groep die ik onderzoek. Om echt vanuit hun blik en vanuit hun wereldvisie te snappen wat ze willen veranderen.
1: Ja, dus heel met een heel open blik.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Ik ben benieuwd wat voor inzichten jouw perspectief dan oplevert over geld. Maar eerst gaan we even een stukje terug in de tijd. Want jij doet dus onderzoek naar nieuw uitgevonden geld. Ooit was geld natuurlijk voor de hele mensheid nog nieuw. En Renette is toevallig precies nu op reportage daar waar het eerste geld schijnt te ontstaan. Ze heeft al best een flinke reis achter de rug. Renette, ben je daar?
3: Na een aantal dagen reizen per os en ezel loop ik hier over de markt in Mesopotamië. Wat u als luisteraar misschien beter kent als Irak. Het is hier ongeveer 38 graden, 2 uur 's middags, 2500 voor Christus. En ongelooflijk druk. De markt is op zijn hoogtepunt. Overal wordt onderhandeld, geruild, gekeken en gedeeld. En ik heb een afspraak met een zeer opmerkelijk figuur die een wel heel bijzondere manier van handel drijven heeft opgezet samen met de lokale gemeenschap. Eens even kijken of ik hem kan vinden.
4: Hoi, goedemiddag. Hier moet je zijn.
3: Oh.
4: Hoi. Oh, sorry. Een momentje, hoor. Ik rond even een transactie af. Hiu, bedankt, hè. Hoi, geniet ervan. Tot volgende week, schat. Zo, mevrouw. Nou, daar ben ik, hoor. Gaat u hier maar zitten. Ik heb niet heel lang de tijd. Want ja, tijd is geld, hè. Voor niets komt de zon op en voor niets doen
3: moet
4: je moe.
3: Ja, bedankt. Wat ontzettend leuk dat ik hier kan zijn. En wat fijn dat u mee heeft kunnen...
4: Ja, dit is de markt, hè. Daar is iedereen altijd welkom. Zeker bij mij.
3: Ja, dankjewel. Geweldig dat je even tijd voor ons hebt. Ik denk dat we toevallig net al een tipje van de sluier hebben horen oplichten. Voor jouw uitvinding. Maar laten we even bij het begin beginnen. Jij bent hier handelaar op de Mesopotamische markt. Ben je hier elke dag?
4: Elke dag, mevrouw. Al 10 jaar lang handel ik hier in ossen en in gerst. En zo langzamerhand is dat best wel een handeltje geworden. En wekelijks verhandel ik ongeveer 20 ossen die vanuit de hele omgeving hier naar de markt gebracht worden. En vroeger was dat heel anders. Een stuk ingewikkelder.
3: Waarom ingewikkelder?
4: Nou, dat ging toen echt oog om oog, tand om tand, boter bij de vis, zou je kunnen zeggen. Kijk, als ik jou een os gaf, dan moest daar natuurlijk een hoop gerst tegenover staan, zodat het in verhouding was. Of een berg kruiden, kilo's knollen of liters melk. En je voelt hoe warm het hier is. Het is nogal moeilijk om 50 liter melk hier goed te houden. Want dat drink je niet zomaar op, snap je?
3: Nee, ja, dat snap ik inderdaad. Lastig. Hoe deden jullie dat dan?
4: Nou, daar hebben we dus wat op bedacht. Op een dag was ik het zo beu. Al dat gesleep met die ossen en die bedorven melk. Ik zeg tegen mevrouw, weet je, ik ga het helemaal anders aanpakken. Dus die dag vroeg ik voor mijn os geen melk, maar zilver.
3: Zilver? Metaal? Hé, maar dat kun je toch helemaal niet eten?
4: Nee, zilver kan je niet eten. Maar het is wel zo mooi dat één staaf zilver eigenlijk evenveel waard was als een hele os. En mijn buurman die had dus nog zijn staaf zilver liggen in de schuur van de nicht van zijn opa. Dus toen hij een os wilde, vroeg ik aan hem die staaf. Die heb ik in stukken gesneden. En toen de volgende maand heb ik allemaal kleine beetjes melk en gerst en ossen geruild voor die stukjes zilver. Dus zo betaal ik dan.
3: En dat vond de rest van Mesopotamië goed, dat jij dat zo deed?
4: Nou ja, dat hebben we zo met elkaar afgesproken. En dat is alweer 10 jaar geleden, hè. Dus inmiddels gaat eigenlijk alles zo. Iedereen betaalt hier met zilver. Het is een beetje zoals met het wagenwiel. Eerst wou niemand eraan en nu wil niemand meer zonde.
3: Ah, ja, oké. Dus het werkt zo. Het werkt eigenlijk omdat jullie het hebben afgesproken. Kan je dan een kleine demonstratie geven hoe dat dan in zijn werk gaat? Hoe noem je dat nou? Geld?
4: Ja, dat klopt. Geld. Ja, dat kan, hoor. Er is hier toevallig een klant. En een klant is koning.
5: Hey, dag, hallo. Ja, één os graag, alsjeblieft.
4: Eén os voor jou. Dat is goed. Deze hier met die prachtige donkere
5: zon. Oh, ja, geweldig, geweldig. Precies wat ik zocht. Die zullen beeldig staan op de muur.
4: Super, dan laat ik die even voor je in een zakje. Anders nog iets?
5: Nee, dat was hem voor vandaag. Dankjewel.
4: Nou, super. Dat wordt dan één staafje zilver van 214 gram. Ik pak even mijn unster erbij.
3: Sorry, unster?
4: Ja, mijn weegstok. Dat is eigenlijk de voorloper van de weegschaal. Een balans waar ik gewichtjes gebruik om te kijken hoeveel dat zilver weegt. Wil je even opzij? Zo, ja. Dat was hem dan voor jou. Een bonnetje erbij.
5: Ja, graag. Ja, zeker.
4: Hoor. Helemaal goed. Momentje.
3: Oké, wacht even. Maar nu pak je er een kleitablet bij.
4: Zeker.
3: Wat is dat?
4: Ja, een kleitablet en een spijker. En dan schrijf ik precies op wat die klant gekocht heeft. Dus hier, 2500 voor Christus. 1 os gekocht door mevrouw...
5: Mevrouw van de Steen.
4: Mevrouw van de Steen. Voor 214 gram zilverstraaf. Zo, in spijkerschrift, alsjeblieft, mevrouw.
5: Ja, bedankt. Nog een fijne dag, hoor.
4: Ja, ook schat. Tot de volgende keer. Ja. Nou, en zo gaat het dus een beetje. Heb je verder nog meer vragen?
3: Ja, want maar hoe bepaal je dan hoeveel zilver een os kost?
4: Ja, dat is dus interessant. Want het blijkt niet helemaal gelijk te zijn. We zijn er nog niet helemaal uit, om eerlijk te zijn. Want er is dus een verschil tussen de objectieve waarde van het zilver... en de subjectieve waarde van een os.
3: Ja, kun je dat uitleggen?
4: Kijk, de grammen zilver zijn altijd gelijk. Altijd even zwaar en altijd even veel. Maar hoeveel zilver je over hebt voor een os... dat verschilt per os en per klant. Dus Zo ver is zilver niet heel anders dan melk. Maar waar het spannend wordt, is als ik vervolgens met mijn zuurverdiende zilver ergens anders wat ga kopen. Misschien vraagt iemand anders wel minder zilver voor zijn os. Of kan ik ontzettend veel gerst kopen, ik noem maar wat, 35 kilo. Veel meer dan ik voor zo'n os had gekregen. Nou kijk, en daar lig ik dus 's nachts wakker van.
3: Ik snap het. Dus je kan echt je slagje er ook uit slaan.
4: Ja, en ik geef niet al mijn zilver uit, hè. Ik bewaar ook wat. Wie wat bewaart, die hebt wat.
3: Hoe dan?
4: Die smijt alles over de balk. Ik spaar het op, snap je? Tot ik heel veel zilver heb. En dan hopelijk over een jaar of 10 heb ik genoeg bij elkaar om onder mijn lauweren te kunnen gaan lopen rusten. Want dit gaat me niet in de koude kleren zitten, dit werk.
3: Nee, dat snap ik. Maar en hoe ziet de toekomst van deze uitvinding eruit? Het lijkt mij een hele handige uitvinding.
4: Tja, de toekomst, mevrouw. Ik wil niet overdrijven, maar ik zie dit wel echt heel ver gaan, hoor. Ik heb toevallig een vriend, een maat van me, die woont in Babylonië. En die kent dan weer koning Hammurabi. En die hebben wel oren naar. Die wil wel wat regels en wetten invoeren dat dit universeel vastgelegd kan worden. En ja, dat is natuurlijk belangrijk. Kijk, er moet vertrouwen zijn en gemeenschappelijke afspraken. Dat je steeds iets kan krijgen voor het zilver, hè? Anders is het waardeloos. Maar ik heb wel echt grootse plannen. Ja, een netwerk is alles.
3: Ja, dat snap ik. Dus vertrouwen en gemeenschappelijke afspraken, dat is heel belangrijk bij deze uitvinding. Wat is de ultieme droom?
4: We hebben natuurlijk nog wat beschavingen en wat uitvindingen te gaan. Maar uiteindelijk zou het mooi zijn als je dat hele zilver en die ulster gewoon kan overslaan. Als wij met z'n allen afspreken, ik heb dit en jij hebt dat. En dat we daar nou genoeg aan hebben om te kunnen ruilen. Lekker efficiënt. Maar goed, dat is voor nu misschien nog toekomstmuziek.
3: Wie weet. Nou, het klinkt in elk geval groots, als ik eerlijk ben. Wie weet hoeveel ossen je over een eeuw wel niet kan verhandelen. Misschien nog één laatste vraag. Wat maakt het gelukkig?
4: Hoe bedoel je?
3: Nou ja, maakt geld gelukkig?
4: Gelukkig? Geluk? Wie is daar nou mee bezig? Daar heb ik toch helemaal geen tijd voor? Zilver, daar draait het om. Wat ik zei, misschien dat ik over 10 jaar eens een keer gelukkig kan lopen zijn. Maar ik moet weer door. Tijd is geld, mevrouw.
3: Nou, dat hebben we dan even vastgesteld bij de bron. Meneer, hartstikke dank voor je tijd en je uitvinding. Tot ziens.
4: Joe, groetjes thuis. Hè. Tot de volgende. Hoi.
3: En nou ja, daar hebben we het. De uitvinding van het geld. Of we er gelukkiger van worden, dat valt nog maar te bezien. Maar ik zie hier een paar prachtige kippen die ik met mijn zilver wil kopen. Dus ja, vandaag kies ik in ieder geval eieren voor mijn geld. Over naar de studio.
1: Ja, bedankt Renette. Geniet van je eitjes, zou ik zeggen. Ja, zo is het dus misschien gegaan. De uitvinding van het geld, eigenlijk niet alleen van het geld, maar ook van de hele handel, als we het zo horen. Dat is in ieder geval, is dit het verhaal zoals we het kennen van economen. Hè? Geld ontstond als ruilmiddel, kleine stukjes zilver, uit noodzaak om die handel makkelijker te maken. Ja, Coco, vanuit het perspectief van de antropologie is er eigenlijk toch ook wel een ander verhaal ontstaan, toch, de afgelopen jaren.
2: Ja, dat klopt. Dit verhaal, deze marktscène, die zo mooi is neergezet hier, is een heel erg bekend verhaal. En dat staat ook in economieboeken. En als we denken aan de uitvinding van het geld, dan denk je vaak aan, ja, geld is ontstaan omdat het heel onhandig was om constant met elkaar te moeten uitwisselen. Als ik een koe heb en jij hebt eieren, maar ik wil eieren en jij geen koe, dan hebben we een probleem. Ja. Dus dan, zoals jullie mooi uitlegden, komt zilver erbij kijken. Want dat kan je wel verwisselen voor welk ander product je dan wil hebben. En wat ik dan interessant vind, is om naar dit verhaal te kijken. En hierbij te bedenken wat het ons eigenlijk vertelt over hoe wij zelf geld zien en waarom dit zo'n belangrijk en bekend verhaal is. Want deze manier van naar de, zeg maar tussen aanhalingstekens, ontdekking van geld kijken, is eigenlijk een heel erg technische en economische manier om geld te zien. Dus een soort oplossing voor een technisch probleem eigenlijk. Van jij wil iets en ik wil iets en hoe gaan we dat dan oplossen? En wat dat doet, is dat koppelt geld los van alle politieke en sociale en culturele en religieuze elementen die daarin besloten zitten. En nu is het zo dat antropologen En historici ook, eigenlijk nog nooit een samenleving of een gemeenschap hebben gevonden waarin het soort ruilhandel dat wordt beschreven in dit verhaal ook daadwerkelijk plaatsvond.
1: Nog nooit?
2: Nee.
1: Nergens?
2: Nee, geld is veel ouder dan de munt eigenlijk. En geld is ontstaan volgens de antropologie vanuit krediet en schuld.
1: Okay.
2: Als wij buren zijn in een dorp en wij ook gaan de komende 30 jaar nog naast elkaar wonen.
1: Gezellig.
2: En ja,
1: leuk.
2: Heel leuk. En ik heb een keer een koe nodig, want er is een bruiloft en de familie moet gevoed worden. En jij hebt een koe. Dan vraag ik aan jou, ik heb een belangrijke bruiloft en ik heb toch wel eigenlijk een koe nodig. En dan zeg jij, alsjeblieft, hier, neem mijn koe. Geniet ervan, komt helemaal goed. Wetende dat in de toekomst jij mij kan vragen een keer om je dak te maken.
1: Ja.
2: Of om mijn kano aan jou cadeau te doen. En dus dat is een systeem van wederkerigheid, reciprociteit noemen we dat. Mm-hmm. Wat veel. Dat is een veel complexere relatie van krediet, schuld, vertrouwen, elkaar kennen, dan dat verhaal van de ruilhandel veronderstelt. Dus het is eigenlijk complexer gegaan. En geld is ook niet uitgevonden op één moment. Het is soms wel eens heruitgevonden, zeg maar. Maar het is eerder mensen hebben altijd met elkaar uitwisselingen gehad en hebben altijd dingen van elkaar nodig gehad. En daar hebben we verschillende systemen voor bedacht. Veel accounting systemen. Hè, dus de kerfstokken bijvoorbeeld.
1: Ja, de kerfstok? Hoe ziet dat eruit?
2: De kerfstok was letterlijk. Ik denk als er een economische historicus nu luistert, dan dat ik misschien fouten ga maken. Want het is niet per se mijn vakgebied.
1: Okay.
2: Maar dat is een stok waarop je letterlijk, dus van een boom, waarop je transacties markeert.
1: Ja.
2: En daarmee dus kan zien wie wat van elkaar, who owes what, zeg maar.
1: Ja. Dus als je drie koeien had uitgeleend, dan zette je drie streepjes op die kerfstok.
2: Bij wijze
1: drie
2: van kerven. Spreken. Ja.
1: Ja. Ja, daardoor komt dan dus ook de uitdrukking vandaan van iets op je kerfstok hebben, dat je nog een schuld hebt in te lassen.
2: Ja.
1: Ja, dus wat ik begrijp eigenlijk uit je verhaal is dat het eigenlijk veel menselijker is dan we denken. Geld is het. He, want als je moet gaan bedenken van ik geef jou nu een koe en dan maak jij volgende keer het dak van mijn huis, dan moet je dus heel erg gaan bedenken wat voor jou ongeveer even veel waard is als zo'n koe. Of als het maken van je dak van je huis.
2: Ja, klopt. Ja. En dat verschilt per groep en per samenleving. En dat is ook wat we bedoelen met dat geld een onderlinge afspraak is eigenlijk. We proberen onderling allemaal te bepalen van wat is iets mij waard? Wat is iets jou waard? Wat is het waard voor de groep en voor de gemeenschap? En daarmee vormt dat sociale relaties.
1: Ja, en er is dus ook een cruciale rol voor vertrouwen dan weggelegd, toch? Want eigenlijk als je elkaar niet vertrouwt, dan valt dit hele systeem sowieso in elkaar, of niet?
2: Klopt, ja.
1: Ja,
2: ja, ja. Samenlevingen zijn sowieso heel erg gebaseerd op vertrouwen. Want om samen te leven hebben we elkaar toch echt nodig.
1: Ja.
2: Belangrijk om nog een kleine nuance op het ruilhandelverhaal aan te brengen.
1: Okay.
2: In jullie verhaal is de koning achteraf op de hoogte gebracht van de ontwikkeling van het muntgeld. En we hebben ontdekt eigenlijk dat staten een hele belangrijke rol speelden in überhaupt het maken van dat geld. Of het in omloop brengen van dat geld. Door bijvoorbeeld soldaten te betalen in oorlogstijd. En ook door belasting te innen.
1: Ja.
2: Dus geld, zeg maar, en echt het muntgeld zelf. Een van de aanjagers daarvan waren staatshoofden, koningen, mensen met macht. Die een monetaire economie nodig hadden voor hun oorlogsproject.
1: Ja, oké. Okay. Dus ze wilden een leger bij elkaar organiseren Zo interpreteer ik dat dan. En daarvoor waren ze dus bezig om systemen te bedenken waarmee ze dat allemaal voor elkaar konden krijgen.
2: Nou ja, ja, ze hadden een leger bij elkaar, maar dat leger dat moest gevoed worden. En het is heel erg moeilijk en heel veel gedoe om met voor al die mensen in zo'n leger koeien en melk en alles mee te sjouwen op de tochten waar ze dan mee naartoe gingen. Die vorsten die hadden bedacht als je de soldaten betaalt, die kunnen dan vervolgens de boeren in de omgeving met die makkelijk vervoerbare munten betalen om aan hun etenswaar te komen. Water, ja. Koeien, noem maar op. En voor die boeren in de omgeving was het dus ook belangrijk om een soort incentive te hebben van waarom wil ik dat stukje zilver aannemen. En dat was dan dat zij belasting moeten betalen in die munt.
1: Ja.
2: Dus zo werd er een geldeconomie gecreëerd. Ja,
1: ja. Oké. Ja, dus samenvattend, geld is een heel cultureel politiek fenomeen. Het is iets wat we eigenlijk echt zelf maken en wat misschien ook meer van boven komt dan van onderen, dan we tot nu toe hebben gedacht.
2: Ik zou zeggen van allebei. Het is een wisselwerking. Okay. Het is altijd een wisselwerking tussen machtige instituten.
1: Ja.
2: En mensen die grote veranderingen kunnen bewerkstelligen, maar ook altijd mensen die daar wel of niet in meegaan, die betekenissen aangeven. Dus het is altijd twee kanten eigenlijk.
1: Ja, twee kanten van de munt.
2: Ja.
1: Over machtige instituten gesproken. We gaan even luisteren naar een fragment van Christine Lagarde. Zij is voorzitter van de Europese Centrale Bank. En afgelopen 23 juli gaf zij deze presentatie waarin ze onze nieuwe eurobiljetten aan het publiek voorstelt.
6: So I am delighted to welcome you here today as we unveil the final 10 design proposals of our future euro banknotes. Those, as you will see, are 10 very strong proposals, each one offering something very different. One of which, from the 10, will be ultimately selected.
1: Yeah. We mogen dus op dit moment stemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobankbiljetten. Ook leuk. Kunt u thuis dus ook nog doen tot en met 21 september. En je kunt kiezen tussen twee thema's. Europese cultuur of rivieren en vogels.
2: Klopt, ja.
1: Ja, hoe kijk jij naar deze verkiezingen?
2: Ik vind het heel erg leuk om te zien hoe de ECB, de Europese Centrale Bank, burgers wil betrekken bij het vormgeven van het Europese geld. Omdat dat laat zien dat geld niet alleen economische waarde heeft, maar ook een identiteit vertegenwoordigt. En vertegenwoordigt wat Europa voor een soort samenleving wil zijn en wat de waarden zijn en wat zij belangrijk vinden. Dat daar dus inspraak van ons als burgers, zeg maar, als burgers van alle landen van Europa belangrijk bij is. En tegelijkertijd, we mogen dan stemmen op het ontwerp van wat er op de briefjes komt te staan. Dus ja. De thema's. En dan binnen deze thema's zijn geloof ik 5 verschillende soorten ontwerpen per...
1: Klopt, ja. Dus in totaal 10 ontwerpen en dan 5 per thema.
2: Ja, ja. En dan eentje daarvan wordt uiteindelijk het ontwerp wat dan op de briefjes komt te staan. Dus we mogen de vorm van het briefgeld kiezen, maar niet de vorm van de inrichting van het geld in feite. Dus mijn vraag zou dan nog steeds zijn van hoe kunnen burgers toch meer inspraak krijgen en eigenaarschap over de wijze waarop geld wordt ingericht en wordt ontworpen. En dat is iets waar de mensen waar ik onderzoek mee heb gedaan heel erg mee bezig zijn. Ja. Het geld herontwerpen.
1: Ja, daar komen we later op. Heb je al gestemd?
2: Ik heb gestemd.
1: Oké,
2: okay.
1: En waar heb je op gestemd? Wat vond je mooi?
2: Ik heb op een van de ontwerpen met de vogels en de rivieren gestemd. Ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd. Misschien was het geld herontwerpen.
1: Ja, daar komen we later op. Heb je al gestemd?
2: Ik heb gestemd.
1: Oké,
2: okay. Zeker.
1: En waar heb je op gestemd? Wat vond je mooi?
2: Ik heb op een van de ontwerpen met de vogels en de rivieren gestemd. Ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd. Misschien was het ontwerp nummer H. Ja, dat was in elk geval. Ik vond die ontwerpen met

0: Nicolas Oresme heet hij. Werd geld beschreven als een soort van de lichaamssap of het bloed van de samenleving. Ja. Dat je ziet ook door onze taal heen dat we heel vaak over geld praten in termen van water.
1: Ja.
0: Geld kan bevriezen, zeg maar, je middelen kunnen bevriezen, je spaarrekening kan bevroren worden. We hebben liquide middelen, geld stroomt als water. Je kan een gat in je hand hebben waardoor het geld wegcijpelt. Dus er zijn heel veel watermetaforen eigenlijk als het over geld gaat. Het gaat ook over circulatie. En in het Engels, het woord currency,
1: ja.
0: Komt ook van het Latijn. Want een soort van in beweging, een soort van rennen of stromen is.
1: Ja.
0: Ik vind geld een hele mooie, of ik vind water een hele mooie. Dat zou ik prachtig vinden als dat op het geld komt. En het is eigenlijk een heel andere reden dan waarom.
1: Ja.
0: Maar goed,
1: je bent een Europees burger, dus je mag stemmen.
0: Ja, precies.
1: Ja. Oké, dus geld is cultureel, wordt ontworpen, letterlijk, maar ook meer figuurlijk misschien. Misschien voordat we daarover verder praten, is het goed om even wel dan in te zoomen op wat geld nou precies is. Mm. Maar dat doen we na wat muziek. Je hebt wat muziek meegenomen. Het eerste nummer is Millonaria van Rosalía. Waarom heb je deze gekozen?
0: Ja, ik heb ten tijde van mijn onderzoek een gigantische playlist samengesteld met heel veel nummers die allemaal met geld te maken hebben. Je kan je voorstellen, dat zijn er best
1: heel
0: wel veel. Ja, dus inhoudelijk die over geld gaan, maar ook 50 Cent bijvoorbeeld. En Millonaria van Rosalía, ik vind haar een hele... Ja, echt een hele vette artiest. En, ze maakt hele mooie nummers, mooie albums. En dit nummer gaat over eigenlijk het absurdisme van rijkdom. En ook rijk willen zijn. En ook in haar videoclip draagt ze heel erg uit van hoe raar dat eigenlijk is om zoveel geld te hebben.
1: Ja.
0: En het is gewoon een heel lekker nummer.
1: Nice. We gaan het horen. Millonaria van Rosalía.
2: La Rosalía.

0: De week van NTR Wetenschap. Grootse uitvindingen.
1: Ja, welkom terug bij de week van NTR Wetenschap, waar ik vannacht spreek met economisch antropologe Coco Kanters. En we hebben het over geld. Net hoorde je hoe ons geld is ontstaan. En dat geld geen neutraal verschijnsel is, maar een maakbaar product. Hè, met specifieke doelen. Maar misschien voordat we het daarover hebben, goed om eerst de vraag aan jou te stellen. Wat is precies geld?
2: Ja, dat is een gigantische vraag.
1: Ja.
2: En het grappige is dat er heel veel definities zijn van geld. Maar ze zijn nooit allemaal helemaal sluitend. Maar geld is iets concreets. Hè. Je hebt het, je kan het vasthouden, je kunt het in je zak hebben. Maar het is ook iets heel erg abstracts. En waar we het hiervoor het over hadden, een soort sociale relatie. En meestal als het over geld gaat, dan kan je beginnen bij een soort van de drie functies van geld.
1: Ja.
2: Ja. Dus het is een je kan het gebruiken om te handelen. Het is een rekeneenheid.
1: Ja.
2: En een oppotmiddel.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat zijn een beetje drie hele makkelijke maatstaven om geld te beschrijven. Of eigenlijk te beschrijven wat geld doet.
1: Ja.
2: Maar ik zou in brede zin zeggen dat geld een sociaal en een institutioneel systeem is van relaties, van beloften, van waarden en van vertrouwen.
1: Ja. Ja, precies. Want als wij we moeten met elkaar afspreken van dit heeft deze waarde. Dus het is altijd een afspraak en iets tussen ons in, inderdaad. Ja, oké. Okay, dus geld is een ruilmiddel. Dus ik kan er iets voor terugkrijgen. Het is een rekenmiddel. Dat is interessant, hè? Want je kunt dus met geld vastleggen hoeveel iets waard is.
2: Ja, ja. Ja, geld is het soort geld dat wij gebruiken, is een van de belangrijke doelen daarvan, is dat het universeel en efficiënt is. Dus dat je met dit geld verschillende soorten producten en diensten tegen elkaar af kan zetten in wat ze waard zijn,
1: ja,
2: in feite. Uitgedrukt in die rekeneenheid.
1: Ja. Ja, ja, precies. Maar dat is soms best wel vreemd, toch? Want soms dan zijn dingen waarvan je verwacht van, god, dit staat toch helemaal niet duur moeten zijn, is dan toch heel veel geld waard. Of andersom,
2: ja,
1: toch?
2: Ja. Ja, dat is zeker waar. Ja, dat klopt. En ook heel veel verborgen kosten zitten dan in een product. Hè? Want dingen worden die wel met deze rekeneenheid van geld beschreven kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld de kosten van bepaald materiaal of iets dergelijks. Stel, je hebt een potlood. Je maakt een potlood en daar zit hout bij en er zit grafiet in. En dat moet gemaakt worden in een fabriek. En daar rolt uiteindelijk een prijs uit. Maar er zit niet de prijs in wat het kost om dat bos te kappen, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, dus het heeft ook heel erg te maken met misschien hoe verbonden onze wereld tegenwoordig is, toch? Want zo'n potlood kan ook niet gemaakt worden zonder hout uit Noord-Amerika. En dat grafiet komt misschien weer ergens uit Afrika. En uiteindelijk komt een stukje metaal, ik weet niet waar, misschien komt dat wel uit Zuid-Amerika. En uiteindelijk wordt dat dan in een fabriek in Azië ergens in elkaar gezet.
2: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk, zit daar heel veel moeite in. En toch is dat potlood heel goedkoop.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Ja, en hoe dat precies werkt, dat moet je aan een econoom vragen, denk ik.
1: Ja, ja, precies. Die buigen zich, buigen zich daarover. Ja, welke soorten geld zijn er? Nog even los van het geld dat jij bestudeert, hè? Maar als we kijken naar.
2: Ja, dus in ons moderne geldstelsel kan je grofweg in tweeën delen.
1: Mm-hmm.
2: Je hebt het fiat geld, heet dat. En fiat is, dat is een soort van uit niks, heet dat. Dus dat is geld dat wordt uitgegeven door centrale banken. Dat is eigenlijk ons publiek geld. Dus dat is het geld waar we straks op kunnen stemmen.
1: Ja.
2: Ook de briefjes, dus
1: de
2: euro, het munt. Het muntgeld. Maar de euro is ook, wat we ook euro noemen, is het geld dat op onze rekeningen staat. Dus giraal geld. En dat is geld dat bij commerciële private bedrijven is ondergebracht. De banken.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk een ander soort geld waar we minder publieke controle over hebben, in feite, dan het, het cash wat in onze portemonnee zit.
1: Ja, want banken kunnen vaak ook een soort rare boekhoudkundige trucs uithalen, waardoor ze dus jouw geld kunnen geven wat verder niet per se gedrukt is. Toch? Dus je kunt een hypotheek of een lening aanvragen en dan zetten ze dat in hun boekhouding tegenover elkaar en dan ontstaat er dus meer geld.
2: Ja, ik weet niet of het een rare truc is. Het is een heel erg veel voorkomende manier waarop geld wordt gecreëerd. Zeg maar. Het is nu meer dan 90% van het geld dat in omloop is.
1: 90?
2: Meer dan.
1: Dat is bijna alles.
2: Klopt. Okay. Dat klopt.
1: Ja, dat is heel veel.
2: Ja, dat is echt heel veel. Ja, maar ga maar na van hoe vaak betaal jij met je telefoon of met je pinpas? En hoe vaak heb jij nog cash geld op zak? Zeg maar, zoveel betalingen gaan tegenwoordig allemaal digitaal. En letterlijke marktaandeel daarvan is in handen van private bedrijven die aan geldcreatie doen, inderdaad door wat jij net zei, door een lening te verstrekken. En dan komt er geld in omloop.
1: Ja.
2: En dat is belangrijk. En dat is een belangrijk mechanisme om van op de hoogte te zijn. Omdat hiermee deze banken ook bepalen waar geld naartoe stroomt in de samenleving. Dus als een bedrijf een lening aanvraagt voor een bepaald product of een dienst, en dan kan een bank zeggen, ja, daar geven we wel een lening voor uit en daar geven we geen lening voor uit. En dingen die risicovol zijn of toch waar gaan dingen die risicovol zijn, die krijgen dan die lening minder snel. Zo zie je dat bijvoorbeeld initiatieven in duurzaamheid minder makkelijk gefinancierd worden door dit soort banken.
1: Oké, okay. Waarom?
2: Ja, omdat er dan meer risico aan vast zit. Het punt dat ik wil maken is dat private geldverstrekkers met hun leningen eigenlijk de wereld kunnen sturen op een bepaalde manier.
1: Ja.
2: Omdat zij kunnen kiezen waar innovaties naartoe gaan. Want welke innovatie krijgt wel geld om verder te ontwikkelen en welke innovatie krijgt geen geld om verder te ontwikkelen?
1: Jeetje, maar dan hebben ze echt heel veel macht, toch? Zij zeggen, voor niets gaat de zon op. We hebben, dus zonder dat geld kan je echt die innovatie niet doen. Dus zo'n bank bepaalt bijna alles dan in de wereld.
2: Nou ja, bijna alles zou ik ook niet willen zeggen. We hebben wel natuurlijk subsidies en beleid en een overheid die ook regels uitzet. Maar het is wel zorgelijk dat er eigenlijk achter de schermen, want dit is wel iets waar we weinig over nadenken, dat er zo'n best wel machtig blok is dat de wereld vormgeeft.
1: Ja, ja. Ja, oké. Dus ik hoor twee dingen. Ten eerste dat geld eigenlijk los staat, totaal los is gekoppeld van werkelijke waarde. Dus het wordt gewoon, het staat op rekeningen en het kan ook worden gemaakt door die leningen zonder dat daar per se echt fysieke waarde tegenover staat. En aan de andere kant dus de macht die die banken daardoor hebben.
2: Ja, dat klopt.
1: En als we even teruggaan naar dus die drie definities van geld, we hebben ruilmiddel, rekenmiddel en we hebben ook het oppotmiddel. Dus je kunt geld ook, en net als de marktkoopman die had bedacht dat hij dan zo dat zilver gaat bewaren, zodat hij over 10 jaar een keer met pensioen kan. Dat gebeurt ook heel veel, denk ik, toch? Dat gewoon geld op heel veel plekken wordt opgeslagen en dat we daar niet zo goed bij kunnen.
2: Ja, een van de centrale elementen van het moderne geldstelsel is dat we rentedragend geld hebben. Leningen die worden uitgeschreven, die vragen altijd rente terug. Dus geld stroomt altijd naar waar al geld is.
1: Oké.
2: Okay.
1: Okay.
2: En dat is een hele Dat is een hele simpele manier om naar de economie te kijken. Maar dat is denk ik de crux van het ongelijkheidsvraagstuk. Zeg maar, mensen die veel geld hebben, krijgen automatisch ontzettend veel geld dat naar hen terugstroomt vanwege het rentemechanisme dat op geld zit.
1: Ja, oké. Dus je maakt zo'n lening en dan vraag je daar rente over en dan maak je dus met die lening eigenlijk nog meer geld. Als ik het goed begrijp. Dus je schrijft een lening uit en iemand moet dan ook nog eens rente betalen over die lening en daardoor wordt die lening dus eigenlijk hoger. Terwijl dat geld in eerste instantie niet was.
2: Ja.
1: Dus op die manier creëer je geld en dan groeit dat geld ook nog eens uit zichzelf door.
2: Ja, dus dat geld dat krijg je terug. Ja. En dat moet dus groeien. Dus geld is ingericht op accumulatie en op groei.
1: Ja. En is dit dan ook, wat natuurlijk veel mensen zullen kennen, wat mis is gegaan in 2007 in de economische crisis? Of was dat weer anders?
2: Onder andere wat er mis is gegaan in de economische crisis.
1: Ja. Dus dat geld allemaal op één plek terechtkomt, dat is volgens mij een groot deel van de kritiek die de mensen die jij bestudeerd hebt, hebben op ons huidige geldstelsel. Je proefschrift heb je onderzoek gedaan naar geldmakers. Dus dat zijn instituten die op lokaal niveau, bijvoorbeeld in de stad, alternatieve munteenheden in het leven roepen. Hoe ben je hen op het spoor gekomen?
2: Ja, dit was al in 2013. Dit was het staartje van de economische crisis.
1: Ja.
2: En toen waren er overal krantenkoppen over Griekenland. Omdat Griekenland zat echt in de problemen tijdens die crisis. Er was heel weinig geld in omloop ook in de samenleving. Mensen konden gewoon... Ja, hun boodschappen, die konden gewoon niets meer betalen, want er was gewoon geen aanwezigheid van geld, zeg maar. En toen stond in de krantenkop, stond overal the Greeks are ditching the euro and they're inventing their own currency. Dus letterlijk een kop van The Guardian.
1: Ja, dus de Grieken die dumpen de euro en bedenken hun eigen valuta.
2: Klopt. Ja, dat las ik. En ik studeerde toen antropologie, dit was mijn masteronderzoek. En ik dacht, hier moet ik meer over weten. Hoe kan het dat je je eigen geld ontwerpt? Op wat voor manier is dat mogelijk? En kan je de euro dumpen? En mag dat wel van de wet en regelgeving?
1: Ja.
2: Maar kan je gewoon zomaar je eigen geld ontwerpen? Dus toen ben ik naar Griekenland gegaan.
1: Want wat greep je daar zo aan?
2: Nou, ik vond het heel dapper klinken ook. Het was een soort David versus Goliath gevoel. Zo van, dan doen we het zelf wel en we redden onszelf wel.
1: Ja.
2: Een
1: klein mannetje tegen een grote reus, waarvan iedereen denkt die reus is toch sterker dan je.
2: Ja, het sprak heel erg tot de verbeelding. En tijdens mijn onderzoek in Griekenland en ook later, toen ik met heel veel mensen in deze wereld van lokaal geld sprak, benoemden ze heel vaak één soort centrale mythe of één verhaal wat ze elke keer aan elkaar vertelden. Dat heet het wonder van Wurgel. En Wurgel is een stadje in Oostenrijk, waarbij ongeveer hetzelfde gebeurde. Dus dat zij ook heel weinig liquiditeit hadden, dus heel weinig geld in de economie. Want het was 1932, het was de depressie. Dus een enorme economische crisis. En Wurgel was een hele kleine stad. En ongeveer een vierde van de mensen was werkeloos. Omdat er gewoon, iedereen zat met de handen in het haar. En het was er net een jaar dus daarvoor, zeg maar in 1931, was een nieuwe burgemeester aangesteld. Die had een hele moeilijke naam, Unterguggenburger. Zo heet hij. En deze man was geïnspireerd door een econoom, die heet Silvio Gesell. En hij heeft in Wurgel een eigen munt opgezet. En dat geld, dat was het tegenovergestelde van rentedragend. Dus hoe langer je het had, hoe minder het waard werd. Dus hij heeft samen met een aantal organisaties in dat stadje heeft hij geld uitgegeven. waar mensen hun belasting in kunnen betalen. Dus dat is belangrijk. Het heeft dus echt waarde, want je kan je ook je belastingen daarmee betalen. En elke maand werd het geld minder waard als je het niet uitgaf. Dus wat er gebeurde was dat er mensen zo snel mogelijk hun geld gingen uitgeven.
1: Ja.
2: En hiermee hebben ze tijdens die crisis wegen kunnen bouwen. Werkeloosheid is verminderd. Ze hebben zelfs een soort van ski-schans gemaakt in dat dorpje. En uiteindelijk was het zo enorm succesvol dat allerlei andere dorpen in de omgeving en steden ook hun eigen geld wilden gaan produceren.
1: Ja.
2: En toen heeft de Centrale Bank van Oostenrijk ingegrepen en het alternatieve geld verboden.
1: Oké.
2: En dit verhaal van een soort, dit is ook een soort David versus Goliath-achtig verhaal. Dit is een van de mythes.
1: Ja.
2: Die lokale mensen die lokale munten maken constant aan elkaar vertellen om te laten zien hoe succesvol zo'n munt kan
1: kijk,
2: zijn.
1: Kijk, daar is het gelukt.
2: Precies.
1: Daar, kijk wat een, want het was dus een wonder.
2: Ja,
1: het is ongelooflijk, want er is eigenlijk niks veranderd. Het enige wat ze hebben veranderd is ander geld.
2: Mm-hmm.
1: En opeens lukt het allemaal weer. Opeens zijn mensen niet meer arm en niet meer miserabel en kunnen er weer dingen.
2: Ja, absoluut. Ja, omdat het geld lokaal was. Dus het was alleen maar in deze stad dat het uitgegeven kon worden. En dit specifieke geld had dan een incentive, iets meegekregen om het zo snel mogelijk uit te geven.
1: Ja.
2: En dus niet als oppotmiddel te gebruiken.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Dus jij was in Griekenland. Jij hoorde over het wonder van Wurgel.
2: Ja.
1: En ze waren dat in Griekenland ook aan het doen. En toen ben je onderzoek gaan doen daarna.
2: Ja. Er was een In Volos, dat is een dorpje, dat ligt tussen Thessaloniki en tussen Athene in. En daar hebben ze de TEM-munt heette dat. En daar heb ik onderzoek gedaan.
1: Kun je ons even meenemen in dat onderzoek? Hoe ziet dat onderzoek eruit?
2: Nou, dit onderzoek, 2013. Maar,
1: nee, maar
2: ik weet het nog wel. Ja, ik ging daar dus naartoe. Ik heb Grieks geleerd.
1: Okay.
2: Van tevoren.
1: Tuurlijk.
2: Ja, ik vind het wel belangrijk om met mensen, als je wil weten hoe mensen de wereld ervaren en zien, dan is het ook belangrijk om in hun taal te kunnen spreken. Of in elk geval deels, zeg maar. Het was niet zo vloeiend. En mensen in Griekenland kunnen ook prima Engels. Maar ik ben met mijn half gebrekkige Grieks en mijn Engels ben ik naar dat dorp gegaan, of de stad Volos. En daar ben ik mezelf gaan stationeren op die markt. Want het was een...
1: Want daar is geld.
2: Ja, nou ja, de markt van dat lokale geld. En dus ze hadden een eigen gebouw. En ze hadden een plek waar mensen dan 2 keer in de week samenkwamen om computerlessen, yoga, zelfgemaakte, ingemaakte zuurkool, ik zeg maar wat, allerlei dingen die ze die ze op zolder hadden liggen, gingen ze naar die markt brengen en dan konden ze met elkaar uitwisselen. En ik was daar, ik heb gekeken hoe die transacties gingen, wat belangrijk was voor mensen, op wat voor manier ze dit vormgaven, waarom ze dat deden en wat het ze allemaal nog meer bracht, behalve toch iets meer economische zekerheid.
1: Ja, dus je knoopt gewoon een praatje aan met mensen. Of had je ook iets meegenomen om te ruilen?
2: Ik deed ook mee uiteindelijk. Ja, okay. Ik ging koekjes bakken.
1: Koekjes bakken?
2: Ja.
1: Oké, okay, lekker.
2: Ja, maar dat was ook wel lastig, want daar zitten dan toch allerlei regels, voedsel- en warenautoriteit regels aan, als je dat dan een soort van toch wil verkopen op een marktsysteem. Dus dus uiteindelijk zijn lokale munten toch altijd ingebed in de wet en regelgeving van het land waar ze zijn. Dus ze bewegen zich niet in een vacuüm.
1: Nee, nee. Oké, okay, dus je bent naar Griekenland gegaan. Je hebt dat onderzoek gedaan. Heel veel mensen gesproken. Zelfs Grieks geleerd.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ongelooflijk hoe bevlogen je dan bent. Dat je echt de moeite neemt om je helemaal daarin in te leven. Ik vraag me ook af, hoe zorg je er dan voor dat je neutraal blijft. Of dat je een objectieve blik houdt als wetenschapper. Want ik kan me ook voorstellen dat je zo... Misschien wordt, bedoel je, met als je koekjes gaat pakken... en ze wordt helemaal meegenomen natuurlijk in hun wereld.
2: Ja.
1: Je wil ook wetenschappelijk onderzoek doen.
2: Klopt.
1: Hoe hou je die balans?
2: Dat is een fantastische vraag. En dat is iets waar antropologen altijd mee bezig zijn in hun onderzoek. En dan niet in die zin dat wij objectief blijven. Want het is een standpunt van de antropologie dat kennis, en zeker dit soort ervaringskennis die wij dan zoeken, altijd subjectief is. En dat die kennis die ontstaat het product is van de interactie tussen mij als onderzoeker en de onderzoeksparticipant.
1: Ja, dus je accepteert gewoon al dat je per definitie niet objectief bent.
2: Klopt. Ja, dat kan niet.
1: Maar je wilt toch iets zinnigs kunnen zeggen over wat daar gebeurt.
2: Ja, ja. En dat kan wel.
1: Oké.
2: Okay. Wat antropologen ook ontzettend veel doen is juist het reflecteren op die interacties en op die subjectiviteit en heel erg transparant zijn, ook in het schrijven en in het wetenschappelijk onderzoek zelf, van wat breng ik in deze verhouding mee? Wat is mijn blik op de wereld? Wat is mijn achtergrond? En hoe kleurt dat de kennis die ik breng? En daarmee is het helder welk deel van jou is en welk deel van de onderzoeksparticipanten, zeg maar. Als iemand anders het veld in was gegaan, in Volos daar, iemand anders dan ik, dan hadden ze misschien andere dingen ontdekt.
1: Ja. Ja, misschien had diegene wel helemaal geen lekkere koekjes gebakken. En dan krijg je totaal andere resultaten.
2: Ja.
1: Toch? Ja, of je bent heel anders in de omgang, of je stelt andere vragen, of je wordt getriggerd door andere dingen. Dus dan vraag je op andere dingen door.
2: Ja.
1: Dat soort dingen bedoel je, denk ik, toch?
2: Klopt, ja. Ja. En dat wil niet zeggen dat de kennis die je verkrijgt uit dat soort onderzoek dus minder waard is of niet ware kennis is.
1: Ja.
2: Maar het is een andere vorm van kennis dan wanneer je een model ergens op loslaat of met statistiek iets uitrekent. Ja. Omdat je zit altijd met het menselijke aspect van... Je kan jezelf niet wegcijferen uit een sociale omgeving en een sociale context. De context van een kamer verandert al als je alleen al binnenloopt en observeert. Zeg maar. Als mensen geobserveerd worden, gaan ze misschien al andere dingen doen. En daarom is het voor antropologen ook belangrijk dat als ze onderzoek doen, het ook een langdurig onderzoek is. Vaak. Hè. Meestal een jaar. In mijn geval van de munten die ik in Europa heb onderzocht, was dat 3 jaar.
1: Oké, echt heel lang.
2: Ja, echt heel lang, zodat je ook die initiële onwennigheid, dat je daar voorbij komt. Dus van mensen die jou leren kennen. En dat je ook steeds meer ontdekt en steeds dieper kan gaan en steeds meer de draad van je informanten kan volgen in hoe zij de wereld zien.
1: Ja. Dat is eigenlijk interessant, want eigenlijk juist door je zo in die wereld onder te dompelen, zorg je uiteindelijk voor dat je onderzoek objectiever wordt.
2: Ja.
1: Dus om zo deel te worden, je moet eigenlijk heel erg deel worden van die omgeving, zodat ze je bijna niet meer opmerken. En dan kun je mensen zien zoals ze zouden doen als je er niet was.
2: Ja, ik zei net heel enthousiast ja, maar het doel is niet om het objectiever te maken. Want objectiviteit is niet per se een doel binnen de antropologie. Omdat alles sowieso altijd subjectief is.
1: En doe je ook wel stiekem onderzoek? Dus dat mensen niet weten dat je gewoon stiekem in een hoekje op de markt gaat zitten en dan kijkt wat er gebeurt?
2: Oh, nee, dat is onethisch. Ja, het is wel echt belangrijk dat mensen consent geven, dus akkoord gaan met dat jij data verzamelt.
1: Okay.
2: En dat zij dus onderzoekssubjecten zijn in een wetenschappelijke studie. Dus stiekem onderzoek doen is in mijn vakgebied not done.
1: Nee, want wat zou er mogelijk mis kunnen gaan dan als je dat doet?
2: Nou ja, wat er mis kan gaan...
1: Waarom is het onethisch?
2: Nou, omdat mensen die... Ja, ik vind en in antropologie hebben we een stelregel dat... Als eerste, doe geen kwaad, doe no harm. En mensen hebben het recht om wel of niet te participeren aan een wetenschappelijk onderzoek. Ja. En daar een eigen keuze over te maken. Dus je ontneemt mensen hun handelingsvermogen en hun agency als je dat toch stiekem gaat doen. Ja. Tegen hun, misschien tegen hun wil in. Ja. Maar dat weet je dan dus niet.
1: Ja. Ja. Zometeen, na het NOS Journaal, praat ik verder met economisch antropoloog aan de Universiteit Utrecht, Coco Kanters. We hebben het al gehad over wat geld precies is en hoe het veel minder vanzelfsprekend en neutraal is dan het eigenlijk lijkt. Geld wordt ontworpen, het wordt gereguleerd en gebruikt om economische en maatschappelijke doelen te bereiken. Heb je nou een vraag voor Coco? Bijvoorbeeld hoe haar ideale alternatieve geld eruit zou zien, of ze liever betaalt met een tikkie? Misschien wil je graag het recept van haar koekjes weten. Stuur dan een appje via de NPO Luister-app. Vannacht kunnen we om technische redenen even niet bellen, maar appjes ontvangen we des te liever, dus app. En dan zijn we er zo weer na het journaal. Tot zo.
3: NPO Radio 1.
4: 3:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. VN-chef Guterres heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak veel goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al voor de vierde keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij ook al te ontsnappen uit twee andere gevangenissen in Italië en een gevangenis in België. Hij deed dat onder meer door lakens aan elkaar te knopen. Door de jaren heen kreeg de man de bijnaam meesterontsnapper. Hij werd opgepakt in de Spaanse provincie Tarragona. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden, maar 's avonds weer kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. NTR.
1: Welkom terug bij de week van NTR Wetenschap, waar ik spreek met Coco Kanters en zij doet onderzoek naar alternatieve munteenheden.

0: week van NTR Wetenschap. Grootse uitvindingen.
1: Ja, Coco. We hebben het gehad over jouw onderzoek in Griekenland naar alternatieve munteenheden. Daarna ben je dat verder gaan doen in Nederland. Mm-hmm. Laten we daar even op inzoomen. Hoe is je onderzoek verlopen toen?
2: Ja, ik ben uiteindelijk in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk in Brussel terechtgekomen. Dankzij dat onderzoek in Griekenland, want daar kwam ik er dus achter dat die lokale munten niet alleen lokaal zijn, maar elkaar allemaal opzoeken in een enorm internationaal netwerk. Okay. Ze hebben zich verenigd in een organisatie die dan ook elke 2 jaar bijvoorbeeld een conferentie organiseert ergens ter wereld. Afgelopen juni toevallig was de conferentie in Rio de Janeiro in Brazilië.
1: Lekker.
2: Ja, ik was daar niet.
1: Oh, helaas, oké.
2: Maar ik was wel op de conferentie in... welk jaar was het? 2017. Toen waren ze ook in Brazilië, maar toen in Salvador de Bahia. En dat was een van mijn eerste veldwerkdagen. Was daar op die conferentie waar dus de moneymakers, zoals ik ze noem, de geldmakers samenkwamen. En dat waren de mensen die nadachten over de technische systemen. Maar ook over, wat willen we nou eigenlijk bereiken met een lokale munt? En hoe praat je met gemeenten? Hoe zorg je ervoor dat je subsidies krijgt? Want het is ook nog eens zo dat, vaak als je denkt aan lokale munten, denk je, dat is een soort schattig netwerk waar mensen dan inderdaad koekjes uitwisselen voor yoga. Maar er zijn miljoenen aan subsidie, ook vanuit de Europese Unie, in gaan zitten. En dat maakt het voor mij ook heel interessant.
1: Ja.
2: Daar gaat dus publiek geld naartoe, Europees geld naartoe, maar ook gemeenten die daarin investeren, woningbouwcorporaties die daaraan mee hebben gedaan. In Bristol, waar ik de Bristol Pound, het lokale geld daar, heb onderzocht, is de burgemeester in de eerste jaren van de Bristol Pound volledig betaald.
1: Jeetje.
2: In het lokale geld. En je kon je belasting in Bristol Pounds betalen. Parkeerboetes. Dus het zijn echt best wel belangrijke systemen.
1: Dat is wel professioneel. Het is niet zo dat je denkt van, goh, ik print wat dingen uit thuis en we gaan dit doen.
2: Klopt. Ja. Het is niet zo dat ze een kantoortje huren en briefjes printen en vervolgens zelf uitknippen. Het geld van de Bristol Pound is, een van de eerste die zowel digitaal lokaal geld had als papiergeld. En dat papiergeld dat werd geprint door een echte drukker die normaal geld print.
1: Ja,
2: Er staan ook allerlei beveiligingssymbolen op.
1: Want je hebt ze ook meegenomen, toch? Ja. Je hebt het hier live in studio, de Bristol Pound bij je.
2: Ja.
1: Je hebt een stapel zelfs.
2: Ik heb een
1: je hebt
2: hele
1: best wel
2: stapel.
1: Wat, best wel rijk ben jij in Bristol.
2: Ik ben heel rijk in Bristol Pound.
1: Precies, ja.
2: Dit geld is allemaal niet meer geldig, helaas, in Bristol. De Bristol Pound heeft van 2012 tot 2021 bestaan.
1: Okay.
2: En daarna is toch de subsidies zijn verminderd. Het animo was minder. Dat zie je vaker bij dit soort lokale initiatieven. Dat in het begin zijn mensen heel erg enthousiast. En er heel veel idealen, heel veel dromen. Gaat er heel veel geld naartoe. Willen er allerlei lokale belangrijke spelers, zoals dus een woningbouwcorporatie, dan meedoen. En na een tijdje daalt die interesse weer. En daarmee is de munt ook moeilijk te onderhouden. Ja. Dus ze hebben vaak... Ze hebben niet altijd in elk geval een lange levensduur.
1: Nee.
2: Dat is wel jammer.
1: Ja. Wat kan je even voor de mensen thuis omschrijven hoe dat briefpapier eruit ziet?
2: Ja, ik heb hier...
1: Het is heel vriendelijk.
2: Het is
1: sympathiek.
2: Ja. ik heb hier 5 Bristol Pounds. 1. En wat hebben we nog meer? 20 Bristol Pounds. En op de allebei de zijden van zo'n Bristol Pound staat lokale kunst.
1: Ja.
2: Dus een van de eerste weken dat ik in Bristol aankwam om daar mijn onderzoek te doen. Ik ging daar ook met die organisatie meewerken. Dus ik was echt een deel van het team. En toen heb ik daar gewerkt in een soort van galerij. Waar het publiek van Bristol binnen kon lopen. En kon stemmen op welke plaatjes zij op hun eigen geld wilden hebben.
1: Ja.
2: Een beetje net zoals dat wij nu voor onze euro mogen doen. Nou, en dat was dus hier ook. Dus hadden allerlei lokale kunstenaars bijvoorbeeld foto's gemaakt of afbeeldingen ingestuurd waarop gestemd kon worden.
1: Meisje op een fiets en een vos en een otter en een rivier en een vogel staan erop. Van alles en nog wat. Banksy staat erop.
2: Ja, ik heb hier op de 5 Bristol Pound staat inderdaad Banksy. Want Banksy komt uit Bristol.
1: Oh ja.
2: En ja.
1: Het heeft ook verschillende kleuren per hoeveelheid.
2: Ja, klopt. Ja, dus... ja, dat is belangrijk. Het is bij ons gewone geld ook belangrijk. Omdat je dan je moet makkelijk kunnen zien.
1: Ja, precies. Ja, het is gewoon praktisch.
2: Ja, het is praktisch inderdaad. Ja. En dit geld is dan niet meer geldig. Het heeft ook een gat erin.
1: Oh ja. Oké. Okay, want dan weet je van...
2: datum.
1: Nou, deze heeft geen gat hoor. Hier kan je misschien nog wat voor krijgen in Bristol.
2: Nou, ik zal het...
1: Mooi, die zijn ze vergeten. Ja. Geweldig. Ja, en dus die afbeeldingen op die biljetten... Die geven ook de waarde mee. Dus ik bedoel niet de waarde van het geld. Want dit is dan 1 Bristol Pound. Maar ik bedoel de waarde achter het geld.
2: Ja.
1: Dus.
2: Wetenschapswaarde.
1: Ja.
2: Van wie zijn wij als Bristol? Bristol identificeert zichzelf als een jonge stad. Creatief. Ze hebben de langste winkelstraat van het Verenigd Koninkrijk.
1: Wow.
2: Met allemaal onafhankelijke winkels. Dus weinig multinationals. En een belangrijk... Een belangrijke eigenschap van dit geld was ook dat je het niet kon uitgeven in de Britse equivalent van de Albert Heijn, bijvoorbeeld. Dus niet bij de multinationals. Oh, okay. Dus je geeft het geld uit bij lokale ondernemers. Dus de bakker om de hoek, de slager, de bloemist, een cafeetje. En niet bij de grote bedrijven eigenlijk. En de reden daarvoor is...
1: Dus dat geeft al iets weer, hè? Want ik ben wel benieuwd, wat zijn precies de waarden waarmee dit alternatieve geld... Dus bijvoorbeeld de Bristol Pounds, maar ook dat geld in Utrecht wat je hebt onderzocht. Waarom doen mensen dit?
2: Ja, mensen vinden het belangrijk om solidariteit te vergroten in de samenleving. En dus wat ik net benoemde, dat ons... onze euro's of de ponden in het geval van Engeland. Dat is wordt toch gezien als universeel en abstract en individualiseerd. En het zorgt niet voor gesprekjes.
1: Nee, want wij praten al heel lang over hoe dit briefgeld eruit ziet.
2: Bijvoorbeeld, En mensen voelden, zeg maar, die geldmakers, die hadden het gevoel van dit geld is niet meer van ons. En wij willen eigenlijk eigenaarschap terugclaimen over het geld zelf. En hoe kunnen we dat nou precies doen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in onze stad niet alleen meer toegang krijgen tot geld? Dus dat letterlijk de hoeveelheid geld die in omloop is in een bepaald gebied verhoogd wordt. Maar hoe kunnen we ook ervoor zorgen dat de economie menselijker wordt? En dat je dus de bakker om de hoek leert kennen. Of dat je een praatje maakt met de buren die jou hebben geholpen met het dak maken.
1: Ja, dus het is echt om die lokale gemeenschap samen te houden. Dus misschien dat dit ook niet zou werken op een grotere schaal, dit soort geld.
2: Nee. Klopt, nee. En het doel van deze munten is ook, van deze lokale munten, is ook niet om op te schalen naar nationaal niveau of naar Europees niveau of mondiaal niveau. Of überhaupt om de euro te vervangen. Want het geld dat we nu hebben heeft ook heel veel gebracht en ook heel veel welvaart gebracht. Maar wat wij wel vinden is dat... het geld monopolie, dus we hebben 1 soort geld... dus met die waarde van groei en van accumulatie... Die zorgt ervoor dat andere soorten waarden ondergesneeuwd raken. Ja. En wat zij zeggen is, we hebben eigenlijk een monetaire pluraliteit nodig. Dus een ecosysteem van verschillende soorten geld... die verschillende waarden representeren. En dan dat er naast de euro bijvoorbeeld een Bristol Pound circuleert... Of een Utrechtse euro. die ervoor zorgt dat mensen vrijwilligerswerk gaan doen. Of die ervoor zorgt dat je bij je lokale ondernemers je geld uitgeeft.
1: Want hoe werkt dat dan concreet? Waarom zou ik wel vrijwilligerswerk gaan doen als er in mijn stad een eigen munteenheid was en anders misschien minder snel?
2: Ja, dat verschilt per munteenheid. Want al die verschillende munten die hebben ook die hebben eigen regels en werken samen met eigen instituten.
1: Ja.
2: Dus bij Bristol hadden ze niet per se een verband met vrijwilligerswerk. Maar in Nederland was er in Zeeland een tijdje een lokale munt, waarbij je werd beloond in die munt als je bijvoorbeeld langskwam bij een verzorgingstehuis en even ging wandelen met de mensen die daar wonen. Of als je andere vorm van vrijwilligerswerk deed, dan werd je beloond in dat lokale geld. En vervolgens kon je dat lokale geld dan weer uitgeven voor korting bij lokale ondernemers.
1: Ja.
2: Dus er was een heel stelsel opgezet om vormen van burgerschap te beïnvloeden en te stimuleren. Dus
1: wat is burgerschap?
2: Oh, dat is een hele grote vraag.
1: Kan je kort definiëren?
2: Burgerschap zou in brede zin hoe je de verhouding van jezelf tot de samenleving. Dus,
1: Oké, dat is heel groot.
2: Ja, ja. Dat zou ik. Ja, dus zeg maar een burger zijn is iemand zijn in relatie tot anderen. En dan vaak in relatie tot de staat. Want je bent een burger van een staat. En met het stimuleren van burgerschap bedoel ik dat ze probeerden om dus die relatie een bepaalde vorm mee te geven. Dus dat je je inzet voor je buurt door vrijwilligerswerk, maar ook door afval te scheiden bijvoorbeeld. Of door het licht te maken van de overloop van de flat dat uit is gegaan. Of dat soort dingen. Dat zijn allemaal voorbeelden van acties waar je dan het lokale geld, daar werd je voor beloond.
1: Ja.
2: En dan kon je dan verzilveren in een lokale winkel.
1: En wie beslist dan waar je dat geld wel niet voor krijgt? Want daar zit dus eigenlijk de crux, toch? Daar zitten die waarden. Maken ze daar samen afspraken over? Of hoe ziet dat proces eruit?
2: Ja, dat zijn de. Ja, dat. Wie dat beslist zijn vaak de initiatiefnemers van het lokale geld in samenspraak met bijvoorbeeld de gemeente of de zorginstelling of wie dan ook maar meedoet als wat grotere instelling aan dat lokale geld. Mm-hmm. En dat zijn niet per se de burgers van een stad. Dus
1: Appig.
2: Dat was ook een van de ontdekkingen die ik deed in mijn onderzoek, was dat het toch ook heel moeilijk was om democratie te organiseren voor dat lokale geld. Dus dat alle mensen die in zo'n stad woonden zich eigenaar voelden van bijvoorbeeld de Bristol Pound. Want het interessante is, de Bristol Pound kreeg heel veel subsidies. Je kon dat je belastingen erin kon betalen, dat die burgemeester erin betaalt. Dus het heeft heel veel grootse ambities. Maar als je kijkt naar de economische feiten, dan gebruikte maar zo'n 4% van de bevolking gebruikte deze munt. Dus het was economisch verwaarloosbaar. Dus daarom zijn er ook geen economen die onderzoek doen, weinig economen die onderzoek doen naar dit soort geld. Maar wel antropologen, want wat dus interessant is die discrepantie tussen al dat geld dat hier wordt ingestopt, al die hoop en die dromen en de wil om de wereld te veranderen. Op het kantoor van de Bristol Pound hing een briefje met change money, change the world.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat het in de praktijk toch economisch en financieel heel, heel lastig blijkt om dat te doen. Ook omdat ze zich altijd moeten verhouden tot het feit dat je bijvoorbeeld niet zomaar je eigen geld mag drukken. Dus,
1: er zijn allemaal regels voor.
2: Er zijn allemaal regels voor, Dus wettelijk gezien zijn het een soort vouchers. Dus dit soort geld, ik zei het al eerder, het is niet in een vacuüm, maar het moet zich altijd verhouden tot bestaande autoriteiten en de bestaande wet en regelgeving. En daarmee is het ook heel lastig om zoiets duurzaam op te zetten. En zijn dit soort lokale munten niet een heel lang leven beschoren.
1: Ja, Word je daar niet zelf dan soms ook een beetje, als je heel van dit onderzoek doet en je ziet hoeveel energie en passie mensen erin stoppen en dan dat het effect misschien toch minder is dan je hoopt. Mm-hmm. Word je daar dan niet ook soms een beetje pessimistisch van?
2: Nou, ik had halverwege mijn onderzoek wel. Ik begon aan dit onderzoek in de hoop van, oh, misschien kan dit inderdaad change money, change the world. Misschien kan dit allerlei problemen oplossen. Ja. En is dit het antwoord op...
1: Je voelde ook dat idealisme van wat zij voelden, waarom ze met dit geld zijn begonnen.
2: Klopt, ja. En het is ook een heel aanstekelijk idealisme. Het zijn ook allemaal hele energieke, enthousiaste mensen die heel overtuigend ook kunnen vertellen over dit soort geld. Maar toen ik erachter kwam dat misschien niet het antwoord is. Zeg maar het antwoord op alles, wat ik hoopte.
1: Ja, misschien is er ook geen antwoord op alles.
2: Nee, dat is er ook niet. Zeker niet. Maar ik vond het toch wel jammer om te merken dat dat het toch moeilijk is om zo'n munt duurzaam in te bouwen in de huidige systemen die we nu hebben. Maar toch, desalniettemin, vond ik het ook heel indrukwekkend om te zien hoe mensen toch keer op keer tegen alle tegenslagen in blijven proberen. En de moed niet opgeven. En elke keer een nieuwe vorm bedenken. En die organisatie waar ik het net over had, die blijft ook gewoon elke keer opnieuw conferenties houden. Ze zijn nooit uitgepraat over dit onderwerp. En er zijn altijd nieuwe innovaties, ook nieuwe digitale innovaties, waarvan ze hopen dat het wellicht wel de doorbraak gaat zijn van het lokale geld. Dus het interessante is die constante ambitie om toch iets te wijzigen aan dat geldsysteem.
1: Ja, fantastisch. Geweldig dat mensen het blijven proberen, toch?
2: Ja. Ik vind dat dus als antropoloog vind ik dat heel erg mooi. En dat is is precies waar ik op aanga in mijn onderzoek.
1: Ja. We hebben wat appjes binnengekregen. Take die schrijft, hoe verhoudt het lokale geld zich met de bitcoin als betaalmiddel?
2: Ja, de bitcoin, dat is een cryptocurrency. De eerste en de beroemdste. Er zijn er inmiddels heel erg veel.
1: Ja, dus cryptocurrency is geld dat online bestaat, toch? Op de computer, op het internet, in servers.
2: Ja, klopt. En lokaal geld bestaat ook online. Het Bristol Pound is een van de weinigen die echt cash geld heeft. Dus briefjes. Dus
1: Het lokale geld in Utrecht, dat
2: online
1: is software.
2: Geld. Ja, okay. Dat is software. Ja, dat zit op de software Cyclos. Dat is ontwikkeld door de Social Trade Organization. En dat wordt gebruikt over de hele wereld. Dus allerlei, als je een initiatief hebt om eigen geld op te zetten, dan kan dat via Cyclos. Dus eigenlijk zijn ze allebei digitaal. Het verschil is dat Bitcoin, er zijn veel verschillen, Bitcoin zit op de blockchain. Bitcoin lost eigenlijk...
1: Wat is de blockchain?
2: De blockchain is een technisch... Ja, dat is een systeem. Het bestaat letterlijk uit allerlei soorten blokjes. En het zorgt ervoor... Ik probeer het even niet technisch uit te leggen. Dat vind ik altijd lastig.
1: Ja, maar het is wel goed om te begrijpen, denk ik.
2: Ja, en het zorgt ervoor. Het is een soort overzicht van alle transacties die ooit zijn geweest in de Bitcoin. In de Bitcoin-omgeving, zeg maar. Dus alle Bitcoins die ooit zijn uitgegeven, die zitten op een heel groot overzicht op die blockchain.
1: Okay.
2: Eigenlijk. En daarmee lost de Bitcoin een probleem op wat alle digitale systemen van geld hebben. Is namelijk dat als geld één keer is uitgegeven, hoe zorg je er dan voor dat je dat geld niet nog een keer kan uitgeven? Dus dat moet ergens geregistreerd worden. En het lost ook een probleem op van centralisatie. Bitcoin is een gedecentraliseerd systeem.
1: Ja.
2: Waarbij eigenlijk de technologie de rol van het vertrouwen opvangt.
1: Ja.
2: En,
1: okay.
2: En wat er gebeurt bij cryptocurrencies is dat de handel, functie van geld en ook geld als rekeneenheid is wat minder belangrijk geworden, omdat bitcoins zoveel waard zijn dat die oppotfunctie eigenlijk de grootste reden is om bitcoin te willen hebben.
1: Ja.
2: Je moet gewoon als je
1: dus dat
2: koopt,
1: is eigenlijk
2: vasthouden.
1: Precies het tegenovergestelde van het lokale geld. Want dat is juist opgericht om het door te laten stromen. Om dat geld te laten doen wat het moet doen om mensen met elkaar in verbinding te brengen.
2: Ja.
1: En crypto, dat is alles wegzetten. En
2: hopen dat het meer waard wordt.
1: Ja.
2: Ja, dus dat is nog steeds gericht op groei en accumulatie. En dat lokale geld is juist gericht op zoveel mogelijk stromen door een bepaald gebied.
1: Ja. Wat zou je droom zijn? Hoe zou je ideale alternatieve geld eruit zien? Wat als het nou echt zo het helemaal zou lukken, bijvoorbeeld in Utrecht, hoe zou het dan eruit zien?
2: Oh ja, dat vind ik een hele. Vind ik een lastige vraag. Omdat ik heb natuurlijk de die lokale geldmakers onderzocht.
1: Ja.
2: Maar het is niet per se dat ik hun narratief deel.
1: Okay.
2: Maar wat ik wel deel en wat ik heel mooi zou vinden, is als we een vorm van geld kunnen ontwikkelen waarbij dat kernprobleem van groeiende ongelijkheid wordt tegengegaan. Want de manier waarop geld nu is ontworpen, ben ik van overtuigd, door dat rentedragende aspect, zorgt voor een toenemende ongelijkheid en geld stroomt naar waar heel veel geld is en mensen die minder geld hebben. Ja, het is heel erg lastig om dan bij die richting die 1% te komen. En wat ik ook graag zou zien is meer publiek eigenaarschap over ons geld. Dus ik kijk met interesse naar de ontwikkelingen van de digitale euro.
1: Okay.
2: Wat een vorm van digitaal geld wordt, wat publiek geld is.
1: Mm-hmm.
2: Ze zijn nu nog helemaal bezig met dat ontwerpen, met hoe dat eruit komt te zien. Dus ik kijk met interesse naar hoe dat zich gaat ontvouwen. En ik denk ook dat het een goede ontwikkeling is.
1: Ja, laten we het hopen. We gaan het meemaken. Ja, de tijd zit erop. Er komt een einde aan dit gesprek. We zouden nog eindeloos door kunnen praten. Maar ik vind het echt ongelooflijk interessant om te horen niet alleen hoe vervlochten geld is met onze samenleving en hoe iets wat eigenlijk zo neutraal lijkt, dus toch is ontworpen eigenlijk met allerlei waarden daarachter. En dat het ook anders kan. Hè? En dat er mensen zijn die dat proberen, die dat uitwerken. En ik dacht misschien met dat optimistische gevoel gaan we nog even luisteren naar het tweede nummer dat je hebt uitgekozen. Money van Conbrio.
2: Mm-hmm.
1: Coco, heel erg bedankt voor je komst.
2: Graag gedaan.

0: De week van NTR Wetenschap. Bram van Diemen.
1: Ja, je hoorde net Coco Kanters over de uitvinding van het geld. Wil je dat gesprek terugluisteren? Dat kan in alle podcast-apps of in NPO Luister. Later vannacht spreek ik nog met Damiaan Denies. Hij is psychiater en won een Ig Nobelprijs voor zijn onderzoek naar misofonie. Een aandoening waarbij je zo ergert aan iemands gesmak of gesnurk dat je diegene wel kan vermoorden. Maar eerst luisteren we even naar een podcast. Alles voor de wetenschap. En hierin onderzoekt wetenschapsjournalist Edda Heinzman het leven en werk van vrouwelijke wetenschappers. Want zij deden vaak essentieel onderzoek voor de wetenschap, maar raken toch in ons collectieve geheugen ondergesneeuwd. Je hoort aflevering 2 over botanica en genetica Tine Tammes, de eerste vrouwelijke hoogleraar in Groningen. Veel plezier.
2: Dit is een podcast van NPO Luister en de NTR.
3: In Alles voor de Wetenschap ga ik op zoek naar de verhalen van vrouwen die werkelijk alles over hadden voor de wetenschap.
4: Dat ze in 2 jaar tijd gepromoveerd is en ze heeft geweldig gedaan.
3: Professor zijn, maar nog steeds alleen een kamertje kunnen betalen.
5: Ze was eigenlijk voor een vrouw al hoog genoeg geklommen.
3: Altijd gepasseerd worden voor promoties.
6: Ik was verbaasd dat ze zo snel vergeten werd.
3: 12 jaar lang briljant wetenschappelijk onderzoek doen, maar daar niet voor betaald worden.
7: Inhoudelijk vind ik haar een voorbeeld, die passie voor die wetenschap, maar ook het doorzetten.
3: Een briljante ontdekking doen, maar je collega's strijken met de eer.
7: En een veel lager salaris.
3: Wie zijn deze vrouwen? Wat ontdekken ze? Welke offers brengen ze om hun werk te kunnen doen? En wat drijft ze om alles opzij te zetten voor de wetenschap? Aflevering 2. Innerlijke strijd. Het verhaal van Tine Tammes.
8: De 29e september 1890, 's morgens ongeveer 9:15. In de oude Boteringenstraat loopt een jong meisje. In de hand een paar glimmend zwarte dictaten. Niet ver achter haar, ook met dictaten, een ander jong ding zich haastende om haar in te halen. Ga je ook naar college? Ja, jij ook? En tezamen gaan ze verder. Beide erg opgelucht omdat ze niet alleen die trappen van het academiegebouw op en de collegezaal binnen moeten gaan. Zo was destijds de kennismaking tussen de meisjesstudenten. Zo, met een gang naar het eerste college, begon hun studentenleven.
3: Een van de weinige persoonlijke documenten van Tine Tammes die bewaard is gebleven. Ze schrijft hier over haar eerste dag aan de universiteit. Ze is 19 jaar en als vrouw, als dochter van een banketbakker die een chocoladefabriekje begon, is het in 1890 hoogst ongebruikelijk om te gaan studeren. Ze heeft een fascinerende carrière, is een van de grondleggers van de genetica en dat in een uiterst spannende tijd. En ondanks dat ze bijzondere ontdekkingen deed en de tweede vrouwelijke hoogleraar van Nederland zou worden, weet bijna niemand van haar bestaan. En dat moet anders.
9: Personeelsdossiers aan rijkspersoneel. Geboortejaren tot en met 1909. Kijk. Kijk, dat biedt alle kansen. Oh, kijk eens, dit is... Als het zo doorgaat, dan schiet dat lekker op. Zie je dat? Er staan de namen. Kijk. T. Dat zijn allemaal T's.
10: Telders. Terpstra.

0: Dat vindt ook Ida Stamhuis, gepensioneerd wetenschapshistoricus en al jaren aan het werk aan een biografie over Thomas. Ik mag met haar mee op zoek naar nieuwe bronnen in het Nationaal Archief in Den Haag.
1: Al maar vast. De laatste al.
2: Hilden.
0: En we vinden wat.
1: Thomas.
0: Maar voor het zover is, laten we bij het begin beginnen.
2: Dubbele deur. Echt een dikke kluis. Dit is de kluis. Hier bewaren wij... Het is onze schatkamer. Dus hier bewaren wij het mooiste materiaal, het oudste materiaal, het meest kostbare materiaal. Nou, wat wij in bezit hebben.
3: En dus ook het werk van Thomas.
2: Precies.
0: Ik spreek eerst met haar af op de handschriftenafdeling van de Universiteitsbibliotheek in Groningen. Daar is Stamhuis als geboren en getogen Groningse, of nou ja, inmiddels Harense, vaak te vinden.
3: Oh, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd.
2: Ik kan je wel iets leuks laten zien.
3: Kijk, want ik zie daarachter bijvoorbeeld echt prachtig een boek van een meter groot.
0: Voor haar mag het dan gesneden koek zijn.
2: Het zijn allemaal pareltjes aan alle kanten.
0: Ja. Voor mij is het nog best spannend, zo'n archief.
2: Dit is onze oudste catalogus. Dit zijn de boeken die in 1619 voor het eerst zijn opgeschreven.
0: We nemen de dozen vol papier mee op een handig karretje naar een kamer waar we alles rustig kunnen bekijken, met uitzicht over de stad Groningen. Stamhuis licht uit al het materiaal een paar dingen uit.
1: Dus dit is een boekje van Tine Thomas.
3: Wat een schattig boekje.
1: Daar staan concerten waar ze is geweest in. Ik zit ook dit in. Tante T. Hals 31. 88 pond, middel 66, lang 1,49 meter. Zie je dat?
3: Wauw.
0: 1,49 meter. Niet lang voor een volwassen vrouw.
1: Dan is er nog een heel leuk persoonlijk documentje van Tine Thomas. Want dit is haar handschrift, dat ken ik intussen wel.
3: Ja. Hè? Familie Thomas.
1: Dit is haar vader.
3: Ja.
1: Dit is haar moeder. En dan komen al haar broers en zussen. Regina was de oudste, dat was een dochter. Daarna kwamen de drie jongens. Toen kwam Tine Thomas en toen kwam er nog een jongen. Zij kwam uit een middenklasse. Er staat zelfs dat haar vader eerst banketbakkersknecht was. Dus dat was behoorlijk laag. Ze kwam dus absoluut niet uit een intellectueel milieu. En dat is heel bijzonder eigenlijk.
3: Ja. Ja.
1: Hoe is ze dan toch in die wetenschap terechtgekomen? Nou, dat heb ik mij afgevraagd. Hoe is dat gegaan? Ik weet eigenlijk van die oudere broers en die zus met een groot graad van zekerheid dat ze niet naar de HBS zijn geweest. Okay. Dus dat meisje is niet naar de... Op het begin is niet naar de middelbare meisjesschool geweest. En die jongens zijn niet naar de HBS gegaan.
3: Dus zij is eigenlijk een vreemde eend in de familie.
1: Precies. Precies. Ja, dat is toch interessant? Ja. Waarom is dat gebeurd?
0: Hoe het kan dat Tine als meisje uit de middenklasse ging studeren, is een raadsel. Maar toch staat ze er.
4: Bij de ingang van het scheikundig laboratorium, beneden in de rechte vleugel van het academiegebouw, staat Bakker, het oude factotum van den professor, om de nieuwe studenten den weg naar collegekamer te wijzen. En hij, de goedige, vriendelijke man, de verlegen meisjes ziende, voelde zich geroepen ze te beschermen, die twee zo alleen tussen al die heren. De dames hoeven het goed hier niet op te hangen bij heren. En ze hoeven ook niet te wachten in de collegekamer tot professor binnenkomt. Kom maar met in het laboratorium en dan zal ik wel waarschuwen als het tijd is. En daarmede zijn ze onder de hoede van Bakker gesteld. En voortaan zitten ze voor het college veilig bij de grote kolomkachel en de gezellige grote turfbak in de practicumzaal, totdat Bakker wenkt. Gaan ze heel zacht en bedeesd in de collegezaal op de voorste bank zitten. Slechts enkele seconden voordat de professor binnenkomt. De zakinktkoker, o bron van zorg voor de kleren, wordt geopend. De penhouder is reeds vooraf uit een heel grote japonzak zalige gedachtenis opgediept. En de professor begint, mijn heren. De dames tellen voorlopig nog niet mee.
0: Thomas gaat na de middelbare meisjesschool naar de universiteit.
1: Zij ging dus naar de middelbare meisjesschool, wat al best bijzonder was in haar milieu. Maar de middelbare meisjesschool was niet voldoende om academische diploma's te halen. Dus zij ging daarna wel naar de universiteit college lopen, maar ze kon geen academische examens doen.
3: Dat is toch heel raar. Dus je mag er wel naartoe en erbij zijn, maar je mag niet...
1: Je mag je gewoon inschrijven, dat heeft ze ook gedaan. Je moet je collegegeld betalen, maar ze mocht geen academisch examen doen.
0: De slimme Tine, die alle vakken serieus volgt, mag geen examen doen.
1: Dat heeft alles met haar geslacht te maken.
0: Vrouwen worden toegelaten tot de universiteit, maar niet tot de examens. Heel raar.
4: Al werd niet op alle colleges zo vaderlijk over de meisjes gewaakt, toch is het tekenend voor de toestand. Het studeren van een meisje werd nog als iets heel bijzonders beschouwd. Wel waren er reeds 19 jaren verlopen sinds Aletta Jacobs als eerste haar universitaire studie begon. Maar het aantal studerende vrouwen in Groningen was toch heel gering. Een meisjesstudente was nog steeds een merkwaardigheid. De professoren hadden het studeren van meisjes aanvaard, al was het niet bij allen met volkomen instemming. Bepaalde tegenwerking van die zijde bestond er niet meer. Integendeel, de meisjes ondervonden van de professoren op een heel enkele uitzondering na de grootste voorkomendheid en welwillendheid. De mannelijke studenten bemoeiden zich in het geheel niet met de meisjes. Ze waren beleefd, maar de afstand was groot. Nooit werd er één woord gewisseld in de gangen of collegezalen. Er was nog geen sprake van de goede kameraadschappelijke omgang, zoals die nu tussen de mannelijke en vrouwelijke studenten bestaat. Zo stonden die paar meisjes geheel apart in de studentenwereld, te gering in aantal om een eigen kleine maatschappij te vormen.
1: Wat je wel kon doen, was MO-actes halen, onderwijsactes, middelbaar onderwijs, MO-actes. Dat ging ze doen. Daar was geen voorwaarde voor vooropleiding. Hebben dus veel meer vrouwen gedaan. Ja. Ze begon in 1890 hier dus te studeren. Mm-hmm. In 1892 gaat ze naar Den Haag en dan doet ze MO-examen in de natuur en scheikunde en cosmografie. Dat duurde een paar dagen.
3: Wow.
1: Ja, dat was pittig. Goed, dus ze had de onderwijsactes, maar ze had geen academische titel.
0: Thomas slaagt met vlag en wimpel voor haar examens. Maar hoe ga je verder in het onderzoek als je geen titel hebt? Een belangrijke rol voor haar verdere carrière is weggelegd voor een van haar professoren. Jan Willem Mol. Hij schrijft een brief naar zijn goede vriend Hugo de Vries. De man als het gaat om genetica. Het vakgebied waar Tine's voorkeur naar uitgaat.
1: Dan nog iets over mejuffrouw Thomas. Ik heb je vroeger wel eens gezegd
5: dat ik haar gaarne gedurende haar assistentschap eens bij je zou detacheren om onder je leiding een onderzoek te doen. Zij zou dan een maand of drie kunnen blijven. Ik weet wel dat je er niet zo op gesteld bent een dame voor onderzoek op bezoek te hebben, maar ik geloof dat dit erg mee zal vallen. Ze kan zeer goed op zichzelf werken en haar eigen weg gaan, zodat ik er zeker van ben dat je geen last van haar zult hebben. Ik hoop dus zeer dat je dit verzoek niet zult afslaan.
3: Ja, nou, verklaar.
1: Nou ja, in de tijd zit in elk geval voor vooronderstelling in dat vrouwen onzelfstandig zijn. Jan Willem Mol veronderstelt van zijn vriend en collega die hij heel goed kent, dat hij Hugo de Vries dat vooroordeel heeft.
3: Ja.
1: En dat moet hij dus, dat probeert hij te neutraliseren.
3: En hoe reageerde Hugo de Vries?
1: Nou, dat weten we ook, want de brief terug is er.
6: Wat mejuffrouw Thomas betreft heb ik wel erge bezwaren tegen uw voorstel. Maar als ge het wilt, zal ik het natuurlijk doen. Maar gaarne zal ik toch vooraf wel meer weten van wat gij en zij er zich van voorstelt. Het zal mijns inziens erg tegenvallen.
0: Hugo de Vries zit er niet op te wachten dat er een dame bij hem onderzoek komt doen. Maar omdat Mol zo'n goede vriend is, kan Thomas er terecht. En met succes. Hugo de Vries, de hotshot in het vakgebied, is onder de indruk van de wetenschappelijke kwaliteiten van Thomas. Thomas leert veel en staat na deze onderzoekstage te popelen om verder te gaan met haar wetenschappelijke carrière.
1: Nou, intussen heeft Jan Willem Ol al lang door dat zij heel veel van studeren en van wetenschap houdt. Ja. En daar ook heel goed in is.
3: Ja.
1: En die denkt, maar goed, er is dus een probleem om een academische carrière. Dat kan gewoon niet. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat proberen om haar in het buitenland te laten promoveren.
0: Het probleem van niet kunnen promoveren wordt door een aantal vrouwen omzeild door naar het buitenland te gaan.
1: Zwitserland en Brussel probeert om in Duitsland ergens te promoveren.
3: Ja.
1: Blijkbaar is dat ook niet gelukt.
0: En een baan in het veld regelen blijkt ook nog lastig.
1: In één geval expliciet wordt gezegd omdat ze een vrouw is.
0: Zo blijkt uit een brief die Stamhuis erbij pakt.
1: Iemand heeft een wetenschappelijke medewerker nodig.
7: Nu was echter in de vergadering ook aanwezig de heer S. Die mededeelde dat de regering, nu zij jaarlijks 7000 gulden subsidie verleent, bepaalde veranderingen in de statuten eist. Onder deze voorgestelde, of liever geëiste veranderingen, kwam ook voor de bepaling dat de regering de benoeming der beambten aan het laboratorium zal moeten goedkeuren. En nu verzet de heer S. zich sterk tegen de benoeming van ene dame.
1: En wat zegt die man van de overheid? Nee, dat mag niet, want het is een vrouw. Want als zij jouw wetenschappelijke medewerker wordt, dan moet zij ook jou kunnen vervangen. Moet zij dus een soort onderdirecteur zijn. En dan moet zij ook contacten. Jij onthoudt ook contacten met allerlei plantenkwekers.
3: Ja.
1: Dat kan geen vrouw doen.
3: Ja.
1: Wat gebeurt er dan? Dan gaat ze 1900. Dan gaat ze gewoon op het botanisch laboratorium hier werken. Ja. Onderzoek doen.
3: Ja.
1: Zonder baan. Zonder salaris.
0: Ondanks dat je een briljant student was en ontzettend goed werk hebt geleverd bij Hugo de Vries. Je weet wel waar al die straten, lanen en pleinen naar vernoemd zijn. De expert in je vakgebied. Kun je geen werk vinden omdat je een vrouw bent. Bizar.
3: En waar leeft ze dan van?
1: Nou ja, ze woont gewoon bij ouders. En dat was misschien nog niet eens zo raar. Want die meisjes in zo'n middenklasse, die woonden thuis bij hun ouders.
0: Stamhuis neemt me mee naar het botanisch laboratorium.
3: Wauw.
1: Ja, als je ziet, we zijn hier nu eigenlijk weer in een heel mooi gebouw.
3: Ja.
1: Dat is in 1898 of 1899 was het klaar.
3: Ja.
1: In die tijd zijn trouwens heel veel laboratoria gebouwd, overal. Dus het was een beetje de tijd van de nieuwe laboratoria.
0: Ik stel me voor hoe Tine Tammes hier rondliep. Hoe ze jaar na jaar onderzoek deed in deze toen spliksplinter nieuwe onderzoeksfaciliteit. Stamhuis heeft een plattegrond van het gebouw en loodst me mee door de gangen met hoge plafonds, muren van rode bakstenen en kantoren met grote ramen. Veel licht om goed met microscopen te kunnen werken. Hoe voelde Tammes zich hier? Blij dat ze überhaupt onderzoek kon doen? Of toch teleurgesteld dat ze nergens betaald werk kon vinden?
1: En daar blijkt dus Tine Tammes te zitten. Dus Tine Tammes die had geen baan,
3: Werd
1: niet betaald. Maar ze had wel een van de betere kamers in het laboratorium. En dan waren er ook wat kleinere kamers voor een assistent en voor een onderzoeker die er was en voor de amanuensen, allemaal kleine kamertjes. Er was ook een wat grotere kamer voor gevorderde studenten. Maar er was één andere mooie kamer en daar zat Tine Tammes.
0: De mooiste kamer in het gebouw is voor Jan Willem Mol, de directeur van het instituut. Maar de kamer die meteen daarna komt, prachtig afgewerkt, ruim, veel licht, is voor Tammes.
1: Ze was niet in een hoekje weggedrukt. Ze zat in een hele belangrijke plek op het laboratorium.
3: Ja.
1: Ja. Dat was hier, hè?
3: Wauw, ja.
1: En dat zegt dan natuurlijk iets, want als je iemand in zo'n kamer zet, dan geeft ook statuur aan zo iemand.
3: Ik ga even op haar spreekgedeelte staan.
1: Hier heeft ze gestaan.
3: Fantastisch.
1: Ja. Ze deed hier ook onderzoek en ze deed ook, keek ook door de microscoop. Maar ze kweekte ook eerst plantjes in de hortus achter dit gebouw. Daar had ze, was een apart stukje voor haar afgeschermd. Dat was de proeftuin van mejuffrouw Tammes.
0: Stamhuis neemt me mee naar buiten.
1: Waar zij haar proeftuin had? Dat moet er nu goed zo zijn, denk ik. Hier. Hier had zij een stuk, was voor haar afgeschermd, haar proeftuin.
3: Ja.
1: En daar deed ze haar experiment aan vlas.
3: Ja.
1: Daar groeide ze, liet ze allerlei vlassoorten groeien. Ja, en dat hield ze dan in de gaten en dan oogsten ze dat weer. En kruisten ze met elkaar. En, oh ja, kijk, dit was er ook al.
0: Hier was het dat Tammes haar belangrijkste onderzoek deed. Maar wat was dat onderzoek dan precies?
1: Men wilde hier graag een landbouwfaculteit. In Groningen en ook wel in Friesland is de landbouw op een hoog pijl. En Groningen, daar werd vlas verbouwd. De boeren zijn ook vaak geïnteresseerd en redelijk hoog opgeleid. Dus dit is gewoon de plek om het te doen. Dus eerst steeds eigenlijk onderzoek. Morfologie, anatomie van de plant. Ze gaat zich met de erfelijkheid bezighouden. En ze gaat vlas onderzoeken. Je maakt er linnen van. Dus,
3: ja.
1: Dus het gaat vooral om de vlasstengel. Dat zijn de stevige vezels. Voor kleding.
3: Ja.
1: Van hoe kan vlas groeien? Wat voor eigenschappen heeft het?
3: Ja.
1: Hoe kan je die stengel nog beter, misschien steviger krijgen? Dat je nog betere vlas daarvan kan krijgen.
0: Er was in die tijd hernieuwde interesse in de wetten van Mendel.
1: En Mendel heeft dus, dat was, heeft hij al in 1866 gepubliceerd. Die heeft de erwten en bonen variëteiten met elkaar gekruist. En bijvoorbeeld als je gladde en gerimpelde bonen met elkaar kruist, dan is de eerste generatie 100% glad. Als je die dan weer met zichzelf bevrucht, dan vind je 75% glad en 25% gerimpeld. Dus in de eerste generatie komt dat ene kenmerk van die ene ouder niet tevoorschijn, maar in de tweede generatie wel. En dan merken mensen van, hier kunnen we wat mee. Hier kunnen we erfelijkheid mee verklaren. Glad en gerimpeld. Maar een heleboel eigenschappen, die zijn niet kwalitatief, maar kwantitatief. Dus als
3: bijvoorbeeld lengte.
1: Precies. Dus als je iets wat groot is, kruist met iets wat klein is, dan kun je allerlei waarden daartussenin toch misschien wel krijgen.
0: Onderzoek naar hoe eigenschappen worden doorgegeven van generatie op generatie. Gladde boontjes versus gerimpelde boontjes. Het klinkt niet heel spectaculair. Wat maakt dat het nu nog steeds als belangrijk wordt gezien? Iemand die daar alles over weet is een andere Groningse, Siska Wijmenga.
8: Ik ben Siska Wijmenga, ik ben hoogleraar in de genetica.
0: En de eerste vrouwelijke rector magnificus van de Universiteit van Groningen.
8: Vroeger was genetica iets wat je misschien in een laboratorium ook heel erg deed. Of met kruisingsexperimenten, zoals Mendel. Nou ja, Mendel ging echt uit van één fout of variatie in je DNA geeft één kenmerk. En zij bedacht dat er op meerdere plekken, dus meerdere genen, verantwoordelijk kunnen zijn voor één kenmerk. En wat Tine Tammes ontdekte, was dat je ook erfelijke eigenschappen hebt die door meerdere genetische factoren veroorzaakt worden. En dat is wat we nu noemen eigenlijk kwantitatieve variabelen. Dan kan je denken aan lengte, gewicht, bloeddruk. Dus dat is iets wat een schaal heeft van een verdeling met allerlei waardes.
3: Je wordt niet of
8: kort of lang, nee. Je hebt allerlei varianten daartussenin.
3: Ja.
8: En dat is eigenlijk waar haar belangrijkste werk in ligt.
3: Ah.
8: En dat is eigenlijk de grondslag van heel veel erfelijk onderzoek wat vandaag de dag ook gebeurt.
3: Wauw.
8: Ja.
3: Dus heel belangrijk werk.
8: Ja, enorm. Ik denk dat ze dat toen absoluut niet kon bevroeden natuurlijk. En ze heeft ook op een innovatieve manier statistieken toegepast.
0: Glad of geribbeld hangt af van één genetische factor. Maar Tine Tammes bewees dat sommige erfelijke eigenschappen van meerdere factoren afhangen. Stamhuis legt het uit.
1: Allerlei mensen hebben er ook soms over gepubliceerd, maar ze konden het niet goed bewijzen. Want dan moet je goede data hebben. Ja. En je moet de kansberekening bij gebruiken.
3: Ja.
1: En nou, Tine Tammers heeft variëteiten van vlas met kleine zaden en grote zaden, heeft ze met elkaar gekruist. De eerste generatie komt er eigenlijk behoorlijk in het midden uit, maar de tweede generatie is een beetje wijder gespreid. Als je veronderstelt dat er meerdere paren genen bij betrokken zijn, kan je dat heel goed met de Mendelse wetten verklaren. Dus dat deed ze. En dat, ze onderscheiden zich dus doordat ze goed empirisch gegevens had. En dat ze daar ook kansberekening bij gebruikte. Want hoe die verdeling dan is, dat is een zogenaamde binomiale verdeling. Zo verklaarde zij het. En ze zei dan ook zelfs hoeveel paren factoren er dan bij betrokken zouden zijn. En dat onderscheidt zich, voor zover ik heb kunnen nagaan, en ik heb het wel vrij grondig bestudeerd, van alle anderen die erover publiceren. Maar het wordt eigenlijk nauwelijks opgemerkt. In dezelfde periode zijn er anderen die ook wel die bewering doen. Maar ze hebben helemaal niet zo goed empirische onderbouwing. Toch staat er in de latere publicaties dat die persoon het heeft bewezen. En Tine Tammers wordt niet genoemd.
3: Ja.
1: Dat is een voorbeeld van het Mathilda-effect. Namelijk dat werk van vrouwen toch vaker over het hoofd wordt gezien dan werk van mannen.
3: En wat is daar de reden voor?
1: Dat ze vrouwen zijn.
0: Het wetenschappelijk werk van vrouwen werd continu over het hoofd gezien. En dat is zonde, vindt ook Wijminga.
8: Dus ja, zij is eigenlijk, denk ik toch, wel de grootmoeder van de moderne genetica. Zo zou ik het wel willen noemen.
3: Prachtig.
8: En niemand kent haar, dus dat is natuurlijk ontzettend jammer. Dus zij werkte veel aan vlas. En dat is wat we nu big data noemen. Dat je gewoon heel veel data nodig hebt om daar die patronen uit te halen. En ja, dat woord kenden we toen helemaal nog niet. Maar in feite staat zij wel aan die begin daarvan. En ja, het is wel interessant. Er worden nu studies gedaan in tienduizenden, honderdduizenden mensen om aan te tonen wat is nou de genetische basis van bijvoorbeeld lengte of van gewicht. En dus ook van overgewicht. Maar ja, dus dat is tegenwoordig allemaal big data onderzoek. Het is wel mooi dat zij toch die basis heeft gelegd voor eigenlijk het onderzoek wat we vandaag de dag nog steeds doen.
0: Hoewel het nauwelijks wordt opgepikt, doet de bescheiden Tammers belangrijk werk. Werk aan een nieuw opkomend vakgebied, de genetica. Maar iets wat tegenwoordig ook gebeurt met wetenschappelijk onderzoek: er zijn mensen die de resultaten in dit erfelijkheidsonderzoek voor andere doeleinden misbruiken. Naast de genetica komt ook pseudowetenschap, de eugenetica, op.
1: In de tweede helft van de 19e eeuw werd men eigenlijk ongeruster. De steden groeiden, die kwamen op. Er was industrialisatie. En daar waren dan van die wijken met paupers. Hè? Dat begon ook vooral in Engeland. En er was dronkenschap, er was prostitutie. En laten we zeggen, de wat betere klassen die maakten zich daar ongerust over. Die dachten, is het menselijke ras niet aan het degenereren misschien?
3: Ja.
1: En het lijkt wel of dronkenschap erfelijk is. En nu moeten we daar niet wat aan doen. Men ging ideeën ontwikkelen van rasverbetering. En hoe je het menselijke ras kan verbeteren. En dat kan je doen door mensen met slechte eigenschappen, dat die geen nakomelingen krijgen. En mensen met goede eigenschappen veel nakomelingen.
0: Doodeng. Hoe stond Tammers er eigenlijk in? Ik ga er nu maar van uit dat ze aan de goede kant staat, maar dat hoeft natuurlijk niet. Wat Tammers hiervan vond, dat het door haar zo geliefde erfelijkheidsonderzoek misbruikt wordt door populisten, door nazi's, blijft nog even onduidelijk. Maar ik beloof dat we erop terugkomen. Het is niet alleen de mannenwereld die de wetenschap, en eigenlijk heel Nederland in die tijd is, die haar tegenwerkt. Ze heeft ook haar eigen problemen die haar carrière bemoeilijken.
1: Op belangrijke momenten in haar leven was ze ziek. Toen ze bijna examen voor de MMS moest doen. Toen ze de MO-akte moest doen voor plant- en dierkunde. Ziek, overspannen, dat is kenmerkend. En ook in al die brieven die ik gelezen heb, dan is, hoe is het met mevrouw Tammers? Hoe is het met haar gezondheid? Oh, ze wordt nu toch weer zo geplaagd door allerlei hoofdpijnen. Wat zal ze het erg vinden? Dus ze had een zwakke gezondheid. Nou, er was een mogelijkheid om een poos naar Indië te gaan, naar de plantentuin en buitenzorg. Ze is nog nooit een vrouw toegekend. Ze is nog nooit aan iemand toegekend. Ze was nog niet gepromoveerd. Ze is toch aan haar toegekend. Ze gaat niet. De dokters raden haar af vanwege haar zwakke gezondheid.
0: Faalangst, slechte gezondheid. En ze heeft als ongehuwde dochter de zorg voor haar ouders.
1: En dit is wel een van de spectaculaire brieven.
3: Het is van dat hele dunne.
1: Ja, dat is echt van het doren. Ja.
0: Dus als ze haar broer vraagt om advies of ze wel naar Amsterdam kan gaan om bij Hugo de Vries onderzoek te doen.
1: Het gaat om deze brief.
9: Lieve beste Tine, lang heb ik gewacht met je brief van december te beantwoorden. Telkens en telkens heb ik de zo belangrijke vraag die gij stelde ten opzichte van het verlaten van het ouderlijk huis overwogen. En nu eerst ben ik het met mijzelf eens en durf ik je aanbevelen wat zal volgen. Hoewel ik diep gevoel dat deze raad aan jou voor pa en moe heel wat zonnige dagen somber zal maken, moet het toch, Tine. Ga wanneer gij moet uit huis. Dolgaande zag ik dat je erin bleef, maar je vindt in je werk je ideaal. Streef dat ideaal na. Het zal je gelukkig maken.
1: Ah. Nou, dan schiet je toch de tranen van in je ogen, vind je niet?
3: Mooi, ja.
1: En ook ja, hoe liefdevol die relatie is, hè?
3: Ja.
1: Ja. Ja, dus dat vind ik ook echt...
3: En dus ook dat het echt een probleem is,
1: ja,
3: eigenlijk.
1: Ja, dat
3: echt
1: het ook van... voor hem, ja.
3: Ja.
1: Maar als je kijkt naar de datum van die brief...
3: Mm-hmm.
1: Intussen is zij al lang in Amsterdam geweest.
3: Ja.
1: Dus ze heeft die brief gekregen toen zij al... Dus blijkbaar heeft ze toch ook zelf de beslissing genomen... ik ga het wel doen, gelukkig.
3: Ja, ja.
1: Gelukkig.
10: Ja, spannend. Dit was de eerste helft van de podcast Alles voor de Wetenschap. Straks na het NOS Journaal zijn we er weer... en dan luisteren we door met de tweede helft. Tot dan.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In Spanje is een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij al te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse cel en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. Vanmiddag geregeld zon bij ongeveer 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De week van NTR Wetenschap.
2: Bram van Diemen.
3: Ja. Welkom terug bij de week van NTR Wetenschap. Ik sprak met economisch antropoloog Coco Kanters over de maatschappelijke betekenis van geld. Straks praat ik met Damiaan Denies over misofonie, een psychiatrische aandoening waarvoor mensen gevaarlijk agressief worden van de geluiden van anderen. Nu eerst de tweede helft van de podcast Alles voor de Wetenschap over het leven en werk van Tine Tammens.
4: Het leven op het instituut gaat door. Tammens doet haar onderzoek.
5: Bijna 30?
6: Bijna, of er is nog iets. En dat duurt 12 jaar. Dus tot 1912 doet ze daar onderzoek. Dus eigenlijk onbetaald. Ze wint wel een keer een wetenschappelijke prijsvraag voor 500 gulden. Want ze doet prachtig onderzoek. Ze publiceert veel. Veel meer dan Jan Willem Mol. Dan gaat hij dus voorstellen in de faculteit. Ik vind dat Tine Tammens wel een eredoctoraat mag krijgen.
5: Ja.
6: Nou, dat duurde even. Dus dan krijgt ze een eredoctoraat.
4: Tammens krijgt de felbegeerde dokterstitel. Ze wordt eredokter. Eindelijk niet meer gratis werken. Na 12 jaar, eindelijk salaris.
6: 1912, 11. En dat is de opmaat dat hij haar dan ook voor een hoogleraarschap kan voorstellen. We hebben hier een hoogleraar in de erfelijkheidsleer nodig.
5: Ja.
4: Tammens werkt gestaag verder aan haar vlas. Schrijft artikel na artikel. En Jan Willem Mol doet zijn best haar een titel te geven, waardoor ze echt op niveau gewaardeerd wordt voor het werk dat ze doet.
6: Al in 1912 vraagt de Groningse Universiteit aan de minister. Stelt voor om Tine Tammens hoogleraar hier te maken. Dus in 1912, dus dat was nog 5 jaar voordat Johanne Westerdijk hoogleraar werd.
5: Ja.
6: Maar de minister zei nee. En in 1913 vroegen ze het weer. In 1914, 1915, 19... enzovoort.
5: En waarom?
6: Het leek hem niet urgent te zijn.
4: Mol blijft proberen een hoogleraarschap voor Tammens te regelen. Maar de overheid werkt tegen. Het zou niet urgent zijn. En wanneer Mol met emeritaat gaat en er blijkbaar niet aan Tammens wordt gedacht als vervanger, gaat de opvolger van Mol al net zo gepassioneerd verder met pogingen om haar hoogleraar te maken. Even weer naar het archief in Den Haag. waar we doos na doos doorlopen. En de moed ons steeds verder in de schoenen zakt om iets meer over Tammes boven water te krijgen.
5: Ja,
4: maar we blijven hoopvol.
6: Nou, zou het hierin zitten, Edda?
5: Spannend.
6: Spannend.
5: Goed. Maar er zijn nog... Deze moet nog. En die twee. Dus we geven nog niet op.
6: We hopen nog iets over haar te vinden. Oh, toch een heel dunnetje. Lacht ze ons hier toe?
5: Oh jee. Bijna geen...
6: Bijna, het is bijna op, hè?
5: Geen meer, nee.
6: Ja. Nee. We hebben nog een kans. En we verliezen de moed nog niet. En ook al vinden we niks, dan verliezen we de moed nog niet. He?
5: Ik begin toch een beetje de moed te verliezen, hoor.
6: Ja.
4: En dan, na uren in het archief te hebben doorgebracht... de laatste doos waar iets over Tammes in zou kunnen zitten.
6: Personeelsdossiers aan Rijkspersoneel. Geboortejaren tot 1909.
5: Kijk.
6: Kijk, dat biedt alle kansen. Oh, kijk eens, dit is... Als het zo doorgaat, dan schiet dat lekker op. Zie je dat? Er staan de namen.
5: Kijk.
6: T. Dat is allemaal T's.
5: Loin, Telders. Terpstra.
6: Tag.
5: Tagliavini.
6: Tellingen. Nou nog een Tammes. Terpstra. Terpstra. Allemaal vast. Tammes. Tammes.
5: Heel een mapje onderin, de grote map. Nou, ja. Oh, wat spannend.
4: Het personeelsdossier van Tine Tammes. Met daarin een aantal brieven. En daartussen...
5: De koningin.
6: Precies, de koningin. Aanstelling van een buitengewoon hoogleraar in de variabiliteit en
7: erfelijkheidsleer. Bij de gratie gods, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Op de voordracht van onze minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen hebben goedgevonden en verstaan te benoemen tot buitengewoon hoogleraar in de faculteit der Wis- en Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Om onderwijs te geven in de variabiliteit en erfelijkheidsleer. Mejuffrouw Dr. J. Tammes.
6: Dit is het concept koninklijke besluit misschien.
5: Ja, dus het begint ook met wij enzovoort.
4: Eindelijk erkenning. Tine Tammes krijgt na jaren onderzoek eindelijk de functie van buitengewoon hoogleraar. Met Stamhuis bezoek ik de zaal waar ze haar inaugurele reden uitsprak. De toespraak waarmee ze officieel professor werd.
5: Want waar zijn we nu?
6: We zijn in de hal van het academiegebouw. Een prachtig gebouw. Tine Tammes heeft hier haar inaugurele reden gehouden.
5: Ja. Het is echt een prachtige ruimte. Een hele statige hal met een grote trap met een rode loper. En je hebt ook een foto meegenomen?
6: Je ziet gewoon dat dat op die trap is genomen. Dat is een hele verzameling van hoogleraren. Dat zijn natuurlijk allemaal heren. Je ziet de gebrandschilderde raam op de achtergrond die er nu nog steeds is. En het is even zoeken naar Tine Tammes. Maar ze staat erop, ze staat schuin achter haar leermeester en later collega en vriend Jan Willem Mol. Ja, zal ik nog iets over de inaugurele reden vertellen?
5: Ja, ja, heel graag.
4: De inaugurele reden van Tine Tammes.
8: De leer der erffactoren en hare toepassing op de mens. Reden uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen op zaterdag 20 september 1919. Door dokter Tine Tammes.
6: Die bestond eigenlijk uit twee delen. Eerst een stuk waarin ze een soort overzicht gaf van hoe de genetica ervoor stond en hoe goed en hoe belangrijk het was natuurlijk. Maar het tweede deel ging over de uigenetica. Want in die tijd werd dat ook steeds bekender. Zo in 1919 was die discussie nog volop bezig en zat dat hele dat enge sausje er nog niet zo bij. Dan was het toch nog een respectabel iets om daarover na te denken.
4: Ik merk dat ik het toch wel spannend vind om te lezen wat ze over het onderwerp te zeggen heeft.
8: Rassenhygiëne. In Amerika zijn sinds 1907 achtereenvolgens in 12 verschillende staten wetten gemaakt, waarbij den staat het recht wordt gegeven aan bepaalde minderwaardigen de voortplanting onmogelijk te maken. In de staten Connecticut, Iowa, New York, Michigan en Kansas is het steriel maken van krankzinnigen, zwakzinnigen, idioten, epileptici, misdadigers en dronkaards, zowel mannen als vrouwen, verplichtend. Ook in sommige kantons van Zwitserland is het steriel maken van krankzinnigen met misdadige neigingen wettelijk toegestaan.
9: Ik had geen idee dat dit in die tijd het geval was. Verschrikkelijk. Maar ze bespreekt het onderwerp wel vrij zakelijk.
8: Toch zou men theoretisch de erffactoren voor zwakzinnigheid uit kunnen roeien, als het mogelijk was alle zwakzinnigen in alle generaties te verhinderen zich voort te planten.
9: Met groeiende angst lees ik verder.
8: In de praktijk zou het echter niet baten, want het zou meer dan 30.000 jaar duren voordat langs deze weg het aantal zwakzinnigen van 3 op 1000 tot op 1 op 1 miljoen was teruggebracht. Een zo langzame rasverbetering kan begrijpelijkerwijze van geen betekenis worden geacht.
9: Op basis van de door haar zo geliefde statistiek heeft ze bezwaren. Maar hoe zit het moreel?
8: Er wordt zoveel over erfelijkheid bij de mens gesproken en geschreven dat het ten schijn moet wekken of onze kennis op dit gebied reeds veelomvattend en grondig is. Toch staat men pas aan het begin.
9: Nu komen gelukkig de tegenargumenten.
8: Beethovens vader was een dronkaard, maar hij zelf een zegen voor de mensheid.
9: Als het aan de eugenetici had gelegen, was Beethoven nooit geboren. Want dronkaards moeten immers gesteriliseerd worden.
8: Wanneer een landbouwer cultuurplanten verbeteren wil, zal hij er niet aan denken de rassen voor een deel op onvruchtbare bodem onder ongunstige omstandigheden uit te zaaien, om dan ontevreden over de oogst nieuwe rassen te gaan beproeven.
9: Je genen spelen een rol, maar waar je opgroeit ook.
8: Het gemiddelde lichaamsgewicht van 19-jarige leerlingen van het gymnasium in München bedroeg in juni 1914 70,5 kilo. En in april 1917 56,4 kilo.
9: De Eerste Wereldoorlog zorgde ervoor dat jongeren 14 kilo minder wogen. Dat had niet met hun genen te maken, maar met de omstandigheden.
8: Maar onze maatschappij is als een onbewerkte, ongelijkmatig bemeste akker, waarop het zaad zonder zorg is uitgezaaid. Hoe ver is het er nog vanaf dat ieder mens in staat zou zijn datgene te presteren waarvoor hij door zijn erffactoren speciaal is aangelegd? We hebben nog geen flauw vermoeden tot welke hoogte de mensheid het kan brengen met de erffactoren die ze bezit. Ligt het dan niet voor de hand te beginnen met de verbetering van de fenotypes?
9: Fenotype, de omstandigheden waarin de mens zich ontwikkelt, de invloeden van buitenaf.
8: Verbetering van economische toestanden, voedsel, licht en lucht voor allen. Gelegenheid voor iedereen om zich te ontwikkelen in de richting van zijn aanleg, zodat er geen kostbare erffactoren ongebruikt blijven. Betere arbeidsverdeling in de maatschappij en daarnaast waardering van elke arbeid, welke die ook mogen zijn. Eerst dient de akker bereid te worden, opdat volgende geslachten kunnen zaaien en nog later de oogst binnen kunnen halen.
9: Prachtig. Een oproep om de leefomstandigheden van de mens te optimaliseren, zodat de mensheid tot bloei kan komen. Misschien gaat dit ook wel over haarzelf. Haar eigen omgeving was ook ver van ideaal. En toch is het haar gelukt om hier nu te staan, in deze zaal, omringd door heren professoren. Eindelijk erkenning.
8: Niet enkel wil ik trachten u den weg te wijzen bij het vergaren van kennis, maar ook in u een zelfstandig oordeel te ontwikkelen, zozeer nodig in deze jonge wetenschap die nog zoveel onzekers biedt. Wanneer ik daarbij in staat zal zijn de liefde voor mijn vak op u over te dragen, zal dat mij gelukkig maken.
4: En zo wordt Tine Tammes de eerste vrouwelijke hoogleraar van de Groningse Universiteit. De tweede vrouwelijke hoogleraar van Nederland. In het archief, in het personeelsdossier van Tammes, doen Stamhuis en ik nog een ontdekking.
6: Buitengewoon hoogleraar, yes.
5: Ja, 2000 gulden.
6: Ja, hier staat hij weer genoemd.
5: Ja.
4: Ze zou vanaf nu 2000 gulden per jaar verdienen.
6: Kijk eens. Hè? Hier gaat het ook weer over die 2000.
5: Oh, nu wordt het zelfs 4500.
6: Nee, toch zeker? Waar staat dat?
5: Hier.
6: Ik zie het. Dat is veel. Volgens mij echt een hoogleraar. Gewoon hoogleraarsalaris.
5: Het dubbele van wat ze hiervoor had.
6: Geef met verschuldigende eerbied te kennen. Enzovoort, betreffende het koninklijk, meent aanspraak te mogen maken op een jaarwedde van 6000. Te weten, 5500 aanvangswedde plus 1 en 2.
4: Het lijken saaie documenten over salarisonderhandelingen, maar het zegt iets over Tammes' ontwikkeling.
6: Verbazingwekkend dat ze gewoon echt wel een hoogleraarssalaris verdiende.
5: Maar het heeft wel tot een verdriedubbeling geleid van haar salaris.
6: Ja, in het begin begonnen met 2000. Wat een verschil.
5: Ja.
4: Ze durfde voor zichzelf op te komen. De eisen waar ze recht op had. Haar professoraat gaf haar zelfvertrouwen. Tine Tammes maakte haar dromen waar. Werkte 12 jaar zonder betaald te worden. Had alles over voor de wetenschap. Niemand kent haar. Ze is een vergeten wetenschapper. Maar daar lijkt langzaam verandering in te komen. Nog even naar Siska Wijminga.
10: Wat ik leuk vind als rector van de universiteit, heb ik 4 scholen geïnitieerd die eigenlijk door alle faculteiten heen gaan. Dus echt op het interdisciplinaire vlak. En eentje daarvan heet de Jan Tine Tammes School. En dat gaat echt over AI en big data. En dat vind ik natuurlijk fantastisch, dat op die manier haar naam, maar ook haar gedachtegoed voortleeft. Zodat ik hoop dat ook in de toekomst veel meer mensen ook bewust zijn van het belang wat Jan Tine Tammes voor de wetenschap, zeker ook in Nederland, heeft bepaald. En ja, dat is denk ik een hele mooie nalatenschap. Zij had natuurlijk geen academische graad en ze deed dat eerste onderzoek ook echt onbetaald. Zij was blijkbaar zo gefascineerd door die wetenschap dat ze daar heel veel voor opgegeven heeft. En ik denk dat dat eigenlijk voor veel meer vrouwen geldt die het echt gemaakt hebben, juist zeg 100 jaar geleden. Omdat het helemaal niet normaal was voor vrouwen om zo'n vakgebied in te gaan. Dus ik vind, ja, als je onbetaald dat werk allemaal doet, dat vind ik nogal wat opgeven voor de wetenschap. Ja, alles voor de wetenschap over hebben. Aan de ene kant inhoudelijk vind ik haar een voorbeeld, maar ze heeft gewoon echt heel veel barrières moeten slechten. Dus ik denk dat zij echt een voorbeeld voor vrouwen is. Hè. En dat die passie voor die wetenschap, maar ook het doorzetten. En ja, als je echt iets wil ontdekken, dat je daar ook wat voor op moet geven. Hè. Dingen komen je gewoon toch niet aanvliegen. Ja, dat vind ik wel mooi. Dus voor mij is dat wel een soort rolmodel in die zin. En een voorbeeld. Ik ben natuurlijk ook opgegroeid in de wetenschap in een tijd dat dat nog meer een mannenbolwerk was. En soms denk ik dat dat misschien ook een voordeel was, omdat je valt ook meer op als vrouw. En als je het dan goed doet, dan kan je daardoor ook een steuntje in de rug krijgen van mannen die dat wel zien. Dus ik vind dat een heel ingewikkeld samenspel. Ik weet niet of ik nou echt hele grote barrières ervaren heb. Zo heb ik het zelf niet ervaren, maar ik heb wel keihard moeten werken. Dus weet je, het is heel moeilijk om je voor te stellen hoe dat misschien gegaan was als ik man was geweest. Hè. Dus voor mij was het zo normaal dat mannen en vrouwen een soort gelijkwaardig waren. En dan kom je opeens in die wetenschap. En is dat helemaal niet zo. Ik was de afgelopen 4 jaar de rector van de Groningse Universiteit. Maar ben ook hoogleraar genetica. En in die zin in de voetsporen van Jan Tine Tammes gestapt.
4: En Ida Stamhuis neemt me nog mee naar het Universiteitsmuseum. Waar tussen de andere knappe koppen van de universiteit ook een plekje is voor Tammes.
6: Dat zijn de masterminds van deze universiteit. Dus dat is Ben Veriga, de beroemde sterrenkundige Jacobus Kaptein. Strating, die het eerste elektrische autootje of zo heeft laten rijden door de straten van Groningen. En daar hoort dan toch ook Tine Tammes bij.
4: Dit was aflevering 2 van Alles voor de Wetenschap. In de volgende aflevering staat scheikundige Antonia Corvezee centraal.
0: De week van NTR Wetenschap. Grootse uitvindingen.
3: Ja, je hoorde de tweede aflevering van de podcast Alles voor de Wetenschap. En je kunt alle afleveringen luisteren in je favoriete podcast-app en in de NPO Luister-app. Nu nog even muziek. We luisteren naar Money van Pink Floyd.

0: tell me is it put me into number two. Yeah, that's why he doesn't come up on 311. So after I yelled and screamed and telling him why he wasn't coming up on 311.
1: De week van NTR Wetenschap. Grootse uitvindingen.
2: Goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. We hebben elke nacht een andere wetenschapper te gast die de Ig Nobelprijs heeft gewonnen. En dat is een prijs voor wetenschappelijk onderzoek dat je eerst aan het lachen maakt, maar vervolgens ook aan het denken zet. En vandaag moord door smakken. Een snuivende collega, een snurkende partner of iemand die onsmakelijk smakt bij het naar binnen werken van zijn soep. Er zijn genoeg geluiden die we in ons dagelijks leven over ons heen krijgen, die ons op zijn minst ongemakkelijk maken en waar we onze medemens misschien zelfs wel op aanspreken. Maar sommige mensen hebben wel een heel kort lontje. Damien Denies, psychiater, filosoof en neurowetenschapper, ontving in 2020 de Ig Nobelprijs voor zijn onderzoek naar misofonie. Een hersenaandoening waarbij specifieke geluiden extreem heftige gevoelens van woede, haat of walging oproepen. Damien, welkom.
3: Ja.
2: Hallo.
3: Dankjewel.
2: Ja. Leuk dat je aanschuift hier vannacht in onze week van het jaar wetenschap.
3: Midden in de nacht, op een tijdstip.
2: Ja, ja, precies. Misofonie, oftewel agressie door smakgeluiden. Hoe ben je dit op het spoor gekomen? Heb je zelf een snuivende partner of...
3: Nee, ik heb geen snuivende partner. Enfin, althans, mijn partner heeft geen... Zij in bed durft ze nogal wel wat geluiden te maken. Maar het is geen misofonie.
2: Nee, oké. Okay.
3: Ik zou er dan last moeten van hebben.
2: Ja, maar je vindt het niet erg?
3: Nee, niet zo erg.
2: Oké. Okay.
3: Maar dus misofonie...
2: Heb je zelf een snuivende partner of...
3: Nee, ik heb geen snuivende partner. Enfin, althans, mijn partner heeft geen... Zij in bed durft ze nogal wel wat geluiden te maken. Maar het is geen misofonie.
2: Nee, oké. Okay.
3: Ik zou er dan last moeten van hebben.
2: Ja, maar je vindt het niet erg?
3: Nee, niet zo erg.
2: Okay.
3: Maar dus misofonie betekent eigenlijk dus haat voor geluiden.

0: aan doen over dwangstoornissen. Dus mm-hmm. ik zag heel veel mensen met dwangklachten mm-hmm. voor mijn onderzoek. En ik denk, dacht ook dat ik dat goed kende, dat ziektebeeld. En op een bepaald moment zegt, dat was toen nog met papieren dossiers, zegt een mevrouw aan de receptie tegen mij, ja, diegene die nu komt, die mevrouw, ik zou daar voorzichtig mee zijn, want ze kan nogal agressief uit de hoek komen. Ja. Ik dacht, ja, wat is dat voor iets? Meestal mensen met dwangklachten zijn helemaal niet zo agressief. Dus ik ging ze gaan ophalen, we gaan in gesprek. En die mevrouw zegt, ja, zegt ze, ik kom hier, want ik ben dus geobsedeerd. Ik heb een obsessie met geluiden. Ik denk, oké, ja, dus dan ben je bij mij wel aan het goede adres. Mm-hmm. Maar zegt ze, als ik bepaalde geluiden hoor, niezen, dan word ik zo ongelooflijk boos dat ik dus gewoon iemand een klap in zijn gezicht durf te geven. En ik heb dus last van hooikoorts. En het was dus in de lente. Ja. Vandaar dat ik dacht van oei, ik mag hier nu niet plotseling beginnen niezen, want wat gaat ze dan doen? Ja. En het was dus niet alleen maar een loze uitspraak, want ze had inderdaad een paar weken voordien de televisie door de kamer gegooid uit woede.
1: Oké.
0: Ja, dus het was echt een woedende persoon.
1: Het was echt een dreigement eigenlijk, ja.
0: En ik dacht, wat is dit voor een raar ziektebeeld? Iemand die woedend wordt als die iemand hoort niezen en dan de neiging heeft om te slaan en te schoppen, dat niet doet. Want ze kon zich beheersen. Mm-hmm. Maar goed, ik was een beetje geïrriteerd met mezelf, omdat ik er niet in slaagde om in een klassificatie onder te brengen. Ik denk, wat is het nu? Het is geen dwangstoornis, het is geen sociale angststoornis. Het is,
1: het past er niet in de normale kader.
0: Het past nergens in. Ja. En dat verveelde mij, want ik pretendeerde er iets van af te weten. Maar dus daardoor bleef die casus in mijn hoofd hangen. En 3 jaar later, toen werkte ik in Amsterdam, was er opnieuw een mevrouw. En die zei, ja, zegt ze, mijn probleem is dat als ik in bed lig naast mijn partner en mijn partner ademhaalt, dan word ik zo boos dat ik die eigenlijk wil wurgen.
1: Wurgen?
0: Okay. Wurgen.
1: Ja.
0: Dus wij slapen apart. Wij kunnen niet met elkaar slapen. Okay. Ik dacht, dat is nu wel heel toevallig. 2 vrouwen die boos worden als ze iemand...
1: Ja. En zij voelen dus echt de neiging om haar partner gewoon echt pijn te doen.
0: Ja.
1: Om echt te wurgen.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Dus echt een heftige agressie die opkomt. Hè?
1: Ja, ja.
0: Maar zij deed dat dus uiteraard niet. Die leeft nog, die partner. Die zag ik onlangs. Dus dat is allemaal goed gekomen. Maar dit is een neiging.
1: Is ja. Precies. Ja.
0: En dus, want je vroeg mij, hoe kwam je erop? Dus ik dacht, hé, raar. 2 zelfde ziektebeelden. Dat bestaat niet in de literatuur. Wat moet je daarmee? Hmm. Ik dacht, dat is misschien toch iets. Dus hebben wij een soort van enquête samengesteld en gekeken naar mensen in onze database die kwamen met dwangklachten en mensen die we kenden. Of dat er eigenlijk al wat mensen waren die een soort van gelijksoortige klachten hadden. Hmm. En in een mum van tijd kwamen 40 mensen zich aanmelden.
1: Okay.
0: Die zeiden, wij herkennen dit.
1: Heel veel dus.
0: Dat is best veel, denk in een korte tijd. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, ik moet hier een nieuw ziektebeeld van maken. Dat is veel. Dus heb ik naar het DSM gekeken, dat handboek van de psychiatrie. Ik dacht, hoe construeert men een ziekte? Heb ik zo'n model genomen en dan hebben we dat in de wereld verspreid.
1: Ja, want die definitie van misofonie, die bestond al. Die komt uit 2001.
0: Ja, dus die bestond, dat wist ik niet. Want ik had dus dat beeld zelf eerst ontdekt op basis van de symptomen. En ik dacht dus, woede voor geluiden, ik ga dat de naam geven, sonofurie.
1: Oké.
0: Dat was mijn idee.
1: Ja. Ja.
0: En toen zei iemand, ja, maar weet je, op internet gaat er eigenlijk al een naam rond. Mm-hmm. Eigenlijk niet bij mijn academici, niet bij wetenschappers, maar bij patiënten. Dat was toen al op internet heel veel activiteit van patiëntenverenigingen en groepen. En daar bestond al iets als misofonie. Mm-hmm. Eigenlijk in een andere hoek, met een andere betekenis. En toen hebben wij getwijfeld. Toen dacht ik, ja, ik kan nu wel mijn eigen naam doorzetten, maar dan wordt het nog ingewikkelder. Dan hebben we sonofurie, misofonie. Misschien moet ik gewoon die naam overnemen, maar wel als eerste aantonen dat dit ziektebeeld is. Want die man die naam had gevonden, die had er eigenlijk geen ziektebeeld van gemaakt.
1: Ja, precies. Want hoe verschilt jouw invulling van dat begrip misofonie van wat er al bestond?
0: Heel veel.
1: Oké.
0: Okay. Dus
1: wat is
0: altijd
1: precies
0: een
1: jouw definitie
0: over
1: van misofonie?
0: Nou, voor mij is misofonie een psychische stoornis. Mm-hmm. Voor die persoon die misofonie als naam bedacht en die 3 casussen had gezien, mm-hmm. dat is een KNO-arts. Die komt dus uit de hoek van de keel, neus, oor. Het is eigenlijk een soort van oordeskundige. Mm-hmm. Voor hem was dat dus een ooraandoening, een gehoorsaandoening. Mm-hmm. Maar je dacht, het gaat eerst wel met luisteren naar geluid te maken, maar het is helemaal geen gehoorsaandoening. Het is geen hyperacusis. De klachten zijn agressie, angst, terugtrek,

0: Sociaal isolement, schaamte, schuld. Nou, dat hoort nergens anders thuis dan in de psychiatrie. Dus dat sterkte mij dat het een psychische aandoening was. Maar die meneer was er heel boos over, uiteraard. Die zei, nee, dat is zo niet. En sindsdien heeft Amerika veel meer onderzoek gedaan. Maar zij zijn eigenlijk heel, heel wantrouwig naar het concept psychische stoornis. Omdat er zoveel stigma is.
1: Okay.
0: Dus zij maken daar iets van als neuroontwikkelingsstoornis.
1: Okay. Of een soort maar van... dat is eigenlijk een ander woord voor hetzelfde.
0: Exact, ja. Omdat zij het lastig vinden om iets een psychische stoornis te noemen.
1: Oh ja, interessant.
0: Ja.
1: En je hebt dat dus uiteindelijk dus op basis van onderzoek in de database dan dit beschreven. Als we even inzoomen, wat gebeurt er precies in het hoofd van iemand met misofonie? Als je dus iemand hoort smakken, waarom wordt diegene dan zo ontzettend boos?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dus we hebben proberen die vraag te beantwoorden vanuit verschillende perspectieven. Het eerste dat we dachten, is er iets inderdaad in die hersenen of zo? Kan het zijn dat bepaalde geluiden anders worden geregistreerd? Omdat als je met mensen spreekt met misofonie, dus mijn vriend kwam ik achter, een van mijn beste vrienden, die kende mij, die zei, ja, ik heb ook misofonie. Ik zeg, hè? Hoe kan dit? Ja, zegt hem, ik kan dus niet verdragen als mensen chips eten.
1: Ja.
0: Nou, onbekende klacht. Dus en bij hem ging dat zo ver dat hij nooit met zijn kind naar de bioscoop is geweest.
1: Okay.
0: Nooit aan televisie met hem kon zitten. Mm-hmm. Als ze chips kregen thuis, dan moesten ze dat chipje op hun tong leggen. Een mond dicht doen en alleen inslikken als het gesmolten was.
1: Omdat het zo helemaal zacht en week exact, worden. Ja, precies. Okay.
0: En hij zegt dus, hoor je dat dan niet hoeveel lawaai dat dan maakt als je chips eet?
1: Ja.
0: Dus voor hem is dat een soort van enorm overdonderend geluid.
1: Ja.
0: Dus de perceptie op basaal niveau van dat geluid is anders dan andere mensen. Dus mensen met misofonie gaan dat specifieke geluid, het niezen, chips eten, smakken, ademhalen, percipiëren ze als 100 keer luider dan een normaal persoon.
1: Ja.
0: Dus daar zit iets in de verwerking van het geluid en dat zit al eigenlijk heel vroeg, heel basaal. En dat konden we dus in de hersenen aantonen met bepaalde meetinstrumenten.
1: Oké, ja, want het zit echt niet in je oor, zoals je eerder aangaf. Het zit echt in je hoofd, dat je die perceptie zo sterk hebt.
0: Ja, dus het zit hem in de verwerking van het geluid. Nou, mensen horen perfect, hè? Dus geen deficit in het horen, of ze horen niet raarder of anders. Het is de verwerking van het geluidssignaal hogerop in de hersenen, wat anders verloopt dan bij mensen zonder misofonie. En dus om op je vraag terug te komen, waarom zijn mensen zo boos? Eigenlijk is dat heel indirect. Mensen zijn boos omdat ze vinden dat de ander toch eigenlijk zou moeten weten dat ze te veel lawaai maken. Dus ze zijn eigenlijk boos omwille van een morele reden, ethische redenen. Weet je dan niet als je in de trein zit dat je geen appel moet eten?
1: Ja.
0: Omdat je dan mensen stoort. En hoe kom je erbij om dat te blijven doen terwijl je dat weet?
1: Ja. En ze hebben dus ook misschien niet zo goed door dat dat voor hun veel vervelender is dan voor anderen. Toch, want ze denken van, goh, dat weet je toch? Dat je dat niet doet?
0: Ja, ze weten inmiddels dat het alleen met hun te maken heeft. Maar ze vinden wel dat anders uit zichzelf eigenlijk maatregelen zou moeten nemen om dat niet te doen. En dat maakt hun boos dat ze dat niet doen.
1: Ja, oké. Dus het is ook een soort bijna sociaal iets.
0: Zeker. Ja. Dus het is niet alleen iets... Ja, dat is altijd met psychische klachten. Je kan het natuurlijk benaderen vanuit de neurobiologie. Maar er is altijd een sociale component. Want een van de andere vragen die ik zelf misschien aan jou moet stellen is... hoe komt het dat misofonie nu pas eigenlijk bekend is? Dat is waarom is dat nu de laatste 10, 15 jaar naar boven gekomen?
1: Ja.
0: En niet ooit eerder in de geschiedenis? Want ik kan het nergens terugvinden. Ik heb echt heel hard gezocht. Het komt wel voor in bepaalde romans, waar hoofdfiguren zeggen dat ze geïrriteerd raken door geluid, maar het staat niet in de officiële handboeken.
1: Nee.
0: Dus een van mijn hypothesen is dat het toch te maken heeft met een toenemende wereldbevolking en dichter op elkaar leven. Mensen die zich meer aan elkaar ergeren in geslotener omstandigheden. Dus samen in de trein, in de bus. Waardoor dat juist nu naar boven komt.
1: Ja, dus misschien waren die mensen altijd al zo gevoelig voor dit soort zaken. Alleen de manier waarop we nu leven zorgt ervoor dat die gevoeligheid meer wordt geprikkeld.
0: Een van mijn hypothesen, ik weet het niet hoor. Want ik vind het heel opvallend, want er zijn veel mensen die er last van hebben.
1: Ja.
0: Dus het is nu iets minder, maar in het begin toen we dat veel mee bezig waren, dus heel veel mensen, en by the way, ik heb ook last van misofonie.
1: Want het zijn echt best wel veel mensen. Je hebt al een paar duizend mensen volgens mij behandeld in het Amsterdam Medisch Centrum waar je werkt.
0: Ja.
1: Hoe ziet zo'n behandeling eruit?
0: Ja, die behandeling is bedacht door een groep psychotherapeuten, gedragstherapeuten die bij ons op de afdeling werkten. Mm-hmm. We hadden veel ervaring met dwangstoornis, OCD en BDD, Body Dysmorphic Disorder. En zij hebben gekeken naar de elementen die dus belang spelen in die aandoening. Wat gebeurt er nu? Mensen worden geprikkeld door een geluid, ze worden agressief. Mm-hmm. Dus je kan je voorstellen, als je mensen behandelt, misschien moeten we iets met dat geluid doen, met de verwerking. Of misschien moeten we iets doen met het tegenhouden van die impuls. Dus een impulsregulatie. Mm-hmm. Dus ze hebben componenten genomen van bestaande gedragstherapeutische behandelingen. Ja. Bij elkaar gevoegd om een soort van nieuwe therapie te maken. En die bestaat dus uit deelcomponenten van dingen die je al toepast. Okay. Bijvoorbeeld desensitisatie is mensen afleren om zo geprikkeld te raken door dat geluid.
1: Ja.
0: En daar hebben ze iets heel inventief voor bedacht. Ze hebben dus gezegd tegen, ze zeggen tegen patiënten, oké, dus stel bijvoorbeeld je hebt last van het kraken van chips. Dan vragen ze aan mensen, is er een geluid dat er een beetje op lijkt waar je wel van houdt? En zo was er iemand die zei, ja, ik hou van stappen in de sneeuw. Krakende sneeuw. Dus als het 's ochtends gesneeuwd heeft. Ja. En dan loop je gewoon naar de brievenbus om de krant eruit te halen. Dan zegt dat zo. Nou, dus wat ze dan deden is die geluiden zo met elkaar vermengen. Dat het kraken van chips en het kraken van de sneeuw als het ware in elkaar vloeit.
1: Ja.
0: En langzaamaan ga je dat meer en meer laten horen aan mensen. En vraag je aan mensen om positieve associaties daarmee te verbinden.
1: Ja.
0: Beeldjes van de sneeuw en skiën en sneeuwpret en zo verder. En dan zie je dus dat die aversie voor dat geluid langzaamaan kantelt naar een soort van neutraliteit.
1: Dus je gaat eigenlijk dat die negatieve associaties helemaal inpakken met allerlei positieve gevoelens. Zodat op een gegeven moment dat negatieve eigenlijk te verwaarlozen valt.
0: Ja, en dat lukt niet bij iedereen, maar bij een aantal mensen wel heeft het goed effect.
1: Ja, dat wilde ik vragen. Heb je feedback gekregen van mensen die behandeld zijn?
0: Ja, ik denk dat we hebben inderdaad een paar duizend behandeld. En ik denk dat grosso modo de helft van de mensen toch de helft van de klachten verloor. Dus het is niet zo dat we mensen hebben gezien die helemaal genezen waren.
1: Nee.
0: Sommigen, maar dat is uitzonderlijk. De grootste groep van mensen die hadden een sterke afname van de intensiteit van de klachten, de kwantiteit van de klachten, maar die behielden wel dat soort van karaktertrek, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: En dat niet iedereen doet het goed. Sommigen doen niks, anderen doen het fantastisch. Mm-hmm. En dan zit er een grote middengroep tussen uiteraard.
1: Ja. Ja, dus je noemt het een karaktertrek, dus misschien dat het ergens ook wel gewoon deel is van wie je bent als persoon. Dat je er nooit helemaal van af kan komen. Net zoals van veel andere dingen.
0: Ja, de vraag is, waarom ontwikkelen mensen dat? En veel verhalen zijn eigenlijk heel gelijkaardig. Veel mensen zeggen, ja, dit is begonnen in mijn kindertijd.
1: Ja.
0: Toen zat ik aan tafel met mijn ouders. Zo'n bekend verhaal wat ook in mijn hoofd zit.
1: Okay.
0: En we mogen niet van tafel weg. We moeten blijven zitten tot de maaltijd klaar is. Nou, typisch als je kind bent. En een van de ouders, een van de mensen die ze lief hebben, die begint dan onbedaarlijk te smakken. Hmm. Dus kinderen zitten in een soort van rare gevangen situatie waar ze houden van hun ouders die toch eigenlijk heel smerige dingen doen.
1: Ja.
0: En dat contrast, dat is ergens triggert blijkbaar iets.
1: Ja. Ja, dus dat is een gevoel wat ze niet kunnen plaatsen. En waar ze ook nog niet iets mee kunnen. Dus dat
0: je kan niet zeggen, papa en mama zijn vervelende mensen. Dat mag niet, want je houdt van hun. En tegelijkertijd doen ze wel dingen die mij storen.
1: Ja.
0: Dus dat soort van conflict van belangen, dat lijkt iets in te schrijven. Want het is opvallend dat veel mensen met misofonie toch ook veel last hebben van liefhebbenden of familieleden of mensen die dichtbij staan als ze het over die geluiden hebben. Ook buitenstaanders hoor, maar ook vaak familieleden.
1: Ja, maar het is wel interessant, want ik denk dat er heel veel dingen zijn die je ouders doen die je vervelend kan vinden als kind. Waarom zijn het dan precies die smakgeluiden of snurgeluiden die dit veroorzaken?
0: Omdat als mensen dingen doen die vervelend zijn, we eigenlijk kunnen weglopen. Of je kan niet kijken. Maar geluid kan je niet uitzetten.
1: Ja.
0: Dat is echt heel vervelend. Als je, je stoort aan geluid, aan een haan die kraait, of aan een bulldozer. Wat moet je doen?
1: Ja.
0: Het is er gewoon.
1: Ja.
0: Het is een heel indringende vorm van perceptie eigenlijk, geluid.
1: Mm-hmm. Ja, en je mocht ook niet weglopen van tafel.
0: Nee.
1: Als kind. Dus je bent daar echt aan onderworpen.
0: Ja, je wordt eraan blootgesteld.
1: Ja.
0: En je moet het ondergaan.
1: Ja. Grappig. De luisteraars die kennen jou misschien van je onderzoeken naar angst en dwangstoornissen en je lezingen over vrijheid en geluk. Best wel serieuze onderwerpen eigenlijk.
0: Heel serieus.
1: Ja, maar die Ig Nobelprijs die gaat juist om onderzoek dat in weet je wel, op het eerste gezicht in ieder geval grappig lijkt. Dus hoe was het voor jou om die Ig Nobelprijs te winnen?
0: Dat was wel dubbel, want ja, als je daar dan een jaar of 5, 6 mee bezig bent en al die mensen gezien hebt die lijden, dan is dat eigenlijk niet zo grappig.
1: Nee.
0: Dus ik moest mij eventjes, ik denk van, ja, ik vind het, het is geen grap. Die aandoening is geen grap. Maar ik snap wel, als je het niet kent, en je hoort het voor het eerst, dat het mensen doet lachen van, hè, hoe kan dat nu? Ja. Iemand die boos wordt met een chips eet. Veel mensen herkennen iets van irritatie daarin.
1: Ja. Ja.
0: Dus ik vond het wat ongemakkelijk in het begin. Maar nadien dacht ik, ja, weet je, het kan ook helpen. Het heeft voor extra publiciteit gezorgd.
1: Ja.
0: Het helpt om op de kaart gezet te worden. En ik moet zeggen, ja, die Ig Nobelprijs die wordt steeds bekender en bekender.
1: Ja.
0: In het begin was het iets klein, maar nu, het wordt groot.
1: Ja.
0: In principe werd ik ook uitgenodigd om naar Harvard te komen.
1: Okay.
0: En wordt de prijs uitgereikt door echte Nobelprijswinnaars.
1: Ja, ja, met gekke hoedjes op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar helaas, ik was in COVID-tijd.
1: Ja.
0: Dus het was online, dat is natuurlijk allemaal niet zo spannend.
1: Ja.
0: Maar ik merk dat er dus in de media heel veel aandacht voor is. En dat het is nog natuurlijk geen echte Nobelprijs, dat gaat nooit worden. Maar er is wel een soort van belangstelling voor.
1: Ja, ja, dus dus je moest er even aan wennen, maar het was eigenlijk toch best goed om deze prijs te winnen.
0: Ja, zeker omdat mensen dat blijven herhalen. Men vindt dat dan toch een prestatie. Alhoewel dat het heel slag is, is het ook wetenschap. Ja. En het leuke is dat sommige journalisten eigenlijk soms wat slordig zijn en dan in een interview of een artikel die I vergeten en die IG.
1: Ja, ja.
0: En dan wordt het.
1: En dan heb je opeens een Nobelprijs gewonnen.
0: Ja, stel ik wel eens tegen ik denk wat? Oh, ongelooflijk. Ja. Ja. Ja, dat is gewoon een grappige bijkomstigheid.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Maar dus na het ongemak kwam eigenlijk wel een soort van acceptatie en genoegdoening met die prijs.
1: Ja, en nu zit je hier midden in de nacht.
0: Ja, het is een enorm voorrecht om hier te mogen zijn, natuurlijk, dankzij die prijs.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. Je hebt ook een essay geschreven, is net uit. From Science as Art to Science as Management.
0: Ja, ja. Ja.
1: Over wetenschap als kunst versus wetenschap als bedrijf. Dus je stelt eigenlijk de vraag, hè, bepalen we de kwaliteit van wetenschap nog aan de hand van oprechte nieuwsgierigheid? Of meer aan hoe goed je het doet in marketingopzicht of als bedrijf of aan meetbare criteria, hè, hoe je presenteert? Maar ik dacht, misschien is die Ig Nobelprijs daar wel heel mooi voor. Want het is wel een prijs die misschien het volgen van je eigen nieuwsgierigheid heel erg beloont, toch?
0: Absoluut. Dus wat ik in dat essay betoog is dat de succesvolle wetenschapper tegenwoordig is niet de creatieve wetenschapper, maar is eigenlijk de hele handige CEO of manager. En dat is wat beloond wordt.
1: Ja.
0: En wat de overheid beloont, wat ziekenhuizen belonen, instituten, universiteiten, is veel artikelen, groot netwerk, een hele leuke groep. Absoluut geen problemen in je onderzoeksgroep.
1: Nee, niet te veel discussie.
0: Niet te veel discussie, dat mag allemaal niet. Moet allemaal leuk zijn. En dan ook nog inderdaad veel publiciteit. En dat zijn eigenlijk 4 factoren die belangrijk zijn voor een manager van Shell of de NS.
1: Ja.
0: Maar helemaal niet voor een wetenschapper.
1: Nee.
0: Voor een wetenschapper gaat erom dat je creatief bent, dat je iets vindt dat innovatief is, dat niet bestaat en waardoor je een bijdrage levert aan de wetenschap. En dat is denk ik waarom de Ig Nobelprijs ook zo prettig is, omdat in sommige gevallen, extreme gevallen, mensen op spoor komen van kleine, grappige dingen die wel waar zijn en later door hun onderzoek wel de echte Nobelprijs winnen. Hè? Ze zijn er ook een paar tussen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, ja, zeker, ja, ja. Ja, het is een voorspeller.
1: Ja, precies. En laten we het hopen voor je. Ja, dat zou mooi zijn.
0: Als het zover is, dan kom ik het nog eens vertellen 's nachts.
1: Oké, leuk. Ja, dan nodigen we je weer uit.
0: Ja.
1: Ja, ja, want dat is voor jou natuurlijk ook zo. Want het, als kop klinkt het natuurlijk heel, heel grappig. Hè? Vrouw wil man wurgen omdat hij snurkt.
0: Ja.
1: En ook voor jou, dit was iets heel kleins. Dit waren echt maar 2 mensen. Ik stel me voor dat je best veel mensen langs ziet komen. En het waren er maar 2.
0: Ja.
1: Maar je bent daar toch vanuit je eigen op nieuwsgierigheid heen ingedoken.
0: Exact. Ja, dat is voor mij de grootste genoegdoening.
1: Ja.
0: Dat ik, en dat kan niemand van mij afpakken, met of zonder prijs, is dat ik inderdaad uit mijzelf iets gezien heb, geobserveerd in de werkelijkheid. Ik heb erover nagedacht. Ik heb iets gecreëerd en pats, boem, daar is een stoornis. Dus dat vind ik het mooiste.
1: Pats, boem, is een stoornis. Ja,
0: ja,
1: precies.
0: Toch? Ja, dat is een soort van ontdekkingsreis.
1: Ja.
0: En veel mensen denken dat alles al beschreven is, maar dat is niet zo. Dus ik heb daar heel veel plezier van, intern klein plezier.
1: Ja, Ja, snap ik. En met zo'n prijs wordt dat dan nog beloond.
0: Oh ja, dat wordt dan beloond.
1: Dat is leuk.
0: Inderdaad,
1: Ja, want je zou ook kunnen denken, en jij doet het zelf ook best goed in de media. Je bent op veel plekken te gast geweest, bijvoorbeeld bij zomergasten. Je hebt een eigen podcast sinds juni. Ja. Je houdt heel veel lezingen door het hele land. Dus zou je niet kunnen zeggen dat jij misschien zelf precies het soort wetenschapper bent waar je in je essay tegen verzet?
0: Ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk op bepaalde vlakken wel. Als het gaat om, ik zal heel eerlijk zijn, om de publiciteit, denk ik dat ik dat wel goed doe op een of andere manier.
1: Ja.
0: Maar juist omdat ik wel dingen zeg, denk ik, die een manager niet mag zeggen. Er zit ook wat voor provocatie bij, denk ik.
1: Ja.
0: Want op die andere criteria doe ik het niet zo heel goed. Dus geld krijgen, ja, dan ben ik dan misschien toch iets te ruw voor. Of te weinig nadenken, of te weinig compromisbereid. Netwerk, ja, dat interesseert me helemaal niet om naar recepties te gaan en iedereen te paaien en zo verder. Dus het is een goede vraag. En ik moet u deels gelijk geven. Op publicitaire vlak zeker wel. Mm-hmm. Maar helaas mis ik die andere capaciteit om echt uitstekend te zijn.
1: Want let je er ook ergens op om zelf niet die wetenschapper te worden?
0: Nu ben ik wat ouder. En ik heb die idee dat mijn carrière deels achter de rug is. Dus ik ben met een nieuwe carrière begonnen waar ik eigenlijk als standpunt heb genomen, ik doe alleen iets wat mij wetenschappelijk interesseert. En ik doe alleen iets met mensen waarbij ik van weet dat ze mij plezier kunnen teweegbrengen.
1: Ja.
0: Dat zijn de twee voorwaarden.
1: Ja.
0: En dat is een soort van luxe. Dus ik kijk niet onmiddellijk naar hoeveel papers kan ik eruit destilleren. Wat mag ik zeggen op een receptie? Krijg ik er een prijs voor? Mm-hmm. Ik ben dat eigenlijk ontgroeid, dat die ambitie, dat verlangen. En dat is een enorme luxe.
1: Want je had dat eerst wel.
0: Ja, in het begin wel. Ik dacht dat dat allemaal heel belangrijk was. Ik dacht dat je veel artikelen moet publiceren. En dat is ook wel uiteindelijk gelukt. Maar het ridicule daarvan is, als je jong bent, dan wil je 10 en dan 20 en dan 40 en dan 50 en 100. Ja. En ik zit nu aan de 500.
1: Ja.
0: Maar rond de 200 verliest het al zijn betekenis.
1: Ja.
0: Het is alsof dat je chocoladerepen verzamelt en eerst een klein stukje krijgt. Denk, oh leuk, ik zou eens graag een heel stukje.
1: Ja.
0: En daarna een halve reep en dan een hele reep en dan 6. Ja. En dan denk je, wauw.
1: Ja.
0: En dan krijg je 80 repen en dan zegt het niks meer.
1: Ja.
0: En zo is het ook met wetenschap eigenlijk en artikelen. Dus het verdwijnt. Dus je moet iets anders doen om het leuk te blijven houden en inspirerend.
1: Ja.
0: En dat is dus op zoek gaan naar datgene wat niet bestaat.
1: Ja. Een ander soort voldoening.
0: Ja, het is een ander soort voldoening. Ik vind dat als wetenschap het leukste. Ja, een van de dingen die vind ik, waar ik de meeste bijdrage geleverd heb, daar spreekt niemand over.
1: Nee, dat je opeens een Ig Nobelprijs wint.
0: Ja, maar het is nog iets anders dan de misofonie.
1: Ja,
0: dus ik had nog iets anders. Ja, of toevallig. Ik vind dat mijn grootste bevinding. Dus ik was onderzoek aan het doen in Utrecht. En ik zag, we gaven mensen met dwangstoornissen hoge doseringen antidepressiva. Mm-hmm. 3 keer zoveel als normaal. En ik werd gebeld door het lab. En die mevrouw zei, ja, weet je, er zijn een paar mensen die hebben geen immuunsysteem meer. En weet je hoe dat er komt? Ik dacht, hè, hoe kan dat nu? En dan ben ik beginnen nadenken. En toen bleek er een link te zijn tussen die hoge dosering antidepressiva en het feit dat het immuunsysteem wordt gestopt.
1: Okay.
0: Maar ja, waarom bij de ene wel, de ander niet? Ben ik onderzoek gaan doen met een collega. Dat heeft een jaar of 6, 7, 8 geduurd. En toen kwam erachter dat wanneer mensen al een actief immuunsysteem hebben door een infectie, dat die mensen eigenlijk niet meer een immuunsysteem hebben dat nog werkt als ze die antidepressiva erbij nemen. Dus we wisten dan waarom. We hebben dat onderzocht op celniveau met een proteomics-analyse. En toen dachten we, hé, we zouden dus eigenlijk met antidepressiva mensen kunnen behandelen die later een orgaantransplantatie krijgen.
1: Want dat,
0: omdat we dan het immuunsysteem platleggen. En dat zou dus hun kunnen helpen om een lagere immuunrespons te krijgen, omdat er een vreemd orgaan wordt geïmplanteerd. Dat hebben we gedaan bij muizen. En we hebben dus aangetoond inderdaad bij muizen, bij levertransplantaties, dat hogere dosering antidepressiva protectief zijn tegen transplantaties. Ja. Nou, niemand weet dat, maar ik vind dat een van mijn grootste bevindingen.
1: En waarom? Waarom word je hier zo enthousiast van?
0: Omdat dat ook zoiets is dat ik klinisch opmerk. Dat staat in geen enkel artikel of weet ik veel lezing. Je merkt iets bij patiënten. Dan gaat er een lichtje branden van, hé, hoe kan dat? Of belt iemand? Dat klopt niet. Je gaat er toch mee aan de slag. Je denkt niet, oh, dat is een detail. Ik wil het weten. Je zoekt het uit. En dan zoek je het uit met dit. Dan klopt het niet. Dan ga je dat erbij voegen. Een beetje peper, een beetje zout. Een beetje paprikapoeder. Je gaat met die spreken. Oh, ik heb proteomics. Laten we daar doen. En via Gent en Leuven, via 3 universiteiten, kom je dan tot een middel eigenlijk dat helpt tegen de immuuninfecties bij transplantaties. Ja, ja. Ik vind dat eigenlijk... Dat is hetzelfde genoeg als bij misofonie.
1: Ja.
0: Maar ik heb er geen Ig Nobelprijs voor gekregen. Nee. Ja, het is ook niet om te lachen eigenlijk.
1: Nee, wie weet.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, het puzzelen is dus...
0: Het puzzelen, ja, dat is het leukste werk. Ja. Ja. En iets creëren wat er niet is.
1: Ja, ja. Ja. En misschien als laatste vraag nog even terug naar het andere onderzoek. Nu je weet wat de consequenties kunnen zijn... Let je ook nog ergens op om zelf niet te veel te smakken?
0: Zeker bij mijn vriend.
1: Ja, want waarvan je het nu weet.
0: Ik weet het nu, dus wij gaan af en toe fietsen. Het is een tijdje geleden. De keer waren we gaan fietsen in Italië. We kwamen in het hotel aan en die mensen hadden zo van ons te plezier... een glas kava neergezet en een bakje chips. En wij begonnen daar natuurlijk wild van te smullen, want we hadden heel veel fietsen. En ik zag mijn vriend poets verdwijnen... Wat is dat nu? En ik pas later besefte ik... Ik kan het natuurlijk niet verdragen dat we chips eten. Dus hij is echt luidelijk buiten gaan staan... totdat de chips op was.
1: Ja.
0: En dat pas kon hij binnenkomen. Dus ik probeer er beducht op te zijn, maar soms vergeet ik het.
1: Ja, ja. Oké. En misschien dat we dat allemaal ook wel kunnen doen.
0: Het zou mooi zijn voor mensen met misofonie... als ze eerlijk dat kunnen zeggen... en wij dan een beetje rekening daarmee kunnen houden. Want het is echt wel heel erg als je eraan lijdt. Ja. Ja.
1: Dan zou de wereld sowieso mooier van worden als we allemaal een beetje rekening met elkaar hielden.
0: Ja, als de wereld maar mooier wordt. Hè. Dat kunnen we 's nachts wel zeggen. Maar ja, overdag is er een nieuwe dag.
1: Ja,
0: ja, dan vergeten we het. Ja.
1: Ja, nou, het is bijna een nieuwe dag. Heel erg bedankt voor dit interview. En nog een hele fijne dag,
0: Damiaan. Graag gedaan.

Ja, Cash on the Barrelhead van de onvervangbare Dolly Parton. Zometeen na het journaal van 5 uur hoor je Vroeg met Geira Koops over het begin van het academisch jaar. Geweldig dat je luistert naar de vierde nacht van de Week van NTR Wetenschap over geld. Ik sprak met psychiater Damiaan Denies over zijn onderzoek naar misofonie, waarvoor hij een Ig Nobelprijs won. En daarvoor sprak ik met Coco Kanters over de uitvinding en de culturele betekenis van geld. Morgen is het alweer de laatste nacht van de Week van NTR Wetenschap. Dan is Renette er weer. En zij spreekt met Tiemen Kok uit, conservator in Museum Boerhaven in Leiden. En ze hebben het over de uitvinding van de lens. Of geld gelukkig maakt, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Maar gelukkig komt voor niets de zon op. En dat zou hij vandaag ook weer doen. Ik wens u alvast een heel fijne ochtend. En voor de laatste keer deze week van NTR Wetenschap zeggen we heel graag tot morgen.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn zeker 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een gevangenis in Rome. Eerder wist hij ook te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Het weer lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. Maar vanavond kans op felle onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Voor veel jongeren begint volgende week een nieuw hoofdstuk. Een nieuwe studie, een nieuwe stad, misschien voor het eerst op kamers. Een frisse start dus. Maar achter die frisse start zit voor veel studenten ook een stuk minder vrolijk verhaal. Hoge huren, geldzorgen, prestatiedruk. Hoe is het om anno 2026 student te zijn? En wie komt er eigenlijk op voor de student als het tegen zit?
3: Vroeg.
2: Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 27 augustus. Het nieuwe academische jaar staat voor de deur. Voor veel studenten betekent dat een nieuwe studie, nieuwe vrienden en misschien wel op kamers. We gaan het erover hebben met voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Evi Kras en bestuurder van het Interstedelijk Studentenoverleg Floor Dekkers. Goedemorgen, Evi, ik begin eventjes bij jou.
4: Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Ben je goed wakker geworden?
4: Ja hoor, ja, okay. Zeker.
2: Gelukkig. Jij bent sinds eind juni voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Hoe ben jij daar terechtgekomen?
4: Ik ben daar terechtgekomen omdat ik eigenlijk me best wel bemoeide met hoe ik denk dat onderwijs gegeven moest worden. Dus ik liep vaak met docenten mee naar hun kantoor van kan het niet anders? Kunnen jullie me niet naar buiten? Kunnen we niet een andere manier onderwijs krijgen? En toen ben ik gaan solliciteren bij de LSVB.
2: Ben je altijd zo activistisch geweest dan?
4: Nee, ik denk dat ik dat langzaam is gegroeid. Omdat het me heel veel hoop geeft en gevoel dat ik wat dingen kan veranderen. En dat gun ik eigenlijk iedereen.
2: Ja, wat goed, wat goed. En de vakbond bestaat eigenlijk al heel erg lang. Ik moet zeggen, vakbond klinkt altijd een beetje oudbollig voor pensionado's. Heb ik daar gelijk in of is het nog helemaal populair en booming en hip en happening?
4: Ja, de vakbond bestaat echt inderdaad al onwijs lang. Maar het is nog steeds echt de plek om, als je boos bent als student, om je te uiten en te laten zien dat het ook anders kan. Dus ja, er is zeker wel jonge aanwas bij de studentenvakbonden. Het is nog niet helemaal doodgebloed, zeker niet.
2: Ja, ja, hoeveel draagvlak is het dan nog? Kan ik me voorstellen dat er juist meer leden bij zijn gekomen? Of is dat toch wel een beetje afgenomen het afgelopen jaar?
4: Nou, dat ligt heel erg aan waar je het vraagt. Er zijn, we hebben lokale lidbonden en sommige hebben heel veel nieuwe leden. Er zijn ook nieuwe lokale lidbonden uit de grond gestampt afgelopen jaren. Dus dat is juist super positief. Maar er zijn ook lokale lidbonden die het moeilijke bestuur rondkrijgen bijvoorbeeld en niet zoveel leden hebben.
3: Ja.
4: Dus het verschilt heel erg per stad.
3: Ja, oké, wat goed. En we gaan het deze ochtend natuurlijk hebben over de belangrijkste thema's die spelen bij deze groep. Wat zijn dan zorgen die jij veel hoort terugkomen onder de studenten?
4: Ja, eigenlijk vooral het welzijn van studenten in het algemeen. En dan bijvoorbeeld daar huisvesting. Heel veel studenten zoeken natuurlijk een kamer. En dat heeft heel veel impact op hoe je je voelt en hoe je studententijd is. Dus dat is eigenlijk bijna de kern van heel veel problemen waar studenten tegenaan lopen.
3: Ja, ik heb wel het idee dat het elk jaar misschien wel een beetje over dezelfde thema's gaat. Of is er ergens verandering in gekomen? Is het ene thema misschien belangrijker dan het andere geworden of juist minder belangrijk?
4: Ja, eigenlijk zijn de thema's best wel hetzelfde. Toen de LSB werd opgericht, was de huisvesting ook een van de kernproblemen waar we mee bezig waren. Maar je ziet dat bijvoorbeeld demonstratierecht en academische vrijheid een nieuw thema is. Dat de afgelopen jaren meer onder druk staat en daarom iets is waar we ons meer zorgen over maken.
3: Ja, precies. Nou, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Ook met Floor van het Interstedelijk Studentenoverleg. Maar we gaan eerst even naar wat muziek luisteren. Dit is The Weeknd met Blinding Lights.

0: Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van donderdag 27 augustus. Het nieuwe academische jaar staat voor de deur. En hoe staat de Nederlandse studenten voor aan de start van dit nieuwe studiejaar? Ik praat erover met voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Evi Kras en bestuurder van het Interstedelijk Studentenoverleg Floor Dekkers. Floor, jij bent inmiddels ook aangeschoven. Welkom.
1: Super fijn, dankjewel.
0: Ja, zeker. Super fijn dat je er bent. Jij zit bij het Interstedelijk Studentenoverleg, waar je studentenraden van universiteiten en hogescholen door het hele land vertegenwoordigt. Wat is anders dan de vakbond?
1: Goeie vraag. Dat wordt nog wel eens door elkaar gehaald, inderdaad. Ja. En dat snap ik heel goed, want in de brede zin komen we natuurlijk op voor studenten. Waar het bij het Interstedelijk Studentenoverleg net wat anders is, is dat wij dat doen met de stem van de achterban. Oftewel onze 43 lidorganisaties. Mm-hmm. En zij horen echt het geluid van die studenten in de praktijk. En dat kunnen wij vertegenwoordigen.
0: Oké, dus ben je dan, kan ik tot zien dat je een soort van bemiddelaar bent tussen, nou ja, eigenlijk de vakbonden en de overheid wellicht? Heeft het ook iets politieks?
1: Ja, nou, zo heb ik het nog niet eerder gehoord, maar dat is eigenlijk wel een leuke omschrijving. In principe is mijn functie specifiek dat ik daarin ook het contact onderhoud met Kamerleden. Dus okay. Dat is superleuk. Dus ja, we zijn ook heel erg gefocust, absoluut, op die landelijke politiek. Ja. En ondertussen zijn we ook gesprekspartner van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dus daarin weten we elkaar ook te vinden.
0: Ook met de ministeries.
1: Ja,
0: dus,
1: klopt,
0: in
1: zeker.
0: Overleg. Ja, wat goed. En hoe ben je daar dan terechtgekomen? Waarom heb jij dan niet voor een vakbond gekozen?
1: Ja, goede vraag. Nou, ik heb hiervoor stage gelopen in de Tweede Kamer. Oh. En toen ben ik het ISO, de afkorting, tegengekomen tijdens een petitieaanbieding. Toen dacht ik, oh, dit is wel ontzettend leuk en een heel mooi belang. Hier wil ik wel eens gaan induiken. Ja. En zodoende ben ik er gaan werken en vervolgens ook gegaan voor een functie als bestuurslid.
0: Ja, wat goed.
1: Nou, dat
0: hebben we goed geregeld. En we gaan het deze ochtend natuurlijk hebben over de belangrijkste thema's die spelen bij deze groep studenten eigenlijk. Ja. En wat ik heel vaak terughoor is ook de mentale gezondheid. En dat het niet goed gaat met de mentale gezondheid. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik dat elk jaar wel hoor. Dus maakt dit jaar anders dan de voorgaande jaren? Is er iets veranderd? Gaat het beter? Gaat het slechter? Wat kan je erover vertellen?
1: Ja, klopt. Ja, het blijft een terugkerend thema. En eigenlijk zijn wij heel erg blij dat er zoveel over wordt gesproken. We merken dat dat vandaag de dag nog steeds heel erg belangrijk is. Want ook al laten cijfers zien dat het wel een klein stukje beter gaat, zijn we er nog lang niet. Ja. Om een voorbeeld te noemen uit de monitor studentenwelzijn en middelen gebruikt, blijkt dat meer dan de helft van de studenten alsnog last heeft van mentale uitputtingsklachten en gewoon heel veel stress ervaart. Ja. Dus ik heb het idee dat er de laatste jaren gewoon meer oog voor is, maar dat het ook inhoudt dat we er meer aan kunnen doen.
0: Ja, precies. Evi, herken jij dat beeld ook? Gaat het inmiddels beter met studenten of is het probleem vooral minder zichtbaar geworden?
2: Ja, wij denken dat het vooral minder zichtbaar is geworden. Kijk, het gaat ook over welke student waar het beter gaat. Want sommige studenten die hebben een heel vangnet en die kunnen daar terecht en andere studenten hebben dat niet. Dus er zijn zeker ook kwetsbare studenten waar het niet zo goed mee gaat. En ook niet beter mee is gegaan de afgelopen jaren. Ja. En de druk is gewoon hoog. Dus je moet gewoon vanaf dag 1 zit je in een soort rat race. In je studie moet je alles halen. En je maakt je zorgen over de baan daarna. Dus er is gewoon heel veel druk.
0: Ja, precies. En je zegt eigenlijk dat het er vanaf hangt uit welke soort groep studenten je komt.
2: Ja, zeker. Ja, waar je geboren bent bepaalt heel erg natuurlijk voor een deel hoe je leven eruit ziet. En sommige mensen hebben daar gewoon aan het korte eind getrokken. Ja. En zo nog steeds heel veel mentale klachten.
0: Ja, Floor, waar zit volgens jou de belangrijkste oorzaak van de druk die studenten dan ervaren?
1: Ja, dat is eigenlijk heel breed. We zien dat dat echt vanuit verschillende hoeken komt. Wat natuurlijk een heel logisch antwoord is die financiële positie. Dat zorgt gewoon voor veel stress. Studenten kunnen daardoor minder de focus leggen op het leuke gedeelte van studeren. De inhoud, maar ook toffe dingen daarnaast doen. Bijvoorbeeld extracurriculaire activiteiten. Vinden we heel erg belangrijk dat studenten zich ook op die wijze kunnen ontwikkelen. En momenteel zien we gewoon dat die financiële druk en die financiële positie die studenten nu hebben, dat gewoon onvoldoende is. En is wel echt voor stress.
0: Ja, precies. En niet misschien alleen die financiële druk, maar even jullie pleiten bijvoorbeeld ook voor de afschaffing van het bindend studieadvies. Waarom is juist het BSA dan volgens jou zo'n probleem?
2: Ja, het BSA, dat is eigenlijk al heel lang bewezen dat niet doet wat het zou moeten doen. Het idee was dat er dan minder uitval zou zijn op studies, maar dat is helemaal niet waar. En het zorgt gewoon voor heel veel druk op de schouders van studenten die net begonnen zijn. Sommige studenten die moeten mantelzorg verlenen of die willen daarnaast een onderneming starten. Super goede en maatschappelijk nuttige dingen. Maar dan moet je een BSA halen. Wat soms betekent dat je alle vakken moet halen.
0: Ja.
2: Anders dan mag je gewoon niet door.
0: Het is niet lekker rustig inkomen, maar je moet eigenlijk gelijk presteren binnen een jaar.
2: Ja, zeker.
0: Ja. En Floor, wat zou er volgens jou concreet veranderen voor studenten als het BSA verdwijnt?
1: Nou, bijvoorbeeld dat studenten dus naast hun opleiding ook nog andere dingen kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan deelnemen aan de medezeggenschapsraad. Dat vinden wij ontzettend belangrijk, want zo kunnen studenten ook echt zich inzetten voor hun eigen groep.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook deels natuurlijk waardoor het ISO geluid kan krijgen van studenten. Maar door dat bindend studieadvies merken we gewoon dat daar veel minder ruimte voor is. Dus ik denk dat dat daar zeker aan zou bijdragen. En dus überhaupt die mentale gezondheid van studenten. Wij zien ook echt wel verband met die stress die komt kijken bij een BSA. En dus die mentale gezondheid. Dus ik denk ook dat een afschaffing van het BSA daar veel goeds voor zou kunnen doen.
0: Ja, en wat zouden dan juist wel de voordelen zijn van een BSA? Of zijn die er niet?
1: Ja, je hoort natuurlijk vaak het tegenargument dat het studenten ook motiveert en dat het een beetje een kader biedt waarin studenten houvast kunnen vinden. Dit moet behaald worden, ja, dus dit moet je doen.
0: Een beetje stok achter de deur.
1: Ja, exact. Dat hoor je vaak aan de andere zijde.
0: Ja, maar daar zijn we het niet mee eens.
1: Nee, wij vinden dat dat stukje bindend weg moet. Dus een studieadvies, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk.
0: Ja.
1: Dat zien wij ook in, dat hebben studenten ook nodig. Dus dat is supergoed. Maar dat bindende stuk, dat levert nou echt die stress op.
0: Ja, heel goed. En als je dan alles bij elkaar optelt, studiedruk, geldzorgen, mentale druk. Even, kun je volgens jou dan nog wel gewoon student zijn zonder voortdurend stress te hebben? Of is dat iets van vroeger?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat sommige studenten dat misschien wel kunnen. Die bijvoorbeeld financiële middelen krijgen van ouders. Maar er zijn een heleboel studenten die dat eigenlijk niet meer kunnen. Dus die werken gewoon heel veel naast hun studie, waardoor ze eigenlijk niet een hele vrije studententijd hebben. Zoals mensen die zien. De druk op de studie is dan ook zo hoog dat je ook geen vakken gaat doen op een ander gebied. Of inderdaad daarnaast iets gaat doen. Ja, gewoon omdat je bang bent dat je het allemaal niet haalt. En dat is natuurlijk zonde, want leren is volgens ons, volgens de Landelijk Studenten Vakbond en volgens mij volgens ISO ook, echt ontwikkelen.
0: Ja, absoluut. Nee, ik denk dat het absoluut duidelijk is wat een vakbond doet hierin en dat ze pleiten voor verbetering. Maar inderdaad, Floor, hoe zet het ISO zich dan hierin om verbetering te brengen?
1: Ja, super mooie vraag. Het wordt natuurlijk een heel interessant politiek jaar ook. We zien dat er veel mooie zin is om voor studenten wat moois te betekenen. En dat er ook investeringen aankomen. Maar het wordt ook heel spannend, want het is natuurlijk wel belangrijk dat die investeringen ook daadwerkelijk op de goede plek terechtkomen. Nou, wat gaat het ISO doen? Het ISO gaat daarvoor pleiten. Dus wij gaan echt kijken, hey, wat kunnen wij betekenen en hoe kunnen we zorgen dat de politiek ook ziet dat het geld op de juiste plek terechtkomt. Dus dat zijn een paar handvaten waar wij op gaan letten. Tegelijkertijd gaan we natuurlijk ook in gesprek blijven met bijvoorbeeld het ministerie om echt te zorgen hoe we kunnen realiseren dat die financiële positie beter wordt.
0: En is dat in het verleden ook al gelukt? Hebben jullie een beetje draagvlak bij de ministeries?
1: Ja, we hebben een hele fijne samenwerkingspositie. Wat wel mooi is om te vertellen, in de afgelopen maanden hebben we bijvoorbeeld gezien dat de basisbeurs voor uitwonende studenten verhoogd gaat worden.
0: Ja,
1: met 50 euro per maand. Oh, nou, fantastisch. Kijk, dat is heel mooi om te zien. En dat komt deels natuurlijk door het werk van jongerenorganisaties, omdat zij daar gewoon voor pleiten.
0: Ja.
1: Zo ook het verplichten van minimale stagevergoeding in de wet. Dat zijn allemaal signalen dat we wel gehoord worden. Maar wij vinden natuurlijk dat dat nog beter kan.
0: Ja, precies. We gaan het er zo meteen nog uitgebreid over hebben. Want dat is natuurlijk echt een ontzettend groot onderwerp, die basisbeurs. Maar we gaan eerst naar wat vragen. En zit je te luisteren en heb je vragen voor Floor of Evie, je stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Gerard Koops. Najima vraagt, als het BSA wordt afgeschaft, hoe wordt dan voorkomen dat studenten eindeloos doorstuderen? Evie, kan jij hier antwoord op geven?
2: Ja, eigenlijk zien we dat bijna niet gebeurt. Dus studenten die vinden hun studie vaak leuk, of in ieder geval hebben ze er interesse in, anders zijn ze het niet gaan doen. Ze kunnen heel vaak de vakken van het eerste jaar op een ander moment inhalen en lopen dan eigenlijk geen studievertraging op. Want Studeren is ook hartstikke duur. Ja. Dus als jij 5 jaar moet studeren, dan moet je ook weer 1 jaar extra collegegeld betalen. Dat is al een onwijze motivatie om je studie gewoon af te maken binnen de jaren die ervoor zijn uitgeschreven. Dus we zien ook dat bijvoorbeeld op Hogeschool Zuid, waar het BSA al is afgeschaft, dat mensen eigenlijk binnen de jaren die zijn voorspeld, de opleiding afmaken. Ja. Dus dat gebeurt eigenlijk bijna niet.
0: Dus het is zo dat studenten vaak niet eens eindeloos willen doorstuderen. Langer dan die 4 of 5 jaar.
2: Nee, en als ze dat doen, dan is dat vaak omdat ze dus iets anders ook nog doen. Dus soms dan gaan ze een andere opleiding doen. En wij moedigen alleen maar aan om te zoeken naar de opleiding of de baan die bij jou past. Of ze doen een onderneming starten bijvoorbeeld. Ja, dat kost ook tijd.
0: Ja, absoluut.
2: En is ook hartstikke nuttig.
0: Sven vraagt, studeren is duur, maar het lijkt niet alsof de universiteiten willen helpen bij het probleem. Ook alles vanuit de universiteit kost geld, kantine is duur. Wordt er wel rekening gehouden met het vermogen van de student vanuit de universiteit? Hoe zullen we dat duidelijk kunnen maken aan de universiteit? Hoe zie jij dat, Floor?
1: Ja, dat klopt. Ja, die signalen horen wij ook. Bijvoorbeeld boeken aan het begin van het jaar kopen. Dat is gewoon echt een flinke som met geld. Ja. Wat ik dan kan aanraden, geef deze signalen aan. Bijvoorbeeld bij zo'n medezeggenschapsraad. Geef aan dat dit speelt. Want zo horen wij het ook weer terug. En dan kunnen wij dit ook weer gaan gebruiken om contacten te leggen met bijvoorbeeld een ministerie of Politiek Den Haag. Dus dat is super fijn.
0: Ja, precies. Dus dan kunnen jullie aangeven van, we hebben zoveel mailtjes en reacties ontvangen. Hier moeten we wat
1: ja, doen. Ja, exact. Ja.
0: Gerda zegt, studenten zijn volwassenen. Hoe kan het dat het lijkt alsof ze niet goed voor zichzelf kunnen zorgen? Even, joh, kijk jij hiernaar?
2: Je grappige vraag. Ik denk dat studenten die beginnen net aan hun leven. En ze hebben allerlei dingen die ze willen doen. Maar ze hebben wel een beetje begeleiding nodig soms. En hoe je die dingen moet doen. Het is een groep in de samenleving die eigenlijk best wel weinig geld heeft, maar wel heel veel zorgen en heel veel hard moet rennen. Dus er wordt ook veel van ze gevraagd, van de politiek, van de universiteiten, ook wel eens van hun ouders. En zij moeten dat allemaal vormgeven in een leven wat ze eigenlijk net begonnen zijn. Dus ze hebben daar zeker ondersteuning in nodig. Ja. Als we weerbare volwassenen willen later. In de maatschappij.
0: Ja, en hoe kan je dat eigenlijk vergelijken met de studenten van onze buurlanden, bijvoorbeeld van een Duitsland of een België? Heb je daar kennis over?
2: Ja, die zijn best wel vergelijkbaar, maar het verschilt heel erg wat de regels zijn. In Scandinavische landen kan je gratis studeren, wat ervoor zorgt dat mensen veel langer kunnen ontwikkelen en minder financiële stress hebben. En dat heeft natuurlijk heel veel effect op de studentenpopulatie. Maar je ziet dat de Duitse studenten wel erg lijken op de Nederlandse studenten in hun zorgen en hun handelen ook.
0: Ja, zit je te luisteren en heb je nog meer vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
3: Vroege vragen.
0: We zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Evi Kras en bestuurder van het Interstedelijk Studentenoverleg Floor Dekkers verder over studeren anno 2026. Maar eerst naar muziek. Dit is een nummer van John Mayer. There's no such thing. Oh. Dan moet hij even weer terug naar het nummertje. Eén moment.

0: Dit is vroeg van woensdag 27 augustus. Donderdag 27 augustus. Met voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Evi Kras en bestuurder van het Interstedelijk Studentenoverleg Floor Dekkers praat ik over de staat van de Nederlandse student aan het begin van het nieuwe schooljaar. In het tweede deel van dit gesprek gaan we het hebben over de woningnood, de politieke koers vanuit Den Haag en de steeds zichtbaardere aanwezigheid van defensie op universiteiten en hogescholen. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Gerard Koops. We kunnen het natuurlijk niet over studenten hebben of over een nieuw academisch jaar zonder het te hebben over de woningnood. Evi, hoe groot is de woningnood onder studenten op dit moment?
1: Nijpend. Studenten kunnen heel moeilijk een kamer vinden. Sommige mensen die kijken niet eens naar studies die ver weg zijn, omdat ze toch al weten dat ze niet op kamers kunnen. Het is een onwijs groot probleem.
0: En is het erger geworden in vergelijking met de voorgaande jaren?
1: We zien wel dat het steeds drukker wordt. En laatst beschreef iemand het echt als een soort stoelendans. Omdat ook heel veel studenten intern van kamers wisselen. Meestal niet omdat ze het willen. Maar daardoor ontstaat gewoon heel veel roulatie, heel veel verhuizingen. En er zijn gewoon niet meer kamers bijgekomen.
0: Ja, Floor, het ISO houdt zich minder direct bezig met studentenhuisvesting. Maar jullie horen natuurlijk wel van studentenraden wat er ongeveer speelt. Wat merken de universiteiten en hogescholen van de woningnood onder studenten?
2: Ja, klopt, absoluut. We horen die geluiden zeker. We horen gewoon vooral dat het ook heel zonde is. Want in de studentenstad wonen, waar je ook daadwerkelijk studeert, dat houdt ook gewoon in dat je veel beter kan binden.
0: De huisvesting, maar jullie horen natuurlijk wel van studentenraden wat er ongeveer speelt. Wat merken de universiteiten en hogescholen van de woningnood onder studenten?
2: Ja, klopt, absoluut. We horen die geluiden zeker. We horen gewoon vooral dat het ook heel zonde is. Want in de studentenstad wonen, waar je ook daadwerkelijk studeert, dat houdt ook gewoon in dat je veel beter kan binden met de stad, met de plek, maar ook met

0: De onderwijsinstellingen of moeten studentenorganisaties hier gezamenlijk dan meer druk op zetten? Bij wie ligt die verantwoordelijkheid?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik zou zeggen bij het ministerie van Wonen, maar ook onderwijsinstellingen. Momenteel is het zo dat de wetgeving ervoor zorgt dat het bouwen van kamers gewoon niet heel aantrekkelijk is. Omdat het duur is en omdat je geen huurtoeslag kan vragen. Waardoor er heel veel studio's worden gebouwd, of in ieder geval meer. Maar heel veel studenten die kunnen dat of niet betalen en die willen ook heel graag op kamers. Juist voor de sociale samenhang.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid die ligt bij men die kamers zou kunnen bouwen. En onderwijsinstellingen kunnen hier ook verantwoordelijkheid in nemen. Ik bedoel, zij hebben ook gebouwen en campussen. En ze weten heel goed dat het een heel groot probleem is.
0: En wat zou dan een juiste of een geschikte oplossing zijn? Want misschien is het wel makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Ja, dat is natuurlijk sowieso zo. Met alle woningen, je ziet het dat er gewoon überhaupt krapte is op de woningmarkt. En dat zorgt er ook voor dat mensen langer in kamers blijven zitten. Terwijl ze eigenlijk naar een starterswoning zouden willen. Dus het is zeker ingewikkeld. Maar als je het aantrekkelijker gaat maken met wetgeving, dat er meer kamers gebouwd kunnen worden, dan gaat dat echt wel gebeuren. En dan gaan er zeker studenten daarin stromen. Dus in die zin, het is complex, maar er zijn wel echt wel makkelijke knoppen aan waar nog niet aan gedraaid wordt.
0: Ja, Floor, ben je het daarmee eens? Zouden er inderdaad meer studentenkamers gecreëerd moeten worden? Zou dat het probleem oplossen?
2: Dat zou heel mooi zijn als dat zou lukken. Wij zien ook dat naast het probleem dat er gewoon te weinig studentenkamers zijn, dat het ook gewoon vaak lastig is met huisbazen. Dus ja, Wij zeggen ook, stap ook echt naar de huurcommissie toe als er iets niet goed zit. Want dat is gewoon heel belangrijk dat dat geluid gehoord wordt. En daar zijn zij ook voor.
0: Ja, ja. Hoe ben jij zelf aan een kamer gekomen? Dat vraag ik me af.
2: Via veel hospiteren, ja. Dus ik zat in hetzelfde schuitje. Dus echt via Facebook blijven scrollen. Ik had me dan wel aangemeld op een zo'n woningbouwcorporatie. Maar goed, daar heb je natuurlijk hele lange wachtlijsten.
0: Ja.
2: Dus ook een beetje geluk hebben. En dat is heel zuur.
0: Ja, absoluut. Het heeft heel veel met geluk te maken. Ik kan me nog herinneren van mijn studietijd dat ik echt 13 keer heb moeten hospiteren.
2: Ja.
0: En elke keer een kratje bier meenam. Dus het kostte me ook wel wat voordat ik een kamer kreeg. Even, hoe zat dat bij jou?
1: Ja, ik heb ook best wel veel gehospiteerd. En hospiteren is ook voor de ene student gewoon veel toegankelijk dan voor de andere. Dus we zien ook dat internationale studenten en mbo'ers heel moeilijk een kamer vinden. Maar ik had hbo gedaan. Dus ik had ook nog wel wat netwerk wat me een beetje hielp aan kamers of aan locaties. Maar goed, als je dat niet hebt, ja, waar moet je beginnen?
0: Ja.
1: Dat is echt veel ingewikkelder voor mensen die niet een uitgebreid netwerk hebben of ouders die dat hebben.
0: Ja. En hoe zit het dan met de internationale studenten die ook op zoek zijn naar een woonruimte? Moeten we die ook meer ruimte bieden? Wat voor balans moet dat zijn volgens jou, Floor?
2: Ja, dat is inderdaad een lastige discussie. Het is natuurlijk super belangrijk dat die mogelijkheid er is voor internationale studenten. Anders kunnen zij gewoon heel simpelweg niet in Nederland studeren. Dus wij vinden inderdaad dat daar duidelijke afspraken over gemaakt moeten worden.
0: Ja, ja. En hoe zie jij dat, Evie?
1: Ja, we zien eigenlijk dat de meest kwetsbare groep is als het gaat over huisvesting. Ook omdat zij kunnen niet vanuit huis studeren. Dus zij moeten echt een plek hebben en belanden dan soms ook op straat of zwerven tussen vrienden.
0: Ja.
1: Omdat ja, zij zijn hier om te studeren. Meestal zoeken ze echt wel op tijd een plek. Maar goed, als ze niks kunnen vinden of het bestaat niet, ze zijn opgelicht, dan hebben zij wel
0: ook
1: grote
0: gevolgen. Dat gebeurt vaak inderdaad, dat internationale studenten opgelicht worden. Maar wat ik ook vaak heb zien gebeuren is dat ze niet geaccepteerd worden eigenlijk door de Nederlandse studenten die eigenlijk alleen maar Nederlands met elkaar willen spreken. Dus die geen internationale studenten in huis willen nemen. Sommige mensen zouden dan misschien zeggen van ja, dan moeten er maar minder internationale studenten deze kant op komen. Is dat een goed of een slecht idee volgens jou, Evie?
1: Ja, dat is echt een vraag die ook bij de onderwijsinstellingen ligt. Momenteel is het heel aantrekkelijk voor onderwijsinstellingen om internationale studenten te werven voor hun opleidingen. We willen ook graag een kenniseconomie zijn als Nederland.
0: Uitwisselen met elkaar.
1: Ja, dus dat is meer een vraag ook voor de politiek. Van ja, in hoeverre wil je daar drempels op zolang er geen kamers zijn? Wij zeggen vooral van, zeg alsjeblieft van tevoren aan internationale studenten dat het zo nijpend is en dat er zo weinig plek is. Want dat wordt nu gewoon nog niet altijd op tijd gedaan.
0: Ja, dat ze weten waar ze aan toe zijn.
1: Ja, precies. Anders dan.

0: zitten ze hier met gebakken peren. En dat is natuurlijk een groot probleem.
1: Ja, ja, absoluut. En Floor, als we van de problemen van studenten naar Den Haag gaan, heb jij het gevoel dat de politiek op dit moment voldoende oog heeft voor studenten en voor de problemen van studenten?
2: Ja, mooie vraag. Ik denk dat we dit jaar deels kunnen zeggen dat er wel wordt gedacht aan studenten. Dat zien we natuurlijk gewoon terug in die investeringen. Dus dat is heel erg fijn. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat er heel veel belangrijke dossiers spelen in Den Haag. Mm-hmm. En dat dossier onderwijs in brede zin dan ook onderaan de stapel kan komen te liggen.
1: Het is geen prioriteit tot nu toe.
2: Nee, absoluut niet. Dus het is echt wel belangrijk dat we daar natuurlijk achteraan blijven zitten als jongerenorganisaties. En dat we proberen om het geluid van de studenten wel gewoon goed te laten horen.
1: Ja, en via welke partij zou dat dan kunnen? Want ik zat te denken aan een partij zoals Volt. Ik kan me herinneren dat zij heel erg voor de studenten stonden. Zijn er inmiddels partijen die echt nog zo erg opkomen voor de rechten van studenten?
2: Ja, ook een mooie vraag. We zien natuurlijk dat het vooral bij kleinere partijen heel erg lastig is om aan alles mee te kunnen doen. Dus partijen willen wel, maar soms is daar gewoon niet de tijd en de capaciteit voor.
1: Ja.
2: Dus dan zul je toch sneller zien dat je moet kijken hoe we dat kunnen realiseren binnen misschien partijen die daar meer mogelijkheden tot hebben.
1: Ja, ja, precies. Dus een beetje de gevestigde orde, de partijen die er al zitten. Ja, en Evie, welke politieke keuze baart jou op dit moment de meeste zorgen voor studenten?
0: Nou ja, we zien eigenlijk, D66 was ooit echt een soort van de onderwijspartij. Maar zoals Floor al zei, is het echt een beetje naar onderen gezakt. En waar ik me heel veel zorgen over maak, is bijvoorbeeld de militarisering en de inperking van demonstratierecht. Ook op campussen. We zien dat gewoon steeds meer verschuiven in de hele samenleving, dat demonstratierecht onder druk staat. En dat voelen studenten zeker ook. Dus maken we ons heel veel zorgen om.
1: Ja, op wat voor manier staat het demonstratierecht onder druk? Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, zeker. Er zijn soms demonstraties op campussen, omdat studenten ook in de wereld leven en allerlei dingen zien. En je ziet dat er gewoon steeds strengere beveiliging is, dat er steeds meer politie is, maar ook dat het gewoon überhaupt moeilijker wordt om te demonstreren, waar dan ook. En zo verliest de student eigenlijk een mogelijkheid om die stem te uiten. Dus dat is iets waar wij als vakbond natuurlijk heel hard voor gaan staan. Je moet gewoon altijd kunnen demonstreren als jij dat wil.
1: Ja, precies. En je noemde net al eventjes die militarisering. Want Defensie zet steeds meer in op het werven van studenten. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling?
0: Ja, Defensie heeft nu gewoon onwijs veel geld. Dus die zetten dat ook heel veel in op de werving. Het zijn allemaal shiny reclames. Ja. Maar wij denken echt dat studenten zelf van tevoren moeten nadenken of ze dat willen, voordat ze worden beïnvloed door al die reclames die er heel mooi uitzien. Maar uiteindelijk heb je het wel over Defensie en heb je het wel over geweld. Dat hoort er gewoon bij.
1: Ja.
0: En er komt ook, doordat Defensie ook onderzoek doet, doen ze dat ook wel eens met onderwijsinstellingen. En dat is iets waar we ons ook heel veel zorgen over maken. Want als je onderzoek doet met Defensie, kan je dan ook nog kritisch zijn op Defensie. En in
1: vaak
0: hoeverre
1: in het voordeel
0: dat
1: van Defensie. Het is een beetje wij van WC-eend raden WC-eend aan.
0: Ja, ja, zeker. Ja. En als ze zoveel geld hebben, dan hebben ze ook daarmee best wat invloed.
1: Ja, inderdaad. En de kas van Defensie wordt inderdaad best wel gespekt. En als je dan die reclames ziet en al de stands waar ze dan staan, ziet het er allemaal heel erg gelikt en mooi uit. Het wordt eigenlijk bijna een beetje geromantiseerd, terwijl de werkelijkheid natuurlijk best wel anders kan zijn. Floor, waar ligt voor jou de grens dan tussen die samenwerking met Defensie en het bewaken van die academische vrijheid?
2: Mm-hmm, mooie vraag. In principe zijn wij niet tegen een samenwerking tussen Defensie en het onderwijs. Maar daar zitten voor ons echt strikte voorwaarden aan. Bijvoorbeeld enerzijds transparantie. We vinden het superbelangrijk dat studenten weten waar ze aan bijdragen. Bijvoorbeeld binnen een stage of binnen een afstudeerproject. Dat moet gewoon echt duidelijk zijn. En anderzijds vinden we het belangrijk dat die samenwerking vervolgens getoetst wordt door een onafhankelijke ethische commissie, een toetsingscommissie, zodat ook echt gekeken kan worden door bijvoorbeeld een lid van de medezeggenschapsraad. Hey, hoe zit het nou precies en gaat het nog goed? Want uiteindelijk moet het natuurlijk niet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs naar beneden gaat.
1: Maar is dat wat op dit moment ook gaande is? Wordt er ook genoeg toezicht gehouden op die samenwerking met Defensie en de transparantie ervan?
2: Nou, wij vinden dat het studentgeluid daar echt nog totaal in ontbreekt. Dus wij vinden het heel erg belangrijk dat zo'n toetsingscommissie wordt ingesteld, waarin dus ook echt studenten participeren.
1: Ja, precies. En studenten zijn natuurlijk best wel jong. Ze beginnen net aan hun volwassen leven. Dus in hoeverre kunnen ze de gevolgen ervan voorzien? Evie, kan jij daarop reageren?
0: Ja, zeker. Dat is ook precies waarom wij ons er zo'n zorg over maken. Het zijn mensen die net beginnen met een opleiding, dus die nog heel erg zoekend zijn. En als Defensie dan komt met best wel een mooi pakket, soms dan kun je zelfs betaald krijgen om een minor te volgen.
3: Ja.
0: Klinkt dat natuurlijk heel aanlokkelijk. En dat vinden wij gevaarlijk, omdat welke andere sector heeft zoveel invloed op het onderwijs? Kijk, zorgopleidingen of zorgsectoren kunnen dit gewoon niet bieden. Omdat ze het geld niet hebben. En dat zorgt wel voor ongelijkheid in die zin. En we willen eigenlijk dat Defensie gewoon los komt te staan van het onderwijs. Zodat het onderwijs en onderzoek gewoon een kritische houding kan blijven houden. In plaats van dat er te veel samenwerking is met Defensie.
1: Ja, want het klinkt natuurlijk best wel aantrekkelijk. Ik bedoel, je bent jong, je weet nog niet zo goed wat je wil, en Defensie komt dan aankloppen met: hey, je kan dit gratis volgen, of je wordt misschien zelfs betaald, en er staat een glansrijke carrière voor je tegemoet. Dus ja, probeer jezelf daar dan tegen te weren. Dat is natuurlijk best wel lastig. Maar wat ook hoog op jullie agenda staat, Evie, is de academische vrijheid. Wat staat er volgens jou momenteel onder druk? Kan je daar wat meer over vertellen?
0: We zien dat academische vrijheid afgelopen jaar misschien 2 jaar... iets is waar we mee bezig zijn en wat onder druk staat. Veel studenten geven dat ook aan. Dat heeft ook weer te maken met Defensie en democratisering op onderwijsinstellingen. Maar bijvoorbeeld ook met AI. Dat zijn allemaal dingen die daar soms negatieve invloed op kunnen hebben. Dus het schrijven wat je wil en zeggenschap hebben over jouw eigen data. Zijn allemaal dingen die daarbij horen. We zien ook dat bijvoorbeeld de Inspectie van Onderwijs bezig is met een rapport over academische vrijheid en hoe dat nu vormgegeven wordt. En eigenlijk het feit dat we discussiëren vind ik al zorgelijk. Eigenlijk moet het gewoon een recht zijn en moeten we het niet over hebben of dat goed of slecht is. Dat moet gewoon bestaan.
1: En wat gaat er dan uit dat rapport komen?
0: Dat weten we nog niet. We zijn heel benieuwd wat eruit gaat komen.
1: Ja, maar dat belooft niet veel goeds, denk jij?
0: Nou ja, ik hoop natuurlijk dat ze zeggen van nou, het gaat heel goed, maar ik vrees het eigenlijk niet. Want de signalen die wij ontvangen is dat het onwijs onder druk staat voor zowel docenten als studenten. En je ziet ook dat er in het buitenland nu, dat is natuurlijk een ander verhaal, maar daar staat het al helemaal onder druk. Mensen die worden ontslagen, stukken of onderzoek niet mogen publiceren. Ja, we willen echt niet dat komt overwaaien naar ons kikkerlandje.
1: Ja, precies. En hoe kan het dan dat de afgelopen tijd zo veranderd is? Waar ligt dat aan?
0: Ja, dat is echt een goede vraag, ook voor een politicoloog.
1: Ja, misschien heb je het antwoord niet hoor, maar ik denk ik vraag het maar even.
0: Nee. Ik denk gewoon dat komt doordat het meer genormaliseerd is om van eigenlijk dingen die al vast staan stonden, zoals bijvoorbeeld de rechtsstaat en dat soort dingen, dat we daar nu allemaal vraagtekens bij gaan zetten. Ik bedoel, je ziet dat in de politiek ook opeens wordt gepraat over, ja, die grondwet, willen we dat eigenlijk nog wel? Ja. Ja, dat zijn dingen waar we eerder echt nooit over hadden. En ik denk dat het een beetje hetzelfde is met de academische vrijheid. Want vroeger was het echt een fundament. En nu hebben we het opeens over of dat eigenlijk nog wel zo handig is.
1: Ja, precies.
0: Dat vind ik een doodenge koers.
1: Ja, dat begrijp ik zeker. Floor, vind jij dat ook een enge ontwikkeling?
2: Ja, absoluut. Ja, je merkt gewoon dat het gesprek verandert. En het is ontzettend onzeker hoe dat in de toekomst eruit gaat zien. Zo dus ook voor academische vrijheid. Het is ontzettend belangrijk dat studenten zich kunnen uiten hoe ze dat willen, ongeacht of daar negatieve gevolgen aan hangen.
3: Mm-hmm.
2: Hetzelfde geldt inderdaad voor onderzoek doen. Dat moet gewoon kunnen. Natuurlijk altijd op zekere hoogte, zonder haat, discriminatie, et cetera.
1: Ja, precies. En binnenkort is dan ook de alternatieve opening van het academische jaar. Kan je even vertellen wat dat is, de alternatieve opening?
2: Ja, klopt. Ja, de alternatieve opening van het academisch jaar is dit jaar in Groningen. En daar zal de minister ook een toespraak doen. Dus daar zijn we ontzettend benieuwd naar. Het is eigenlijk een tweede opening. Deze week is het academisch jaar geopend door onze minister-president, door Rob Jetten. En dat zal maandag dus op een nieuwe wijze nogmaals gebeuren door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
1: En wat is daar dan alternatief aan?
2: We gaan langs bij verschillende plekken. Tenminste, de minister die heeft aangekondigd om een toespraak te houden. Dus het zal net wat andere insteek hebben. We zijn heel erg benieuwd wat daarin wordt verteld en hoe dus het academisch jaar eruit gaat zien.
1: Ja, precies. En je hebt eerder al verteld dat je een groot voorstander bent voor de talentstrategie die ze dan gaan introduceren bij de academische opening. Wat is die talentstrategie?
2: Ja, dat is inderdaad gaat waarschijnlijk groot spelen dit jaar. De talentstrategie is een plan vanuit het kabinet om de economie voor te bereiden op de toekomst. En daar spelen studenten een grote rol in. Het gaat namelijk over de zorgen voor een krapte op de arbeidsmarkt in de komende jaren. En dat we eigenlijk een schaarste hebben in talent. En studenten die zouden dat moeten kunnen oplossen. Mm-hmm. Wij vinden het heel erg mooi dat het kabinet hiermee is gekomen. Omdat het ook toekomstperspectief biedt voor studenten. We merken dat 70% van de studenten zorgen heeft over de toekomst. Mede door de financiële positie. Nou, zo'n blik op de arbeidsmarkt, dat geeft natuurlijk wat meer zekerheid. Dus dat is heel belangrijk. Ondertussen vinden wij natuurlijk ook dat dat niet moet gebeuren door sturing. En we vinden het heel erg belangrijk dat het oog blijft op intrinsieke motivatie. Ja. Dus bijvoorbeeld, kunnen we meer doen in loopbaanoriëntatie of in voorbereiding op een studie?
1: Ja, precies. Want dat vraag ik me inderdaad af, wat dan die strategie is, zonder dat je studenten daarin gaat sturen. Maar jij zegt dan, ja, eigenlijk loopbaanoriëntatie. Hoe kan je die studenten nog meer overtuigen om misschien elders te gaan kijken waar er krapte is op de arbeidsmarkt?
2: Ja, precies. Nou, de loopbaanoriëntatie is daar dus één onderdeel van. Anderzijds zien we ook gewoon dat bijvoorbeeld er heel weinig vrouwen zijn in technieksectoren. Ja. Wij denken dat dat deels ook komt omdat daar gewoon te weinig oog voor is. Dus we vinden het ook belangrijk om gewoon transparant en helder te zijn over wat een opleiding inhoudt. Dus ook echt campagnes te gaan voeren met, hey, dit is er ook nog mogelijk. En niet alleen maar de traditionele werkwijze.
1: Ja, heb je dan het idee dat de studenten voor de populaire studies gaan? Of de populaire beroepen? Zie je dat gebeuren?
2: Nou, we zien natuurlijk momenteel wel dat er bepaalde opleidingen zijn waar gewoon heel veel animo voor is.
1: Zoals? Heb je daar een voorbeeld van?
2: Nou, bijvoorbeeld een opleiding als psychologie. Dat is een opleiding waar we al jaren van zien dat er gewoon veel aanmeldingen op binnenstromen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk super mooi, want we vinden het erg belangrijk dat studenten een opleiding volgen die ze ook echt leuk vinden. Ja. Anders ga je in de toekomst zien dat er nog meer uitval ontstaat. En dat kunnen we natuurlijk al helemaal niet hebben. Dat zou juist zonde zijn. Maar zoals ik al zei, bijvoorbeeld die technieksectoren, daar is dat gewoon een stuk minder. Ze willen ook gaan onderzoeken, waar komt die intrinsieke motivatie nou vandaan? Ja. En hoe kunnen we studenten motiveren om echt te gaan doen wat ze leuk vinden?
1: En zijn er dan inderdaad vooral studies gericht op, inderdaad zoals je zegt, de techniek, maar ook op de zorg?
2: Ja, ook zeker. Ja. Ja, precies. Ook in het onderwijs zien we het terugkomen. Dus dat zijn inderdaad sectoren waar we die krapte terugzien. Ja.
1: Ik moet zeggen dat het goed klinkt. Maar Evie, hoe kijk jij naar deze talentstrategie?
0: Ja, wij zijn er wel iets kritischer over. Op zich zijn de dingen die genoemd zijn, ze hebben het onder andere over klimaat en AI. Dat zijn natuurlijk dingen waar jongeren ook mee bezig zijn. Maar we vinden het wel een spannende ontwikkeling als de overheid gaat aanprijzen welke dingen er belangrijk zijn. Hm. Dus we zien daar wel een risico in dat dingen dan heel mooi klinken en dat er hele goede voorlichting is, maar dat het uiteindelijk helemaal niet is wat het lijkt. En dat willen we heel graag voorkomen. Dus daarom zitten we ook aan tafel om te zeggen van, hou het alsjeblieft ook realistisch, maar verbeter ook de omstandigheden in zo'n studie door bijvoorbeeld het afschaffen van het bindend studieadvies. Ja. Dus er zijn meer dingen dan alleen maar aan de voorkant iets glimmerende reclame voor opleidingen of voor verschillende dingen. Dan alleen maar, alleen maar dat is niet genoeg, vinden wij. En wat ik al eerder zei, waar we aan het begin over hadden, zolang het welzijn van studenten onder druk staat, vind ik het lastig om nog heel veel van hun te vragen. Je legt een last op schouders die eigenlijk nog niet zo stabiel staan. Ja. Dus er moet echt wat gebeuren aan het studentenwelzijn voordat er zoveel kan worden gevraagd als die grote maatschappelijke thema's waar de regering nu van vraagt van, jongeren, step up.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk van er moet eerst eigenlijk even prioriteit liggen bij die financiële stress, de mentale gezondheid van jongeren, voordat we gaan praten over wie welke baan moet nemen of waar moet gaan studeren.
0: Ja, nee, dat zien we echt als belangrijker. Maar we snappen ook dat het een thema is en dat Nederland dit nodig heeft. Maar alsjeblieft, zorg eerst voor die student en dat hij mentaal gezond is en een dak boven zijn hoofd heeft, voordat je allerlei dingen van hem gaat vragen.
1: Ja, Floor, begrijp jij die kritiekpuntjes? Kunnen jullie daar een middenweg in vinden?
2: Zeker, ja, ik begrijp dat geluid absoluut. En nogmaals, zoals ik net ook aankaartte, die sturing, dat willen we natuurlijk echt inperken. Wel vinden we dat we dit jaar echt moeten gaan kijken hoe we studenten kunnen voorbereiden op die veranderende wereld. De arbeidsmarkt gaat er anders uitzien. Het gebruik van AI in het onderwijs gaat natuurlijk onwijs omhoog. Sneller dan dat we het zelf doorhebben. Dus we vinden het wel erg belangrijk dat we daar bewust van zijn. En wij denken dat we op die manier, die de talentstrategie nu schetst, daar wel zorgen kunnen wegnemen voor de toekomst. Dus dat vinden we mooi.
1: Ja, absoluut. Dus als je te luisteren en heb je vragen, stel ze in de NPO Luister-app.
3: Vroege vragen.
1: We hebben nog wat vragen binnengekregen. Chevelle zegt, er wordt zoveel misbruik gemaakt van studenten die zoeken naar een woning. Hoe kunnen de studentenvakbonden hierbij helpen? Evi, kan jij hier antwoord op geven?
0: Ja, zeker. Allereerst vechten wij dus heel erg voor meer woningen. Dus als je er veel voor voelt, word vooral lid van de lokale vakbond. We doen eigenlijk op heel veel verschillende vlakken dingen op wonen. We zorgen dat de politiek hiervan weet door te lobbyen. Maar 10 oktober is er ook een woonprotest waar je kan aansluiten. En verder hebben we ook nog een studenten housing hotline. Waar studenten voor vragen over hun woningen. Of ja, ze vermoeden soms dat ze zijn opgelicht. En dan komen ze bij ons bij de housing hotline. Dus daar kan je ook terecht.
1: Oké, dat is goed. Brinte die zegt, gaat de indeling van studies over de jaren heen veranderen? Komen er bijvoorbeeld minder plekken vrij voor creatieve studies, zodat meer studenten defensie-approved studies gaan doen?
0: Oh, ik hoop het zo niet. Nee, ik hoop het echt niet. Dat is echt iets waar we wel een stokje voor zouden steken. Studenten moeten gewoon kunnen studeren wat ze willen studeren. En je ziet heel veel dat mensen hebben iets gestudeerd, maar gaan later uiteindelijk toch iets heel anders doen. Dus het is ook niet altijd te voorspellen voor waar je uiteindelijk terechtkomt.
1: Ja.
0: We hopen echt dat dat niet gaat gebeuren.
1: Heb jij daarin iets zien veranderen, Floor? Dat er minder ruimte is voor creatieve studies en meer voor de fancy approved studies, zoals deze luisteraar zegt?
2: Ja, nou, wat ik wel zie is dat daar zorgen over zijn. Het zou inderdaad super zonde zijn als we de komende jaren gaan zien dat deze creatieve opleidingen gaan verdwijnen. Dat willen we natuurlijk echt absoluut niet. Mm-hmm. Dus ik zie het inderdaad wel veranderen dat die zorgen groter worden.
1: Ja, precies. Charlie zegt, hoezo is de aanwezigheid van defensie op scholen een probleem? Evi, wil jij daar eerst antwoord op geven?
0: Ja, ik snap die vraag heel goed. Op zich is het, sta je vrij om te gaan studeren of te werken bij Defensie. Dat vinden wij op zich helemaal prima. Als je dat maar vrijwillig en zelf doet.
1: Ja.
0: Maar als Defensie zich gaat mengen met wat voor onderwijsaanbod er is, of met onderzoek bezig gaat houden, dat vinden wij spannend, omdat je gewoon nog steeds kritisch moet kunnen zijn binnen onderwijs op Defensie. En dat verlies je dan. Dus dat is een risico wat we te groot vinden. En daarom waarschuwen we daarvoor.
1: Precies. Pleit je dan eerder voor het idee dat je dan na je studie kan kijken voor een loopbaan bij Defensie? Of vanaf welk moment kan je daar kritisch over nadenken?
0: Ja, dat wordt al gedaan natuurlijk. Dat als na je studie is er ook sprake van werving. Maar alsjeblieft op je studententijd moet je gewoon heel neutraal kunnen kijken naar alle opties die voor je liggen. En zoals ik al eerder zei, er is geen enkele sector die zoveel promotie kan doen in het onderwijs zo vroeg al. Ik bedoel, de zorg staat niet met stands op intromarkt te promoten hoe leuk dat is.
1: Nee,
0: dus in die zin is dat oneerlijk.
1: Ja. Taylor vraagt, is het op dit moment überhaupt verstandig om in een stad te gaan studeren waar je nog geen woning hebt, Floor?
2: Ja, dat is inderdaad een hele persoonlijke vraag. Ik denk dat dat ook heel erg afhankelijk is van bijvoorbeeld een reistijd. Mm-hmm. Ik moet wel zeggen, zodra je studeert en dus ook echt kennis opdoet en meer mensen leert kennen in die omgeving, dat het dan ook makkelijker kan worden om een kamer te vinden. Dus ik zou zeggen, mocht je op een half uurtje van de stad afzitten met de trein, ga dan zeker daar studeren en via die weg een kamer proberen te zoeken. Maar ik kan me heel goed voorstellen voor studenten, mocht je in Zeeland wonen en je wilt in Utrecht gaan studeren, dat dat dan echt een groot risico is.
1: Ja, wat zou je dan adviseren?
2: Nou, bijvoorbeeld kijken op wat het met contacturen doet. Mocht het zo zijn dat er 2 contacturen in de week zijn, zou het een afweging kunnen zijn om dat het eerste periode wel te doen met de trein. Mm-hmm. Maar dat is echt een hele persoonlijke afweging.
1: Ja, dat begrijp ik.
2: In ieder geval goed er van tevoren over hebben met je omgeving.
1: Precies. Ja. Nou, we gaan zo meteen naar de laatste tips van jullie van Evie en Floor. Maar eerst even naar wat muziek. Dit is Somber 12 to 12.

0: even in Floor, we lopen tegen het einde aan van deze uitzending. We hebben het gehad over het nieuwe academische jaar en wat voor zorgen er zijn. We hebben het gehad over mentale gezondheid. We hebben het gehad over academische vrijheid, over wonen, over politiek. En ik vraag me dan toch af, nou, voor jullie allebei eigenlijk, hebben studentenorganisaties in Nederland wel genoeg invloed om ook politiek echt iets af te dwingen? Floor, dan begin ik even bij jou.
1: Ja, voor ons dit jaar gaat dat inderdaad de vraag worden. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Als ik bijvoorbeeld kijk naar onze plannen. Dit jaar willen we echt ervoor gaan zorgen dat studentenwelzijn geborgd wordt in het curriculum van instellingen. Daarvoor zullen we zeker in gesprek gaan met politieke partijen. Ja. Zo ook voor het instellen van een minimumbedrag voor die verplichte stagevergoeding. Dus we hopen dat we daar echt wel stappen op kunnen zetten.
0: Ja, absoluut. En Evi, hoe zit dat bij de vakbond?
2: Ja, het kabinet daar zeker wat te bewegen. Dus we gaan ons vol inzetten, bijvoorbeeld mentale welzijn en de militarisering waar ik het eerder over had. Maar ik heb vooral heel veel hoop in alle studenten die afgelopen jaren al de straat op zijn geweest om hun mening te verkondigen. Dus ik heb heel veel zin om voor hun op te komen en hun belangen te verdedigen.
0: Om even weer de schouders eronder te zetten.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja, precies. En als we elkaar aan het begin van het volgende academische jaar weer spreken, wat moet er dan concreet veranderd zijn om te kunnen zeggen dat het echt een beter jaar is geweest voor studenten?
2: Oh, wat een moeilijke vraag.
0: Nou, waar hoop je op? Dat is de vraag.
2: Ja, waar hoop ik op? Nee, ja, ik hoop gewoon dat het voor minimaal één student beter is geworden. Dat ze er financieel makkelijker bij zitten. Dat er studenten zijn die minder mentale last ervaren door bijvoorbeeld de afschaffing van het binnenstudieadvies. Yeah. En dat er meer mensen zijn die een woning kunnen vinden. Yeah. Dat hoop ik volgend jaar.
0: Heel mooi. En wat hoop jij, Floor?
1: Deels hopen we dat studenten minder zorgen hebben over de toekomst en dat daardoor ook die druk op studenten wat afneemt. Mm-hmm. Dus we echt voorbereiden op die veranderende wereld. Anderzijds willen we gewoon echt het studentsucces vergroten. Mede door die financiële positie sterker te maken door bijvoorbeeld een minimumbedrag voor een stagevergoeding in te stellen.
0: Heel goed. Nou, we blijven optimistisch.
1: Precies.
0: Dankjewel, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Evi Kras en bestuurder van het Interstedelijk Studentenoverleg Floor Dekkers. Fijn dat jullie met ons het nieuwe schooljaar wilde inluiden. Dit was Vroeg van donderdag 27 augustus. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Wie gaat jouw ochtend verder met het NWS Radio 1 Journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is donderdag 27 augustus. De ongekende vloedgolf in Nepal en Tibet heeft veel verwoest en het aantal doden loopt op. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Door de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet zijn zeker 165 mensen omgekomen. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Europa moet veel steviger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn door staatssteun nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het Kremlin is woedend omdat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De Frankfurter Allgemeine steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfsgebouw ingestort. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een rijschool. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit. Vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer kwam met meerdere wagens om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere gebouwen. Ook blusvoertuigen uit Duitsland werden ingezet. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfsplaats. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuken. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Nepal en Tibet werden gisteren getroffen door verwoestende aardverschuivingen en een vloedgolf. Vannacht hebben reddingsteams doorgezocht en langzaam wordt meer duidelijk over de ramp. Correspondent Zuid-Azië Davy Boerema. Davy, het dodental en misschien ook wel het aantal vermisten loopt nog steeds op. Is daarover al meer duidelijkheid te krijgen inmiddels?
4: Ja, het dodenaantal is inmiddels opgelopen tot 162. Ik zag een tweet van een Indiaas politicus die doorgaans goed is ingevoerd, goed bekend staat en toevallig in Kathmandu is nog. En hij had het over 2000 vermisten. En ook de schade aan de infrastructuur is groot, hè. Meer dan 19 bruggen zijn verwoest. 8 waterkrachtcentrales zijn of helemaal weggeslagen of hebben schade opgelopen. Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen, simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is. En dat is iets wat gewoon nog in de komende tijd, in de komende weken, meer duidelijk moet zijn. Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden, is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
2: Dus ze weten eigenlijk niet precies hoeveel mensen er wonen, is dat het?
4: Nee, ze hebben daar eigenlijk helemaal niet zulke goede cijfers voor. Omdat het dus veel dorpen zijn die hoog de Himalaya in liggen. En ja, het is ook Nepal, registratie gaat daar iets anders en soms iets lastiger, ja.
2: Uit omringende landen komt inmiddels hulp. Hoe gaat het daarmee?
4: Ja, China en India als buurlanden zegt er meteen al hulp toe natuurlijk. Maar nu ook de VS, de EU en de Wereldbank heeft ook geld toegezegd. En Nepal heeft dit gewoon nodig. Ze zijn zelf niet in staat om die hulp in zulke grote getalen op gang te krijgen. Wat nu ook blijkt is dat veel mensen die in het leger, in de politie zelf getroffen zijn. Dus die zelf vermist zijn geraakt of zijn omgekomen. Ik was er in 2015, toen ben ik met hulpdiensten meegegaan naar aanleiding van de aardbeving. En wat je dan ziet is, als je die bergen ingaat, dan word je op een gegeven moment geblokkeerd door een aardverschuiving of een brug die is weggeslagen. En dan weet je dat daarachter nog een dorp ligt waar ook diezelfde aardverschuiving voor heel veel doden heeft gezorgd. Maar dan kan je gewoon niet verder. Dat moet dan eerst opgelost worden voordat je weer verder kan op die weg. Want er is maar één manier om steeds verder die Himalaya in te komen.
2: Ja, en nu is er natuurlijk heel veel meer verwoest.
4: Ja, het ziet eruit als je hebt de beelden gezien. De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd. Maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
2: Ja, wat, daar wordt inderdaad wel meteen over gespeculeerd, hè, over wat dit nou veroorzaakt heeft.
4: Ja, het gaat natuurlijk over de impact van klimaatverandering en in hoe grote rol dat hoe grote mate dat een rol heeft gespeeld bij deze ramp. En hoe Nepal zich daar dan in de toekomst op moet voorbereiden. Er wordt bijvoorbeeld gezegd permafrost, wat normaal veel meer water opslaat, dat ontdooit steeds verder door klimaatverandering. Smeltwater zorgt ervoor dat die gletsjermeren steeds groter worden. En Nepal heeft dat al verschillende jaren meegemaakt, hè? Maar de omvang van wat je nu ziet, ja, dat is echt. Ja, wetenschappers staan daar versteld van. En ook mensen in de gebieden zelf die zeggen van, nou, dit is echt van een omvang wat we nog nooit gezien hebben.
2: Je zei net dat hulpverlening dus ook bij eerdere aardbevingen al heel moeilijk was. Nu waarschijnlijk nog moeilijker. Welke hulp is er al wel op gang gekomen?
4: Ja, er is via helikopters. In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen. Maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder. Dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen. Maar ik heb ook met het Rode Kruis gesproken. Zij zeggen van, ja, het is heel moeilijk om te zeggen hoeveel hulp er nou nodig is. Want het ligt er simpelweg aan hoeveel mensen overleden zijn. Als er meer mensen overleden zijn, is er minder geld nodig, omdat er dan minder reddingsacties uitgevoerd kunnen worden. Ze schatten nu dat het zo'n rond de 10 miljoen euro gaat kosten. Maar dat is een schatting en dat kan nog alle kanten opgaan.
2: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerema. Ook bij de ongeveer 3.500 Nepalezen in Nederland is het nieuws over de ramp hard aangekomen. Sashi Paudial, die woont al zo'n 30 jaar in Nederland, maar hij is op nog allerlei manieren met Nepal verbonden. Verslaggever Roel Pauw sprak met hem.
5: Afgelopen december was Sashi Paudial nog precies op de plek waar de ramp zich heeft voltrokken. Ik was met mijn gezin naar Nepal. En daar hebben we in dat rivier hebben wij rafting gedaan. En als je nu ziet, al die mensen hebben geen kans. Ze voor hun leven wegrennen.
6: Wat wordt hier gezegd?
5: Ja, wegrennen. Ja. Welke kant moeten wij? Waar moeten we naartoe? Zo zeggen ze.
6: We kijken naar de beelden waarop te zien is hoe een groot wit gebouw van 4 verdiepingen kopje onder gaat in een kolkende modderstroom.
5: Al die bussen, al die auto's, die zijn allemaal meegesleurd. En die brug is op Trisuli rivier. En hier zit het.
6: Daar gaat de brug.
5: Daar gaan die gebouwen allemaal. En daar zitten alle mensen. Vreselijk. Het raakt je, omdat je zelf ook uit bijna die regio komt. En
7: vreselijk voor ons, ook vanuit de tienduizenden kilometer afstand, dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
6: Helemaal machteloos is Paudial ook weer niet. Hij is verbonden aan verschillende hulporganisaties voor Nepal en hij kent mensen in Nederland, Nepal en in de omvangrijke Nepalese diaspora.
7: Ja, wij hebben gelijk gaan bellen. Wij hebben vergaderingen gehad en wij proberen dat te coördineren en zo goed mogelijk te regelen. In Nederland zijn wij daarmee bezig, internationaal zijn we mee bezig. En ook contacten met Nepal, de ontwikkelingen op de voet volgen. En proberen zo goed mogelijk te helpen en ook te ondersteunen. En dat op poten zetten van fondswerving, daar gaan we mee aan de slag. En dit is nu te korte dag, maar wij zijn er mee bezig. Ik ga zeker vanuit dat wij heel wat kunnen betekenen voor deze slachtoffers.
6: Eén ding weet Paudial in elk geval zeker. Deze ramp is te groot voor het kleine land waar hij van houdt.
7: De ramp heeft ongekende omvang. Te groot voor een land als Nepal. En de regering is ook een onervaren regering. Pas een paar maanden geleden geïnstalleerd na de Gen Z-opstand gekomen. Dus het is een uitdaging voor een nieuwe regering om een ramp zoals deze hand te bieden. Ik denk dat het sowieso ook Nepal heel goed de internationale hulp en steun kan gebruiken. Bij deze zeg ik ook alle Nederlanders, oftewel Nederlandse regering, wat er ook mogelijk is te helpen. Nepal heeft dat heel hard nodig.
2: Zei Shashi Paudial in gesprek met Roel Pauw.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 12 minuten over 6. In Nieuwsuur ging het over Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. Meta heeft een schikking getroffen in een grote Amerikaanse rechtszaak. Die zaak ging over de verslavende werking van sociale media op jongeren. Meta heeft ermee ingestemd om zo'n $18 miljard te betalen. Marietje Schaken, onderzoeker technologiebeleid aan de Amerikaanse Stanford Universiteit, vertelt hoe het nieuws is ontvangen door dat bedrijf.
8: Dit is echt een nederlaag voor Meta. Aan de andere kant waren de bedragen die genoemd waren als Meta de zaak verloren had en niet geschikt had, veel hoger. Dus je merkt nu dat mensen even moeten kijken waarom is dit bedrag toch relatief laag. Maar Meta betaalt een andere prijs, want ze moeten aanpassingen doen aan hun producten. En dat heeft waarschijnlijk veel meer impact dan dit geldbedrag, wat ja, voor een bedrijf wat honderden miljarden omzet toch op zich te verwerken is.
2: Het bedrijf belooft de apps aan te passen voor minderjarige gebruikers.
8: Het gaat om tijdslimieten voor jongeren, waardoor ze dus niet bijvoorbeeld 's nachts de hele tijd online zitten. Dus het gaat echt om het breken van die alsmaar doorlopende feeds van content. Waardoor jongeren willens en wetens verslaafd zouden zijn gemaakt en ook daar mentale problemen van ondervinden.
2: In Goedenavond Nederland, aandacht voor het West-Nijl-virus. Deze week overleed iemand in de provincie Utrecht aan de gevolgen van het virus. Diegene had het in Nederland opgelopen en stierf in het ziekenhuis, zo meldt het RIVM. Het ging om iemand die ouder was dan 80 met de onderliggende ziekte. Bart Knols is muggenexpert en doet al 35 jaar onderzoek naar muggen. Hij stelt dat het virus potentieel groot kan worden.
9: Het is één geval, één sterfgeval, heel triest natuurlijk. Maar het is zo dat in 2020, en zelfs daarvoor al, waren er al signalen dat het mis zou gaan. Ik heb zelf in mijn boek uit 2009 heb ik gewaarschuwd voor West-Nijl-virus. Mm. Werd toen weggezet als bangmakerij, stemmingmakerij op die manier. Mm-hmm. En nu zijn we 17 jaar verder en nou is het zover. En dat is heel triest.
2: Het virus heeft zich al eens eerder snel verspreid, zegt Knols.
9: In Amerika was het zo dat in 1999 kwam dat West-Nijl-virus met muggen die besmet waren met een vliegtuig uit Israël aan op John F. Kennedy Airport in New York. Het duurde 5 jaar voordat heel Amerika, dus 50 staten in Amerika, allemaal besmet waren met West-Nijl.
2: En met het oog op morgen ging het over homo-ontmoetingsplaatsen. Plekken in de open lucht waar mannen elkaar ontmoeten voor anonieme seks of sociaal contact. Er verdwijnen steeds meer van die plekken in Nederland, zegt actiegroep Stichting Platform Kilbos. een poging om bij de Raad van State gedaan te krijgen dat de ontmoetingsplaats bij Tilburg beschermd zou worden, mislukte. De stichting kreeg geen gelijk. Hans Scheffer van het platform over het belang van dit soort ontmoetingsplaatsen.
10: Die parkeerplaats is wat anoniem. En als je dat via internet doet, dan is het, is het meestal 1-op-1. En dat is ook altijd maar de vraag van of diegene die waarmee je contact wil hebben, of dat inderdaad aan je verwachtingen voldoet, laten we het zo zeggen.
2: Scheffer omschrijft de plek bij Tilburg die nu komt te verdwijnen.
10: Het is een bosachtige omgeving, een beetje parkachtig. En daar werd vlakbij geparkeerd. En met name parkeren, dat is nu een probleem geworden, omdat daar over dat terrein een transformatorstation van Tennet is neergezet.
2: En dat was gisteravond op radio en tv. Leven.

0: One Republic, counting stars. Geneeskundestudenten worden ingezet om taken van de huisarts en apotheker over te nemen, schrijft NRC.
1: Het gaat om zogenoemde medicijnreviews, schrijft de krant. Daarbij worden oudere patiënten thuis opgebeld om te vragen welke medicijnen ze nog slikken en of die nog nodig zijn. Dat is werk voor artsen of apothekers, maar die besteden het volgens NRC vaak uit aan commerciële bureaus die het laten doen door studenten. Twee van hen trokken aan de bel omdat ze zichzelf niet gekwalificeerd vonden om te beoordelen of een patiënt kan stoppen met medicijnen. Een apotheker zegt tegen NRC dat ze niet anders kan. De gesprekken kosten veel tijd en er is te weinig personeel voor. Het nieuwe Europese asiel- en migratiepact leidt nog niet meteen tot een drastische afname van immigranten in Nederland. Dat schrijft de Telegraaf. De nieuwe regels zijn een stuk strenger. De procedure moet sneller verlopen en nareis moet lastiger worden. De afspraken gingen begin deze zomer in en in juli kwamen in Ter Apel bijna 2000 asielzoekers aan. Volgens de Telegraaf ongeveer evenveel als begin dit jaar. Bij de invoering van het plan waarschuwde EU-voorzitter Tsipras al dat het mogelijk een jaar zou duren voordat de effecten zichtbaar zijn. Het Openbaar Ministerie heeft volgens Trouw een harde lijn gekozen tegen de blokkade van snelwegen door Extinction Rebellion. 6 actievoerders staan voor de rechter voor het blokkeren van de A12 in april. Zij vinden zelf dat die actie beheerst verliep, maar het OM noemt dat een illusie. Je creëert voor veel mensen overlast en gevaar, zei de openbaar aanklager. Ook voor deze week is er een nieuwe bezetting aangekondigd. Volgens Trouw is dat op de vaste plek op de A12 in Den Haag. En de prijs van tarwe is opgelopen naar het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Dat schrijft het FD. Graanschepen op de Zwarte Zee worden geregeld aangevallen door zowel Oekraïne als Rusland. De regio geldt volgens het FD als de grootste graanschuur ter wereld. Onder meer zachte rode tarwe is duurder geworden. Dat wordt onder meer gebruikt door de koekjes- en taartindustrie. Door de oorlog wordt veel minder tarwe verscheept dan normaal. Oekraïne heeft aangeboden om de aanvallen op schepen met landbouwproducten te stoppen. Maar Rusland heeft dat volgens het FD afgewezen.
2: NPO
3: Radio 1. Dit is tot 9:30.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Japanse parlementariërs zijn voor besprekingen in China. De betrekkingen tussen de twee landen staan al een tijd onder hoogspanning. Vooral sinds de Japanse premier Takeuchi zei dat de veiligheid van Japan wordt bedreigd als China Taiwan aanvalt. Correspondent Japan Anoma van de Veren. Anoma, waarom heeft juist die uitspraak de betrekkingen zo op scherp gezet?
4: Takeuchi, de premier van Japan, die suggereerde met die opmerking Japanse militaire betrokkenheid bij een conflict rond Taiwan. Japan mag namelijk onder de huidige grondwet alleen het leger inzetten onder 1 grote voorwaarde. Dat is dus als de nationale veiligheid van Japan bedreigd wordt. Dus ja, alleen al die suggestie dat Japan China of het Chinese leger aanvalt, nou ja, dat roept nogal wat herinneringen op over de Tweede Wereldoorlog. Daarbij is Taiwan natuurlijk een enorme rode lijn voor China. Dus ja, die reageerde fel. De consul-generaal hier in Osaka die heeft zelfs de premier bedreigd. En Peking die eiste natuurlijk dat Takeuchi de woorden terugnam. Nou, die weigerde op haar beurt. En sindsdien heeft China toeristen geadviseerd niet meer naar Japan toe te gaan. Zijn uitwisselingsstudenten stopgezet. Zijn de militaire oefeningen in de regio opgeschaald. En natuurlijk ene na de andere export- en handelsrestrictie. Volgens overheidsbronnen hier is er ook geen enkel contact meer tussen de ministeries, tussen de twee landen. Dus ja, de relatie is wel echt op een dieptepunt beland.
0: Ja, en die Japanse parlementariërs die zijn dus nu in China. Is dan Taiwan ook het hoofdonderwerp van de gesprekken die ze voeren?
4: Ja, die gesprekken die worden natuurlijk achter hele dichte gesloten deuren gehouden. Dus we kunnen gokken dat waarschijnlijk voor China wel het bovenaan het prioriteitenlijstje staat. Die wil natuurlijk Japan horen zeggen, weet je wat, als er iets in Taiwan gebeurt, wij bemoeien ons daar niet mee, dat is jullie probleem. Dat hoort namelijk bij China. Dat zijn de woorden die zij maar al te graag willen horen. De Japanse delegatie kan dat niet zeggen. Dus die loopt echt op eieren. Die wil het liefst niet hebben over Taiwan. De boodschap die ze ook voor vertrek en tijdens herhaalde is, wij houden ons aan het één-China-beleid. In mooie termen is dat strategische ambiguïteit. Hele ingewikkelde woorden om in principe te zeggen, weet je wat, wij willen niet hardop zeggen wat we willen doen als daar iets gebeurt. En dat was ook de manier waarop Japan er jarenlang mee omging, tot en met Takeuchi per ongeluk het zachte deel hardop zei. Niet de handigste diplomatieke zet, vandaar die ruzie ook. En die parlementariërs die gaan dus nu daar naartoe, naar China toe, en die zeggen, weet je wat, wij zijn hier voor een informeel bezoek. Wij kunnen niet namens Japan beloftes maken, geen grote uitspraken doen. En dat is natuurlijk opzettelijk, want het is voor Japan vooral een olijftak. Japan wil laten zien, weet je wat, we willen weer aan die relatie gaan werken.
0: Is dat dan ook het belangrijkste doel van dit bezoek?
4: Absoluut, ja. Het herstellen van de communicatie, hè. Een opening voor dialoog proberen te vinden, is wat een van de delegatieleden het noemde. De telefoonlijn weer aansluiten als het ware. En om dat te doen ontmoeten ze dus ook belangrijke partijbondsen van de Communistische Partij van China. En de Japanse delegatie bestaat dus ook niet alleen uit de Japanse regeringspartij bijvoorbeeld, maar ook oppositiepartijen gaan mee. Twee van die delegatieleden zijn ook uitgesproken kritisch op Takaichi. Dus ja, daar zal China wel blij mee zijn. Moet ik zeggen dat degene die van de regeringspartij meegaat is wel een flinke nationalist. Dus ik weet niet of China daar heel erg blij mee is. Maar die combinatie, dat maakt het makkelijker voor China om ze te ontvangen. En de bedoeling is dat zij de weg vrijmaken voor bijvoorbeeld een hele grote delegatie in september. Dat wel een officieel bezoek zou zijn. En natuurlijk hopen dat dat misschien stap voor stap gaat leiden naar een verbeterde relatie. Dat de zakelijke relatie in ieder geval weer opstart. En in de toekomst ook ergens de diplomatieke banden weer opstarten.
0: Ja, want China ontvangt deze parlementariërs dus ook. Dus geeft het ook wel aan dat de relatie toch een beetje aan de beterende hand is?
4: Het moet heel voorzichtig zijn. Ik denk dat het vooral is om de deur een beetje op een kier open te houden. Want ja, een volledige afbraak van de relatie tussen de twee landen, dat zou rampzalig zijn voor alle twee. Zowel diplomatiek als economisch, als vergroot risico op conflict hier in de regio. Dus ja, dat China toestemming heeft gegeven die parlementariërs te ontvangen, dat kan absoluut een positief signaal zijn. Alleen het is meer vorm dan inhoud. Inhoudelijk is er nog weinig gebeurd. Takaichi heeft haar woorden niet teruggenomen. Die was een Japanse minister van Defensie, heeft laatst nog een religieus offer gebracht aan Japanse oorlogscriminelen. Dat heeft China weer veroordeeld. China heeft ook nog geen van de handelsmaatregelen opgeheven. En via de media zijn ze nog redelijk wat aan het bekvechten met elkaar. Maar ja, dit bezoek is in ieder geval een normaal gesprek, al zij het informeel. En dat is al een stuk positiever dan helemaal niet te praten.
0: Anoma, dankjewel. Correspondent Anoma van der Veren. Het is 6:55. De Nederlandse singer-songwriter Inge Lambeau heeft goed geluisterd naar illustere voorgangers. Dat blijkt al vaker uit haar werk. In het nieuwe Gravity hoor je duidelijk de invloed van Fleetwood Mac. En zolang je dat goed doet, is dat helemaal oké.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine. Dat meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Minstens 165 mensen zijn omgekomen, maar dat aantal zal waarschijnlijk nog veel verder oplopen. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Door aanhoudende natuurbranden in het noorden van Algerije zijn zeker 12 mensen omgekomen. 54 anderen liepen brandwonden op. Een aantal ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Algerije wordt deze zomer geteisterd door natuurbranden. Door de droogte, hitte en harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips. Het weer, hier en daar wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag is het droog en er is geregeld zon bij 26 tot 30 graden. Vanavond vanuit het zuiden stevige onweersbuien met kans op hagel.
1: En er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Astrid. Ja, helaas, één file op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte bij Brielle. Er gebeurde een ongeluk. De weg is er ook alweer vrijgegeven, maar toch doe je er nog een kwartier langer over.
1: AI-chipbedrijf Nvidia ziet de winst en omzet het afgelopen kwartaal verdubbelen. Straks een hoogleraar over de toekomstplannen van het bedrijf.
4: Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
7: Onaf, denk ik.
6: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
7: Nou, daar ben ik toch af.
6: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
5: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Nu bij Dirk, Milka Max. 2,99. Grote reep, kleine prijs.
1: Amerikaanse chipmaker Nvidia wil samen met investeringsbedrijven ruim 400 miljard euro ophalen. Geld dat ze willen uitlenen aan andere bedrijven om meer AI-chips te kopen. Dennis Vink is hoogleraar aan de Nijenrode Business Universiteit. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
1: Het bedrijf maakte gisteravond laat bekend dat de omzet en winst in het afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Maar blijkbaar willen ze dat nog meer bedrijven hun producten kopen?

0: Klopt. Wat zij hun omzet is uiteraard flink omhoog gegaan. Wat ook geleid heeft tot een hogere beurskoers. Maar wat ze uiteindelijk willen is dat ze hun omzet willen opschalen. En daarvoor hebben ze een nieuwe financieringsstructuur bedacht.
1: Ja, die financieringsstructuur, dat is wel bijzonder. Ze lenen eigenlijk zelf geld uit aan de bedrijven die ze klant willen maken dan.
0: Nou, wat ze willen doen is, ze willen eigenlijk met behulp van professionele partijen, met name Amerikaanse grote professionele partijen, financiering ophalen, rond de 400-500 miljard. En daar willen ze mee hun omzet opschalen. Dus wat ze eigenlijk willen doen is dat ze zeggen tegen klanten van, luister, als je bij ons een systeem wil aanschaffen, en dat is natuurlijk ontzettend kostbaar, en je kunt het niet betalen, dat je dat via zo'n investeringsvehicle kan gaan financieren. Dus wat je dan krijgt is dat een soort van lease-structuur, waarbij Nvidia zelf in principe niet de financiering verzorgt, maar andere partijen die dat voor hun gaan doen op grote schaal.
1: En maar waarom willen ze deze constructie in het leven roepen?
0: Nou, kijk, je hebt twee methodes. Kijk, je kunt het of ten eerste willen ze opschalen. Ze willen hun marktaandeel vergroten. Je kunt het of zelf gaan financieren via je eigen balans. Hè. Maar goed, als je dat gaat doen, dan trek je ook in één keer heel veel financiële risico's naar je toe. Dat willen ze liever niet. Dus ze willen eigenlijk die financiële risico's uitbesteden aan institutionele partijen die dat financiële risico dragen en er ook een vergoeding voor krijgen. Hè, bijvoorbeeld als ik een klant zou zijn en ik kan dat machine, dat hard hardware kan ik niet betalen, dan kan ik voor bij zo'n investeringsvehicle kan ik dan die hardware gefinancierd krijgen. Dat wordt volledig verzorgd door die financiering die daar opgetuigd is. Kijk, Nvidia, die besteedt het allemaal uit. Hè? Net zoals je een auto lease bijvoorbeeld. Kijk, als ik een auto lease, dan lease ik hem ook niet direct bijvoorbeeld van Audi. Hè? Dat doe ik ook via een lease maatschappij die dat dan voor Audi verzorgt. Zo moet je dat met Nvidia ook zien. Alleen als Nvidia kan dat ook zelf kunnen doen, maar dat risico willen ze liever niet dragen. Uiteindelijk is het wel zo dat ze hebben plannen om voor 400-500 miljard euro financiering op te tuigen. Dat is echt ontzettend veel. Hè? Als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar het bruto binnenlands product van België, dan is dat ongeveer 600 miljard. Dus de omvang van dat soort bedragen is enorm.
1: Ja.
0: Door dat op te tuigen, krijgen ze in één keer met relatief laag financieel risico een enorme meer exposure met betrekking tot de klantenprofielen.
1: Is het ook bedoeld om klanten aan zich te binden? Om ervoor te zorgen dat ze niet op termijn naar concurrenten gaan?
0: Ja, kijk, van Nvidia is ooit begonnen als een soort van kaartenmaker. En nu zijn ze natuurlijk uitgegroeid tot een gespecialiseerd hardware systeem, waarbij je ook je AI-software laat draaien. Dus uiteindelijk willen ze de hardware verkopen, maar ook bijvoorbeeld een heel systeem erachter met software. Dat is uiteindelijk wat ze willen, op grote schaal. En hoe ze dat nu doen is vrij handig. Kijk, even terug naar wat ik eerder zei. Kijk, ze kunnen ook zo'n financieringsstructuur zelf optuigen voor hun klanten. Maar dat gaat ten koste van hun eigen liquiditeit. Hè? Want dan moeten ze zelf voorfinancieren. Er gaat hun investeringen die gaan omhoog. En dat willen ze liever zelf niet doen. Dus ze besteden het uit aan de markt.
1: Ja, maar ze houden wel een vinger in de pap.
0: Want uiteindelijk, als jij... zij krijgen die 400-500 miljard euro wel gefinancierd. Alleen ze staan ook nog garant voor ongeveer 25%. He, want als iemand een hardware koopt van zo'n investeringsvehicle, en je kunt bijvoorbeeld je hardware uiteindelijk niet gaan betalen, dan wil de financierder dan ook wel garantieën hebben. Hè? Ja. En we weten uit het nieuws dat Nvidia voor ongeveer 25% wel garant wil staan. Dus dat is ongeveer 125 miljard. Dat waar ze dus wel voor in de boeken moeten nemen. Maar goed, dat is natuurlijk niet die 500 miljard.
1: Nee. Wat een bedrag, hè?
0: Ja, het zijn enorme bedragen. Maar kijk, de financieringsvehicle is niet zozeer het probleem. Kijk, voor Nvidia is het allemaal geweldig. Hè? Want je hebt twee soorten stromingen. Of je gelooft dat AI de fundamentele structuur wordt van de wereldeconomie. Nou ja, dan ga je er helemaal in mee. En dan zie je ook die enorme bedragen en de markt groeit enorm. Of je gelooft er niet in dat het een bubbel is. Hè? En dan denk je, nou ja, er zit heel veel risico aan vast. En uiteindelijk gaat het klappen. Maar het lijkt erop, als je ook naar ander onderzoek kijkt van bijvoorbeeld McKinsey en PwC, dat AI wel de stappen gaat maken om een echte fundamentele infrastructuur voor de wereldeconomie op te bouwen. Ja, en dan heb je wel een gevaar, want als je spreekt over 500 miljard, dat is nog maar 500 miljard. En kijk, wat uiteindelijk is het risico, voor de wereldeconomie, is dat als jij straks maar één smaak hebt, dat is Nvidia, En dat is een van de systemen waar onze, in theorie, onze wereldeconomie op draait. Ja, dan heeft dat natuurlijk wel heel veel geopolitieke risico's tot gevolg. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja, dat alles op één bedrijf zetten, dat heeft echt wel die risico's. Ja. Maar goed, dat zal Nvidia een worst zijn. Zij willen gewoon omzet draaien. Dank voor de uitleg. Dennis Vink, hoogleraar Nyenrode Business Universiteit.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft het aantal arrestaties de afgelopen maand fors opgevoerd tot het hoogste niveau in jaren. In juli werden zo'n 50.000 mensen opgepakt in de deportatiecampagne van president Trump. Maar al die mensen, vooral immigranten, kunnen niet zomaar worden uitgezet. En dus zitten de detentiecentra van ICE overvol, onder vaak slechte omstandigheden, zo zeggen mensenrechtenorganisaties. Zo slecht dat tientallen mensen zijn omgekomen, zegt Minky Worden van Human Rights Watch.
4: 55 deaths in ICE detention just in the last year since Donald Trump took office. We've also documented hundreds of thousands of immigrants who were arrested, detained in horrific conditions and deported.
1: Zegt dus dat er sinds Donald Trump aan de macht is gekomen 55 sterfgevallen zijn gedocumenteerd en 100.000 migranten gearresteerd en gedeporteerd. Een van de detentiecentra die onder het vergrootglas ligt is Delaney Hall, even buiten New York. In de afgelopen weken vonden daar 3 gevangenen de dood, familieleden en ex-gedetineerden, wijzen op de slechte hygiëne en de gebrekkige medische hulp. Een verslag van correspondent Sjoerd en Daas.
5: I sing from here and you sing from there. Together we'll sing down the walls everywhere.
6: Er wordt gezongen bij de ingang van Delaney Hall door deze mensen. Demonstranten, activisten, vrijwilligers ook. We zingen de muren naar beneden, klinkt het. Kolossaal detentiecentrum is dit op een industrieterrein net buiten New York. Achter de hekken, het prikkeldraad hier, kwam ook de man van Gabriella Soto terecht. Opgepakt door ICE toen hij luiers aan het kopen was voor zijn zoontje. Volgens haar heeft hij geen strafblad.
7: They are horrible.
6: Omstandigheden hier zijn verschrikkelijk, zegt ze. Ik ben naar 10 detentiecentra geweest en het ene is nog slechter dan het ander. Mensen gaan hier dood en er wordt gewoon geen verantwoording voor afgelegd.
7: People are dying inside these detention centers and there's just no justice, there's no accountability.
6: Er wordt geklaagd over slecht eten, slechte hygiëne, te heet in de zomer, te koud in de winter, toegang tot medische zorg ook. Ja, toen haar man Martin Soto ging protesteren, in hongerstaking ging, werd hij overgeplaatst, zit nu in een isoleercel in een andere gevangenis.
7: And solitary is meant to mentally break you.
6: Isolatie is bedoeld om je mentaal te breken, zegt Gabriella. En hij is gebroken, vertelt ze.
8: What does he tell you when you're on the phone with him?
7: That he wants to come home, that he misses his family.
6: Hij mist zijn familie. Hij wil gewoon dat dit stopt en deze nachtmerrie voorbij is.
7: He just wants this to end. He wants this nightmare to end.
9: There's always a possibility, at least in the back in your mind, that it is always running, that something could go wrong and that you could be detained at any point.
6: Ja, de angst was er altijd dat je kan worden opgepakt, vastgezet, maar je verwacht het niet, zegt Rafael Rubio. Hij zat 158 dagen vast. Voor hem is de nachtmerrie net weer voorbij.
9: I came to the United States fleeing persecution in my home country, Venezuela.
6: Gevlucht uit Venezuela in Amerika hier sinds 2017. Eerder dit jaar meegenomen dus door ICE. Ook hij kwam uiteindelijk terecht in Delaney Hall.
9: I overheard stories of other detainees, catching worms and stuff.
6: Ik hoorde verhalen van andere gedetineerden over hoe ze wormen in hun salades aantroffen, zegt Rubio. Daarom probeerde ik groenten zoveel mogelijk te vermijden. Ik wilde geen enkel risico lopen ziek te worden.
9: Risk anything or give it a chance or give any chances of getting sick.
6: Ziek worden deed hij toch, maar niet vanwege het eten, wel omdat hij zijn medicijnen niet op tijd kreeg.
9: The kind of medication that I take is for high blood pressure. So that cannot be disrupted.
6: Ik slik medicijnen tegen mijn hoge bloeddruk, zegt hij. Daar kun je niet zomaar mee stoppen. Dus op een avond zei ik, ik denk dat ik hier ga flauwvallen. Mijn oren zijn rood, mijn handen voelen ontzettend heet en het puntje van mijn oor voelt alsof het op ontploffen staat. Uiteindelijk nam een van de bewakers me serieus en bracht hij me naar een medische post. Daar bleek mijn bloeddruk extreem hoog te zijn en kreeg ik noodmedicatie toegediend.
8: Does it, with this in mind, surprise you that there also have been people that did not make it out alive or were let out and then died immediately almost?
9: No surprise at all. No surprise at all.
6: En voor hem kwam hulp net op tijd. Ik vroeg, verbaast het je dat andere mensen er niet levend uit zijn gekomen? Nee, zegt hij, dat verbaast me totaal niet. Maar wat denk ik ook belangrijk is, is dat men de druk op gedetineerden echt hoog wil opvoeren. Dat men echt wil afschrikken en wil bereiken dat mensen uiteindelijk zelf wel zeggen van, nou ja, dan ga ik maar terug naar het land van herkomst.
3: We're here to remember those who are murdered.
6: Terug bij Delaney Hall is het donker inmiddels. Er worden kaarsjes aangestoken, LED-vaccinelichtjes beter gezegd, om te gedenken. De laatste dode die hier een paar weken terugviel, de 31-jarige José uit Guatemala.
7: No human should be dying in a facility.
6: Gabriella en haar dochter zetten hier ook een vaccinelichtje neer. Moeilijk om de rust te bewaren onder deze omstandigheden. Met je partner achter de tralies. Onder hele slechte omstandigheden. Zelfs zegt ze een miskraam te hebben gehad kort geleden. Vanwege alle stress. Ja, is er nog hoop voor jullie, vraag ik.
7: Yes. We have God on our side, so there is a lot of hope.
1: En Sjoerd heeft IJs meermaals benaderd voor een reactie, maar zij reageren niet op onze vragen. Het aanbod van huurwoningen is opnieuw kleiner geworden, meldt BNR.
10: Huisbazen hangen vaker een te koopbord aan de gevel. Sinds de invoering van de wet betaalbare huur gaat dit zogeheten uitponden harder dan verwacht. Volgens BNR zijn er al ruim 76.000 woningen van de private huurmarkt verdwenen sinds de invoering. Die markt speelt een belangrijke rol voor mensen met een middeninkomen. Zij kunnen nu nergens meer terecht, zegt de algemeen directeur van vastgoedbelang tegen BNR. Het ministerie had bij de invoering rekening gehouden met de verkoop van woningen. Volgens een analyse van vastgoedbelang is dat cijfer flink onderschat. De politie heeft in het Zeeuwse Vogelwaarde, op de plek waar in juni drie leerlingen en een schooldirectrice werden doodgereden, opnieuw onderzoek gedaan. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de auto die bij het ongeluk betrokken was, vertelt de politie bij Hart van Nederland.
11: Die auto was eigenlijk totaal los na het ongeval. Die hebben we gerepareerd en nu voorzien van allerlei sensoren, waardoor we de auto goed kunnen meten. Buiten de sensoren hebben we vandaag ook een drone-team van de politie aanwezig. Die gaat beelden van bovenaf maken om uiteindelijk een nog completer beeld te krijgen van de situatie.
10: Veel nabestaanden mochten bij de reconstructie komen kijken en wilden dat ook graag. Voor het ongeluk is een inmiddels 20-jarige man aangehouden. De politie kan de stapels aangifte steeds moeilijker aan. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Vorig jaar werden er ruim 67.000 onderzoeken gestopt vanwege capaciteitsgebrek. Dat is ruim 2,5 keer meer dan in 2020. Minister Van Wil gaat volgens Pointer maatregelen nemen. Er komt 114 miljoen euro vrij om de politiecapaciteit te versterken, zegt de minister tegen dat onderzoeksplatform. Politiechef Veurink vindt dat een goede stap. We zoeken de komende 3 jaar zeker 1500 mensen. Het zijn lastige trajecten die niet volgende maand zijn opgelost, zegt die chef tegen Pointer. En de Volkskrant schrijft vanochtend over een opmerkelijke vakantiefoto van een Gelderse wethouder. Tom de Nooier uit Oldenbroek heeft zich in Transnistrië laten fotograferen met een Kalashnikov, staand voor een vlag van die pro-Russische regio. De wethouder namens het lokale Christelijk Verbond had de foto op zijn Instagram staan. Na vragen van de Volkskrant is hij verwijderd. Op de foto, die deze zomer tijdens zijn vakantie is gemaakt, staat hij samen met een oud-raadslid van Forum voor Democratie uit Almere voor een rood-groene vlag met een hamer en sikkel. De ChristenUnie in Oldenbroek noemt de foto schokkend. Het is vakantie, het is privé, maar er zijn grenzen, is te lezen in de Volkskrant.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
12: Nog een file nog altijd op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij Brielen gebeurde een ongeluk. Nu was de weg vrij, nu is er toch weer één rijstrook afgesloten. De vertraging is 30 minuten vanaf Spijkenisse.
2: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Als student van buiten de EU betaal je voor een studie in Nederland soms tot wel 11 keer zoveel als een Nederlandse of Europese student. Zeker onder de ongeveer 1200 Iraanse studenten in Nederland leidt dat tot extra onzekerheid. Want door de oorlog in Iran kunnen ze moeilijk geld uit hun thuisland ontvangen. De Landelijke Studentenvakbond stuurt daarom een brandbrief naar onderwijsminister Letchert. Evi Kras, voorzitter van LSVB, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Waarom is het Nederlandse collegegeld zoveel hoger voor studenten van buiten de EU?
13: Omdat als Nederlandse studenten gaan studeren, dan betaalt de overheid daar een stukje aan mee. Maar studenten uit buiten de EU moeten het volledig zelf betalen. Dus krijgen daar geen financiële ondersteuning bij.
1: Nee, het moet de kosten dekken.
13: Ja, ja, precies.
1: Wat vrezen deze Iraanse studenten nu?
13: Nou ja, omdat zij dus niet bij hun geld kunnen, of omdat door inflatie hun geld eigenlijk niks meer waard is, kunnen zij hun collegegeld niet betalen en dan moeten ze stoppen met hun studie en soms zelfs terug naar Iran.
1: Want als je niet betaalt, dan mag je niet beginnen aan je nieuwe collegejaar.
13: Ja, als je niet kan betalen, dan verloopt je studievisum en dan moet je terug. En daardoor zitten deze studenten onwijs in de knel, want de deadline is 31 augustus.
1: En dit bedrag is niet op te hoesten door ernaast te gaan werken?
13: Ze mogen maar 16 uur werken per week, dus dat krijg je gewoon nooit voor elkaar.
1: Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met de Iraanse student Parsa. Hij leerde Nederlands, studeert tandheelkunde in Nijmegen. En hij betaalt dus meer dan 11 keer zoveel collegegeld als Nederlandse studenten.
14: We gaan eventjes een fotootje maken. Vind jij het spannend?
15: De röntgenfoto's maken, de instrumenten schoonmaken en vervangen.
14: We hebben net een vullinkje gehad bij dat kindje. Dus wat ik nu doe is alles weer goed desinfecteren voor de volgende patiënt.
15: Het werk van de tandartsassistent. Dat is waar Parsa nu geld mee verdient.
14: Een spiegel en nog andere instrumentjes voor een halfjaarlijkse controle.
15: Hiervoor heeft hij ook andere baantjes gehad, zoals achter de kassa. Altijd veel moeten werken om het collegegeld te verdienen. Want hoe hoog is dat als student tandheelkunde?
14: Dat is ongeveer 30.000 euro per jaar.
15: Dat is voor buitenlandse studenten heel veel hoger dan voor Nederlandse studenten. Want die betalen?
14: Die betalen ongeveer 2600 euro per jaar.
15: En die 30.000 euro voor het komende studiejaar, heeft u die al bij elkaar?
14: Ik heb het een klein beetje bij elkaar, want ik heb de hele zomer gewerkt. En ook een inzamelingsactie gestart, een paar maanden terug.
15: Crowdfunding.
14: Maar 1/3 van dat geld moest ik al geven voor het collegegeld van vorig jaar.
15: Dat was nog niet afbetaald?
14: Nee, zeker niet.
15: En als je niet betaalt, wat gebeurt er dan?
14: Je accounten worden geblokkeerd en dan mag ik niet meer deelnemen aan de lessen. Er wordt een soort van eruit gegooid.
15: En wat heeft de oorlog en de Amerikaanse sancties nu veranderd? Behalve dan dat het heel erg spannend en emotioneel voor u is. U wist heel lang niet of uw vader nog in leven was.
14: Dat heeft dus effect gehad dat ik op geen enkele manier meer dus dat geld wat ik enigszins in het verleden kon krijgen van mijn familieleden, dat weer kan krijgen.
15: Familie uit Iran maakte geld over naar Nederland om uw studie te financieren.
14: Ja, ja.
15: Dat lukt nu niet meer.
14: Zeg maar internationale bankverkeer, dat zit al jaren gestopt en nu is het verergerd. Dus ze maakten geen 30.000 euro over, dat is geen mogelijkheid.
15: Nee, want de wisselkoers is ook heel slecht.
14: Zeker weten dat de Iraanse munt is enorm gedaald sinds de afgelopen maanden.
15: Dus u heeft daar niks meer aan?
14: Helemaal niks.
15: Hoe spannend is het of u dan een studie kunt voortzetten?
14: Ja, ik ben er dagelijks mee bezig. Ik slaap slechter en dat heeft effect op mijn studievooruitgang, zeker.
15: Wat zegt de Radboud Universiteit?
14: De Radboud Universiteit zegt dat ze uiteindelijk alleen maar uitstellingen van betalingen kunnen geven. En dat
15: moet je later alsnog betalen?
14: Ja, dat is dus voor mij geen echte optie.
15: Wat vreest u?
14: Ja, ik moet ook zeggen, ik wil niet heel veel over het regime en zo praten. Want er staat heel veel risico's voor mij als ik dat wil.
15: Is het een angst dat u terug zou moeten naar Iran?
14: Dat zou ik dus niet willen. Ik heb een studie vooruitgang gemaakt. Ik begin met mijn derde jaar over een weekje. En Nederlands heeft enorme tandartsen tekort. En ik heb mijn hele leven voorgezet. Ik heb selectie gedaan voor een internationaal student om Nederlands, volledig Nederlandse studie te volgen. Er zijn heel veel moeilijkheden. En toch ben ik geslaagd om binnen te komen. Het lijkt alsof je je toekomst verliest voor mij. En wat je al jaren voor hebt gewerkt.
15: Financieel zou je kunnen denken, als tandarts kun je later genoeg geld verdienen om het terug te betalen.
14: Ja, maar ik denk alsnog, 30.000 euro is heel veel.
15: Hoeveel jaar is het?
14: 6 jaar. Een bachelor 3 jaar en master is het ook 3 jaar. Dus dan kom je ongeveer op 2 ton uit. En dat is hoeveel keer de studiestegeld van een normale Nederlander. En dat vind ik oneerlijk.
1: Zei de Iraanse student tandheelkunde Parsa dus tegen verslaggever Matthijs van der Wiel. Evi Kras, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Jullie hebben als LSVB vaker aan de bel getrokken, hè? Zoals bijvoorbeeld in de petitie aan de Tweede Kamer in juni. Wat is tot nu toe het antwoord geweest van de minister?
13: Ja, tot nu toe is het antwoord geweest dat instellingen zelf kunnen kijken wat ze kunnen doen. En er zijn zeker instellingen die dat doen, maar er zijn ook best wel instellingen die niks doen of weinig kunnen doen, omdat ze bijvoorbeeld de financiën niet hebben. Dus dat betekent dat sommige studenten die studeren aan de hogeschool in Wageningen en die hebben een hele andere behandeling dan de studenten aan de universiteit. Dus het verschilt dan echt enorm waar je studeert, wat voor hulp er wordt aangeboden vanuit de onderwijsinstellingen. En dat is wat de minister heeft gezegd. Ja, onderwijsinstellingen kunnen zelf kijken naar maatregelen om deze studenten te helpen.
1: En wat zou u dan winnen?
13: Nou, wij willen dat er een landelijk kader komt. Dus de minister zou zich moeten uitspreken van dit is wat je voor Iraanse studenten doet. Dus bijvoorbeeld het verlagen van het collegegeld naar het wettelijk tarief zou een enorme klap zijn voor al deze studenten die soms dus inderdaad in hun derde jaar zitten. En dan kunnen ze het echt wel bij elkaar sprokkelen. Want deze mensen willen heel graag hier een start maken. Dus laten we ze een kans geven. Door bijvoorbeeld verlagen van het wettelijke collegegeld.
1: Parsa was heel voorzichtig over wat voor gevolgen voor hem kon gaan hebben. Wat kun jij daarover zeggen?
13: Ja, dat zie ik echt heel veel. Ik heb best wel wat Iraanse studenten benaderd om te praten tegen persie over. Maar ze zijn allemaal erg terughoudend. Omdat ze gewoon heel bang zijn dat ze niet meer kunnen studeren of dat ze problemen krijgen met het Iraanse regime. Dus dat zegt alleen maar hoe hoog de nood is voor deze mensen om hulp te krijgen.
1: Dank. Evi Kras, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond.
2: NPO Radio 1. Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
16: Voor een paar tientjes en wat speeksel weet je tegenwoordig via een DNA-test al van wie je afstamt. Maar zo'n test geeft niet alleen antwoord op wat je wil weten, er brengt soms ook familiegeheimen aan het licht die jarenlang verzwegen zijn. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat DNA allemaal kan blootleggen. Hoe is het om een familiegeschiedenis te ontdekken waar je helemaal niet naar zocht?
2: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00
17: op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
18: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
24: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
23: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
24: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
25: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
26: Gelukt. Heb je hem al betaald?
25: Wat bedoel je?
26: Mijn betaalverzoek.
25: Zo, dat doe je snel.
26: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
27: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: NPO Radio 1. 7:00.
17: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Het was de warmste zomer ooit gemeten. En het aantal vermisten in Nepal en Tibet is gestegen. Een overzicht van het nieuws, Thomas Elsing.
10: Door de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet zijn minstens 162 mensen omgekomen. Het aantal vermisten is opgelopen tot bijna 1500. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of dader. Ook familieleden of bekenden zijn vaak daders. Het komt maar weinig voor dat vrouwen door een onbekende worden gedood. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over femicide over de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat in Nederland om het leven werd gebracht is gedaald tot 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit. Vanwege de rook kregen omwonenden het advies ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Ook blusvoertuigen uit Duitsland werden ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 mensen opgepakt. Voor een 4de verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfsplaats. De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze had altijd een kenmerkende felrode pruik op en werd gezien als een van de meest invloedrijke en vernieuwende kunstenaars. Haar werken, meestal met stippen, zijn wereldberoemd. Ze had de bijnaam Polkadot Koningin. Kusama's werken hebben felle kleurenschema's en spiegelinstallaties. Yayoi Kusama was 97 jaar. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag is het droog en is er geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond vanuit het zuiden stevige onweersbuien met kans op hagel.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
12: De enige file in het land kun je nu vinden op de A15 richting de Maasvlakte. Tussen Spijkenisse en Brielle, 10 kilometer, 25 minuten extra. Er gebeurde een ongeluk, maar het lijkt erop dat de weg nu echt helemaal vrij is.
1: Het was deze zomer in Nederland bijna een half graad warmer dan het vorige hitterecord uit 2018. Zometeen een klimaatexpert van het KNMI.
0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
5: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
6: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
11: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
13: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
11: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar IEX.nl/actie.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Augustus is nog niet eens voorbij, maar het is al wel zeker. De zomer van 2026 is in Nederland de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Dat valt op te maken uit de temperatuurgegevens van het KNMI. Klimaatexpert Peter Sigmund van het KNMI, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
1: Hoeveel warmer is het deze zomer in vergelijking met het vorige record?
15: In de beeld was het vorige record 19 graden. En dat is nu dus 19,3 geworden. Dus er is 0,3 graad bovenop gekomen. Heel Nederland is dit jaar vrijwel in Nederland warmer dan het ooit gemeten is door het KNMI. Vooral ook de kuststrook is echt heel warm geweest voor daar. En ook de nachten waren ook heel warm.
1: En dus, zijn dat dus twee opvallende zaken? De kust en die nachten?
15: Ja, dat valt het meeste op. Wat misschien ook opvalt, is dat weliswaar dat record in de beeld. Ja, het is een record. Maar als je kijkt hoe dat past in het huidige klimaat, dan is het ook weer niet zo heel bijzonder. Ik heb eens uitgerekend hoe vaak we een dergelijke temperatuur krijgen. En dat is eens in de 5 jaar. Het klimaat is ondertussen zo opgewarmd dat dit een relatief bescheiden extraatje is ten opzichte wat normaal is.
1: Ja, want als het gemiddelde omhoog gaat, gaan ook de extremen omhoog, bedoelt u?
15: Precies. We hebben vroeger ook 1947, 1976 hele warme jaren, zomers gehad. Maar die waren ten opzichte van wat er toen normaal was veel warmer. Maar wel minder warm dan dit jaar.
1: En die warme nachten, hoe zit het daar dan mee? Is dat wel opvallend?
15: Nou, het heeft denk ik te maken. Ja, dat is wel opvallend. Het heeft denk ik te maken met de Noordzee, die dit jaar ook record warm was. De kust zit daar natuurlijk het dichtst bij. En 's nachts heb je daar ook het meeste mee te maken. Dus en dat heeft weer te maken met die warme temperatuur van de zee, dat we heel veel zon hebben gehad. Dat heeft ook de luchttemperatuur beïnvloed, maar ook vooral de zee. Dat zon wordt opgenomen door de zee. En we hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Vrijwel de hele zomer door, niet alleen maar, we hebben ook regen gehad. Maar bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog, dat is de andere kant van deze zomer. Vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer, dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
1: En waar heeft dat dan mee te maken?
15: We zien dat het hoge drukgebied van de Azoren een uitloper heeft gekregen richting West-Europa, ons gebied. Hoe dat komt, het kan toeval zijn, maar er zijn ook redeneringen dat het met klimaatverandering te maken heeft. We zien dat het hele weergebeuren op het noordelijk halfrond naar het noorden schuift. Je zou kunnen zeggen dat de subtropen nu nog meer Zuid-Europa hebben bereikt. Daar wordt het meer een woestijnachtig klimaat, het echte Zuid-Europa. En wij hebben te maken met stormen die hun pad wat meer naar het noorden. Het wordt allemaal een beetje naar het noorden geduwd, inclusief die hoge drukgebieden, maar dus ook de banen die stormen maken. Dus dat is wel iets van klimaatverandering.
1: U maakt als KNMI ook uiteenlopende scenario's ervoor. In welk scenario plaatsen jullie dan deze zomer?
15: Ja, dan is dit toch een zomer die rond 2050 in het hoogste scenario een normale zomer is.
1: Dus in 2050 kijken we er niet meer van op?
15: Nee, precies. En ik zei net al, het is nu eens per 5 jaar. Maar dan is het om het jaar, zal ik maar zeggen. En de zomer warmt ook ja, met 0,5 graden per 10 jaar op. En dat is een tempo vergelijkbaar met het hoogste scenario van het KNMI.
1: Ja, dat is natuurlijk één scenario. Dus het is niet gezegd dat het daarmee uitkomt? Of ziet u het wel steeds...
15: Nee, nou, we hebben ook...
1: Ziet u wel de kans dat dit wel het scenario wordt steeds meer toenemen?
15: Dat is de praktijk, volgt het hoogste scenario. Het lagere scenario zit er echt duidelijk onder. Het hoogste scenario werkt met ja, hoge CO2-uitstoot. En ja, de CO2-uitstoot wereldwijd gaat ook nog steeds niet omlaag. Dus dat is echt wel een ding. Ja, dus met dit tempo gaan wij, ja, wat ik net zeg, naar een normale zomer van dit soort rond 2050.
1: Dank u wel. Peter Siegmund van het KNMI. En die steeds warmer en droge zomers die zijn op veel plekken in Nederland heel goed voelbaar. Bijvoorbeeld in het buitengebied van Winterswijk. En daar besloten bewoners zelf daarom in actie te komen. Verslaggever Onno Beukers, je bent daar. Wat hebben ze gedaan?
16: Nou ja, ze hebben eigenlijk tegen het waterschap gezegd... wij hebben wel wat ideeën, zeg ik het zo goed, Peter Stemmerding?
18: Ja, dat klopt.
16: Ja, want u bent initiatiefnemer. Nou, we hadden het net al over de droogte. En we kunnen het hier heel goed zien, hè, op het land eigenlijk naast u. Wat zien we hier?
18: Ja, ontzettend droog.
16: Ja, en, ja. Als we de... ja. En het is gewoon één grote los mul zand, hè?
18: Ja, dat is het. En niet alleen dat, hè, want we staan hier eigenlijk al bij een maisland wat gehakseld is. En dat is eigenlijk al heel vroeg in het jaar. Hè. Normaal gesproken is dat pas over 4-5 weken. Maar dat is heel veel van die mais, en we kunnen dat hier ook zien, is eigenlijk noodrijp geworden.
16: Ja, dus de mais is al klaar en moest van het land, omdat er anders niks meer mee te beginnen was.
18: Inderdaad. En we hebben net ook al bij een sloot gestaan. Het is, alle sloten staan droog. De natuur die snakt gewoon naar water.
16: Ja. Ja, dus dacht u, waterschap, ik heb wel een paar ideeën... en ik heb ook een paar buren die daar wel ook over mee willen denken.
18: Ja, dat klopt. En ik was gelukkig niet alleen. Hè, want we hebben, dat is het mooie van Winterswijk. Daar hebben we nog iets als nabuurschap. Hè, noberschap, zoals wij dat zeggen. En toen hebben we eigenlijk 26 families bij elkaar weten te krijgen. En toen hebben we gezegd met elkaar... ja, we willen daar graag wat aan doen. En zijn daarmee met die vraag naar het waterschap gegaan... en gezegd van, wij hebben wel ideeën, kunnen jullie ons meehelpen?
16: Ja, want u woont hier op een wat hoger stuk, hè, van Winterswijk.
18: Ja, Winterswijk ligt, we hadden het er net al over... Winterswijk ligt ongeveer 40 meter boven NAP. En ja, heeft heel veel zandgronden. Hè, dus we zijn het water eigenlijk ook heel snel kwijt, hè, door de hoogte. En twee, ook gewoon door het feit dat die zandgronden... die zijn heel doorlatend. En Nederland is ingericht om water zo snel mogelijk af te voeren. Nou, dat hebben we hier in Winterswijk ook. En ja, dat willen we nu eigenlijk proberen om te draaien.
16: Ja, en omdat u op een hoger stuk zit... heeft u dus misschien ook juist wel eerder te maken met de droogte. Dacht u ook, waterschap, u doet het eigenlijk ook niet goed. U heeft hier te weinig aandacht voor.
18: Nou ja, het waterschap, ik denk dat het waterschap heeft een andere opgave, krijgen ze. Hè? En ze hebben in die jaren die voor ons liggen... hebben ze hun werk denk ik heel goed gedaan. Hè? Want overal zijn de sloten en de beken en de rivieren. En Nederland was altijd bekend om het water, hè, zo snel mogelijk weg te krijgen. Dat moesten we ook. En nu zie je ook dat het waterschap een heel andere opgave krijgt. En die herkennen ze ook wel. Dus we waren eigenlijk heel erg blij dat wij naar hun toe kwamen. En dat is natuurlijk wat het unieke van dit project. Dat wij naar hun toe kwamen met van, joh, we willen graag wat doen. En we vonden daar eigenlijk een heel open oor in het waterschap. En we zitten hier in het waterschap Rijn en IJssel. En daar was gelijk dat ze zeiden van, ja, we doen graag mee.
16: Ja, want als we inderdaad hier bij de sloot kijken... Hè, want het is ook grasland hier naast uw huis. Ja, als we erin kijken, het is gewoon helemaal droog. Wat voor initiatieven zijn jullie nou gestart... om nou ja, toch meer water dan hier vast te houden?
18: Ja, dat zijn... nogmaals, met alle families hebben we nagedacht over eigen initiatieven. En daar zijn nu een aantal maatregelen uit naar voren gekomen. Dat we, ja, er zijn overal droogtestuwen geplaatst. En dat zijn stuwen die we zelf kunnen... gebruiken of inzetten en kunnen regelen. Hè, zodat we water of afvoeren of vasthouden. Maar er worden ook sloten gedempt en sloten verondiept. Hè. En dat zijn relatief eenvoudige maatregelen die genomen kunnen worden. Maar die hebben we wel gezamenlijk met het waterschap bedacht. En het waterschap heeft ze doorgerekend om te bepalen... waar kunnen we dan het meest effectieve zo'n stuw plaatsen.
16: Ja. Nou is klimaatverandering natuurlijk ook... dat het misschien over 3 weken wel heel hard gaat regenen. En dan heeft u hier al die stuwen staan.
18: Ja, dat klopt. Want inderdaad, we hadden het net, en we hoorden het net ook in jullie uitzending. Het gaat snel over warmte en droogte. En dat is natuurlijk nu ook ontzettend actueel. Droogte, want we praten er al heel veel over deze zomer. Maar we vreten net zo goed dat we niet oppassen als we over 2 maanden... kan het maar zo weer zijn dat het met bakken uit de lucht komt. En dat we heel veel regen hebben. Want we praten over droogte.
16: En dan kunnen deze stuwen open.
18: En dan kunnen deze stuwen inderdaad, kunnen we ze gewoon zelf openzetten.
16: Ja, het is eigenlijk ook een beetje, misschien wel een oproep naar iedereen. Hè? Kijk ook wat je zelf kan doen misschien.
18: Ja inderdaad. Inderdaad, hè? Want dat is, we kijken vaak naar de overheid van, hey joh, wat gaan jullie voor ons doen? Hè? Maar in dit geval zijn wij dus echt begonnen. En hebben we een warm oor gekregen bij, in dit geval het waterschap. Om gezamenlijk wat te doen. En dan kun je dus als burgers kun je ook gewoon echt wat doen.
16: Ja, en ja, straks praten we ook nog even met een van de agrariërs. Want het is inderdaad echt het hele buurtschap of een groot gedeelte daarvan hier die meedoet. En dan kijken we wat er daar gebeurt.
1: Verslaggever Onno Beukers vanuit Winterswijk. Het zelfverklaarde meesterbrein achter de aanslagen van 9-11 komt in 2028 voor de rechter, meldt ABC News.
19: Khalid Mohammed zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay na zijn arrestatie in 2003. Een militaire rechter heeft nu een datum vastgesteld voor de rechtszaak tegen hem, vertelt deze verslaggever van ABC News.
20: He had actually tried to plead guilty 2 years ago to avoid a possible death sentence, but the Pentagon rejected that. And so tonight the military judge has set a trial date for June 2028.
19: Mohammed wilde schuld bekennen om de doodstraf te ontlopen, vertelt de journalist. Dat werd afgewezen. Over 2 jaar moet hij dus voor de rechter verschijnen. Japan is in sneltreinvaart bezig om een anti-drone systeem te bouwen. Dat meldt de South China Morning Post. Volgens de krant is het een reactie op de militaire uitbreidingen van China. Het Japanse ministerie van Defensie heeft een contract afgesloten met een bedrijf uit Tokio dat als enige slaagde voor alle oefeningen. Volgens de South China Morning Post moet het eerste systeem in september al van de band rollen. Het bedrijf heeft volgens de krant ervaring opgedaan in Oekraïne, waar de systemen ook gebruikt worden. 50 papegaai-eieren die vorige week onderschept werden in Johannesburg zijn voor een groot deel uitgekomen. Dat meldt de BBC. Een 50-jarige man uit Thailand probeerde de eieren van de met uitsterven bedreigde vogelsoort mee naar huis te smokkelen in een zelfgemaakte couveuse zak. Een groot deel is dus uitgekomen. De dieren krijgen intensieve zorg om ze een maximale overlevingskans te geven. De smokkelaar kan een boete tot $600.000 krijgen of 10 jaar gevangenisstraf. Het is niet de eerste keer dat in Johannesburg eieren gestolen worden. In juli probeerde een 23-jarige man er volgens de BBC ruim 400 mee te nemen naar Thailand. En in Australië is een tweeling geboren die niet biologisch met elkaar verbonden is. Dat lezen we bij ABC. De moeder raakte zelf zwanger terwijl ze voor een ander koppel bezig was met een IVF-traject om draagmoeder te worden. Afgelopen november beviel ze van een gezonde jongen en een meisje. Uit scans blijkt dat het zoontje alleen het DNA heeft van haar en haar man, terwijl de dochter alleen DNA heeft van het andere koppel. Nou, beide kinderen groeien gewoon op bij hun eigen ouders en beide koppels hebben nog steeds een goede band met elkaar.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
21: De enige file in het land is te vinden momenteel op de A29... Bergen op Zoom Rotterdam. Bij Oud-Beijerland is een ongeluk gebeurd. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een file van 6 kilometer en 20 minuten.
22: Het NOS Radio 1-journaal.
17: Astrid Kersenboom.
1: Feyenoord neemt de komende uitwedstrijden in de Eredivisie geen supporters mee. Zondag raakten supporters van Cambuur gewond door vuurwerk dat bezoekende fans van Feyenoord naar hun vak afschoten. Sportcommentator Jan-Kees van de Kun. Is dit nou een duidelijk signaal?
23: Nou, het is een begin in ieder geval, want het is tenminste een reactie. Want meestal bij dit soort dingen, of dat nou bij Feyenoord is of bij elke andere club dan ook, dan blijft het bij die half slap veroordelende teksten. Hè. Die hebben we ook afgelopen weekend weer gehoord van Eenhoorn. Die noemde het inderdaad waardeloos, maar die zei er ook meteen bij dat het legioen normaal gesproken geweldig is. Ja, dat tekent dan weer de angst bij veel clubs voor de supporters die eigenlijk dus heel wat macht hebben. De spelers ook gingen toen het publiek bedanken, notabene na afloop van die wedstrijd. Maar uit deze actie nu, dus van Feyenoord om de komende 2 wedstrijden geen uitsupporters mee te nemen, voel je toch ook wel aan dat er bij Feyenoord ergens het gevoel wel leeft dat er meer maatregelen nodig waren. Mede ingegeven trouwens ook, denk ik wel, door de burgemeester van Nijmegen, de komende tegenstander, NEC. Die had al laten weten, Hubert Bruls, dat de Feyenoord supporters niet welkom zouden zijn als de daders nog niet geïdentificeerd waren. Nou ja, hoe dan ook, Feyenoord heeft nu hiertoe besloten. Het komt dus ook vanuit burgemeesters. Je hoort de landelijke politiek erover. Ik denk, als ik een kleine voorspelling mag doen, dat we toegaan naar een competitie. En dat hoeft niet eens heel lang meer te duren. Waarin het steeds vaker gaat gebeuren dat uitsupporters niet welkom zijn bij wedstrijden.
1: Waar ze waarschijnlijk wel welkom blijven, is bij het vrouwenvoetbal. Want ja, daar blijft het meestal gewoon lekker rustig op de tribunes. De voetbalsters. Ja, precies. Voetbalsters van PSV, Feyenoord en Ajax, die kwamen in actie in de voorronde van de Europese clubtoernooien. En voor alle drie de ploegen eindigde dat dan wel weer in een nederlaag, hè?
23: Ja, dat dan weer wel, inderdaad. Het was bepaald geen succesvolle avond voor de Nederlandse clubs. Kan wel eens een heel kort Europees seizoen worden. PSV verloor thuis met 1-0 van de Deense kampioen Keuge. Dat is een club waar, nou ja, bij veel mensen zal het geen belletje doen rinkelen, maar het is echt wel een grote club. Dus 1-0 verloren. Kan eventueel nog gerepareerd worden, maar toch wordt lastig. Ajax verloor ook thuis met 2-0 van Real Madrid. Dus ook voor Ajax wordt het bereiken van het hoofdtoernooi van de Champions League heel erg moeilijk. En dan een niveau lager in de Europa Cup was er. Het Europese debuut van Feyenoord, op zichzelf heugelijk, tegen Anderlecht. Maar het begon dramatisch. Een hele snelle tegengoal, ook nog een vroege rode kaart. En uiteindelijk toch slechts met 2-1 verloren. Dus er is nog wel een kansje voor Feyenoord om de volgende ronde van de Europa Cup te halen. Maar al met al, ja, inderdaad, geen beste avond voor de Nederlandse teams in Europees verband.
1: Bij de mannen spelen vanavond de FC Twente en Ajax, de returnwedstrijd in de Conference League. Nou, Ajax staat goed voor, maar Twente, ze moeten een opgelopen achterstand wegwerken. Ook nog eens in een uitwedstrijd. Wat denk je, maken ze kans?
23: Ja. Dat wordt echt een hele spannende. Laat ik het zo maar zeggen. Dat kan wel eens zo'n leuk Europees avondje worden. Ze moeten inderdaad tegen Karabach vorige week in eigen huis. Speelde Twente, nou ja, kreeg het wel de kansen, maar had het moeten scoren. Die kans krijgen ze dan vanavond nog om dat te herstellen. Dat maakt nogal uit, hè. Of je in augustus al klaar bent met Europees voetbal, of dat je toch dat hoofdtoernooi ingaat. Dat hangt allemaal af van die ene wedstrijd vanavond uit in Baku. Dus dat is niet heel prettig. Maar toch, het hangt daarvan af. Belangrijk voor Twente en ja, Ajax thuis tegen Sion. Om Davy Klaassen maar eens eventjes te parafraseren. Die zei, dat mag alleen misgaan als we het helemaal zelf verknallen. Oftewel, dat moet gewoon goed komen.
1: En het WK roeien is bezig in het Amsterdamse Bos, op de Bosbaan. Daar barst het toernooi nu wel echt los, hè, met halve finales.
23: Ja, halve finales en ook al medal races vandaag. Na een paar dagen van kwalificeren gaat het nu dus echt om de prijzen. Komt wel eens een heel succesvol weekend worden. Want Nederland heeft natuurlijk heel wat goede boten. Weten we nog uit Parijs bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen. Waar Nederland heel wat medailles binnenhaalde. Laten we hopen dat dat nu de komende dagen weer gaat gebeuren. Het begint om 3:30 vanmiddag. En laten we hopen ook vooral dat het weer geen roet in het eten gaat gooien. Want er schijnt wat onweer aan te komen. Dus het is hopen voor de roeiers daar. En een paar honderd meter verderop trouwens ook voor de hockeyers iets later op de avond, dat het droog blijft. Want vanavond ook een half finale hockey bij de vrouwen, ja, bij het WK.
1: Ik zit op de tribune, jij loopt er rond, hè?
23: Ja, poncho mee.
1: Doe ik. Jan Kees.
23: Tot vanavond.
1: Tot vanavond.

0: Panda Ballet, only when you leave.
1: Ster. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
3: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: NPO Radio 1.
6: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
7: Er is nog veel onduidelijkheid over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 162. Het aantal vermisten is opgelopen naar bijna 1500. Vannacht is de hele nacht naar hen gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Door aanhoudende natuurbranden in het noorden van de vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 162. Het aantal vermisten is opgelopen naar bijna 1500. Vannacht is de hele nacht naar hen gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Door aanhoudende natuurbranden in het noorden van Algerije zijn minstens 12 mensen omgekomen.

0: Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht kwam uit op 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken.
1: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, waar moeten we vandaag rekening mee houden?
2: Ja, met eigenlijk van alles wat. We beginnen in het noorden met volop zon. In het zuiden trekken al dikke sluierwolken over. En vanuit de gebieden ten zuiden van ons land, België en Frankrijk, komen ook buienrestanten onze kant op. Daar kan een enkele van nog een druppeltje regen achterlaten in het zuiden vanochtend. Maar veel stelt dat allemaal niet voor. Vanmiddag is het meest droog, de zon schijnt af en toe. En dan wordt het broeierig warm. 26 tot 30 graden maar liefst, het warmst in het oosten van het land. En dan in de avond neemt van het zuiden uit de bewolking en de kans op stevige regen en onweersbuien toe. De zwaarste zullen later vanavond en vannacht over de oosten trekken, met flink wat regen in korte tijd, onweer uiteraard ook, en misschien dat er ook een keer wat windvlagen bij voorkomen.
1: En moeten we daar morgen ook nog rekening mee houden?
2: Ja, we zijn nog niet helemaal van die buien af. In de ochtend, morgenochtend, is het wel weer meest droog, met de zon ook erbij. Misschien laat in de ochtend in het zuiden de eerste bui. En dan in de middag wordt het echt inderdaad weer een heel buiig verhaal. Opnieuw kans op onweer, felle buien met flink wat regen in korte tijd en hier en daar ook windstoten, misschien zelfs zware windstoten. Dat bij temperaturen die wel iets lager uitpakken, al 22 tot 24 graden. Nou, dat is ook de temperatuur in het weekeinde. Er zijn nog steeds buitjes in het weekeinde, maar ze zijn niet meer zo fel. En vooral zaterdag is er ook ruimte voor zon tussendoor.
1: Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg?
3: Ja, op de meeste plekken valt het eigenlijk wel mee deze ochtend. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A29, Bergen op Zoom Rotterdam. Bij afrit Oud-Beijerland is 1 rijstrook dicht. Tot 9 uur deze ochtend heb je daar vertraging waarschijnlijk. Op dit moment ongeveer 30 minuten. Verder ook nog drukte op de A16, Breda-Rotterdam. Voor de Drecht-tunnel heeft even een te hoge vrachtwagen gestaan. De weg is er weer vrij, maar het rijdt er nogal langzaam. Reken op 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A58 nog naar Breda toe. Tussen Sint-Willebrord en Breda-West 7 kilometer en bijna 10 minuten.
1: Europa moet China harder aanpakken, ook als dat economisch pijn doet. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. We spreken de voorzitter zometeen.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
6: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
5: Nee, attent met ds.nl.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
9: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
8: De prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
9: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
11: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte.

0: Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
1: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Europa loopt risico haar industrie kwijt te raken. Dat waarschuwt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Volgens een adviesrapport van de Raad aan de regering, dat vandaag wordt gepresenteerd, is de Europese economie te afhankelijk van de VS en China. En daardoor kwetsbaar nu die landen deze afhankelijkheid inzetten als wapen. Ab Klink van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: U komt dus vandaag met dat advies. Wat moet er anders?
3: Het moet toch op twee fronten dingen beter en anders. Aan de ene kant hebben we te maken met scheve handelsbetrekkingen, met name met China. Dat betekent eigenlijk domweg dat de prijzen van de Chinese producten zo laag zijn dat daar voor Europese bedrijven, Nederlandse bedrijven eigenlijk niet tegenop valt te concurreren. In de tweede plaats moeten we onze industriepolitiek echt anders gaan vormgeven. Missiegedreven competitie zou je het kunnen noemen. Dus je stelt een publiek doel, je nodigt de bedrijven uit of prikkelt ze tot competitie om die doelen te halen. Dat betekent vaak innovatie die gemoeid is met die publieke doelen. En je zorgt ook direct voor een afzetmarkt. Dat doen de Chinezen en dat doen de Amerikanen vele malen beter dan Nederland en Europa.
2: Die beschermen hun eigen markt beter?
3: Ze beschermen hun eigen markt beter. Vooral China moet ik zeggen. Amerika is dat minder het geval. Bewapening, zal ik maar zeggen, van de handelsbetrekkingen, die vindt gaandeweg ook wel vanuit Amerika plaats. Maar het tweede wat er is, ze hebben gewoon een betere industriepolitiek. Die is integraler en robuuster. En die maakt gebruik van een combinatie van een overheid die de regie pakt, maar niet gaat beleren, maar vooral via competitie bedrijven aanmoedigt om het beste eruit te halen. En daar leert de overheid dan weer van. En die zorgt dan vervolgens weer voor een afzetmarkt.
2: We zijn dus ook te afhankelijk geworden van deze twee landen. Als het gaat over de VS, waarin zijn we daar afhankelijk?
3: Ja, VS zien we een aantal incidenten die hopelijk bij incidenten blijven, maar waar wel een structureel patroon onder kan liggen. Kijk even naar de hele discussie die er is tussen Nederland en Amerika rond het internationaal strafhof. Waarbij de aanklager op een gegeven moment geen toegang tot zijn mails meer heeft. Waarbij medewerkers het betalingsverkeer ontzegd wordt, wat heel sterk bijna monopolistisch op Amerika leunt. Zie de discussie rond Solvinity, die verantwoordelijk is voor onze DigiD en de gegevensuitwisseling in de strafrechtelijke keten. Dat heeft de Nederlandse regering een stokje voor gestoken, dat die overgenomen wordt door een Amerikaans bedrijf. En daar zitten oprechte zorgen over de privacy achter. Ja. Maar ze illustreren met name toch dat wat in het verleden vanzelfsprekend was, dat je als staten je daar niet mee bemoeide, dat achter de horizon aan het verdwijnen is.
2: En de afhankelijkheid van China, waar zit hem die vooral in?
3: Die zit hem vooral in de producten die China op de markt zet. En in toenemende mate laat ik even iets zeggen over de aard van de producten. Het zijn producten waar we eigenlijk niet zonder kunnen. Zonnepanelen, batterijen, vooral zeldzame metalen. En je ziet dat China oprukt op bijna alle markten die te maken hebben met hoogwaardige technologie. Je ziet ook dat Europa en Nederland, denkt u ook even het rapport van de commissie Wenning, daar proberen hun eigen industriepolitiek tegenover te zetten. Er ook geld voor uittrekken, maar dat geld is eigenlijk weggegooid geld op het moment dat je met 5-0 achter staat in een voetbalwedstrijd die vervolgens nog maar een kwartier duurt. Omdat China haar eigen industrie enorm subsidieert. De Chinese munt bewust heel laag houdt. En daar valt gewoon voor bedrijven, maar ook voor overheden, niet tegenop te concurreren.
2: Nee. Die afhankelijkheid, dat weten we al een tijd. Dat we inderdaad onze eigen markt minder beschermen dan bijvoorbeeld de Chinezen doen, dat weten we ook al een tijd. Waarom lukt het niet om dat te veranderen?
3: Nou, een van de problemen waar we tegenaan lopen is dat de afhankelijkheid voor een deel er nu al is. Hè. Dat zie je zelfs tussen Amerika en China. Als Donald Trump de tarieven verhoogt, dan vindt er een actie plaats aan de Chinese kant met zeldzame metalen. Dat is ook heel moeilijk daar doorheen te komen. Je zag ook dat Trump daarna veel bescheidener werd, om het zo maar even te zeggen. Alleen die afhankelijkheid, die verdiept zich alleen maar. Dus op een gegeven moment moet je ook, en dat doet Europa ook, hè. Ik ben zielsblij met hoe Europa de agenda oppakt. Maar op een gegeven moment moet je ook een streep trekken. En Europa is nu in gesprek met China om te kijken in hoeverre er onderling uit kan komen. China is ook enorm afhankelijk van onze afzetmarkt. Ze leunen echt op een industriepolitiek en op een welvaart die ontleend is aan handel. Maar op een gegeven moment moet je ook zeggen van het kan niet. Het spel moet aan twee kanten toch wel eerder gespeeld worden.
2: Ja, je moet harder durven zijn.
3: Ja.
2: Dank. Ab Klink van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid.
4: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
5: Goedemorgen, dit is Lieneke uit 's-Hertogenbosch.
4: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
6: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
4: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
7: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
4: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
8: Misschien interessant om te vermelden.
2: Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal. Die worden verdacht van poging tot doodslag op de 6-jarige dochter van een van de twee vrouwen. Het meisje kwam door de ernstige mishandelingen 2 keer in het ziekenhuis terecht. Verslaggever Josephine Trehi volgt de rechtszaak. Josephine, waar worden ze van verdacht volgens het Openbaar Ministerie?
9: Ja, dat ze dat meisje van 6 een jaar lang ernstig hebben mishandeld. Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt. Ze kreeg bijna geen eten. Ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd. Ze werkten daarin samen. En in het begin, toen deze zaak aan het licht kwam, ging het ook nog over een 7-jarig jongetje. De zoon van een van die vrouwen. Maar daar gaat deze rechtszaak nu niet over.
2: Oké. Gisteren hadden we het in de uitzending over kindermarteling, hè, waarbij in sommige gevallen ook echt wel meldingen zijn gedaan. Het kind bijvoorbeeld zelf het heeft verteld. Maar het toch allemaal doorgaat. Was dat hier ook het geval?
9: Ja, klopt. In deze zaak van dit meisje zijn er ook gedurende dat jaar meerdere meldingen ook gedaan. Van school onder andere. Waar ze ook zagen dat het steeds slechter ging met het meisje. En er zijn ook hulpverleners langs geweest bij het huis van de moeder. Maar toen is er niet ingegrepen. En pas toen het meisje uiteindelijk in het ziekenhuis kwam voor de tweede keer en in een kunstmatige coma moest worden gehouden, is er echt actie ondernomen en zijn die vrouwen opgepakt. Maar toen was het dus blijkbaar al een jaar aan de gang.
2: En toen het aan het licht kwam, veroorzaakte het heel wat in Stadskanaal. Wat maakt het allemaal los?
9: Ja, mensen die kwamen er al snel achter op welk adres die vrouwen woonden. Er is dan ook iemand opgepakt die een steen door de ruit gooide op het adres. De gemeente was toen ook ongerust over rellen. De burgemeester heeft toen ook echt een oproep gedaan om dat de mensen kalm moesten blijven, dat dit de zaak niet zou kunnen helpen. Heeft toen ook een noodverordening afgegeven om de boel rustig te houden.
2: Vandaag begint dus die rechtszaak. Wat gaat er gebeuren in de rechtbank vandaag?
9: Ja, het is nog onduidelijk of de verdachten aanwezig zullen zijn. Waarschijnlijk niet. En verder is het een pro forma zitting. Dus dat is echt de eerste keer. Dan wordt het niet de zaak helemaal inhoudelijk besproken. Maar wordt er meer gekeken of er meer onderzoek bijvoorbeeld nodig is. Of de verdachten langer moeten vast blijven zitten. En wanneer de rechtszaak dan verder zal beginnen.
2: Josephine, dankjewel. Verslaggever Josephine Trehi. Goed nieuws voor studenten. Schurft rukt niet langer op, dat meldt RTV Oost.
10: De introductieweken voor nieuwe studenten zijn weer begonnen of zelfs al afgelopen. En dat is vaak een moment dat de besmettelijke ziekte rondgaat. Maar volgens RTV Oost gebeurt dat niet meer. Toch geeft de GGD voor de zekerheid nog wel voorlichting.
11: Ja, schurft is een beestje wat in je huid gaat kruipen. Die maakt dan ook gangetjes. Die gaat er eitjes leggen en dan komen weer nieuwe schurfmeitjes uit.
12: Ik weet wel wat het inhoudt, ja. En juist als je weet wat het inhoudt, wordt het nog smeriger.
10: Schurft moet behandeld worden met crème of pillen. Ook moet kleding en beddengoed heet gewassen worden. Inwoners van het Groningse Bad Nieuweschans zijn het sluipverkeer spuugzat. Automobilisten proberen controles aan de Duitse grens via het dorp te omzeilen. Acties om de drukte te verminderen leverden niet veel op. De situatie is levensgevaarlijk, zeggen de bewoners tegen RTV Noord.
13: Het levensgevaarlijk en je bent er langzamerhand echt wel een beetje flauw aan.
14: Mijn buurman die inderdaad gewoon een klap kreeg van iemand. Mensen die, gewoon echt agressief worden. Alleen maar omdat je vraagt of ze wat langzamer willen rijden.
10: Duitsland gaat nog zeker een half jaar door met de controles. Over 2 weken stappen boze bewoners van Bad Nieuweschans naar de gemeenteraad. En inwoners van Rotterdam-Zuid zaten vanochtend vroeg rechtop in bed. Bij een militaire oefening, die begon rond 5 uur... vlogen meerdere helikopters boven de stad. 3 Apaches en 2 Chinooks. Volgens Rijnmond klagen inwoners dat ze niet op de hoogte waren gesteld. Welke grapjas vond het een goed idee om te oefenen op dit tijdstip, schrijft een Rotterdammer richting de Omroep. Verschillende mensen zeggen tegen Rijnmond dat ze uit hun slaap werden gehaald. Op foto's is te zien hoe militairen onder meer worden gedropt op het dak van een voormalig verpleeghuis. En Country Wilma is uit Alkmaar is nog steeds aan het bijkomen van het nieuws dat Dolly Parton er niet meer is. Ze werd bekend door haar covers van The Country Queen. Parton was een grote inspiratiebron, vertelt Wilma van 75 aan NH Nieuws.
15: Ik moest het gisteren helemaal verwerken. Ik dacht, wat een klap in mijn gezicht, joh. Die hele uitstraling natuurlijk. En dan lekker dat gebekte van... je moet nou een tijdje je mond houden, zo weet je wel. Want ik ben hier de baas.
10: Volgens Wilma is er geen leven meer na het overlijden van Parton. Er komt geen tweede meer, zegt ze tegen NH Nieuws.
2: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
16: Ja, op de meeste plekken valt de spits reuze mee, deels nog vanwege de zomervakantie. Er staat slechts 100 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld de A16 naar Rotterdam. Voor Dordrecht nog 8 kilometer en ongeveer een half uur extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De weg is daar weer vrij. En nog 1 rijstrook dicht bij Oud-Beijerland. De A29, Bergen op Zoom Rotterdam, komt daardoor een ongeluk. Vanaf knooppunt Hellegatsplein duurt de reis 3 kwartier langer.

0: Sugar Babes in the Middle. Het is 8:09. Deze week is het de Pride Week in Zwolle, met op zaterdag een Pride Mars door de stad. Een protestmars om aandacht te vragen voor de soms moeilijke positie van mensen in de LHBTI+ gemeenschap. Maar wel op een positieve manier. Dus werden er alvast borden gemaakt, zag verslaggever Onno Beukers bij organisator Bart Scholten.
1: Ik ging er gewoon zo eentje naar doen. Dan kan ik hem zo omdraaien.
2: Er staan hier al een paar borden, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Deze heb ik gemaakt om duidelijk te maken waar we dan voor staan. Want zeker als we het hebben over protest, is dat natuurlijk iets wat mensen vaak als negatief schatten. Of een vijandelijke houding hebben. Terwijl hoe wij naar protest kijken, is dat juist een verbinding en een moment om je uit te kunnen spreken. En daarom zeggen wij ook, ons protest is niet tegen iets, maar het is voor iets. En die positieve boodschap vinden wij heel erg belangrijk.
2: Dus liggen alle spullen klaar, Bart? Bakken liggen vol? Ik zie kwasten, ik zie verf.
1: We hebben karton, stiften, alles ligt ervoor klaar, zodat mensen straks helemaal los kunnen gaan. Dus dat belooft heel erg leuk te gaan worden. Ik wil eigenlijk wel iets met groeien gaan doen. Omdat, ons thema is dus groeien en bloeien. Ik denk dat we het nodig hebben dat we dit jaar de zaadjes gaan planten en dan daar aan de komende jaren aan kunnen werken. Dus misschien ga ik wel een soort levensloop van een bloem proberen te maken.
2: Nou, een stuk karton erbij. Hoe kies je die? Maakt het nog uit hoe groot? Want de levensloop van een bloem is misschien iets groter dan een heel klein stukje karton.
1: Dat is misschien wel waar. Dat klopt.
2: Waarom is die Pride zo belangrijk ook in Zwolle?
1: Wanneer men aan Pride denkt, denkt ze toch vaak aan de bootparade in een Amsterdam of een Utrecht. Maar ja, daar leven ook gewoon hele andere mensen met hele andere gedachtes. Dus daarom denk ik dat een lokale Pride juist zo belangrijk is. Zodat je heel erg kan inspelen op wat er hier speelt.
2: Wat is er dan lokaal anders hier in Zwolle en omgeving, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Utrecht of Amsterdam?
1: Ik denk dat geloof een groter stuk speelt in dit stuk van het land. En het is ook de samenstelling van mensen. De diversiteit is heel erg anders. Als we diversiteit denken, denken we vaak aan kleur. Maar wij hebben hier ook heel veel diversiteit. Maar het zit op een ander speelvlak. Dat gaat ook heel erg over leeftijd. Als je gaat kijken naar de mensen die naar ons programma komen, zijn echt van jong tot oud.
2: Een van de tafels wordt al hard gewerkt. Wat voor een bord ga jij nou maken?
3: Ik ga een bord maken waar op de ene kant staat, wij mogen er allemaal zijn. En op de achterkant staat het woord allemaal.
2: Ook weer vanuit die positieve gedachte.
3: Ja, ik wilde er iets positiefs van maken. Ik denk wel een bericht waar iedereen wel mee kan agreeën.
2: En we mogen er allemaal zijn. Ervaar je dat ook zo, dat dat altijd zo is?
3: Ja, het voelt niet altijd zo, maar ik vind wel dat het zo hoort te zijn.
2: Kun je een voorbeeld geven wanneer je dat gevoel niet hebt?
3: Ja, voor mij, ik ben non-binair en ik ervaar heel veel plekken ook waar dan iets wordt ingedeeld in man en vrouw. En het zijn heel veel kleine dingen. Dus bij mijn dokter, bij mijn vliegmaatschappij. Eigenlijk elke plek waar ik iets zou moeten invullen. En dat voelt dan niet alsof ik er daar dan helemaal mag zijn.
2: Want dan is het niet altijd een optie om dat aan te geven.
3: Ja, dan is het geen optie. En ja, dan is het ook zoveel meer moeite eigenlijk. Dat het, ja, dan voelt het ook alsof ik hun dan ook lastig val en zo. En dan voelt dat niet alsof ik er daar dan hoor te zijn.
2: Dus we mogen er allemaal zijn is ook eigenlijk een oproep dat we dat moeten kunnen mogen.
3: Ja, het is ook een oproep. Ik vind dat iedereen gewoon zou mogen zijn. En ook dat er daar ruimte voor moet zijn.
2: En er wordt hier ook flink getekend nog.
4: Ja, ja.
2: Is het ook hard nodig, de Pride in Zwolle?
4: Ja. Maar we hebben ook zoveel om dankbaar voor te zijn. Bijvoorbeeld hier hangt bijvoorbeeld bij het gemeentehuis het hele jaar al de regenboogvlag. Dus nou ja, dat hebben we al voor elkaar. Dus dat is goed. Maar we moeten er wel voor waken dat het ook zo blijft. Je bent blijkbaar of heel erg voor of heel erg tegen. Kijk, we kunnen natuurlijk blijven prediken voor eigen gemeente, zeg maar. Maar we moeten ook vooral in gesprek blijven met de mensen die misschien wat onwetend zijn. Dat we die meenemen in ons verhaal. Ja, dat is denk ik wel heel erg hard nodig om het respect om te zijn weer te gaan kweken aan weerskanten.
1: En dan gaan we naar een mooie bloem.
2: Nog heel even terug naar Bart. Bart, hoe is het nu met je bord?
1: Oh, het gaat echt heel goed. Alleen het zaadje moet nog. Maar hey, daar ben ik dan voor als creatief producent van de Pride Week. Ik ben de persoon die het zaadje mag planten.
2: Heel veel succes nog.
1: Dank je wel.
0: Verslaggever Onno Beukers bij de Pride Week in Zwolle.
5: NPO Radio 1. podcast.
6: In de podcast Kunststof, journaalpresentator Afke Boven schreef het boek Als de laatste boot vertrokken is, over al het moois van de Waddeneilanden en de eilanders, waartoe ze zichzelf ook rekent.
7: Gewoon één grote vrijheid, van jongs af aan, ga maar op je fiets, je kunt toch geen kant op.
6: En journalist Pieter Klok over zijn rol als hoofdredacteur van de Volkskrant en het belang dat een krant nog altijd heeft.
8: Onderschat die krant niet. Ik denk ook echt dat we niet zonder kunnen.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
12: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
13: Verloren zaak, of zeker van je zaak. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
12: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
13: Verloren zaak of zeker van je zaak. ACT Legal. Beslist beter.
14: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
16: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
17: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
5: NPO Radio 1. 8 uur.
18: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De ramp in Nepal en Tibet is groot. Maar over de slachtofferaantallen is nog veel onduidelijk. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
19: Door de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet zijn zeker 165 mensen omgekomen. Het aantal vermisten is opgelopen tot bijna 1500, maar de schattingen lopen uiteen. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of dader. Ook familieleden of bekenden zijn vaak daders. Het komt maar weinig voor dat vrouwen door een onbekende worden gedood, blijkt uit cijfers van het CBS over femicide over de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat in Nederland het afgelopen jaar om het leven werd gebracht is gedaald tot 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. Deze zomer in Nederland is de warmste sinds het begin van de metingen. Dat valt op te maken uit de temperatuurgegevens van het KNMI. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden Celsius bij het KNMI in de beeld, waarmee het vorige record van 2018 van 18,9 graden met bijna een halve graad is verbroken. Het komt niet onverwacht. Het zuiden en westen van Europa kampt al met extreme temperaturen. En ook in Nederland werd voor het eerst code rood afgegeven vanwege extreme hitte. In combinatie met de extreme droogte leidde dat op veel plekken tot grote problemen. Bij een ramkraak met twee auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht bij een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct twee verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Brokstukken van de pui liggen op straat, evenals delen van de auto's die zijn gebruikt bij de plofkraak. Of de twee daders iets uit de juwelierszaak hebben kunnen halen, is niet bekend. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Dat meldt het CBS. De stijging komt onder meer doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals in koelkasten, computers en auto's. Ook de werkgelegenheid in de chipindustrie is verdubbeld. Het aantal mensen dat in deze sector werkt steeg vorig jaar naar 43.000. Nederland is met onder meer ASML een belangrijke speler op de wereldwijde markt. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit. Vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Ook blusvoertuigen uit Duitsland werden ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. En het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag is het droog en is er geregeld zon. Het is ook broeierig warm bij 26 tot 30 graden. Vanavond vanuit het zuiden stevige onweersbuien met kans op hagel.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
20: Het is helaas hier en daar wat druk aan het worden. In totaal zitten we nu rond de 150 kilometer. Ook een paar ongelukken. Onder andere de A1 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. 20 minuten vertraging over 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Op diezelfde A1 vanaf de Duitse grens ook file richting Hengelo. Voor knooppunt Buren 20 minuten bijna. Ook daar gebeurde dus een ongeluk. Het ging ook mis op de A9 naar Amstelveen. Tussen knooppunt Velsen en knooppunt Badhoevedorp 11 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 15 minuten. En tenslotte nog het ongeluk bij Oud-Beijerland op de A29... als je onderweg bent richting Rotterdam vanuit Bergen op Zoom. Vanaf Willemstad 11 kilometer en 25 minuten.
0: De omvang van de ramp in Nepal en Tibet is nog niet te overzien. Zo onze correspondenten.
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
25: Is je bedrijf af? Of onafhankelijk als het gaat om je data?
26: Onaf, denk ik.
25: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
26: Nou, daar ben ik toch af.
25: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
27: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
25: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
27: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
2: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Nepal en Tibet zijn getroffen door verwoestende aardverschuivingen en een vloedgolf. Hulpverlening komt langzaam op gang. Correspondent Davy Boerema vertelt wat er nu bekend is over de ramp.
5: Ja, het dodenaantal is inmiddels opgelopen tot 162. Ik zag een tweet van een Indiase politicus die doorgaans goed is ingevoerd, goed bekend staat en toevallig in Kathmandu is nog. En hij had het over 2000 vermisten. En ook de schade aan de infrastructuur is groot, hè. Meer dan 19 bruggen zijn verwoest. 8 waterkrachtcentrales zijn of helemaal weggeslagen of hebben schade opgelopen. Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen. Simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is.
4: Uit omringende landen komt inmiddels hulp. Hoe gaat het daarmee?
5: Ja, China en India als buurlanden zegt er meteen al hulp toe natuurlijk. Maar nu ook de VS, de EU en de Wereldbank heeft ook geld toegezegd. En Nepal heeft dit gewoon nodig. Ze zijn zelf niet in staat om die hulp in zulke grote getalen op gang te krijgen. Wat nu ook blijkt is dat veel mensen die in het leger, in de politie zelf getroffen zijn. Dus die zelf vermist zijn geraakt of zijn omgekomen. Ik was er in 2015. Toen ben ik met hulpdiensten meegegaan naar aanleiding van de aardbeving. En wat je dan ziet is als je die bergen ingaat, dan word je op een gegeven moment geblokkeerd door een aardverschuiving of een brug die is weggeslagen. En dan weet je dat daarachter nog een dorp ligt waar ook diezelfde aardverschuiving voor heel veel doden heeft gezorgd. Maar dan kan je gewoon niet verder. Dat moet dan eerst opgelost worden voordat je weer verder kan op die weg. Want er is maar één manier om steeds verder die Himalaya in te komen.
4: Ja, en nu is er natuurlijk heel veel meer verwoest.
5: Ja, het ziet eruit als je hebt de beelden gezien. De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd. Maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
4: Ja, wat, daar wordt inderdaad wel meteen over gespeculeerd, hè, over wat dit nou veroorzaakt heeft.
5: Ja, het gaat natuurlijk over de impact van klimaatverandering en in hoe grote rol dat hoe grote mate dat een rol heeft gespeeld bij deze ramp. En hoe Nepal zich daar dan in de toekomst op moet voorbereiden. Er wordt bijvoorbeeld gezegd permafrost, wat normaal veel meer water opslaat. Dat ontdooit steeds verder door klimaatverandering. Smeltwater zorgt ervoor dat die gletsjermeren steeds groter worden. En Nepal heeft dat al verschillende jaren meegemaakt, hè? Maar de omvang van wat je nu ziet, ja, dat is echt. Ja, wetenschappers staan daar versteld van. En ook mensen in de gebieden zelf die zeggen van, nou, dit is echt van een omvang wat we nog nooit gezien hebben.
4: Zo, correspondent Davy Boerema. Ook bij de ongeveer 3.500 Nepalezen in Nederland is het nieuws over de ramp hard aangekomen. Shashi Paudial, die woont al zo'n 30 jaar in Nederland, maar is op nog allerlei manieren met Nepal verbonden. Verslaggever Roel Pauw sprak met hem.
6: Afgelopen december was Shashi Paudial nog precies op de plek waar de ramp zich heeft voltrokken.
7: Ik was met mijn gezin naar Nepal. En daar hebben we in dat rivier hebben wij rafting gedaan. En als je nu ziet, al die mensen hebben geen kans. Ze voor hun leven wegrennen.
6: Wat wordt hier gezegd?
7: Ja, wegrennen, wegrennen. Ja. Welke kant moeten wij? Waar moeten we naartoe? Zo zeggen ze.
6: We kijken naar de beelden waarop te zien is hoe een groot wit gebouw van 4 verdiepingen kopje onder gaat in een kolkende modderstroom.
7: Al die bussen, al die auto's, die zijn allemaal meegesleurd. En die brug is op Trisoli-rivier. En ja, hier zit het.
6: Daar gaat de brug.
7: Daar gaat de brug, daar gaan die gebouwen allemaal. En daar zitten alle mensen. Vreselijk. Het raakt je, omdat je zelf ook uit bijna die regio komt. En vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand, dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
6: Helemaal machteloos is Paudial ook weer niet. Hij is verbonden aan verschillende hulporganisaties voor Nepal. En hij kent mensen in Nederland, Nepal en in de omvangrijke Nepalese diaspora.
7: Ja, wij hebben gelijk gaan bellen. Wij hebben vergaderingen gehad. En wij proberen dat te coördineren en zo goed mogelijk te regelen. In Nederland zijn wij daarmee bezig. Internationaal zijn we mee bezig. En ook contacten met Nepal. Dat de ontwikkelingen op de voet volgen. En proberen zo goed mogelijk te helpen en ook te ondersteunen. En dat op poten zetten van fondswerving. Daar gaan we aan mee aan de slag. En dit is nu te korte dag, maar wij zijn er mee bezig. Ik ga zeker vanuit dat wij heel wat kunnen betekenen voor deze slachtoffers.
6: Eén ding weet Paudial in elk geval zeker. Deze ramp is te groot voor het kleine land waar hij van houdt.
7: De ramp heeft ongekende omvang. Te groot voor een land als Nepal. En de regering is ook een onervaren regering. Pas een paar maanden geleden geïnstalleerd na de Gen Z-opstand gekomen. Dus het is een uitdaging voor een nieuwe regering om een ramp zoals deze hand te bieden. Ik denk dat het sowieso ook Nepal heel goed de internationale hulp en steun kan gebruiken. Bij deze zeg ik ook alle Nederlanders, oftewel Nederlandse regering, wat er ook mogelijk is te helpen. Nepal heeft dat heel hard nodig.
4: Zei Shashi Paudial in gesprek met Roel Pauw. Naast Nepal werd ook Tibet gisteren getroffen door die vloedgolf. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een grenspost tussen Tibet en Nepal wordt getroffen door het water en de modder. China-correspondent Laura Vermeegen. Laura, in Nepal lopen dus het aantal doden en vermisten heel snel op. Hoe is het in Tibet?
8: Het is moeilijk om een beeld te krijgen. Die grenspost ligt best wel afgelegen. Er wonen niet veel mensen in het gebied. En daarnaast is het ook voor buitenlanders niet mogelijk om vrijelijk te reizen in Tibet. Dus er zitten geen buitenlandse journalisten. De Chinese overheid is vanochtend bij een persconferentie met de volgende cijfers gekomen. 2 mensen zijn gered, 3 mensen zijn overleden en zo'n 560 mensen zijn nog vermist, waarvan 260 buitenlanders. Welke nationaliteiten die buitenlanders hebben, dat werd nog niet genoemd. Maar goed, als we die verwoestende beelden zien, dan is dat misschien wel een conservatieve schatting.
4: En is er vanuit China iets bekend over hoe de ramp kon gebeuren? Wordt daar ook over bericht?
8: Nee, dat nog niet. In elk bericht van de Chinese overheid of het Chinese staatspersbureau zie je wel dat ze beginnen met een modderstroom die op Nepalese zijde begon. En in die berichten wordt dan vooral genoemd dat China op dit moment in het overstromingsseizoen zit. De zomer is hier het regenseizoen. En dat er hard moet worden gewerkt aan op het gebied van preventie- en waarschuwingssystemen. Sinds de coronapandemie is er strenge wetgeving gekomen in China over nepnieuws bij natuurrampen. Dus je ziet ook dat de Chinese media nog niet durft te speculeren over de toedracht, totdat het echt is uitgezocht of totdat de partijlijn in Peking is bepaald.
4: En de Chinese politiek, de autoriteiten, zijn daar al reacties?
8: Ja, Xi Jinping heeft zich gemengd al gisteren. Li Qiang, de premier, ook. Dat doen ze echt alleen bij grote rampen. Xi geeft dan belangrijke instructies aan reddingswerkers dat ze hun best moeten doen om de vermisten te redden, de gewonden te verzorgen, dat de waarschuwingssystemen moeten worden verbeterd. Staatspersbureau Xinhua zet ook vooral de reddingswerkers en de actieve betrokkenheid van de overheid in het zonnetje. En dat wordt dan ook allemaal heel netjes gekwantificeerd. Precies hoeveel reddingswerkers er zijn ingezet, hoeveel auto's, hoeveel drones, hoeveel geld, hoeveel brandweerlieden, hoeveel mensen van het leger, dat de telecombedrijven zorgen dat de 5G beschikbaar is, noem het op.
4: Maar verder wordt er dus eigenlijk weinig over oorzaak of over de mensen bericht.
8: Ja, nou ja, de overheid heeft dus nu echt het verhaal aan de Chinezen. U hoeft niet bang te zijn, de overheid zorgt voor u. En de beelden online in China zie je eigenlijk niet dat mensen in nood zijn. Het wordt echt goed schoongehouden nu. Want China wil de bevolking niet bang maken en wil juist dat de aandacht gaat naar het reddingswerk. Die ergste filmpjes die je ook gisteren op de NOS-site zag, die heeft de Chinese staatsmedia wel geplaatst. Maar je zag vervolgens in China dat als mensen dat op Weibo, dat is het Chinese X, probeerden te reposten, dat ze dan meldingen kregen dat ze de gebruiksregels overtraden. Dat het politiek schadelijke content zou zijn. Dat het de nationale belangen of het nationale imago zou schaden of de wet zou overtreden. Een WeChat-groep waarin ik zat, daarin werden ook die filmpjes gedeeld. En dan staat er nu, als je die video wil openen, deze video is niet beschikbaar vanwege verboden content. Dus nou ja, zoals altijd houdt China het internet goed schoon tijdens crisissituaties.
4: Laura, dankjewel. China-correspondent Laura van Meegen. Studenten nemen taken over van huisartsen en apothekers, schrijft NRC.
9: Volgens de krant gaat het om medicijnreviews. Oudere patiënten worden opgebeld om te vragen of ze medicijnen nog slikken en of die nog nodig zijn. Dat is werk voor artsen en apothekers, maar die besteden dat uit aan bureaus die studenten inzetten. Twee van hen trokken aan de bel omdat ze zich niet gekwalificeerd voelden. Een apotheker zegt dat het niet anders kan door personeelstekort. Het zelfverklaarde meesterbrein achter de aanslagen van 9/11 komt in 2028 voor de rechter. Khalid Mohammed zit al sinds 2006 in Guantanamo Bay vast, maar de rechtszaak tegen hem werd steeds uitgesteld, horen we bij ABC News.
10: He had actually tried to plead guilty 2 years ago to avoid a possible death sentence, but the Pentagon rejected that. And so tonight the military judge has set a trial date for June 2028.
9: Hij wilde schuld bekennen om de doodstraf te ontlopen, maar dat werd afgewezen, vertelt de journalist. Het aanbod huurwoningen blijft krimpen. Steeds meer huisbazen verkopen volgens BNR hun pand. Er zijn al ruim 76.000 woningen van de private huurmarkt verdwenen sinds de invoering van de wet betaalbare huur. Het ministerie had bij de invoering daarvan rekening gehouden met de verkoop van woningen, maar volgens een analyse van vastgoedbelang is dat cijfer flink onderschat. En Japan is snel bezig om een anti-drone systeem te bouwen. Dat schrijft de South China Morning Post. Door de dreiging vanuit China heeft het Japans ministerie een contract afgesloten met een bedrijf uit Tokio. Het eerste systeem komt volgens de Post al in september van de band rollen. Volgens de krant worden systemen van hetzelfde bedrijf ook al in Oekraïne gebruikt. En in het Zeeuwse Vogelwaarde heeft de politie extra onderzoek gedaan op de plek waar in juni 3 leerlingen en een schooldirectrice werden doodgereden. Daarbij is gebruik gemaakt van de auto die betrokken was, vertelt de politie bij Hart van Nederland.
11: Die auto was eigenlijk totaal los na het ongeval. Die hebben we gerepareerd en nu voorzien van allerlei sensoren, waardoor we de auto goed kunnen meten. Buiten de sensoren hebben we vandaag ook een droneteam van de politie aanwezig. Die gaat beelden van bovenaf maken om uiteindelijk een nog completer beeld te krijgen van de situatie.
9: Veel nabestaanden mochten een kijkje nemen bij het onderzoek en wilden dat ook graag. Voor het ongeluk is een inmiddels 20-jarige man aangehouden.
4: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
12: Een groter probleem op de A4, komende vanuit Den Haag richting Amsterdam. Door politie inzet is de weg tijdelijk helemaal dicht bij Zoeterwoude. Onbekend wat daar precies gaande is en hoe lang het gaat duren. Maar voorlopig is de weg daar dus volledig afgesloten.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
4: Als student van buiten de EU betaal je voor een studie in Nederland soms tot wel 11 keer zoveel als een Nederlandse of Europese student. Zeker onder de ongeveer 1200 Iraanse studenten in Nederland leidt dat tot extra onzekerheid. Door de oorlog in Iran kunnen ze moeilijk geld uit hun thuisland ontvangen. De Landelijke Studentenvakbond stuurt daarom een brandbrief naar onderwijsminister Letchert. Evi Kras, voorzitter van de LSVB, legt uit waarom het Nederlandse collegegeld zoveel hoger is voor studenten van buiten de EU.
13: Als Nederlandse studenten gaan studeren, dan betaalt de overheid daar een stukje aan mee. Maar studenten uit buiten de EU moeten het volledig zelf betalen. Dus krijgen daar geen financiële ondersteuning bij.
4: Nee, het moet de kosten dekken.
13: Ja, precies.
4: Wat vrezen deze Iraanse studenten nu?
13: Nou ja, omdat zij dus niet bij hun geld kunnen, of omdat door inflatie hun geld eigenlijk niks meer waard is, kunnen zij hun collegegeld niet betalen en dan moeten ze stoppen met hun studie en soms zelfs terug naar Iran.
4: Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met de Iraanse student Parsa. Hij leerde Nederlands, studeert tandheelkunde in Nijmegen. En hij betaalt dus meer dan 11 keer zoveel collegegeld als Nederlandse studenten.
14: We gaan eventjes een fotootje maken. Vind jij het spannend?
15: De röntgenfoto's maken, de instrumenten schoonmaken en vervangen.
14: We hebben net een vullinkje gehad bij dat kindje. Dus wat ik nu doe is alles weer goed desinfecteren voor de volgende patiënt.
15: Het werk van de tandartsassistent. Dat is waar Parsa nu geld mee verdient.
14: Een spiegel en nog andere instrumentjes voor een halfjaarlijkse controle.
15: Hiervoor heeft hij ook andere baantjes gehad, zoals achter de kassa. Altijd veel moeten werken om het collegegeld te verdienen. Want hoe hoog is dat als student tandheelkunde?
14: Dat is ongeveer 30.000 euro per jaar.
15: Dat is voor buitenlandse studenten heel veel hoger dan voor Nederlandse studenten. Want die betalen?
14: Die betalen ongeveer 2600 euro per jaar.
15: En die 30.000 euro voor het komende studiejaar, heeft u die al bij elkaar?
14: Ik heb het een klein beetje bij elkaar, want ik heb de hele zomer gewerkt. En ook een inzamelingsactie gestart, een paar maanden terug.
15: Uitvinding.
14: Maar 1/3 van dat geld moest ik al geven voor het collegegeld van vorig jaar.
15: Dat was nog niet afbetaald?
14: Nee, zeker niet.
15: En als je niet betaalt, wat gebeurt er dan?
14: Je accounten worden geblokkeerd en dan mag ik niet meer deelnemen aan de lessen. Wordt een soort van eruit gegooid.
15: En wat heeft de oorlog en de Amerikaanse sancties nu veranderd? Behalve dan dat het heel erg spannend en emotioneel voor u is. U wist heel lang niet of uw vader nog in leven was.
14: Dat heeft dus effect gehad dat ik op geen enkele manier meer dus dat geld wat ik enigszins in het verleden kon krijgen van mijn familieleden, dat weer kan krijgen.
15: Familie uit Iran maakte geld over naar Nederland om uw studie te financieren.
14: Ja, ja.
15: Dat lukt nu niet meer.
14: Zeg maar internationale bankverkeer, dat zit al jaren gestopt en nu is het verergerd. Ze maakten geen 30.000 euro over, dat is geen mogelijkheid.
15: Nee, want de wisselkoers is ook heel slecht.
14: Zeker weten dat de Iraanse munt is enorm gedaald sinds de afgelopen maanden.
15: Dus u heeft daar niks meer aan?
14: Helemaal niks.
15: Hoe spannend is het of u dan een studie kunt voortzetten?
14: Ja, ik ben er dagelijks mee bezig. Ik slaap slechter en dat heeft effect op mijn studievooruitgang, zeker.
15: Wat zegt de Radboud Universiteit?
14: De Radboud Universiteit zegt dat ze uiteindelijk alleen maar uitstellingen van betalingen kunnen geven. En dat
15: moet je het later alsnog betalen?
14: Ja, dat is dus voor mij geen echte optie.
15: Wat vreest u?
14: Ja, ik moet ook zeggen, ik wil niet heel veel over het regime en zo praten. Want er staat heel veel risico's voor mij als ik dat wil.
15: Is het een angst dat u terug zou moeten naar Iran?
14: Dat zou ik dus niet willen. Ik heb een studie vooruitgang gemaakt. Ik begin met mijn 3e jaar over een weekje. En Nederlands heeft enorme tandartsen tekort. En ik heb mijn hele leven voorgezet. Ik heb selectie gedaan voor een internationaal student om Nederlands, volledig Nederlandse studie te volgen. Er zijn heel veel moeilijkheden. En toch ben ik geslaagd om binnen te komen. Het lijkt alsof je je toekomst verliest voor mij. En wat je al jaren voor hebt gewerkt.
15: Financieel zou je kunnen denken, als tandarts kun je later genoeg geld verdienen om het terug te betalen.
14: Ja, maar ik denk alsnog, 30.000 euro is heel veel.
15: Hoeveel jaar is het?
14: 6 jaar. Een bachelor 3 jaar en master is het ook 3 jaar. Dus dan kom je ongeveer op 2 ton uit. En dat is hoeveel keer de studiestegeld van een normale Nederlander. En dat vind ik oneerlijk.
4: Zei de Iraanse student tandheelkunde Parsa dus tegen verslaggever Matthijs van der Wiel. Evi Kras, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Jullie hebben als LSVB vaker aan de bel getrokken, hè? Zoals bijvoorbeeld in de petitie aan de Tweede Kamer in juni. Wat is tot nu toe het antwoord geweest van de minister?
13: Ja, tot nu toe is het antwoord geweest dat instellingen zelf kunnen kijken wat ze kunnen doen. En er zijn zeker instellingen die dat doen, maar er zijn ook best wel wat instellingen die niks doen of weinig kunnen doen, omdat ze bijvoorbeeld de financiën niet hebben. Dus dat betekent dat sommige studenten die studeren aan de hogeschool in Wageningen, en die hebben een hele andere behandeling dan de studenten aan de universiteit. Dus het verschilt dan echt enorm waar je studeert, wat voor hulp er wordt aangeboden vanuit de onderwijsinstellingen. En dat is wat de minister heeft gezegd. Ja, onderwijsinstellingen kunnen zelf kijken naar maatregelen om deze studenten te helpen.
4: En wat zou u dan winnen?
13: Nou, wij willen dat er een landelijk kader komt. Dus de minister zou zich moeten uitspreken van dit is wat je voor Iraanse studenten doet. Dus bijvoorbeeld het verlagen van het collegegeld naar het wettelijk tarief zou een enorme klap zijn voor al deze studenten die soms dus inderdaad in hun derde jaar zitten. En dan kunnen ze het echt wel bij elkaar sprokkelen. Want deze mensen willen heel graag hier een start maken. Dus laten we ze een kans geven. Door bijvoorbeeld het verlagen van het wettelijk collegegeld.
4: Parsa was heel voorzichtig over wat voor gevolgen voor hem kon gaan hebben. Wat kun jij daarover zeggen?
13: Ja, dat zie ik echt heel veel. Ik heb best wel wat Iraanse studenten benaderd om te praten tegen persie over. Maar ze zijn allemaal erg terughoudend. Omdat ze gewoon heel bang zijn dat ze niet meer kunnen studeren. Of dat ze problemen krijgen met het Iraanse regime. Dus dat zegt alleen maar hoe hoog de nood is voor deze mensen om hulp te krijgen.
4: Zei Evi Kras, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Over ruim een uur. Stand.nl. Roos, waar ga je het over hebben?
16: We gaan het hebben over Mona Keijzer deze ochtend. Het is voormalig BBB en CDA-politica, zo kennen we haar. Ze heeft aangekondigd een nieuwe politieke beweging te beginnen. Vandaag, als het goed is, horen we daar meer over. Ze zegt als daar voldoende steun voor is voor die beweging, dan moet het uitmonden in een nieuwe rechtse partij. Ja, en ze presenteert dus vanmiddag die plannen voor, zoals ze het zelf noemt, een sociaal-conservatieve beweging. Maar er klinkt ook al wel kritiek, want heeft Nederland met een grote vertegenwoordiging op rechts wel behoefte aan een nieuwe partij? Daar willen wij het vandaag in Stand.nl over hebben. Dat doen we aan de hand van de stelling: Nederland zit niet te wachten op nog een rechtse partij. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe u hier naar kijkt. Sowieso, op wie heeft u gestemd? Op welke partij en waarom? Zegt u nou, ik zie inmiddels ook wel dat er nog wel een gaatje is op rechts. Zo ja, hoe ziet dat er dan uit? Hoe moet die partij er dan uitzien wat u betreft? Waar slaan andere partijen, om het zo maar even te zeggen, dan inhoudelijk de plank mis? Of zegt u nou nee, volgens mij is er al genoeg rechtsgeluid en die versplinteringen ook in de Tweede Kamer, dat draagt ook niet echt bij aan een soepel lopende democratie. Praat mee, bel 0800 1101 of reageer via de NPO Luister-app.
17: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
18: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
19: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
20: Ik mag graag tuinieren.
21: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
22: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
23: Ik niet.
19: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
24: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
25: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
26: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
27: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
28: Een vreemde vraag.
27: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
28: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
27: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
28: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
27: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
26: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: NPO Radio 1.
4: De hoofdpunten, Thomas.
9: Augustus is nog niet voorbij, maar het is wel al zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Er is nog veel onduidelijkheid over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165. Het aantal vermisten is opgelopen naar bijna 1500. Vannacht is de hele nacht naar hen gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Het aantal vermisten is opgelopen naar bijna 1500. Vannacht is de hele nacht naar hen gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten.

0: Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Een crimineel die 4 keer uit de gevangenis ontsnapte is opgepakt in Spanje. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. De man met de bijnaam Meester Ontsnapper zit nu in een gevangenis in Spanje.
1: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, het wordt vandaag nog wat warmer dan gisteren?
2: Zeker, we gaan in het oosten van het land weer naar de tropische waarde van 30 graden. In het noordwesten is het 26 en de rest zit daartussenin. We doen dat in de ochtenduren met veel zon in het noorden. In het midden drijven dikke sluierwolken rond, net als in het zuiden. En in het zuiden in de ochtend misschien zelfs even zo dik de bewolking dat er een druppeltje regen uitvalt. Nou, vanmiddag is het dan weer op de meeste plaatsen droog. En gaat het dus echt broeierig warm worden. En dan volgen in de avond de meest zware buien vanuit het zuiden. Die vooral over het oosten gaan trekken. Maar wel in de nachtelijke uren of laat in de avond. En dan is de futter toch ook voor een deel wel weer een beetje uit.
1: Oh, dus dan ziet het er vanmorgen ietsje beter uit?
2: Nou, bij start van de dag wel, want morgenochtend zijn die buien al echt alweer het land uit. Overigens onweer, veel regen in korte tijd en lokaal ook windvlagen. Maar goed, morgenmiddag krijgen we de buien gewoon weer terug van het zuiden uit. Nieuwe exemplaren uiteraard. Opnieuw met onweer, opnieuw met flink wat water in korte tijd. En lokaal ook windstoten, misschien zelfs wel zware windstoten. Iets minder hoge temperaturen morgen, 22 tot 24 graden. En dat zijn ook de temperaturen in het weekeinde. En dan hebben we nog steeds te maken met enkele buien, maar zijn ze niet meer zo zwaar.
1: Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg?
3: Ja, het is hier en daar even aanpoten. Het is niet mega druk op de meeste plekken, maar een paar bijzonderheden gooien roet in het eten. En hetgeen wat het meest opvalt is de A4 richting Amsterdam. De weg is helemaal dicht bij Zoeterwoude nadat daar een politieachtervolging was. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Het is onbekend hoe lang de weg daar dicht blijft. Verder een ongeluk op de A29, Bergen op Zoom Rotterdam. Bij Oud-Beijerland is de weg weer vrij. Toch nog een half uur vertraging vanaf Willemstad op dit moment. En in Brabant is het file rijden op de A58, Breda-Tilburg, tussen Ulvenhout en Tilburg de Reeshof. 10 kilometer, 20 minuten, de linker rijstrook is er dicht.
1: Er zijn 5 keer zoveel meldingen over fillers en botox. Zo de inspectie.
4: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
13: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie.

0: technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kwamen vorig jaar 175 meldingen binnen over problemen bij behandelingen met botox en fillers. Dat is een vervijfvoudiging van het aantal meldingen. De inspectie begint daarom een campagne die met name jongvolwassenen moet wijzen op rode vlaggen bij dit soort behandelingen. Rosemarie Jans is inspecteur bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat voor soort klachten zijn er binnengekomen?
2: Nou, we zien in de meldingen verschillende klachten die binnenkomen. Bijvoorbeeld ontstekingen aan de lippen na een fillerbehandeling of een ernstige allergische reactie waarbij er ook een ziekenhuisopname tot gevolg is geweest. En deze meldingen die over schade gaan, wordt ook gemeld dat er een onbevoegde behandelaar was die de behandeling heeft uitgevoerd.
1: En wat zijn dat dan voor behandelaren?
2: Nou, dat zijn eigenlijk mensen die niet de juiste diploma's en niet de juiste kennis en kunde in huis hebben om botox- en fillerbehandelingen uit te voeren. In Nederland is het bijvoorbeeld verplicht om arts te zijn om te mogen injecteren. Dus bij die behandelingen moet een arts de behandeling uitvoeren of in ieder geval betrokkenheid zijn van een arts met voldoende kennis over de behandeling.
1: U komt met een campagne en die gaat zich dus vooral richten op jongvolwassenen. Waarom op hun?
2: Nou, we richten ons op jongvolwassenen omdat wij... We hebben ook een onderzoek gedaan samen met Tilburg University en Wie Mooi Wil Zijn. En uit dat onderzoek is gebleken dat jongvolwassenen zich lang niet altijd goed voorbereiden op deze behandelingen. En het zijn toch medische ingrepen. Ze staan onvoldoende stil bij de risico's die daarbij komen kijken. En ze staan eigenlijk ook niet echt stil naar welke kliniek of welke behandelaar ze gaan. En daarbij is het zo dat wij in de praktijk zien dat de klinieken waar er dus niet volgens de regels wordt gewerkt, ook heel vaak de behandelingen met hele aantrekkelijke prijzen aanbieden. Wat juist voor jongvolwassenen en jongeren weer de drempel verlaagt, omdat die gewoon nog niet zo heel veel geld te besteden hebben.
1: Om ze te bereiken gaan jullie ook de introductieweken van studenten langs. Hè? En wat is dan de boodschap? Ja.
2: Nou, de boodschap is dat als je een botox- of fillerbehandeling wil ondergaan, pak de fillercheck erbij. Dat is de tool die wij hebben ontwikkeld om jezelf goed voor te bereiden op de behandeling die je wil ondergaan. En die tool helpt je ook om rode vlaggen te leren herkennen. Op basis waarvan je kan zeggen, nou, naar die kliniek en naar die behandeling ga ik in ieder geval niet.
1: Want wat voor rode vlaggen zijn dat?
2: Nou, bijvoorbeeld wat ik net ook al aangaf, er moet betrokkenheid zijn van een arts bij de behandeling. En een van de checks die gaat dus ook over de behandelaar. Controleer, vraag na of er een arts betrokken is, aanwezig is in de kliniek als de behandeling wordt ondergaan. En dat kan je zelf controleren op het WIG-register, in het WIG-register. En als dat niet het geval is, dat er geen betrokkenheid is, als de kliniek dat niet kan aantonen, dan is dat een rode vlag en moet je je daar niet laten behandelen.
1: Dus dat is, ik zou maar zeggen, de klanten weerbaar maken. Hoe kunt u er als inspectie meer en beter misschien wel op toezien dat dit soort behandelingen niet door mensen wordt gedaan die dat eigenlijk niet moeten doen?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. We hebben als inspectie natuurlijk ook onze rol als toezichthouder. En wij ontvangen meldingen over dit soort behandelingen. Die meldingen die beoordelen we allemaal. En daar waar nodig nemen wij ook meldingen in onderzoek. Nou is het zo dat we niet overal tegelijk kunnen zijn. En het lastige van juist de onbevoegde behandelaren is dat die vaak niet in beeld te krijgen zijn voor ons. Alleen maar als er een melding over wordt gedaan. Want ze zijn niet geregistreerd of ze zijn geregistreerd als bijvoorbeeld een kapsalon. Ja, en daar houden wij dan weer geen toezicht op. En dat hebben we in de afgelopen jaren ook gemerkt. Ja, dat het toezicht dus lang niet altijd het gewenste effect kan hebben. En daarom hebben we voor in ieder geval dit onderwerp een verschuiving naar de voorkant gemaakt om echt aan die bewustwording te werken.
1: Dank. Rosemarie Jansen, inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Meta schikt voor 18 miljard euro in een megazaak over het verslaafd maken van kinderen. En die werd tegen het bedrijf aangespannen in de Verenigde Staten. Naast het behalen van de schikking belooft Meta een reeks veiligheidsmaatregelen in te voeren op de platforms. Ina Koning is onderzoeker naar problematisch social media gebruik aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
1: Wat gaat deze schikking betekenen voor hun apps in Europa?
3: Ja, dat is nog niet zeker. Dus deze rechtszaak heeft plaatsgevonden in Amerika. En het betekent niet dat Meta ook al deze aanpassingen die zij voorstellen, dat ook vanzelfsprekend in Europa wordt doorgevoerd.
1: Vindt u deze schikking wel een grote stap? Of is het afkopen en gaan ze gewoon door op de weg die ze zijn ingeslagen?
3: Ja, het zit er een beetje tussenin. Dus het is een hele mooie stap, want het geeft aan dat zij echt aan zet zijn, dat ze echt aan de slag moeten. Dat is erkend. Maar het is heel jammer dat als we nu kijken naar wat er op tafel ligt, dus de schikking die zij hebben gedaan als het gaat om de aanpassingen, ja, dan zit daar nog wel heel veel speelruimte in. En dan denk ik bijvoorbeeld aan, het is een optie dat die algoritmes worden uitgezet en autoplay. Maar eigenlijk zouden ze moeten afspreken dat het gewoon standaard is voor jongeren.
1: Het richt zich inderdaad op kinderen en jongeren. Deze maatregelen, even voor de duidelijkheid, niet voor volwassenen. Ja. En u zegt wat er nu is afgesproken is eigenlijk te weinig.
3: Ja, zeker. Zeker. Kijk, ze hebben voor die 13 tot 15-jarigen, ze maken dus onderscheid tussen de verschillende leeftijden. Dus ze zeggen, onder de 13 jaar gaan we handhaven. Dan gaan we nu echt, en dat hadden ze eigenlijk al moeten doen, hè. Maar ze zeggen nu, daar gaan we echt veel strenger op controleren. Nou, we weten wereldwijd hoe ingewikkeld dat is. En wie gaat dat handhaven? En op welke manier kunnen ze dat doen, zodat ze wel de privacy ook kunnen waarborgen van kinderen? Nou, dat is één. Als we dan kijken naar die maatregelen voor die 13 tot 15-jarigen, dat is de tweede leeftijdsgroep, dan is het een schermtijd per dag op Facebook en Insta steeds onderbreken. Dus als kinderen langer dan 15 minuten en in totaal 60 en 90 minuten op het scherm zitten of op hun app zitten, dan krijgen ze een soort notificatie van, hey, let op, je zit er al zo lang op. En een nachtslot, dus dat het niet toegankelijk is tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends. Het lastige hierin is dat de ouders dit moeten controleren. Dus de ouders kunnen dit uitzetten, waarmee er toch ook weer een hele grote verantwoordelijkheid bij ouders wordt gelegd.
1: Maar is dat erg?
3: Ja, want het is niet voor alle ouders is dit heel erg makkelijk om dat te doen. Niet alle ouders zijn ook voldoende op de hoogte van de risico's hiervan. Dus dan leg je het weer bij een gezin, bij de ouder neer, of een kind dus in staat wordt gesteld om op een gezonde manier sociale media te gebruiken.
1: Die kinderen en die jongeren, die weten vaak sneller de knop te vinden dan hun ouders. Is dat het?
3: Ja, dat kan.
1: Dus die zetten hem dan weer aan?
3: Dus dat zou kunnen. Maar er kan ook veel meer conflict komen tussen ouders en kinderen. Omdat kinderen toch hun ouders onder druk kunnen zetten. Omdat als er meer ouders zijn die dat dus niet doen. En als ouders puur uit onwetendheid zeggen van, nou ja, tuurlijk, ik vind het eigenlijk wel goed. Want de ouders die zijn helemaal niet op de hoogte van die risico's. Ja, dan wordt het heel ingewikkeld. Dus ze zouden eigenlijk, hadden ze gewoon verplicht moeten gesteld worden van, dit is wat niet mogelijk is. En daar zorgen wij als platform voor.
1: Ja. Dat verslavende, hè, want daar hebben we het dan over, dat kinderen blijven scrollen bijvoorbeeld, al die algoritmes. Is dat een onderdeel geweest van deze rechtszaak?
3: Ja, dit sluit aan bij de vorige rechtszaken ook, die ook gewonnen zijn, waarin ook al is aangetoond dat er dus verslavende elementen in zitten, dat sociale media verslavend kunnen zijn voor jongeren. En dat is wat dit ook laat zien. Dus door deze aanpassingen die ze nu moeten gaan doen, geven ze eigenlijk aan dat het dus inderdaad verslavend kan zijn voor jongeren. Dat is niet voor iedereen is het zo, maar deze verslavende elementen dragen daar wel echt aan bij en kunnen echt bijdragen aan problematisch of verslavend sociale media gebruik.
1: Ja, en dat ze dat dus min of meer toegeven, dat is dan winst.
3: Ja. dat is winst. Maar het is jammer dat ze dus tot een schikking zijn gekomen.
1: Ja.
3: Want daarmee ja, is het voor hun imago is dit veel positiever.
1: Dank u wel. Ina Koning, onderzoeker aan de VU. Weinig succes voor de Nederlandse voetbalclubs in Europa gisteravond.
4: De vrouwen van Feyenoord verloren in de Europa Cup met 2-1 van Anderlecht. In de Champions League verloor PSV van het Deense HB Keuwe met 0-1. En ook Ajax verloor met 0-2 van Real Madrid. Toch houdt trainster Anouk Bruil vertrouwen voor de return, zei ze tegen Ajax TV.
5: Ja, er ligt heel veel hoop, want als jij toch wel zulke kansen kan creëren en toch eruit kan counteren, dan ben ik wel benieuwd wat we volgende week kunnen brengen. We zijn dit weekend vrij, dus dat heeft de KNVB goed ingepland. Dus volgende week met frisse benen die kant op en hopen dat we toch nog kunnen omturnen.
4: En volgende week dan zijn dus de terugwedstrijden en dan hopen PSV en Ajax de groepsfase alsnog te bereiken. Flinke tegenvaller voor Max Verstappen. De Internationale Autosportfederatie heeft volgens het AD de motor in zijn auto aangewezen als beste verbrandingsmotor in de F1. Dat klinkt als goed nieuws, maar dat is het niet, want daardoor mag zijn team Red Bull geen updates uitvoeren, terwijl concurrenten dat wel mogen. Bij een eerdere meting kwamen ze ook al als beste uit de test, maar de Oostenrijkse renstal wil graag opheldering, omdat de prestaties nogal tegenvallen. Dat ligt volgens hen aan die motor. Verstappen staat zesde in het algemeen klassement en heeft 112 punten achterstand op de nummer 1, Kimi Antonelli. De American voetbalclub Seattle Seahawks heeft een nieuwe eigenaar. Een groep investeerders onder leiding van een rijke zakenman heeft 9,6 miljard dollar afgetikt en neemt het team over van de oude eigenaars. Het is daarmee het duurste team dat ooit verkocht is in de NFL, de American voetbalcompetitie. Het vorige record stamde uit 2023... toen de Washington Commanders voor 6 miljard gekocht werden. De nieuwe eigenaar maakte na de stemming gelijk zijn doel bekend voor het team. De taak die voor ons ligt is eigenlijk vrij eenvoudig. De winnende reeks voortzetten en nog een Super Bowl winnen.
1: Ah ja, simpel.
4: Ja, precies.
1: Ja, dat is gewoon een helder doel.
4: Gewoon blijven doen wat we al deden, winnen. Ja. En komend weekend begint de laatste Grand Slam in het tennis van het jaar, de US Open. Max Houkes uit het Drentse Sleen hoopte dat hij mee mocht doen. Hij steeg namelijk ineens snel op de plaatsingslijst en vloog voor de zekerheid hals over kop naar Amerika, vertelde hij in Langs de Lijn en Omstreken.
6: Er waren 128 spelers die zich konden terugtrekken. En ik ben helaas 2 dagen lang eerste reserve gebleven. Ik was nog nooit in Amerika geweest en ook nog nooit op de US Open. Ik heb gewoon kunnen trainen en met Alcaraz in de kleedkamer en Djokovic en kunnen kijken hoe die trainen en spelen. En dus ja, dat was ook wel wat waard natuurlijk.
4: Oh. Ja, dat was ook wel wat waard. Maar voor de duidelijkheid, hij mocht dus toch net niet meedoen aan het toernooi.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
7: Nog steeds behoorlijk opvallend. De A4 richting Amsterdam, die helemaal dicht is bij Zoeterwoude-Dorp, komt er een politieonderzoek na een achtervolging daar. Onbekend hoe lang het gaat duren. Ik weet wel dat je kunt omrijden. Kies dan de route via Wassenaar over de N44 en de A44.
8: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
9: Op NPO Radio 1.

0: new shoes.
1: Paolo Nutini, new shoes. De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is op 97-jarige leeftijd overleden. Ze stond bekend als de Polka Dot Queen, omdat ze in haar werk onder andere graag gebruik maakte van stippen. Rijn Bolfs is directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En vanaf 11 september is er in jullie museum een tentoonstelling over haar werk te zien. Hoe zou je haar werk typeren?
2: Ja, Yayoi Kusama is een heel bijzondere kunstenaar. Er is niemand zoals zij. Het is echt een heel icoon geworden die haar eigen beeldtaal heeft ontwikkeld. Polkadots, zoals u net zei, die zijn ongelooflijk belangrijk. Die komen telkens weer terug vanaf het vroegste werk. En het werk wat we laten zien, dat bestrijkt een periode van ongeveer 70 jaar uiteindelijk.
1: 70 jaar?
2: Kusama is 97 geworden, ja. Ja.
1: En heel kleurrijk, hè?
2: Het is heel kleurrijk, het is heel immersief, zoals we vandaag de dag zeggen. Dat wil zeggen, je bent er middenin, je bent deel van het werk. Ze heeft de laatste 20 jaar heel veel spiegelruimtes gemaakt. Ruimtes waarin je als bezoeker naar binnen treedt en dan eigenlijk met jezelf of met nog één andere bezoeker alleen in die ruimte staat. En overal om je heen polkadots, stippen, lichteffecten. Je ziet jezelf meermaals weerspiegeld. Je bent compleet onderdeel van het werk van haar. En daar is ze echt revolutionair in geweest. Hoe ze dat heeft weten te bereiken.
1: Dus dat betekent dat de tentoonstelling echt heel veel ruimte gaat innemen in het Stedelijk?
2: Het wordt de hele badkuip, zoals we het Stedelijk, zoals in het Stedelijk zeggen. De hele nieuwbouw van het Stedelijk. En dat is de grootste tentoonstelling. Nadat we 15 jaar geleden Mike Kelly hadden, die ook ongeveer zo groot was. Het is een ongelofelijke tentoonstelling, ja. Denk ik.
1: Dat u dat nou
2: die
1: net op dit moment.
2: Dat
1: nou net op dit moment op de rol staat, hè?
2: Ja, dat is. Kijk, we hebben dit 5 jaar geleden zijn we hier ongeveer mee begonnen om die tentoonstelling voor te bereiden. Ook in nauwe samenwerking met de kunstenaar, met de studio. En we zijn de laatste week al bezig om samen met de studio de tentoonstelling op te bouwen, te installeren. En dan gebeurt dit. Ja. Maar Kusama is er helemaal bij geweest. En de tentoonstelling is in die zin eigenlijk compleet geautoriseerd, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar ze kan het dus niet meer zelf zien. Of was ze sowieso te oud om nog hier naartoe te komen?
2: Ze reisde al langer niet meer. Nee. Ze reisde al langer niet meer naar de tentoonstellingen, maar ze was nog wel steeds bezig om samen met haar assistenten, samen met haar studio ook werk te maken. En we hebben een aantal nieuwe werken ook in de tentoonstelling.
1: Bekend dus van de polkadots. Waarom was ze daar zo dol op?
2: Die polkadots, dat was een thema wat eigenlijk al heel vroeg bij haar aanwezig was. Ze had daar vroeger, zei ze, altijd als kind hallucinaties van gekregen. Daar zag ze allerlei patronen en stippen rondom zichzelf. En voor haar gevoel is het zo dat die stippenpatronen eigenlijk jezelf doen verdwijnen. De mens doen verdwijnen. En dat zie je heel duidelijk in die spiegelruimtes, waarin je eigenlijk als persoon in die ruimte staat, maar toch word je helemaal door die patronen, door die lichten, door die dots, word je eigenlijk op een bepaalde manier verdwijn je ook achter dat geheel. En verdwijn je onder een laag van een patroon. En dat was voor haar belangrijk. Ze wilde in die zin eigenlijk als individu terugtreden. En toch was ze ook heel erg sterk voortdurend met haarzelf bezig.
1: Haar werk is heel kleurrijk, maar ze was zelf ook kleurrijk, hè?
2: Ze was zeer kleurrijk en ze is vroeg naar Amerika gegaan. Ze begon al kunst te maken toen ze nog een teenager was. Eind jaren 50. We hebben ook van het vroege werk in de tentoonstelling. Ze is naar New York vertrokken. Ze is echter ook vaak in Nederland geweest, in de jaren 60 met name. Deed mee aan een tentoonstelling in 1965 in het Stedelijk. 1965, een tentoonstelling van de zogenaamde nulbeweging. Ze had heel veel contacten in die nulbeweging kringen hier in Nederland en ook verder in Europa. En ze was een kunstenaar die eigenlijk enerzijds een soort van pop art maakte, de vrouwelijke pop art maakte, want dat waren met name mannen die dat deden in die tijd. En een kunstenaar die ook sterk met de minimalistische tendensen bezig was. Maar hoe ouder ze werd, hoe krachtiger en hoe kleurrijker het werk ook is geworden, zou je kunnen zeggen.
1: Vanaf 11 september dus die overzicht tentoonstelling. Ik denk dat u op nog wat meer toeloop kunt rekenen dan van tevoren al waarschijnlijk gedacht. Dank u wel, Rijn Bolfs, directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, over het overlijden van de Japanse kunstenares Yayoi Kusama.
0: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
3: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
4: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor.
5: Demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats.
3: Maar wat vind je, Tom?
5: Ja, dat weet ik dus niet.
6: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje aan het opschuiven is.
7: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
0: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
3: En beloofd, volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
10: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
9: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
10: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
9: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
10: Hoppa!
9: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
16: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
17: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
20: NPO Radio 1. 9 uur.
0: Astrid Kersenboom.
20: Het NOS Radio 1-journaal.
21: Goedemorgen. Deze zomer was de warmste ooit gemeten. En dat zegt iets over de toekomst, zegt het KNMI. En Nepal krijgt internationale hulp aangebouwd. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
22: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Door de verwoestende stortvloed van water en modder in Nepal en Tibet zijn zeker 165 mensen omgekomen. Het aantal vermisten is opgelopen tot bijna 1500, maar de schattingen lopen uiteen. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was afgebroken en gesmolten. De plotselinge golf heeft hele dorpen weggevaagd. Deze zomer is in Nederland de warmste sinds het begin van de metingen. Dat valt op te maken uit temperatuurgegevens van het KNMI. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden Celsius bij het KNMI in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 van 18,9 graden... met bijna een halve graad is verbroken. Dat komt niet onverwacht. Het zuiden en westen van Europa kampt al met extreme temperaturen, en ook in Nederland werd voor het eerst code rood afgegeven vanwege extreme hitte. In combinatie met de extreme droogte leidt dat op veel plekken tot grote problemen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt de Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Over bijna twee jaar begint de rechtszaak tegen Khalid Sheikh Mohammed, het zelfverklaarde brein achter de aanslagen van 11 september 2001 in de VS. Bij de aanslagen met gekaapte vliegtuigen op onder meer het World Trade Center in New York vielen bijna 3000 doden. Mohammed werd opgepakt in Pakistan en zit al 20 jaar vast in Guantanamo Bay op Cuba. Hij gold als een van de trouwste gedienden van Osama bin Laden, destijds de leider van terreurbeweging Al-Qaeda. Bij een ramkraak met twee auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct twee verdachten oppakken. Brokstukken van de pui van de winkel liggen op straat, net als delen van de auto's die zijn gebruikt bij de kraak. Of de twee daders iets uit de juwelierszaak hebben buitgemaakt, is niet bekend. De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze had altijd een kenmerkende felrode pruik op en werd gezien als een van de invloedrijkste en vernieuwende kunstenaars. Haar werken, veelal met stippen, zijn wereldberoemd. Ze had de bijnaam Polkadot Koningin. Kusama's werken hadden felle kleurenschema's en spiegelinstallaties. Yayoi Kusama was 97 jaar. Het weer zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag opnieuw zonnig, dan 26 tot 30 graden. Vanavond worden felle onweersbuien verwacht. Morgen wordt het met 21 tot 23 graden een stuk minder warm.
21: Verkeersinformatie Tim Schaap.
1: Ja, de spits is gelukkig op zijn retour. Er staat nog zo'n 100 kilometer file. Met name in de omgeving Den Haag en Leiden is het druk. En dat komt omdat de A4 richting Amsterdam momenteel dicht is bij Zoeterwoude. Komt door een politieonderzoek na een politieachtervolging van vanmorgen. Nu is duidelijk geworden dat tot 3 uur vanmiddag blijft duren. Tot die tijd blijft de weg waarschijnlijk helemaal dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Verwacht er wel file. Ongeveer 20 minuten nu voor Wassenaar Noord.
21: Het was de warmste zomer ooit en dat gaat vaker gebeuren. In Winterswijk bereiden ze zich erop voor. Zo onze verslaggever die daar is.
2: Ster. Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
23: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
24: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buyssen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.
25: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
26: Wat een goed plan.
25: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
26: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
25: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
24: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
29: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker. De zomer van 2026 is in Nederland de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. En dat valt op te maken uit de temperatuurgegevens van het KNMI. Klimaatexpert Peter Sigmund van het KNMI vertelt hoeveel warmer deze zomer is in vergelijking met het vorige record.
8: In de beeld was het vorige record 19 graden. En dat is nu dus 19,3 geworden. Dus er is 0,3 graad bovenop gekomen. Heel Nederland is dit jaar vrijwel in Nederland warmer dan het ooit gemeten is door het KNMI. Vooral ook de kuststrook is echt heel warm geweest voor daar. En ook de nachten waren ook heel warm.
7: En dus, zijn dat dus twee opvallende zaken, de kust en die nachten?
8: Ja, dat valt het meeste op. Wat misschien ook opvalt, is dat weliswaar dat record in de beeld. Ja, het is een record. Maar als je kijkt hoe dat past in het huidige klimaat, dan is het ook weer niet zo heel bijzonder. Ik heb eens uitgerekend hoe vaak we een dergelijke temperatuur krijgen. En dat is eens in de 5 jaar. Het klimaat is ondertussen zo opgewarmd dat dit een relatief bescheiden extraatje is ten opzichte wat normaal is.
7: Ja, want als het gemiddelde omhoog gaat, gaan ook de extremen omhoog, bedoelt u?
8: Precies. We hebben vroeger ook 1947, 1976 hele warme jaar, zomers gehad. Maar die waren ten opzichte van wat er toen normaal was veel warmer. Maar wel minder warm dan dit jaar.
7: Zei klimaatexpert Peter Sigmund. En na weken met weinig tot geen regen is de droogte op heel veel plekken in het land goed te merken. In Bolt bij Winterswijk wachten bewoners en boeren niet tot de volgende bui. Samen met het waterschap proberen ze het water dat valt langer vast te houden. Verslaggever Onno Beukers staat bij een van de boeren die meedoet. Onno, op wat voor manier draagt deze boer zijn steentje bij?
9: Ja, dat kunnen we het beste aan René Walvoort zelf vragen. Want nou, we staan eigenlijk bij een van de stuwen. Hoe wordt dit nou genoemd?
10: Dit is een soort droogtestuw, zeg maar.
9: Ja, en er zitten blokken in, die kunnen we erin zetten. Zullen we dat heel even doen?
10: Ja, dat is zeker. Ik kan nog wel even een blok inzetten. En eventueel zo dadelijk ook weer uithalen.
9: En zo zetten we het stuw eigenlijk dicht. Maar ik moet wel zeggen.
10: Het stuw dichtgezet. En als ik de blokken er weer uithaal, dan
9: kan het water weer weglopen.
10: Dan is het water in principe weer weg.
9: Ja, maar dan moet ik wel vragen, René. Heb je die blokken er de afgelopen tijd uitgehaald? Want we staan hier wel in een droge sloot.
10: Nee. De afgelopen tijd staan ze er alleen maar in. En ze worden niet vervangen voordat. Ze worden er in principe niet meer uitgehaald. Voor december of zo. Dan zal het water wel hoog genoeg zijn om.
9: Want de sloot die staat wel droog. Dat betekent op zo'n langere droogte. Dan valt hier ook de sloot droog.
10: Hier valt echt de sloot droog, ja.
9: Maar wat zou er nou gebeuren als je dit überhaupt er niet in zou hebben? Welke problemen loop je dan tegenaan?
10: Dan was het water al 3 weken eerder op geweest op mijn land. En ik bedoel, en volledig tegenhouden heeft geen zin. Maar het is vooral het tegenhouden, zeg maar, tijdelijk stuwen van het water. Dat is belangrijk.
9: Ja, want René, voor de duidelijkheid, je bent veehouder, hè? Maar hebt ook wat land waar ook akkerbouwers af en toe die je verhuurt aan akkerbouwers?
10: Ja, ik verhuur enkele van mijn landerijen, zeg maar, voor de vruchtwisseling aan externe akkerbouwers.
9: Ja. Merk jij nou ook al het voordeel van zo'n stuw, van zo'n droogtestuw, dat het water hier dus toch langer vastgehouden wordt?
10: Vorig jaar, toen stond de stuw er ook al en toen stond de sloot dus half vol, zeg maar, terwijl andere sloten om me heen, zeg maar, die waren dus allemaal droog al. En toen had ik dus wel het idee van, daar kunnen mijn gewassen van profiteren.
9: Ja. Nou zitten we hier in een buurtschap, hè, en het glooit wat. Eigenlijk is elke, nou misschien wel 100 meter, is weer anders. Hè, en vraagt om een andere situatie. Merk je dat ook?
10: Ja, dat klopt. Dat is, er moet hier per sloot moet hier naar een andere oplossing gekeken. Maar het is hier niet zo dat je kunt zeggen van, we doen overal hetzelfde. Er moet, nou, per perceel, zeg maar, dan moet een oplossing bedacht worden. En dat is een zeer interessante opgave.
9: Ja, en dus hebben jullie hier eigenlijk samen de handen ineen geslagen, hè, met een aantal mensen, zijn naar het waterschap ook toegegaan en hebben misschien wel gezegd, we hebben een heel goed plan.
10: Peter Stemmerink, die kwam bij me en die zegt van, kunnen we samen met het waterschap en de verschillende landeigenaren, zeg maar, kunnen we daarin niet wat bedenken om het water iets op te stuwen, zeg maar. Ja. Nou, en dat hebben we gedaan.
9: Ja, en dat is hier dan ook gelukt. Al valt dan zomers de sloot nog steeds droog. Hoop je hier ook mensen mee te inspireren? Misschien een andere buurtgenoot hier?
10: Je zegt van, het valt zomers droog. Ja, maar het is nou ook wel extreem droog. Dus tegen zoiets is niks tegen bestand.
9: Maar is het een inspiratie ook voor anderen, juist zo'n soort stil?
10: Ik hoop dat er op andere mensen ook mensen na gaan denken over hoe kan ik het water eventueel vasthouden. Ja.
9: Ja, hier hebben ze dus de handen ineengeslagen. Ja, de sloot is wel droog, al staat er een heel klein beetje water. Maar goed, ja, als het straks weer meer gaat regenen, dan blijven deze landerijen ook wat natter en kan er wat beter ook van alles groeien.
21: Verslaggever Onne Beukers vanuit Wold. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft het aantal arrestaties verder opgevoerd. In juli werden zo'n 50.000 mensen opgepakt. Maar al die mensen, vooral immigranten, kunnen niet allemaal zomaar worden uitgezet. En dus zitten de detentiecentra van ICE overvol. Onder vaak slechte omstandigheden, zeggen mensenrechtenorganisaties. Zo slecht zelfs dat tientallen mensen zijn omgekomen, zegt Minky Worden van Human Rights Watch.
0: 55 deaths in ICE detention just in the last year since Donald Trump took office. We've also documented hundreds of thousands of immigrants who were arrested, detained in horrific conditions and deported.
21: Zegt dat Human Rights Watch 55 sterfgevallen heeft gedocumenteerd. Een van de detentiecentra is Delaney Hall, even buiten New York. In de afgelopen weken vonden daar 3 gevangenen de dood. Familieleden en ex-gedetineerden wijzen op de slechte hygiëne en gebrekkige medische hulp. Een verslag van correspondent Sjoerd ten Daas.
11: Er wordt gezongen bij de ingang van Delaney Hall door deze mensen. Demonstranten, activisten, vrijwilligers ook. We zingen de muren naar beneden, klinkt het. Kolossaal detentiecentrum is dit op een industrieterrein net buiten New York. Achter de hekken, het prikkeldraad hier, kwam ook de man van Gabriela Soto terecht. Opgepakt door ICE toen hij luiers aan het kopen was voor zijn zoontje. Volgens haar heeft hij geen strafblad.
12: They are horrible.
11: Omstandigheden hier zijn verschrikkelijk, zegt ze. Ik ben naar 10 detentiecentra geweest en het ene is nog slechter dan het ander. Mensen gaan hier dood en er wordt gewoon geen verantwoording voor afgelegd.
12: People are dying inside these detention centers and there's just no justice, there's no accountability.
11: Er wordt geklaagd over slecht eten, slechte hygiëne, te heet in de zomer, te koud in de winter. Toegang tot medische zorg ook. Ja, toen haar man Martin Soto ging protesteren, in hongerstaking ging, werd hij overgeplaatst. Zit nu in een isoleercel in een andere gevangenis.
12: And solitary is meant to mentally break you.
11: Isolatie is bedoeld om je mentaal te breken, zegt Gabriella. En hij is gebroken, vertelt ze.
13: What does he tell you when you're on the phone with him?
12: That he wants to come home, that he misses his family.
11: Hij mist zijn familie. Hij wil gewoon dat dit stopt en deze nachtmerrie voorbij is.
12: He just wants this to end. He wants this nightmare to end.
14: There's always a possibility, at least in the back in your mind, that it is always running, that something could go wrong and that you could be detained at any point.
11: Ja, de angst was er altijd dat je kan worden opgepakt, vastgezet, maar je verwacht het niet, zegt Rafael Rubio. Hij zat 158 dagen vast. Voor hem is de nachtmerrie net weer voorbij.
14: When I came to the United States fleeing persecution in my home country, Venezuela.
11: Gevlucht uit Venezuela in Amerika, hier sinds 2017. Eerder dit jaar meegenomen dus door ICE. Ook hij kwam uiteindelijk terecht in Delaney Hall.
14: I overheard stories of other detainees, you know, catching worms and stuff.
11: Ik hoorde verhalen van andere gedetineerden over hoe ze wormen in hun salades aantroffen, zegt Rubio. Daarom probeerde ik groenten zoveel mogelijk te vermijden. Ik wilde geen enkel risico lopen ziek te worden.
14: Risk anything or give it a chance or give any chances of getting sick.
11: Ziek worden deed hij toch, maar niet vanwege het eten, wel omdat hij zijn medicijnen niet op tijd kreeg.
14: The kind of medication that I take is for high blood pressure. So that cannot be disrupted.
11: Ik slik medicijnen tegen mijn hoge bloeddruk, zegt hij. Daar kun je niet zomaar mee stoppen. Dus op een avond zei ik, ik denk dat ik hier ga flauwvallen. Mijn oren zijn rood, mijn handen voelen ontzettend heet en het puntje van mijn oor voelt alsof het op ontploffen staat. Uiteindelijk nam een van de bewakers me serieus en bracht hij me naar een medische post. Daar bleek mijn bloeddruk extreem hoog te zijn en kreeg ik noodmedicatie toegediend.
1: Does it, with this in mind, surprise you that there also have been people that did not make it out alive or were let out and then died immediately almost?
14: No surprise at all. No surprise at all.
11: En voor hem kwam hulp net op tijd. Ik vroeg, verbaast het je dat andere mensen er niet levend uit zijn gekomen? Nee, zegt hij, dat verbaast me totaal niet. Maar wat denk ik ook belangrijk is, is dat men de druk op gedetineerden echt hoog wil opvoeren. Dat men echt wil afschrikken en wil bereiken dat mensen uiteindelijk zelf wel zeggen van, nou ja, dan ga ik maar terug naar het land van herkomst.
1: We're here to remember those who are murdered.
11: Ja, terug bij Delaney Hall is het donker inmiddels. Er worden kaarsjes aangestoken, LED-vaccinelichtjes beter gezegd, om te gedenken. De laatste dode die hier een paar weken terugviel, de 31-jarige José uit Guatemala.
12: No human should be dying in a facility.
11: Gabriella en haar dochter zetten hier ook een vaccinelichtje neer. Moeilijk om de rust te bewaren onder deze omstandigheden. Met je partner achter de tralies onder hele slechte omstandigheden. Zelfs zegt ze een miskraam te hebben gehad kort geleden. Vanwege alle stress. Ja, is er nog hoop voor jullie, vraag ik.
12: Yes. We have God on our side, so there is a lot of hope.
7: En correspondent Sjoerd Daas heeft ICE meermaals benaderd voor een reactie, maar daar werd niet gereageerd op zijn vragen. Verkeersinformatie, Tim Schaap.
2: Ja, helaas is het nog steeds onrustig rondom Den Haag en Leiden. En dat heeft alles te maken met een afgesloten A4 richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied is de weg nog steeds helemaal dicht. Omrijden moet via Wassenaar over de N en de A44.

0: The Teske Brothers met Those Were The Days. De Amerikaanse chipmaker Nvidia wil samen met investeringsbedrijven ruim 400 miljard euro ophalen. Geld dat ze willen uitlenen aan andere bedrijven om meer AI-chips te kopen. Dennis Vink is hoogleraar aan de Nyrode Business Universiteit en hij vertelt waarom Nvidia dit doet.
1: Wat ze uiteindelijk willen is dat ze hun omzet willen opschalen en daarvoor hebben ze een nieuwe financieringsstructuur bedacht.
0: Ja, die financieringsstructuur, dat is wel bijzonder. Ze lenen eigenlijk zelf geld uit aan de bedrijven die ze klant willen maken dan.
1: Nou, wat ze willen doen is, ze willen eigenlijk met behulp van professionele partijen, met name Amerikaanse grote professionele partijen, financiering ophalen, rond de 400-500 miljard. En daar willen ze mee hun omzet opschalen. Dus wat ze eigenlijk willen doen is dat ze zeggen tegen klanten van, luister, als je bij ons een systeem wil aanschaffen, en dat is natuurlijk ontzettend kostbaar, en je kunt het niet betalen, dat je dat via zo'n investeringsvehicle kan gaan financieren. Dus wat je dan krijgt is dat een soort van lease-structuur, waarbij Nvidia zelf in principe niet de financiering verzorgt, maar andere partijen die dat voor hun gaan doen op grote schaal.
0: Maar waarom willen ze deze constructie in het leven roepen?
1: Nou, kijk, je hebt twee methodes. Kijk, je kunt het of ten eerste willen ze opschalen. Ze willen hun marktaandeel vergroten. Je kunt het of zelf gaan financieren via je eigen balans. Hè. Maar goed, als je dat gaat doen, dan trek je ook in één keer heel veel financiële risico's naar je toe. Dat willen ze liever niet. Dus ze willen eigenlijk die financiële risico's uitbesteden aan institutionele partijen die dat financiële risico dragen en daar ook een vergoeding voor krijgen. Hè, bijvoorbeeld als ik een klant zou zijn en ik kan dat machine, dat hardware kan ik niet betalen, dan kan ik voor bij zo'n investeringsvehicle kan ik dan die hardware gefinancierd krijgen. Dat wordt volledig verzorgd door die financiering die daar opgetuigd is. Kijk, Nvidia, die besteedt het allemaal uit. Hè? Net zoals je een auto lease bijvoorbeeld. Kijk, als ik een auto lease, dan lease ik hem ook niet direct bijvoorbeeld van Audi. Hè? Dat doe ik ook via een lease maatschappij die dat dan voor Audi verzorgt. Zo moet je dat met Nvidia ook zien. Alleen als Nvidia kan dat ook zelf kunnen doen, maar dat risico willen ze liever niet dragen. Uiteindelijk is het wel zo dat ze hebben plannen om voor 400-500 miljard euro financiering op te tuigen. Dat is echt ontzettend veel. Hè? Als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar het bruto binnenlands product van België, dan is dat ongeveer 600 miljard. Dus de omvang van dat soort bedragen is enorm.
0: Ja.
1: Door dat op te tuigen, krijgen ze in één keer met relatief laag financieel risico een enorme meer exposure met betrekking tot de klantenprofielen.
0: Wat een bedrag, hè?
1: Ja, het zijn enorme bedragen, maar kijk, de financieringsvehicle is niet zozeer het probleem. Kijk, voor Nvidia is het allemaal geweldig, hè? Want je hebt twee soorten stromingen. Of je gelooft dat AI de fundamentele structuur wordt van de wereldeconomie. Nou ja, dan ga je er helemaal in mee en dan zie je ook die enorme bedragen en de markt groeit enorm. Of je gelooft er niet in dat het een bubbel is. Hè? En dan denk je, nou ja, er zit heel veel risico aan vast en uiteindelijk gaat het klappen. Maar het lijkt erop, als je ook naar ander onderzoek kijkt van bijvoorbeeld McKinsey en PwC, ja, dat AI wel zeg maar de stappen gaat maken om een echte fundamentele infrastructuur voor de wereldeconomie op te bouwen. Ja, en dan heb je wel een gevaar, want als je spreekt over 500 miljard, dat is dan maar 500 miljard. En kijk, wat uiteindelijk is het risico, voor de wereldeconomie, is dat als jij straks maar één smaak hebt, dat is Nvidia. En dat is een van de systemen waar onze, in theorie, onze wereldeconomie op draait. Ja, dan heeft dat nog wel heel veel geopolitieke risico's tot gevolg.
0: Zei Dennis Vink, hoogleraar Nyrode Business Universiteit.
2: Reactie aan de redactie. Vanochtend hebben we het uitgebreid gehad over de situatie in Nepal en Tibet. Ze werden gisteren getroffen door verwoestende aardverschuivingen en een vloedgolf. Minstens 165 mensen zijn omgekomen. Zo'n 1500 anderen worden vermist. Het nieuws kwam hard aan bij Nepalezen in Nederland. Verslaggever Roel Pauw sprak met een van hen, Shashi Paudial. In het gesprek vertelde hij dat de ramp te groot is voor de huidige regering.
3: De ramp heeft ongekende omvang. Te groot voor een land als Nepal. En de regering is ook een onervaren regering. Pas een paar maanden geleden geïnstalleerd na de Gen Z-opstand.
2: Een luisteraar keek daarvan op en vroeg zich af hoe dat eigenlijk zit met de regering van Nepal.
0: Nou, dat vragen we aan de correspondent Davy Boerema. Davy, hoe zit het ermee?
4: Nou, het klopt. Bijna een jaar geleden in hele korte tijd de regering omverworp. En toen kwam de oud-burgemeester van Kathmandu aan de macht. Dat is een oud rapper, een dertiger, met heel weinig ervaring in de politiek, in het beleid maken. Dus hij staat voor een hele grote uitdaging. De luisteraar en deze meneer uit Nepal had dat helemaal juist.
0: En die nieuwe regering, die ontstond dus door die opstanden. En die is eigenlijk pas net begonnen?
4: Ja, klopt. Ze hebben een tijdje nog een interimregering gehad, waarbij ze keken naar een nieuwe, hoe die dan georganiseerd moest worden, nieuwe verkiezingen. En dat heeft aan het begin van dit jaar de nieuwe regering opgeleverd. Dus ze zitten er nog heel kort. En de laatste tijd is er al heel veel druk op hen gekomen, omdat er veel kritiek is op wat zij tot nu toe hebben bereikt. En dit is daarom een echte test. Een test voor een jonge regering die al heel veel druk te verwerken krijgt.
0: Ja, en dan een grootste ramp in de geschiedenis waarschijnlijk. Dankjewel, correspondent Davy Boerema.
2: Meta heeft in de VS een miljardenschikking getroffen in een megazaak over het verslaafd maken van kinderen op hun social media platforms. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram moet 18 miljard euro betalen en belooft een aantal veiligheidsmaatregelen in te voeren. We spraken over de gevolgen van die schikking met Ina Koning. Ze doet onderzoek naar problematisch social media gebruik. En we kregen nog een vraag van Marcel, een luisteraar. Waar gaat dat geld, die 18 miljard euro, heen?
0: Dat hebben we nagevraagd bij Ina Koning. Zij zegt, die 18 miljard euro die wordt uitbetaald over een periode van 10 jaar aan 51 partijen achter deze rechtszaak. Ja. Dat zijn 47 staten, Washington DC en ook nog 3 Amerikaanse territoria. En zij gaan dit besteden aan programma's voor jongeren en het ontwikkelen van digitale vaardigheden.
2: Ja, en ze voegt er nog aan toe dat het ook mooi zou zijn als een deel van het geld gaat naar onderzoek naar die programma's en activiteiten, zodat goed kan worden uitgezocht of het daadwerkelijk zin heeft en bijdraagt aan gezonder schermgebruik. Want, zegt ze, of dat zo is, dat weten we op dit moment eigenlijk nog niet.
5: 3 voor de dag.
0: Ajax en FC Twente komen in actie in de play-offs van de Conference League. Twente speelt om 6:00 in Azerbeidzjan tegen Karabach en Ajax speelt om 8:00 thuis tegen het Zwitserse Sion. In Groningen begint de rechtszaak tegen de 2 moeders uit Stadskanaal die door justitie worden verdacht van poging tot doodslag op de 6-jarige dochter van een van de 2 vrouwen. Het meisje kwam door ernstige mishandelingen 2 keer in het ziekenhuis terecht. En straks komen in Berlijn de zuinige, sommigen zeggen vrekkige landen bij elkaar om hun strategie te bepalen bij de onderhandelingen over de EU-begroting voor de komende jaren. Daaronder is ook Nederland. EU-correspondent Chris Ossendorf in Brussel. Chris, gaat dat wringen?
6: Zeker gaat dat wringen. Je moet het zien als eigenlijk het startschot van een heel serieus politiek gevecht dat dit najaar hier in Brussel gaat plaatsvinden. De strijd gaat over veel geld, 2000 miljard euro voor de komende 7 jaar. Dat is de inzet van de Europese Commissie. En deze 6 rijke landen die in Berlijn gaan lunchen straks, die vinden het gewoon te veel geld.
0: En wat is dan hun inzet?
6: Ja, zij zeggen, dit zijn de zuinige landen, hè, dat het honderden miljarden minder zal moeten worden. Belangrijk is wel te beseffen, dit zijn de landen die inderdaad meer contributie aan de club betalen dan ze als subsidie terugkrijgen. Dus je bent een netto betaler. Tegelijkertijd zijn dit de landen die het meeste baat hebben bij het lidmaatschap van de club. Zo verdient Nederland veel meer dan andere landen aan de open Europese markt. Dus we kunnen wel heel hard roepen dat we korting willen. Andere landen gaan daar niet zomaar in mee.
0: En zij willen dus dat die begrotingen in hun woorden gezonder wordt. Gaat het lukken?
6: Moderner moet het worden. Ja, eigenlijk gaat het om veel vragen. Zijn landen bereid meer contributie te betalen? Alternatief is, Europa kan zelf meer belasting gaan heffen, bijvoorbeeld op uitstoot, op grote techbedrijven. Dat is ook weer omstreden. Of je kunt zeggen, minder ambitie voor de Europese Unie, maar daarover hoor je ook Nederlandse politici steeds minder. Want ze willen juist meer ambitie, meer concurrentiekracht, strenger immigratiebeleid, strengere defensie. Dus zegt u het maar, meer ambitie of minder geld, dat is eigenlijk de strijd.
0: Chris, dankjewel. Correspondent Chris Ossendorf. Zometeen Spraakmakers, Roos.
7: Ja, daarin gaat het over het plan van Mona Keizer om een nieuwe politieke beweging te beginnen die uit zou kunnen monden in een politieke partij. De stelling is vandaag, Nederland zit niet te wachten op nog een rechtse partij. Bel 0800 1101 als u mee wil praten.
0: Dat na 9:30, na de hoofdpunten van het nieuws met Thomas. Fijne dag.
5: NPO Radio 1, het NOS Journaal.
2: Twee Nederlanders worden vermist na de vloedgolf die in Nepal en Tibet grote verwoesting heeft aangericht. In totaal worden naar schatting 1500 mensen vermist, waaronder 644 toeristen. Er zijn 165 doden geborgen. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine, nadat een deel van een gletsjer was afgebroken en gesmolten. Augustus is nog niet voorbij, maar het is wel al zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips en de bedrijven die dat al deden, die zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Daardoor is de werkgelegenheid in de Nederlandse chipindustrie verdubbeld. Door aanhoudende natuurbranden in het noorden van Algerije zijn zeker 12 mensen omgekomen. Ook liepen 54 mensen brandwonden op, van wie een aantal in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Algerije wordt deze zomer geteisterd door natuurbranden. Door de droogte, hitte en harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Het weer zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag is het opnieuw zonnig, dan 26 tot 30 graden. Vanavond worden felle onweersbuien verwacht.
8: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Op de meeste plekken is de spits zo goed als voorbij, maar nog een groot probleem in
2: harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Het weer zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag is het opnieuw zonnig, dan 26 tot 30 graden. Vanavond worden felle onweersbuien verwacht.
8: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Op de meeste plekken is de spits zo goed als voorbij, maar nog een groot probleem in Zuid-Holland. Op de A4 richting

0: vanuit Den Haag. Tussen Wassenaar en Wassenaar Noord, 4 kilometer. Daar ben je 25 minuten langer onderweg.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
2: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. De Nederlandse universiteiten trappen komende maandag het nieuwe academische jaar af. Spraakmaker Annelien Bredenoord geeft leiding aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En zij komt praten over de uitdagingen die de universiteit het komende jaar aangaat. Welkom.
3: Dankjewel.
2: Fijn dat u er bent. Ja, veerkracht, daar gaat u het over hebben. Ja, dat is op allerlei niveaus een sleutelbegrip ook, hè, wat u betreft. Zou u dat een sterk punt van uzelf noemen ook? Of is dat nou juist iets waar u aan moet werken, aan die veerkracht?
3: Ik zou het een sterk punt... ik zou het wel een sterk punt van mezelf. Ik heb er veel aandacht voor. Mm-hmm. Om kunnen gaan met veranderingen, met onzekerheid. En ik vind het ook een sterk punt van de Erasmus Universiteit. We doen daar veel onderzoek naar.
2: Ja.
3: En het gaat echt over de vraag... de wereld is in heel snel tempo aan het veranderen. Geopolitiek, theologisch, technologisch. Mm-hmm. Ook op het gebied van klimaat. Hoe kom je daar nou sterker uit?
2: Ja.
3: Hoe zorg je nou dat onze jongeren er niet onzeker van worden?
2: Ja, er niet aan onderdoor gaan.
3: Dat ze er niet aan onderdoor
2: sterker
3: gaan.
2: Sterker nog, er sterker uitkomen.
3: Precies, en dat ze het aanpakken en plannen maken.
2: Daar gaan wij het zo meteen eens uitgebreid over hebben. Voor het Mediaforum alvast hier journalist Margriet Brandsma. Hoi Margriet.
4: Goedemorgen.
2: Ja, en daarin de afschuwelijke en heftige beelden uit Nepal.
4: Als je de beelden bekijkt, dan weet je niet wat je ziet. De overweldigende stortvloed van water die zich door het Himalaya-gebergte perst.
2: Ja, zometeen meer over de berichtgeving over deze catastrofe. We beginnen zoals altijd met Stand.nl. Daarin gezinsuitbreiding op rechts met een nieuw broertje of zusje. Op komst, want ja, Mona Keijzer ontvouwt vanmiddag haar politieke ambities. De stelling is, Nederland zit niet te wachten op nog een rechtse partij.
1: Deel uw ervaring. Op 0800 1101.
5: Mona Keijzer start een nieuwe politieke beweging.
6: Een sociaal-conservatieve beweging.
5: Nadrukkelijk nog geen eigen partij. En dus is het volgens haar tijd voor Project 2029.
7: Dat ze daar zelf ook nogal behoorlijk over twijfelt. Twijfelt of Nederland wel zit te wachten op nog een rechtse partij.
8: En het is natuurlijk hartstikke druk op rechts. Hè. Er zijn al heel veel partijen, dus het zal best lastig zijn om onderscheidend te zijn.
9: Hoe verder je naar rechts gaat, hoe meer er strijd om de kiezer is. Ook hoe kleiner vaak de partijen zijn.
8: We weten ook dat kiezers bij verkiezingen het liefst op een grote partij stemmen, want die heeft het meeste invloed.
2: Spraakmaker Annelien Bredenoord, u bent geen onbekende in Den Haag. U heeft namens D66 in de Eerste Kamer gezeten. U was fractievoorzitter tot, als ik het goed heb, 2023.
3: Klopt.
2: Een paar jaar geleden nog. En ik begreep dat toen u dit nieuws hoorde, uw gedachten uitgingen naar 2019.
3: Klopt.
2: Dat weten we nog, toen werd FVD de grootste in de Eerste Kamer.
3: Toen in 2019, na de Eerste Kamerverkiezingen, werd Forum voor Democratie werd de grootste partij. En binnen een aantal weken viel de partij uiteen uiteindelijk in 3 afsplitsingen.
2: Mm-hmm.
3: Dus toen was Forum ineens in de Eerste Kamer, waren er 4 partijen van over. Er bleef uit het einde maar 1 senator in het oorspronkelijke Forum. En dat betekent dus dat je in zo'n Eerste Kamer, dat je 4 partijen hebt die allemaal gebruik maken van de griffie, die allemaal hun werk moeten doen als senator, die naar de fractievoorzittersbijeenkomsten moeten komen. En dat werkt gewoon niet.
2: Nee.
3: En dus wat mij vooral zorgen maakt, is de nog verdere versnippering.
2: Als dat weer zou gebeuren.
3: Als dat zou gebeuren.
2: Natuurlijk de vraag. Ja, hè? Hoe organiseer je nou zo'n nieuwe partij zo dat hij niet uit elkaar
3: valt?
2: Dat hij
3: niet uit elkaar valt. Kijk, en je kunt als Eerste Kamerlid, maar ook als Tweede Kamerlid, niet in je eentje wetten controleren. En een regering daadwerkelijk als medewetgever opstellen. Dus dat voor de kwaliteit van de democratie, als het verder zou versnipperen, zou dat me zorgen baren.
2: Ja, als dat zo is, want dat weten we natuurlijk nog niet.
3: Nee.
2: Net zo goed als dat we nog niet officieel weten dat er een nieuwe partij komt, Margriet. Want Mona Keijzer die zegt om 1:30. Hoort u meer? We hebben haar natuurlijk ook eventjes geappt, gebeld. Mm-hmm. Om te vragen of ze in de uitzendingen wilde komen. Maar ja, zij houdt vast aan haar eigen deadline van 1:30. Maar wat we lezen in de Telegraaf vanmorgen is, ja, er komt dus een beweging en ze gaat peilen eigenlijk. Hè?
10: Ja.
2: Kan ik mensen krijgen? Kan ik geld bij elkaar krijgen?
10: Daar begint natuurlijk mee. En tegelijkertijd, ik denk ook dat ze het wel redelijk slim doet. Door niet onmiddellijk te roepen een nieuwe partij. Als je dat interview in de Telegraaf leest, dan zie je ook dat ze heel erg nadruk legt op de ideologische onderbouwing.
2: Mm-hmm.
10: Ze verwijten eigenlijk de andere partijen op rechts, om het zo maar even te noemen, dat ze die niet hebben. Hè. Ja, 21, waar staat die voor?
2: Of het niet waarmaken.
10: Of niet waarmaken, PVV, one issue partij. En je zou je, want ze is natuurlijk wel politiek strategisch onderlegd. Je zou je kunnen voorstellen dat ze er ook gaat proberen om van de bestaande rechtse partijen weg te snoepen, over te nemen misschien ook wel. Ik zou me niet kunnen

0: Of ik zou me kunnen voorstellen dat dat haar strategie is, haar idee is.
1: Ja, ik las eerder in een analyse, volgens mij was het NRC... dat de afgelopen maanden ook wel gesprekken zijn gevoerd met andere oud-politici... zoals Wiebren van Haga, om eventjes de tenen in het water te stoppen... van hoe krijgen we nou die beweging een beetje zo dat die...
0: Het probleem bij deze bewegingen is natuurlijk heel vaak... dat het om mensen gaat die niet de tweede viool willen spelen. He, dat zie je voortdurend. He. Dat zag je bij Rita Verdonk. Dat zie je denk ik toch ook wel een beetje bij Joost Eerdmans in jaar 21. En dat zie je zeker bij Mona Keijzer. Dus dat wordt denk ik wel een probleem qua samenwerking met andere rechtse partijen.
1: Ja, als het gaat om andere rechtse partijen. Ja, maar haar eigen partij en daar mensen bij zoeken. Of kijken naar waar zitten de inhoudelijke mogelijkheden ook. Want je hebt wel natuurlijk gezien de afgelopen jaren... dat partijen die opkwamen aan die kant... ook echt in één keer heel veel zetels konden krijgen.
0: Dat maakt het natuurlijk ook heel aantrekkelijk... om een partij te vormen aan de rechterkant. Ja. Ik vind dat zo'n vervelende term, rechts. Ja. Maar goed, omdat daar natuurlijk gewoon 30% van het electoraat ligt... in Nederland, maar ook intussen gewoon in heel Europa.
1: Ja, en we gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. De stelling is dus Nederland zit niet te wachten op nog een rechtse partij. Frank van der Valk, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja.
1: U vindt, begrijp ik, dat er wel ruimte is op rechts voor nog een politieke partij?
2: Zeker, Mona Keijzer is van harte welkom om het te proberen. Ik weet nog niet of ik op haar ga stemmen. Ik hoor alweer dat misschien Verhagen erbij moet komen. Dan denk ik, laat maar zitten.
1: Ik las in een analyse dat ze gewoon bijvoorbeeld met hem heeft gesproken... ook met veel andere mensen die rondlopen in de politiek... of daar hebben gelopen, gewoon om te kijken... kunnen we een brede beweging opzetten. Maar ik heb ook begrepen uit hetzelfde stuk... dat daarvan geen samenwerking verder geen sprake is. Moet ik er even bij zeggen. Voor de
2: hartstikke goed. Laat ze het proberen. Want er wordt makkelijk gezegd dat er heel veel partijen op rechts zijn. Nou, ik ben een rechtse stemmer. En ik pieker mij altijd suf op welke partij ik moet stemmen. De PVV is misschien op immigratie rechts, maar de rest zo links als de SP. De VVD waait met alle winden ondertussen mee. Dat lijkt wel een windvaantje. Het is uiterst moeilijk om als rechtse stemmer, als rechtse kiezer, een goed, realistisch rechtspartij te vinden.
1: Ja, toch zijn er wel heel veel, maar er is er dus geen één die u weet te raken eigenlijk.
2: Eigenlijk niet. Nee.
1: En waar zit hem dat dan in?
2: Ja, misschien ben ik bijzonder rechts, maar ik hoor dat eigenlijk van al mijn mensen... dat ze uit wanhoop maar een partij zeggen... die komt er dan misschien net aan het dichtste bij. En ik zou die rechtse partijen dan ook wel willen adviseren... ga een keer goed samenwerken, want het lijkt nou ondertussen wel een bokswedstrijd.
1: Ja.
2: En dat kan links eigenlijk beter dan samenwerken. Dat zie je nu met die fusie tussen Partij van Arbeid en GroenLinks. Mm-hmm. Dat is natuurlijk echt super, super, super links.
1: Ja.
2: Nou ja, daar staan die mensen voor... en ik zou dat graag op rechts een keer zien. Dat er een goed rechtsblok komt.
1: Ja.
2: Maar dan ook echt rechts.
1: Ja, maar wat is dat dan?
2: Wat is dat dan? Ja. Dat is een partij die weer zorgt dat werken gaat lonen. Die ook een keer het mes durft te zetten in alle vormen van toeslagen. Dat als je een keer 4 of 5 uur per maand meer gaat werken, dat beloond wordt. Mm-hmm. En dat je dan niet bang hoeft te zijn van wat gebeurt er met mijn toeslagen.
1: Ja.
2: Dat is een partij die zorgt dat immigratie... We zijn een beschaafd land, maar dat de echte vluchtelingen hier onderdak krijgen... en dat de rest ook weer teruggaat.
1: Ja.
2: En dat je hier een tijdje mag schuilen als het probleem over is. Gaat u weer terug.
1: Ja.
2: En dat bedrijven zich kunnen ontwikkelen en ontplooien... en niet als pinautomaat gebruikt worden.
1: Ja.
2: Dus er is best een potentie op rechts... maar dat ontbreekt bij al die partijen.
1: Ja. Heeft u hoop dat Mona Keijzer die partij gaat maken voor u?
2: Dat kan ik nog niet zeggen. Maar laat ze het proberen. Ik moet het verkiezingsprogramma zien. Maar ik heb al zoveel keren hoop gehad. De vorige verkiezingen, dat is toch ook niet de laatste, maar die daarvoor. Toen kwam NSC omhoog, toen kwam BBB omhoog. Dat waren allemaal kiezers. Die kwamen bij de VVD, bij het CDA vandaan. Die gingen uit wanhoop weg bij de VVD en het CDA. Die denken, we wagen een gokje op die nieuwe partijen.
1: Ja.
2: En die zijn uit wanhoop weer teruggegaan naar de VVD en het CDA. Niet omdat ze het zo goed gedaan hebben, maar omdat die andere partijen op niets bereikt hadden.
1: Heeft u ook op al die partijen gestemd?
2: Nou, ik ga niet zeggen waar ik allemaal op gestemd heb... maar ik heb ondertussen wel behoorlijk rechts ben ik als joppen geweest.
1: Ja, precies. Ja. Dank, Frank, voor uw bijdrage. De stelling is dus, Nederland zit niet te wachten op nog een rechtse partij... dit naar aanleiding van het nieuws waarmee Mona Keijzer vanmiddag komt. Ze begint een ideologische beweging op rechts... waar wellicht dan een politieke partij uit zou kunnen komen. Paul is het eens met de stelling. Het is alleen goed voor de BV Mona vooruit. Johannes zou het mooi vinden als de politieke versnippering stopt. Een degelijke, overkoepelende partij voor al die... presterende en populistische ego's zou helpen, maar of dat lukt. En Guillaume is het oneens met de stelling. Hij zegt 67% van de kiezers heeft rechts gestemd. Toch wordt al jaren links beleid gevoerd in Nederland, met het gevolg dat vertrouwen verdwijnt en steeds minder Nederlanders gaan stemmen. Dus heel goed dat Mona Keijzer de rechtse politiek wil gaan versterken. Ja, Margriet, jij zei net alweer, maar dan gaat het over al die percentages, die lopen dan toch door elkaar. 30% van de kiezers stemt rechts.
0: Het hangt er natuurlijk even precies vanaf. Hè. Mona Keijzer zegt op een gegeven moment ook in dat interview, links is nog veel meer versnipperd en dan heeft het over 8 of 9 partijen. Ja, het is natuurlijk maar net welke partijen je links of rechts inschaalt.
1: Ja, en waar je dan op welk percentage uitkomt. Ja. Dus als je dan op mijn plek zit en je moet ervoor zorgen dat de informatie klopt, dan is dat in deze heel ingewikkeld. om daarvoor te zorgen. We gaan naar Peter Kannen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Een senior onderzoeker bij Ipsos en INO. De stelling is dus, Nederland zit niet te wachten op nog een rechtse partij. Wat weten we daarvan uit kiezersonderzoek?
3: Nou, ik denk als je kiezers dit vraagt, dan zijn de meeste mensen het daarmee eens. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet op stemmen. Dat is het aardige. Dus de meeste kiezers vinden dat er eigenlijk te veel partijen zijn en dat we daardoor te veel versnippering hebben. En ook best veel kiezers vinden dat er een kiesdrempel zou moeten komen. Maar ondertussen stemmen ook die kiezers toch gewoon wel elke keer op nieuwe partijen. Wat ik net noemde, dat komt uit een onderzoek uit 2019. En sindsdien hebben we gekregen de BBB, Volt, 50+, Forum voor Democratie, Ja 21, Bijeen, NSC. Rechts is daardoor, denk ik, ook wel groter geworden. Mm-hmm. Maar inderdaad wel heel erg versnipperd. Dus een wat versnipperd machtsblok.
1: Ja. Dus kiezers vinden die beweging onwenselijk, die het oplevert daar aan die kant. Maar als iemand een poging waagt daar, dan is die wel kansrijk.
3: Nou, kijk, we hebben elke keer gezien dat degene die het probeerde, tenminste een aantal daarvan, zetels gingen halen. Het lijkt me heel erg. De kans lijkt me heel groot dat als Mona Keijzer dit gaat proberen met die nieuwe club, dat zij ook zetels gaat halen. Want zij is best populair. Wij doen voor Goedemorgen Nederland de verkiezing van de politicus van het jaar. Mm-hmm. En daar eindigde zij vorig jaar op nummer 5 met 5%. Achter Jette en Bontebal en Wilders en Lodewijk de Vos. Die 5%. Ja, dat geeft wel iets weer. Dus zoveel mensen vonden haar vorig jaar de beste politicus.
1: Ja. En ze had veel voorkeurstemmen ook, hè? 110, 112.000 ongeveer,
3: precies,
1: begrijp ik.
3: Precies, ook goed voor meerdere zetels. Dus dat zal best wel wat gaan bewegen. Maar ja, het paradoxale is, dit zijn allemaal mensen die rechts sterker willen maken, maar in feite maken ze rechts zwakker. Want grofweg een derde stemt op conservatief rechts. Hè. Dus ik hoorde jullie net de discussie hebben. Is het nou 2/3 of 1 derde? Maar grofweg kun je zeggen, ongeveer een derde stemt links. Ongeveer een derde stemt de middenpartijen, iets minder nu.
1: Okay.
3: En iets meer dan een derde stemt conservatief rechts. Maar als je dan heel veel partijen hebt, dan is geen enkele van die partijen nummer 2 of 3 of 4 in dit land. Terwijl op links hebben we het samengaan van GroenLinks en PvdA gezien. Mm-hmm. En daar waren die twee partijen eigenlijk ook marginale partijen geworden door die versnippering.
1: Ja.
3: En na de fusie doen ze weer volop mee.
1: Ja, want als we kijken naar de laatste zetelpeiling, die is uitgevoerd. De laatste die ik kon vinden was van 13 juli van dit jaar, klopt dat?
3: Ja, klopt.
1: Ja, hoe ziet die eruit?
3: Pro en D66 en VVD staan heel dicht bij elkaar. 24, 23, 20 zetels.
1: Mm-hmm.
3: Dus de PVV is dan de grootste partij van die conservatieve rechtse partijen met 17 zetels. Ja, 21, 15, Forum, 12. Dus ze doen allemaal een beetje mee.
1: Ja.
3: Maar geen van hen zit nu in de top 3.
1: Nee, PVV flink ingeleverd, maar dan zie je dus inderdaad dat Ja 21 en Forum dus weer enorm stijgen. Zijn het ook een beetje communicerende vaten altijd? Dat als de PVV slechter gaat, dat andere partijen daar dan weer opkomen? Komt niks nieuws bij, wil ik maar zeggen.
3: Nou ja, goed, er komt dus wel af en toe iets bij. We hebben nu ook nog Marcus Sauer, die haalt nu nog geen zetels.
1: Nee.
3: Dat soort partijen die gaan ook weer opties worden. Want kijk, op het moment dat bij de PVV hebben we heel lang gezien dat ze heel stabiel zaten, zelfs rond die 30 zetels. Maar uiteindelijk had toch de teleurstelling wel de overhand. Dat Wilders in de ogen van zijn eigen kiezers te weinig voor elkaar kreeg.
1: Mm-hmm.
3: Te weinig verantwoordelijkheid nam. En nu zien we met Ja 21 en Forum dat die daarvan profiteren.
1: Ja, Ja. Weet je ook wat nou bepaalt of een kiezer zijn stem gaat geven aan een nieuwe partij? Ik bedoel, Mona Keijzer is dus geen onbekende in Den Haag en ze deed het tot nu toe dus goed.
3: Nou ja, kijk, het gaat natuurlijk over de inhoud. Het gaat heel vaak over asiel. En het gaat over ja, een soort anti-elite stem. Hè, teleurstelling, cynisme. Het idee dat de reguliere politiek het niet waarmaakt. En dan moeten die nieuwkomers dat gaan doen. En de persoon van de lijsttrekker is altijd heel bepalend. Want nou ja, dat hebben we bij NSC gezien met Pieter Omtzigt. Dat was eigenlijk Pieter Omtzigt. Maar ook wel bij Forum. Op het moment dat Lodewijk de Vos het overnam en het goed bleek te doen, steeg die partij weer.
1: Ja.
3: Dus ja, nogmaals, ik denk dat Mona Keijzer is een aansprekende figuur. En zij zal zeker, zal zeker zetels gaan oogsten.
1: Ja. Toch is denk ik ook de lijst die ze samen gaat stellen ook niet geheel onbelangrijk, toch?
3: Nee, zeker. En ook natuurlijk die conservatieve standpunten. Kijk, de mensen die zich om zich heen verzamelt, dat wordt belangrijk. Maar we zien ook wel dat kiezers op rechts daar niet zo heel gevoelig voor zijn. Ook Forum heeft die discussie natuurlijk met mensen met nationaal-socialistische sympathieën. Mm-hmm. Ja, dat schaadt de partij niet.
1: Nee.
3: Maar bijvoorbeeld als ze heel erg anti-abortus zal zijn of anti-homoseksualiteit, dat soort onderwerpen. Mm-hmm. Kijk, Nederlanders zijn wel behoorlijk progressief op die ethische onderwerpen. En ook rechtse kiezers wel. Hè. Dus de standpunten voor abortus en het homohuwelijk, om maar iets te noemen. Yeah. Die scores zijn heel hoog. Dus als je daar heel conservatief op bent, maak je het voor jezelf wel iets moeilijker.
1: Ja. Mona Keijzer wil, als het enigszins meezit, volgend jaar al meedoen aan de statenverkiezingen. Wanneer kunt u dat gaan peilen of daar interesse in is? Want ze brengt het nieuws druppelsgewijs. Wanneer wordt het interessant voor u om te peilen of daar potentie in zit?
3: Nou, we gaan dat vanaf begin volgend jaar gewoon peilen. En dan wordt ze gewoon één partij en dan gaan we het zien.
1: Ja, niet gewoon vanaf het moment dat ze er echt dat ze het lanceert, die partij. Dan nog niet.
3: Ik denk wel dat als zij zegt, wij zijn nu een partij, wat we meestal doen is dat we hebben altijd als mogelijkheid om iets anders in te vullen. Hè. Dus alle partijen zijn voorgecodeerd, maar nieuwe partijen nog niet. En als een partij dan bij die anders categorie goed is voor een halve zetel, dan gaan we hem ook voorcoderen.
1: Oh ja.
3: Dan meestal zie je dan wel dat het naar enkele zetels gaat.
1: Ja, ja. Dank Peter Kanner, senior onderzoeker bij Ipsos en INO. Gaan we naar Marja Hess, die reageerde in ons collectief. Goedemorgen, Mario.
4: Goedemorgen.
1: Nog een rechtse partij. Wat vindt u? Goed idee? Of zegt u, nou hoeft van mij niet?
4: Nee. Ik ben daar heel erg op tegen. Die versnippering, die werkt niet. We hebben behoefte aan een stabiel klimaat. Volgens mij is dat ook wat veel kiezers zeggen. En dat wordt steeds ingewikkelder als je zoveel partijen hebt waarmee je moet gaan formeren of kijken of er iets kan. Mm-hmm. Ik ben er helemaal niet voor. Nee. En ik zie Mona Keijzer ook eigenlijk niet in het algemeen politieke belang handelen, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, dat is dan voor u. Maar we hoorden net Frank van der Valk die zei, ik worstel eigenlijk elk jaar met mijn keuze op een rechtse partij. Ik ben op zoek naar nog eentje die echt bij mij past. Die zijn er ook.
4: Ja, nou ja, dat kun je zeggen. Maar ja, weet je, geen enkele partij voldoet helemaal aan wat je wilt. Dat zul je ook moeten accepteren. En als je al op zo'n partij stemt en ze worden dan onderdeel van een formatieproces in Nederland, dan gaan we ook nog weer een stukje onderhandelingstactiek en ruimte spelen. En dan verlies je ook nog weer wat. Dus ik heb zo'n idee dat heel veel Nederlanders gewoon maar willen dat alles wat zij bedacht hebben uitgevoerd wordt. En
1: precies,
4: we moeten
1: in één partij past, ja. Ja.
4: Ja, nee, ja, dat vind ik helemaal niet. En ik moet nog steeds denken aan de column van Jarl van der Ploeg in de Volkskrant van vorige week vrijdag. Waarbij hij in een openbaar toilet een mooie tekst zag. En ik moet zeggen, ik geloof er wel in. Hij ook. Denk niet aan Mona Keijzer.
1: Oké, dank Mario Hess. Kees Boman, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Roos.
1: Politiek commentator natuurlijk. Nou, jij bent er half twee bij, denk ik, vanmiddag.
5: Nou, misschien dat ik het op afstand volg. Ik hou me altijd strikt aan het reces, maar dat kost erg veel zelfbeheersing.
1: Ja. Weet jij hoe andere politieke partijen in Den Haag aankijken naar deze aankondiging van Mona Keijzer?
5: Nee, ik heb geen enkele andere partij gesproken, maar ik weet al nu wel en ik durf het ook te zeggen, dat er één partij doodnerveus wordt. En dat is de partij die op dit moment in onderhandeling is om die coalitie overeind te houden. En dat is de VVD. De VVD onder Dylan Jezusus en met de VVD-minister van Financiën mikt ook bij die besprekingen en in het beeld naar buiten toe volledig op rechts. Ze willen deze coalitie gesteund zien, vooral over rechts. Maar het wordt heel druk op rechts. En uitgerekend de partij die tegen de files is, de VVD, die komt straks, de VVD, in een rechtse file. Want daar is het zo ongelooflijk druk. Dus je moet je wel heel scherp weten te profileren in dat rechtse landschap om een graantje van die rechtse kiezer mee te pikken. Dus ik denk dat ze dat helemaal niet leuk vinden. En dan kan ik er meteen een advies van Klaas Dijkhoff aan meegeven, dat de VVD misschien toch weer eens moet kijken naar het milde.
1: Oh, je valt even weg, Kees.
5: Ja, nou, dat ligt niet aan mij, maar goed. Ik ben er weer.
1: Maar je wilde zeggen, ze moeten nog kijken naar het milde. Wil je zeggen?
6: Midden.
1: Maar het milde midden, ja.
6: Hey, en Kees, hoe zit die term heb ik niet bedacht, maar die komt van Klaas Dijkhoff van de VVD.
1: Maar hoe kijken partijen als JA21 en haar oude partij BBB hiernaar?
6: Nou, BBB denk ik dat wij daar eigenlijk toch in een soort in memoriam fase terecht zijn gekomen. Ik denk dat dat als het stikstof, God help ons, is opgelost, dat probleem politiek, dan is er voor hun heel weinig meer te halen. Wat wel interessant natuurlijk is, is dat de BBB altijd koos voor sociaal rechts. En dat nu Mona Keijzer kiest voor sociaal conservatief. Dus nou ja, dat is een beetje, lijkt hetzelfde. Maar ja, goed, even terug naar Mona Keijzer. Dat is natuurlijk wel iemand die wat kan. Die is vicepremier geweest. Die heeft onder de titel van Team Mona het geprobeerd bij het CDA om nummer 1 te worden. Ja. Ik was bij de presentatie bij de BBB en zij werd gepresenteerd als nummer 2, maar zij straalde nummer 1 in de toekomst uit. Nou, dat is allemaal niet gelukt. En ik denk wel dat zij een goede kans maakt. Een gezond verstand rechtse partij, daar is denk ik wel ruimte voor.
1: Ja. Ik moest meteen denken aan Rita Verdonk. Is dat een logische vergelijking?
6: Ja, nou, je helpt het mij herinneren. Er gaan dagen voorbij dat ik niet aan Rita Verdonk denk. Maar het is in ieder geval wel zo dat Mona Keijzer wel slimmer is, denk ik, dan Rita Verdonk, ook politiek. Dus zij moet vooral opletten dat haar nieuwe beweging, als dat gaat lukken, niet een soort thuishaven gaat worden voor binnenlandse politieke vluchtelingen en politieke gelukszoekers die daar willen proberen. Ja. Maar ik denk dat er wel degelijk een kans is. Alleen Project 2029 vind ik riskant. Hoe ga je nou een campagne is als het kabinet in 2027 of 2028 valt?
1: We gaan het om 14:30 vanmiddag horen. We hebben, zoals gezegd, Mona Keijzer ook benaderd voor een reactie. Maar zij zegt dus, ik geef later vandaag een speech en zal daarna toelichting geven. Dankjewel, Kees Boman, politiek commentator. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Zit u te wachten op nog een partij op rechts?
7: Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. We hebben 18 miljoen bondscoaches in Nederland en het lijkt wel of we naar de 18 miljoen partijen gaan. En dat is niet goed voor Nederland.
1: Nee, dus u vreest die versplintering?
7: Ja, want iedere rechtse nieuwe leider die wil de baas zijn over een beweging en uit de staatsschuif eten.
1: Ja, maar het zou het ook nog kunnen dat, want we hebben het in het verleden niet gezien, dat het echt heel succesvol is geweest. Volgens mij alleen de PVV, zou je kunnen zeggen, in zekere zin is succesvol daarin geworden. Zou dat nog een keertje kunnen, dat Mona Keijzer het voor elkaar krijgt? En dat niet alleen, maar dat ze dus ook ervoor zorgt dat haar partij zo groot wordt dat die andere partijen eigenlijk verdwijnen?
7: Nee, ik denk het. Ja, het is al gezien bij de LPF, bij de PVV, bij Forum. Het zijn tijdelijke oprispingen van kiezers die hun hoop erop vestigen. En dan gaat het toch weer om de persoonlijkheidscultus. En daar knappen Nederlanders uiteindelijk toch op af.
1: Dankjewel, Frank. Ja, tot zover Stand.nl, ook hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, Nederland zit niet te wachten op nog een rechtse partij. Nou, er wordt goed over gediscussieerd. Dank voor alle reacties. Els vindt dat Nederland niet zit te wachten op een nieuwe politieke partij erbij, van welke kleur dan ook. De polarisatie is al groot genoeg. En Regina schrijft, geweldig idee van Mona. Hoe meer versplintering op rechts, hoe beter. Maar nu even serieus, het zegt veel over de samenwerkende kwaliteiten aan de rechterkant van het politieke spectrum, dat er weer een partij nodig gevonden wordt. Dan wilt u met ze meepraten en u bent nog geen lid, meld u aan via spraakmakers@kroncrv.nl.
8: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
9: Er duikt een doos vol oude spullen en foto's op van de moeder van Jamila.
10: Het is gewoon een agenda, maar dan in volledige R&B-stijl met Lil' Kim en Mariah Carey.
11: Ik kan niet zo nog dat zoveel foto's nog waren.
10: Nee?
11: Nee.
9: Haar moeder is al jaren uit beeld.
10: Kijk, ik heb een versie van mijn moeder in mijn hoofd. Ik heb een versie van wie mijn moeder is.
9: Is het beeld dat ze van haar moeder had wel compleet?
10: Nou, ik dacht gewoon dat ik dat niet had. Of zo, dat het gewoon dat er niet was.
9: Omzwervingen. Een docu van Tina Primus. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
12: Ster. Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
14: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
16: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
15: Nee, Attens met ds.nl.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
23: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
24: Blijf thuis.
23: Dan weet u hoe het echt zit.
12: NPO Radio 1. 10 uur.
25: Roos Abelman.
1: De beelden uit Nepal waren er razendsnel en ze waren ook heel helder en daardoor ook heel heftig. Zometeen hebben we het erover. Over de berichtgeving van deze ramp in het mediaforum. Nu is het NOS Journaal met Michel Koenen.
26: In het rampgebied in Nepal worden ook 2 Nederlanders vermist. Dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Details zijn nog niet bekend en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook nog niets bevestigd. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat in Nepal nu op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. In Tibet blijft het moeilijk om een beeld te krijgen van wat er is gebeurd, zegt correspondent Laura Vermegen. Er is wel beeld van een weggespoelde grenspost.
27: Die grenspost ligt best wel afgelegen. Er wonen niet veel mensen in het gebied. En daarnaast is het ook voor buitenlanders niet mogelijk om vrijelijk te reizen in Tibet. Dus er zitten geen buitenlandse journalisten. De Chinese overheid is vanochtend bij een persconferentie met de volgende cijfers gekomen. 2 mensen zijn gered, 3 mensen zijn overleden en zo'n 560 mensen zijn nog vermist, waarvan 260 buitenlanders. Welke nationaliteiten die buitenlanders hebben, dat werd nog niet genoemd. Maar goed, als we die verwoestende beelden zien, dan is dat misschien wel een conservatieve schatting.
26: Tibet wordt bestuurd door China en de Chinese autoriteiten willen niet dat de indruk wordt gewekt dat er een crisis is.
27: De beelden online in China zie je eigenlijk niet dat mensen in nood zijn. Het wordt echt goed schoongehouden nu. Want China wil de bevolking niet bang maken en wil juist dat de aandacht gaat naar het reddingswerk. Die ergste filmpjes die je ook gisteren op de NOS-site zag, die heeft de Chinese staatsmedia wel geplaatst. Maar je zag vervolgens in China dat als mensen dat op Weibo, dat is het Chinese X, probeerden te reposten, dat ze dan meldingen kregen dat ze de gebruiksregels overtraden. Dat het politiek schadelijke content zou zijn. Dat het de nationale belangen of het nationale imago zou schaden of de wet zou overtreden. Een WeChat-groep waarin ik zat, daarin werden ook die filmpjes gedeeld. En dan staat er nu, als je die video wil openen, deze video is niet beschikbaar vanwege verboden content. Dus nou ja, zoals altijd houdt China het internet goed schoon tijdens crisissituaties.
26: Correspondent Laura Vermegen was dat over de situatie in Tibet na de grote vloedgolf die dus vooral Nepal trof. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt de Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. En of er ook passagiers besmet zijn geraakt, dat is niet bekend. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. CBS keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht ligt op 103... en dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. De rechtszaak tegen de hoofdverdachte van de aanslagen in de VS in 2001 gaat over 2 jaar beginnen. Khalid Sheikh Mohammed die wordt gezien als het brein achter de verwoesting van de Twin Towers. Hij zit al meer dan 20 jaar vast in Guantanamo Bay op Cuba. De terreuraanslagen in New York en Washington zijn binnenkort 25 jaar geleden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven die zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden, die zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen 1 jaar langer open moet blijven, ook al is het contract verlopen. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocaties beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek die is verontwaardigd en de gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En daarin speelt klimaatverandering een rol, zegt het KNMI.
0: We zien dat het hele weergebeuren op het noordelijk halfrond naar het noorden schuift. Je zou kunnen zeggen dat de subtropen nu nog meer Zuid-Europa hebben bereikt. Daar wordt het meer een woestijnachtig klimaat, het echte Zuid-Europa. En wij hebben te maken met stormen die hun pad wat meer naar het noorden. Het wordt allemaal een beetje naar het noorden geduwd, inclusief die hoge drukgebieden, maar dus ook de banen die stormen maken. Ja, dus dat is wel iets van klimaatverandering.
26: Het record komt niet onverwacht. Het zuiden en het westen van Europa kampten al met extreme temperaturen en droogte dus. En ook in Nederland werd voor het eerst code rood afgegeven vanwege extreme hitte. In combinatie met de extreme droogte leidde dat op veel plekken tot grote problemen. Het weer nu zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig. Het is broeierig warm met 26 tot 30 graden. En vanavond worden er felle onweersbuien verwacht. Morgen wordt het met 21 tot 23 graden minder warm.
1: Gaan we naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, een heel goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Rus.
1: Wees op de weg.
2: Op de meeste plekken gelukkig vrij soepel. In Zuid-Holland nog niet helemaal. Op de A4 richting Amsterdam. Vanmorgen daar een groot probleem. Een politieachtervolging. En nu is er een spoedreparatie bij. De parallelrijbaan is voorlopig nog dicht. Vanaf Leidschendam een kwartier vertraging. En hierdoor rijden mensen om over de N44 vanuit Den Haag. Daar kom je in de file te staan voor Wassenaar Noord. 2 kilometer, op dit moment 10 minuten.
3: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
11: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
24: NPO Radio 1. KRO NCRV.
25: Roos Abelman.
24: Spraakmakers.
25: Met nu het Mediaforum.
1: Het natuurgeweld in Nepal is een ramp van ongekende omvang, letterlijk. Hoe krijg je daar een helder beeld van? Dat en meer bespreken we in dit Mediaforum. Met vandaag Margriet Brandsma, journalist en ook een Duitsland-correspondent. Frida Boeken, schrijver en columnist bij het FD. En net binnen, goedemorgen Frida.
28: Goedemorgen.
1: En spraakmaker is Annelien Bredenoord. Zij is voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ja, we beginnen met die grote ramp in Nepal. De beelden die we te zien kregen waren overeenkomstig schokkend.
29: De beelden zijn overweldigend, de vloedgolf verwoestend.
30: Vanavond bij ons in het nieuws heftige beelden uit Nepal.
31: Als je de beelden hebt gezien, dan ben je daar ongetwijfeld van geschrokken.
32: Vanuit Nepal is te zien dat er echt een stroom aan modder heel onverwacht het land over schiet. Het zijn indrukwekkende beelden, kan ik je vertellen.
33: Ja, de beelden zijn echt verwoestend.
1: Ja, Margriet, heb jij nog twijfel gevoeld of deze beelden getoond moeten worden?
34: Nee, helemaal niet zelfs. Ik denk wel dat de waarschuwing van dat het heftige beelden zijn van tevoren terecht is. Maar je brengt dit natuurlijk toch al heel snel in verband met klimaatverandering. Dat kan je niet onmiddellijk doen, dat gebeurde ook niet onmiddellijk. Maar ik denk daarom juist dat het goed is om te laten zien wat er feitelijk aan de hand is in de wereld.
1: Omdat het te maken heeft met klimaatverandering?
34: Omdat het te maken heeft met klimaatverandering.
1: Ja. Maar goed, dat wist de journalistiek in het begin nog niet.
34: Nee.
1: Dus daar hoorde je dan ook niet over?
34: Dat is dan misschien de enige vraag die je kunt stellen. Van, moet je dat meteen doen? Ik vind met die waarschuwing erbij, ja.
1: Ja. Frida?
28: Ik vind het ook goed. Ik denk dat je gewoon moet laten zien wat er gebeurt en dat we eigenlijk met alle heftige dingen die op het gebied van het weer en klimaat gebeuren, zeker ook de laatste maanden, dat het zo in verband wordt gebracht met klimaat, dat het heel belangrijk is om het sowieso te laten zien en om na een paar uur ook die duiding te geven van, nou, in dit geval die hoogleraar berghydrologie.
1: Ja. Hoe neem jij dit nieuws tot jou, Frida? Jouw werk zit op sociale media. Is dat ook waar je in eerste instantie de beelden ziet?
28: Nee, ik scroll ook wel heel veel door de apps van de kranten.
1: Yeah.
28: Je ziet gewoon dat er ook snel aandacht is voor Nederlandse slachtoffers. Mm-hmm. Ergens voelt dat ook soms een beetje pijnlijk als het gaat over een paar honderd mensen en er zijn 1 of 2 Nederlanders vermist. Dan wordt daar meteen mee geopend. Mm-hmm. Heeft iets pijnlijks. Aan de andere kant, ja, dat is ook hoe journalistiek werkt en hoe de psyche van de mens werkt. Hoe nabijer het voelt, hoe belangrijker we het vinden. Mm-hmm. En tegelijkertijd ja, vind ik het gewoon heel goed dat er al meteen na een paar uur die duiding komt van het klimaat.
34: In dit geval vond ik wel dat je kon afvragen hoe zinvol het was om meteen al over aantallen te spreken. Juist door deze beelden zag je dat het bijna onmogelijk was in de eerste uren om iets zinvols te zeggen over het aantal slachtoffers.
1: En dat krijg je dan toch wel in de berichtgeving.
34: Dat gebeurt wel.
1: Het is 95 doden heb ik voorbij zien komen, bijvoorbeeld, of loopt op. En terwijl als je die beelden ziet, dan denk je ja, maar.
34: Ja, dat kan dus helemaal niet. Dus het is totaal niet zinvol. Dat is een beetje de journalistieke reflex om een ramp te duiden in cijfers. Hè? Ja. Het is kijk eens om hoeveel mensen het gaat. Terwijl als je dit soort beelden ziet, hè, je hebt ze zo snel al tot je beschikking, mm-hmm, dankzij die bewakings, hè, die beveiligingscamera's, dan is dat niet zinvol. En inderdaad ook niet om het te hebben. Ik zag dat andere, ik heb even gekeken in buitenlandse media, het gebeurt overal, zoveel Duitsers mogelijk, zoveel Fransen mogelijk. Het is, ook dat hoort kennelijk bij die reflex. In dit geval was het tamelijk zinloos. Ik bedoel, we begonnen met 100, ik lees nu 800, 900 of wat dan ook. Dus wees daar voorzichtig mee, zou ik denken.
1: Ja, Annelien Bredenoord?
9: Ja, het is natuurlijk heel heftig om die beelden te zien. Maar ik denk toch dat het voordeel, als je dat zo kan zeggen, is dat het meteen concreet wordt en dichtbij. En dat mensen en ook landen overal in de wereld meteen hulp zullen bieden en zullen kijken van hoe kunnen wij nu helpen? Want het is niet meer abstract en ver van je weg, van je bed zo.
1: Is het daarom belangrijk, zegt u, dat er dus gemeld wordt dat er bijvoorbeeld hoeveel Duitsers er zijn vermist en hoeveel Nederlanders er zijn vermist? Dat die hulp op gang komt?
9: Kijk, ik denk dat deep down inside mensen dat toch ook graag willen horen. Het eerste wat ik deed toen ik het zag en even bijgekomen was van de beelden, is contact zoeken met de Erasmus Universiteit, met ons International Office. En dat wij gaan kijken, zijn er studenten van ons? Zijn er medewerkers van ons? Kunnen we iets doen? Ja. Dat is toch wat je doet.
1: Ja, ja. Margriet, we hoorden net de NOS-correspondent zeggen hoe moeilijk het is om een beeld te krijgen van de omvang van de ramp. Ik bedoel, je kunt wel zeggen dat die heel groot is, dat is overduidelijk. Maar om er te komen is natuurlijk heel ingewikkeld.
34: Ja. Ja. Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk een andere reflex die op redactie speelt. Zodra je, van grote nieuwsmedia, zodra er zoiets gebeurt, ik heb dat zelf bij het journaal 10 keer meegemaakt. Zodra zoiets gebeurt, dan moet er zo snel mogelijk iemand heen. Mm-hmm. Dat is begrijpelijk. Je wilt met eigen ogen en met je eigen invalshoek vertellen wat er gebeurt. Je weet ook op voorhand dat je voornamelijk, en dat is ook heel goed, van die miniatuurverhalen zult maken. Hè? Dus praten met nabestaanden en dat soort dingen. Ik heb zelf een keer ook in overleg met de redactie besloten om juist niet meteen te gaan. Maar juist een aantal weken later. Omdat je, en niet een jaar later of 5 jaar later. Hè, dus altijd die, zeg maar, die lustrummomenten, noem ik het maar even. Yeah. Maar nee, echt een paar weken later. Het moment dat de internationale pers weg is. Mm-hmm. De hulporganisaties weggaan. En mensen in zo'n rampgebied echt volledig op zichzelf zijn teruggeworpen. Yeah. En dan denk ik, althans, ik vond dat heel. Het was in een rampgebied in India destijds. Toen zag ik eigenlijk veel meer dan ik had gezien op die eerste beelden en die eerste verhalen.
1: Had je het idee van, dan kan ik eigenlijk meer toevoegen als correspondent? Ja, en als ik daar ook eerste lijns verslaggeving doe?
34: Ja, ik ben nooit correspondent geweest in India. Ik ben er ook natuurlijk als verslaggever naartoe gegaan. Maar ik had wel het gevoel dat ik daar toen meerwaarde had. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook altijd de moeilijkheid, hè, Frida. De correspondent nu, Davy Boerema, die staat in New Delhi. Nou, dat is India's een heel groot land. Je bent niet eens in de buurt van waar dit was, in Nepal. Ze was er wel ooit geweest, dus dat hielp natuurlijk wel. Maar zij staat in feite natuurlijk gewoon te vertellen wat wij ook al weten.
28: Ja, ja. Nou, ik denk ook dat de vraag is hoeveel je kan toevoegen als je daar wel bent in die consternatie van dat moment überhaupt. Weet je, er komen nu natuurlijk heel veel, komt heel veel hulp aan. Er zijn heel veel slachtoffers. Ja. Ik denk dat het sowieso moeilijk is om daar nu de cijfers boven tafel te krijgen. Ja. En dat ook moeilijk is op afstand. Dus, ja.
1: En toch kan ik me voorstellen dat het ook prettig is om daar wel te zijn. Omdat je nou eenmaal gewoon met je eigen ogen de boel op waarde wil schatten.
34: Ja, dat begrijp ik ook heel goed. Dat is natuurlijk ook zo. Dat RTL Nieuws, Journaal, noem ze maar op, dat het voor die organisaties ook wel een meerwaarde heeft om een eigen verslaggever te plekken. Ja. En eigen verhalen. Anders ben je natuurlijk altijd aangewezen op de nieuwsagentschappen en dat soort dingen. En in dit geval speelt natuurlijk nog iets, want ook Tibet is getroffen. Mm-hmm. En dan heb je dus te maken met China. En een correspondent in China komt al helemaal niet in de buurt. Die correspondent hoor ik helemaal een beetje in het duister tasten van ja, hoeveel slachtoffers zijn er eigenlijk aan die kant gevallen en wat. Dus dit is wel een hele, los van een hele grote ramp, maar journalistiek gezien ook heel gecompliceerd.
1: We gaan kijken naar wat jullie is opgevallen in de media. Frida, jij hebt geluisterd naar de podcast van De Correspondent. Een koelwagen voor Nadia heet hij. En je werd geprikkeld, zal ik maar zeggen, door de journalistieke dilemma's die Max Bogaert, hem hier op tafel legt. Vertel.
28: Ja, een jonge journalist gaat naar Oekraïne om te onderzoeken of je verslaggever kunt zijn en tegelijk mensen kunt helpen. En een aantal citaten. Je zou soms bijna vergeten dat oorlog over mensen gaat. Veel minder vaak horen we wat er onder gewone Oekraïners leeft. Ik wil niet alleen verslag doen, ik wil ook betrokken blijven bij hun lot. Nou, zijn twijfel is ook waarnemen en deelnemen. Kan dat überhaupt? Welke verhalen hoor je dan en wat zie je misschien juist niet? Nou, zijn eigen antwoord daarop is radicale transparantie, geen neutraliteit. Dus niet doen alsof je neutraal bent, maar open zijn over je eigen betrokkenheid. Ja, ik denk dat dit een heel goed experiment is om via de betrokkenheid in Oekraïne te onderzoeken wat neutraliteit nou eigenlijk is. Het gaat er best wel veel over. Mm-hmm. Ook de laatste jaren, de diehard opgeleide journalisten die hebben het ook vaak over hoe belangrijk neutraliteit en objectiviteit is. Nou, ik denk dat aan zich ook, zeker objectiviteit, gaat ook over een bepaalde methode hanteren, hoor en wederhoor, feiten van meningen scheiden. Maar tegelijkertijd is neutraliteit vaak ook een soort einddoel geworden, waarmee je toch soms binnen tussen twee kampen uitkomt en er af en toe ook een valse balans wordt gecreëerd. Ja. Dus ik denk dat dit experiment dat ook onder de loep neemt.
1: Ja, ik wil hem even laten horen. Dit is een stukje waarin hij vertelt hoe hij 4 jaar geleden naar Oekraïne trok om verslag te doen en hoe hij onder de indruk was van die klassieke oorlogscorrespondenten daar.
0: Wij werden, als twee broekies in het vak, warm ontvangen. Iedereen wilde ons wel advies geven, waar je de beste beelden van de vluchtelingenstroom kon maken, maar ook welk restaurant in de omgeving de moeite waard was. Ik was onder de indruk van de bevlogenheid waarmee veel journalisten aan de bar konden vertellen. Al klonk het soms ook alsof we naar sterke verhalen rond een kampvuur luisterden. Hoe heftiger het verhaal, hoe groter de twinkeling in hun ogen. Voor veel journalisten in het hotel was deze leefstijl niet alleen deel van hun werk, maar ook hun identiteit geworden.
1: Ja, sterke verhalen van de oude garde. Ja, en toch wil hij het anders doen.
28: Ja, hij wil in ieder geval onderzoeken hoe je aan de ene kant verhalen kunt maken en aan de andere kant ook betrokken kunt zijn bij het lot van de mensen daar.
1: Ja. En jij denkt dat is een interessant experiment.
28: Ja.
1: Denk je ook, weet je al een beetje ook wat de uitkomst gaat zijn?
28: Nee, want er is nog maar 1 aflevering online, dus die heb ik geluisterd. Okay.
34: Weet je wat ik niet zo heel goed begrijp? Waarom je het tegenover elkaar zet? Alsof de doorgewinderde oorlogsverslaggevers per definitie daar geen mensen helpen of wat dan ook. Snap je? Ik, volgens mij kan het een heel goed samengaan met het ander.
28: Maar,
34: je zou je ook kunnen afvragen, waarom maak je hier een journalistiek experiment van? Hè? Ga als hulpverlener. Snap je? Daar wringt het een beetje.
28: Jij zegt dat het eigenlijk sowieso al samengaat, die betrokkenheid bij de mensen en in actie komen voor de mensen.
34: Ik zie niet per definitie een schisma. Nee.
28: Oh ja.
34: Nee. Je kunt als zeg maar gewoon, ja, of neutraal. Ja, wat is neutraal? Maar je kunt heel goed ergens in een moeilijk gebied je werk doen en tegelijkertijd ook mensen helpen.
28: Oh ja, want eigenlijk.
34: En dat hoef je dan ook niet per definitie naar buiten te brengen.
28: Vind je niet? Want ik vind dat die radicale transparantie daarover juist ook heel belangrijk is.
34: Ik bedoel, een heel simpel voorbeeld. Ik ben ergens en ik werk met een tolk waarvan ik weet, deze vrouw moet een heel zit in een land getroffen door een oorlog, een ramp. Deze vrouw moet een heel gezin onderhouden. Die betaal ik meer dan eigenlijk normaal zou zijn voor dat werk. Gewoon omdat ik dit weet. Moet ik dat dan? Nee, ik bedoel, dat doe je.
28: En als je mensen onderweg tegenkomt die het heel zwaar hebben, dus niet van je eigen team, ga je die dan helpen?
34: Dat hangt van het geval af.
32: Ja.
34: Het is ook niet zo dat als je helpt, dat je er ook per definitie geen verhaal van maakt. Snap je? Het hoeft wat mij betreft niet zo
1: te
34: zijn.
1: Of dat je er dus per se onderdeel van bent. Ja. Dat is ook weer wat anders.
34: Dus, snap je? Ik begrijp je. Ik vind het leuk.
28: Kritiek op als mensen, er wordt ook vaak gezegd, ja, die persoon is niet neutraal genoeg, omdat die binding heeft met dat land bijvoorbeeld. Ja. Dus vanuit die optiek denk ik dat het heel goed is om hier juist iets expliciets over te maken. Omdat dit soort dingen, dat het belangrijk is dat die aan de oppervlakte komen.
34: Ik ben er absoluut ook niet tegen. Ik vind het leuk. Ik vind het alleen, wees een beetje voorzichtig met te veronderstellen dat anderen die daar hun werk doen per definitie een beetje ijzeren heinig onder dat leed blijven.
28: Ik denk dat het iedereen aantrekt als je daar ook zit in oorlogsgebied, maar dat het expliciet interessant is om te kijken waar begint activisme en eindigt journalistiek. En ik vraag me af of die grens überhaupt te trekken is.
9: Ja, deze gesprekken hebben we natuurlijk in de wetenschap ook antropologen die in andere delen van de wereld onderdeel worden van gemeenschappen die bestuderen. Maar ja, zeker als je daar langere tijd ook bij bent, daar word je daar natuurlijk ook een onderdeel van. En dan kan je niet neutraal zijn, maar dan gaat het natuurlijk over bepaalde wetenschappelijke principes.
1: Ja.
9: Waar je aan moet houden. En ik heb zelf in het leven, voordat ik bestuurder was, werkte ik als medisch ethicus. Hield ik me bezig, ging ik naar laboratoria in de VS en in Azië. En ging je als ethicus meedenken over de ontwikkeling van bijvoorbeeld celonderzoek. En ja, dan kan je niet neutraal blijven. Dus dan word je een onderdeel eigenlijk van het geheel.
1: Ja. Maar goed, aflevering 1 is geweest dus, Frida. Ja. Moeten we even uitluisteren om te kijken wat in ieder geval zijn conclusie dan straks wordt. Margriet, jouw moment gaat over Matthijs van Nieuwkerk. Gaat ook over een podcast, want hij maakt een podcast. Ja. Heet Schuilen in Schoonheid. Hij vraagt aan BN'ers waar zij troost vinden in moeilijke tijden. En hij legt in de podcast ook uit waarin hij zelf schuilde toen hij het moeilijk had.
10: Schuilen in Schoonheid. Laat ik zelf aftrappen. Waar vond ik de afgelopen 4 voor mij verwarrende jaren troost? Op het strand van Scheveningen. Daar was ik bijna elke dag. Bij Bobby, mijn hond. En in het vertalen van gedichtjes en liedjes. Dat ben ik veel gaan doen.
34: Ja. Ja. Nou ja, ik heb me totaal niet gestoord aan die podcast of wat. En ook wel aan de eerste reacties daarop, met name in de NRC. Kop was ook, hij heeft een videopodcast en dat wringt. En als je dan de recensie leest, dan zie je dat Matthijs van Nieuwkerk nog steeds tegen die maatlat van de wereld draait door, dat grensoverschrijdend gedrag gelegd wordt. En ik heb toch het idee van, weet je, we zijn nu 4 jaar verder. De man is hard gestraft voor wat hij inderdaad gewoon fout heeft gedaan. Mm-hmm. Hij kan ook dingen goed, dat doet hij nu. Laten we hem nu gewoon beoordelen zoals we ook tegen andere
1: In de recensie. Ik zal het eventjes citeren. Matthijs van Nieuwkerk mag een podcast maken, ook over zichzelf. Niemand hoeft eeuwig gestraft te worden. Maar je hoopt toch op meer zelfreflectie dan je vindt in Schuilen in Schoonheid.
34: Ja, dat is toch een beetje, Matthijs van Nieuwkerk mag pas weer iets doen. Ja. Als hij ook elke keer zegt van, nou, ik heb me toch een fouten gemaakt.
1: Zou het ook kunnen omdat deze podcast specifiek gaat over mensen die tegenslag hebben gehad? En dat je dus daarom meteen ook aan hemzelf denkt?
34: Ja, dat speelt natuurlijk een rol. Hè. Hij heeft het dan zelfs inderdaad steeds over de 4 verwarrende jaren die achter hem liggen. Dat vind ik ook wel een beetje van, ja. Maar tegelijkertijd, ik vind ook dat we, ja, omdat het Matthijs van Nieuwkerk is en omdat we het er jaren of nou heel lang over hebben gehad, dat we hem daar ook voortdurend mee moeten blijven achtervolgen.
1: Frida?
28: Ja, kijk, volgens mij zijn het 2 verschillende dingen. Die recensent zegt niet dat hij nu nog gestraft moet worden, maar het gaat wel over rekenschap geven. Tuurlijk. En waar het hier volgens mij om gaat is, hij maakt een podcast waarin het gaat over schuilen in schoonheid. En het lijkt een beetje alsof het vervelende dat hem, waar hij het over heeft in relatie tot hemzelf, hem is overkomen. Dat plaats ik even tussen aanhalingstekens. Dat is natuurlijk niet zo, want hij heeft een heel groot aandeel gehad in wat waar hij van is beschuldigd. Ja. En het wangedrag. En als je dan doet alsof dat een natuurverschijnsel is dat jou is overkomen, dan geef je natuurlijk geen rekenschap ervan. En dan interviewt hij ook nog eens Astrid Roleder, die te maken heeft met een broer, bij wie dat absoluut wel natuurlijk het geval is.
34: Is daar een verschil tussen?
28: Wel echt een verschil zit. En of hij nog lang gestraft moet worden, ja of nee. Ik vind dat ook niet aan mij om dat verder te beslissen. Ja, maar hij heeft 15 jaar die show gemaakt. En het is 4 jaar geleden dat is uitgekomen.
34: Maar in feite zeg je dat wel. Je zegt wel dat hij toch gestraft moet blijven. Want hij moet dus kennelijk blijven zeggen van, ja, maar het is, sorry, ik heb ook een fout gemaakt. Ik mag dit niet naast elkaar leggen.
28: Hij maakt het specifiek over deze thematiek. Ja. Dan vind ik dat hij daar wel op moet reflecteren.
34: Ja, nou goed.
9: De meningen zijn verdeeld.
2: Absoluut.
1: Door naar het volgende onderwerp. Wie doet vandaag weer aangifte tegen wie? Je zou er een gezellig gezelschapsspel van kunnen maken. De aangifte is zeker geen uitzondering meer.
12: GroenLinks PvdA heeft aangifte gedaan tegen PVV-Kamerlid Michael Boon uit Bergen op Zoom.
13: Meerdere mensen in België en Nederland hebben aangifte gedaan tegen zangeres Sophie Straat.
14: GroenLinks Partij van de Arbeid heeft aangifte gedaan tegen twee PVV'ers.
15: Kersvers minister van Staat Frans Timmermans, die kreeg een aangifte aan zijn broek vanwege gevoelige uitspraken in een interview.
16: Die Markushouwer, die doet aangifte en spant een kort geding aan tegen Jan Paternotte.
1: Ja, journalist Menno van den Bos die heeft een Substack. En die besteedde eens aandacht aan het fenomeen aangiftes in de media. Hij heeft een hele lange tijd aangiftes geturfd. Of althans, aankondigingen van aangiftes geturfd. En eens even kijken, ja, wat gebeurt er dan eigenlijk mee vervolgens met zo'n aangifte? Nou, behoorlijk weinig. En hij heeft erbij vooral gekeken naar aangiftes die een soort politieke lading hadden. Frida. Wat neem jij mee uit zijn verhaal? Want hij zegt in feite, ja jongens, journalisten, al die aangiftes, eigenlijk geen nieuws per se.
28: Ja, dat die aangiftes ook een beetje gedaan worden om weer opnieuw media-aandacht te krijgen voor bepaalde zaken. En wat ik er eigenlijk uit meeneem is ook, er ligt een verantwoordelijkheid bij de journalist om te besluiten, ga je daar wel of niet iets over zeggen? Als eigenlijk al vanaf het begin duidelijk is dat het misschien niet zo'n kansrijke zaak is. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel een interessante. Wat is de verantwoordelijkheid van de journalist? Laat je je meenemen en ga je dat elke keer weer vertellen dat er een aangifte is gedaan? Of zeg je nou, weet je, ik laat hem even schieten. Maar goed, ja, als andere journalisten het wel brengen, dan is dat ook weer lastig misschien. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook een uitdaging is. Maar dat neem ik mee.
1: Ja, maar het is dus, Margriet zegt hij, een manier om aandacht te krijgen. Dus je zegt, ik ga aangifte doen. Dat is nog niet eens het hebben gedaan van een aangifte.
2: Ik ga Kamervragen stellen.
1: Ja, dat is er ook zo een. Ja. Dan ben je al in het nieuws. Dan zegt het Openbaar Ministerie, we gaan er naar kijken. Wat ze zo'n beetje altijd moeten doen, ben je weer in het nieuws. En dan komt er nog weer het bericht over of het OM al dan niet gaat vervolgen. Ja. En ook daar zou je in principe wat mee kunnen.
2: Ja, maar ja, het is inderdaad precies wat Frida zegt. Je moet elke keer wel kijken van is dit überhaupt het melden waard?
1: Ja.
2: Kijk, het is natuurlijk ook wel een. Het is wel belangrijk. Je moet het ook. Het is wel een belangrijk middel voor mensen. Hè? Als je denkt van ik mij is echt onrecht aangedaan, dan moet je dat kunnen doen. Dus je kunt ook niet zo makkelijk zeggen van nou, leg de drempel maar een stuk hoger.
1: Nee, dat is wat anders. Dat gaat dan over de rechtsstaat. Ja. Maar als journalistiek kun je natuurlijk wel een keuze maken. Maak ik hier een bericht over? En of dat, ga ik eerst even checken of die aangifte daadwerkelijk is gedaan?
2: En dan zie je natuurlijk wel dat als Wilders een zegt ik ga aangifte doen, dat we daar makkelijker achteraan lopen dan wanneer een relatief onbekend Kamerlid zegt ik ga aangifte doen. En daar ligt, denk ik, precies datgene wat jij ook zegt. Daar moet je elke keer gewoon gaan kijken van, is dit potentieel nieuwswaardig? Ja. En daar moeten we, denk ik, wel scherper in zijn.
1: Ja, ja,
2: want je
1: ja.
2: kunt de berichtjes klaarleggen.
1: Ja, het is niet per se geen nieuws.
2: Nee, dus zeker niet.
1: Je moet er wel serieus naar kijken.
2: Ja.
1: Maar leg die drempel voor jezelf als journalist gewoon wel vrij.
2: Ja, heel hoog.
1: Ja.
28: Ik dacht ook specifiek, dat voorbeeld wat hier genoemd werd over Sophie Straat, vond ik ook interessant, omdat het daar ook gaat over omdraaien van slachtofferschap. Dus mensen die aangifte doen, die eigenlijk zelf helemaal geen last hiervan hebben gehad.
1: Ja.
28: Dus dat vond ik ook nog wel een extra interessante lens.
1: Ja, lees het, zou ik zeggen, die Substack is een interessant stuk. Ja, en dan nu voor het eerst te horen op de radio. Wereldster Burna Boy heeft een exclusief optreden gegeven voor Omroep Zwart. Dat komt vanmiddag online, maar wij mochten alvast wat laten horen. Dit is Anybody. Hey!

0: Ja, lekker. Frida Burna Boy. De meeste mensen zullen hem kennen van de WK-hit, denk ik. Met Shakira. Ja. Die Die, die hij had. Dat is een grote ster. Een van de allergrootste. Hoeveel miljoenen mensen luisteren wel niet naar zijn muziek?
1: Nou, ik weet het niet, maar heel veel. Hij is de grootste volgens mij van het Afrikaans continent. Ja. En eigenlijk wereldwijd superpopulair. Hij is Nigeriaans.
0: Ja, en dan hebben wij hier een omroep in het publieke bestel.
2: Een hele kleine.
0: Omroep Zwart. Hele kleine. Ja. Ja, hij heeft nog niet eens een volledige status, hè, zoals dat dan heet hier, is nog een omroep die nog die status zou moeten krijgen. En die krijgt dan deze wereldster, Margriet. Het deed mij een beetje denken aan Top Pop van indertijd.
2: Ja.
0: Toen kwamen de grote sterren ook nog naar de
2: Dat klopt. Naar Nederland. Zeiden, toen waren er natuurlijk minder platformen. Dus eigenlijk is dit nog knapper. Ja. Hè, het feit dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Dat hij echt bij hun, ergens begrijp ik, in de Bijlmer, in een studio een soort concert heeft gegeven. Ja, het is fantastisch. En het onderstreept misschien ook wel het belang van zo'n omroep nog steeds. Want ik begreep ook echt dat toen hij het verzoek had, met zo van, nou, dat vond hij geweldig. Zo'n omroep Zwart.
0: Ja, geleid door zwarte mensen. Hè? Black owned, werd er gezegd. Black de Volkskrant heeft er een recensie over.
2: Ja, dus ik vind het eigenlijk gewoon vooral ook heel erg grappig. En een mooi succes voor omroep Zwart. Dat zet ze natuurlijk enorm op de kaart.
0: Ja, Annelien Bredenoord, sinds kort ook. Ze zit in de Raad van Toezicht, hè, van de Nederlandse publieke omroep.
3: Klopt, sinds 6 weken, dus dat is nog heel ver.
0: Ja. En ook fan van Burna Boy, of althans, er wordt nog geluisterd in Huis Bredenoord.
3: Nummers heb ik in mijn Spotify-lijst heb ik staan.
0: Ja.
3: Dus ik ga zeker, ik wist niet dat het vanmiddag al was, maar ga ik even luisteren. Ja.
0: En wat vindt u ervan dat zo'n kleine omroep dit voor elkaar krijgt?
3: Ja, dat vind ik indrukwekkend. Want het is echt een hele grote artiest. En ik weet dat hij een van de meest gestreamde artiesten op Spotify wereldwijd is. En toen Sarina Wiegman met de Britse Lionesses de voetbalvrouwen won, toen kreeg zij als verrassing bij de huldiging de dag daarna kreeg zij een optreden van Burna Boy. Want zij is heel groot fan.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Wat een leuk weetje.
3: Ja, dus we moeten het haar ook even laten weten.
0: Ja, dat die uitzending is dus vanaf 1 uur te zien op het YouTube-kanaal van Omroep Zwart. En tot zover het Mediaforum voor vandaag. Dank jullie wel voor jullie komst. Margriet Brandsma en Frida Boeken. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over vulkaanuitbarstingen? Er lijken er veel van te zijn. De Etna op Sicilië, op Hawaii, de Filipijnen. Guatemala was het ook weer raak afgelopen zomer. Heeft u hier vragen over, bel 0800 1101. Gaan wij naar Michel Koenen met de hoofdpunten van het nieuws.
4: NPO Radio 1.
5: Er zijn 2 Nederlanders onder de vermisten na de vloedgolf die in Nepal en Tibet grote verwoestingen heeft aangericht. Dat zeggen de autoriteiten in Nepal, maar Buitenlandse Zaken heeft dat nog niet kunnen bevestigen.
0: Guatemala was het ook weer raak afgelopen zomer. Heeft u hier vragen over, bel 0800 1101. Gaan wij naar Michel Koenen met de hoofdpunten van het nieuws.
4: NPO Radio 1.
5: Er zijn 2 Nederlanders onder de vermisten na de vloedgolf die in Nepal en Tibet grote verwoestingen heeft aangericht. Dat zeggen de autoriteiten in Nepal, maar Buitenlandse Zaken heeft dat nog niet kunnen bevestigen. Er worden ongeveer 1500

0: houdt hem een jaar langer open en zegt dat het niet anders kan. De gemeente vindt dat onacceptabel. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijke huis noemt die zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij de koning te kunnen zijn, zijn nu in het ziekenhuis. Harald is 89 en ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist en ook in de catacombe was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi, de middenvelder die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep.
1: Tim, waar staan de files nog?
2: Helaas op iets meer plekken dan net. Allereerst een nieuw ongeluk op de A20 Gouda, Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein ging het mis. Dat ongeluk zorgt ervoor dat er maar 1 rijstrook open is. De vertraging is 30 minuten. Dan een spoedreparatie nog steeds op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet 10 minuten extra. De parallelrijbaan is daar dicht. En tenslotte terug van weg geweest de file voor de Duitse grenscontrole. Op de A12 vanuit Arnhem nu 15 minuten.
3: Tot 11:30... Roos Abelman.
1: Maandag begint het nieuwe academische jaar en daarom is Annelien Bredenoord, voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, vanmorgen de spraakmaker van dienst. Met haar bespreken we na 11 uur de veerkracht die studenten tegenwoordig moeten hebben en hoe ze dat kunnen ontwikkelen, zodat ze er sterker uitkomen. Nu, een zomer vol vulkaanuitbarstingen. Althans, zo lijkt het. Deze maand nog de Etna op Sicilië, maar ook Hawaii, Filipijnen, Guatemala, ik zei het al, daar was het ook weer raak. Ook waarschuwen deskundigen voor de vulkanische activiteit op IJsland. Ja, moeten we zorgen maken? Is een van de vragen die we zouden kunnen stellen aan Bernd Anderweg. Hij is geoloog en hij is hier om al onze vragen over vulkanen te beantwoorden. Bernd, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, als ik het zo opsom, dan klinkt het als heel veel uitbarstingen. Zitten we nou in een tijd met uitzonderlijk veel vulkaanuitbarstingen of horen we er gewoon meer over?
4: Nou, we horen er sowieso meer over. En het is zo net als met aardbevingen. Er waren de laatste maand ook best wel wat zware aardbevingen. Die komen gewoon eens zoveel per jaar voor, gemiddeld. Alleen dat is natuurlijk niet elke maand één. En dus een tijdje is het rustig en dan gebeurt er ineens weer achter elkaar, zijn er een aantal actief. En dat valt dan op en het valt vooral natuurlijk op als er tegenwoordig iedereen heeft een telefoon bij zich. Of als het in gebieden is waar toeristen rondlopen of wat dan ook. Nu was het ook vakantieseizoen misschien dat ook weer meespeelt.
1: Ja.
4: Dus dat er mensen zijn uit Nederland die dat ook waarnemen en meenemen hier naartoe. Maar eigenlijk is het niet heel bijzonder dat het onregelmatig, dus een tijdje niks en dan wat meer geconcentreerd is.
1: Okay.
4: Want dat is nou juist random. Anders dan zou je, je gooit ook niet steeds geen zes met een spelletje.
1: Nee.
4: En dan in één keer.
1: Nee. Ja, en het is dus niet ook ergens door te verklaren wat dat betreft. Zoals je bijvoorbeeld wel ziet bij grote natuurrampen, zoals die nu in Nepal. Daarvan werd vrij snel gezegd, ja, dit is toch echt wel klimaatverandering. Dat is met vulkanen niet per se zo.
4: Nee, zeker niet. Nee, dat, en elke vulkaan doet het ook anders. Elke vulkaan heeft zijn eigen herhalingstijd, om het maar zo te zeggen.
1: Oh ja.
4: Dus de Etna die heeft ook een bepaalde regelmatigheid daarin. Of Stromboli is nog beter bekend.
1: Ja.
4: Die heeft gewoon een cyclus die samenhangt met de maan en de zon. Met de zwaartekracht.
1: Het heeft gewoon een eigen cyclus.
4: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Ja. Hoeveel vulkaanuitbarstingen zijn er gemiddeld gezegd dagelijks op de hele wereld? Wordt dat bijgehouden?
4: Kijk, bijvoorbeeld Indonesië, land met de meeste vulkanen die actief zijn, heeft zo'n ongeveer 130 actieve vulkanen. Die staan niet elke dag allemaal te borrelen. Maar ja, die barsten eens in de zoveel tijd uit. Dus ja. per dag op dit moment zijn er zo'n 20 vulkanen, 40 vulkanen actief. Dat kan een beetje variëren.
1: En die bubbelen een beetje.
4: Ja, de een bubbelt wat harder dan de ander.
1: Ja. Ja. Annelien?
5: Ik heb wel een vraag voor jou. Zijn vulkaanuitbarstingen nu gevaarlijker omdat er meer mensen omheen wonen?
4: Dat is natuurlijk wel zo. Als er natuurlijk meer mensen in de wereld op plekken gaan wonen waar dat niet handig is. En wij in Nederland denken ook altijd, we leven veilig achter de dijken. Maar in 1953 ging het ook nog een keer mis. Dus Amerikaanse bedrijven willen niet naar de Maasvlakte komen als die niet 2 meter boven zeeniveau is. En wij denken daar niet over na. We gaan nog een wijk korte landen aanleggen op 6 meter onder zeeniveau.
1: Ja.
4: Dus dat is heel. Ja, er zijn meer mensen op de wereld en er leven ook meer mensen op plekken die niet altijd even handig zijn. Maar op een menselijke tijdschaal is dat geen probleem. Want je bent er geboren, je vader en moeder hebben het niet meegemaakt. En zo'n vulkaan barst dan misschien eens in de decennia uit. En
1: mensen
4: dan is
1: leven er ook mee, zou je
4: zeggen. Ja, zeker. Ieder heeft zo zijn eigen dingen om rekening mee te houden.
1: Heeft u thuis vragen over vulkanen? Stel ze dan via de NPO Luister app of bel nu 0800-1101. Dan gaan wij naar
3: het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Ja, de vakantie zit

0: bijna overal wel zo'n beetje op. Dat geldt ook al een tijdje voor verslaggever Thomas Schuurman. Thomas, goedemorgen. Heb je inmiddels de nostalgie en de overpeinzingen van de vakantie alweer achter je gelaten?
1: Ja. Nee, die overpeinzingen die zijn echt alweer lang en breed achter de rug. Het was warm natuurlijk, zoals voor heel veel mensen dat gold. Een opvallendste ding toch wel, ook misschien een beetje in het kader van vulkanen vandaag. Beetje maar. Maar toch ook weer weinig sneeuw in de bergen gezien. Dat valt mij echt op de laatste jaren. Maar we gaan naar u, mevrouw Bredenoord. Ik begrijp dat het niet zomaar op de camping was dit jaar. En wat wil u van mij weten?
2: Ja, nee, dat klopt. Nee, we hebben een rondreis gemaakt door Madagaskar. Eigenlijk was het onze huwelijksreis die we gemaakt hebben.
1: Kijk, gefeliciteerd.
2: Dankjewel. En wat ons opviel, Madagaskar is natuurlijk onderdeel van Afrika. Maar in tegenstelling tot veel Afrikaanse landen waar je de Big Five hebt en veel grote dieren, heb je op Madagaskar echt een unieke biodiversiteit, bestaande vooral uit insecten en heel veel verschillende soorten lemuren. Dus makies.
1: Ja.
2: En wij vroegen ons af of je wat meer zou kunnen vertellen over de ontstaansgeschiedenis daarvan.
1: Ja, want ja, het is een uniek eiland natuurlijk. Hè. Op het 3 na grootste ter wereld. Zo'n 30 miljoen mensen wonen er. Het is stratenarm. Maar als het gaat om de biodiversiteit is het echt waanzinnig. Ik sta in de apenhul voor de duidelijkheid. Deze morgen begint al een beetje vol te lopen. Want hier zijn apen, halfapen, makies, lemuren. Er zijn verschillende benamingen voor. Naast me staat Iris de Winter, bioloog en primatoloog. Ja, gepromoveerd op een onderwerp, de halfapen, jarenlang in Madagaskar ook gewoond. Wat maakt dat zo'n waanzinnig biodivers, noem het maar, eiland?
3: Ja, het is inderdaad ontzettend divers. En precies zoals je zegt, Annelien, er zijn ontzettend veel soorten lemuren. We staan inmiddels in Apel tussen 8 verschillende soorten. Ja, en je ziet die
1: hoog de bomen de meeste nu, hè?
3: Ja, deze hier, de varies, die zitten heel hoog. Dat zijn echt dieren die helemaal aangepast zijn op een dieet bestaande uit vruchten. Maar even terug zagen we de bamboemakies, die dus echt gespecialiseerd zijn op het eten van blad, van bamboeblad, maar ook riet. Dus daar zie je hele grote verschillen. En die ontstaansgeschiedenis, het verhaal Madagaskar is natuurlijk een eiland, dus het ligt heel geïsoleerd. Heeft voorheen wel vastgezeten aan het vasteland Afrika, maar zo'n 165 miljoen jaar geleden is het eiland losgeraakt van het vasteland.
1: En heeft het zich dus uniek kunnen ontwikkelen?
3: Absoluut, absoluut. Ja.
1: Met als gevolg dus al die makies die we hier zien, die daar ook wonen op Madagaskar. En het verbazingwekkende voor mij dan is, die kunnen prima naast elkaar leven. Hoe werkt zoiets?
3: Ja, klopt. Ze hebben zich dus allemaal aangepast aan een bepaald dieet. Dus dieren die hebben altijd een bepaalde plek waar ze slapen, waar ze eten. En als je dat maar van elkaar laat verschillen, kun je naast elkaar bestaan. Want dan heb je dus geen competitie onderling, of in ieder geval minimaal.
1: Ja, er is geen competitie, dat is het ook. En dat zie je veel terug op Madagaskar?
3: Er is wel competitie, maar die drijft dus juist dat soorten zich dus anders gaan gedragen en gaan specialiseren. En daarom kunnen ze naast elkaar ontstaan.
1: Ja, ik begreep van jou eerder vanochtend, daar waar ruimte is, daar stapt eigenlijk een diersoort bij wijze van spreken in.
3: Ja, klopt. Ja, we hadden het net. Nou, ik kom net uit Australië terug. Daar zag je dus bijvoorbeeld koala's die zich helemaal gespecialiseerd hebben aan het eten van eucalyptusblad. Waarom zou je dat doen? Dat is zeg maar niet het meest voor handige voedselbron om energie uit te halen. Dus je ziet dat dieren zich inderdaad specialiseren, helemaal aanpassen en daarom dus in alle rust zich kunnen.
1: En het grappige daarmee is ook dat die beesten benaderbaar zijn. Dat zien we in de apenhol terug. Dat kennen mensen die hier rondlopen. Ze lopen hier vrij rond of klimmen in de bomen. Ze zijn net trouwens nog even ondergeplast. Achter ons staat een vreemdsoortige vogel, zeg ik maar even. Annelien begon net ook over de Big Five. Waarom is er geen Big Five op Madagaskar?
3: Ja, op Madagaskar zie je inderdaad weinig grote zoogdieren. En sowieso weinig grote dieren op dit moment. Die hebben er voorheen wel geleefd. Maar je ziet, de mens is daar ongeveer 2000 jaar geleden pas gekomen. Dus dat is relatief laat. Mm-hmm. Dus de dieren waren relatief naïef, zoals je dat noemt.
1: Eigenlijk en niet bang.
3: Niet bang, niet gewend aan mensen. En daardoor zie je dus ook dat het een makkelijke prooi was. Dus die vogel waar je het over hebt, dat is de olifantsvogel. Nou, die legt eieren, daar passen zo'n 150 kippeneieren in. Dus dat is heel makkelijk. Als je dat verzamelt, heb je zeg maar genoeg eten voorlopig. Yeah. En dat geldt ook voor de grotere lemuursoorten die er wel zijn geweest. Er zijn zelfs soorten geweest die groter waren dan de huidige gorilla's. Yeah. Maar ja, niet gewend aan mensen en dus een makkelijke prooi. Dus je ziet dat die er niet meer zijn. Ja. En ook wel heel leuk, vrij recent nog hebben ze nieuwe botten gevonden van hippo's, van nijlpaarden en dwergnijlpaarden. Dus er hebben wel degelijk wat grotere dieren geleefd vroeger.
1: Ja. maar ja, de mens, Annelien, die kwam ook opgedoken een jaar of 2000 geleden. En dus geen grote zoogdieren, of relatief groter dan. Maar ja, wat zijn die beesten dus benaderbaar? En ja, je hebt dus ondervonden hoe fijn het was daar toch. Beetje educatief bijgepraat.
2: Ja, ontzettend interessant. En ook wel weer bijzonder om te horen dat uiteindelijk de mens dan toch de gevaarlijkste diersoort is.
4: Ja, en dat dieren zich wel kunnen aanpassen aan elkaar uiteindelijk. Een beetje de ruimte gunnen.
2: Precies, ja.
4: Thomas Schuurman, dank je wel voor je bijdrage. Spraakmakers. We hebben het over vulkanen en zijn er nog vragen. Ze fascineren ons al eeuwen. Ze laten nieuwe landschappen ontstaan. Ze zijn prachtig om naar te kijken. Maar ze kennen ook gevaren.
5: Oh my gosh. Door een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn ruim 600 mensen uit voorzorg geëvacueerd.
6: De omlaag stromende lava kan voor aardig wat schade zorgen.
7: Op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk van en naar Catania door vulkanische activiteit van de Etna.
8: Dikke, dikke zwarte rookwolken.
9: Door de spectaculaire beelden van de lavastroom wilden veel toeristen een kijkje komen nemen.
10: En ze zeiden, als je daarheen gaat, doe dan één ding, ga dan naar de Etna, want dat is echt een hele mooie belevenis.
11: Ik dacht, ik zie steentjes uit die vulkaan. Maar de gids zei hij dan, joh, maar dat zijn geen steentjes, dat zijn rotsblokken.
10: Maar wij zagen echt lava en dat had ik natuurlijk nooit verwacht.
12: Het is toch wel niet helemaal veilig daar.
13: Nee,
4: niet helemaal veilig inderdaad. Heeft u vragen over vulkanen? Bel 0800-1101. Om die vragen te beantwoorden is hier Bernd Anderweg. Hij is geoloog bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Bernd, we gaan meteen naar de eerste beller. Dat is Lin-Lin van Lonkhuizen vanmorgen. Goedemorgen, Lin-Lin.
14: Ja, goedemorgen.
4: Wat wil u weten?
14: Ja, ik ben even benieuwd. We zijn dan deze zomer in Indonesië geweest en heel veel verschillende vulkanen kon je bezoeken. Ja. En wat vindt Bert de meest interessante vulkaan die hij ooit bezocht heeft?
4: Ik ga hem eerst even teruggeven aan uzelf, want u heeft er meerdere bezocht, begrijp ik?
14: Ja, klopt. We waren bij de Bromo, mochten we zijn. En op Lombok hebben we de Mount Rinjani beklommen. En daar heb je heel mooi uitzicht op de vulkaan en de kraterrand.
4: Ja. Ja, wat vond u ervan?
14: Ja, prachtig. Toch wel de uitdaging. Maar ja, ook interessant die vulkaan om die te bezoeken. Van, hey, waarom stinken hier die hot springs niet? Ja. En bij een andere plek wel. En, ja, het is toch machtig. Je ziet weer hoe sterk de natuur is. Hè? Ja. Dat het allemaal, ja, zeker afgelopen tijd.
4: Ja, en had u ook al meteen een favoriet of dat niet?
14: Nou, die Mount Rinjani, die had ik zwaar onderschat. Ja. Maar onder de Bromo kom je heel makkelijk op. Ja. Die is op lava. Maar die Mount Rinjani, dat is echt een pittige klim.
4: Ja. En, maar goed, als je er helemaal bent, dan gaat het
14: als
4: om,
14: je er helemaal bent en je hebt dan de natuur heeft zo'n spektakel voor je in petto. Dat is rook en heel snel voorbijgaande wolken en zonsopgang, dan word je wel beloond.
4: Ja, ja. Dus nu de vraag aan Bernd. Ja, Bernd, wat is jouw favoriete vulkaan?
15: Favoriete vulkaan? Ja, dat is net zoiets als kiezen tussen je favoriete kinderen. Hè? ieder heeft zo zijn eigen punt. Degene die wel gewoon op mijn achtergrondscherm van mijn telefoon staat is de Berenberg op Jan Mayen. In de Noord-Atlantische Oceaan is dat een eiland. Die is slapend. Mm-hmm. Maar daar mocht ik ooit zijn. En dat is een fantastische plek geweest.
4: Wat maakt het zo bijzonder dan?
15: Nou, dat is een eiland waar je eigenlijk helemaal niet mag overnachten en waar niemand zomaar komt. Je mag er af en toe een dag overheen lopen en wij mochten er onderzoek doen en kamperen. Oh ja. En dat was waanzinnig. Aan de andere kant ook vervelend, want dan ontdek je verse scheuren in de grond en dan slaap je die nacht in een tentje ietsje minder rustig natuurlijk. Maar goed. Ja.
4: Maar het is natuurlijk een hele andere beleving dan de Bromo. Ik ben er dan toevallig ook geweest, jaren geleden. Ja, dat is gewoon een toeristische trekpleister.
15: Ja, nou ja, ik ben zelf, dat is een beetje het dubbele. Ik ben aardwetenschapper, dus ik weet ook wat CO2 in de atmosfeer met ons doet. Mm-hmm. Dus ik probeer het vliegen te beperken. En dat vind ik altijd wel ook een kwelling.
4: Ja.
15: Want ik wil ook meer van de wereld zien, want dat is mijn onderwerp van studie. Dus eigenlijk vind ik dat ik het recht heb. Maar aan de andere kant weet ik ook wat...
4: Maar ik wil maar zeggen dat je dus op zo'n vulkaan niet per se in je eentje zit.
15: Nee, daar zeker niet.
4: Het kan echt heel druk zijn.
15: En als je geluk hebt, heb je natuurlijk een dag geboekt dat het enorm mistig is. En dan ben je naar boven gegaan en dan zie je niks.
4: Ja.
15: Maar goed, dat is een hele toeristenindustrie geworden. IJsland heeft natuurlijk de afgelopen tijd ook een enorme toeristische ontwikkeling meegemaakt.
4: Mm-hmm.
15: En dit jaar, het is nu al bijna 2 jaar niet meer actief, maar in het Schiereiland daar was er eigenlijk elk voorzomerseizoen, dus mei of zo, begonnen weer wat te pruttelen.
4: Mm-hmm.
15: Dus we dachten al bijna van, is dit van de IJslandse vulkanen een soort stunt om meer mensen naar IJsland te krijgen?
4: Oh, maar, ja.
15: Ja. Maar dat was ook heel mooi om naartoe te gaan. Daar ben ik wel geweest.
0: Ja. Lilin, u heeft nog een vraag, begrijp ik.
13: Ja, waarom vond je dit het meest interessant? Is het dan dat risico, dat het nog weer... of ja, de beweging die er nog steeds is?
15: Het grootste risico, ja.
0: Ja, of dat het meest interessant maakt aan zo'n vulkaan. Dat er, dus nog, dat er ook nog een beetje risico in zit.
15: Nou, niet per se... Het meest interessante is soms gewoon meer om te leren begrijpen hoe zo'n vulkaan werkt. Want elke vulkaan is dan weer een beetje anders.
0: Ja.
15: En dat maakt het ook heel complex. Je kunt ook niet een standaard model voor vulkanen opstellen. Want elke heeft net weer een andere vorm of een andere omstandigheden. Of ander magma dat eronder zit. Dus we zijn daar gewoon nog steeds heel veel aan het leren elke keer dat er wat gebeurt.
0: Ja.
15: En ook elke keer dat er net niks gebeurt. Dat we waarnemingen doen aan vulkanen en dat we denken... oh jee, staat op uitbarsten. En dat het dan met de sisser afloopt.
0: Ja. Dank, Lenin van Lonkhuizen. En u kunt ook bellen. Bel 0800 1101 als u uw vraag wil stellen. Nicky van den Homberg die heeft een vraag ingesproken.
16: Op vakantie hebben wij een vulkaan beklommen. En wij vroegen ons af, zijn vulkaanuitbarstingen te voorspellen? En welke factoren zijn van invloed op de hevigheid van een uitbarsting?
0: Ja, twee vragen eigenlijk, hè?
15: Ja, zijn ze te voorspellen? Nee, dat is heel lastig. Net als bij aardbevingen. We kunnen wel steeds meer waarnemen aan vulkanen. We hebben satellieten die de vorm van de vulkaan kunnen volgen. Dus je kunt zien of die aan het opblazen is of niet, dat soort dingen. We hebben steeds betere seismische netwerken. Dus we kunnen ook kleine aardbevingjes registreren. Mm-hmm. Zeker op IJsland bijvoorbeeld. Maar daar blijkt eigenlijk alleen maar uit dat sommige vulkanen een beetje onrustig worden. En dat we dan denken, dat zou wel eens wat kunnen worden. En dat er dan niks gebeurt. En dan ineens eigenlijk out of the blue dat er toch een uitbarsting volgt.
0: Ja, maar zit er wel meetapparatuur in en om vulkanen heen om een poging te wagen ze een beetje te monitoren?
15: Nou ja, zeker op IJsland is dat uitgebreid. Yellowstone, noem het allemaal maar. Dus maar op Indonesië met die 130 vulkanen... er zijn heel veel vulkanen waar gewoon heel weinig op gelet wordt... omdat het niet kan. Stel daar apparatuur in en de mensen gaan het weghalen of het onderhoudt.
0: Ja.
15: Dus nee, er zijn heel veel vulkanen waar we eigenlijk niet goed van weten wat die laten zien.
0: Oké, het kan zelfs zo zijn dat je een vulkaan ziet en je ziet er die rode lava een beetje uitkomen, zou ik maar zeggen. En het is nog een beetje. Dat wil niet zeggen dat het dan groter wordt of.
15: Nou, als eenmaal de uitbarsting zover is, dan is dat wel gewoon het moment dat. En dan gaat de druk eraf meestal. En dan kun je het wel bij gaan houden. Dan kun je het met satellieten, ook als er geen apparatuur staan ter plekke, kun je het wel bijhouden.
0: Oké.
15: Maar het blijft moeilijk om dat precies te zeggen.
0: En welke factoren bepalen de hevigheid van een uitbarsting?
15: Nou, sowieso de plek waar je bent. Want de magma van de ene vulkaan is heel anders dan het magma van de andere vulkaan. Het ene is taai en stroperig en kan heel veel kracht opbouwen voordat het uitbarst. En de andere, daar blubbert het een beetje uit. Dus dat is bijvoorbeeld op IJsland. Daar komt magma van diep uit de aarde en daar zitten bepaalde elementen in die zorgen dat het heel dun vloeibaar blijft.
0: Mm-hmm.
15: Dus dan moet je zorgen dat je niet in de baan van de lava terechtkomt, dan gaat het allemaal verder goed.
0: Oh ja.
15: Behalve dan de gassen, misschien moet je ook een beetje oppassen.
0: Ja.
15: En vulkanen juist op plekken waar twee platen elkaar naderen, die zijn zwaar explosief en daar kun je beter niet bij in de buurt zijn.
0: Nee. We gaan naar Tom Verhoeven. Tom, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
0: Hi. U heeft ook een vulkaanvraag.
17: Hoi. Ik had ook een vulkaanvraag. Ik heb wel eens gehoord dat er absolute doomsday-vulkanen zijn. Dus vulkanen die de wereld voor jaren in het donker kunnen hullen. En eigenlijk zowat vergelijkbaar met een atoomoorlog of zo. Bestaan die vulkanen?
15: Ja, de naam supervulkaan is wel gecoind. Maar wat dat precies inhoudt is altijd even de vraag. Er is op een gegeven moment een soort documentary geweest van waarin wetenschappers werden geïnterviewd tegen zo'n zwarte achtergrond. Maar het was niet echt. Maar dat ging over dat Yellowstone in Amerika was uitgebarsten. En dat ze achteraf een beetje zaten te zeggen, ja, we hadden toch al met deze tekenen moeten zien. En dan zie je natuurlijk ook allerlei heftige dingen. Dus ineens Amerikanen die over het hek naar Mexico willen klimmen, maar dat mag dan niet van Mexico. En nou ja, op zich een heel fantastisch beeld. Maar wel een soort van stel, het zou nu gebeuren. En ja, er zijn vulkanen die hebben gigantische uitbarstingen veroorzaakt. Die de wereld aardig... dan hebben we het niet meer over de aandelen op de beurs... of zelfs niet over Oekraïne.
0: Dat is al lang geleden, toch? Dat de hele aarde toen een soort aslaag zat of zo... waardoor oogsten mislukten?
15: Dat is... Kijk, we hebben in ieder geval sinds kort... Ja, we weten nu meer wat er gebeurt. We hebben in 1815, 1816 een jaar zonder zomer gehad... En dat bleek later een uitbarsting in Indonesië... die heel veel as in de atmosfeer had gebracht. Waar we in Europa last van kregen. Dat wisten ze toen niet, maar er zijn heel veel mensen gestorven... oogsten mislukten inderdaad en dat soort dingen. Dat is vervelend, maar we hebben nog grotere uitbarstingen gehad. Yellowstone bijvoorbeeld, ja. Of nog een andere uitbarsting op Indonesië. Mm-hmm. Waar de mensheid ook aardig een douw heeft gekregen. Dus het kan wel gebeuren. En als geoloog zou ik dat misschien wel interessant vinden. Als mens wil ik het niet meemaken. Zeker weten we niet.
0: Nee, dat is, daar schuurt het een beetje tussen de mensen en de wetenschapper, zal ik maar zeggen.
15: Absoluut.
0: Ja. Tom Verhoeven, dank voor het stellen van uw vraag. Paul van der Lely, welkom in de uitzending.
18: Hallo, goedemorgen Roos.
0: Hi. U heeft een vraag over vulkanen onder water.
18: Ja, wat ik me afvroeg is, zijn er ook vulkaanuitbarstingen onder water in zeeën en oceanen? Of gebeurt dat alleen op land?
15: Nee hoor, er zijn midden in de oceanen, tenminste waar de platen uit elkaar bewegen. Hè, daar heb je de mid-oceanische ruggen. En daar komt eigenlijk continu wel, of tenminste daar zitten scheuren die af en toe openen en daar komt lava uit. Maar door de druk van het water, hè, want dan zit je op 2,5 kilometer of zo, wordt dat geen uitbarsting. Dus dan krijg je een soort... ja, een soort wormachtige flows van lava op de zeebodem. En het kan pas uiteindelijk echt een uitbarsting worden als de druk van het water niet te hoog is. Dus als je nog maar 500 meter over hebt of zo, en er is dan een uitbarsting, dat is nog extra, dan komt er water bij lava. Dat wordt meteen stoom en dat zet enorm uit. Dus dan krijg je gigantische explosies. Dus dat kan. Water is inderdaad ook echt een ding dat explosies kan veroorzaken bij vulkanen die anders eigenlijk rustig zouden zijn.
0: Oké. Paul, het antwoord is ja.
18: Nee, prima. Bedankt.
0: Ja, u bedankt voor het stellen van uw vraag. Ja. Paul van der Lely. Ja, dat kon ook alleen maar nadat die uitleg kwam natuurlijk. Hè? Want je hebt er altijd een beetje context bij nodig.
15: Ja, zeker. Ja.
0: Komen er dan ook eigenlijk altijd nieuwe vulkanen bij in de wereld?
15: Nou ja, vulkanen die leven vaak zelf maar een miljoen jaar of zo, weet ik veel. Ze liggen vaak op plekken waar de aarde dynamisch is en in beweging. Dus er is natuurlijk voor Hawaii. Hè. Hawaii is een keten van vulkanen die langzaam wegdrijft bij de bron, uit de diepte. En daar heeft Pixar of Disney ook zo'n heel leuk dingetje van lava van gemaakt. Een liedje dat er voor het grote eiland van Hawaii is een nieuw eiland in ontwikkeling. En dat gaat boven water komen.
0: Ja.
15: Misschien dat we het meemaken.
0: Ja, maar vulkanen gaan dus ook dood, om het zo maar te zeggen. Daar heeft Peter uit de Radio 1-app of de NPO Luister-app, moet ik officieel zeggen, een vraag bruggetje over. Ja, mooi, hè? Wanneer en hoe gaat een vulkaan dood, is zijn vraag.
15: Als in ieder geval dus de bron die eronder zit de vulkaan niet meer voedt. En dat kan zijn omdat de platen van de aarde bewegen. Dus als er een bron in de diepte zit op een vaste plek, en de vulkaan beweegt daarvan weg, dan is het op een gegeven moment klaar. Dus dan zie je ook bij Hawaii, die eilanden ten westen van Hawaii, die worden steeds lager en die zakken weer weg en die worden door de golven kapot gebeukt. Dus dat is zeker iets. Het is nog altijd een beetje de vraag, wat is dood?
0: Niet meer levend.
15: Ja, zeker.
0: Niet
15: maar
0: meer
15: goed,
0: uitbarsten ooit.
15: Niet meer ooit uitbarst. We hebben nog 13.000 jaar geleden in de Eifel een uitbarsting gehad. Is daarmee dood of niet? Dat is een goede vraag.
0: Ja, ik moet die vraag niet stellen aan een wetenschapper, denk ik nu.
15: Dan ga je ervan uit dat het een soort levend ding is en zo. Hè?
0: Ja, precies.
15: Mensen hebben vaak ook, en dat vind ik zelf het lastige, mensen hebben het idee van het is of zo of zo. Maar we praten eigenlijk over een spectrum hier. Een vulkaan kan heel veel verschillende vormen aannemen. En je hebt in de natuur een stokroos en een zonnebloem, maar je hebt geen zonneroos en een stokbloem. Maar bij vulkanen heb je alles wat ertussen kan voorkomen. En zelfs in zijn ontstaan kan een vulkaan veranderen van karakter.
0: Ja.
15: Dus het maakt het heel ingewikkeld om daar een algemeen antwoord op te geven.
0: Maar dat maakt het werk, denk ik, juist voor u dan hartstikke
15: leuk. Het is een leuke puzzel, ja.
0: Dit was het. Dank Bernd Anderweg, geoloog bij De VU in Amsterdam, voor het beantwoorden van al onze vragen. Tot zover dus deze editie. Morgen gaat het in zijn er nog vragen over toetreding tot de EU. Dit weekend buigt de bevolking van IJsland zich in een referendum over die vraag. Moeten die gesprekken over toetreding tot de EU hervat worden? Bel 0800 1101 met uw vragen of mail spraakmakers@knrv.nl.
19: NPO Radio 1.
20: 1 vandaag.
21: Als ik het zo hoor, dan klinkt het ook best wel leuk.
19: Verdieping bij het nieuws.
22: Tot mijn verbazing stond daar geen statiegeldlogo op. Toen kwamen we er dus achter dat het een grootschalige handel is in blikjes zonder statiegeld.
23: Ik schrik hiervan.
24: Ja, je voelt je af en toe vreemdelingen in je eigen dorp dus. Het is op een gegeven moment niet meer leuk.
25: De Grand Prix in Zandvoort is voor het laatst.
26: Ik vind dat ook zo'n stomme vraag.
25: Oh, sorry.
26: En dat vind ik wel heel jammer.
19: Elke dag een factcheck.
27: Wat mij betreft is het idee dat Brabanders beter kunnen flirten. Fictie.
28: Avro Tros met 1 vandaag.
19: Op NPO Radio 1.
28: Zometeen van 12 tot 12:30.
19: Wie luistert, weet meer.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
20: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
29: NPO Radio 1, 11 uur.
30: Roos Abelman.
0: Een nieuw academisch jaar, een nieuwe uitdaging. En die vraagt om veerkracht. Over dat laatste, veerkracht, gaan we het zo hebben met Annelien Bredenoord, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Maar nu eerst internationaal met Michel Koenen.
31: De politie van Nepal meldt dat er inmiddels 270 doden zijn geborgen na de verwoestende vloedgolf van gisteren. In het rampgebied worden ook 2 Nederlanders vermist, zeggen de autoriteiten. Maar er is nog geen bevestiging van Buitenlandse Zaken. Het aantal vermisten staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. Het is een complete ravage in het rampgebied, zegt correspondent Davy Boerema.
32: Meer dan 19 bruggen zijn verwoest. 8 waterkrachtcentrales zijn of helemaal weggeslagen of hebben schade opgelopen. Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen, simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is.
31: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden. Zo stuurt India 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. En ook andere landen sturen hulp.
32: Nu ook de VS, de EU en de Wereldbank heeft ook geld toegezegd. En Nepal heeft dit gewoon nodig. Ze zijn zelf niet in staat om die hulp in zulke grote getalen op gang te krijgen. Ze schatten nu dat het zo'n rond de 10 miljoen euro gaat kosten. Maar dat is een schatting en dat kan nog alle kanten opgaan.
31: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf die heeft hele dorpen weggevaagd. Het Koninklijk Huis van Noorwegen meldt dat de toestand van koning Harald verder is verslechterd. De situatie is zeer ernstig, staat in een korte verklaring. De 89-jarige koning ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Leden van de koninklijke familie die hebben hun verplichtingen afgezegd om bij hem te kunnen zijn, zijn nu in het ziekenhuis. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. Hij is het langstzittende staatshoofd van Europa. De afgelopen jaren kampte hij vaker met gezondheidsproblemen. Zo kreeg Harald 2 jaar geleden nog een pacemaker. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. Volgens het Duitse RIVM zijn ze besmet door een mug die in een vliegtuig is meegereisd. 4 andere medewerkers zijn ook ziek geworden, maar na een ziekenhuisopname weer hersteld. Door aanhoudende natuurbranden in het noorden van Algerije zijn zeker 12 mensen omgekomen. Ook liepen 54 mensen brandwonden op, van wie een aantal in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Algerije wordt deze zomer geteisterd door natuurbranden. Door de droogte, hitte en de harde wind kan het vuur zich daar snel verspreiden. Het besluit van het COA om de asielopvang in Uithuizen in het noorden van Groningen langer open te houden is slecht gevallen. De Groningse gemeente die overweegt een rechtszaak. Maar het COA houdt hem een jaar langer open en zegt dat het niet anders kan. De gemeente vindt dat niet acceptabel, maar toch denken veel inwoners op straat er anders over, merkte RTV Noord.
4: Het AZC wordt met een jaar verlengd hier in Uithuizen. Wat vinden jullie daarvan?
10: Prima.
11: Ik heb er geen probleem meer. Nee.
4: Ik merk er helemaal niks van, dat AZC hier.
11: Nee. Niks.
12: Ik vind het prima, die mensen moeten ook onder dak.
13: Ik heb er geen last van.
4: Ik merk er helemaal niks van dat hier een AZC is.
13: Nee, je ziet wel veel buiten, maar je hebt er niet echt last van.
14: Over één kant vind ik dat prima, dat die open blijft, maar dan worden gedwongen, zij willen graag sluiten. En ik kan me ook over één keer ook wel voorstellen, want de andere gemeenten zijn ook een keer in de beurt.
11: Als ze hier wel weg moeten, waar moeten ze dan weer heen dan?
14: De Raad zegt, jullie moeten. Maar waarom dwingen ze geen andere gemeenten?
31: En volgens afspraak moet de opvang voor 250 asielzoek eigenlijk op 1 september dicht zijn. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist en ook in de catacomben was het onrustig. Een mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi, de middenvelder die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld liep. Voor en tijdens de wedstrijd werd hij ook constant uitgefloten. De Turkse club die behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. Het weer nog, lokaal kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige onweersbuien, daar kan ook wat hagel bij zitten. Morgen wordt het een graad of 22, dan is het een stuk minder warm.
0: Tim Schaap, hoe is het op de weg?
15: Op de meeste plekken gelukkig wel oké, maar er zijn 2 uitzonderingen te melden. Allereerst oud en vertrouwd de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem nu 20 minuten. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland viel het tussen Moordrecht en Knopen Terbrechtseplein. Daar gebeurde een ongeluk, de weg is daar weer vrij, maar nog steeds heb je een uur vertraging. Omrijden is een beter idee, dat kan via Den Haag over de A12 en de A13.
16: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
17: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
18: Blijf thuis.
17: Dan weet u hoe het echt zit.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
33: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
34: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
33: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
1: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
29: NPO Radio 1. KRO-NCRV. Spraakmakers.
0: Roos Abelman. Het is 10:08. We gaan naar de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz, want dat spelen we dit half uur. Het is een vraag die voorbij komt in de tweede ronde en die vraag is vandaag: welke supermarkt roept Gorgonzola en Brie terug vanwege mogelijke besmetting met Listeria?
6: Hallo.
7: Hallo.
8: Hallo.
10: Hallo.
18: Hallo.
19: Hallo.
24: Hallo.
0: Ja, tegen 11:30 het antwoord. En bel 0800-1101 als u zelf een keertje live hier de quiz wilt spelen bij mij in de studio. Onze spraakmaker is al de hele ochtend Annelien Bredenoord. Zij is voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En komende maandag wordt het nieuwe academische jaar geopend. En centraal staat deze keer veerkracht. En waarom het zo belangrijk is om met elkaar die veerkracht op te bouwen. Ja, Annelien, even voor het begrip veerkracht. Als ik dat google, als ik het woordenboek erbij pak, dan wordt het omschreven als goed kunnen omgaan met onverwachte situaties. Is dat ook uw definitie?
25: Ja, precies, dat is eigenlijk. En wat ik interessant vind aan het begrip veerkracht is dat het gaat over mensen, het gaat over onze studenten, maar het gaat ook over steden en het gaat over samenlevingen en over instituten. Dus het is op meerdere manieren is het een begrip wat je kan onderzoeken.
0: Ja.
25: En wat heel belangrijk is eigenlijk voor moderne samenlevingen.
0: Ja, ja. Het is een proces eigenlijk, hè, veerkracht. Je gaat door een periode van stress heen of tegenslag. En dan moet je je kunnen aanpassen.
25: Ja.
0: En aan de andere kant dan weer, eigenlijk als het goed is zelfs nog, het liefst beter uitkomen dan daarvoor.
25: Precies. Het is eigenlijk de capaciteit om nieuwe dingen aan te gaan. En juist nu, er verandert ongelooflijk veel in de wereld. Zowel geopolitiek als technologisch. De veranderkracht en snelheid is veel sneller dan eeuwen of duizenden jaren geleden.
0: Ja.
25: En mede door social media zien mensen het ook. Ze worden er ook mee geconfronteerd. En wat je dus wilt is dat zowel mensen als samenlevingen, steden, dat ze zich daarop kunnen aanpassen.
0: Ja.
25: Dat ze daar dus niet gestrest of somber van worden.
0: Mm-hmm.
25: Maar dat ze daar eigenlijk met elkaar beter uitkomen. En dat is op alle vlakken, ook als we het hebben over weerbaarheid, bijvoorbeeld in de militaire zin, is het natuurlijk belangrijk dat mensen, je kunt wel een noodpakket hebben, maar je moet elkaar kennen, je moet elkaar vertrouwen.
0: Ja.
25: Je moet met elkaar informatie kunnen uitwisselen. En nou, daarover gaat veerkracht. En dat hebben wij het thema van onze opening van het academisch jaar gemaakt.
0: Ja, want u vindt dat als universiteit belangrijk dat die veerkracht er is voor iedereen. Vindt u zich dan ook dat u voorloper moet zijn? Of dat u de studenten, de samenleving bij de hand moet nemen daarbij?
25: Nou, kijk, het is een heel belangrijk onderzoeks- en onderwijsthema binnen de Erasmus Universiteit. We hebben heel veel wetenschappers die hier onderzoek naar doen. En het is wel heel leuk. Een aantal jaar geleden, toen was ik zelf rector van de Erasmus Universiteit. Toen hebben we een eredoctoraat aan professor Anne Meston uitgedeeld. En zij heeft een mooie term, ordinary magic, eigenlijk alledaagse magie. En daarin laat ze ook heel mooi zien in haar werk dat veerkracht niet iets heel groots en niet bereikbaars is, maar dat het eigenlijk gaat over dat je al van jongs af aan kleine tegenslagen, dat je terechtgewezen wordt, dat je vader of moeder of de docent eigenlijk eventjes, als het niet zo goed gaat, even helpt om weer op te pakken, je te herpakken. Net zoals dat het immuunsysteem werkt voor het lichaam.
0: Ja.
25: Dat je toch en ook met een vaccin, dat je het een klein beetje, het virus ingespoten zegt, om daarna eigenlijk het beter aan te kunnen pakken.
0: Ja.
25: Zo bouw je veerkracht. En dat is eigenlijk wat we onderzoeken, maar wat we ook onze eigen studenten en in Rotterdam. En ook eigenlijk in alle internationale netwerken.
0: Wat ziet u dan eigenlijk, we zijn er niet zo goed in die veerkracht?
25: Nee, ik denk eigenlijk dat juist mensen heel goed erin zijn. Ik denk eigenlijk dat als je gaat kijken naar...
0: Want dan zou je ook kunnen bepleiten, nou, dan kunnen we als universiteit gewoon zeggen, eigenlijk kunnen we het prima, kunnen we loslaten. We...
25: Ja, door nee, ik denk dat als je gaat kijken naar de geschiedenis van de mensheid, dan hebben wij ons door de honderdduizenden jaren heen fantastisch aangepast aan veranderende omstandigheden.
0: Maar nu, op dit moment, maar, want u bent maar nu gaat wel heel voor, snel. Voor ja. Ja, deze kijk, lichting studenten bijvoorbeeld.
25: Ik denk dat het een groot verschil is dat de antropologen noemen dat zo mooi de liminale tijden. Ik denk dat we nu in een wereldwijde verandering zitten waar zoveel gebeurt. Nou, we hebben het net eerder in de uitzending ook wat er bijvoorbeeld met klimaatverandering aan rampen gebeurt. Dat mensen toch eigenlijk een beetje, ja, het oude is er niet meer, het nieuwe zien we niet nog meer. En dan wordt er echt een beroep gedaan op je veerkracht. En daarom vinden we het extra belangrijk. En je ziet dus bijvoorbeeld ook bij studenten al jaren dat we meten nu natuurlijk ook, 50 jaar geleden meten we dat niet. Maar we weten dus ook dat het met een flink deel van de studenten gewoon niet zo goed gaat. Nou, en dat vind ik, ik denk dat dat een van de belangrijkste opdrachten voor je als universiteit is, om het in de gaten te houden.
0: Heeft het dan te maken met een gebrek aan veerkracht, dat studenten mentale druk ervaren?
25: Dat we, denk ik, belangrijk bij veerkracht is dus eigenlijk leren dat je fouten kan maken. Dat het helemaal oké is, dat je je herpakt en dat je denkt, hé, nou, ik heb dit geprobeerd en ik heb dat geprobeerd. Dat werkte allemaal niet. Dat is niet dat ik het verkeerd gedaan heb. Maar nu ga ik dat. Dus dat je eigenlijk met de growth mindset, dat je denkt in leren en in groei. Dat weten we dat belangrijk is. Dus dat ze durven fouten te maken. Het hoeft niet perfect te zijn. De nieuwe generatie is perfectionistischer. En dat ze weten dat gemeenschappen zijn belangrijk. Communities.
0: Ja. Ik las ergens, veerkracht is een spier, die moet je trainen. Ziet u dat ook zo?
25: Ja, precies. Zo zie ik het inderdaad. Ja. Trainen, daarover praten. En het is wel heel mooi. En ook technologie kan een rol spelen bij veerkracht. Ja. Dus onze studentpsychologen hebben een aantal jaar geleden een app ontwikkeld, de Room app. Met ervaringen van de studenten die ze begeleiden. Mm-hmm. En na het lanceren is het door duizenden studenten tegelijk is die app gedownload. Die wordt nu ook gedeeld met de andere universiteiten. Dus daar kunnen studenten dus bijhouden hoe het met ze gaat. Er kan gepersonaliseerd advies.
0: Ja, maar als je dat kunt leren, je bent een universiteit, dan zou je kunnen zeggen, kunnen we dat ook aanbieden, dat leermoment. En dat betekent dat je studenten in situaties moet brengen, ook wellicht, waar het kan gaan schuren met dat wat ze gewend zijn. Hoe organiseert de universiteit dat?
25: Ja, nou, eerlijk gezegd, een groot deel gebeurt dat vanzelf al. Want je bent 18 en je gaat studeren en je komt daar op die universiteit. En dat is natuurlijk al, dat is voor iedereen, is dat spannend en is het nieuw? En kom je in nieuwe situaties met je medestudenten? Kom je in de nieuwe leeromgevingen? Mm-hmm. Dus je ziet ook steeds meer pedagogisch, didactisch, dat ook het onderwijs is aangepast. Dat het ook gaat over jouw persoonlijk leiderschap, wat jij belangrijke waarden vindt, jezelf leren kennen.
0: Maar dat is allemaal de basis, dat je dus voor het eerst naar de universiteit gaat. Maar als je er eenmaal bent en nu zegt als universiteit, vind ik het belangrijk om die studenten veerkracht bij te brengen, dan moet je dus bijna gekunsteld, zou je willen zeggen. Hè? Wil je ze momenten van stress toedienen. Je wilt ze in aanraking laten komen.
25: Dat is er dus al door dat de samenleving en de wereld waar we in leven, waar met zoveel verschillende, zoveel stemmigheid en zoveel verschillende mensen op zo'n campus en ook zoveel nieuws waar je gestrest van kan worden.
0: Je kunt het ook organiseren, dus het toch, als universiteit?
6: Ja, ik wou zeggen, wij als aardwetenschappers gaan op veldwerk met studenten. En dat is voor sommigen de eerste keer zonder hun ouders in een buitenland. Ja. En dat is absoluut stressvol, maar dat is ook de enige manier om het ze te leren. En dan heb je gewoon echt persoonlijke begeleiding nodig. Dan helpt een appje niet zo. Dus het vergt wel veel inzet, denk ik ook, als je het echt wil toepassen.
25: Ja, dat is echt een heel mooi voorbeeld inderdaad. Ja. Maar dan is het dus inderdaad het persoonlijke contact, de community met wie je op pad bent.
6: En je ziet mensen ook echt ontwikkelen. Dan in het begin vinden ze het heel eng en dan als ze klaar zijn, zijn ze ook trots en dan zie je ze echt groeien van hier heb ik niet alleen iets over de aarde geleerd, maar ook ik heb zelf iets voor elkaar gebokst, wat ook best wel moeilijk was.
0: Ja. Ja, mevrouw Breednoort, u had het net over die meerlagigheid van de veerkracht. Dus het individu, nou, dat hebben we eigenlijk net in de vorm van de studenten besproken. We gaan nu naar het instituut, de universiteit. Die moet ook veerkrachtig zijn. Hoe staat het daarmee met die spier van het instituut?
25: Nou, de universiteiten, dat is denk ik wel algemeen bekend, hebben echt wel pittige jaren gehad de afgelopen jaren. Er is door vorige kabinetten 1,5 miljard is er bezuinigd. Mm-hmm. Kabinet Jetten heeft gezegd de bezuinigingen van 1,5 miljard terug te draaien. Dat is fantastisch. En dat is ook hoog nodig. En wat je wel ziet is natuurlijk dat was een bezuiniging. En er is al eerder gevraagd om extra investeringen. Mm-hmm. Dus ondanks dat er nu bezuinigingen zijn teruggedraaid, zie je toch dat op veel universiteiten het krap is. Dat komt ook doordat we demografisch gezien minder studenten krijgen. Ja. Dat komt door internationaliseringsbeleid, waarin we hebben afgesproken dat we minder internationale studenten toelaten. Mm-hmm. Dus het is en een heel goed verhaal. Namelijk ontzettend dankbaar dat er weer geïnvesteerd wordt.
0: Ja.
25: En het is ook om dat niet te vergeten, om dat te blijven doen.
0: Want is uw veerkracht wat dat betreft niet echt aangesproken. Want het is op tijd teruggedraaid. Kan je dat zo zeggen?
25: Nee, dat kan je niet zo zeggen. Want het zat zo diep. Als je gaat kijken naar de docent-student verhoudingen bij Nederlandse universiteiten in vergelijking met het buitenland, dan is dat niet best. Dan zit je vaak op 1 docent op 25 studenten. Op Cambridge, dat is natuurlijk wel even meteen een uitschieter, is dat 1 op 4.
6: Ja. Maar het is ook wel heel bijzonder dat er een tijd was dat er een bepaalde taart geld was. En dat het ging om marktaandeel, want de taart werd niet groter, dus je kreeg per student minder geld. Dus er was een strijd om marktaandeel en nu zijn er minder studenten. En nu krijgen we niet meer per student, nee, sterker nog, het wordt ook nog minder per student.
25: Ja.
6: Dus daar zit natuurlijk iets heel raars in, dat de inkomsten van de universiteit enorm teruglopen en onder druk staan. En de kosten alleen maar stijgen, want je hebt een ICT-afdeling nodig en noem het allemaal maar.
0: Ja.
6: Die verdienen zich niet in. Dus dat is financieel gezien, als je het als een bedrijf wil runnen, een behoorlijke uitdaging, denk ik.
25: Ja, dus het enige wat we kunnen doen als veerkracht als universiteit, is bijvoorbeeld nadenken dat we minder afhankelijk worden van het geld dat we direct krijgen vanuit de overheid. Want dat is per student per jaar minder. Dus wij zijn ook echt aan het nadenken van, kunnen we andere manieren van ons geld verdienen?
0: En wat is er dan eentje bijvoorbeeld?
25: Nou, bijvoorbeeld uit Brussel, de grootste publieke innovatiepot ter wereld is het Horizon Europe programma. Dat wordt in 2028 vernieuwd. Mm-hmm. Heb ik zitting genomen in de commissie die daar advies over gegeven heeft. En we hebben goede hoop. En daar hebben we ook gezegd van, verdubbel nou die pot.
0: Ja.
25: Ook omdat we natuurlijk zeggen dat we innovatiever moeten zijn. Ja. Competitiever. We willen de strijd winnen van de VS en China lukt nooit. Maar we een beetje meekomen als Europa.
0: Dus je moet het eigenlijk toch van de Europese belastingbetaler hebben, om het maar simpel te zeggen.
25: Nou, het is een combinatie van beide. Ja. En een sterke Nederlandse investering.
0: Mm-hmm. Maar goed, als die afneemt?
25: Ik denk sowieso dat als je gewoon, dat je naar als kennis en innovatie moet je naar op Europees niveau moet je kijken. En niet alleen op Nederlands niveau. Want anders Nederland is te klein.
0: Ja, en dan gaat het over financiering. En heeft het even laten vallen. Er is ook nog zoiets als technologische vooruitgang. Zo wordt het altijd genoemd. Het is altijd vooruitgang, technologie. Maar ik kan me voorstellen dat je als instituut daar ook wel eventjes je veerkracht op aan moet spreken. Want hoe gaan we hier mee om met die grote veranderingen?
25: Ja, nou, wat ik de leuke uitdaging van technologie en innovatie vindt, is dat ik ook altijd, wordt ook altijd technologie en meer maatschappij of sociale wetenschap wordt tegenover elkaar gesteld. En wij zeggen ook altijd, maar technologie werkt alleen als mensen het accepteren, als ze het kunnen betalen, als de ongelijkheid erdoor niet te groot wordt. Als mensen, je hebt geen revalidatietechnologie als oudere mensen gewoon niet bereid zijn om het te gebruiken, of ze het niet snappen of het niet kunnen betalen.
0: Mm-hmm.
25: Dus ik denk dat een opdracht van universiteiten is om te kijken, hoe kan je nou, met een woord, inclusieve technologie.
0: Ja.
25: Technologie die werkt voor mensen, die geadopteerd wordt.
0: Ja.
25: En dat is denk ik de opdracht van ons allemaal.
0: Ja. Heeft u voldoende tijd om daar goed op te reflecteren? Want die ontwikkelingen die vanuit Silicon Valley komen, die gaan zo snel dat je ziet ook dat wetgevers, ook de samenleving misschien wel gewoon helemaal niet eens bij de adem kunnen halen voordat ze überhaupt kunnen bedenken wat een antwoord hierop gaat zijn.
25: Nou, ik denk dat het in ieder geval goed is dat vanuit de Europese Unie op dit vlak, op AI, dat er regelgeving dat er ook is.
0: Ja?
25: En ik denk, en dat is echt belangrijk. En ik denk ook dat we ons niet te veel moeten laten afleiden van dat het dus in de VS op deze manier ontwikkeld wordt. In China of weer een heel andere manier.
0: Ja.
25: Maar dat je echt moet zeggen, maar wij hebben onze eigen Europese manier van nieuwe technologie, die in waarde en publiek belang ook gegrondvest is.
0: Ja. Dan is er ook nog zoiets als veerkracht in de samenleving. Daar maken we allemaal onderdeel van uit, het individu, uw instituut. Hoe staat het daarmee, wat u betreft, met die veerkracht van de samenleving?
25: Nou, ik denk dat die als die echt op de proef gesteld wordt, dat je het dan echt goed kan weten. Maar ik denk, wat daar bijzonder aan is, daarom is het zo leuk om in Rotterdam te zitten. Want Rotterdam is natuurlijk een stad waar je alles rondom klimaatadaptatie, gezondheidsverschillen, eigenlijk alles wat je migratievraagstukken, alles zie je daar. En kan je dus ook heel goed van dichtbij kan je het bestuderen.
0: Ja, want hoe doet u dat dan?
25: De
0: universiteit?
25: Nou, ik doe dat zelf. Ik doe dat zelf niet meer. Ik doe helemaal geen onderzoek meer. Maar
0: ik bedoel, de mensen op de universiteit?
25: Ja, nou, we hebben bijvoorbeeld een locatie Rotterdam-Zuid, het Hefhuis. En daar werken wetenschappers, in plaats van zelf bedenken wat is een interessante wetenschappelijke vraag, gaan ze in de wijken met buurteams, met zorginstellingen, eigenlijk ja, actieonderzoek noem je dat, op zoek naar wat zijn problemen van mensen, hoe ervaren mensen zelf een deel ook van de vraagstukken en de oplossingen.
0: Ja.
25: Dus dat is heel erg gezamenlijk onderzoek. En wat wel leuk is om daarbij te vertellen, wij zijn ook onderdeel van een netwerk van 10 Europese universiteiten. Dat is een Europese universiteitenalliantie. Die leiden wij ook. En wij werken dus met 10 steden die lijken op Rotterdam, met Zagreb en Bilbao, Istanbul. Bestuderen we eigenlijk de vragen die hierop lijken rondom veerkracht, omgaan met technologie. Die bestuderen we met elkaar. En de burgemeester van Zagreb die komt maandag bij ons ook spreken.
0: Oh ja. Ja, ja. Goed, volgende week dus begint het nieuwe academische jaar met nieuwe uitdagingen, zoals dat heet. Als we nou zo volgend jaar zo weer tegen de zomervakantie aanlopen, wat hoopt u dan dat er veranderd is als het gaat over die veerkracht?
25: Nou, ik hoop.
0: Is het moeilijk meetbaar?
25: Ja, dat vind ik lastig om in één te zeggen. Kijk, als ik het zou hebben over veerkracht, ik hoop. We meten. Hoe gaat het met onze studenten?
0: Mm-hmm.
25: Ik hoop dat de stress van studenten minder is. Dat ze gelukkig zijn. En dat ze kwetsbaar durven zijn en fouten durven te maken. En dat je dat dus in de metingen, want dat is altijd bewijs dat je dat terugziet. En ik hoop verder financieel gezien dat er rust is voor kennisinstellingen.
0: Dank, Annelien Bredenoord, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, voor dit gesprek.
4: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Daarvoor is hier Bouke Weber uit Oud-Zuilen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: 56.
7: Ja.
0: U bent een horeca-adviseur. Dat klinkt heel breed.
7: Dat klopt, is het ook. Ja, van vergunningaanvraag tot financiering, aankoop van diverse bedrijven, van alles.
0: Oh ja.
7: Dus inderdaad heel breed.
0: Ja. En hoe gaat het in de horeca in zijn algemeenheid? Heeft u daar een beetje een beeld van?
7: Moeilijk. Denk ik.
0: Ja?
7: Met hogere personeelskosten, inkoop, hoog huurlasten. Het is niet makkelijk.
0: Nee. Merkt u dat ook in de aanvragen die u dan krijgt als adviseur?
7: Ja, er worden meer vragen gesteld, sowieso. Ja.
0: Ja.
7: Ja.
0: Ja. In hoeverre is de horeca in Nederland veerkrachtig? We hadden het er net over. Zijn ze in staat om zware tijden door te komen en aan de andere kant weer glanzend uit te komen?
7: Ja, de horeca is er altijd al geweest.
0: Ja.
7: 100 jaar, 1000 jaar, altijd al, dus die gaat ook niet weg.
0: Nee, we hebben altijd behoefte aan aan samenkomen op een terras.
7: Absoluut.
0: Ja, met een drankje en een stuk taart. We zien het eigenlijk ook niet. Maar goed,
8: ik dwaal af. Voor de veerkracht.
0: Ja.
7: Nog een kwartiertje ben je vrij, dus dan kun je gaan. Hè?
0: Ja, en dan weten we ook hoeveel punten je hebt gescoord, Bouke. Ik geef een bruggetje maken, want we moeten nu echt de quiz gaan spelen. Hoogste score tot nu toe was die van maandag. 70 punten neergezet door Nadine Volks uit Ermelo. Veel plezier.
7: Okay, dankjewel.
31: Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen.
9: We hadden het hoogste aantal dagen boven de 35 graden. En niet eerder was het zo vaak 's nachts ook zwoel met 22 graden of hoger.
10: Die hoge temperaturen zijn volgens experts te linken aan klimaatverandering.
31: Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Nederland werd voor het eerst code rood afgegeven vanwege extreme hitte. In combinatie met de extreme droogte leidde dat op veel plekken tot grote problemen.
0: Ja, het zat er al aan te komen. Het is nu officieel de zomer van 2026. Is de heetste ooit gemeten in Nederland. Vraag 1. Hoe warm was het de afgelopen 3 maanden gemiddeld volgens het KNMI?
7: 19,3 dacht ik.
0: Ja, 19,3. Daarmee is het record 2018 met 0,4 graden verbroken. Volgens Peter Siegmund van het KNMI warmt het klimaat in de zomer ongeveer zo snel op als in het hoogste scenario werd verwacht. Vraag 2. In dat hoge scenario is een zomer als deze vanaf welk jaar een gemiddelde zomer?
7: 2035.
0: 2050, ietsje later. Ja. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
12: Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft een schikking getroffen in een grote Amerikaanse rechtszaak.
18: Die zaak is er omdat socials te verslavend en schadelijk zouden zijn voor jongeren.
19: Meta heeft ermee ingestemd om zo'n $18 miljard te betalen.
0: Ja, Meta moet dus aan de bak om zijn platforms minder verslavend te maken voor jongeren. Zo krijgen jonge gebruikers onder andere een tijdslimiet van 2 uur per dag. Vraag 3. Ook worden pushmeldingen op welke momenten uitgeschakeld?
7: 'S nachts.
0: Nee, tijdens schooluren.
7: Oh.
0: Ja. Okay. Ze gaan alleen voor Amerikaanse gebruikers gelden, vooralsnog overigens. Meta betaalt in eerste instantie $12,7 miljard aan de deelstaten. De overige $5,3 miljard wordt pas betaald als andere platforms vergelijkbare maatregelen treffen. De vraag 4 die gaat daarover. Het gaat dan om TikTok en welk ander bedrijf? Gok maar wat.
7: Snapchat.
0: Nee, YouTube.
7: Oh.
0: Had Snapchat kunnen zijn, denk ik.
7: Ja.
0: We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
11: zou zeggen, dit keer is echt een 3D-puzzel. Want we zien die financiën onder druk staan. We zien de koopkracht onder druk staan. Iedereen heeft natuurlijk wensen. Dus het is echt moeilijk in elkaar te passen.
7: Minister Heijnen.
0: Ja, Ilko Heijnen, minister van Financiën. Volgens hem is de begroting inhoudelijk bijna rond. Deze vraag kent de vervolgvraag. Wil je de moeilijke vraag en je hebt hem goed, dan krijg je 2 punten. Als je kiest voor de makkelijke, krijg je 1 punt.
7: Ja, moeilijk.
0: Niet iedereen is positief over hoe de onderhandelingen tot nu toe verlopen. CDA en D66 willen Pro er nadrukkelijker bij betrekken. De VVD is daartegen, omdat dit volgens de partij de goede relaties met Ja 21 en welke andere partij op het spel kan zetten. Nee?
7: Dat weet ik niet.
0: Oh, de SGP.
7: Oh,
0: ja, zo. Die trekken samen op in deze onderhandelingen. We gaan naar de hintsvraag. Het gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zeg stop, maar denk goed na voor u dat doet. Want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient.
13: 4.
14: Straks laat ik mijn toetje zien.
13: 3.
14: En dan kan alles in een fractie veranderen.
13: 2.
14: En daarmee ga ik nu zelf de boer op.
13: 1.
14: Vanmiddag kondig ik een nieuwe politieke beweging aan.
7: Ja, stop. Ik kom er niet op. Volendam, project 29. Hoe heet ze ook alweer? Blond haar. Zwa.
0: Oh, dat het niet komt dan, hè?
7: Ja,
0: ja,
7: die
0: zit helemaal in de goede hoek. Ja, Mona Keizer.
7: Ja, die.
0: Ja, Mona Keizer, verwijst naar pudding natuurlijk dan niet. Ja, dat merk toetje, ja.
7: Okay.
0: Dan kan alles in een fractie veranderen. Een fractie is natuurlijk iets wat, wat voorkomt, zou ik maar zeggen, in Den Haag. Zit nog in onzekerheid. Daarmee ga ik nu zelf de boer op. Dat verwijst eigenlijk gewoon naar BBB, zou je kunnen zeggen. En eigenlijk wist je het wel, alleen die naam, hè, Bouke?
7: Ja.
0: Goed, je hebt 2 punten in de factor.
7: Zo.
0: Ja, dat betekent dat je 36 vragen goed moet hebben om aan kop te gaan.
7: Moet je heel snel lezen dus.
0: Ja, ik ga mijn best doen.
13: Let's go. Nationale nieuwsquiz.
0: Waarvoor geeft het KNMI vanavond code geel af?
7: Onweer.
0: Ja, welke Britse acteur en zanger is dinsdagavond overleden?
7: Dolly Parton.
0: Tim Curry. Rusland heeft een journalist uit welk land op een opsporingslijst geplaatst?
7: Nederland.
0: Duitsland. Welke supermarkt roept Gorgonzola en Brie terug vanwege mogelijke besmetting met listeria?
7: Jumbo.
0: Ja, hoeveel jaar is de Nederlandse chipindustrie verdubbeld? In hoeveel jaar?
7: 6.
0: Ja, in hoeveel studentensteden neemt het aantal huurwoningen toe?
7: 6.
0: Ja, een wethouder uit Oldenbroek poseerde met wat voor de Transnistrische vlag? Een Kalashnikov. In Spanje is een crimineel opgepakt die al hoeveel keer is ontsnapt uit de gevangenis.
7: 4 keer.
0: Ja, het vermoedelijke brein achter welke aanslagen zal in 2028 voor de rechter verschijnen?
7: Geen idee.
0: 9/11. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid moet Europa welk land harder aanpakken?
7: Italië.
0: China. De regering van Trump legt aanvragen van wat wereldwijd stil?
7: Weet ik niet.
0: Visa. Welke speler van Real Madrid maakte een hat-trick tegen Real Sociedad?
7: Nederlander. Simons, Simon?
0: Nee, Mbappé.
7: Oh.
0: Was het juiste antwoord. Ja. Helaas, Bouke. Het landde niet bij je, zag ik.
7: Nee.
0: 5 vragen goed, 2 punten in de factor, 10 punten in totaal. Nee. Maar dank voor het spelen. Dank ook Annelien Bredenoord en dank Bernd Anderweg voor jullie komst. Sven, wie heb jij zo te gast?
15: Tom Berendsen, de minister van Buitenlandse Zaken.
0: Dat zometeen. Ik dank u voor het luisteren. Hele fijne ochtend nog. Dag.
16: Dit was een programma van KRO NCRV.
13: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
31: Nederland en een aantal andere EU-landen praten vandaag in Berlijn over de Europese begroting voor de komende jaren. De zogenoemde zuinige landen vinden dat er veel te veel geld naar Europa gaat. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro. Dat is een 2 met 12 nullen. Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Finland vinden dat daar flink wat van af moet, zegt correspondent Chris Ostendorf.
17: Dit zijn de zuinige landen, hè, dat het honderden miljarden minder zal moeten worden. Belangrijk is wel te beseffen, dit zijn de landen die meer contributie aan de club betalen dan ze als subsidie terugkrijgen. Dus je bent een netto betaler. Tegelijkertijd zijn dit de landen die het meeste baat hebben bij het lidmaatschap van de club. Zo verdient Nederland veel meer dan andere landen aan de open Europese markt. Dus we kunnen wel heel hard roepen dat we korting willen. Andere landen gaan daar niet zomaar in mee.
31: De landen overleggen in Berlijn wat hun strategie gaat worden. De Europese Commissie zegt dat er meer geld nodig is voor onder meer defensie en om te kunnen concurreren met de VS en China. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. 270 doden in Nepal en 3 in Tibet. In Nepal worden nog meer dan 800 mensen vermist, onder wie een groot aantal toeristen. Ook in Tibet zijn honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders wordt vermist. Nepal spreekt van zeker 2 Nederlanders. In de Noord-Franse stad Cannes is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zouden ook zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. En Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam vanochtend. 8 helikopters, waaronder Chinooks, die vlogen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd er flink over geklaagd, over de herrie vooral. En volgens Defensie werd er een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor het beste. Omdat, als het schemert, mensen in hun diepste slaap zitten, dus ook de mogelijke vijand.
1: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB met een 2-tal files. Allereerst A20, Gouda Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven 4 kilometer en 30 minuten. Komt er een ongeluk, linker rijstrook is dicht. En door een grenscontrole viel op de A12 vanaf Zevenaar. 4 kilometer en 20 minuten.
2: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
3: Dames en heren, goedemorgen. Het dodental van de

0: Verschillende Amerikaanse media op basis van ingewijden. Volgens de Wall Street Journal en Politico is de Russen vooral te verstaan gegeven met hun vingers af te blijven van het Balticum, de Baltische Staten dus, in weerwil van het bagatel dat president Trump ervan probeerde te maken, een soort van halve business as usual. Het kennelijke eminente dreigingsbeeld drukt Europa opnieuw met de neus op de feiten, en anders doet het wetenschappelijke beleid dat wel. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het bijzonder, die betoogt vandaag dat wij ook moeten overwegen om te komen met handelstarieven, draaien aan de knop van de koers van de euro, een beetje naar beneden, en ons broertje dood aan staatssteun moeten heroverwegen. Al deze kwesties komen min of meer samen in de Europa-toespraak die Tom Berendsen gisteravond hield in Maastricht, waarin de minister van Buitenlandse Zaken pleitte voor een Europa van twee snelheden, het inperken van het veto-systeem en eerlijk zijn tegen nieuwe lidstaten. Op de dag dus van die begrotingsbeschietingen in Berlijn. In dit geval gaat het over de Europese begroting. Meneer Berendsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst even naar de situatie in Nepal. Weet u al iets meer over de mogelijk vermiste Nederlanders?
1: Sowieso natuurlijk een verschrikkelijke situatie. We zien natuurlijk beelden langskomen van de enorme verwoesting en het menselijk leed. Er zijn mensen in contact geweest met ons ministerie over het feit dat ze geen contact kunnen krijgen met Nederlanders die in die regio zouden verblijven. Van sommigen daarvan is contact inmiddels hersteld, van sommigen nog niet. En dat betekent dat we op dit moment er nog een aantal Nederlanders hebben waarmee het contact nog niet hersteld is.
0: Juist, en die zijn dus, laten we zeggen, spreekwoordelijk nu vermist. In ieder geval is geen contact met. Om hoeveel mensen gaat dat dan?
1: Nou, er zijn enkele waar geen contact mee is. Natuurlijk zijn we erg bezorgd over hun situatie. We hopen dat contact snel hersteld kan worden. Ja. En onze mensen hier en ter plekke doen er alles aan om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de situatie. Ja. We zien ook dat die zich continu ontwikkelt. En dat de ravage groot is. En dus dat ook niet alle informatie beschikbaar is.
0: Ja. En is enkele hetzelfde als twee? Of is enkele meer dan twee?
1: Nee, ik spreek over enkelen. En de aantallen kan ik op dit moment geen uitspraak over doen.
0: Goed, als mensen zich zorgen maken en ze kunnen hun dierbaren niet bereiken daar in dat deel van de wereld, na die vreselijke modderlawine, waar kunnen ze zich melden?
1: Ja, neem contact op met het ministerie. Dat is makkelijk te vinden. En natuurlijk is het zo dat wij ook niet helemaal zicht hebben op het aantal Nederlanders wat in dat gebied aanwezig is. Omdat mensen zich natuurlijk niet hoeven te registreren als ze naar het buitenland gaan. Ja. Maar het is een erg zorgwekkende situatie. En we doen er alles aan om te helpen.
0: Sturen we extra humanitaire hulp die kant op bijvoorbeeld?
1: Nou, op dit moment is er via de EU wordt steun verleend. Nederland is daar natuurlijk onderdeel van. Het Rode Kruis is actief. Ja. En vanzelfsprekend kijken wij ook op welke manier wij kunnen ondersteunen, die initiatieven ook kunnen ondersteunen.
0: Dus als er een beroep op ons wordt gedaan, gaan er mensen en middelen en dus ook geld die kant op?
1: Nou, we kijken op dit moment op welke manier wij het beste kunnen ondersteunen. Het is natuurlijk een ontzettend trieste situatie daar. En uiteindelijk gaat het er ook om welke hulp werkt, welke hulp is wenselijk en welke rol Nederland daarin kan spelen.
0: Meneer Berendsen, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Bent u al bijgepraat?
1: Ik word continu bijgepraat. Waar moet ik over bijgepraat worden?
0: Bent u al bijgepraat door de Amerikanen?
1: Ik word ook continu bijgepraat door de Amerikanen over allerlei onderwerpen.
0: Dus u bent helemaal op de hoogte van alles wat de Amerikanen bezighoudt?
1: Ik weet niet of de Amerikanen ons op de hoogte houden van alles wat wat hen bezighoudt. Maar als u verwijst naar de Russische dreiging, ja, en de zorgen die daarover gemaakt worden, is het natuurlijk volstrekt duidelijk dat de Russische dreiging er is. Dat er grote zorgen zijn over welke plannen er in het Kremlin zijn voor eventuele escalatie, eventuele vervolgstappen. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ons ook moeten beseffen dat welke oplossing er ook is uiteindelijk voor de oorlog in Oekraïne, dat de Russische dreiging uiteindelijk ook niet gaat wegnemen, zodat we hier langer mee te maken gaan krijgen.
0: Ja, dus u bent op de hoogte van de Russische dreiging, ook door de bril van de Amerikanen?
1: Wij zijn ook binnen de NAVO op de hoogte van de Russische dreiging.
0: Ja. Juist. Ik vraag het omdat de Amerikaanse media op basis van bronnen bij de inlichtingendiensten toch de afgelopen dagen schrijven dat er wel degelijk ook concrete plannen waren, of zouden zijn, laat ik het voorzichtig zeggen, dat de Russen al binnen enige afzienbare tijd toch hun pijlen zouden richten op het NAVO-grondgebied. Kunt u dat onderschrijven?
1: Nee. Nou ja, wij zien dat Rusland ideeën heeft over escalatie. Ja. En we zien sowieso toenemende hybride oorlogsvoering. Ja. Sabotage, noem het maar op. Ja. We zien dat in de Baltische Staten en ook in andere staten zien we natuurlijk.

0: natuurlijk meer drones door het luchtruim gaan.
1: Ja.
0: En dat betekent dat wij als Nederland en als NAVO ontzettend alert zijn op eventuele vervolgstappen en ons daar ook gewoon op moeten voorbereiden.
1: Juist. Maar goed, het beeld is, westerse inlichtingendiensten aan de Europese zijde, zeker de militairen, die hebben natuurlijk al vaker gewaarschuwd dat een aanval van de Russen op het NAVO-grondgebied ergens in het oosten of in het Balticum tot de reële mogelijkheden behoort en ook sneller misschien wel dan wij zouden denken. De Amerikanen dachten eerst, nou, dat loopt misschien wel los, maar die diensten die zijn nu toch wat alarmerender geworden. Dat klopt toch allemaal wat ik zeg, hè?
0: Nou, die risico's zijn er en die nemen we heel serieus. En dat betekent dat de NAVO zich daarop voorbereidt.
1: Ja. Juist, ja. En dan bent u natuurlijk ook bijgepraat over het bezoek van de CIA-directeur aan Moskou.
0: Nee, daar ben ik niet over bijgepraat. Doe ik ook geen verdere uitspraken over. Ik zie de media berichten, maar u begrijpt dat ik daar verder niets over kan zeggen.
1: Nee, was u wel op de hoogte van het bezoek eigenlijk van tevoren?
0: Nee, ik heb de mediaberichten gezien.
1: Oké, goed. Nou ja, in elk geval schrijven diezelfde media nu op basis dus van die inlichtingenbronnen dat die Radcliffe, zoals de CIA-baas heet, daar de Russen gewaarschuwd heeft dat ze met hun vingers van het Balticum af moeten blijven. Met andere woorden, dat is niet zomaar iets dat een CIA-directeur even in een transportvliegtuig van de krijgsmacht stapt om even zijn Russische evenknieën te gaan bezoeken. Dat komt niet vaak voor, hoewel Trump het een beetje bagatelliseert. Dus dan is er toch iets aan de hand, of niet?
0: Nou, er is al heel lang iets aan de hand. En dat is de invasie van Rusland in Oekraïne.
1: Ja, maar iets urgenters, iets urgenters nu. Dan is er toch. Je stuurt niet zomaar de CIA-directeur naar de Russen toe om een boodschap af te geven die je ook op een andere manier over 2-3 jaar nog een keer kan overbrengen, toch?
0: Ja, maar de Russische dreiging is reëel.
1: Ja.
0: Daar zijn we ons bewust van. Daar bereiden we ons ook op voor.
1: Ja.
0: En nogmaals, ik denk dat we ons ook echt bewust moeten zijn van het feit dat die dreiging niet ophoudt op het moment dat er op een bepaalde manier een einde komt aan de oorlog in Oekraïne.
1: Ja.
0: Maar dat die Russische dreiging blijft. En dat betekent dat wij fors investeren in onze eigen defensie. En ook binnen de NAVO kijken hoe we ons daarop kunnen voorbereiden.
1: Ja. Eerder waren de berichten, de schaakgrootmeester Kasparov, die zei het ook nog in het Financieel Dagblad, dat er diensten waren. En hij zelf hield er ook rekening mee dat er dit kalenderjaar nog wel eens een incident met de Russen zou kunnen zijn aan de oostflank van het NAVO-grondgebied. Houdt u daar ook serieus rekening mee? Dus dit kalenderjaar nog?
0: Wij houden rekening met ieder scenario.
1: Dus ook met dit scenario?
0: Omdat de dreiging dusdanig groot is dat je met alle scenario's rekening moet houden.
1: Goed.
0: En dat betekent dat wij binnen de NAVO, en Nederland heeft daar natuurlijk haar eigen inzet ook in,
1: ja,
0: dat wij voorbereid moeten zijn op ieder scenario. En ik denk dat mensen dat ook van ons moeten verwachten.
1: Goed, dat brengt mij op het bredere verhaal. Het verhaal dat u gisteren hield in Maastricht, het verhaal over Europa. Want de kritiek op Europa is natuurlijk vaak niet mals. Namelijk, we lopen achter de feiten aan, we kunnen geen vuist maken, niemand is de baas, hopeloos verdeeld huis, niemand is het eens met elkaar als het gaat om echte actie, en we zijn onvoldoende doordrongen van de dreiging vanuit de Russische zijde. Dat is vaak de kritiek. U hield een grote toespraak gisteren ook op het alsmaar groter worden van die Europese Unie. Het zijn nu 27 lidstaten, er komen er nog een paar bij. En Oekraïne wilde graag bij. En u zei, ja, dat kan je eigenlijk niet goed managen op de manier waarop dat nu gebeurt. Je zult toe moeten naar een Europa van twee snelheden. Soms met kopgroepen binnen die Europese Unie. In welke kopgroep zitten wij dan?
0: Nou, als u mij toestaat, dan zeg ik eerst dat we die Europese samenwerking gewoon keihard nodig hebben om onze veiligheid, onze vrijheid en onze welvaart te beschermen. Daar hebben wij als Nederland echt die samenwerking met andere landen voor nodig. En we hebben inderdaad gezien dat, ja, zoals we de Unie ooit bedacht hadden met 6 landen, toen met 9, met 12, nu met 27, ja, natuurlijk niet meer zo snel en effectief werkt als we ooit voor ogen hadden met z'n allen. En dat betekent dat op een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, op het gebied van innovatie, in Nederland ook concreet bijvoorbeeld minister van Financiën in de kopgroep voor de kapitaalmarktunie. We zorgen ervoor dat investeringen makkelijker door Europa gaan.
1: Ja.
0: We zitten in de kopgroep op migratie, om terugkeerhubs mogelijk te maken.
1: Ja.
0: Dat zijn zaken waarvan wij zien, wij moeten hier sneller handelen. En ja, we kunnen niet wachten tot 27 landen klaar zijn om hier stappen in te zetten.
1: Ja, maar
0: en dat is ook de verantwoordelijkheid die wij voelen als Nederland. Niet alleen voor de belangen die we hebben, maar ook als medeoprichter van de Unie willen we ook mee verantwoordelijk zijn voor de toekomst van de Unie.
1: Maar wie is dan de baas?
0: In Europa maak je afspraken met een hele hoop landen. Wat wij als Nederland willen doen, is met die kopgroepen ook andere landen inspireren om mee te doen en de richting aan te geven. De stip op de horizon zetten, daar moeten we op de horizon te zetten, daar moeten we naartoe. Ja. Nederland is bereid om ideeën op tafel te leggen, om hieraan te werken met een aantal gelijkgezinde landen. Ja. En we kunnen niet wachten op andere landen. De uitdagingen zijn te groot, we moeten sneller.
1: Ja, maar dan zeg je eigenlijk, dan gaan wij optrekken met landen binnen de Europese Unie met wie wij het eens zijn op een aantal gebieden. Dat zijn overigens wel vaak dezelfde landen. Dat zijn vaak, laten we zeggen, de founding fathers van de Europese oorspronkelijke gemeenschap, zoals die toen was. Dus het westen van Europa. Dit is toch per saldo dat de oorspronkelijke grondleggers van die Europese Unie zich wat losmaken van de nieuwe lidstaten, omdat die nieuwe lidstaten anders tegen de wereld aankijken?
0: Op sommige onderwerpen is dat zo. Als we bijvoorbeeld kijken naar de meerjarenbegroting en welke kant we daarmee op willen, dan zie je inderdaad die oprichtende lidstaten zie je daar deels in terug. Ja. Tegelijkertijd bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid speelt Polen natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Ja. Op het gebied van migratie speelt Italië bijvoorbeeld een hele belangrijke rol, ook Oostenrijk. Ja. Dus ik denk dat dat echt ook per onderwerp verschilt.
1: Ja, maar u hebt het niet over Tsjechië, u hebt het niet over Slowakije, u hebt het niet over Bulgarije, en u hebt het niet over Hongarije. Dat zijn allemaal landen die in het verleden toch, zeker met dat vetorecht waar u ook aan wil sleutelen, voor heel veel problemen hebben gezorgd en ervoor heeft gezorgd dat Europa niet snel van de grond kan komen. En als je dan kijkt naar dat Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid rapport van vandaag, daar wordt het sluit eigenlijk feilloos aan bij uw verhaal. Europa moet weer competitiever worden, op eigen benen staan en zorgen dat niet alle industrie naar China verdwijnt en dat we straks veel te veel uit China hier importeren, banen verloren gaan, het hele verhaal. Ab Klink en de zijne, oud-minister van Volksgezondheid en voormalige ideoloog van het CDA, uw partij, die zegt ook, ja, je moet echt anders tegen de wereld gaan aankijken. Wij moeten ook handelsoorlogen gaan voeren, tarieven instellen, desnoods de koers van de euro naar beneden brengen, zodat we weer competitiever worden in de wereld. En we moeten misschien gewoon die staatssteun weer gaan toestaan voor sectoren die wij heel belangrijk vinden. Bent u het daarmee eens?
0: Nou, ik denk dat het heel goed is dat dit rapport er ligt. En we zien dat de wereld om ons heen verandert en dat ons voor grote uitdagingen stelt. En ik zeg ook steeds, als het gaat om buitenlandbeleid, ja, hoe sterk wij in de wereld staan, wordt vooral bepaald door hoe sterk wij thuis staan. En op het moment dat wij op het gebied van veiligheid afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, op het gebied van energie afhankelijk zijn van andere landen, op het gebied van grondstoffen afhankelijk zijn van China, dan sta je niet sterk genoeg. Dus onze opdracht is echt, hoe versterken we onze eigen veiligheid? Hoe versterken we onze eigen concurrentievermogen? Ja. En daar wordt achter de schermen hard aan gewerkt. Dat is echt ook een van de prioriteiten van dit kabinet. Omdat als Nederland, maar ook in samenwerking met de Europese Unie, om onze positie echt te gaan versterken. Ja. Doen we dat niet, dan blijven we afhankelijk. En kunnen afhankelijkheden ook tegen ons gebruikt worden. En dat betekent dat we dan niet meer onze veiligheid, onze welvaart en onze vrijheid kunnen beschermen. Ja. Dus daar ligt een grote opdracht.
1: Nou ja, goed, als het over de veiligheid gaat, dan lopen de Spanje een jaar er vaker uit de pas. Die kijken echt anders aan tegen de Russische dreiging. Steun aan Oekraïne, om maar eens wat te noemen. Laat staan het steunen van de Amerikanen als zij met een operatie in het Midden-Oosten bezig zijn. Je hoeft alleen maar naar Trump te luisteren en zijn kritiek op de Spanjaarden. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk ook een financieel probleem bij heel veel van die landen. En die zeggen dan, ja, luister eens, als wij mee moeten in de vaart der volkeren, dan hebben we centen nodig. En die centen moeten we toch gezamenlijk gaan financieren. En daar zien de Nederlanders vaak helemaal niks in. Vandaag is er weer overleg in Berlijn over de Europese begroting. Het houdt maar niet op met die begrotingen. Wie gaat er eigenlijk naartoe voor Nederland?
0: Onze premier neemt digitaal deel aan deze bijeenkomst. En ik denk dat u goed kunt begrijpen dat we onze premier op dit moment namelijk ook gewoon in Nederland nodig hebben.
1: Hij zit toch al in de cijfers en de centen, bedoelt u?
0: Ik denk dat hij inderdaad een hele hoop cijfers voor zijn neus heeft. Zowel Nederlands als Europese. Ja.
1: Hebt u de begroting al gezien eigenlijk voor Nederland?
0: Wij zijn in goede gesprekken, zowel in het kabinet als onze vertegenwoordigers met de oppositie over die begrotingen. Ja. En ondertussen richt ik me ook op mijn eigen taak. En dat is niet dagelijks met die begroting op dit moment bezig zijn.
1: Goed, dus de premier is met twee begrotingen bezig, maar u steunt wel het Nederlandse, want het is uw eigen beleid, namelijk u gaat ook over Europa als minister van Buitenlandse Zaken natuurlijk, om te zorgen dat wij misschien iets minder hoeven te betalen aan Brussel.
0: Nou, waar het nu om gaat is dat Nederland vindt dat die begroting gemoderniseerd moet worden. Dat betekent dat er veel meer geld moet naar veiligheid, naar innovatie, naar concurrentiekracht.
1: Ja, minder naar landbouw, hè?
0: Nou ja, op het moment dat je tegelijkertijd niet wil dat die begroting bij wijze van spreken verdubbelt. Dan zul je ook keuzes moeten maken. Bij nieuwe prioriteiten stellen betekent ook dat je afscheid moet nemen van oude prioriteiten. Of in ieder geval minder geld daaraan kan uitgeven. Dat is de inzet van Nederland. We daar zijn ook echt al stappen gezet in het voorstel van de Europese Commissie. Alleen het voorstel van de Europese Commissie is dusdanig groot dat wij met die andere landen ook zeggen, dit is te groot. Kritisch zijn, keuzes maken en onze prioriteiten zijn daarin duidelijk.
1: Goed. En dat brengt ons dan bij een van die punten waar dat geld dan naartoe moet, namelijk veiligheid. En bij die kopgroep. Wij zitten ook in de zogenaamde Coalition of the Willing. Jegens Oekraïne. We trekken op met bijvoorbeeld de Britten en de Fransen en nog een aantal andere landen binnen dat gremium. En nou zijn er waarschuwingen gekomen vanuit het Kremlin. En ook de Britse geheime dienst heeft die waarschuwing blijkens Britse media overgebracht aan de nieuwe Britse premier. Namelijk dat de Russen zeggen, Frankrijk en Groot-Brittannië spelen met vuur vanwege de levering van geavanceerde rakettechnologie aan Oekraïne. En die diensten die waarschuwen dat er wel eens iets groots staat te gebeuren. Geldt dat ook voor Nederland?
0: Ik denk, in de basis, er zit één stap voor. En dat betekent dat Oekraïne een strijd aan het voeren is die ook in ons belang is. Sowieso onze fundamentele waarde dat het ene land niet het andere land moet binnenvallen.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd zien we de Russische dreiging en Oekraïne is de eerste verdedigingslinie ten opzichte van die Russische dreiging. Dat betekent dat wij Oekraïne voluit steunen.
1: Ja.
0: Welke dreigementen daar ook bij horen, het is in ons belang en ons gezamenlijk belang dat wij Oekraïne blijven steunen.
1: Ja. Maar goed, wij werken ook samen. We hebben de rakettechnologie, ook in het oosten van het land, daar werken we met de Oekraïne. Samen, we maken drones samen. We trekken militair best al een hele tijd intensief met die Oekraïners op. Nederland is een van de voortrekkers ook voor het leveren van gevechtsvliegtuigen. De F-16 in dit geval aan Oekraïne. Met andere woorden, staan wij ook op dezezelfde manier op de radar van de Russen, zoals de Britse geheime dienst nu waarschuwt aan Downing Street 10?
0: Oké, zoals ik al zeg, het is een keuze voor onze eigen veiligheid en ons eigen belang om fors te investeren in defensie. Veel nauwer samen te werken met landen zoals het Verenigd Koninkrijk, zoals Frankrijk. Maar zeker ook met Oekraïne, gezien hoe innovatief en vooruitstrevend nu het Oekraïnse leger is. En ook de expertise die zij hebben opgebouwd.
1: Ja.
0: Die Russische dreiging is reëel.
1: Ja.
0: En als onderdeel daarvan is dat Rusland met een argusoog naar ons kijkt, omdat ze zien dat we ons versterken, dat we sterker worden.
1: Ja.
0: En dat we ons heel bewust zijn van het risico.
1: Ja.
0: Dan is dat zo.
1: Maar u hebt geen concrete aanwijzingen voor een op handen zijnde aanval, zoals waar de Britse geheime dienst nu voor waarschuwt?
0: Nee, ik heb daar geen concrete aanwijzingen voor.
1: Nee, maar het is wel zo dat data blijkt opgevraagd door onderzoekscollectief Spit en weekkrant Den Haag Centraal. Dat er heel veel drones boven ambassadegebouwen hebben gehangen. 311 de afgelopen 2 jaar. Voor een deel zijn dat hobbyisten en voor een deel professionele dronevliegers met een vergunning. Maar er waren 4% niet verklaarbaar. Weet u hoe dat zit?
0: Nou, niet specifiek voor de drones, maar in algemene zin, en zoals ik net ook al heb gezegd, zien wij natuurlijk de hybride oorlogsvoering zien we toenemen.
1: Ja.
0: En Nederland is een belangrijk logistiek land, een belangrijk economisch land, een belangrijk militair land in de samenwerking die wij in West-Europa hebben.
1: Ja.
0: En dat daarmee de risico's groter worden, dat is duidelijk. En daar bereiden we ons ook op voor.
1: Houdt u van wijn?
0: Ik hou wel van wijn, maar ik moet zeggen dat ik al een hele tijd geen wijn gedronken heb.
1: Wat gebeurt er als je heel veel water bij de wijn doet?
0: Ik denk niet dat de wijn daar beter van wordt. Maar het kan wel zijn dat als de een echt veel water erbij wil en de ander graag de wijn, dat je wel tot een oplossing komt die drinkbaar is voor iedereen.
1: Ja, maar als je heel veel water bij de wijn roept, wordt de wijn er niet beter op, zegt u niet zelf. Europa, de Europese Unie, wordt alsmaar groter en groter en groter. Wordt het daar nou beter van? Wordt het daar nou sterker van? In alle eerlijkheid, zeker als een land als Oekraïne straks ook nog toetreedt, dan wordt het een van de allergrootste Europese lidstaten.
0: Nou, uiteindelijk is het zo dat wij vinden dat ieder land wat toetreedt moet de Europese Unie sterker maken. En daar hebben we criteria voor waar die landen aan moeten voldoen.
1: Ja.
0: En als ze eraan voldoen, kunnen ze toetreden en dat maakt de Europese Unie sterker. Dus daar zijn we heel, heel strikt op.
1: Ja, maar u zegt toch ook, en dat is ook het standpunt van de Nederlandse regering, en ook in die toespraak gisteren komt die ook weer voorbij, het argument. Namelijk, niet iedereen kan zomaar zo lid worden van de Europese Unie. Je moet echt aan die criteria voldoen. En u pleit eigenlijk voor een stapsgewijze toetreding, toch? Als ik het goed heb begrepen.
0: Nou, ik pleit voor twee dingen. Een aantal weeffouten die we nu in de Europese Unie hebben. Hè, dat vetorecht, op het moment dat wij sancties willen opleggen aan Rusland, op het moment dat we Oekraïne willen steunen, heeft Hongarije dat veto ingezet om die gezamenlijke actie, dat samen sterk staan, te blokkeren. Eigenlijk ons te chanteren. Daar zouden we eigenlijk voor een aantal onderwerpen binnen dat buitenlandbeleid, veiligheidsbeleid, zouden we daar vanaf willen. Dat kunnen we alleen met verdragswijziging regelen. Dus met al die 27. Dat is een lang proces. Wat wij zeggen is, laten we dat nou in ieder geval regelen. Bijvoorbeeld voor de toetredende lidstaten. Dat zij tijdelijk geen veto hebben als het gaat om die gezamenlijke acties naar buiten toe. De andere kant die daarbij hoort is, hoe zorgen we ervoor dat landen wel naar Europa blijven kijken tijdens dat proces? En kun je ze tijdens dat proces al een aantal voordelen geven van het horen bij de Europese Unie? Bijvoorbeeld op het gebied van roaming, op het gebied van een aantal initiatieven meedoen, bijvoorbeeld bij de grensbewaking, et cetera. Dus dat ze wel al wat profijt hebben van de Europese Unie en van de samenwerking. Maar echt om volledig lid te worden en dus ook onderdeel te zijn van de hele gemeenschap. Dan moet je voor wat betreft Nederland moet je echt voldoen aan die criteria. Ook omdat je daarmee de Europese Unie ook sterker maakt.
1: Juist. Blijft de Unie, laten we zeggen, als geheel bij elkaar? Want als je kijkt naar het komende kalenderjaar, dan krijg je verkiezingen in Frankrijk. Het kan zijn dat Marine Le Pen daar wint. De presidentsverkiezingen, die kijkt echt anders aan tegen Europa dan u. In Duitsland heb je de AfD die aan de weg timmert. Laten we zeggen, de anti-Europese krachten, die worden hier en daar sterker. En ook bij hele grote landen. En nou, Duitsland en Frankrijk zijn natuurlijk de grootste en belangrijkste landen. Wat gaat dat doen met die Unie, denkt u, als dit scenario uitkomt?
0: Nou, laten we zien hoe die verkiezingen gaan lopen. Het is in het belang van Nederland, maar ook in het belang van Duitsland en Frankrijk, dat er goede samenwerking is met de landen om ons heen. En uiteindelijk denk ik dat om vertrouwen te krijgen in de politiek, om vertrouwen te krijgen in de Europese Unie, is het allerbelangrijkste om resultaten te laten zien. Ja. Dus hoe zorgen we ervoor met die internationaal samenwerken met de Europese Unie, dat we onze veiligheid kunnen waarborgen, dat we onze concurrentiekracht kunnen versterken, dat we grip kunnen krijgen op migratie. Ja. En als we resultaten laten zien, kun je ook vertrouwen krijgen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
1: Goed, laatste nieuws van Politico. De Verenigde Staten overwegen een nieuwe ronde van heffingen op halfgeleiders op tafel te leggen. Als dat ook Europa treft, vindt u dan in lijn met de WRR dat Europa een vuist moet maken en meteen moet komen met tegenheffingen à la de Canadese premier doet?
0: Nou, de VS is voor ons een hele belangrijke partner, zowel op veiligheid als op handel. En die handelsbelemmeringen die helpen ons niet. En daar worden serieuze gesprekken over gevoerd. Laten we kijken welke stappen er gezet worden en wat eventueel ons antwoord zou moeten zijn.
1: Dat is een heel voorzichtig antwoord.
0: Ik ben ook diplomaat inmiddels in mijn huidige rol.
1: Ja, vindt u het nog wel leuk eigenlijk?
0: Ik weet niet of dat leuk de juiste omschrijving is, maar het is heel eervol om te doen. En ik doe het met heel veel energie. En ik hoop iets voor Nederland te kunnen betekenen.
1: Tom Berends, hartelijk dank. Hier Lammert de Bruin. Tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: Op NPO.
2: Hockey. Het wereldkampioenschap. Met vanmiddag de halve finale vrouwen. Nederland-België. En morgen de Nederlandse mannen tegen Spanje.
3: Voetbal.
2: Vanavond spelen FC Twente en Ajax in de play-offs van de Conference League. Komend weekend zijn we bij alle wedstrijden in de Eredivisie. En verder de komende dagen
3: wielrennen.
2: De Vuelta.
3: Roeien.
2: Het WK in Amsterdam.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
6: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
9: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
11: Onaf, denk ik.
10: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
11: Nou, daar ben ik toch af.
10: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
12: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
12: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
13: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
14: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
3: Lammert de Bruin.
15: Goedemiddag, weer een nieuwe beweging op rechts. Mona Keizer wil met project 2029 misschien wel meedoen met de volgende provinciale statenverkiezingen. Maar zitten rechtse kiezers daar wel op te wachten op weer een nieuwe partij? En waarom mislukten de vorigen telkens jammerlijk in hun missie? Gaat het straks over in één vandaag na het NOS Journaal. Marnix Ampersen.
16: Het dodental na de verwoestende modderstroom van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Dat is een stijging van ongeveer 100 in vergelijking met het vorige gemelde dodental. Aangeschoven is buitenlandredacteur Jelle Baars. Jelle, het dodental en ook het aantal vermisten loopt flink op. Wat weten we hier nu over?
17: Ja, dat de meeste slachtoffers in Nepal zijn gevallen. De Nepalese politie zegt 270 doden te hebben geteld. En in Tibet blijft het dodenaantal nog altijd steken op 3. In Nepal en Tibet worden ook nog honderden mensen vermist. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen het precies gaat, maar daar worden getallen genoemd tussen de 1400 en 2000 vermisten.
16: Ja, dat loopt dus nog best wel uiteen. Wat weten we over de situatie daar, over het reddingswerk?
17: Nou, het is een enorme chaos. Daar is heel veel stuk. Heel veel van de infrastructuur waarover het reddingswerk ook het gebied in moet komen is weggeslagen, bruggen en wegen. Er zijn inmiddels meer dan 3000 agenten op de been aan de Nepalese zijde. En in Nepal konden ook veel helikopters niet landen, omdat dus die wegen weg zijn geslagen en er nog veel hoog water is. Verder zijn er vannacht heel veel reddingswerkzaamheden al geweest. Er zijn ongeveer 40 mensen gered. En deze werkzaamheden gaan nog steeds door.
16: Ja, sinds gisteren zijn er ook al berichten over Nederlanders die worden vermist. Wat weten we daar nu over?
17: Nou, volgens het Nepalese toeristenbureau gaat het om ongeveer 2 Nederlanders. Buitenlandse Zaken noemt geen specifiek aantal, maar heeft het over meerdere vermiste Nederlanders.
16: Oké, dankjewel voor nu. Buitenlandredacteur Jelle Baars. Nederland en een aantal andere EU-landen praten vandaag in Berlijn over de Europese begroting voor de komende jaren. De zogenoemde zuinige landen vinden dat er veel te veel geld naar Europa gaat. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor de komende 7 jaar voor alle EU-landen. Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Finland vinden dat daar honderden miljarden vanaf moeten. Ze overleggen in Berlijn over wat hun strategie gaat worden. De Europese Commissie zegt dat het geld nodig is voor onder meer defensie en om te kunnen concurreren met de VS en China. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. Acht helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanochtend in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de Franse politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Hij was niet in beeld bij de veiligheidsdiensten. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt die zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald van 89 te kunnen zijn. De koning ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. In Groningen was vanochtend de eerste proforma-zitting in de zaak tegen 2 moeders uit Stadskanaal. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de 2 vrouwen. Volgens verslaggever Josephine Trehi werd er lange tijd niet ingegrepen.
18: In deze zaak van dit meisje zijn er ook gedurende dat jaar meerdere meldingen ook gedaan van school onder andere, waar ze ook zagen dat het steeds slechter ging met het meisje. En er zijn ook hulpverleners langs geweest bij het huis van de moeder. Maar toen is er niet ingegrepen. En pas toen het meisje uiteindelijk in het ziekenhuis kwam voor de 2e keer en in een kunstmatige coma moest worden gehouden, is er echt actie ondernomen en zijn die vrouwen opgepakt. Maar toen was het dus blijkbaar al een jaar aan de gang.
16: De Raad van de Kinderbescherming zegt dat het meisje werd geschopt, geslagen, opgesloten in de kelder en haar eigen braaksel moest eten. De mishandelingen werden ook gefilmd. In november gaat de zaak verder. De vrouwen blijven vastzitten. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Daar is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is gesneuveld. Het COA wil in het gebouw de komende 5 jaar alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. De Brabantse gemeente heeft daar nog geen besluit over genomen. Er is nog geen verdachte opgepakt voor de brandstichting in Valkenswaard. Het weer nog in het zuidwesten een bui. Verder vanmiddag droog en vrij zonnig bij 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen opnieuw onweersbuien en met een graad of 22 minder warm.
15: Voor het verkeer gaan we naar de AWB. Daar zit Tim Schaap. Goedemiddag.
19: Hey, goedemiddag Lammert. Ik heb 2 files om even bij stil te staan, letterlijk en figuurlijk. Allereerst de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 10 minuten door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is daar dicht, maar je kunt er wel langs over de hoofdrijbaan. En op de A12 is het weer druk richting de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 6 kilometer en 20 minuten.
20: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
21: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
22: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
21: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
23: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
24: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
25: Blijf thuis.
24: Dan weet u hoe het echt zit.
26: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
27: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
5: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
4: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: NPO Radio 1. Avro Tros.
15: Het aantal long-covid-patiënten dat hun leven zo uitzichtloos vindt dat ze kiezen voor euthanasie, stijgt. Dat blijkt uit onderzoek van onze redactie, zometeen het hele verhaal. Julia, reddingsteams zoeken in Tibet en Nepal naar slachtoffers van de natuurramp.
8: Ja, en wat daar allemaal bij komt kijken, dat vragen ze aan een hulpverlener die daar eerder heeft gewerkt.
15: Nu eerst rechts, versnipperd nog een stukje verder.
25: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
15: Want met de sociaal-conservatieve politieke beweging Project 2029 dient zich vandaag weer een nieuwe speler aan op rechts. Oud-BBB'er Mona Keizer kijkt zelfs al met een schuin oog naar de provinciale verkiezingen van maart 2027. Maar hoe succesvol dit avontuur gaat aflopen, vragen we aan politiek duider Joost Vullings en Joyce Bovenhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel. Goedemiddag allebei.
8: Goedemiddag.
28: Hallo.
15: Ja, Joost, waarom komt Mona Keizer juist nu met haar nieuwe politieke beweging?
28: Nou, je zei het zelf eigenlijk zelf al. Ja, er zijn maart volgend jaar verkiezingen, provinciale statenverkiezingen. En als je daaraan wil meedoen, ja, dan moet je nu als nieuwe politieke partij wel haast gaan maken. En ja, laten we wel wezen, die provinciale statenverkiezingen zijn eigenlijk toch een hele makkelijke ticket naar ontzettend veel invloed in Nederland. Want daarmee kan je een positie verwerven in de Eerste Kamer. En dan kan je als Mona Keizer in je eentje in de Tweede Kamer zitten. Maar met een paar zetels in de Eerste Kamer, met een minderheidskabinet, ja, kan je gelijk een machtige positie verwerven. En daarnaast, wat natuurlijk een rol speelt, want ja, de partij is nog steeds niet opgericht, hè, Lammert.
15: Nee, het is een beweging. Ja, waarom is dat? Dus,
28: vorige week lekt het uit dat ze ermee bezig was. Ja. Nu presenteert ze de beweging. Ja. Dat zijn toch alweer twee mediamomenten, twee keer aandachtmomenten. Kijk naar Pieter Omtzigt, die weliswaar, dat zat wel in zijn karakter besloten, zo lang getwijfeld heeft om een politieke partij op te richten. Dat levert een hoop aandacht op. Dus ja, als je in één keer een partij opricht, heb je maar één persconferentie.
8: Maar waarom
28: dus
8: heet het dan 2029? Want
28: Dan verwachten zij dat er dan weer Kamerverkiezingen zijn, volgens het normale schema. Ja, en dan willen ze natuurlijk helemaal toeslaan als politieke partij. Want uiteindelijk zijn de Tweede Kamerverkiezingen nog belangrijke verkiezingen.
15: Ja.
28: Ja, en dan zou je zien dat ze vanmiddag zegt, nee, maar zo gaat de partij niet heten. Dit is even de werktitel. Nou, dan kunnen we weer met z'n allen gaan gissen hoe de partij gaat heten. En dan kunnen we dan ook weer
15: helemaal
28: gaan
15: Nou, Joost,
28: dus
15: we gaan
28: gewoon zorgen van dat er over je gepraat wordt. Dat is het ook.
15: Wij gaan jou even terugbellen, want de verbinding is een beetje krakkemikkig. Ik ga even naar Joyce, want het is dus inderdaad nog geen partij. Maar Keizer heeft het dus wel al over meedoen aan die provinciale statenverkiezingen van maart 2027. Daar hebben we eerder hele grote winsten gezien van Forum voor Democratie. In 2019, BBB in 2023. Wat zochten kiezers destijds bij de nieuwe partijen wat ze bij de bestaande blijkbaar niet vonden?
29: Ja, verschillende dingen. Als eerste is misschien ook wel het belangrijkste een proteststem. Protest tegen de gevestigde orde, tegen de gevestigde politiek, ook tegen Europa. Hè. Politici die misschien ook wel te veel luisteren naar Europa voor hun gevoel. Hè. Altijd is het van, nou ja, maar het kan niet, we willen wel, maar het kan niet, want de regels. En wat in die proteststem ook zit, is ja, gewoon het strenge beleid op asiel, het minder streng op klimaat. En uiteindelijk gaat het ook om de persoon, zoals Baudet en Caroline van der Plas. Dat waren ook altijd personen waar mensen zich mee of konden identificeren. Hè, van ja. Zeker van der Plas, dat is iemand zoals wij. En ook, bij Baudet was dat ook wel vooral iemand die zegt wat wij vinden. Eindelijk durft iemand het een keer.
15: Ja. Onze verslaggever is de straat opgegaan om mensen te vragen ja, of ze op zo'n nieuwe beweging zitten te wachten.
2: Ja, voor mij ben ik wel klaar met Mona Keijzer.
3: Wat moet ze dan gaan doen?
2: Dat is een hele goede vraag. Zou ik je niet durven zeggen.
9: Ja, ik vind het geen goed idee. Er zijn al zoveel partijen, er zijn keuzes zat. Dus Mona die heeft pech gehad, wat mij betreft. Maar ik denk eerlijk gezegd dat Nederland niet zit te wachten op Mona Keijzer.
3: En waarom niet?
9: Ja, Mona heeft volgens mij niks speciaals in te brengen.
10: Geen eigen partij beginnen. Nee.
3: Wat vindt u van Mona Keijzer?
10: Mona Keijzer op zich vind ik een hele goeie, want ze komt toch echt wel op voor de mens.
11: Daar hebben wij geen Mona Keijzer voor nodig met haar populistische teksten, laat ik het maar zo zeggen. Ik denk dat wij al genoeg kleine partijtjes hebben waar we in het land niet verder mee komen. Ik denk niet dat dat heel erg veel zin gaat hebben.
15: Ja, Joost, deze mensen zijn niet heel erg enthousiast. Wat wil Mona toch veranderen dat ze denkt dat een nieuwe politieke beweging nodig is?
28: Nou ja, kijk, uiteindelijk, ze zegt, ik ben nu bezig met de ideologie, sociaal conservatief. Uiteindelijk verzin je natuurlijk altijd een inhoudelijk verhaal waarom jouw ideologie en jouw standpunten toch net even anders zijn dan al die smaken die we al hebben. Maar uiteindelijk heeft zij gewoon de rekens omgemaakt. Ze ziet dat ze veel voorkeurstemmen heeft. Ze heeft het idee dat ze in veel kringen toch populair is, in tegenstelling tot de mensen die net hoorden. En dat ze een beetje aan het rekenen is, nou, BBB is op de retour, PVV is op de retour. Nou, wie weet kan ik ook gewoon daar zetels wegsnoepen en is er wel weer ruimte voor mij. En dat gaat dan misschien ten koste van een ander. Mm-hmm. Want je merkt aan haar dat zij is gewoon nog niet klaar met de politiek. Zij is ambitieus. En ik heb het idee dat zij denkt dat ze een eind kan komen met een eigen partij.
15: Maar is het dan puur de macht dat ze van belang wil blijven zijn in Den Haag? Of zitten er ook idealen achter?
28: Nou ja, kijk, dat is altijd de combinatie bij politici. Kijk, zij vindt politiek ook gewoon leuk. Ze is iemand die ook gewoon geniet van politiek bedrijven. Maar goed, zij vindt al jaren dat het anders moet. Daar zit natuurlijk ook ideologie achter. Maar je zag het ook, ze heeft geprobeerd het leiderschap bij het CDA te pakken. Ze heeft het geprobeerd bij BBB. En ik denk dat ze nu denkt van, ja, ik ga me ook niet meer nergens bij aansluiten. Het wordt gewoon tijd voor mezelf, want ik vind dat ik een goed verhaal heb. En dat is natuurlijk een eigenschap die je als politicus wel moet hebben, want als je dat niet hebt, ja, dan dat is ook weer geen forum natuurlijk.
15: Ja, George, jij hebt het grotere plaatje, want ja, weer een mogelijke nieuwe speler op rechts. Er is al heel veel versplintering daar. Zitten de kiezers daar nu op te wachten?
29: Ja en nee, zou ik eigenlijk zeggen. Ja, je hoort het ook wel een beetje op straat. Hè. Mensen zitten echt niet zo meteen te wachten op een nieuwe partij. Maar Mona Keijzer is best populair. Ik zie ook wel in onze peilingen al dat wel mensen zeggen van, ik wacht nog even op Mona Keijzer. Maar dat gezegd hebben, ja kijk, er is al jaren bij rechtse kiezers duidelijk een vraag naar strenge koers op migratie, integratie, veiligheid, overheid. En daarin zijn ze telkens teleurgesteld weer in Wilders, in Omtzigt, Van der Plas. Dus in die zin, zie ik haar wel zetels halen in peilingen. Maar haar kwetsbare punt is dat ze al wel een paar keer bij een partij met ruzie is weggegaan. Ze moet ook maar de vragen wie ze aan politici aan zich weet te binden. Hè. Zijn dat stabiele factoren? Ja, en kiezers hebben namelijk wel een hekel aan ruzie, partijhoppers. Hè. Ze willen ook rust, stabiliteit, resultaat. En als je nog denkt aan de Tweede Kamerverkiezingen, de VVD toen stond er best wel slecht voor in de peilingen. Maar uiteindelijk in het stemhokje gingen mensen er toch weer naar terug. Omdat ze dachten, nou ja, ik weet al in ieder geval wel wat ik krijg. Het is een ervaren partij of bestuurders. Ja, dus dat is wel, ze zal zeker zetels krijgen. Maar het is ook interessant om te zien hoe stabiel zij deze beweging of partij kan maken.
15: Ja, Joost, inhoudelijk liggen de partijen op rechts toch relatief dicht bij elkaar. Waarom lukt het dan toch niet om één groot rechtsblok te vormen?
28: Nou, misschien ook wel omdat er veel partijen rond één persoon zijn neergezet. Hè. Kijk, de PVV, daar kan je denken, wat zijn de standpunten, de ideologie. Maar uiteindelijk is het gewoon de winkel van Geert Wilders. En ja, 21 is de winkel van Joost Eerdmans. En BBB is de winkel van Caroline van der Plas. En dat zijn mensen die de partij eigenlijk meer als een soort persoonlijk bezit ervaren. Waardoor samenwerken heel moeilijk is. En dat ze ook campagne voeren vaak rond hun persoonlijkheid. Ja, is samenwerken heel erg lastig. En soms zitten er ook wel op cruciale punten, moet gezegd worden. Er zijn ook echt wel verschillen. Ik bedoel, als je 21 het economisch programma bekijkt. En dat van de PVV, ja, dat is toch wel wezenlijk anders. Dus ze zijn op sommige punten het niet met elkaar eens. Maar het is vaak toch een beetje een ego-business. En dat maakt samenwerken ontzettend lastig.
12: Ja, Joyce?
29: Ja, nou ja, wat ik ook zie, kiezers die vragen niet per se eens om samenwerking, hoor, of fuseren. Dat is echt niet waar ze op hopen. Want inderdaad, zij kijken ook echt naar de persoon. En ze kijken heel erg naar een bepaalde persoon die het waar kan maken. Maar waar Keizer zich wel in zou kunnen onderscheiden van al die ego's, om het zo maar te zeggen. Ja, als ze het echt waar gaat maken. Hè, want ja, ze kan zetels in de peiling halen, maar als ze succes zou willen hebben, als ze echt blijvende factor zou willen zijn, dan moet ze of heel groot worden om dat dus uit te voeren. Ja, als dat niet lukt, zou ze moeten samenwerken. Maar daarin, als het haar lukt om groot te worden en plannen uit te voeren, dan zou ze zich kunnen onderscheiden van alle, eenpersoonspartijen.
12: Ja, Joost, vanmiddag dus de presentatie, ben je erbij?
28: Nee. Oh. Ik ga dan even wat anders doen, maar ik ga het zeker terugkijken. En natuurlijk een hoop vragen. Maar goed, ik denk wel dat ze in Den Haag best wel dat ze denken, ja, de Mona Keizer die heeft wel enigszins electorale potentie. En wat ik aan het begin zei, ja, als hij bij de erin slaagt om mee te doen in iedere provincie bij de Provinciale Staten, dan kan het zijn dat Rob Jetten vanaf juni volgend jaar, als de nieuwe Eerste Kamer is geïnstalleerd, dat hij bij wijze van spreken iedere week met Mona Keizer kopjes koffie moet drinken om dingen voor elkaar te krijgen. Ja. En dat is natuurlijk voor zo'n minderheidskabinet. En nu hebben ze een grote BBB. Dat zijn allemaal losse zetels. Ja, waar gaan die landen? En je ziet dus dat heel veel mensen op die zetels uit zijn van Forum voor Democratie, ja, 21, de VVD. Maar dus nu waarschijnlijk ook Mona Keizer.
12: We gaan het zien. Dankjewel, politiek duider Joost Vullings en ook Joyce Bovenhuis van het opiniepanel. Vanmiddag dus presenteert Mona Keizer haar plannen. Meer hierover vanavond in onze tv-uitzending om 6:30 op NPO 1. Minder moorden, maar toch voelen we ons onveilig. Hoe dat kan, bespreken we zo.
25: Eén vandaag.
12: Maar eerst, Julia, in Nepal en Tibet wordt gezocht naar slachtoffers van een natuurramp.
8: Ja, we hoorden het net al in het nieuws. Hè. Zo'n 270 mensen zijn om het leven gekomen. Meer dan 1300 mensen zouden vermist zijn na de verwoestende overstroming daar. Het leger wordt ingezet en reddingsteams moeten op zoek naar slachtoffers. En bij dit soort rampen komt ook geregeld het team van Stichting Signi, zoekhonden in actie.
12: Ja, want die gaan dan met een klein groepje en een aantal honden naar die slachtoffers zoeken.
8: Ja, precies. En ze zijn in 2012 ook in Nepal geweest, vertelt Esther van Neerbos. Door modderstromen raakten toen ook veel mensen vermist.
13: Ja, we hebben wel wat kunnen doen, inderdaad. Het is heel moeilijk zoeken, hè, want de lichamen kunnen heel ver door de modderstromen meegenomen worden. Hè, dus op het moment dat een bepaald huis weggevaagd wordt, dan kan het huis er nog wel zijn, maar de lichaam een stuk verderop. Of het huis is zelfs een heel stuk meegenomen. Dat maakt het dus heel lastig van hoe ver ga je zoeken. En als die honden dan aangeven, dan kan het ook heel diep nog onder het zand zijn. Dus dat maakt het wel heel lastig om mensen terug te vinden.
12: Ja, hoe doen die honden dat precies?
8: Ja, daar zijn ze heel goed op getraind.
13: Je zet de hond in en de hond gaat op basis van wind gaat hij naar plekken toe waar die mensen ruikt. En daar gaat de hond staan blaffen. En die plekken worden gemarkeerd en die kunnen dan later afgegraven worden.
12: Ja, en klopt dat dan altijd?
8: Nou, vaak wel hoor. Want ja, nogmaals, die training is gewoon heel goed.
12: Ja.
13: Nou, de hond kan niet altijd nauwkeurig zijn. Hè, omdat de bovenlaag soms heel dicht is, dichtgeslipt. En dan kan het zijn dat een hond een stuk verder of een stuk eerder aangeeft. Terwijl daar toch wel verschil in zit. In principe slaan ze aan op overleden lucht. Hè, dus mensen die overleden zijn. Ik kan het nooit 100% garanderen. Maar dat is waar je ze echt probeert nauwkeurig op te trainen.
8: Het zoeken in Nepal werd extra bemoeilijk toen ze daar in 2012 waren. Er was veel discussie over wat er met de slachtoffers moest gebeuren.
13: De Hindoestanen en moslims, met name de Hindoestanen, die hebben zoiets van zo'n lichaam kan het beste blijven rusten waar het is. Maar er waren natuurlijk ook veel toeristen onder de modderstromen. En ja, die achterblijvers die wilden natuurlijk heel graag hun geliefde weer terug hebben. Dus daar was heel veel politieke tegenwerking. Ja, want een deel wilde wel en een deel wilde niet. En dat liep echt heel hoog op toen.
12: Ja, dat lijkt me voor heel veel extra spanning zorgen bij het zoeken.
8: Ja, en ze vertelden ook dat ze eigenlijk daardoor minder konden doen dan dat ze hoopten.
12: En gaan ze nu ook weer naar Nepal?
8: Nou ja, vooralsnog niet, maar het team volgt wel alle berichten op de voet.
13: Ja, destijds zijn we gevraagd door een lokale organisatie. Daar kunnen we eventueel weer mee in zee. Kijk, die zijn nu al aan het zoeken. Dus nu te behappen voor de lokale autoriteiten. Maar goed, als je het hebt over een hele grote ramp, hè. Zoals in Turkije, daar was het om tienduizenden of als het om duizenden gaat. Ja, dan kan zo'n land het zelf niet meer aan. En dan wordt internationale hulp heel belangrijk.
29: Ja, en dan staan zij in elk geval klaar als die hulpvraag komt.

0: Best of both worlds, Robert Palmer.
1: Als je tientje in je zak hebt, dan klappen ze je op de kop. En ze beroven je wel van je tientje.
2: Ergens zijn de normen zijn weg. Het is toch ook zo?
3: Ja. Ze moeten... Wat ik echt vind, de mentaliteit is helemaal veranderd. Dat vind ik zo erg. Zo
2: geen
3: jammer.
2: Verantwoordelijkheid meer.
3: Je vertrouwt eigenlijk niemand meer op deze manier.
0: Ja, dit was in 1974. Toen al voelden we ons onveilig. Hoewel afgelopen jaar het minste aantal moorden sinds de meting is gepleegd, zijn die gevoelens van onveiligheid nog steeds niet verdwenen. Sterker nog, dat gevoel wordt alleen maar sterker. Ja, hoe kan dat nou? Daarover Jasper van den Kemp, criminoloog aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Het aantal moorden neemt dus af. Dus ja, we worden als samenleving steeds veiliger.
4: Ja, eigenlijk überhaupt als je naar de objectieve cijfers kijkt, zie je dat criminaliteit vooral lijkt af te nemen inderdaad.
0: Maar hoe komt het dan dat het aantal moorden afneemt?
4: Nou, je ziet vooral dat er minder liquidaties zijn. Dus minder dodelijk geweld in het criminele circuit. En ook minder dodelijk geweld in uitgaanssituaties.
0: Oké, nou, dat is goed nieuws zou je zeggen. Maar tegelijkertijd zien we in andere cijfers van het CBS dat het gevoel voor onveiligheid toeneemt. Hoe komt dat?
4: Ja, dat is iets wat we de zogenaamde veiligheidsparadox noemen. Dus de objectieve cijfers laten eigenlijk zien dat het gaat beter. Er wordt minder geregistreerd, maar de beleving neemt toe. En dat lijkt onder andere te zitten in dat als het veiliger wordt, eigenlijk is een incident wat wel plaatsvindt, wordt als veel erger opgevat.
0: Ah.
4: Dus mensen vinden het veel erger dat er iets gebeurt, terwijl het eigenlijk veiliger is geworden.
0: Dus omdat het minder vaak gebeurt, dan springt het er echt uit. En dan denk je, oh, dan is het heel erg.
4: Ja, dus om die beleving alleen al. En daarnaast is het natuurlijk zo dat met name echt schokkende en ernstige incidenten ook aanzienlijk meer media-aandacht krijgen dan voorheen. Dus mensen komen die beelden ook veel vaker tegen. Dus komen eenzelfde heel ernstige geval heel vaak op verschillende manieren tegen, waardoor het dus lijkt of dat vaker voorkomt.
0: Dus wij als media spelen daar ook een rol in?
4: Dat heeft een effect, omdat ja, verschillende media, maar ik denk ook gewoon aan sociale media, natuurlijk veel meer over zaken berichten.
0: Ja.
4: En je daar meer van terugziet.
0: Maar mensen die lezen het ook heel graag, of ze luisteren heel graag naar True Crime podcast. Dat is ook een soort fascinatie voor criminaliteit.
4: Ja, daar zie je het inderdaad precies in terug. Dat mensen dus aan de ene kant de daadwerkelijke berichtgeving zien, maar tegelijkertijd dus ook zelf geïnteresseerd zijn. Ja, dat creëert een soort spanning. En ook weer het feit dat het normaal gesproken niet zoveel voorkomt, maakt het dus ook soms interessant en maakt true crime ook weer heel interessant.
0: Ja, en als het over onveiligheid bij vrouwen gaat, dan zijn er ook heel veel vrouwen die met elkaar bespreken welke vervelende ervaringen ze daarover hebben gehad. Geeft dat dan ook een onveiliger gevoel?
4: Ja, dat is ook een algemeen effect wat we zien. Als mensen het hebben over hun eigen ervaringen of mensen kennen die iets gebeurd is, dan voelen ze zich ook sneller onveilig. Dat is ook logisch, want dan voelt het alsof het in je nabijheid gebeurt. En dat is natuurlijk ook zo. En hier zie je dat wat vaak ook uit elkaar loopt, is de situaties van bijvoorbeeld overlast of echt vervelend gedrag. En criminaliteit een beetje door elkaar lopen in de beleving van mensen.
0: Oké, maar ja, dat gevoel van onveiligheid gaat dan dus nooit weg, als ik u zo hoor.
4: Nee, dat gaat sowieso niet per se weg. Je hoopt wel dat het weer minder wordt als duidelijk wordt dat het objectief gezien toch echt heel veel veiliger is dan, nou, zoals in 1974 bijvoorbeeld.
0: Ja.
4: Maar dat is dus niet op één met de cijfers die we zien.
0: Nee, moet er daar een campagne voor gevoerd worden dan? Of is het niet erg dat mensen dat gevoel van onveiligheid hebben terwijl het eigenlijk veiliger is?
4: Nou ja, je hoopt natuurlijk dat inderdaad niet te veel effect heeft. Dus daar duidelijk over zijn, communiceren wat dat is. En bijvoorbeeld de verschillen tussen wat mensen ervaren en wat er gebeurt. Dat zichtbaarder maken kan natuurlijk wel nuttig zijn.
0: Ja, hartelijk dank voor uw uitleg. Jasper van den Kemp, criminoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zometeen waarom de bekende radiotelescopen uit Drenthe dreigen te verdwijnen. Maar eerst het NOS Nieuws.
5: NPO Radio 1.
0: Maar niks Ampersen.
6: In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt ook regen verwacht. Het dodental na de vloedgolf gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar in november onderzocht, bleek bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig, ze blijven vastzitten. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen in Berlijn over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 2000 miljard euro, maar Nederland en de andere landen vinden dat veel te veel. In Valkenswaard is brand gesticht bij een pand waar mogelijk asielzoekers worden opgevangen. Het lijkt erop dat er een brandbare vloeistof tegen de gevel is gegooid. Het COA wil er alleenstaande minderjarigen huisvesten. De Brabantse gemeente heeft er nog geen definitief besluit over genomen.
0: Tim Schaap, grenscontroles.
7: Ja, klopt inderdaad. Onder andere langs de A12 en de A1. Op die A12 heb je 20 minuten vertraging, op de A1 ongeveer 5 minuten. En ook andere zaken, zo heb je nog een spoedreparatie op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 6 kilometer en 10 minuten vertraging.
8: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
9: Het gevoel dat ik levend begraven ben. Ik heb al heel lang niet meer het gevoel dat ik leef. Ik besta, maar... Ik leef niet, want dit is geen leven. Alles wat het leven het waard maakt, kan ik niet.
0: Ja, dit is Kelvin, 23 jaar pas. Hij heeft long covid en ligt de hele dag in een half donkere kamer. En hij vindt zijn leven uitzichtloos en heeft in maart van dit jaar daarom toestemming gekregen voor euthanasie. En Kelvin is niet de enige. Het aantal long covid-patiënten dat kiest voor euthanasie stijgt, blijkt uit cijfers die Eén Vandaag heeft opgevraagd. Julia.
10: Ja, dat klopt. We hebben cijfers opgevraagd bij de toetsingscommissies euthanasie. Vorig jaar ging het om 10 patiënten die aan long covid lijden, die euthanasie hebben gekregen. In de periode 2022-2024 ging het om 9 gevallen. Maar dat is dus in 3 jaar tijd en toen was long covid er nog maar net. Het zijn patiënten van alle leeftijden. Om voor euthanasie in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van uitzicht lijden. Dat moet door een arts en een onafhankelijke scanarts worden vastgesteld.
0: Ja, onze verslaggever Carolien van den Heuvel heeft zich in het onderwerp verdiept. Goedemiddag, Carolien.
11: Goedemiddag.
0: Wat was voor jou de aanleiding om hierin te duiken?
11: Nou, onze collega Cas de Jong die stuitte op een overlijdensadvertentie in de krant. En daarin stond expliciet dat een overledene had gekozen voor euthanasie.
0: Ja.
11: En iemand die zich aan long covid leed. Wij schrokken natuurlijk enorm van het bericht. Toen zijn we die cijfers gaan opvragen bij de toetsingscommissie om hoeveel gevallen het gaat. En ja, zo zijn we aan het werk gegaan.
0: En nu hoorden we net Kelvin. Jij kwam in contact met hem, je hebt hem gesproken. Kun je schetsen wie hij is?
11: Ja, Kelvin is 23 jaar. 2,5 jaar geleden is hij ziek geworden en hij ligt eigenlijk aan bed gekluisterd. Hij heeft 2 bedden, een nachtbed en een dagbed. En ja, tot 2,5 jaar geleden was het een jongen die gewoon het leven leidde van een 21-jarige. Hij had een baan bij de politie, had net zijn eerste auto gekocht, was er nog steeds reuze trots op. En nu ligt hij in die half duistere kamer. En hij wordt fulltime verzorgd door zijn moeder. Dus dat contrast is enorm.
0: Ja.
11: Maar tegelijkertijd is hij ook heel wel bespraakt. En had ook iets heel krachtigs. Een baan bij de politie. Had net zijn eerste auto gekocht. Was er nog steeds reuze trots op. En nu ligt hij in die half duistere kamer. En hij wordt fulltime verzorgd door zijn moeder. Dus dat contrast is enorm.
0: Ja.
11: Maar tegelijkertijd is hij ook heel wel bespraakt. En had ook iets heel krachtigs. Maar ja, de situatie is uit

0: van toen. Dus een en al verlies. Elke dag weer geconfronteerd worden met hoe ziek je bent en wat je niet meer kan. En er is niks om naar vooruit te kijken. Dit voelt eindeloos allemaal.
1: Ja, Caroline, vreselijk dit verhaal. Hoe zien zijn dagen er nu uit?
2: Ja, het heel saai eigenlijk. Hij ligt in bed. Hij kan geen licht verdragen. Hij kan geen prikkels verdragen. Een filmpje kijken of een serie, dat is al te veel voor hem. Soms luistert hij naar een audioboek. Er zijn periodes dat hij eigenlijk ook bijna niet kan praten. Zo ziek is hij. Dus hij is eigenlijk ook de hele dag alleen met zijn eigen gedachtes. En hij ligt die 24 uur per dag in die half donkere kamer.
3: En dat blijft dus ook de hele tijd hetzelfde. Er is geen enkele manier waarop de rust helpt met zich beter te voelen of wat dan ook.
2: Nee, dat blijft zeker de hele tijd hetzelfde. En soms is er zelfs ook een terugval. Dat het nog slechter is. Dat het praten ook heel erg slecht gaat.
1: Ja, want hij heeft uiteindelijk ingestemd dus met een interview met jou. Lijkt me dat het hem een hele hoop energie kost. En daar ging dus ook veel voorbereiding dan denk ik aan vooraf.
2: Ja, we hebben uitgebreid wel geappt. Veel met zijn moeder gesproken. We mochten niet 's ochtends komen, want dan is hij helemaal niks waard. Dus we zijn 's middags gekomen. Als hij na zo'n interview is de kans op een terugval weer heel erg groot. Ja. We mochten geen parfum dragen. We zijn natuurlijk heel voorzichtig geweest. Ik had een cameravrouw bij me met het licht en hoe we dat allemaal opstelden. Dus alles heel rustig aan. We hadden een mondkapje op, want hij is ook gevoelig voor infecties. Dus je moet eigenlijk overal
1: rekening mee houden. Ja, zijn lijden is dus zo uitzichtloos, als je dit zo hoort, dat Kelvin een traject voor euthanasie start.
0: Daar ben ik ongeveer een jaar geleden mee begonnen. Er zijn heel veel gesprekken geweest met de huisarts en met familieleden en met de geestelijk verzorger van hoe ik er zelf in sta. Het is heel veel verantwoorden en uitleggen van waarom is het uitzichtloos, welke klachten heb je last van, hoe zie je dingen, welke medicatie heb je geprobeerd. Het is wel echt een heel intensief traject en dat is natuurlijk ook heel emotioneel. Want het is natuurlijk niet niks. Het is eigenlijk de belangrijkste keuze die je kan maken als het erop neerkomt. Dus,
1: Ja, Julia, dit is dus een heel ernstig geval van long-covid. Weten wij hoe groot die groep is die net zo ernstig lijdt als Kelvin?
3: Ja, dat is een lastige vraag, want het wordt niet officieel geregistreerd in Nederland. Het meest betrouwbare wat we hebben is een schatting gebaseerd op cijfers uit Engeland. 400.000 patiënten daar lijden aan long-covid. 90.000 patiënten hebben ernstige klachten. Hoe groot de groep is die zoals Kelvin echt niks kunnen, dat weten we niet precies. Schattingen die gaan uit van 4.000 tot 5.000 mensen.
1: Ja, Caroline, dat is dus best lastig dat we niet precies weten hoeveel patiënten er zijn. En dan zijn ze dus ook nog grotendeels onzichtbaar. Liggen ze in halfdonkere kamers in bedden waarvan wij het bestaan niet weten. Heeft dat er ook iets mee te maken dat er zo weinig aandacht voor ze is?
2: Het lijkt alsof deze groep die zo ernstig ziek is, dat het een vergeten groep is. Inderdaad, we zien ze niet. Zij kunnen niet naar het Malieveld om te gaan protesteren. De huisarts zei tegen ons, het zijn eigenlijk gewoon levende doden. En ja, ze zijn natuurlijk ook letterlijk vergeten.
1: Ja, want je hebt ook gesproken met de huisarts Jo-Janneke Kant.
2: Ja, en zij zet zich heel erg actief in voor deze groep patiënten. En ze hoort vaker dat mensen euthanasie overwegen. En zij begrijpt het ook heel erg goed.
4: Euthanasie moet geen behandelmethode zijn. Dat is het ook niet. Deze mensen die leven al zo lang zo ernstig ziek. Er is geen alternatief meer op een gegeven moment. Als jij alleen maar op bed ligt met je ogen dicht, je kan niet lezen, je kan geen film kijken, je kan niet met iemand praten en je ligt alleen maar te wachten tot de dag voorbij gaat, dan is er geen enkele kwaliteit van leven. Nul, nog minder dan nul.
1: Wat zegt Kelvin tegen jou over de hulp die hij krijgt van zorgverleners of van de overheid?
2: Nou ja, hij voelt zich ook letterlijk niet gezien, niet gehoord. Voor alle duidelijkheid, Jo-Janneke is niet zijn huisarts. Nee. Zijn eigen huisarts heeft ze eigenlijk al 2 jaar niet gesproken.
1: Oh.
2: Er is gewoon geen zorg voor patiënten zoals hij. C-Support, dat is een soort belangenvereniging voor COVID-patiënten. Dat volgend jaar stopt de subsidie. Er is gewoon geen perspectief. Hij moet voor alles strijden. Hij wilde een speciale rolstoel. Heeft de revalidatiearts gezegd van, nou, die krijg je niet in eerste instantie dan. Want dat is anti-revaliderend. Dan ga je helemaal niet meer lopen. Het wordt dus gewoon dan niet erkend hoe chronisch het is, hoe ziek hij is. En ook zijn moeder, die is nu fulltime zijn mantelzorger. Mm-hmm. Als zij omvalt, is er gewoon nergens een plek voor hem. Een verpleeghuis neemt dit soort patiënten niet op.
1: Nee. Hij heeft nu een hele belangrijke beslissing genomen. Hij heeft toestemming ook gekregen voor

0: euthanasie. Wanneer gaat hij dat doen?
1: Ja, dat is natuurlijk een vraag die je eigenlijk niet bijna niet kan stellen. Hij gaat het zeker niet morgen doen. Hij heeft het als een soort noodoptie, een nooddeur achter de hand. He, bij een ernstige terugval, die heeft hij wel eens gehad dat hij niet meer kan praten, eigenlijk niet meer kan eten. Dan weet hij van oké, dat is het einde. Maar de bottom line is natuurlijk, Kelvin wil helemaal niet dood. Maar dit leven wat hij nu leidt, is eigenlijk niet leefbaar.
0: Nee.
1: En luister wat Kelvin hier zelf over zegt.
2: Altijd ergens twijfel in je achterhoofd van wat als het over een jaar wel beter is, wat als ze ooit wat vinden, of over 5 jaar wat het ook is. Dus die twijfel speelt heel erg mee daarin. Maar uiteindelijk gaat het lijden te veel zijn. En je wil liever het voor zijn dan er te laat mee zijn.
0: Ja, hij heeft dus nog een heel klein beetje hoop op verbetering. Gisteren is er een nieuw onderzoekscentrum van long covid aangekondigd. Is er iets van perspectief voor deze patiënten?
1: Nou ja, eigenlijk het korte antwoord is helaas nee. Heel veel subsidies worden aan de andere kant ook weer stopgezet. Er is weinig langlopend medisch onderzoek. In oktober komt er wel een rondetafelgesprek op initiatief van de ChristenUnie. En misschien hopelijk dat daar nog iets uitkomt waar deze patiënt of deze groep patiënten baat bij heeft.
0: Dankjewel, Carolien van den Heuvel. Vanavond is jouw bijzondere interview met Kelvin te zien in onze tv-uitzending om 6:30 op NPO 1. Straks een stoomcursus monteur worden in Almere.

0: Get Lucky, Daft Punk. Wie nu een airco of zonnepanelen wil laten installeren, moet waarschijnlijk een tijdje wachten, want er is een groot tekort aan monteurs. In Almere is een nieuw praktijkcentrum geopend waar elk jaar duizenden mensen een korte technische opleiding volgen. En onze verslaggever staat in de werkplaats.
1: Bij RWC hebben we echt praktische opleidingen. Op het gebied van warmtepompen, op het gebied van elektrotechniek, op het gebied van luchtbehandeling, klimaattechniek.
2: Ziet er allemaal zo ingewikkeld uit.
3: Denk dat...
1: Ja.
2: En die techniek onderlegd.
1: Voor techneuten is het in ieder geval één grote speeltuin. En je mag overal aanzitten, hè.
2: Waldo Linders van ROVC. Jullie organiseren opleidingen.
1: Ja, eigenlijk zou je twee doelgroepen kunnen onderscheiden. Het zijn allereerst de mensen die gewoon in de techniek werken en die met leven lang ontwikkelen natuurlijk te maken hebben. Want die techniek is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Dus leren blijft altijd een ding. Dus dat is de eerste groep. En de tweede groep, ja, die heeft heel erg te maken met het tekort aan technici. We hebben natuurlijk een oplopend tekort aan technici. Dus dat betekent ook dat er steeds meer nieuwe mensen nodig zijn. En die nieuwe instromers, ja, die moeten natuurlijk ook die basisvaardigheden leren. En dat doen ze onder andere bij ons.
2: Kan ik ook?
1: Iets zeker, ik denk het wel. Het belangrijkste is motivatie en een klein beetje handigheid. Ik weet niet of je dat bent.
4: Dat is ook nog een probleem.
1: Ja.
2: Maar hoe groot is het tekort in Nederland?
1: Op dit moment hebben we zo tussen de 70.000 en 75.000 vacatures in Nederland. En dat is in ieder geval drie keer zoveel als zo'n 10 jaar geleden. Dus het loopt op, het tekort. En het tekort wordt alleen maar groter, omdat we een enorme pensioengolf natuurlijk hebben. We hebben cijfers van Wijtechniek onlangs nog gezien, waarin ze spreken over 120.000 mensen die in de komende 5 jaar vertrekken uit de techniek. En die vervangen zullen moeten gaan worden. En waar we hier staan op deze locatie, hebben we het dan over 5.000 mensen per jaar die we gaan opleiden. Maar inderdaad, de totale uitdaging is gigantisch. Maar gelukkig zijn er ook nog een hoop andere opleiders. Hè, die dus met elkaar proberen we dat tekort natuurlijk tegen te gaan. En daar een oplossing voor te bedenken. Dus we staan er niet alleen voor, gelukkig.
2: Dit gaat sneller dan wanneer je naar school.
1: Dit is volwassen onderwijs en dit is kort cursorisch gericht. Dus het gaat een stuk sneller. Dus we focussen op die basisvaardigheden van wat moet je kennen en kunnen in een bepaalde technische functie. Dat leer je hier. Je gaat aan het werk in de tussentijd. Over een paar weken, maanden, wanneer het dan ook nodig is, kom je nog een keer terug voor het vervolg. En zo combineer je eigenlijk leren en werken op deze locatie. En bij ons geen fatbikes voor de deur. Ook geen graffiti op de muren. Nee, dit zijn volwassen mensen die bezig zijn om nog beter te worden in een vak.
2: John Tricky, jij bent leraar. Ja. Een ingenieus apparaat staat hier, hè?
5: Nou, dus noemen we ook wel een nutteloze machine.
2: Een nutteloze machine.
5: Oh. Kijk, want die werkt als volgt.
2: Ja? Je drukt op start.
5: Ja, en
2: hij gaat een
5: vast. Met de zuignap houdt hij die vast.
2: Ja, dat is een grote looie kogel.
5: Ja. Legt die bovenaan de goot neer en die komt er op dezelfde plaats terug. Het gaat om de bewegingen die die cilinders maken.
2: Het gaat echt om de techniek.
5: Om de techniek.
2: Om te weten van hoe het werkt.
5: Ja.
2: Redwan, jij bent
6: cursist. Ja, ik leer heel veel dingen van de leraar en voor mij is het heel bijzonder hoe het werkt allemaal.
2: Waarom heb jij gekozen om hier een opleiding te gaan volgen?
6: Ik volg hier een opleiding, want als je hier zo 4 cursussen had, kun je ook een vakdiploma aanvragen. En dat was voor mij heel aantrekkelijk.
2: En dat had je niet?
6: Nee.
2: Er komen veel van dit soort cursisten binnen.
5: Ja, geweldig. Ja. We hebben ze nodig, denk ik, voor de toekomst. Er moet nog heel veel gebeuren in de techniek. En ja, probeer er maar aan te komen. Als je kijkt naar het onderwijs, hoe dat er vroeger uitzag. Ik heb op een MTS gezeten met 1500 leerlingen.
2: Middelbare technische school.
5: Ik denk dat ze blij zijn dat er 250 zitten. En dat kan niet. Die hebben allemaal werk.
2: Want hoe lang zit u in het vak?
5: Ik zit al zo'n 40 jaar in het vak.
2: Een hoop zien veranderen in de afgelopen.
5: Ja, omdat de techniek in het verleden gebruikt werd als restbak. En iemand die met zijn handen kan werken, die technisch kan omgaan, die kan een hele goede boterham verdienen met hele mooie techniek.
6: Maar ik heb ook best wel op een late leeftijd besloten om toch wel weer de techniek in te gaan.
2: Wat deed je?
6: Ik zat eerst in de handeladministratie.
2: Hoe kwam je op het idee?
6: Ja, als ik toch lekker bezig ben met mijn handen, gaat de tijd sneller en het houdt echt mijn focus meer vast. Dan de hele dag op een kantoor te zitten. En dat spreekt me gewoon niet echt aan op kantoor.
2: Maar er moet nu in Nederland heel hard gewerkt worden, hè, om vakmensen op te leiden. En dat doen jullie hier? Dat gaat in een flink tempo?
5: Oh ja.
6: We hebben heel veel cursussen waar je zelf in kan verdiepen. En dat kan ik goed combineren met werk zelf. Dus dan werk ik 4 dagen en 1 dag naar de cursus.
5: Deze cursus duurt 8 dagen.
2: Goed verdienen?
6: Zeker.
2: Is anders dan naar school gaan?
6: Zeker. Dit houdt gewoon meer je concentratie vast. Je bent gewoon meer gefocust dan op een school. Wat echt 5 dagen per week is, 8 uur lang. Dat houdt je aandacht gewoon niet vast en je concentratie gewoon niet vast.
2: Is het een goede leerling?
5: Ja, we hebben alleen maar goede leerlingen.
2: Natuurlijk ook goede leraren. Ja, het moet ook over worden gebracht.
5: Oh, dat is ook het mooie van deze opleiding. Er zijn docenten die zitten in het vak. Kunnen dus ook weten waarover we praten. Ook de nieuwe techniek.
0: Een verslag was dit van Joris Kreugel.
3: De grote stille heide, midden in het rustige Drentse landschap bij Dwingelo, staat sinds kort een vreemdsoortig bouwwerk, een radiotelescoop. Met deze radiotelescoop, die de grootste ter wereld is, kunnen sterrenkundige waarnemingen worden gedaan die zelfs met de grootste optische telescopen niet mogelijk zijn.
0: Ja, dit was in 1956. En als je nu wandelt in het Drentse Dwingelerveld, dan zie je ze staan, de rij enorme radiotelescopen. Daar worden data opgeslagen van radiotelescopen overal ter wereld. Hun toekomst is nu onzeker door de dreigende sluiting van een observatorium in het Verenigd Koninkrijk. Als dat verdwijnt, raakt dat de Drentse wetenschappers ook direct. Een van hen is Marjolein Verkouter, hoofd van de technische afdeling van het onderzoeksinstituut JIVE in Dwingelo. Goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
0: Allereerst, wat is er aan de hand daar in het Verenigd Koninkrijk?
7: De wetenschappelijke sector, met name astronomie en elementaire natuurkunde, wordt getroffen door enorme bezuinigingen van 20, 30 of soms 100%.
0: Oh.
7: Voorgenomen plannen.
0: En dan gaat dat hele observatorium verdwijnen?
7: Dat is op dit moment het plan, ja, in het Verenigd Koninkrijk.
0: En wat betekent dat dan voor Dwingelo?
7: Nou, wij opereren en coördineren een wereldwijd netwerk van radiotelescopen. En het nationale netwerk in het Verenigd Koninkrijk met 6 of 7 telescopen die we ook kunnen gebruiken, vormen daar gewoon een significant aandeel van.
0: Als je die eruit haalt, dan heb je er niks meer aan.
7: Niks is een groot woord, maar er valt een heel belangrijk stuk informatie valt weg.
0: Want wat vangen jullie op met die radiotelescopen? Wat onderzoeken jullie ermee?
7: Wij bestuderen de natuurkundige processen in het heelal. En hier op aarde kun je in laboratorium kun je bijvoorbeeld meten dat bij bepaalde processen een specifieke radiostraling vrijkomt. En wij doen het eigenlijk omgekeerd. Wij meten wat er uit het heelal komt.
8: Wat voor straling is dat precies? Wat moet ik me voorstellen?
7: Nou, dezelfde als radio 1 via de ether, zeg maar. Via de lucht.
0: Ja.
7: Als je de autoradio door zou draaien, zeg maar van achter de 100 megahertz, als je die door zou draaien naar 900 megahertz of 1000 megahertz of nog een paar verder, dan zit je eigenlijk in het gebied waar wij zitten te meten.
0: En wat krijg je dan te weten als je meet wat jullie aan het meten zijn?
7: Nou, dat zijn dus vrij specifieke natuurkundige processen die zich afspelen. En voor de sterrenkunde om een compleet beeld te krijgen van wat er nou eigenlijk aan de hemel gebeurt, kun je niet meer volstaan met naar één proces kijken. Dus moet je eigenlijk in alle kleuren van het licht, dus optisch, gamma, straling, röntgenstraling, moet je eigenlijk allemaal op één hoop gooien.
0: Ja.
7: Omdat die processen spelen zich nooit alleen af, zeg maar. Dat is altijd een samenwerking tussen verschillende dingen. En als je dus het goed beeld wil hebben, moet je ze eigenlijk naast elkaar leggen om te kijken waar ze met elkaar interactie hebben.
0: Ja, want we weten nog ontzettend weinig van het heelal, hè?
7: Mm-hmm.
0: Dus het is heel belangrijk dat jullie werk kunnen blijven doen daar in Dwingelo.
7: Dat klopt, ja. En het is heel fundamenteel onderzoek.
0: En gaan jullie nu actie voeren om dat observatorium in het Verenigd Koninkrijk open te houden? Of wat kan er nu gebeuren?
7: Nou ja, kijk, in het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk een politieke beslissing. En vanuit onze kant ondersteunen wij onze collega's daar waar mogelijk met het helpen aantonen hoe ontzettend belangrijk en wat voor unieke functionaliteit zij bijvoorbeeld aan ons netwerk toevoegen.
0: Ja. Bent u bang dat u uw baan hier misschien door gaat verliezen?
7: Daar is een risico op, ja.
0: Ja, hoe belangrijk is dit werk voor u?
7: Voor mijzelf erg belangrijk. Ja, ik doe dit al heel erg lang.
0: Ja.
7: En ik vind het gewoon, ja, als je dit niet leuk vindt, dan blijf je niet zo lang hangen.
0: Nee, dat snap ik.
7: Het is vrij uniek in de wereld wat wij doen.
0: Ja, en het is ook een uniek centrum in de wereld, toch? wat jullie daar hebben in Drenthe.
7: Klopt, ja.
0: En ik kan me toch niet voorstellen dat dat dan toch gaat verdwijnen door één beslissing in het Verenigd Koninkrijk. Er zal toch wereldwijd een ophef over zijn.
7: Ja, het is natuurlijk er is niet een eenduidig antwoord op te geven. Want wij zijn een samenwerkingsverband tussen Europese lidstaten en een aantal buitenlandse instituten die samenwerken. Mm-hmm. En wij coördineren en faciliteren daar. Natuurlijk met een enkeling valt de staat of valt het niet.
0: Nee.
7: En we krijgen natuurlijk zometeen de SKA-telescoop in Zuid-Afrika. Die is nu in aanbouw.
0: Ja, dat is een nieuwe telescoop van 1 miljard euro, begrijp ik.
7: Klopt, klopt.
0: En het project duurt al 40 jaar, moet over 5 jaar klaar zijn. Dat is een megaproject. Wat gaat er gebeuren?
7: Dat klopt. Nou, die bouwen een enorm gevoelige telescoop in Zuid-Afrika. Gebouwd uit een paar, zeg, 150 kleinere telescopen. En het oplossend vermogen, dus de hoeveelheid details die ze daarmee kunnen zien, is wat gelimiteerd. En daar zouden dus de telescopen in ons netwerk, dus wij maken eigenlijk een virtuele telescoop ter grootte van de aarde.
0: Ter grootte van de aarde?
7: Ja, dat klopt.
0: Maar dat is ontzettend veel informatie wat je daarmee dan binnenkrijgt.
7: Ja, dat klopt.
0: Hoe verwerk je dat?
7: Met een clusters, rekenclusters en opslagclusters die wij hier in de kelder hebben staan.
0: Jeetje. En ja, Julia zit ook een beetje moeilijk te kijken, en ik ook, want we zijn allebei niet heel erg wetenschappelijk aangelegd op dit terrein.
8: Maar verduizelt een beetje.
0: Wat kun je daar dan mee? Wat weten we dan door jullie werk wat we eerder niet wisten?
7: Nou, laat ik zo zeggen, wij kunnen dus ontzettend scherp inzoomen op de kleinste details in het heelal. Om een beeldvorming te geven, de plaatjes die we met ons virtuele instrument kunnen maken, die passen makkelijk binnen één pixel van een Hubble Space Telescope plaatje.
0: Ja.
7: Dus je moet je voorstellen, voor de Hubble Space Telescope, dat zijn hele indrukwekkende plaatjes. Maar als je nou echt op heel klein detail wil kijken, wat gebeurt er nou?
0: Ja.
7: Dan kun je dus bijvoorbeeld onze telescoop gebruiken.
0: Nou, dat is hartstikke goed werk. Ik hoop dat jullie daar door kunnen blijven gaan in Dwingelo. Dank u wel, Marjolein Verkouter, over de radiotelescoop daar in Drenthe. Een boete van 2000 euro als je huis leeg staat. Almere gaat op die manier strijden tegen spookhuizen. Maar of je zo het woningtekort oplost, vragen we zometeen aan wethouder Paul Tang.
9: NPO Radio 1.
10: Max.
9: Met Jurgen van den Berg.
11: Ik heb trouwens iets gezegd over dat fototoestel. Hè? Vergeet het maar.
12: Oké,
11: klopt helemaal niks van. Klopt geen zak van.
12: Nou, gelukkig.
11: Ik weet ook niet waar ik het vandaan haalde.
12: Hey Jurgen, goedemiddag.
11: En wat heb je zelf aan vandaag eigenlijk?
12: Een hele dunne polo, een dunne wolmix en...
11: Schrik niet.
12: Korte broek.
11: Oh, toch wel?
12: Ja, toch wel, ja. Maar ik heb er de benen voor.
13: Ja, wij sorteren kleding uit voor ons winkels. Ze dachten even nog van, dat is zo'n speelgoedslang die je kunt bewegen.
11: Ja.
13: Toen bleek hij dus echt levend te zijn. Ja, die zat tussen de kleding.
9: Zometeen om 2:00.
14: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
15: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
18: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
19: Blijf thuis.
18: Dan weet u hoe het echt zit.
20: Autotaalglas zit echt overal.
21: Opgelost. Autotaalglas.
20: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
22: Goed, het is gelukt.
20: Wat is er gelukt?
22: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
20: Fluitje van een cent dus?
22: Nou, het was wel wat meer dan dat.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: leren mediteren. Zen.nl.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo!
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie olifant!
23: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
24: NPO Radio 1. 1 uur.
25: Lammert de Bruin.
0: Oekraïne, de graanschuur van Europa, is ontzettend belangrijk voor het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Maar liefst 50% van al de tarwe en gerst uit dat programma komt uit Oekraïne. Dat werd gezegd in het NOS-journaal, maar is dat feit of fictie? Zometeen in één vandaag na het NOS-journaal. Marnix Ampersen.
26: In de rechtbank in Groningen was vanochtend de eerste proforma-zitting in de zaak tegen twee moeders uit Stadskanaal. Ze worden verdacht van poging tot doodslag, langdurige en ernstige mishandeling en het opsluiten van de 6-jarige dochter van een van de twee vrouwen. Verslaggever Josephine Trehi was bij de zitting aanwezig. Josephine, wat is daar besproken?
27: Nou, het ging erover dat de verdachten langer blijven vastzitten. Dat ze voorlopig nog vast blijven zitten. En het ging er ook over, die vrouwen waren er trouwens vandaag niet bij deze eerste zitting. Daarnaast ging het er ook over hoe het loopt nu met het onderzoek dat nog in volle gang is. Ik sprak na afloop even met de persofficier. En ik vroeg aan haar waar zich nou precies op richt in dat onderzoek.
28: Ja, dat zijn vooral WhatsApp-berichten die de verdachten naar elkaar hebben gestuurd. En daaruit kun je ook wel bepaalde handelingen dus halen die gepleegd zouden zijn. Maar ook hoe de communicatie tussen de twee verdachten onderling is geweest.
27: En dat is veel, 33.000 pagina's?
28: Ja, dat is allemaal uitgewerkt. Tenminste, daar is de politie nu bezig om dat allemaal uit te werken. Ook de belangrijke dingen daaruit te halen. En dat gaat gewoon nog wel wat tijd kosten.
27: Gaat het dan ook in die berichten over die samenwerking tussen die vrouwen? Wat we wel hoorden uit het eerdere vonnis ook?
28: Ja, een samenwerking is denk ik een groot woord. Het gaat vooral om de wisselwerking tussen die twee. Hoe zij samen traden in de richting van de kinderen. Daarin hebben ze ook al wel wat naar voren gebracht in de verhoren. En ze erkennen op zich de handelingen te hebben gepleegd. Maar geven daarbij min of meer ook wel aan onder invloed van de een of de ander te hebben gestaan. En dat maakt ook onderdeel uit van het onderzoek. En dat zal ook worden bekeken in het onderzoek wat naar de verdachten zelf wordt gedaan. Naar hun persoonlijkheid in het Pieter Baan Centrum. Daar zal worden gekeken, hoe zitten deze verdachten eigenlijk in elkaar. Maar daar een onderdeel daarvan is ook dat ze gezamenlijk zullen worden geobserveerd. Dus ook de wisselwerking tussen deze twee verdachten zal daar ook een groot onderdeel van dat onderzoek zijn.
27: Want ze hebben nu geen contact met elkaar?
28: Op dit moment zitten ze nu gedetineerd en allebei in een andere inrichting.
27: U zei ook dat er beeldmateriaal is, dan gaat het over de mishandelingen?
28: Ja, er is beeldmateriaal al in het dossier bekeken, maar er is nog veel meer te zien waarop inderdaad ook mishandelingen te zien zijn. Dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het bewijs. Naast de verklaringen van de verdachte, naast ook de verklaring van het slachtoffer die ze zelf heeft afgelegd. En het berichtenverkeer dat wij zien. Ja, en dat maakt dat we wel een hele stevige verdenking natuurlijk hebben richting deze twee verdachten.
26: Ja, Josephine, de vraag is natuurlijk bij iedereen. Die vraag zich af van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Zeker omdat er al langere tijd meldingen waren.
27: Ja, klopt inderdaad. Meldingen onder andere door school. Daar zagen ze ook wel dat het slecht ging met het meisje. Dat ze in slaap viel tijdens de les. Ze was ondervoed. Ze was ook al eerder naar het ziekenhuis gebracht. Maar pas de tweede keer, dus dat was ongeveer na een jaar. Toen ze weer bij in het ziekenhuis terechtkwam en in een kunstmatige coma werd gebracht, is er pas echt actie ondernomen en zijn die vrouwen opgepakt. Dus inderdaad, de vraag is ook hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Omdat er ook echt hulpverleners nog bij dat huis zijn geweest. Maar daar doet de inspectie gezondheidszorg en jeugd onderzoek naar.
26: Dankjewel. Verslaggever Josephine Tree. Nederland en een aantal andere EU-landen praten in Berlijn over de begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie wil een begroting van 2000 miljard euro, maar Nederland en de andere landen vinden dat veel te veel. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op twee plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in de Brabantse plaats 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal ontstond een grote vechtpartij tussen spelers en trainers. De Turkse club won met 2-1 van Lyon en is door naar de groepsfase van de Champions League. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. Er zijn tot nu toe 335 doden geteld en de schade is enorm, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
1: Het is een enorme chaos, daar is heel veel stuk. Heel veel van de infrastructuur waarover het reddingswerk ook het gebied in moet komen is weggeslagen, bruggen en wegen. Er zijn inmiddels meer dan 3000 agenten op de been aan de Nepalese zijde. En in Nepal konden ook veel helikopters niet landen, omdat dus die wegen weg zijn geslagen en er nog veel hoog water is. Verder zijn er vannacht heel veel reddingswerkzaamheden al geweest. Er zijn ongeveer 40 mensen gered. En deze werkzaamheden gaan nog steeds door.
26: Onder de vermisten is een groot aantal toeristen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zei vanochtend dat er rekening mee wordt gehouden dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf in Nepal. De FIOD heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken, maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de FIOD wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie en zijn bedrijven ook niet. Het weer, vanuit het zuiden zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen opnieuw onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22.
0: Tim Schaap bij de ANWB, hoe is het op de weg?
2: Ja, op de meeste plekken kun je eigenlijk goed doorrijden hoor. Wel staat er 50 kilometer file in totaal. Onder andere 3 daarvan op de A8, Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein, 10 minuten, komt daardoor een ongeluk. En een pechgeval veroorzaakt file op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum, 9 kilometer en 20 minuten.
24: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Staat je onverkochte huis leeg, krijg je ook nog eens duizenden euro's boete. Almere voert per 1 januari een leegstandsbelasting in. Waar dat nou goed voor is, vragen we straks aan wethouder Paul Tang. En Julia, in Feit of Fictie checken we de Oekraïense graanschuur.
3: Ja, want hoe belangrijk is die nu voor de Verenigde Naties? Komt de helft van het graan uit het VN-voedselhulpprogramma inderdaad uit Oekraïne?
0: Horen we zo van je. Nu eerst, hoe milieuvriendelijk is een warmtepomp?
4: Vraag 1 vandaag.
0: Want we moeten allemaal van het gas af en aan de warmtepomp van de overheid. Dat is duurzamer, wordt gezegd. Maar hoe komt die warmtepomp eigenlijk aan zijn warmte? En wat zijn daar de gevolgen van voor het milieu? Dat wil Tilly Korst uit Eindhoven weten. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Heeft u zelf een warmtepomp?
5: Nee, ik heb geen warmtepomp, nee.
0: Zou u er een willen?
5: Nee, ik wil eerst weten hoe onveilig of veilig hij is. Dus, want de mensen die boren alles maar in de aarde en er wordt maar gedaan alsof alles van hun is. Maar hoe ver gaat het met de aarde?
0: Ah, u bent bang voor de gevolgen die het kan hebben, al dat boren op het milieu van de aarde.
5: Ja. Ja.
0: Ja. Hele goede vraag. We gaan het eens voorleggen aan iemand die daar alles over weet. Frank Achterberg, voorzitter van de vereniging Warmtepompen. Goedemiddag.
6: Een hele goede middag.
0: Hoe werkt zo'n warmtepomp ook alweer?
6: Een warmtepomp die doet in feite wat de naam zegt. Hij pompt de warmte van waar die is naar waar je hem hebben wil. En de bekendste voorbeelden die heten dan geen warmtepomp, maar dat is bijvoorbeeld een koelkast of een airconditioner. En die pompen allebei de warmte van de binnenkant, van de ijskast of van een ruimte naar buiten toe.
0: Ja, maar daarvoor hoeven we geen gaten in de aardkorst te boren.
6: Nee, nou laat ik 2 woorden zeggen over hoe zo'n ding dan werkt, waar die zijn warmte vandaan haalt. En dan komen we vanzelf op de aarde als één van de bronnen. En we praten over het verwarmen van met een warmtepomp. Dan haal je die warmte van buiten. Omgevingswarmte heet dat. Kan uit de buitenlucht, kan uit de bodem. En het eerste voordeel van zo'n warmtepomp is, dat is gratis warmte. Die kun je gewoon pakken. En daarom is die ook zo duurzaam. Want uiteindelijk is er een klein beetje stroom voor nodig, relatief. Je krijgt ongeveer 4 keer zoveel warmte eruit als dat je er stroom in stopt. Nou, hoe werkt dat nu? Als je kijkt naar waar die warmte vandaan komt, en laat ik lucht nemen, dan wordt die gebruikt om uiteindelijk een woning te verwarmen. En het mooie van een warmtepomp is dat die verwarming is op een hogere temperatuur dan die buitenlucht. En daarmee kun je dus een ruimte verwarmen of tapwater voor het afwassen of voor het douchen.
0: Ja.
6: Er zijn verschillende bronnen. Ik noemde de buitenlucht. Die is van de warmtepompen dan weer het meest bekend. Mm-hmm. Want die heeft zo'n buitenunit met een grote ventilator. Omdat die de lucht blaast langs een warmtewisselaar om de warmte eruit te halen. En bodem kan ook. Daar gaat de vraag van mevrouw Korsten over.
0: Ja.
6: Dan gebruik je grondwater als bron. Die is nog energiezuiniger dan buitenlucht. En dat komt omdat in de winter het grondwater een hogere temperatuur heeft dan de buitenlucht.
0: Ja.
6: En neem even een koude winterdag, ongeveer 0 graden buitenlucht. Maar de bodem hier heeft een temperatuur van ongeveer 10 graden. En hoe hoger de grondtemperatuur, hoe minder energie erin hoeft te stoppen om uiteindelijk te komen tot de 35 graden voor de verwarming van een ruimte. Of 55 graden voor tapwater.
0: En heeft dat dan ook effect op dat bodemwater, op dat grondwater? Want mevrouw Korsten maakt zich een beetje zorgen over al dat boren in dat grondwater.
6: Nou, op zich is dat een hele goede vraag die al heel lang geleden gesteld is. Want wat moet je dan doen? Laat ik het voorbeeld nemen van een kleine warmtepomp voor een woning. Ik denk dat mevrouw Korsten daaraan denkt. Ja. Dan boor je inderdaad een gat in de bodem van enkele tientallen meters diep. Daar stop je stel het je voor als een dubbelgevouwen tuinslang. Die stop je daarin, naar beneden toe. Daar laat je uiteindelijk water doorheen stromen. En die neemt dan de temperatuur van het grondwater aan. Als die naar boven komt, dan gaat die langs een warmtewisselaar om de warmte eruit te halen. En vervolgens opgewaardeerd, op een hogere temperatuur, het gebouw in.
0: Okay.
6: De zorg zit misschien in, zeg maar, gaat dat dan wel goed met dat grondwater?
0: Ja.
6: Nou, om te beginnen is het zo, er gebeurt niets met het grondwater.
0: Okay.
6: Daar gaat alleen maar die tuinslang in. En de tuinslang neemt de warmte op uit het grondwater. Het grondwater koelt dus ietsje af als je de warmte eruit haalt.
0: Maar dat is niet erg.
6: Waar je op moet. Nee, dat is niks is erg. Want ten tweede kan de zorg zitten. En ik zei al, die vraag is lang geleden gesteld. Gaat het goed met het boren?
0: Ja.
6: Als je inderdaad in de grond boort. Nou, dat is allemaal uitgezocht, goed onderzocht en zwaar gereguleerd, zoals dat heet. In de wet is vastgelegd hoe je dat doet. En waar je dan op moet letten is, er zijn verschillende grondwaterlagen. Die worden in de regel door een kleilaag afgesloten van elkaar. En die mogen niet gemengd worden. Want die zijn verschillend van kwaliteit.
0: En dat is en dus goed wettelijk geregeld en afgesproken.
6: Ja, en er is een hele branche die daar verantwoord mee omgaat.
0: Ja, daar bent u onderdeel van. Dus u bent wel te vertrouwen. Hè? U zegt het niet omdat u van de vereniging warmtepompen bent.
6: Nee, dat zeg ik omdat ik als Nederlands burger even bezorgd ben om het milieu.
0: Mevrouw Korsten, bent u tevreden met het antwoord?
5: Nee, want ik vind al dat boren in de aardbol. Ik vind het onverantwoord. Als nou iedereen een warmtepomp door de aardbodem boort.
0: Ja.
5: En er worden mijnen gedaan. En er worden tuttels gegraven.
0: Ja.
5: En we doen ondergrondse proeven met atoombommen en weet ik wat allemaal.
0: Atoombommen?
5: Het kan toch niet goed zijn voor de aardbol?
0: Nee, nou, meneer Achterberg, nog heel kort even hier een reactie op.
6: Ja, ik denk dat de vergelijking met atoombommen en mijnen niet opgaat. We praten hier over enkele tientallen meters. Een gat, zeg maar, in de klei en het zand. De kleilagen worden netjes gerepareerd en er gebeurt verder niets mee.
0: Okay.
6: Dus om te beginnen gaat dat altijd goed. Ten tweede moeten we bedenken dat het probleem wat we hiermee aan het oplossen zijn, dat is de klimaatopwarming.
0: Dat is
6: zeg maar echt de moeite waard om dan juist wel die omgevingswarmte te gebruiken. Juist
0: dank
6: omdat
0: wel,
6: het zo duurzaam is.
0: Frank Achterberg, voor het antwoord van de Vereniging Warmtepomp. En ook bedankt Tini Korsten voor het stellen van uw vraag. Sorry dat we u niet tevreden hebben kunnen maken. Heeft u ook een vraag bij het nieuws over zaken in het nieuws of wat u verder bezighoudt? Stel hem dan via eenvandaag.nl/chat. En dan gaan wij op zoek naar een antwoord. Een boete op een leegstaand huis. Dat is wat Almere vanaf volgend jaar invoert. En die boete kan zomaar duizenden euro's hoog zijn. Gaat dit de leegstand dan oplossen? Degene die de boete invoert is Paul Tang, volkshuisvestingwethouder in Almere. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Waarom deze boete? Staat er zoveel onnodig leeg in Almere?
7: Nou, ik denk dat elke woning die leeg staat in een tijd van woningnood eigenlijk al een belediging is voor elke woningzoekende. En in Almere wordt veel gebouwd, maar we hebben nog steeds veel meer mensen die naar een woning zoeken.
0: Ja.
7: En het gebeurt bijvoorbeeld maar ook regelmatig dat ik aan mijn jasje word getrokken. Meneer Tang of Paul, die woning staat leeg, kan je niet wat doen.
0: Oh, nou, en dan hopen ze dat u dan ingrijpt.
7: Ja, dus het valt echt op als woningen leegstaan. En we willen als gemeente niet dat woningen onnodig leegstaan. Hè?
0: Nee.
7: Dus die, De leegstandsbelasting is heel eenvoudig. Als woningen meer dan een jaar leegstaan, dan kan die belasting worden geheven. Dan beginnen we met een niet zo groot bedrag, €2000.
0: Is dat per jaar of per maand of per week?
7: Per jaar is dat.
0: Okay.
7: En als dat langer en als dat blijkt dat het hoger moet worden, omdat het dan zullen we dat ook verhogen. Maar dat gaan we uitvinden of dat echt nodig is. Ik heb zelf al de hoop dat we toch heel duidelijk maken dat woningen niet onnodig lang leeg staan. Dus dat signaal, dat feit dat we al een brief sturen, al helpt om de eigenaar in beweging te krijgen en de woning weer bewoonbaar te maken.
0: Ja, Julia, staan er eigenlijk heel veel woningen helemaal leeg?
3: Nou, er zijn in Nederland bijna 200.000 zogenaamde papieren leegstaanders, waarvan 64.000 langer dan een jaar. En van de bijna 200.000 zijn er slechts 25.000 echte spookhuizen waar geen energie wordt verbruikt, al dus het CBS.
0: Ah, oké, dus dat is toch minder dan die papieren leegstand. In Almere, meneer Tang, gaat het om zo'n 400 woningen. Hoe weet u nu dat dat echt spookwoningen zijn waar geen energie wordt gebruikt en waar niemand in zit?
7: Dat weten wij niet. En dat gaan we ook uitvinden. En dus de inschatting is, dus we zien de administratieve leegstand is 400. Ik denk als mensen het mogen melden dat we misschien wel meer woningen gaan ontdekken. Maar goed, dat is in de toekomst. Maar ga even uit van die 400. Het blijkt dat er minder te zijn. Maar wij proberen die woningen toch weer bewoonbaar te krijgen. En dat is wat de bewoners mogen verwachten van de gemeente. Dat ze alles om alles zetten om woonruimte beschikbaar te stellen.
3: En is het dan zo dat de buren dan moeten aangeven van, hey, ik zie hier al maandenlang...
7: Dat zou fijn zijn als in de toekomst dat ook zou kunnen. Maar we beginnen met de administratieve bestanden. We hebben een woning, we hebben geen bewoners. Dan gaan we een brief sturen. Dus we beginnen met onze administratieve bestanden. Maar in de toekomst zou het mijn lief ding zijn dat ze niet mijn arm in mijn jasje trekken, maar dat ze het ook kunnen melden bij de gemeente. Van hier staat een woning bij. Ga dus wat doen. Nee, niet een beetje rust. Maar het moet wat systematischer, zeg maar.
0: Ja, ik begrijp het. Nu zijn er ook critici die zeggen, dat is eigenlijk een overbodige maatregel, want heel veel van die huizen worden wel degelijk bewoond. Uit CBS-cijfers blijkt dus bijvoorbeeld dat in veel van die leegstaande huizen energie wordt gebruikt. Hoe kan dat dan? Waarom is dat op papier dan niet duidelijk?
7: Kijk, je zegt zelf al, er zijn spookwoningen waar geen energie gebruikt wordt. Nou, dat is dus interessant. Dus enerzijds, het kan zijn dat de woning al bewoond wordt, maar dat de bewoner zich niet geregistreerd heeft. Dat kan.
0: Ja.
7: En het andere situatie is dat de woning inderdaad niet bewoond wordt. En dan heeft zo'n belasting wel degelijk zin. En nogmaals, er zijn gewoon duizenden mensen in deze stad op zoek naar een woning die wanhopig worden. Waarom zouden we niet proberen om die spookwoningen weer bewoond te krijgen?
0: Ja, want is dat denkt u een bewuste keus van die eigenaren om die woningen leeg te laten staan?
7: Dat is een goede vraag. We hopen daar ook iets meer over te leren, juist door die leegstandsbelasting in te voeren. Het kan zo zijn dat een woning in verbouwing is. Dat is een veel voorkomende reden. Maar we zien ook wel woningen die al echt wel langer dan een jaar leeg staan. En het is dan eigenlijk niet zo goed voor te stellen waarom de eigenaar dan niks doet, om eerlijk te zijn. Want die zou toch de huuropbrengst hebben. Het kan zijn dat het een soort laksigheid is. Kijk, het is wel zo dat in een tijd van stijgende huizenprijzen het ook wat makkelijker is om een woning leeg te laten staan. Want je verdient het meeste gewoon op, in ieder geval op papier, aan die stijging van de huizenprijs.
0: Ja, en die huurwet is natuurlijk ook aangepast, waardoor het verhuren misschien moeilijker is gemaakt.
7: Ja, verhuren, dus dat maakt het ook nog inderdaad. Dus wij zullen dus ook hopen dus ook beter te ontdekken waarom woningen leeg staan, of we daar nog wat aan kunnen doen.
0: Ja, want verwacht u echt dat deze regeling, deze boete, de woningnood in Almere gaat helpen oplossen?
7: Alle beetjes helpen. Wij zetten echt alles op alles. En dat mogen bewoners ook van, of inwoners van Almere ook van ons verwachten. Of dit nu de leegstandsheffing is. Want we zijn ook een experiment gedaan met hospitaverhuur, zodat jongeren in Almere een hospita kunnen vinden. Het zijn misschien niet de grote getallen, maar het helpt wel.
0: Ja, de leegstandsbelasting die werd eerder dit jaar door Den Haag mogelijk gemaakt. Weet u of er inmiddels al meer gemeenten zijn die het ook gaan invoeren?
7: Ik heb het nog niet gehoord. Maar als je het hoort, ik hoor het ook graag.
0: Nou, loopt dan meer een keer voor op.
7: Het zou kunnen zijn dat we gewoon de eerste zijn.
0: Ja. Dank u wel en veel succes ermee. Paul Tang, verantwoordelijk wethouder van Wonen. Goedemiddag.
24: Feit of fictie?
0: Ja, Julia, dit is een beetje een gek verhaal, want er komt voedselhulp uit een land dat zelf in oorlog is.
3: Ja, dat gaat over Oekraïne en hun graan. De Russen nemen geregeld havenstad Odessa onder vuur, waar vandaan dat graan naar de rest van de wereld gaat. Een Oekraïense woordvoerder van de haven zei dinsdag in het NOS-journaal dat 50% van de voedselhulp van het Wereldvoedselprogramma van de VN uit Oekraïne komt. En dan gaat het om tarwe en gerst.
0: 50%, dat klinkt echt als heel veel.
3: Ja, dus daar willen we wat meer over weten.
0: Is Oekraïne eigenlijk door die oorlog nog steeds wel de graanschuur van Europa?
3: Ja, zo werd die genoemd. En nu vroegen we het aan Freek Vossenaar, analist Food en Agro bij HCSS.
8: Ja, in ieder geval, als je kijkt wat ze nu geoogst hebben, dan is het de graanschuur van Europa. Maar als je kijkt wie kan wat leveren op de wereldmarkt, dan als je het zo definieert als graanschuur van Europa, dan is het een graanschuur van de deuren niet open kunnen. Ja, dus wat heb je eraan?
3: Ja, de voorraad is dus groot, maar het kan amper verscheept worden.
0: Maar het is toch wel opvallend, want er is gewoon nog steeds hier brood te kopen, pasta te kopen. Ik weet nog dat we aan het begin van de oorlog pasta gingen hamsteren, omdat we bang waren dat het er niet meer was. Maar we komen nu niet acuut in de problemen.
3: Nee, en dat komt eigenlijk omdat ons voedselsysteem best wel weerbaar is.
8: De misoogst op de ene plek wordt wel weer gecompenseerd door een goede oogst elders. Hè. Dit jaar ook Turkije had een hele goede oogst en Egypte had door hoge garantieprijzen ook een veel hogere oogst dan verwacht. Maar Oekraïne wordt wel en Rusland worden wel gemist op die markt.
0: Ja, en worden ze dan ook gemist in dat wereldvoedselprogramma?
3: Nou, als het over Oekraïne gaat, heb ik daar Thea Hilhorst over gebeld, hoogleraar humanitaire hulp. Ze legt uit hoe dat werkt bij die grootste organisatie binnen de VN die verantwoordelijk is voor voedselhulp in de wereld.
9: Gedeeltelijk is voedselhulp echt wat je erbij voorstelt. Voedsel dat wordt uitgedeeld. Maar voor een deel is het ook geld, cash, wat wordt gegeven aan mensen die zodat ze zelf voedsel kunnen kopen. En dat is in situaties waar er wel genoeg voedsel op de markt is, maar mensen, doordat ze zijn moeten gaan migreren, gedwongen verhuisd, geen geld hebben om het te kopen.
3: Ja, en denk dan aan landen zoals Nigeria, de Palestijnse gebieden, Soedan, Somalië, Zuid-Soedan en Jemen. Het voedsel wordt niet altijd geïmporteerd, maar vaak ook in het land zelf ingekocht.
9: Want dat voedsel wordt voor 62% lokaal aangeschaft. Dus dat betekent of in de regio. Dus dat betekent dat voedselhulp die uitgedeeld wordt in Nigeria, gekocht wordt in Nigeria in een andere provincie of vlakbij. En hetzelfde geldt voor voedsel dat wordt uitgedeeld in Somalië. Dat wordt gekocht in Somalië. Dus op die manier wordt 60% ongeveer van de voedselhulp die wordt lokaal aangeschaft.
3: En daar vult ze ook nog op aan?
9: Er wordt sowieso minder dan de helft voor het internationaal op de internationale handel betrokken van voedsel. En dan zit daar ook niet alleen graan en gerst, maar ook nog rijst wordt natuurlijk ook internationaal verhandeld. En mais, dan heeft Oekraïne daar ook wel een aandeel in. Dus al met al wordt er op de wereldhandel gewoon verschillende soorten granen gekocht. En ook niet zo dat 50% samen is van de voedselhulp. Dus in die zin is het niet zo dat Oekraïne, wat daar geëxporteerd wordt, de helft van de voedselhulp vertegenwoordigt.
0: Oké, ik heb jou heel hard zien bellen op deze feit of fictie. Heb je ook nog met het World Food Program zelf weten te bellen?
3: Nou, die was lastig bereikbaar, maar we hebben wel contact gehad met Koen Peters, die voor WFP werkt. En die reageert per mail op onze vraag. Als het specifiek over tarwe gaat, dan denkt hij dat het wel ongeveer de helft is dat uit Oekraïne komt. En als we kijken naar alle voedsel die het WFP inkoopt, dan is Oekraïne dichter bij 10%.
0: Oké, feit of fictie. De helft van de voedselhulp van het Wereldvoedselprogramma van de VN komt uit Oekraïne. Wat betreft tarwe dan?
3: Dat is een feit, maar het is maar een klein aandeel van het totale voedselprogramma van de VN. Thea Hilhorst heeft nog wel een laatste aanvulling.
9: Los daarvan is het zeker zo dat de voedselhulp vanuit Oekraïne onvoorstelbaar belangrijk is. Want wat er aan de hand is, het Wereldvoedselprogramma veel te weinig geld heeft gekregen dit jaar. En daarmee al natuurlijk begonnen is met een soort van tekort en lege opslagplaatsen van voedsel. Daar zijn ze het jaar mee begonnen. En dan heb je ook nog daarbij dat dus een deel van het graan vanuit Oekraïne wegvalt. En dan vallen er enorme gaten wereldwijd, omdat het aantal landen waar honger echt acuut is heel erg groot op dit moment.
0: Ja, het is 2:07. Hier gaat straks Bureau Buitenland verder met Sophie Derksen. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Maar jullie ook aandacht voor Odessa, denk
11: ja,
0: ik.
11: Ja, wij gaan vanuit Odessa verder waar jullie gebleven zijn met verslaggever Michiel Driebergen, die daar vannacht die grote Russische aanval meemaakte. Met hem spreek ik daarover en over de gevolgen van die Russische aanvallen en de Oekraïnse tegenreacties op de Russische havens en de gevolgen voor de graanmarkt. Dat dus bij ons. En het gaat over Turkije, dat steeds meer toenadering zoekt tot de Koerdische PKK. Zo dadelijk bij Bureau Buitenland.
0: Zijn we bijna aan het einde. Julia, wat is er nog?
3: Ja, het onweer is een aantocht, Lammert.
0: Okay.
3: Ja, er zijn nog wat festivals dit weekend waar het kamperen geen pretje wordt, vrees ik. Maar wie van kamperen houdt en niet nat wil worden, die kan naar een bijzonder initiatief. Want we lazen in de Telegraaf over een indoor camping. Een grote loods in Amsterdam, gevuld met tuinhuisjes, caravans en campers. En niet voor de opslag, hè, dus echt lekker om te recreëren. De timing was wat ongelukkig voor de ondernemer die in coronatijd begon. Maar inmiddels weten de mensen de indoor camping te vinden. Je moet wel tegen wat TL-licht en een tapijt van kunstgras kunnen. Is dat iets voor jou?
0: Dan zit je dus gewoon met je caravan of je tent in een loods.
3: Binnen.
0: In een schuur.
3: Ja.
0: Ja, nee, ik denk dat ik dan toch liever gewoon thuis blijf.
3: Ja, jij hebt nu je eigen grote loods in Friesland.
0: Ja, precies. Ga ik daar wel kamperen? Nee. Okay. Dankjewel, jullie. Wil jij het wel trouwens?
3: Nee.
0: Oké. Okay. Heeft u een vraag aan ons of bij het nieuws? Ga dan naar eenvandaag.nl/chat. Dan gaan wij op zoek voor u naar antwoorden. Onze tv-uitzending is om 6:30 op NPO 1. Online zijn we te vinden op eenvandaag.nl. We wensen u nog een heel fijne middag.
12: Avrotros. De omroep voor ons.
13: Ster. Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
15: Onaf, denk ik.
13: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
15: Nou, daar ben ik toch af.
13: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
16: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl. En wie weet, zie ik je snel.
17: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
18: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
17: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
21: Ah, mam?
22: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
29: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
22: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
30: Vlieg door je tijdlijn.
31: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
32: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
31: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
33: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
34: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
33: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
34: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
35: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
36: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
35: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
36: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
1: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
6: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
7: In Brussel heeft NAVO-baas Rutte gepraat met de Amerikaanse onderminister van Defensie, dat is Elbridge Colby. Rutte blikte terug op hun ontmoeting in februari, toen de Amerikanen pleitten voor een grotere Europese inzet van de NAVO. Er zijn in die tijd al grote stappen gezet, zegt Rutte.
8: And it is happening. When you look at the moment, in 2025, $139 billion extra spent on defense by the Canadians and the Europeans compared to the years before. And it is still continuing. And it's still much more to be done. We will get there.
7: Er is dus veel meer geld in defensie onder meer geïnvesteerd door Europa en Canada, zegt Rutte. Maar volgens hem moet er dus nog veel worden gedaan. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baan Centrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de zaak. De twee verdachten die waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuurmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook nog eens regen verwacht in het gebied. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 335. 332 doden in Nepal en 3 in Tibet. Er zijn vorig jaar 175 meldingen binnengekomen bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar daarvoor. Dat komt volgens de dienst vooral omdat het aantal aanbieders flink is gestegen. Ze hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. En cliënten die hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen.
10: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een paar opvallende zaken. Allereerst traditiegetrouw de Duitse grenscontrole. Op de A12 vanuit Arnhem ongeveer 10 minuten vanaf knooppunt Oud-Dijk. Dan de A12 richting Utrecht vanuit Arnhem. Bij Driebergen een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. Vanaf Maarsbergen heb je 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum zelf 5 kilometer. Je hebt 10 minuten vertraging.
6: NPO Radio 1. VPRO.
14: Buitenland. Sophie Derksen.
11: Welkom bij Bureau Buitenland. Zowaar hoopvol nieuws vanuit Turkije deze zomer. Dat een belangrijke stap zegt te hebben gezet in het vredesproces met de Koerden. Maar denken die daar ook zo over? En hoe is die Turkse vredespoging met de Koerden te rijmen met de onderdrukking van andere oppositiekrachten in Turkije? Ik vraag het zo aan Turkije-correspondent Suzan Yücel en aan filmmaker Reber Doski hier bij mij in de studio. Maar eerst gaan we naar Odessa, waar onze correspondent Michiel Driebergen vannacht een grote Russische aanval meemaakte. Het is tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Vannacht opnieuw dus een grote Russische aanval op de Oekraïnse havenstad Odessa. En juist in Odessa ligt veel graan opgeslagen. Het ging er net al even over op deze zender. Om de wereldmarkt op te gaan. De wereldwijde tarweprijzen zijn al op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. En dus is de vraag, is deze escalatie tussen Rusland en Oekraïne, die ook grote gevolgen heeft voor de internationale graanhandel, is die nog te stoppen? Aan de lijn vanuit Odessa is onze verslaggever Michiel Driebergen. Michiel, welkom.
19: Ja, dag Sophie. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Jij hebt het vannacht meegemaakt, die hele grote aanval op de stad. Het gebouw waar jij logeerde is ook geraakt, begreep ik. Hoe is het daar met jou?
19: Ja, nou ja, het gaat naar omstandigheden goed. En ook met de bewoners van dit pand moet ik zeggen. Het is een heel groot flatgebouw. En die drone, dit was een Garand drone vanochtend om 6:00. Ja, zo'n Garand drone is zo'n 2 bij 2 meter, denk ik. Vrij groot exemplaar. Die sloeg in op het dak van dit gebouw. Ik zat veel lager op een van de onderste verdiepingen. Stevig gebouw moet ik goed. En ook met de bewoners van dit pand moet ik zeggen. Het is een heel groot flatgebouw. En die drone, dit was een Garand drone vanochtend om 6:00. Ja, zo'n Garand drone is zo'n 2 bij 2 meter, denk ik. Vrij groot exemplaar. Die sloeg in op het dak van dit gebouw. Ik zat veel lager op een van de onderste verdiepingen. Stevig gebouw, moet ik zeggen. Dat bleek ook wel. Dat had ik van tevoren ook wel.

0: Het is gelukkig goed afgelopen, maar het is wel angstwekkend om mee te maken. En het was ook echt een hele, hele grote en langdurige aanval, moet ik zeggen, hoor.
1: Ja, want ik begrijp dat die aanval gericht was op de haven, zo'n 2 kilometer van jou vandaan. Maar die merk je dus ook op die plek waar jij zat.
0: Ja, zeker. Het is echt een groot, heftig bombardement. En dat urenlang. Het gaat eigenlijk in golven. Elke keer denk je, nou, dan kan ik wel weer gaan slapen. Dan kruip je weer even je bed in. Maar ik en mijn hostelgenoten, het is een soort hostel in de flat. Die hebben toch op de gang het grootste deel van de tijd doorgebracht. Mm-hmm. Daar zit je dus nog enigszins veilig. Maar ja, dat hoor je. Odessa is een hele grote haven. Maar er zijn, ja, ondanks die enorme aanval, dus weinig gewonden te melden. Eigenlijk helemaal niet. Geen slachtoffers. Dus dat is natuurlijk goed nieuws. En dat betekent dat, ja, de inslagen waren in de haven en de Russen richten zich eigenlijk al weken op de haven. Maar het lijkt ook echt alsof ze die haven echt willen vernietigen. Zo klonk het althans.
1: En is dat gelukt? Wat is er precies geraakt?
0: Ja, dat weten we dus niet. En dat we dat niet weten, dat dat eigenlijk niet gemeld wordt door de autoriteiten, betekent eigenlijk dat het de haven is. De haven is echt een afgeschermd terrein. En inmiddels is die haven ook stil leeg, want er is eigenlijk geen activiteit meer. De laatste weken hebben de Russen dus succesvol geprobeerd om die haven stil te leggen. Er zijn schepen geraakt, daarbij zijn ook doden gevallen overigens. Er zijn graansilo's geraakt, er zijn allerlei overslagcentra geraakt in de haven. Dus de haven werkt niet meer. Weinig mensen daar dus aan het werk. We weten niet of er slachtoffers zijn gevallen daar vannacht, maar we weten in elk geval dat daar de aanval op gericht was.
1: En wat probeert Rusland met deze aanvallen te bereiken? Ik bedoel, het doel is de haven volledig stil te leggen, juist nu die graanoogst, die graanexport eigenlijk, ja, op zijn hoogtepunt zou moeten komen?
0: Ja, dat is het. En dat is het. Dat kan niet anders. De haven ligt namelijk stil. Ik heb gisteren gesproken met een man die in de haven werkt, Alexander Slutsky. Hij werkt bij een bedrijf dat goederen inklaart van inkomende schepen. Hij zegt, nou, vorige week hebben 2 schepen het nog geprobeerd van die enorme haven. Het is een soort Rotterdam, het is een soort Maasvlakte. Zo groot is die haven. Ja, dat is het. 2 schepen hebben het geprobeerd om eruit te komen. Die zijn er ook heel heids uitgekomen. Maar als je in de verte kijkt, je ziet 2 grote tankers liggen en die zijn uitgebrand, want die schepen zijn dus aangevallen de afgelopen weken door de Russen. En de haven ligt stil. Ja, het grootste deel van de export, bijna de helft, gaat door de haven naar buiten van Oekraïne. Dus dit is natuurlijk een enorme economische klap. En dat probeert Poetin te doen, de haven stil te leggen. En dat is hem gelukt.
1: Maar goed, Poetin valt aan. Tegelijkertijd, Oekraïne valt zelf ook havens en graanbedrijven in Rusland aan. Als tegenactie zien we steeds gebeuren. De tarweprijs is inmiddels op het hoogste niveau in 3 jaar, las ik. Hoe direct is nou het verband tussen de aanvallen op die Oekraïnse havens en die stijgende wereldmarktprijzen?
0: Ja, dat is natuurlijk een heel direct effect. Kijk, Oekraïne en Rusland die zijn samen toch de grootste exporteurs van graan veruit. Samen zeker. Maar inderdaad, dat verhaal hier in Rusland is maar de helft van het verhaal. Want inderdaad, Oekraïne valt ook aan. En dat is toch een verschil met het eerste jaar van de oorlog. Toen was de haven in Odessa ook geblokkeerd, 1 jaar lang. Toen kon Oekraïne ook het graan niet kwijt. Maar nu slaat Oekraïne terug en treft Oekraïne ook graansilo's, de haven, infrastructuur en zelfs graanschepen aan de andere kant van de Zwarte Zee, waar Rusland dus van afhankelijk is voor hun graanexport. Dus Oekraïne slaat terug, dat is het grote verschil. Ja, en dan ligt eigenlijk de Zwarte Zee, het grootste uitvoergebied voor graan in de wereld, ligt dan eigenlijk stil.
1: Ja, dus dat gaat de hele wereld ook merken als ze dat niet al doet.
0: Ja, zeker. Kijk, in het eerste jaar van de oorlog werd er gevreesd voor oorlog, voor honger, zeker in Afrika. Hè, zeker in de armere gebieden van de wereld. Want Oekraïne en Rusland voeren vooral uit naar die derde wereldlanden, naar Afrika, naar Azië. Minder naar Europa overigens. Dat probeerde men toen wel, maar Europa, zeker de Polen, die kwamen toen met een soort blokkade. Ja, en nu is de vraag, waar moet dat graan heen? In Oekraïne zullen de prijzen kelderen. Want ja, in Oekraïne is er dus straks een overschot aan graan. Dat verwacht men. Er zijn nu al lange rijen richting het zuiden. Want men probeert dus, de boeren en de transportbedrijven proberen het graan en andere landbouwproducten en andere producten sowieso uit te voeren richting Roemenië. Mm-hmm. Maar die haven, Constanța in Roemenië, die kan die toevoer niet aan, heb ik al begrepen. En daar loopt het dus vast. Ja, en de haven in Odessa is dus zo groot dat is heel erg lastig te vervangen op met een andere plek zo snel.
1: Ja, en Poetin dreigt intussen verder te escaleren, begrijpen we. Ook Oekraïne blijft vooralsnog terugslaan. De prijzen lopen op, alternatieven voor die routes zijn lastig, zeg je. Als die gevolgen voor ook de internationale graan

0: handel dus zo groot, zo ontwrichtend zijn. Is deze escalatie tussen Rusland en Oekraïne te stoppen?
1: Ja, dan zou er toch enorme druk moeten ontstaan vanuit de internationale wereld. Rusland zegt, we willen alleen stoppen met de aanvallen op Odessa als Oekraïne de aanvallen op onze energieinfrastructuur stopt. Die bijvoorbeeld de hele olieindustrie die de afgelopen maanden door Oekraïne zo veelvuldig is aangevallen. Oekraïne zegt van ja, dat is niet te vergelijken. We moeten gezamenlijk stoppen met onze aanvallen, zei Zelensky gisteren op die graanvoorzieningen. Dus laten we daar nou een soort van staakt het vuren op afsluiten. Die man die ik gisteren sprak, Alexander Slutsky, zei eigenlijk zitten we nu in een soort spiraal van geweld. Ik verwacht, zei hij, dat de haven in Odessa helemaal niet meer open gaat tijdens de oorlog. Want we weten eigenlijk niet meer hoe we dit moeten stoppen. We zitten in een spiraal van geweld. Hij was het overigens mee eens hoor, dat Oekraïne ook terugslaat naar die graanvoorzieningen in Rusland. Maar hij zei van ja, hoe dit te stoppen, ik heb geen idee.
0: Nee. We laten het voor nu hierbij. Dankjewel, Michiel Driebergen vanuit Odessa. Pas op daar.
2: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
3: Bu tarihi eşliğin bir devlet politikası haline gelmesini sağlayan ve sürecin başarılı olmasının önemli aktörü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da en derin şükranlarımı sunuyor. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
0: we horen het lachende politici, staande ovaties, gillende parlementariërs zelfs in het Turkse parlement. Met veel bombarie heeft Turkije onlangs een belangrijke nieuwe stap gezet in het vredesproces met de Koerdische PKK. En dat proces moet een einde maken aan ruim 40 jaar bloedige strijd. Welke belangen spelen er in dat proces? Hoe valt die toenadering tot de Koerden te rijmen met de aanvallen op de oppositie in Turkije? Ik vraag het vanuit Turkije aan onze correspondent Suzan Yücel, ook correspondent voor NRC. En bij mij in de studio filmmaker Reper Doski. Welkom allebei.
4: Dank u.
0: Suzan, ik begin bij jou. Hallo.
5: Hoi.
0: Ja, de Turkse regering, de PKK, die zijn natuurlijk al veel langer bezig met vredesonderhandelingen. Nu horen we gejuich. Wat maakte dit parlementsbesluit onlangs in Turkije los daar bij jou? Hoe groot is dit echt een nieuwe stap in het vredesproces?
5: Ja, dit is echt een historische stap. Ik denk dat Turkije nog nooit zo ver is geweest vrede krijgen met de PKK en met de Koerdische strijd. Dus die uitzinnige sfeer is denk ik best wel terecht.
0: Maar welke stap heeft Turkije precies gezet? Ik bedoel, waar heeft dat Turkse parlement nou mee ingestemd?
5: Nou, het is al een lange tijd duidelijk hè, dat de Turkse regering in gesprek is met de PKK om tot een vredesvoorstel te komen. En toen ik daar vorig jaar over schreef, toen werd al duidelijk dat de Turkse regering best bereid is om mee te gaan met bepaalde voorwaarden, maar dat ze vooral met de knoop in hun maag zitten. Met wat moet er nou met de top gebeuren? Hè? Wat moet er met de strijders gebeuren die op een gegeven moment bijvoorbeeld terug willen naar Turkije? Of die in Koerdistan, Irak zitten of in Europa? Van wat moet daarmee gebeuren?
0: En dan gaat het om Koerdische strijders die gevangen zijn gezet? Of wat bedoel je, ze zitten ermee in hun
5: maag? Nee, dus echt over het algemeen. Dus mensen die lidmaatschap hebben van de PKK of die zich in de strijd hebben gemengd aan de top. Hè, wat moet daarmee gebeuren? En daarom gaat het proces ook heel langzaam. Er komen heel weinig details over naar buiten. En nu is er een wet aangenomen dat eigenlijk een hele voorzichtige eerste stap is. In wat moet er nou gebeuren hè, als PKK de wapens daadwerkelijk neerlegt. Dus nu is afgesproken dat de Turkse inlichtingendiensten gaan kijken of PKK echt haar wapens heeft neergelegd. Nou, daarna, als zij zeggen, nou, dat is inderdaad zo, komt er een handtekening onder van de Turkse president. En daarna moet deze nieuwe wet ervoor zorgen dat mensen die vanwege de PKK zijn vervolgd of veroordeeld onder bepaalde voorwaarden een nieuwe kans krijgen. En dan heb ik het dus met name over mensen die hele lichte vergrijpen hebben gedaan. Dan moet je denken aan het verspreiden van propaganda of het lidmaatschap van de organisatie of hulp bieden aan deze organisatie.
0: Maar dus een nieuwe kans krijgen in de Turkse samenleving?
5: Turkse samenleving, ja precies. Want die mogen dan weer terug of die komen vrij omdat ze nu in Turkse gevangenissen zitten. Als ze dan 5 tot 10 jaar zich niet mengen in wat Turkije beschouwt als terrorisme, dan vervalt de zaak volledig tegen hen. Maar hiermee, dit is dus echt een eerste stap. Dit gaat niet over actieve strijders. Dit gaat ook niet over de top. Dus ook niet over PKK-leider Öcalan. Dus dit gaat echt over, ja, over lichte vergrijpen, zou je kunnen zeggen.
0: Ik vat het samen als amnestie voor een deel van de PKK-aanhang op voorwaarde van ontwapening. Zo, daar komt het op neer.
5: Zeker. Dus het is echt een hele voorzichtige eerste stap.
0: Ja, maar toch, ook van Koerdische kant is hoopvol gereageerd.
4: Tarihi eşliğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır. Pazar günü heyetimiz İmralı'da Sayın Öcalan'la olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. Yine Sayın Öcalan hepinize selam ve sevgilerini yolluyordu.
0: We horen hier een Koerdische politicus van de DEM-partij die optimistisch is over deze nieuwe stap in het vredesproces. Reber, Suzan schetst net dat het eigenlijk een hele voorzichtige stap is aan Turkse kant. Jij bent zelf van Koerdische komaf. Je hebt een tijdje in het zuidoosten van Turkije gewoond, het gebied waar de meeste Koerden wonen. Ja, hoe hoopvol ben jij over deze nieuwe ontwikkeling?
6: Ik denk met mij samen alle Koerden eigenlijk. Elke stap vanuit ons kant, ook vanuit Turkije, als het naar vrede is, volgens mij iedereen is eigenlijk blij mee. Nou ja, leven in Turkije volgens mij ongeveer 25, 30 miljoen Koerden. Maar als je vanuit het westen naar het zuidoosten van Turkije rijdt, dan merk je eigenlijk meteen de verschil. De eigenlijke essentiële vraag is, we hebben net over die kopstukken gehad, over PKK-leden die in de bergen zitten. Mm. Waarom deze mensen zijn naar bergen vertrokken? Sommige mensen zitten al 40 jaar in de bergen. Die kennen die nieuwe samenleving ook niet. Op dit moment maak ik een documentaire, 6 afleveringen. Ik ben ook bij deze groep geweest in de bergen. 4 dagen mocht ik met hun meelopen. Ik heb een vrouw ontmoet die 26 jaar in de bergen is. Ik denk, zij wil graag ook op het plein in Diyarbakır, hoofdstad van Koerdistan, wat wij Koerden noemen Ahmet. Mm-hmm. Gewoon een biertje drinken en inderdaad feest vieren, mm-hmm, dansen. Deze mensen hebben allemaal ontzettend veel zin in. En als het echt een serieuze stap is voor hen.
0: Ja, want daar gaat het natuurlijk over. We horen natuurlijk vaak over Koerdische strijders die in de bergen vechten, in Turkije, in Iran, in Irak, in een bredere regio. Daar heb je ze onlangs ook bezocht. Maar bedoel, willen zij nu ook vrede terwijl ze jarenlang hebben gevochten, ook als dit dus een heel broze eerste stap eigenlijk is, deze gedeeltelijke amnestie die wordt aangeboden?
6: Nee, dan moeten wij terug naar Turkije kijken. Hoe serieus zijn ze eigenlijk? Kijk, deze Koerdische strijders zijn zeker blij met deze stap. Hun leider zit al jaren in de gevangenis.
0: Öcalan.
6: En ik denk, ze zijn heel erg verbonden aan hun leider. En die leider, als hij gevoel krijgt, Turkije is heel erg serieus met ons. Ik denk, de partij gaat gewoon hem volgen. Dat is zeker. Hebben ze ook laten zien. En bijna een jaar geleden hebben ze symbolistisch in het noorden van Irak, een deel van Koerdistan is, daar hebben ze hun wapens verbrand. En dat hebben we allemaal in media gezien. De bal ligt het eigenlijk bij Turkije. Wat mij een beetje verbaast, inderdaad, is een heel lichte stap wat Turkije nu maakt. Een kleine wetverandering. Niet voor leden van PKK. Eigenlijk iemand die heeft hello gezegd tegen hun of een artikel geschreven. Die mag straks vrij rondhangen. Maar echte leden die al jaren vechten. Wat gaat het gebeuren met hun? Als wij over die kopstukken hebben van PKK.
0: Ja.
6: Dit is nog steeds onduidelijk wat gaat het gebeuren.
0: Ja. Vervolgens lijkt me dat het lot van die strijders dus ook nog steeds heel onduidelijk is.
6: Het is heel onduidelijk. Wat ons eigenlijk een beetje, ik hoor bij alle Koerden, Erdogan, die een enige leider is in Turkije, die praat niet over deze proces. En iemand die daarover praat is oppositie. Dit is een leider van Grijze Wolven, Bahçeli. En die praat, wij onder de Koerden, wij noemen kamerad Bahçeli. Omdat hij openlijk over deze kwestie praat. Maar Erdogan,
0: hij is de leider van de MHP, de ultranationalistische
6: ultranationalistische
0: partij. En hij is degene, zeg je, die jij vanuit Turkije vooral hoort over dit proces?
6: Ja, wij horen eigenlijk AK-partij, de partij van Erdogan. En Erdogan zelf nauwelijks hierover. En dat is ook een knelpunt tussen beide partijen volgens mij. Oké, wanneer ga je serieus eigenlijk met Koerden aan de tafel?
0: Nou, laten we het eens vragen aan Suzan, want die is in Turkije, onze correspondent. Reber schetst het, Suzan, De Koerden snakken naar vrede. Maar waarom zoekt Turkije nu ook toenadering? En hoe serieus is die? Is het inderdaad zo dat Erdogan minder zichtbaar is in dat proces?
5: Ja, dat klopt. Het is vooral Devlet Bahçeli inderdaad, die zich hier heel erg open over uit. En dat is ook tegelijkertijd een beetje het knelpunt. Er komt heel weinig naar buiten. Wat nou de motieven precies zijn, waarom het op dit moment is, waarom Devlet Bahçeli dit proces is begonnen. Is hij ook degene die echt hiermee is begonnen? Kijk, Erdogan heeft ook al in het verleden...
0: Want wie zou het dan zijn?
5: Ja, nou, dat is dus een goede vraag. Geen idee. Het is duidelijk dat Erdogan natuurlijk al langer zin speelt op vrede met de Koerden. Hij heeft ook al eerder dat proces aangegaan. Nou, dat is geklapt. En daardoor is de repressie nog heviger geworden. Dus er is een bepaalde voorzichtigheid ook bij mensen. Hè. Zo van voorzichtig optimistisch. Van gaat dit nou echt dit keer veranderen? Deze wet, denk ik, laat zien dat er dit keer achter de schermen echt serieuze gesprekken bezig zijn. Dat dit een grotere kans van slagen heeft. Maar wat nou precies de dynamiek is tussen Erdogan en tussen Bahçeli hierover. En wie nou degene is die het heeft geïnitieerd. Uiteindelijk zeggen zij, maakt niet uit, want we vormen samen een coalitie.
0: Hmm.
5: Dat is natuurlijk onduidelijk.
0: Eventjes vanuit Turks oogpunt, Turks perspectief. Ja. Wat heeft Turkije, of het nou komt van Bahçeli, de ultranationalistische leider, of vanuit Erdogan zelf, of een alliantie tussen beiden. Maar wat is het Turkse belang bij toenadering tot de Koerden? Wat hebben zij daarbij te winnen?
5: Nou, het grootste is dat na 40 jaar strijd ook heel veel Turken willen dat er vrede komt. Het is op een gegeven moment, heel veel mensen die ik ook spreek zeggen, we zijn het zat. We zijn juist blij als er een oplossing hiervoor komt. En natuurlijk, je moet ook het ook even wat breder bekijken. En dat is dat Turkije een steeds grotere regionale factor wordt inmiddels in het Midden-Oosten. Israël staat steeds nadrukkelijker tegenover Turkije. En het laatste wat je wil is dat er in eigen land ook nog onrust is. Dus waar Turkije nu ook heel erg op inzet is rust en stabiliteit in Turkije, maar ook in de regio en aangrenzende landen. En daarom denk ik dat zij actiever inzetten op vrede met de Koerden.
0: Maar toch, Suzanne, want ook als dat wellicht hoopvol is, er zijn tegelijkertijd veel zorgen over de rechtsstaat en de democratie in Turkije.
5: Ja.
0: Hoe is dan deze verzoening richting de Koerden te rijmen met, laten we zeggen, de onderdrukking van andere Turkse oppositie en kritische geluiden in het land?
5: Ja, dat hoor je natuurlijk heel erg nadrukkelijk bij de oppositie, die voor een groot deel wel heeft meegestemd met deze wet. Maar een deel daarvan, die heeft ook niet meegestemd. Omdat ze zeggen, ja, hoe kan je het hebben over democratisering en een democratiseringsproces? Als je je eigen oppositie onderdrukt en allemaal burgemeesters vastzet. En via de rechter ingrijpt op de grootste oppositie van het land. Alleen, ik denk dat het allebei waar kan zijn. Je kan én vrede sluiten met de Koerden en een eind maken aan de oorlog. En tegelijkertijd blijft die druk op de oppositie. Het betekent niet... Kijk, wat ik heel erg hoor, waar ik me op probeer te doelen, is dat ik hier geluiden hoor die zeggen, ja, maar we weten toch wat Erdogan is. Dus een autocratische leider, die wil helemaal geen democratie. En daardoor naar de Koerden wordt gekeken met, waarom gaan jullie met deze man in zee als jullie zo graag democratie willen? Alleen, de Koerden maken dit al zo lang mee, dat zij denken, ja, ieder kans die wij kunnen grijpen, die grijpen we aan. En dat kun je de Koerden eigenlijk weinig kwalijk nemen.
0: Reber, hoe luister jij daarnaar? Juist ook met jouw eigen Koerdische achtergrond.
6: Ja, we hebben niks te verliezen. Dat is wel waar. Ik denk, Turkije heeft ook rust nodig. En aan de andere kant ook, terug naar jouw vraag eigenlijk, wat je net aan Suzanne stelde. Waarom doet Turkije dit? Ik denk Turkije is heel erg bewust mee dat het Midden-Oosten gaat veranderen. En ik denk, als het in Koerdistan komt of rechten voor Koerden komt, dan beter gewoon onder mijn controle is dan onder de controle van westerse landen of van andere landen.
0: Ja.
6: Ik denk dat is voornamelijk de reden dat Erdogan deze stap maakt.
0: Ja, nou heb jij zelf aan den lijve ondervonden hoe Turkije optreedt tegen kritische Koerdische stemmen. Je kunt Turkije nu niet meer in. Als journalist ben je door Turkije het land uitgezet. Denk jij dat jij ooit weer terug kunt keren naar Turkije? Dat het iets voor jou persoonlijk zou kunnen veranderen, deze nieuwe richting van het vredesproces?
6: Dat hoop ik van harte. Vanaf 24 november eigenlijk kan ik niet meer Turkije in. Mijn project die ook zou ik willen maken, kan ik niet meer maken. Nou, ik hoopte van harte dat het in ieder geval een algemene amnestie komt voor iedereen eigenlijk. Niet alleen maar voor Koerden, maar ook Kavala. En iemand van Armeense afkomst is, die had een kritiek op Erdogan, die al jarenlang zonder proces in de gevangenis zit. Eigenlijk voor iedereen. Er zijn tientallen Turkse vluchtelingen die gevlucht zijn vanuit Turkije naar hiertoe, die ook straks terug kunnen. Niet alleen maar voor Koerden. Als je inderdaad over democratisering praat, dan kan je niet alleen maar Koerden rechten geven en die andere mensen onderdrukken. En dat maakt ook dat Erdogan ongeloofwaardig is, moet ik eerlijk zeggen.
0: We gaan het volgen met jullie. Filmmaker Rebar Doski en Turkije-correspondent Suzan Yücel vanuit Turkije. Dank allebei. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en het NOS-journaal Jurgen van den Berg met Villa VDB. Daarin aandacht voor, jawel, zombies die echt bestaan. Dit was Bureau Buitenland. Morgen zijn we er weer om 2:30. Tot dan.

0: NPO Radio 1. Podcast.
1: In de podcast Kunststof, journaalpresentator Afke Boven schreef het boek Als de laatste boot vertrokken is, over al het moois van de Waddeneilanden en de eilanders, waartoe ze zichzelf ook rekent.
2: Gewoon één grote vrijheid, van jongs af aan, ga maar op je fiets, je kunt toch geen kant op.
1: En journalist Pieter Klok over zijn rol als hoofdredacteur van de Volkskrant en het belang dat een krant nog altijd heeft.
3: Onderschat die krant niet. Ik denk ook echt dat we niet zonder kunnen.
0: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Ster. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
5: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
6: Blijf thuis.
5: Dan weet u hoe het echt zit.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
14: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
17: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
18: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: NPO Radio 1. 2 uur.
19: Jurgen van den Berg.
20: Goedemiddag allemaal. Zometeen het laatste deel van de Villa VDB-serie over vriendschap. Met zometeen te gast cultureel psycholoog Batya Mesquita. Nu eerst het NOS Journaal met Marnix Ampersen.
21: De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vanochtend bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak. In november worden ze onderzocht, zegt de persofficier.
2: Ze erkennen op zich de handelingen te hebben gepleegd, maar geven daarbij min of meer ook wel aan onder invloed van de een of de ander te hebben gestaan. En dat maakt ook onderdeel uit van het onderzoek. En dat zal ook worden bekeken in het onderzoek wat naar de verdachten zelf wordt gedaan, naar hun persoonlijkheid in het Pieter Baan Centrum. Daar zal worden gekeken, hoe zitten deze verdachten eigenlijk in elkaar? Maar daar een onderdeel daarvan is ook dat ze gezamenlijk zullen worden geobserveerd. Dus ook de wisselwerking tussen deze twee verdachten zal daar ook een groot onderdeel van dat onderzoek zijn.
21: De twee vrouwen worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. Daarom moest ze 2 keer worden opgenomen in het ziekenhuis. Tweede Kamerlid Mona Keijzer gaat proberen om een politieke partij op te richten. Heeft ze net bekendgemaakt op een bijeenkomst in Den Haag. Ze zat eerder bij het CDA en de BBB. Er zijn al aardig wat rechtse partijen, maar Keijzer denkt dat er nog ruimte is voor een partij met haar als boegbeeld. Ze hoopt uiteindelijk met sociaal-conservatieve politiek 30 zetels te halen, zegt ze tegen verslaggever Jorn Jonker.
6: Men stemt rechts van het midden en men krijgt constant links beleid. Men ziet de onderhandelaren van allerlei partijen aan tafel zitten met tabellen met daar maatregelen in, waarvan het CPB zegt dat ze goed zijn, maar die niks te maken hebben met de problemen in Nederland.
22: U zegt samenwerken zou helpen. Zou u dat dan niet de rechtse kiezer beter helpen als u zegt, nou, wat er nou mist in een van die partijen, daar ga ik mee samenwerken, dat ga ik daar aanvullen?
6: Nou, wat ik gedaan heb is beginnen met een politieke visie. Dus een basis op basis waarvan wij politiek gaan bedrijven. En iedereen die dat ondersteunt is welkom. En daarnaast vind ik uiteraard, want dat heb ik mijn leven lang al gedaan, dat je samen moet werken met anderen.
22: Ik hoor toch niet echt een ideologisch verschil tussen BBB en jij en 20. Gaat het dan, en u weet wel al dat u een nieuwe partij wil, gaat het dan vooral om de persoon?
6: Nou, ik heb net een speech gegeven van 1 minuut of 12... waarin ik die politieke visie uiteengezet heb. Die gaat over los van modellen werkelijkheid kracht aan samenlevingen geven. Stoppen met het progressieve mensbeeld.
22: Daar hebben zij het ook over.
6: Ja, maar ze doen het niet. En dat is denk ik het fundamentele verschil. Als ik iets zeg, dan doe ik het.
22: U zegt, u doet het. U heeft al wel 2 keer in de top van een regeringspartij gezeten. Toen had u eigenlijk ook dit soort problemen benoemd. Toen is het toch ook niet opgelost?
6: Nee, dat klopt. En dat komt omdat in die partijen men blijft hangen in die modellenwerkelijkheid, in bestaande wetten, en vooral uitlegt waarom iets niet kan. Wat nodig is, is iemand die op een ideologie, op een politieke visie staat, met verstand van besturen en verstand van de systemen uitlegt hoe het wel moet. En iedereen die dat ook wil, is welkom.
22: U begint er nu aan. Waar moet het wat u betreft eindigen?
6: Het moet eindigen uiteindelijk bij een politieke partij met 30 zetels... en de eerste vrouwelijke premier van Nederland.
21: Mona Keijzer in gesprek met verslaggever Jorn Jonker. Het Koninklijk Huis van Noorwegen noemt de toestand van koning Harald zeer ernstig. De 89-jarige vorst ligt al meer dan een week in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo worden bloemen gelegd. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Er zitten brandplekken bij de gevel en er zijn ramen gesneuveld. Het COA wil in een leegstaand bedrijfspand in Valkenswaard 40 minderjarige vluchtelingen opvangen. De EK-baanwielrennen zijn over 2 jaar in Apeldoorn en niet in het Belgische Zolder. Het evenement wordt verplaatst omdat in 2028 de Nederlandse Wielerbond 100 jaar bestaat. Nederland organiseert dat jaar ook andere internationale toernooien, zoals de WK-veldrijden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356, van wie 3 in Tibet. Er worden ook nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. Met een grote antiterreuroefening heeft de Koninklijke Luchtmacht vanochtend Rotterdam wakker geschud. In de vroege ochtend vlogen 8 militaire helikopters over de stad, van waaruit militairen werden gedropt. Door het lawaai werden veel Rotterdammers vroegtijdig gewekt, al gold dat niet voor iedereen.
23: Ik hoor zoveel chaos hier in de buurt, ben het al gewend.
24: Ik heb lekker doorgeslapen.
25: Ik heb inderdaad wel een helikopter gehoord, ja. Ik dacht van, ja, wat gebeurt hier?
26: Ik hoorde steeds zeg maar helikopters, maar ik hoorde dat in mijn slaap en ik dacht van, hè, droom ik nou? En ik werd een paar keer wakker. En de kop is trrr, heel de tijd.
27: Ik vond het wel een beetje irritant.
21: Tijdens de antiterreuroefening leren de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch kunnen verzorgen. Volgens Defensie is het belangrijk om dat in stedelijk gebied te oefenen. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22.
20: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
1: Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 20 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zorgt bij Dordrecht voor 5 minuten extra reistijd. De rechterreishoek is dicht. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda rijdt het langzaam tussen Noorderloos en Werkendam. Staat 3 kilometer. De rechterreishoek is daar even dicht geweest, dus nu weer vrij. Maar desondanks heb je nog een half uur vertraging.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
18: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
28: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
29: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten. Waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
30: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
31: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: NPO Radio 1. Max.
18: Jurgen van den Berg.
20: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van niets of iemand. Vandaag is het steen, papier, schaardag. Ik kijk op de gastenlijst. Een beetje snel, want voor je weet komt er weer een heel lang reclameblok aan. Cultureel psycholoog Batya Mesquita is er. Is de laatste gast trouwens in onze serie over vriendschappen. Zombies kennen we uit films, maar ze bestaan ook in het echt. Bioloog Garissa de Bekker die vertelt daar zo meteen over. En de vraag van vandaag. Een middelbare school in Zierikzee in Zeeland die probeert het spijbelen tegen te gaan door leerlingen juist te belonen. Met tractaties, met een dagje pretpark, dat soort dingen. Ja, spijbelen. Iedereen heeft dat wel eens gedaan, hè?
0: Omdat ik een spreekbeurt had en ja, ik had niet geleerd en zo. En dan bleef ik thuis.
2: Nee, waarom niet? Omdat die goed is.
10: Wie heeft je dat verteld?
2: Mijn vader.
10: Wat zegt hij dan?
2: Dat ik dat flink op mijn donder krijg, als ik het wel doe.
20: Ja, de vraag van vandaag is, waarom hebt u ooit gespijbeld? En we willen natuurlijk graag de smoes weten die u erbij hebt verteld. Reacties kunnen naar villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Snel door naar de intercom van de villa beneden bij de voordeur. Daar staat Jurgen Tjong Afong, is onze huisvriend. Hij is ook voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad en programmamaker bij Omroep Max. Jurgen, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
20: En je wilt het hebben over de relatie tussen kunst en mentale gezondheid. Leg uit.
11: Nou ja, wat je om je heen ziet is dat er bekendheden op dals bij bosjes neervallen. Dolly Parton bijvoorbeeld. Maar de kunstwereld is sinds gisteren erg geschokt omdat Yayo Kusama ook overleden is. Misschien vraag je je af, wie is zij dan? Zij is die kunstenares die heel bekend is geworden met het maken van stippen. Werken met stippen, grote pompoenen met stippen erop. Ze heeft ook kamers gemaakt met spiegels, waardoor ze oneindige ruimtes lijken. En in alle necrologieën die je dan in de krant leest, wordt dat verhaal verteld dat ze blij hebben. Dat ze dus eigenlijk Instagrammable kunst maakt, maar wordt ook het verhaal verteld over het feit dat ze mentale problemen had. Op een gegeven moment is zij opgenomen in een psychiatrische kliniek. En vanuit de psychiatrische kliniek heeft zij heel veel werk gemaakt. En dat doet me afvragen. Ik heb zoveel necrologieën gelezen waarbij dat zo prominent genoemd wordt. Waar ligt dan het verschil tussen de kunstenaar die het werk maakt en het werk voor zich laat spreken en het persoonlijke verhaal? En mijn stelling is, en ik weet niet of jij het met me eens bent, in deze tijd waar celebritificering van de wereld, ook van kunst, dus de persoon erachter, het persoonlijke leed en het persoonlijke leven van de kunstenaar steeds belangrijker wordt. De Kim Kardashians van de wereld, daar willen we alles van weten, nog los van wat ze gedaan hebben. Dat is ook bij de beeldende kunst aan de hand. Wie er achter de kunst schuilt, dat is eigenlijk van belang. En daarbij is zo'n onderdeel als mentale gezondheid een kenmerk waarbij we dus dat als marketingtruc gebruiken. Ja, ja.
20: Want er zijn meer voorbeelden van, hè? Van als je die naam alleen maar noemt, dat is, in feite is dat al het merk, en dat is tegelijkertijd ook de marketing.
11: En dat is inderdaad de marketing. En dat kennen we natuurlijk ook van andere kunstenaars. Vincent van Gogh, daarvan weten we dat hij ook mentale problemen had, dat hij zijn oor heeft afgesneden. Maar zelfs Frida Kahlo, die heel veel rugproblemen had en daardoor mentale problemen kreeg, is een merk geworden waarbij zij staat voor het leed dat zij ondervonden heeft. En dat zien we ook weer terug in haar werk. Nou, nu kan je afvragen, is dat erg? Nou, dat hoeft niet zo erg te zijn. Maar ik vind het wel interessant wanneer je de kunst los kan koppelen van de kunstenaar. Met andere woorden, beoordeel je de kunst die je ziet? Of beoordeel je dat lekkere, sappige verhaal van die mensen met mentale problemen die ook mooie dingen maken? En die grens die vervaagt een beetje.
20: Ja. Ja, inderdaad, want kijk, je kan ook zeggen, iemand heeft zo'n bijzondere denkwijze en ja, dat noemt iemand anders dan misschien wel een mentaal probleem, maar dat leidt wel tot creativiteit bijvoorbeeld.
11: Ja, en daar, ik denk dat veel kunstenaars inspiratie daaruit gehaald hebben. Dus nog een lange lijst met Mark Rothko bijvoorbeeld, die had ook mentale problemen, heeft veel duister werk gemaakt. En bij sommige kunstenaars, als je kijkt naar Kahlo, als je kijkt naar Van Gogh, dan vervangt de persoon eigenlijk de kunst. Dus ik zag laatst het café, koffiehuis Blushing in het Gooi.
20: Ja, van Gordon.
11: Van Gordon. Daar hangen twee grote portretten van Frida Kahlo vandaan. En toen was ik eigenlijk heel erg benieuwd. Wie van deze mensen die hier zitten kennen Kahlo als icoon? En kennen ze ook haar werk en haar verhaal. Dus op een gegeven moment kan je op een vlak komen waarbij het persoonlijke verhaal zo sexy is, of het icoon zo bekend wordt, dat het werk in het schaduw van het werk staat. In Amsterdam kan je inmiddels t-shirts kopen van Van Gogh. Dan denk je, nou, dat is een mooi kunstportret. Niet helemaal, want het is Van Gogh met een joint in zijn mond. Ja. Dus in die zin heeft de kunstenaar het merk vervangen. Nou ja, dus het is een heel, heel interessant gegeven van, wanneer gaat het om de kunst? Wanneer gaat het over het persoonlijke verhaal vermengd met de kunst? En wanneer wordt het opeens alleen het icoon van de kunstenaar zonder dat je het verhaal kent. Nou, en die ontwikkeling in deze tijd van de mediacratie waar we in leven, dat vind ik een interessante beweging waar ik benieuwd ben waar die naartoe gaat.
20: En dit zijn voorbeelden van kunstenaars die al overleden zijn. Nou ja, met recentelijk dus de Japanse. Ja. Maar zijn er ook nog kunstenaars nu in leven waar dat eigenlijk ook al voor geldt?
11: Nou ja, wat je kan zien is bijvoorbeeld bij Jozef Klibanski, een Nederlandse kunstenaar, waarbij zijn leven en zijn persoonlijkheid heel erg gecombineerd wordt met zijn kunst. Zijn kunst zijn eigenlijk citaten van bestaande kunstwerken. De Denker van Rodin bijvoorbeeld, hij heeft daar met de ruimtepak een andere interpretatie van gemaakt. Maar hij zorgt ook voor zijn eigen merk, waardoor zijn naam verbonden wordt aan de kunst en dat hij onderdeel wordt van het marketingsysteem. En daarvan vraag ik me af. In het verleden is dat ook wel gebeurd, maar is het de kunst een commentaar geweest op juist de consumptiemaatschappij. En zo'n kunstenaar als Klibanski, daarvan zou je kunnen zeggen, hij maakt juist gebruik van die consumptiemaatschappij, juist om het lekker te marketen. Ja. En die ontwikkeling binnen de kunst, dat vind ik best ingewikkeld. Want waar dient kunst voor? Is het alleen maar esthetisch en is het alleen maar een citaat van andere voorgangers? Of is het een maatschappelijk commentaar op de wereld? En ik vind wel dat die dat kunst een soort spiegel wordt over en iets zegt over de wereld waar we in leven. Dat vind ik interessanter de kunst dan dat het een soort ego-document wordt om jezelf en je kunst lekker te vermarkten.
20: Ja. Dank voor deze stelling. Jurgen Tjong-Afong, huisvriend van Villa VDB.

0: Moto, een klassieketje. Dit, de nummer Get Ready. Dit keer in de uitvoering van The Temptations.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: En het laatste deel van onze serie over alle aspecten van vriendschap. We hebben het gehad over vrouwenvriendschap in de literatuur. We hebben het gehad over vriendschap tussen ouders en kinderen. Maar wat nou als je geen vrienden hebt? Hoe wordt daarmee omgegaan in onze samenleving en ook in andere culturen? Ga ik over praten met Batja Mesquita. Is cultureel psycholoog aan de Katholieke Universiteit in Leuven in België. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jurgen.
0: U onderzoekt relaties en emoties in verschillende culturen. Daar hoort natuurlijk ook vriendschap bij. Hoe kijken wij naar vriendschap in onze cultuur?
3: Ja, echt in onze cultuur, dat weet ik niet. Er is Amerikaans onderzoek. En ik denk dat we daar wel wat van kunnen leren. En wij zien vriendschap als iets goeds over het algemeen. Ik heb het over een maatschappelijk idee. Dus vriendschap is waar je, ja, zijn relaties waar je emotionele steun van krijgt, waar je interesses mee deelt en ook tijd mee doorbrengt. En ook natuurlijk vrienden hebben een belangrijke rol in elkaar bevestigen en ergens bij horen. Dus vrienden hebben respect voor elkaar en vertrouwen elkaar. Dat is eigenlijk hoe wij naar vriendschap kijken.
0: En wat je wel eens hoort, hè, je kiest je vrienden en je krijgt je familie.
3: Ja, dat klopt. Ja, en dus je kiest je vrienden op basis van respect en vertrouwen en met wie je tijd wil doorbrengen. Over het algemeen wordt daar op die manier naar gekeken, denk ik, in onze samenleving.
0: Goed, Amerikaans onderzoek, maar goed, dat is redelijk te vertalen dus naar ons hier in de lage landen, zou ik maar even zeggen. Hoe zit dat in andere culturen dan?
3: Ja, dat is niet altijd. Kijk, wij hebben ook vrienden. De rol van familie en van netwerken, zoals kerken en dorpen, die is natuurlijk heel erg afgenomen voor ons. Dus voor ons in onze moderne westerse samenleving over het algemeen zijn vriendschappen belangrijk om een aantal, om mensen te hebben, om je tijd mee door te brengen en om een positie te hebben. Dat is niet overal zo. Eigenlijk zijn er heel veel culturen waarin mensen geboren worden in en omringd zijn, geboren worden in hechte netwerken van en relaties hebben van onderlinge afhankelijkheid. En waarin je dus eigenlijk altijd met anderen bent, waarbij je minder tijd te kiezen hebt om door te brengen met specifieke anderen, omdat die tijd en de relaties gewoon al ingevuld zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen vrienden zijn, maar die vrienden worden ook heel vaak ingepast in dat netwerk van hechte relaties. Ik denk dat veel mensen wel het kennen, dat in allerlei culturen dat er ooms zijn die niet echte ooms zijn, of broers die niet echte broers zijn. En dat is eigenlijk een manier om dan die vrienden te integreren in dat hechte netwerk van onderlinge afhankelijkheid.
0: En dan is ook nog even de definitie van vriend natuurlijk interessant, hè? Want je hebt mensen die zeggen dan van, ik heb wel 100 vrienden of zo. Ik denk dan altijd gelijk van, als jij morgen een probleem hebt, staan die dan ook allemaal 100, alle 100 naast je bed om je te helpen?
3: Ja, waarschijnlijk niet. Hè? En het is ook een beetje de vraag. Ja, het is ook een beetje de vraag wat voor hulp je verwacht eigenlijk. Want in onze cultuur zijn vrienden dus, zoals ik zei, die brengen respect, die brengen tijd met je door. Ja, daar kan je er misschien niet 100 moeiteloos van hebben, maar natuurlijk wel heel wat, zonder dat het echt voor problemen zorgt. Er zijn ook culturen en ook wel delen van onze samenleving waar vriendschap een andere betekenis heeft. Namelijk dat je elkaar echt helpt. Dat je, ik zal maar zeggen, je kinderen van school haalt. Elkaar helpt met een project in de tuin te timmeren. Een tuinhuisje. Dat je elkaar geld leent als dat nodig is. En daar zijn natuurlijk noodzakelijk het aantal vriendschappen wat je kunt hebben beperkt. Ja. En is het ook wel een beetje de vraag van, daar is dus in dat soort samen, als je dat soort vriendschap, als je die definitie van vriendschap hanteert, wordt natuurlijk ook de vraag van, profiteren mensen niet te veel van mij? Ja. En dat zie je ook in andere culturen, waar eigenlijk een veel grotere zorg is over, zijn mijn vrienden wel echt te vertrouwen en profiteren ze niet van mij? Is dit wel een echte vriendschap? Ja. Maar inderdaad, veel vrienden in dat onderzoek wat ik eerder aanhaalde, dat was een onderzoek wat Amerikanen en Ghanese vergeleek. Niet dat alle Amerikanen en alle Ghanese hetzelfde zijn, maar daar kwam grotendeels uit dat Amerikanen veel vrienden dat die dat goed vinden. En Ghanese dat die dat eigenlijk een beetje dom vinden. Van al die vrienden die je allemaal moet onderhouden. En dat Amerikanen, als je ze vraagt van wat vind je van iemand die geen vrienden heeft, dan zeggen ze, nou, dat is zielig, die is eenzaam. En Ghanese zeggen, die is gierig en die is egoïstisch. Want ja, bij Ghanese gaat een vriendschap erom, ja, ja, dat je elkaar helpt. Dus, met die definitie van vriendschap wordt natuurlijk ook het hebben van heel veel vrienden of heel weinig vrienden, ja, en krijgt een andere betekenis.
0: Er zijn mensen die zeggen van, ik hoef helemaal geen vrienden. Niet iedereen heeft dus een overvloed aan vriendschappen. Laten we even luisteren naar Jackie Nobles.
4: Ik heb eigenlijk sowieso nooit hele grote vriendinnengroepen gehad. Altijd maar 1 of 2 vriendinnen. En toen ik moeder werd, werd het eigenlijk nog minder. Ik had nog 1 vriendin en wij kregen ruzie, een meningsverschil, ruzie. En toen bedacht ik mezelf dat ik het eigenlijk helemaal niet zo erg vond dat wij geen contact hadden. En ja, er ging er toen over nadenken waarom ik dat eigenlijk helemaal niet zo erg vond. En toen kwam ik tot de conclusie dat een vriendschap op dit moment gewoon niet in mijn leven past en dat ik daar geen behoefte aan heb, dat ik daar geen energie voor heb. Ik heb 2 jonge kinderen, ik heb een man, ik heb een eigen bedrijf, ik heb een chronische ziekte. Ik heb er gewoon geen energie voor. Alle energie die ik heb, die wil ik gewoon besteden aan mijn gezin en aan de dingen die ik belangrijk vind.
0: Ja, het verhaal van Jackie dus. Hoe wordt daar eigenlijk naar gekeken? Naar iemand die geen vrienden heeft?
3: Ja, ik denk hoe er maatschappelijk naar gekeken wordt, dat weet ik niet. Maar als psycholoog moet ik zeggen dat het klinkt alsof Jackie haar noden gedekt heeft. Ze heeft emotionele steun, ze deelt interesse, ze brengt tijd door, zowel met mensen op het werk als met haar gezin en kinderen. En ik heb ook het grotere fragment gelezen. Ze zegt ook dat ze tijd doorbrengt met familie. Dus het lijkt eigenlijk dat zij genoeg mensen heeft met wie ze, ja, waar ze bij hoort, die respect voor haar hebben.
0: Ze is niet alleen of eenzaam, zeg maar.
3: Nou, zij is getrouwd en heeft een gezin en heeft een grotere familie, heb ik begrepen. Ja. Dus ik denk dat het perfect mogelijk is dat je noden door een kleine groep van mensen gedekt wordt. En dat je, ze heeft geen, kijk, ze hoort ergens bij. Ze heeft haar activiteiten. Ze krijgt haar emotionele steun. Ze brengt haar tijd door. En als dit is waar zij genoeg aan heeft, dan is dat perfect mogelijk. Ja. Haar noden. Ze is zowel verbonden als ze maakt haar eigen keuzes. Dus dat lijkt mij geen enkele reden tot zorgen.
0: Laten we even luisteren naar haar eigen ervaring. Want ze plaatst hier ook af en toe wel eens iets op sociale media. Hè, en kijk hoe de mensen daar dan op reageren.
4: De ene groep die kon mij niet begrijpen of die wilde mij niet begrijpen. Bij hun kon het er gewoon niet in dat je bewust zou kiezen om geen vriendinnen te hebben. Dan zou er wel iets mis met je moeten zijn. Dan zou je een trauma hebben. Of dan zou je je hele leven gewoon nog niet de goede vriendschappen gehad moeten hebben. En de andere groep was de grootste groep. En ik had niet verwacht dat dat de grootste groep zou zijn. En dat zijn de mensen die precies hetzelfde hebben als mij. Alleen die zich daar nooit over uitspraken, omdat ze bang waren niet begrepen te worden, of omdat ze al negatieve reacties hadden gehad, of omdat mensen ze zielig vonden. Dus ik ben blij dat ik het toch heb geplaatst, juist voor deze laatste groep.
0: Ja, mevrouw Miskita, verwachten we in onze cultuur misschien te veel van vriendschappen?
3: Ja, ik weet niet. Dat weet ik niet. Ik denk, ik weet niet zo goed waar die vraag vandaan komt.
0: Nou ja, ook een beetje uit die reactie natuurlijk van die mensen. Die vinden dat toch raar dat zij. Kijk, ze heeft natuurlijk een sociaal netwerk om zich heen. Dat hebt u net heel prima geschetst. Maar zij staat zich erop voor van ik heb eigenlijk geen vriendschap. En daar wordt dan toch in zekere zin raar op gereageerd.
3: Ja, maar die heeft ze natuurlijk wel. Ja, als je zegt dat vriendschap nooit kan. Dat woord niet van toepassing is op haar echtgenoot, op haar kinderen, op haar familie. Ja, dan heeft ze geen vrienden. Maar ze is natuurlijk omringd. Dus ik bedoel, het is niet zo dat. Het is misschien, als mensen dat horen, hebben ze het idee van die hoort nergens bij. Ja,
0: even los van haar voorbeeld. Op een of andere vinden mensen. Je hoort weinig mensen die op een feestje zeggen. Nou, ik heb nooit vrienden. Want als je dat doet, dan gaan mensen je toch raar aankijken op een of andere manier.
3: Ja, ik denk dat het in onze cultuur wat geassocieerd wordt met ergens bij horen. Wat natuurlijk in haar geval, ze hoort wel ergens bij. Of dat niemand jou respecteert. Of ook het idee dat jij niemand respecteert. Maar in haar verhaal Is dat natuurlijk eigenlijk niet zo. Want ze is omringd, ze hoort bij mensen. Ze heeft blijkbaar een werkend huwelijk. Ze heeft een bevredigende job, leid ik af. Dus ja. Op zich denk ik dat het feit dat veel mensen die functies invullen... met vrienden of vriendinnen, is prima. Maar die kunnen natuurlijk ook op andere manieren ingevuld worden.
0: Ja. Nee, dat snap ik. Het gaat even los van haar voorbeeld. Ook even om mensen die naar dit gesprek zitten te luisteren. En misschien ook denken van, wacht, ik heb inderdaad ook helemaal geen vrienden. En is dat erg, vraag je je dan af?
3: Nou, ik denk dat dat niet erg is. Dat als de functies die veel mensen met vrienden vervullen... op een andere manier vervuld zijn. Kijk, ik denk dat niemand alleen in het leven kan staan. Dat kan niet. We weten dat sociale contacten echt nodig zijn. We weten ook dat betekenisvol zijn, een rol hebben in een samenleving, dat nodig is. Dus het is een heel ander verhaal van hebben mensen vrienden op een manier die wij nu in de lage landen, hoe wij vrienden definiëren. Dat is een hele andere vraag dan horen mensen ergens bij? Zorgen andere mensen voor ze? Kunnen ze ergens terecht? Hebben ze andere mensen om in ieder geval een deel van de tijd te structureren en mee door te brengen? Dat zijn wel hele belangrijke functies om te voldoen. Of jij dat in een huwelijk of in een familie of in een kerk of in je bedrijf of met vrienden vervult, dat zijn persoonlijke beslissingen. Dus ik denk dat zolang die noden vervuld zijn, op welke manier dan ook, dat we ons als psycholoog maak ik me dan geen zorgen. En denk ik dat mensen hun eigen keuzes kunnen maken.
0: Ja. Zullen we vrienden worden, mevrouw Mesquita?
3: Dat lijkt me een goed idee, Jurgen.
0: Misschien op de socials, want daar heb ik heel veel vrienden, zie ik altijd.
3: Dat is een soort van vriendschap dat ik aan kan.
0: Okay. Hartelijk dank voor het gesprek. Bartja Mesquita is dat, cultureel psycholoog aan de Katholieke Universiteit in Leuven, dat is in België. Het is intussen 2:30 geweest.
1: NPO Radio 1.
0: Hier zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Marnix Ampersen.
5: Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend vanwege de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Het dodental na de vloedgolf van gisteren is opgelopen tot boven de 350. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperking zijn de belangrijkste onderwerpen, zei ze bij de presentatie van de beweging die ze Project 2029 noemt. Keijzer is na haar vertrek uit het CDA en de BBB nu zelfstandig Tweede Kamerlid. Voor een nieuwe partij vindt ze het nog te vroeg. Het aantal mislukte botox- en fillerbehandelingen neemt toe, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar kwamen daar 175 meldingen over binnen, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Er komen steeds meer botox- en fillerklinieken en die hebben lang niet allemaal de juiste papieren, zegt de inspectie. Zakenman Charles Ratelband wordt verdacht van fraude met groene beleggingen. De Field deed gisteren een inval bij zijn bedrijven. De zoon van Emiel Ratelband haalde 23 miljoen euro op bij beleggers. Hij zou dat geld niet hebben belegd, maar hebben overgemaakt naar een privérekening.
0: Gaan we naar de situatie op de weg. Rijn Baardmans.
6: 40 kilometer file in totaal. Het verkeer loopt onder andere vertraging op de A16 richting Rotterdam. Daar staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder. Je doet er hier 5 minuten langer over. Dan een wegafsluiting, de A16 richting Rotterdam. Die is dicht bij de Drechttunnel en dat komt door een te hoog voertuig. Daarom staat er een lange file tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum. Verder nog de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 10 minuten vertraging. En de N207, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 heb je 5 minuten vertraging.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. En de aanleiding is een middelbare school in Zierikzee. Die proberen het spijbelen tegen te gaan door leerlingen juist te belonen. Als je niet spijbelt, dan ligt er een beloning wellicht voor je klaar. Het gaat dan over tractaties, een dagje naar een pretpark. Kan allemaal, als je dus niet spijbelt. En dat bracht ons op de vraag, waarom hebt u ooit gespijbeld? En wat had u bijvoorbeeld voor smoes bedacht? Laat het weten via de bekende kanalen. Het mailadres villavdb@omroepmax.nl. Een berichtje in de NPO Luisterapp kan ook. Ga ik intussen even praten met René Halberstad. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Onderwijssocioloog, voormalig leerplichtambtenaar ook. En u hebt onderzoek gedaan naar dat spijbelen. Waarom spijbelen jongeren eigenlijk?
8: Ja. Ja, nou, die redenen zijn echt heel divers. Dat kan gewoon iets heel simpels zijn. Ik heb jongeren meegemaakt die vertelden dat ze liefdesverdriet hadden. Dat ze waren afgewezen door een jongen of een meisje in de klas. En dat ze dat heel moeilijk vonden daarmee in een klas te zitten. Tot echt hele zware problemen thuis of op school. Gepest worden. Zo divers als het maar kan.
0: Maar kijk, liefdesverdriet, als dat echt waar is, dan kan je behoorlijk ziek van zijn natuurlijk. Dus dan ben je misschien ook wel gewoon ziek. Is niet de grootste reden dat mensen gewoon, wij allemaal ooit dat wel eens hebben gehad, gewoon geen zin?
8: Ja, soms is dat ook wel. Het doet me denken aan een groot onderzoek wat door de zo divers als het maar kan.
0: Maar kijk, liefdesverdriet, als dat echt waar is, dan kan je behoorlijk ziek van zijn natuurlijk. Dus dan ben je misschien ook wel gewoon ziek. Is niet de grootste reden dat mensen gewoon, wij allemaal ooit dat wel eens hebben gehad, gewoon geen zin?
8: Ja, soms is dat ook wel. Het doet me denken aan een groot onderzoek wat door de laatste is uitgevoerd, waarin gewoon ook verveling naar

0: Ja, dan zie je ook met name later grote problemen ontstaan. Hè? Soms wordt dan de school niet gehaald en dat kan weer tot hele andere problemen leiden. Dus heel veel verzuim, dat is echt super problematisch. Maar ook beginnend verzuim kan heel interessant zijn, omdat we ook weten dat verzuim zich vaak stapelt. He, dus een jongere die bijvoorbeeld het cruciale lesje wiskunde mist, ja, hoeveel snapt hij nog van de volgende les wiskunde? En hoe interessant wordt het dan om die les te missen? Dus het is complex.
1: Wanneer moet er bij ouders een alarmbel gaan rinkelen dan?
0: Nou, ouders zouden heel alert moeten zijn op het moment dat het kind, de jongere, niet goed in het vel zit en daarmee ook zegt van dat die eigenlijk niet naar school wil gaan. Dat is echt de grootste alarmbel die je maar kunt krijgen. Je ziet als ouder vaak gewoon dat het met je kind wel of niet goed gaat. En als daarmee ook gelijk het schoolverzuim toeneemt, met name als ze zeggen van ik ben ziek en je weet dat ze niet ziek zijn, dan is het toch wel een alarmbelletje.
1: Ja, en welke rol speelt de school bij dat spijbelen?
0: Ja, dat is ook een hele interessante. Want als je het hebt over bijvoorbeeld waar we het net over hadden, verveling. Ja, daar kan de school natuurlijk van alles aan doen. School kan ook zorgen voor een heel attractief klimaat, waarin het voor jongeren heel interessant is om naar school te gaan. Jongeren willen gezien worden. En als je in school als school in staat bent om jongeren het gevoel te geven dat ze ook daadwerkelijk gezien worden. Ja, dan is dat natuurlijk fantastisch.
1: Want dat kan dus ook een reden zijn, hè, de kids misschien te weinig worden uitgedaagd. Als er een saaie leraar voor de klas staat, dan kan het ook zijn dat je denkt, nou, ik ga het toch maar niet, want er is toch geen zak aan.
0: Nou, dat is heel fijn dat u dat ook zo zegt, hoor. Maar dat is natuurlijk ook zo. Het is natuurlijk een wisselwerking tussen docent en leerling. Leerling moet het ook interessant vinden wat die docent zegt. En het vraagt ook wat van scholen om naar binnen te kijken en te kijken hoe goed zijn we eigenlijk in wat we doen.
1: Zeg even naar die school in Zierikzee, want die hebben het eigenlijk omgedraaid. Ja. Hè? We weten allemaal, spijbelen, als mensen erachter komen, en zeker op school, dan krijg je daar straf voor. Zij draaien het om. Ze zeggen, als je niet spijbelt, dan krijg je een tractatie, een snipperdag zelfs. Dagje naar het pretpark voor de leerlingen. Is dat een goede aanpak?
0: Nou, de kern van het idee vind ik heel erg interessant. Het lijkt namelijk, ze hebben dan niet alleen maar aandacht voor die jongeren die er niet zijn, hè, voor de jongeren met afwijkend gedrag, maar juist voor alle leerlingen op die school. Dat vind ik echt supergoed. Bij beloningen vind ik het altijd wel moeilijk, omdat je dat ook wel heel alert moet zijn op de jongeren die het moeilijker heeft om naar school te gaan. Bijvoorbeeld omdat hij ziek is. Bijvoorbeeld omdat hij heel erg gepest wordt. Bijvoorbeeld, er zijn een heleboel redenen te verzinnen waarom jongeren langdurig niet naar school kunnen gaan. En
1: Maar dat is dan eigenlijk geen spijbelen, toch? Ik bedoel, als jij echt problemen thuis hebt en daarom niet naar school gaat, of ziek bent of zo, dat zou ik niet onder de kopje spijbelen willen laten vallen.
0: Nee, maar hoe zichtbaar is dat dan voor een school?
1: Ja, precies.
0: En dat zijn toch dingen die zich thuis dan afspelen. We kennen zelf allemaal het verhaal ook wel dat je een beroep doet op je vader en je moeder om ziek gemeld te worden, terwijl je helemaal niet ziek bent. En voor een school is dat heel moeilijk te beoordelen.
1: Ja, dat is wel waar, ja. En vooral ook omdat vaak het verhaal dan misschien niet bekend is waarom het kind er niet is.
0: Precies. Dat, ja. Dus er moet grote aandacht zijn, denk ik, voor de oorzaken van het verzuim. Of het nou ziek zijn is of spijbelen. Ja. Beide hebben een oorzaak. En die oorzaak die moet naar boven komen. En daar moet wat aan gedaan worden.
1: Dank voor de uitleg. René Halberstad, onderwijssocioloog, oud-leerplichtambtenaar ook. De vraag van vandaag. Waarom hebt u ooit gespijbeld? Welke smoes hebt u gebruikt? Wat had het voor consequenties? We willen al die verhalen graag horen. Op villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer er ook even bij. Of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app. Er is een nieuw album uit van de soul groove band Jungle. Jungle is het veelgeroemde project van de producers Tom McFarland en Josh Lloyd Watson. En tegenwoordig zijn ze uitgebreid met zangeres Lydia Kitto. U hoort het titelnummer van die nieuwe Jungle-plaat. Hier is Sunshine.

0: zomer op de radio met het nieuwe liedje van Jungle. Dat net zo heet als het nieuwe album dat intussen uit is. Sunshine namelijk. We kennen zombies natuurlijk uit films en series, maar ze bestaan ook in het echt. Oké, het zijn geen mensen dan, maar dieren. Universitair hoofddocent infectiebiologie Charissa de Becker van de Universiteit van Utrecht, die doet onderzoek naar schimmels die mieren infecteren. En zaterdag geeft zij een lezing over dit onderwerp op het theaterfestival Noorderzon in de stad Groningen. Mevrouw de Becker, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kunnen we dat dan zombiemieren noemen?
1: Zo noemen wij ze ook. Inderdaad.
0: Ja. En beschrijf even hoe die beesten eruit zien.
1: Nou ja, die zien er eigenlijk uit als gewoon elke andere mier, maar ze gedragen zich heel anders. Dus al het gedrag wat zij laten zien, wat zo'n geïnfecteerde mier laat zien, helpt de schimmel om zich beter te kunnen verspreiden. Ja. Dus we zien dat deze mieren eigenlijk hele rare dingen doen. Ze klimmen bijvoorbeeld in een plant, bijten zich daar vast. Nou, dat is iets wat de gezonde mier nooit zal doen. En dit is dan waar de schimmel de mier uiteindelijk doodt. Want het is het perfecte plekje voor de schimmel om dan zijn sporen te groeien en die goed te kunnen verspreiden naar weer andere mieren. En dan begint het hele boel weer opnieuw.
0: Dit klinkt als een horrorfilm. Hou dit even vast. We praten zometeen door, want Marnix Ampers is hier van het NOS Nieuws.
2: Ja, want de voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, volgens Servische media. Hij was 84 jaar. Mladic zat vast in Den Haag, waar hij in 2017 werd veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal voor genocide en oorlogsmisdrijven. Hij kreeg daar een levenslange celstraf voor. En bij die misdaden ging het onder meer om de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica in 1995.
0: Later meer, denk ik, hè? Ook over dit laatste nieuws, over Mladic dus. U hoorde Marnix Ampersen van de NOS. We gaan doorpraten over die schimmels. Het zijn echt wel klootzakschimmels als ik het zo hoor, mevrouw de Becker. Waarom doen ze dat eigenlijk? Waarom pakken ze die mieren juist aan?
1: Nou ja, die mieren zijn hun gastheren. Dus er bestaan heel veel parasieten en pathogenen in de natuur. En die hebben een bepaalde gastheer nodig om te kunnen overleven. En sommige daarvan die zijn dus zo sluw dat ze het gedrag van hun gastheer kunnen manipuleren, zodat ze zich beter kunnen verspreiden.
0: Want dat zie je dus echt gebeuren. Want u zei al, je kunt duidelijk zien of die mier dus inderdaad aangeraakt is of niet. Geïnfecteerd is of niet.
1: Ja, absoluut. Dus heel erg. In het begin van de infectie zien we eigenlijk al dat het dag-nachtritme van deze mieren compleet verandert. Ze communiceren niet echt meer met de andere mieren. Ze doen hun werk niet meer voor de kolonie. Dus we zien allerlei verschijnselen dat ze ziek zijn, dat ze geïnfecteerd zijn. En uiteindelijk leidt dat er dus toe dat zo'n mier het perfecte plekje gaat zoeken voor die schimmel om zich dus te kunnen ontwikkelen en verspreiden.
0: Ja, en wat gebeurt er dan met die mier uiteindelijk?
1: Ja, die legt het loodje aan het eind. Ja, ook nog, inderdaad.
0: Ja. En die mier wordt in feite dus bestuurd door die schimmel.
1: Ja, inderdaad. Dus het is echt een hijacking, zoals we dat noemen, van het gedrag.
0: En hebt u dat ook in kaart kunnen brengen, hoe dat dan precies gebeurt?
1: Ja, dat is precies waar wij onderzoek naar doen. Dus wij proberen eigenlijk erachter te komen wat voor moleculen die schimmel nu eigenlijk uitscheidt. Dus wat voor chemicaliën daar vrijkomen. En hoe dat dan het gedrag verandert. Dus hoe dat bijvoorbeeld het brein van de mier dusdanig beïnvloedt dat we ander gedrag zien.
0: En hebben ze het alleen op die mieren voorzien of zijn er ook andere dieren waar dit voorkomt?
1: Er zijn ook andere dieren waar dit voorkomt. Niet door dezelfde schimmel. Dus die schimmel die kan alleen mieren infecteren. Maar we zien bijvoorbeeld ook, en dit is bijvoorbeeld iets wat je in Nederland in je achtertuin kan zien. We zien bijvoorbeeld dat de rupsen van het koolwitje, dat witte vlindertje wat je misschien wel kent, dat gemanipuleerd wordt door wespen. Dus zo'n wesp die injecteert dan iets in zo'n rups. En dan wordt die rups een bodyguard voor de nakomelingen van die wesp. Dus die beschermt dan de eitjes en de larven van die wespen totdat ze uitkomen.
0: En die rups die legt dan ook het loodje?
1: Uiteindelijk wel, ja. Infectie en parasieten zijn inderdaad vaak een gevolg van... hebben vaak nare gevolgen voor de gastheer.
0: Ja. Rabies is ook een voorbeeld, begrijp ik, hè?
1: Ja, rabies is een virus.
0: Hondsdolheid noemen we dat toch?
1: Ja, wat hondsdolheid veroorzaakt in bijvoorbeeld wasberen en honden. En die worden dan agressiever en die gaan meer speeksel aanmaken. En dat virus zit dus in het speeksel van zo'n hond of zo'n wasbeer. Dus je kunt je voorstellen als zo'n dier agressiever wordt, dat de kans dat hij een ander dier bijt en op die manier dus het virus over kan dragen, groter wordt. Dus dat, ook dat noemen we een gedragsverandering of manipulatie.
0: Maar met zo'n hond, dat komt ook alweer meer in de richting van die series. Dat zie je vaak van die helle honden die dan... Ja, die ook op tilt zijn geslagen.
1: Ja, dus inderdaad, de zombiefilms zoals we ze kennen, die zijn heel losjes gebaseerd op dit soort natuurlijke fenomenen.
0: Ja, mieren die daar de macht overnemen, dat zie je nog niet zoveel.
1: Nee, ja, er is één serie wat daarop is gebaseerd. Die heet The Last of Us. En dat begint inderdaad met die mierenschimmel die dan uiteindelijk een soort van zombie-apocalypse veroorzaakt. Maar dat is iets waar we, dat was zoals ik al zeg, die films zijn heel losjes gebaseerd op de werkelijkheid. Want dat is iets wat totaal niet kan gebeuren.
0: Nee, want kijk, dat is natuurlijk, ik dacht, die vraag ga ik niet gelijk stellen. Maar die hou ik wel even achter. Daar kom ik dan nu mee. Want ik kan me zo voorstellen, als u op een verjaardagsfeestje zit en u vertelt wat u doet, dat de meest gestelde vraag natuurlijk is van ja, oké, die mieren, hartstikke zielig, maar wanneer zijn wij aan de beurt?
1: Absoluut, absoluut. Dit is vraag nummer 1 die door iedereen gesteld wordt. Ja.
0: Stel ons gerust.
1: Die schimmels zijn heel soortspecifiek. Dus ze kunnen zelfs niet eens andere mieren infecteren. En dat is eigenlijk omdat dit een gevolg is van hele lange evolutie, waarbij de schimmel dus de mier infecteert en elke keer daar ietsje beter in wordt. En die mier elke keer wat beter wordt in zich verdedigen tegen zo'n schimmel. En dat kan dan uiteindelijk na miljoenen jaren van co-evolutie, noemen we dat, kan dat dan leiden tot zoiets complex als gedragsmanipulatie.
0: Okay.
1: Nou, dat betekent dus dat als die schimmel een andere gast heeft tegenkomt, dat hij absoluut niet weet wat hij daarmee aan moet.
0: Dus wij als mensen hoeven ons voorlopig, zeg ik maar even toch, geen zorgen te maken.
1: Nee, de komende miljoenen jaren niet.
0: Nee. En hoe zit het met die hondsdolheid dan?
1: Nou ja, dat is dus een virus wat een vertebraatdier infecteert. Dus bij hondsdolheid, als mensen dat virus krijgen, dan zien we wel gedragsverandering, alleen in een heel vergevorderd stadium. Dus dat betekent dat het virus dan eigenlijk al in het zenuwstelsel zit. Dus eigenlijk wil je dat compleet voorkomen natuurlijk. Je wil meteen naar de dokter en zorgen dat behandeld wordt. Maar in de ernstige gevallen waar dat niet is gebeurd, zien we dat mensen bang worden voor water.
0: Oh.
1: Ergens gebeurt er iets met het slikreflex bij de mens als dat virus de mens infecteert, wat dat tot gevolg heeft. Nou, je kan je voorstellen dat het virus totaal niet helpt, dus dat het een soort van bijwerking, een bijeffect is. Dus wij zijn eigenlijk geen goede gastheer ook voor dat virus.
0: Nee. En in de, laten we zeggen, in de gevallen dat dit voorkomt, dan ben je als mens snel geholpen door, doordat je naar het ziekenhuis kan of iets.
1: Ja, absoluut. Ja. Je moet dan inderdaad meteen vaccinaties en dergelijke gaan halen, zodat je geholpen kan worden. Ja.
0: Ja. Dan is natuurlijk de vraag ook aan de onderzoeker altijd, waarom doen jullie dan dit onderzoek als wij mensen er toch uiteindelijk helemaal geen last van hebben? Ja, over heel veel miljoenen jaren misschien.
1: Ten eerste omdat het heel veel in de natuur voorkomt en we niet zo goed snappen hoe parasieten dit kunnen doen. Ten tweede kunnen we hiervan leren hoe gedrag eigenlijk werkt op moleculair niveau. Dat is ook iets wat we nog niet zo goed snappen. Dus als je leert hoe het eigenlijk stuk gemaakt wordt, leer je ook hoe het normaal geregeld wordt. En daarnaast, omdat we dus die schimmelmoleculen onderzoeken, we denken dat daar nog wel eens goede nieuwe bestrijdingsmiddelen tussen kunnen zitten die milieuvriendelijker en effectiever zijn, maar ook eventueel nieuwe medicijnen zouden kunnen zijn.
0: Ja, oké. Interessant allemaal. Wie dit heel interessant vindt, die moet komende zaterdag naar het Festival Noorderzon in Groningen. Sowieso de moeite waard. Een hartstikke leuk festival, altijd. In het Noorderplantsoen. Want daar is dan een soort gastles, hè, van u daar te horen. Hartelijk dank voor een voorproefje hier op de radio. Universitair hoofddocent infectiebiologie, Charissa de Becker. We'll be right back.

0: Sir Elton samen met Dua Lipa en Cold Cold Heart. Bijbel is op heel wat scholen nog steeds een probleem, maar een middelbare school in Zierikzee die probeert dat aan te pakken door juist de aanwezigheid te belonen. Dus dan kun je een voordeeltje krijgen als je vaak aanwezig bent en niet spijbelt. Bracht ons op de vraag van vandaag. Waarom hebt u ooit gespijbeld? Menno, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is jouw verhaal?
1: Nou, ik heb één keer gespijbeld geloof ik in mijn leven. Dat was op de lagere school. En toen zat ik in de zevende klas, was dat toen nog. En toen vond ik het veel te mooi weer. Dus ik dacht, weet je wat, bekijk het naar mijn school. Ik ga lekker even fietsen. Dus ik heb een briefje op de tafel van het bureau van de meester gelegd. En gezegd dat ik ging fietsen omdat ik veel te lekker weer vond. Nou, je begrijpt al, iedereen natuurlijk in rep en roer. En waar was Menno? Want hoe ging hij zomaar alleen fietsen?
2: Ja. Ja.
1: En ik zat ondertussen gewoon bij een tante van mij, lekker aan een kopje thee, limonade en een koekje erbij. En ik had niks door. Maar toen ik eenmaal gevonden was, had ik het wel door. Ik ben het nooit meer vergeten.
2: Wat? Toen zwaaide er wat?
1: Nou ja, er zwaaiden heel veel mensen, maar het was niet wat ik wilde.
2: Nee, ik snap het. En toen was er nog geen Amber Alert, denk ik, in die tijd, of wel?
1: Volgens mij niet, nee. Ik ben nu 55. Ik weet niet meer wanneer dat begonnen is.
2: Nee, ik denk dat dat later was. En dit was een soort Menno-alert in dit geval.
1: Ja, precies. Er zijn er trouwens wel meerdere van geweest in mijn leven. Daar ben ik denk ik ook het onderwijs in gegaan zelf.
2: Oké, kijk. Zo gaat het natuurlijk. Met dieven vang je dieven uiteindelijk, zeggen ze.
1: Ja, precies.
2: Dank voor je verhaal, Menno. Robert die meldt nog even dat hij om de film Novecento te zien van Bertolucci. Is hij gaan spijbelen, want die werden 's ochtends in de bioscoop gedraaid. Duurde tot 5:00 middags. En hij zei, van die film staken we meer op dan van de lessen. We zijn benieuwd naar uw verhalen. Waarom hebt u ooit gespijbeld? Laat het weten op villavdb@omroepmax.nl, het mailadres. Of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app.
3: Villa VDB. NPO Radio 1.
4: Dat de vroege mens taal heeft ontwikkeld, hebben we te danken aan de gezamenlijke zorg voor onze kinderen. Dit schrijft evolutiebioloog Madeleine Beekman in haar boek Het ontstaan van taal.
5: Ja, zuster,
4: Eppo van Nisbe komt vertellen over onze taalschat Ja, zuster, nee, zuster van Annie M.G. Smit. Komende week is het 60 jaar geleden dat het programma voor het eerst op de buis kwam. Het is de laatste zaterdag van de maand, dus tijd voor onze boekenclub Boek Nu. Thomas Verbocht gaat met 3 leesteraars in gesprek over zijn roman Foto's van zonnige dagen.
3: NPO Radio 1.
4: Zaterdag vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
8: Hier, moet je opletten.
7: Chocomel?
9: Sloopmelk.
7: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
9: Sloopmelk.
7: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
10: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
10: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: NPO Radio 1. 3 uur.
15: Jurgen van den Berg.
0: Niet weten wanneer je verjaardag is en nooit je biologische ouders ontmoeten. Dat is de situatie voor Chileense kinderen die slachtoffer zijn geworden van adoptiehandel door de Nederlandse non Truus Kuipers. Straks de gast in Villa VDB, Tanja Kok, die een documentaire over deze kwestie heeft gemaakt. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Marnix Ampersen.
16: De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Mladic was onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica in 1995. Na de oorlog in voormalig Joegoslavië was hij lang onvindbaar, maar uiteindelijk werd hij gepakt.
17: Today we arrested Ratko Mladic.
18: Meer dan 13 jaar weet hij zich schuil te houden en uit handen te blijven van het Joegoslavië-tribunaal. Totdat hij in 2011 wordt gevonden in een dorp in het noorden van Servië. Per helikopter landt hij op de binnenplaats van de gevangenis in Scheveningen om terecht te staan bij het tribunaal in Den Haag.
19: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia is now in session. Please be seated.
18: Ratko Mladic, de man die met zijn troepen Sarajevo 3,5 jaar lang onder vuur houdt. En ook de commandant die Srebrenica verovert. Op de basis van de Nederlandse VN'ers van Dutchbat zoeken duizenden moslims bescherming tegen de troepen van Mladic. Maar ze mogen geen geweld gebruiken van de VN. Mladic behandelt de commandant van de troepen, Karamans, als een kleine jongen. Heeft u bevel gegeven om op mijn troepen te schieten? Vraagt Mladic. Ik heb opdracht gegeven zich te verdedigen, antwoordt Karamans. Ik zeg altijd, ik ben een pianist. En op een pianist schiet je niet. U bent een waardeloze pianist, is het antwoord van Mladic.
20: Over 7000 Srebrenica men and boys. Boys as young as 12. Had been systematically murdered.
18: Uiteindelijk wordt Mladic verantwoordelijk gehouden voor de dood van meer dan 7000 moslimmannen.
21: You're charged with genocide, punishable
18: under the Joegoslavië-tribunaal veroordeelt hem voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Gedurende zijn hele proces laat Mladic steeds opnieuw merken dat hij het tribunaal niet erkent.
22: Ne priznajem to je NATO tvorevna.
18: In juni 2021 is de definitieve veroordeling in hoger beroep. Hij krijgt de zwaarst mogelijke straf. Een levenslange gevangenisstraf die hij sindsdien uitzit in de gevangenis in Scheveningen.
16: En in die gevangenis is hij ook overleden. Ratko Mladic was 84 jaar. Het Rode Kruis heeft gironummer 6868 geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Het dodental is opgelopen tot boven de 350. Mona Keijzer wil met haar nieuwe beweging Project 2029 werken aan minder regeldruk, minder migratie en meer woningbouw. Bij de presentatie van haar plannen zei Keijzer dat het nog te vroeg is voor een nieuwe partij. Wel ziet ze politieke ruimte op rechts. Bij genoeg steun wil Keijzer volgend jaar wel meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. De EK-baanwielrennen zijn over 2 jaar in Apeldoorn en niet in het Belgische Zolder. Het evenement wordt verplaatst omdat in 2028 de Nederlandse Wielerbond 100 jaar bestaat. Nederland organiseert dat jaar ook andere internationale toernooien, zoals de WK-veldrijden. In Berlijn was vandaag een overleg tussen Nederland en 5 andere EU-landen die het meest bijdragen aan de Europese begroting. Doel was de strategie te bepalen bij de onderhandelingen over de EU-begroting voor de komende jaren. Correspondent Chris Ostendorf in Brussel. Chris, wat zeiden die 6 landen na afloop?
23: Nou, de belangrijkste boodschap is dat ze zeggen dat het helemaal anders moet, moderner en goedkoper. Je hoorde ze ook zeggen, wij, deze 6 landen, wij zijn de landen die 40% van de Europese begroting betalen. Het zijn de rijke landen. En het zijn ook de landen die 70% van de steun aan Oekraïne betalen. En hun belangrijke klacht is, thuis bezuinigen en Europees meer uitgeven, dat kunnen we gewoon niet uitleggen. En omdat deze landen gewoon veel in de pot leggen, vinden ze ook dat ze moeten kunnen meebeslissen en dat ze het recht hebben om te bepalen hoe het geld de komende jaren wordt uitgegeven in Europa.
16: Ja, en wat zijn dan de keuzes die deze 6 landen willen maken?
23: Ja, alle zes vinden ze dat de begroting moderner moet. Alle zes vinden ze ook dat het voorstel van 2000 miljard... voor de komende 7 jaar met meerdere honderden miljarden omlaag moet. En inhoudelijk hebben ze ook ieder hun eigen prioriteiten. Je hoort Merz bijvoorbeeld van Duitsland zeggen... dat hij het verbeteren van de concurrentiekracht in Europa het belangrijkste vindt. Mette Frederiksen van Denemarken die noemt veiligheid... en een strenger migratiebeleid als haar prioriteiten. En Oostenrijk wilde dan ook nog wel kwijt... dat ze dit ook nog wel allemaal belangrijk vinden... maar ook nog dat het geld voor landbouw en armere regio's overeind moet blijven.
16: En Nederland? Hoe staat Nederland erin?
23: Bijzonder ook wel om te vernoemen is dat premier Jette er uiteindelijk voor koos om thuis te blijven in Den Haag en niet naar Berlijn te reizen. Omdat hij in Den Haag natuurlijk, dat weten we allemaal, bijzonder druk is met die Nederlandse begroting. Dat is ook al moeilijk om die voor elkaar te krijgen. Hij deed dus telefonisch mee aan het overleg en noemde het na afloop een inspirerend overleg. En ook voor hem geldt, Europa moet investeren in concurrentiekracht, in veiligheid, in asielbeleid. En in een begroting die Europa vooruit helpt, zegt hij, een slimme en betaalbare begroting moet het worden. Kortom, de komende maanden wordt hier nog over onderhandeld, over die hele EU-begroting die 1 januari 2028 moet ingaan. En die onderhandelingen hier, dat gaat nog maanden duren.
16: Dankjewel, EU-correspondent Chris Ostendorf. Het weer nog, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en dan een graad of 22.
0: ANWB-verkeersinformatie, Rijn Baardmans.
1: Op de A9 Diemen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen Stadsart. Daarom staat er nu 5 kilometer aan stilstaand verkeer met een vertragingstijd van een kwartier. Ook op de A16 richting Breda is het file rijden en wel tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 7 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder ben je 5 minuten langer onderweg.
2: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.
24: Fix die ruit voor je vakantie.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
27: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
28: Rustig, adem in,
27: ja, maar misschien
28: uit.
27: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
28: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
29: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
30: Hij is onderweg.
29: Wie?
30: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
29: Top. Koffietje, ik trakteer.
30: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
31: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
32: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
8: NPO Radio 1. Max.
15: Jurgen van den Berg.
0: Goedemiddag allemaal, ik heb hier de gastenlijst voor uur nummer 2 van de Villa. Documentairemaker Tanja Kok is collega van WNL, komt straks langs. Zij maakte een film over Truus Kuipers, een zelfbenoemde non die te speel was in een adoptiehandel in Chili. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1828. Toen overleed IJsse IJsinga, de man achter het wereldberoemde planetarium in Franeker. De ontknoping van het spel een tijdje terug. Lukt het John Zomer uit IJmuiden om over die hoogste score tot nu toe van 10 heen te gaan? En de vraag van vandaag, waarom hebt u ooit gespijbeld? Reacties kunnen naar villavdb@omroepmax.nl. Het is mailadres of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. En de aanleiding is dus dat Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee, want die zijn een beetje klaar met dat spijbelen en die proberen het positief om te draaien. Die zeggen tegen de leerlingen van, als jullie nou niet spijbelen, dan kan je een snipperdag verdienen of een dagje naar een pretpark of een andere tractatie. Vandaar onze vraag, waarom hebt u wel eens gespijbeld? Harm, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is jouw verhaal?
3: Ik heb 1 uur gespijbeld in mijn hele leven en dat was tijdens Ajax Gremio in Tokio.
0: De wereldbekerwedstrijd.
3: De wereldbekerwedstrijd.
0: Ajax, de winnaar van de Champions League, toen tegen de winnaar in Zuid-Amerika, het Braziliaanse Grêmio.
3: Ja, dat klopt. We waren met 11 man.
0: Ja.
3: En wij mochten toen niet naar de tv kijken of naar de radio luisteren als een van de weinige klassen op de toenmalige MAVO.
0: En de andere klassen gingen wel kijken?
3: Andere klassen mochten kijken, sommigen deden de radio aan. Maar ik had een docent die geen interesse in voetbal had.
0: Oh, wat een straf.
3: Ja, daar had ik best een uurtje extra lestijd voor over.
0: Ja, ja, ja. En jullie zijn toen ergens anders gewoon met z'n 11 die wedstrijd wel gaan kijken?
3: Ja, op school, in een ander klaslokaal, een leeg klaslokaal. Later heb ik het ook nog aan Sinterklaas gevraagd of je kon spijbelen op school.
0: En wat zei de Sint?
3: De Sint zei dat dat wel kon.
0: Okay.
3: Maar dat je dan maar een uur in moest halen in plaats van 2.
0: Ja. En hebben jullie dat gedaan ook?
3: Wij hebben dat heel creatief opgelost. Want ik had een keer een tussenuur en toen heb ik het op school uitgezeten.
0: Ja, ja. Tja. Ja, medogeloze leraar dus. Die vond het even niet nodig dat jullie met z'n allen voetballiefhebbers, neem ik aan, die wedstrijd konden kijken. Uiteindelijk kwam het wel goed, hè, want Ajax won.
3: Ajax heeft die wedstrijd glorieus gewonnen, ja.
0: Na penalties, ja, ja, ja, ja, we weten het allemaal nog. Er zijn mooie beelden van terug te vinden. Prachtig elftal hadden ze ook in die tijd.
3: Ja.
0: Harm, dankjewel voor jouw verhaal over het spijbelen dus. Dat was leugentjes om bestwil voor het kijken van die voetbalwedstrijd. Frank Meester, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Filosoof en schrijver van het boek Bluf jezelf door het leven. Dat gaat er eigenlijk over dat liegen, het leugentje om bestwil kan, maar liegen, wat is dat voor, wat heeft dat voor rol eigenlijk in onze samenleving? Eerst even de vraag, hebt u zelf wel eens gespijbeld?
6: Ja, zeker. Dat heb ik wel eens gedaan. Ja.
0: En wat was het verhaal erbij toen, de smoes?
6: Nou, toen was het een hele mooie dag en toen had ik heel veel zin om naar het strand te gaan. Toen ben ik naar het strand gegaan.
0: Ja, ja, en dat is echt spijbelen, hè?
6: Dat was wel echt spijbelen, ja, klopt.
0: Ja. Zeg, dat liegen, hè? Want dat hoort een beetje bij dat spijbelen natuurlijk. Want je vertelt flauwekul om er gewoon maar niet te zijn. Waarom liegen wij?
6: Ja, er zijn heel veel redenen voor. De eerste plaats is het een sociaal smeermiddel. Dus we zeggen dat we iets mooi vinden van een ander of iets dergelijks, omdat we aardig willen zijn. Dus als we altijd eerlijk zouden zijn, zou de boel spaak lopen.
0: Ja, er is volgens mij een film ook van, toch? Dat die man, die kan ook niet liegen, die zegt gewoon altijd de waarheid.
6: Ja, dat gaat mis.
0: Komt daardoor inderdaad in allerlei hele onverkwikkelijke situaties terecht.
6: Ja, dan gaat het gewoon echt mis. Ja, dat is zeker zo. Dus we moeten het enigszins doen. We doen het ook allemaal. Dat staat buiten kijf. Maar we moeten het natuurlijk niet altijd doen. Dus we moeten kijken wanneer is het geoorloofd en wanneer kan het eigenlijk niet.
0: Dus u maakt onderscheid tussen de verschillende soorten leugens?
6: Eigenlijk wel, ja, zeker. Ja.
0: En waar sommige leugens. Waar valt spijbelen onder dan?
6: Ja, dat is een heel lastige vraag. Het ligt natuurlijk waarom je het doet. Soms is het noodzakelijk. Als er iets belangrijks is, zoals een voetbalwedstrijd. Of een mooie dag. Nou, een mooie dag misschien niet. Maar soms is het, ik wil niet zeggen noodzakelijk. Maar dan is het misschien wel geoorloofd. Omdat er gewoon iets heel belangrijks aan de hand is. Of het kan ook. School is ook heftig. Hè? School is een soort sociale snelkookpan. En af en toe is het ook wel goed om daar even aan te ontsnappen. Dus kan ik me ook voorstellen als mensen daar gewoon last van hebben en denk ik heb nu gewoon even tijd voor mezelf nodig. Ik wil even daaruit. Dat kan best een goede reden zijn.
0: Ja. En goed, kijk, een leugentje om best wil, zei ik al. Of kijk, als iemand vraagt van, wat vind je van mijn jurk? En je denkt, het is eigenlijk helemaal niks. Maar waarom zou je iemand daar nou mee lastig vallen eigenlijk, om dat eerlijk te zeggen?
6: Ja.
0: Tenzij je misschien je vriendin is of zo. Want dan wordt er wel verwacht.
6: Tuurlijk, dus dat maakt ook weer uit. Ja, dus het maakt uit wat voor relatie je hebt tot een persoon. Als het gewoon iemand, als het je baas is, dan zou ik gewoon zeggen dat het een prachtige jurk is. En als het inderdaad je iemand is die echt wil weten van jou wat je ervan vindt, omdat hij bijvoorbeeld overweegt om de jurk wel of niet te kopen. Ja, dat is natuurlijk een totaal ander verhaal.
7: Ja.
6: Dus je moet eigenlijk altijd weer kijken, is dit hier geoorloofd? Wat kan ik hier zeggen? Dus het verschilt per situatie. Het is heel moeilijk om daar een algemene lijn voor te geven. Behalve natuurlijk dat je gewoon niemand daarmee moet benadelen. Dat staat buiten kijf. En daar zit een bepaald risico aan bij liegen. Want ja, je onthoudt iemand bepaalde informatie, waardoor hij niet helemaal zelf kan beslissen. Dus daar moet je altijd heel erg voorzichtig mee zijn.
0: Ja. Wat voor leugens moeten mensen vooral wel vertellen?
6: Nou ja, kijk, je moet bijvoorbeeld jezelf, hè, dat boek heet ook Bluf jezelf de toekomst in. Je moet jezelf natuurlijk presenteren. Je moet een bepaalde kant op. Je bent nog iets niet, maar je wil het wel worden. Dus dan moet je soms al een beetje doen alsof je dat bent, om het te kunnen worden. Hè? Dus dat is een heel beroemd probleem uit de middeleeuwen van, als je nog niet kan zwemmen, moet je dan gaan zwemmen? Ja, er is een moment dat je net moet doen alsof je kan gaan zwemmen, of je kan zwemmen, en daardoor leer je het. Dus we moeten onszelf af en toe een beetje beter voordoen, een klein beetje bluffen. Ja, ja. En daardoor kunnen we onszelf ontwikkelen. Als we dat totaal niet zouden doen, dan zouden we nu nog steeds luiers dragen, bij wijze van spreken.
0: Ja, oké. Ja. En één zal dat sneller hebben dan de ander. Dus er zijn altijd weer mensen die gaan ons allemaal voor natuurlijk, en dan volgen wij uiteindelijk gewoon met z'n allen.
6: Dat ook.
0: De grote groep.
6: Dat ook.
0: Ja.
6: Ja.
0: Nou ja, oké, okay, dan weten we dat. Maar goed, ja, te veel liegen en schadelijk daardoor toebrengen, dat is natuurlijk.
6: Je moet ermee oppassen, want dat is een ander ding. Als je ermee begint, kan het ook een hele makkelijke gewoonte worden. Dus je moet er, ik zou zeggen, je moet er eigenlijk juist bewust van zijn dat je het, wanneer je het wel en niet doet, en ja, daar heel, heel keen op zijn.
0: Ja. Dames en heren, politici, hoort u dit?
6: Ja, nou ja, politici moeten ook af en toe liegen, hoor, is mijn idee. Want ja, je zit bij een politieke partij. Ja. Die politieke partij heeft bepaalde standpunten. Je staat niet achter alle standpunten, maar dat kan je ook niet de hele tijd gaan zeggen. Vervolgens moet je met andere politieke partijen, als je eenmaal aan de macht bent bijvoorbeeld, moet je gaan samenwerken. Ja, dan kan je ook niet altijd bij je standpunten blijven. Soms moet je een beetje, dat wordt dan hypocriet genoemd, maar ik vrees dat dat af en toe moet.
0: Ja, oké, okay, maar goed, ik ben geen politiek duider, gelukkig, tegenwoordig. Nee. Maar ik zou hier toch nog wel wat tegen in kunnen brengen. Want ik bedoel, kijk, een politicus die doelbewust leugens vertelt om uiteindelijk zijn doel te bereiken, ja, en dat komt achteraf uit, daar zijn we over het algemeen niet zo blij mee. En het maakt er soms ook niks uit in politiek, Den Haag, lijkt het.
6: Nee, ja, dat is een andere kant. Nee, maar daar ben ik ook helemaal, dat ben ik helemaal met u eens. Oh, natuurlijk, je moet niet doelbewust keiharde leugens gaan vertellen. Maar je ontkomt er denk ik niet aan om dat af en toe een beetje te doen. En in ieder geval ook, hoe zeg ik dat, beticht te worden van wat wel wordt genoemd draaierij. Dat is gewoon. En dat is trouwens een hele makkelijke truc, hè, om iemand daarvan te betichten in de politiek. Want bijna iedereen valt er wel van te betichten. Ja. En dan je maakt met iemand meteen heel erg zwart. Ja, dus het is misschien. Ja, nee, je doet net alsof jij niet meedoet met het politieke spel.
0: Wie ik?
6: Maar het blijft natuurlijk wel een spel. Nou, jij niet, maar een politicus die zegt van, oh, u draait. Nee, jij niet. Jij bent
0: nee, precies.
6: Maar nee, een politicus die draait, zeg maar. En dan zegt je, oh, je draait en dit. En dan doet die ander net alsof die er buiten staat. Maar het is een spel wat je met elkaar speelt.
0: Dank voor de uitleg. Frank Meester is filosoof en heeft dat boek geschreven. Dus Bluf jezelf door het leven. Kom maar door met uw verhalen. Via vdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.
9: Max.
10: Terug naar toen.
0: We gaan terug naar 27 augustus 1828.
10: Villa VDB.
0: Op die dag overleed IJsse Eysinga, de man achter het wereldberoemde planetarium in Franeker.
11: Grote kans dat je het planetarium van IJsse Eysinga wel kent. Of er zelfs een keer geweest bent. Maar waarom is het planetarium zo beroemd geworden?
12: Hier bouwde de wolkammer IJsse Eysinga tussen 1774 en 1781 met eenvoudige hulpmiddelen zijn planetarium, dat destijds de bewondering van de geleerde wereld opwekte.
13: Hij zal een model van het zonnestelsel bouwen waarmee hij de loop der planeten rond de zon en andere fenomenen aanschouwelijk kan maken. Op zo'n manier zal hij de angst van de bevolking voor hemelse catastrofes kunnen wegnemen. Aan het plafond van de woonkamer vertoont zich glorieus het zonnestelsel. De schaal is 1 op 1000 miljard. Het immens grote, teruggebracht naar de menselijke maat van de woonkamer van een wolkammer in Franeker. Ja.
0: Adrie Warmenhoven, goedemiddag.
14: Hey, goedemiddag.
0: U bent de directeur van dat planetarium tegenwoordig en u weet er dus alles van. We gaan dus praten over IJsse Eysinga. Wat maakte hem nu bijna twee eeuwen verder nog steeds zo bijzonder?
1: Nou, het feit dat het planetarium wat hij bouwde al 245 jaar geleden tot op de dag van vandaag nog perfect werkt. Als ik nu de kamer instap waar het net zo mooi over verteld werd, zie ik dat het 27 augustus is. Kan ik zien dat het donderdag is, hoe laat de zon opkwam en ga maar door. Nog altijd actueel geeft het een prachtig beeld van ons zonnestelsel. Ja, want hij heeft dat in zijn woonkamer gemaakt, hè, gewoon. Klopt, ja. Als je daar de drempel van de deur over gaat, je kijkt omhoog, zie je gewoon het perfect schaalmodel van het zonnestelsel. De zon in het midden, de banen van de toen bekende planeten en allemaal wijzers die informatie geven over van alles en nog wat. Ja. Nou hoorden we dan in dat stukje, want hij was eigenlijk wolkammer. Klopt. Wat deed een wolkammer? Schapenwol verwerken. Echt het proces van de net geschoren wol wordt gewassen, gekamd en vervolgens gekleurd. Ja. En dat was zijn beroep.
7: Het is niet zo dat hij zelf met die schapen ook de wei inliep en dan s'avonds naar boven tuurde en dacht, daar moet ik iets mee.
1: Nee, zo was het ook niet. Het is ook niet zo dat hij dat alleen deed. Het was eigenlijk wel meer een opzichter, een bedrijfsleider die soms tientallen mensen voor zich had werken om ervoor te zorgen dat die wol verwerkbaar werd.
7: Maar die sterrenkunde, hij was geïnteresseerd in wetenschap gewoon.
1: Ja, vanaf kinds af aan. Zijn vader had ook heel veel interesse. Ze hebben ooit samen al op jonge leeftijd een soort scheepje gebouwd waarmee ze naar Leeuwarden voerden. En ik stel me zo voor dat de kleine IJzer samen met zijn vader s'avonds aan tafel zat, allerlei dingen uitrekenen. Ja, op een gegeven moment zagen zijn ouders dat ze hem eigenlijk niets meer konden leren. En die hebben ervoor gezorgd dat hij elke week bijles kreeg over wiskunde, over sterrenkunde.
7: Ja, wat grappig. Hij bouwde dus zijn planetarium. Maar dat was ook om de angst voor hemelse catastrofen weg te nemen. Wat werd daarmee bedoeld?
1: Ja, daar is ook eeuwenlang over gepraat. Want ja, we hebben zo'n rijke geschiedenis. En heel lang is het beeld geschetst dat een planeetsamenstand in 1774 de belangrijkste aanleiding was. Toen stonden vier planeten en de maan vlak bij elkaar in de hemel. Zou nu al mooi zijn, maar zeker in die tijd toen nog echt aardedonker werd, was het niet te missen.
7: Ja.
1: Er was een liefhebbende waarheid, bleek later een dominee uit een naburig dorp te zijn. Die voorspelde eigenlijk de ontsloping van het zonnestelsel. En nou liep IJsra al lang met het idee rond om al dat rekenwerk over die planeetposities, over de sterren, misschien een keer een handzaam model te vatten. En toen er wat onrust ontstond over die samenstand, was dat eigenlijk net het laatste duwtje om te besluiten zijn woonkamer om te bouwen tot een model van een zonnestelsel.
7: Ja. En goed, hij wilde dus in eerste instantie ook die angst wegnemen van andere mensen vanwege wat die dominee had gezegd. Maar wat was zijn uiteindelijke grote doel dan met dat planetarium?
1: Eigenlijk inzicht in de werkelijkheid geven. De mensen laten zien hoe planeten bewegen, hoe de hemellichamen van plaats veranderen. Ja, en dat doen we eigenlijk nog steeds. Nog steeds komen er elke dag mensen op bezoek. Want ook IJsra had het gemaakt om mensen te ontvangen. We hebben de gastenboeken vanaf de allereerste dag in 1781... met de allereerste bezoekers van toen tot nu. En zelfs zo'n zonsverduistering van kort geleden, kunnen we gewoon bij ons in de planetariumkamer, kunnen we daadwerkelijk ook live aan het plafond waarnemen.
7: Dus het was heel druk daar bij u toen.
1: Ja, nou, we hebben de mensen allemaal geadviseerd om lekker buiten te gaan kijken, want een zonsverduistering moet je in het echt zien.
7: Ja. Hij heeft 7 jaar lang daaraan gebouwd, dus midden in zijn woonkamer. Maar daar werd dus ook gewoon geleefd omheen.
1: Ja, je moet je echt voorstellen, het was een woonkamer. Hij was getrouwd, had ondertussen een paar kleine kinderen. Die scharrelden daar wat rond, terwijl vader IJsra 's avonds aan het plafond aan het werk was.
7: Wat vonden dat gezin ervan eigenlijk dan?
1: Ja, daar kunnen we eigenlijk alleen maar naar raden. Er is veel over IJsra geschreven, omdat hij ook in zijn tijd eigenlijk al beroemd werd. Maar ja, spijtig genoeg over zijn gezin verder. Ja, te weinig. Maar we kunnen er ons niet bij voorstellen als 7 jaar lang de woonkamer tot een soort werkplaats is omgebouwd.
7: Ja. En kijk, hij is daar natuurlijk aan begonnen. Kunt u dat ook terugvinden in zijn aantekening dan? Dat hij misschien ook wel eens getwijfeld heeft van waar ben ik in vredesnaam aan begonnen?
1: Nou, papier was duur in die tijd. Ja. Hij heeft allerlei schetsen gemaakt op een lijntje, dingen uitgerekend. Helaas heeft hij geen dagboek bijgehouden hoe hij zeg maar in het proces van de bouw heeft gezeten. Maar ja, je kan je voorstellen als je het hele zonnestelsel werkend op schaal in je woonkamer moet maken, dat er echt wel momenten zijn geweest waarop het hem wat heeft tegengezeten.
7: Ja.
1: 1 ding weten we zeker, het is gelukt. En in 1781 werkte het.
7: En hoe werd er naar hem gekeken dan door andere mensen?
1: Hij had wel aanzien. Vraneker was in die tijd universiteitsstad. Een van de oudste van Nederland. Veel mensen weten dat niet, maar in 1585 startte de universiteit al in Vraneker. En ja, professoren kwamen ook op een gegeven moment kijken. Zeker Jan Hendrik van Zwinden, een beroemde hoogleraar uit die tijd, kwam op bezoek. Want hij had het verhaal gehoord van de wolkammer die het zonnestelsel namaakte in de woonkamer. Daar wilde hij natuurlijk meer van weten. Die heeft een boek geschreven over IJsinga. Dat zorgde dat ook andere professoren bezoek kwamen. Maar dat ook al in Europa verspreidde. Al binnen een paar jaar stonden er artikelen in Franse, Duitse, maar ook Amerikaanse tijdschriften over het planetarium van IJsinga. Dus hij heeft heel veel waardering en aandacht gekregen bij leven.
2: En dan was hij dus wetenschapper, maar hij is ook politiek actief geworden.
1: Klopt, ja. Het was echt een man die zich heel erg bezighield met de samenleving. Hij was collecteur van gelden voor de armen. Hij heeft een arm- en wezenhuis ontworpen. Maar daardoor is hij ook wel wat in de problemen gekomen. Want in die tijd was er een soort patriotische beweging tegen het stadhouderlijk gezag. En hij was een van de mensen die daar actief in was. Ja, en op een gegeven moment heeft de stadhouder troepen naar Vraneker gestuurd, naar Friesland, om die opstand te beteugelen.
2: Ja.
1: Ja, en dat heeft wel tot een dramatische periode in het leven van IJsinga geleid.
2: Wat moest hij vluchten dan of zo? Of?
1: Het was ondertussen het jaar 1787. Hij zag en hoorde dat die troepen Vraneker naderden. Hij heeft toen het besluit genomen om Vraneker te ontvluchten. Is naar Gronau gegaan, later naar Steinfurt. Daar,
2: in Duitsland?
1: Ja, in Duitsland waren patriotten veilig. En ja, in die tussentijd is zijn vrouw overleden, drama. Die moest hij achterlaten. Na een jaar dacht hij van nou, de kust zal wel weer veilig zijn. Hij is teruggekeerd in instantie naar Visvliet. Dat is een klein dorp, net over de Friese grens in de provincie Groningen. Hij is toen opgepakt. Heeft een jaar vastgezeten in de gevangenis in Leeuwarden. En uiteindelijk na een strafzaak voor 5 jaar verbannen uit de provincie Friesland.
2: Tja.
1: Dus eigenlijk een groot drama.
2: Ja.
1: Gelijk in die beginperiode van zijn planetarium.
2: Ja. Dat planetarium heeft sinds 2023 de status UNESCO werelderfgoed.
1: Klopt.
2: Kun je daarmee zeggen dat er het was zo mooi, bouwde zich zo mooi op, dat verhaal net van u, en dat eindigt dan een beetje toch in mineur. Maar nou, dat daarmee de kroon op zijn werk is gezet.
1: Ja, zeker. Nou, het was zeker niet mijn bedoeling om het in mineur laten eindigen.
2: Nee, maar dat hoort er wel bij natuurlijk ook.
1: Ja, want op een gegeven moment is hij weer teruggekeerd in zijn planetarium, heeft het weer werkend gemaakt. En ja, sinds 1795 was hij weer volledig in actie.
2: Ja.
1: Kwamen er duizenden bezoekers. En dat is doorgegroeid in de loop der eeuwen tot vlak voor UNESCO zo'n 60.000 bezoekers per jaar. En dankzij alle aandacht rond onze UNESCO-status ontvangen we nou zo'n ruim 90.000 bezoekers per jaar.
2: Ja.
1: Dus hoe prachtig dat IJsinga na al die eeuwen nog zoveel aandacht krijgt.
2: Ja, wees er zuinig op, zou ik zeggen.
1: Dat doen we zeker.
2: Ja, en dank voor het verhaal, meneer Warmenhoven. Adrie Warmenhoven is de directeur van het planetarium. Het ging dus over IJsinga. Vandaag, 198 jaar geleden, is hij overleden. Hij bouwde dus een zonnestelsel in zijn woonkamer. En meer dan twee eeuwen later, draait dat nog altijd met een verbluffende precisie.

0: schitterend.
1: Live on Mars. En David Bowie natuurlijk. Zometeen de ontknoping van het spel. Tijdje terug.
2: NPO Radio 1.
1: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Marnix Ampersen.
3: De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Zijn troepen vielen in 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-militairen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. De oorlogsmisdadiger stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij genoeg belangstelling komt er een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er op rechts voldoende ruimte zit. Uiteindelijk hoopt ze bij verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend naar aanleiding van de overstroming in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de slachtoffers van de ramp te helpen. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal is opgelopen tot boven de 350. In een flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Hij werd ook bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op de man had voorzien, wil de politie niet zeggen.
1: Rijn Baatman zit bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg?
4: Het wordt al drukker op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging nu op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Ook op de A16 in Rotterdam-Breda sta je in de file door een ongeluk. Daar is de weg inmiddels weer vrij tussen Rotterdam-Feyenoord en Zwijndrecht. Maar reken op 10 minuutjes op onthoud. De A50 nog, Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is ook een ongeluk gebeurd. De rijstrook is dicht en je vertraging een kwartier.
2: Tot 4 uur.
1: Tijdje terug. En dat is dat spel waarin we uw historische nieuwskennis testen. De weekwinnaar verdient uiteindelijk 100 euro. En we hebben een score van 10 op het scorebord staan. Er is nog één iemand die dat kan veranderen. Dat is John Zomer uit IJmuiden. John, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag Jurgen.
1: Hallo, alles hallo. Goed? Ja, alles goed met jou?
5: Prima, ja prima, prima.
1: Hoe is het
5: prima.
1: In IJmuiden nu?
5: Nou, het wordt wat warmer en het gaat de wind liggen. Dus de storm en de narigheid die komt binnenkort wel aanwaaien in Nederland.
1: Als je nu naar buiten loopt, eerlijk gezegd voelt het wel lekker, vind ik zo een beetje. En helemaal aan het strand lijkt me met een beetje wind erbij. Maar dat wordt vanavond en vannacht erger, heb ik het idee.
5: Ja, nee, het is nu wat windstil hier juist. Oh. Dus nu voel je dat de warmte eraan komt van zee en dan gaat het spoken vanavond.
1: Ja, je weet precies. Je kent het klappen van de zweep daar. Oké, kijk of dat ook in het spel zo is. Ik zei het al, 10 is een hoge score. Neergezet door Jules Vos eerder deze week. Maar je kunt daar overheen. We hebben al eens een keer iemand gehad met 14. Dus gewoon knallen zou ik zeggen.
5: Ja, we gaan het proberen.
1: Jij zegt vroeger of later bij het fragment. Dan ten opzichte van het fragment daarvoor. Dat is het spel eigenlijk. En we moeten alleen nog even weten wat jouw geboortejaar is.
5: 1969.
1: Dan wordt dat het vertrekpunt. Let op, komt ie. Is dit eerste fragment vroeger of later dan 1969?
6: Doe maar, bestaat niet meer. De 4 leden van de populaire popgroep hebben vandaag bekendgemaakt dat ze een streep zetten onder hun Doe maar carrière, die 5 jaar geleden begon.
1: Was dit vroeger of later dan 1969?
5: Ja, veel later. Ik denk 485.
1: Ja, 84 was het.
7: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen.
1: Vroeger of later dan 1984?
5: Vroeger.
1: Ja, 1976.
8: Wij gaan allen samen de toekomst tegemoet. Met al zijn moeilijkheden en mogelijkheden. Met koningin Beatrix.
1: Ja, was dit vroeger?
7: Waar ze als eersten komen te wonen.
1: Vroeger of later dan 1984?
5: Vroeger.
1: Ja, 1976.
8: Wij gaan allen samen de toekomst tegemoet. Met al zijn moeilijkheden en mogelijkheden. Met koningin Beatrix.
1: Ja, was dit vroeger of later dan 1976?

0: De eerste Sesamstraat, was dat vroeger of later dan 1978?
1: Nou, dat vind ik echt een moeilijke. Ik moet eens goed. Nou ja, dat wordt, ja, het wordt een gokkie. Het is een spel. Ik denk dat het begin jaren 70 was. Dus ik denk dat het vroeger als 78 was.
0: Ja, nou dat is goed. Het was in 1976.
2: We hebben voor het eerst sinds de staatsgreep in Chili dinsdagavond rechtstreeks contact met onze verslaggever Henk Ruizenaars in Santiago.
3: Leven Chili, leven het volk, leven de arbeiders.
0: Het gaat over de staatsgreep in Chili. Was dat vroeger of later dan 1976?
1: Salvatore Allende, dat is in 1973 gebeurd, als ik het wel heb.
0: Je zit er goed in. Dat is ook goed, deze.
4: Het kabinet heeft de eisen van de kapers besproken. Die zijn, zei premier Den Uyl, illustratief voor de ongemene ernst van de situatie. Iedere uitspraak die de regering doet, wordt meebeluisterd in de trein en de school.
0: Het ging over de treinkaping bij De Punt, vroeger of later dan 1973.
1: Dat is een paar jaar later dan 73, ik denk 75.
0: Nee, maar het was wel later, 1977. Was dit vroeger of later dan 1977?
1: Ik denk dat het 1976 is. Dus was, vroeger.
0: Ja, het was vroeger, maar 1975.
5: Pablo Picasso is dood. Een overbodige mededeling. Er is immers geen mens die dat ontgaan is. Maar op zichzelf is het een bijzonder feit dat iedereen dat weet. Picasso is door het publiek op de heldentroon gehesen. En zijn dood werd een heldendood.
0: Pablo Picasso overleden, vroeger of later dan 1975?
1: Nou, ik gok dat hij begin jaren 80 is overleden. Nu gok ik echt dat het later is.
0: Dat is fout.
1: Oh, jammer. Jammer.
0: Ja. Je zat er hartstikke...
1: Ik wil alles weten.
0: Ja, nee, ik vond het heel knap dat jij sowieso al... Nou, je zat een paar keer mis met die jaren, maar je ook een paar keer gewoon goed. Je had gewoon het jaar goed en dan zelfs de namen erbij, Allende en dat soort dingen. Ja. Even gewoon de administratie nu, want we gingen van 1975, Dingen Dong, naar Pablo Picasso, die is overleden in 1973 op 8 april.
1: Ja, okay.
0: 91 jaar geworden, maar liefst is in huis in Frankrijk overleden, dus dat was vroeger. En tot dat moment ging je hartstikke goed. En kijk, ik heb hier zicht op die klok. Die loopt 3 minuten. Ik dacht, hij gaat het redden. We gaan er in ieder geval een shoot-out uit slepen. Maar dat is dus net niet gelukt. Want jij komt op 8 nu uiteindelijk. Omdat die Picasso fout was. Dus dat is net niet genoeg voor de weekwinst.
1: Ja, nou ja, het is niet anders, Jurgen. Nee. Het was leuk om mee te doen sowieso.
0: Dus. Ja, maar je hebt het wel spannend gemaakt. Dus hartelijk dank daarvoor. Dat is altijd leuk op de Radio John. We gaan een Villa VDB keukenschot naar je toesturen. Dat komt aan in IJmuiden en dan maak je de blitz mee. En ik dank jou voor het meespelen. En dan gaan we naar de winnaar voor deze week. Dat is de man die afgelopen maandag die 10 punten op het scorebord neerzette. Jules Vos. Jules, goedemiddag.
6: Ook goedemiddag.
0: En gefeliciteerd.
6: Ja, dankjewel. Ja.
0: Kneep je
6: niet nog even de zon? Dat doen we ook hiermee. Hè?
0: Ja. Maar kneep je hem ook, of niet?
6: Nou, het werd wel spannend. Moet ik zeggen. Hoe verder het kwam, hoe spannender het werd.
0: Ja, dat was goed op weg. Goed, behalve dat schort, dat heb jij intussen ook weer opgestuurd. Dat komt eraan. Mogen we je ook 100 euro overmaken? En ik zeg altijd, denk aan ons als je het uitgeeft.
6: Ik denk altijd aan jullie. Dat is wel heel slijm op Amsterdams.
0: Nee, maar dat is heel goed. Maar doe er vooral iets moois mee. Duurt even voordat het is, zeg ik erbij. Want soms hangen mensen na een dag al aan de lijn. Het is de publieke omroep hier. We zijn hier halve ambtenaren. Dus dat duurt gewoon even een tijdje. Maar uiteindelijk komt dat bedrag bij je binnen.
6: Nou, geduld is een schone zaak.
0: Veel plezier ermee. En wilt u ook een keer meedoen aan dat spel? Meld u aan villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO-luisterapp. Dit zijn de Rembrandts.

0: The Rembrandts, uit de serie Friends natuurlijk. I'll be there for you.
1: Jurgen van den Berg.
2: Villa.
0: Een Nederlandse non als spil in een netwerk van kinderhandel. Dat is het verhaal van Truus Kuipers. Zij trok begin jaren 70 naar Chili om daar een kinderthuis te beginnen. Maar jaren later bleek dat zij duizenden kinderen illegaal ter adoptie heeft aangeboden. Documentairemaker Tanja Kok, collega van WNL, maakte een documentaire over deze kwestie. De non en de wegwerpkinderen. Zij ging op zoek naar de verhalen achter die adopties. Tanja, hartelijk welkom.
3: Dank je wel.
0: In de villa. En hier is ook Inti Carmen Janes. Ja. Dat is namelijk een van de kinderen die vanuit Chili naar Nederland is gekomen. Hartelijk welkom.
3: Dank je wel.
4: Ik moet wel één klein dingetje zeggen. Het zijn er niet duizenden, gelukkig, maar er zijn er 200 naar Nederland gekomen.
0: Oké. Okay. Maar die hele handel bestond wel uit meerdere?
4: Ja, de hele handel vanuit Chili uit 20.000... die over heel Europa zijn verspreid, maar Truus Kuipers 200.
0: Oké. Okay. Ja. Wie was die Truus Kuipers?
4: Ja, Truus Kuipers was een zelfverklaarde Nederlandse non. In de jaren 70 stapte zij op een vrachtschip naar Chili. Kwam daar aan in een rumoerige tijd van Pinochet. En begon daar haar eigen kinderthuis Las Palmas. En daar heeft zij dus uiteindelijk 800 moeders en kinderen in dat tehuis gehad. En op een gegeven moment merkte zij dat dat makkelijk ging om naar Nederland te adopteren. Ook omdat het een tijd was in de jaren 70 en 80 dat adoptie heel populair was, maar het aanbod niet zo groot was. En zij kon wel wat sneller leveren.
0: Ja, en nog even, want jij zei dat even in bijzin, een zelfbenoemde non, dus ze was niet echt non.
4: Nee, dat blijkt dus uit ons onderzoek. Dat zij heeft wel de beginprocedure gedaan bij de Witte Zusters, maar uiteindelijk is zij daar weggestuurd. En heeft zij nooit, je moet eigenlijk een soort stage lopen van 5 jaar, en dan krijg je je stempel, ik ben een echte non. Ja. En dat heeft zij nooit gehaald.
0: Maar zij noemde zich daar non ook natuurlijk om daarmee ook een zekere status te
4: hebben. Ja, in Zuid-Amerika, natuurlijk gelovig land, katholiek. En zij liep met een groot kruis om haar nek. En daardoor had zij ook heel veel aanzien daar. En kon zij wel makkelijker dingen regelen.
0: De Nederlandse media die wisten haar ook te vinden. Dus zij is geregeld ook in de media verschenen. Gingen dus naar Chili voor een reportage. Laten we even luisteren.
5: Ik heb op alle hoeken in Las Palmas een kantoor gehad. Recht onder de zon, onder een plastic hoesje. Ik heb overal gezeten. Ik ben helemaal afgeleerd om te zitten in mijn kantoor. Ik zit er dus ook nooit. Wij werken natuurlijk met zeer eenvoudige vrouwen die het allemaal aan de kinderen moeten leren.
0: Ja, zij ziet zichzelf eigenlijk als een soort redder, hè?
4: Ja, en dat beeld ontstond ook hier in Nederland in de media. Want er kwam een prijs van het AD waar ze 100.000 gulden kreeg voor een inzamelingsactie. En ook de KRO deed dat. Dus ja, zij werd een begrip hier. En in protestantse en katholieke kerken werd ook flink gedoneerd voor Truus Kuipers, die het tehuis had in Las Palmas.
0: Ja, en die zielige
4: kinderen
0: bezig
4: daar.
0: Ja. Kinderen helpen en de moeders helpen die het arm hadden en zo. Dat was het idee.
4: Dat was het idee, ja.
0: En hoe ging zij daar te werk in Chili?
4: Nou, ik denk dat zij in eerste instantie echt wel goede dingen heeft gedaan. De eerste twee kinderen zijn ook voor haar zus naar Nederland gekomen. Mi Bastiaanse, die schreef haar een brief dat het niet lukt om kinderen te krijgen. En toen gingen de eerste twee dus naar Nederland voor haar.
0: Oké, maar ze had eerst gewoon die opvang. En die mensen hebben haar min of meer benaderd van...
4: Ja, haar eigen zus.
0: Ja.
4: Kwam dus voor dit dat is natuurlijk heel verdrietig, kwam daarvoor te staan dat het zelf niet lukte. En toen dacht ze, er zijn hier genoeg kinderen. Dan kan voor mijn zus een jongen en een meisje naar Nederland komen. En daarna bleek eigenlijk al vrij snel dat dat heel makkelijk ging. En zo is het toen verder ontwikkeld.
0: Ja, dus die Mi Bastiaanse, dat was een zus van Truus Kuipers. En die is daardoor, want toen dat bij één geval was gelukt, dacht zij, hey,
4: en Mi Bastiaanse werd ook een soort van de rechterhand van Truus Kuipers. En die ging dus ook alle financiën regelen en alle collectes in de kerken. En die ging dat geld inzamelen voor de stichting. En zo had je een Nederlandse tak en dan in Chili het tehuis.
0: En zij werden ook betaald voor die adopties?
4: Ja, zij kregen daar ook geld voor. Maar het verdrietige aan dit verhaal is dus, het was een soort netwerk wat daar was. En ik heb dus heel veel moeders daar gesproken die dus in het ziekenhuis lagen te bevallen. En dan werd er dus daarna gezegd, je kind is dood. En je mag het ook niet zien, want alles wat hier is belandt op de vuilnisbelt. En het zou psychisch niet goed voor je zijn. En zo zijn op die manier wel heel veel kinderen verdwenen. En binnen 2 weken tijd zaten ze soms al met KLM op het vliegtuig naar Nederland.
0: Ja, dus die werden eigenlijk gewoon verhandeld. Inti Carmen Yanes, een van die kinderen vanuit Chili naar Nederland gehaald uiteindelijk.
2: Ja.
0: Dat gebeurde dus via een tehuis dat in contact stond met die Truus Kuipers.
2: Correct.
0: Wat weet u verder over uw adoptie? Wat bent u intussen te weten gekomen?
2: Oei, dat is een jongens, ik ben eigenlijk vanaf mijn 13e eigenlijk al op zoek van wie ben ik en waar kom ik vandaan. De meeste geadopteerden in de puberteit willen dat graag weten. Mijn adoptieouders waren daar niet heel erg toegankelijk in om dat te vertellen. Het enige wat ik wist was dat ik bij een Chileense oma opgegroeid was in die maanden dat ik in Chili was. Die heb ik aangeschreven van, ja jongens, hoe ben ik naar Nederland gekomen? Haar reactie was, wil je dat ik in de gevangenis kom? Nou, dat wilde ik natuurlijk niet. Toen ben ik zelf maar gaan zoeken. Ik heb mijn dossier bij Spoorloos neergelegd. Daar konden ze niks mee. En uiteindelijk beland ik bij het Rode Kruis. Die zeiden van, nou, wij kennen nog 2 zusters. 1 is zuster Kuipers. Heeft een kinderthuis Las Palmas in Chili. En haar zus, haar rechterhand, wat Tanja zegt, die woont in Friesland. En daar kun je vragen of ze bereid zijn om voor jou particulier te gaan zoeken.
0: En
2: toen ben ik daar met mijn dossier daar naartoe gegaan. Zij wilde zoeken, ik moest daarvoor betalen. En toen kwamen ze eigenlijk in 2001 van, joh, we hebben 2 broers, een oude oom en een zus voor je gevonden. En zij konden eigenlijk een all-inclusive reis voor mij arrangeren naar de familie toe.
0: Tja, ja. Het bleef maar handel als ik het zo hoor. Op allerlei manieren.
2: Ja, eigenlijk wel. Want ja, je betaalt eigenlijk 3,5 week aan geld om daar natuurlijk all-inclusive naartoe te gaan. Je vliegtickets al in. We betaalden de koffie voor mevrouw Kuipers. Zij bracht ons, ze was onze tolk. Alles.
0: En er zijn dus familieleden gevonden, maar bijvoorbeeld uw biologische ouders ook nog?
2: Zij gaf gelijk al in een verslag aan, voordat ik naar Chili kwam, van je biologische ouders zijn overleden. En een van de dingen was ook van, ik wilde heel graag dan naar het kerkhof om een bloemetje te leggen, om afscheid te nemen van moeder Berta Carmen. Dus ik wist toen ik naar Chili ging van, je gaat op bezoek naar de familieleden, maar je ouders zul je niet meer vinden, want die zijn overleden.
0: Ja. En ze hebben zich niet, zeg maar, ineens andere mensen voorgesteld van, hey, dit zijn je ouders.
2: Nee, ja. Zij zei van, dit is gewoon je familie. Ja. Dat werd in een verslag gewoon heel duidelijk kenbaar gemaakt. En ze wilden mij ontmoeten en zij kon mij naar de familie brengen.
0: Tja. En dit is maar 1 verhaal, Tanja.
4: Maar dat bleek dus uiteindelijk allemaal niet te kloppen.
2: Ja, ja, dat is het pijnlijke daar.
0: Ook die andere familieleden klopten niet?
2: Nee.
0: Oh, okay.
2: Nee, goed dat je dat... Ja, dat klopt. Nee. Ja.
4: Dus eigenlijk pas 6 jaar geleden heeft Mirjam de DNA-test gedaan. En moet ook wel in rekening houden dat het niet zo gebruikelijk was natuurlijk. In de jaren 90, 2000 deed je nog niet zelf een DNA-test zoals je nu makkelijk een kitje kan kopen.
2: Klopt.
4: Dus 6 jaar geleden...
2: Heb ik dat gedaan, ja. Nee, toen ik daar was, dan ben je natuurlijk eerst helemaal euforisch. Want je denkt, ik heb een familie gevonden. Er begonnen steeds meer smetjes te komen. Ik ben 3 keer terug geweest nog in Chili. En toen zei ik tegen de familie, er kloppen een aantal dingen niet. En dat zie je ook in de documentaire, dat er gewoon een aantal dingen niet kloppen. En dat wil je, daar wil je natuurlijk niet aan.
0: Nee.
2: En toen hebben we toch een DNA-test gedaan, wat Tanja zegt, 6 jaar terug. En toen bleek dus dat deze familie nou geen spoortje van familie is. Geen 3e, 4e, 5e, 6e graad. Gewoon compleet verkeerde... familie.
0: Want wat voor gevoel had u daarover?
2: Heel eerlijk, nou, de bodem verdwijnt onder je voeten. Ja. Je voelt je voorgelogen. En wat ik nog het ergste vond, ik ging er nog steeds van uit dat mevrouw Kuipers, want ik noem haar mevrouw Kuipers, want voor mij is ze gewoon geen non. Ik ging er toen nog vanuit dat ze geestelijke was. En ik heb haar aangeschreven, kunnen we daar met een bakje koffie hier rustig over praten, van hoe kan het dat ik verkeerd geconnecteerd ben? Ze heeft me een week laten zwemmen, niks van zich laten horen. En toen heb ik een advocaat in de hand genomen. En toen kregen we eigenlijk te horen van, ik had met mijn advocaat haar naam bezoedeld. En we konden dat afkopen met een x-bedrag op haar persoonlijk bankaccount.
0: Ook weer geld.
2: Ja. Weer geld. Ja. En niet van, sorry wat we je hebben aangedaan en dat dit een verkeerde familie is. En hoe gaan we dit financieel en alles oplossen?
0: Ja.
4: En het bijzondere in de documentaire is ook wel dat de partner van Mirjam was net klaar met haar cameraopleiding en heeft alles gefilmd.
0: Okay.
4: Dus wij zien in de documentaire ook al het bedrog. Want verhalen kloppen al niet. Maar ja, zoals Mirjam toen sprak de taal niet, begreep het niet. Maar ja, met vertaling nu zie je dus hoe groot zij de boel bedonderde.
2: Ja.
0: En begrijp, jij hebt Truus Kuipers nog gesproken?
4: Ja.
0: Vlak voor haar dood.
4: Ja, ik hoorde voor het eerst over dit verhaal. En ik werkte toen nog bij Hart van Nederland. En in het kader van hoor en wederhoor wilden we natuurlijk ook achter haar aan. Dus ik heb 3 weken gebeld, gemaild en Uiteindelijk zei ze, nou, kom dan maar naar een Chinees restaurant. Daar ben ik samen...
0: Ze was intussen terug in Nederland?
4: Zij was terug in Nederland. Zij zat in Nuland, in Brabant. En toen ben ik samen met mijn collega, Michael Monkau, zijn wij samen naar een Chinees restaurant gegaan.
0: En wat was haar verhaal? Had ze spijt bijvoorbeeld?
4: Zij ontkende eigenlijk alles. Dus wij hebben haar geconfronteerd met de beelden op een laptop. En zij wordt zo boos. Zij is 89 jaar oud en zij slaat die laptop dicht. Okay. En het vuur komt uit haar ogen. We hebben een gesprek gehad van 5 kwartier. En dat werd in de nieuwsuitzending uitgezonden. Nou ja, 4 minuten. Daar was zij teleurgesteld over, schreef mijn brief en zei, ik wil mijn hele verhaal uitgezonden hebben. En dat werd de docu.
0: Mensen gaan die documentaire moeten u kijken. Die is morgenavond te zien vanaf 8:30 bij WNL op NPO 2. Jullie hartelijk bedankt voor het gesprek.
2: Dankjewel.
0: We sluiten de Villa Week altijd af. Bert, Marcel Hartenveld.

0: fijne vrijdag.
1: Want morgen de rode draad op deze plaats. En wij melden ons op maandag weer voor een nieuwe serie Villa's. Iedereen nog even bedankt voor het insturen van de verhalen over het spijbelen. En zometeen op deze zender het Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Dielke Teertstra. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.
2: Samen Max.
3: Hockey, het wereldkampioenschap. Vanavond de halve finale vrouwen. En morgen de Nederlandse mannen tegen Spanje.
4: Voetbal.
3: Vanavond spelen FC Twente en Ajax in de play-offs van de Conference League. Komend weekend zijn we bij alle wedstrijden in de Eredivisie. En verder de komende dagen...
4: wielrennen.
3: De Vuelta.
4: Roeien.
3: Het WK in Amsterdam.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
12: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
14: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
15: Onaf, denk ik.
14: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
15: Nou, daar ben ik toch af.
14: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
17: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
16: Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
16: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
19: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
4: Dielke Teertstra.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
12: Goedemiddag. Onze correspondent is onderweg naar Nepal, waar inwoners rekening houden met een nieuwe vloedgolf. Ik spreek haar zo meteen. En nu is het nieuws. Kasper Meijer.
10: Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden.
0: De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Radko Mladic was 84 jaar. Mona Keizer is begonnen met een, naar eigen zeggen, nieuwe sociaal-conservatieve beweging. Momenteel vormt zij als lid Keizer een eenpersoonsfractie in de Tweede Kamer. Tijdens een speech in Den Haag kondigde de voormalige BBB'er en CDA'er vandaag haar nieuwe beweging aan.
2: Wie dit wil doorbreken, heeft meer nodig dan een logo en een website. Die heeft naast een rotsvaste, conservatieve, sociale, politieke visie mensen nodig die weten hoe het bestuur werkt. Plannen die juridisch en financieel kloppen. Een organisatie die er staat voordat de campagne begint. En middelen om dat allemaal op te bouwen.
0: De beweging gaat Project 2029 heten. Als het project succesvol verloopt, doet de beweging van Keizer volgend jaar november als politieke partij mee aan de provinciale statenverkiezingen. In Nepal worden nog altijd ruim 800 mensen vermist na de verwoestende modderstroom van gisteren. Het gaat onder meer om ruim 500 buitenlandse toeristen, onder wie mogelijk Nederlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. Nederland en vijf andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. Het gaat om een bedrag van 2000 miljard euro en de zes landen vinden dat dat wel wat minder kan en ze willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. In Zoetermeer heeft een groep van 10 verdachten een man mishandeld en beroofd. Het slachtoffer werd deze week opgewacht in een flat en meteen geslagen en geschopt. Waarom hij het doelwit was, heeft de politie niet bekendgemaakt. De gezondheidsinspectie is een campagne begonnen om mensen te wijzen op de gevaren van botox- en fillerbehandelingen. Vorig jaar zijn er 175 klachten binnengekomen na een botox- of fillerbehandeling. Dat zijn er 5 keer zoveel als een jaar eerder. De klachten die mensen hebben zijn wisselend, zegt de inspectie.
20: Ontstekingen aan de lippen na een fillerbehandeling of een ernstige allergische reactie waarbij er ook een ziekenhuisopname tot gevolg is geweest. En deze meldingen die over schade gaan, wordt ook gemeld dat er een onbevoegde behandelaar was die de behandeling heeft uitgevoerd.
0: De inspectie is dit jaar onder meer met kraampjes aanwezig bij de introductieweken voor studenten. Vooral jongeren gaan steeds vaker voor minder rimpels of vollere lippen en worden vaak aangetrokken door de steeds lagere prijzen van behandelaars. De EK-baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond KNWU in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, EK BMX en WK veldrijden in Nederland. Dan nog het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Morgen onweer, maar ook zon en dan een graad of 22.
21: En de verkeersinformatie, Rijn Baartmans. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. Het wordt drukker op de weg. De spits is nu echt begonnen. 340 kilometer in totaal. Er gebeuren onder andere ongelukken. Onder andere op de A4 richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. Er zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. En daarom rijdt het langzaam tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. 10 kilometer met 35 minuten vertraging. Nog een ongeluk op de A12 richting Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen. 5 kilometer met 30 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn er dicht. De A16 Rotterdam-Breda. Een kapotte auto staat tussen Rotterdam-Feyenoord en Zwijndrecht. Daarom is hier de linkerrijstrook afgesloten. Je doet er 15 minuten langer over. Tot slot nog een ongeval op de A28. Zwolle richting Groningen. Daar geldt een snelheidsbeperking tussen Staphorst en de wijk. Je vertraging is hier 25 minuten.
21: Nog steeds worden vele honderden mensen vermist in Nepal. Maar de totale omvang van de natuurramp is nog steeds onduidelijk. Onze correspondent heeft zometeen de laatste stand van zaken.
23: Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
1: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
5: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
1: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar IEX.nl/actie.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
24: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
25: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
26: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
25: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
26: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
27: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
21: De Bosnisch-Servische oud-legerleider Ratko Mladic is vandaag overleden. Correspondent Thijs Kettenis.
28: Mladic was al geruime tijd ziek en kon ook niet meer lopen. Servië deed deze week nog een verzoek bij de rechters om hem te laten overvliegen en in Belgrado te laten sterven. Maar dat was tevergeefs.
21: De zesde etappe van de Vuelta. Sebastian Timmermans, vandaag weer een bergetappe. Krijgt Pogacar het nog lastig?
29: Pogacar rijdt in het peloton vooraan en lijkt de dagzegen te gunnen aan een van de renners in de kopgroep. Lijkt, zeg ik voorzichtig, want 2 minuten 40 seconden met nog 53 kilometer te rijden. Dat is ook weer niet superveel. In de kopgroep, 15 man zijn weggereden, zit 1 Nederlander. Gijs Leemrijzen, 52 kilometer dus nog te rijden in rit nummer 6.
21: En op de Bosbaan in Amsterdam zijn we bij het WK roeien met kans op Nederlandse medailles, Frank Wielaert.
30: Ja, zeker. We beginnen vandaag met serieuze medaillekansen. Zometeen de lichte mannen dubbel 2 met serieuze medaillekansen. Al zullen ze echt alles moeten geven om bij de eerste 3 te komen. En bij de vrouwen lichte skif denk ik echt dat we een gouden medaillekans hebben zometeen.
21: Maar nu eerst gaan we naar het laatste nieuws over Nepal. Want daar en in Tibet worden nog steeds heel veel mensen vermist. Honderden in ieder geval, maar er worden ook getallen genoemd tussen de 1000 en 2000. Het gebied dat gisteren werd getroffen door een muur van ijs, water en modder is heel moeilijk te bereiken. De grootste uitdaging is dat de wegen geblokkeerd zijn, zegt een inwoner.
31: De grootste challenge is de weg. इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं कितने लोग दबे हुए हैं कुछ भी पता नहीं चल रहा उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं
21: We weten niet hoeveel mensen er nog onder het puin liggen gewoon omdat we er niet bij kunnen komen zegt hij. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema, ja, wat is de laatste stand van zaken? Hoeveel doden zijn er inmiddels geteld?
32: Het is hard opgelopen. Het is al dik in de 350. Het is het laatste wat ik heb gehoord, maar ik zit nu op het vliegveld, dus ik heb ook niet helemaal de laatste stand van zaken. Maar dat getal gaat in ieder geval vandaag heel snel omhoog. Dat betekent dat er meer medewerkers, hulporganisaties het gebied inkomen. Dat was aan het begin van de dag nog vooral met helikopters. Maar ik zie nu ook berichten dat mensen toch wel steeds verder de rivier af kunnen langs die wegen die daar lopen. En dat er dus langzamerhand een klein beetje beter beeld is in ieder geval.
21: Ja, en dat er dus wel hulptroepen tot op zekere hoogte nu ook dat gebied bereiken.
32: Ja, maar er zit dan wel weer een kanttekening aan. Want er dreigt ook een gevaar van een nieuw meer dat zich vormt. Hoog in de bergen. Chinese autoriteiten hebben daarvoor gewaarschuwd. In dat gebied regent het ook. Dus dat meer is zich aan het vullen. Daarbij zijn er nog enkele blokkades in de Trishuli-rivier. Waar steeds meer water in ophoopt. Dus Nepalese autoriteiten hebben nu ook weer gezegd dat journalisten, hulpverleners, reddingswerkers moeten oppassen bij de oevers van de rivier en daar niet te veel bij in de buurt moeten komen. Maar ja, daar is juist wel waar ze moeten werken natuurlijk.
21: Maar er is echt angst voor nog zo'n modderstroom?
32: Ja, als dat meer wat zich aan het vormen weer doorbreekt, omdat het gewoon allemaal heel onstabiel is, nieuwe aardverschuivingen kunnen ontstaan, dan kan opnieuw een enorme stortvloed van dat water naar beneden komen, omdat het uiteindelijk ergens heen moet als dat dus weer doorbreekt. En dat is naar beneden. Ja. Stroomafwaarts.
21: De totale omvang, het aantal slachtoffers is nog niet helemaal duidelijk. En er worden dus veel verschillende getallen genoemd. Tot wel 2000 voor het aantal vermisten. Waar is dat op gebaseerd?
32: Ja, het is heel lastig. Ik zie steeds allemaal verschillende cijfers voorbij komen. Bijvoorbeeld de Indiase autoriteiten hebben het over bijna nog steeds 300 Indiërs die vermist worden. De autoriteiten in Nepal hebben het over 100 mensen minder. Aan de ene kant denk ik voor tourorganisaties, toerismebureaus is het makkelijker om zicht te hebben op hoeveel mensen zich in hebben geschreven op die reizen. Ja. Dat zijn vaak die pelgrimsreizen die naar die berg Kailash gaan. En zij weten dus of ze daar contact mee krijgen of niet. Nepalese autoriteiten hebben veel minder goed inzicht welke dorpen niet meer bereikbaar zijn en hoeveel mensen daar woonden. Die registratie is gewoon minder. Ja. Dus ik denk dat daar ook mee te maken heeft dat je nu steeds hoort hoeveel toeristen er vermist worden. Ja. En dat gewoon niet goed duidelijk is hoeveel bewoners of inwoners van Nepal vermist zijn.
21: En hebben de Nepalese autoriteiten controle enigszins over de situatie, behalve dat het beeld dus wel lastig is voor hun?
32: Nou, er worden steeds meer lokale het leger wordt ingezet en hulptroepen worden steeds meer ingezet. Maar ja, Nepal heeft gewoon niet de aantallen om dat op deze schaal, wat echt buitengewoon is, hè, wat er nu is gebeurd. Dus voor Nepal ook een land dat vaker met rampen te maken heeft, aardbevingen en modderstromen of overstromingen. Dit is zo buitensporig voor een klein land met een kleine economie, gewoon niet de middelen die het nodig heeft om zo'n ramp aan te kunnen. Ja, ze zijn heel erg afhankelijk van buitenlandse steun. En die komt ook steeds verder op gang.
21: Davy, je zei net al aan het begin, ik zit nu op het vliegveld, want jij gaat nu op weg naar Kathmandu, naar de hoofdstad van Nepal. Ja, wat is je verwachting? Denk je dat je in het rampgebied ook gaat komen?
32: Ik was even hoopvol, omdat ik van collega's hoorde inderdaad dat ze vandaag langs die Trishuli-rivier konden rijden. Alleen met dat meer wat zich aan het vormen is, ja, maak ik me wel weer zorgen over wat de situatie is en hoe veilig het is of niet veilig het is om daar heen te gaan. Je ziet in Kathmandu dat er steeds meer mensen binnengebracht worden die in de ziekenhuizen terechtkomen. Dus ja, er zijn reddingsoperaties en er gebeurt wel. Het is in ieder geval goed om er te zijn, denk ik straks.
21: Succes met jouw reis en daar ook. En blijf veilig, Davy Boerema.
3: Elke werkdag.
4: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
21: Radko Mladic is overleden. De oud-legerleider en oorlogsmisdadiger zat in Scheveningen een levenslange straf uit. Onder meer vanwege de genocide in Srebrenica in 1995... Mladic was verantwoordelijk voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen. Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Mladic is overleden in gevangenschap. Het ging daar al langer ook niet goed met hem, hè?
2: Nee, inderdaad, zijn gezondheid was heel slecht, heel broos, vooral de afgelopen laatste paar jaar. Volgens zijn familie en advocaten heeft hij de afgelopen tijd meerdere hartaanvallen gehad en kon hij ook niet meer lopen. Ja, het was al duidelijk dat Mladic niet lang meer te leven had en daarom heeft Servië samen met die familie dus het afgelopen jaar meerdere keren aan de rechters gevraagd of Mladic naar Belgrado mocht gaan om daar het laatste deel van zijn leven in een ziekenhuis door te brengen met de zorg dan van Servische artsen en omringd door familie. Nou, de rechters die wezen dat verzoek keer op keer af. De medische verzorging in Scheveningen is adequaat, zo oordeelden ze. Ja, waarschijnlijk heeft er ook meegespeeld in dat besluit de ernst van de misdaden waarvoor Mladic was veroordeeld en het feit dat hij nooit heeft bekend of berouw heeft getoond.
8: Want wat was zijn rol in die oorlog in de jaren 90?
2: Nou, bij het uiteenvallen van Joegoslavië diende hij aanvankelijk in het Servische leger in Kroatië, maar al snel werd hij overgeplaatst naar Bosnië en daar werd hij uiteindelijk de generaal van de Bosnische Serviërs. Ja, en in die rol hield het Joegoslavië-tribunaal hem verantwoordelijk voor. Je noemde dat al, onder meer de genocide op die ruim 8000 mannen en jongens in Srebrenica. Bosniakken waren dat, moslims. Maar ook oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in andere delen van Bosnië. Bijvoorbeeld ook de belegering van Sarajevo, de hoofdstad, waarbij duizenden mensen vanuit de bergen gedood werden toen ze werden beschoten. En ook voor etnische zuivering is hij veroordeeld. Nou ja, dat komt omdat hij als legerleider uiteindelijk eindverantwoordelijk was, omdat hij opdracht gaf. En daarom werd hij veroordeeld tot levenslang in 2017 was dat. En in hoger beroep nog een keer in 2021.
8: Hij bleef na die oorlog heel lang op vrije voeten, hè? Want hij werd pas in 2011 opgepakt. Hoe kwamen ze hem toen op het spoor?
2: Ja, er zat toen een regering die echt werk maakte van die opsporing, onder druk ook van de internationale gemeenschap, van de EU, van de Verenigde Staten. Hij verborg zich in een dorp in het noorden van Servië, onder een schuilnaam in het huis van een neef. Nou, de politie had die neef al wat langer op de korrel. Ze schaduwde hem en op een gegeven moment deden ze een inval met 25 man. Toen Mladic een luchtje wilde gaan scheppen. Hij had twee pistolen toen bij zich, verzette zich niet. Ja, en toen ging het eigenlijk allemaal heel snel en werd hij op het vliegtuig naar Den Haag gezet.
8: Ja, en daar moest hij ook al snel voor het Joegoslavië-tribunaal verschijnen.
2: Ja, dat was meteen al spraakmakend. Want zoals ik al zei, hij erkende zijn misdaden niet. En daarnaast erkende hij eigenlijk het hele hof niet. En hij verzette zich dus ook hevig eigenlijk gedurende zijn hele rechtszaak. En dat begon al op de eerste dag dat hij moest voorkomen.
9: You are charged with genocide, punishable under Article 4.3a Mr. Mladic, the court orders that you be removed from the courtroom.
8: Wat horen we hier, Thijs?
2: Ja, hier hoorde je dit was een van die gevallen. Dit was tegen het eind van het proces, waarbij hij dus ook weigerde Mladic om te luisteren naar de aanklachten, onder andere genocide. En dan dat zegt de rechter. En dan hoor je Mladic zeggen nee, nee, nee. Waarop de rechter zegt, meneer Mladic, u gedraagt zich niet. U moet de rechtszaal verlaten. En dat is niet de eerste en de enige keer dat gebeurde tijdens die rechtszaak.
8: Nu is hij dus overleden. Wat is zijn betekenis, zijn statuur nu nog in Servië?
2: Nou, een deel van Servië en ook van de Serviërs in Bosnië ziet hem nog steeds als oorlogsheld, ondanks die internationale veroordeling. En dan is ook echt sprake van verheerlijking. Dat zie je bijvoorbeeld op muurschilderingen in Belgrado, maar ook in het Servische deel van Bosnië. Ja, en dat kan zo doorgaan, omdat de huidige machthebbers, zowel van de Bosnische Serviërs als van Servië in Belgrado, dus ja, die ontmoedigen dat niet. Zullen niet zeggen dat Mladic een held is, maar ze ontkennen bijvoorbeeld wel dat in Srebrenica genocide heeft plaatsgevonden. En ze nemen ook zeker geen afstand van Mladic. Het verhaal is dan meestal dat die weliswaar misdaden heeft gepleegd. Maar ja, het was oorlog, zeggen ze dan. En aan alle kanten werden gruweldaden en misdaden gepleegd. Ja. En ja, dat is dan een klimaat van een soort van vergoelijking, waarin andere mensen doorgaan met hun verheerlijking. Ja. Dus dat zul je ook straks zien. Hè. Maar hij moet natuurlijk begraven worden. Daar zal toch wel enige belangstelling voor zijn.
8: Ja. Dankjewel, Thijs Kettenis. Dan gaan we horen wat er verder in Nederland gebeurt, Casper, volgens de andere media.
0: Nou, Nederlanders gooien nog altijd veel statiegeld, flesjes en blikjes weg. Volgens de Volkskrant is het aantal verpakkingen dat wordt ingeleverd vorig jaar met maar 1 procentpunt gestegen. En dus verdwijnen nog steeds grote aantallen flesjes en blikjes in het restafval of op straat. Milieuorganisaties vinden dat het statiegeldsysteem makkelijker moet worden, zodat meer mensen hun verpakkingen terugbrengen.
8: Ja, en ook zodat al dat afval niet vervolgens weer op straat belandt, omdat mensen de prullenbakken doorzoeken, zoals Precies. je ook in veel steden ziet gebeuren.
0: En steeds meer veerpontjes in Gelderland kunnen weer varen, meldt Omroep Gelderland. Door de lage waterstand moesten ze een paar weken noodgedwongen aan de kant blijven. Maar na de regen van de laatste dagen kan ook het pontje in Pannerden weer veilig heen en weer. En de passagiers en de schipper zijn er wel blij mee.
10: Super blij, ja.
11: Ik werk hier nu 3 jaar. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat hij door in verband met laag water eruit uitging, de pont.
0: Nee. Ja, het pontje bij Pannerden heeft in totaal 3 weken stilgelegen. Ook supermarktketen Plus roept biologische brie terug vanwege een mogelijke besmetting met de Listeria-bacterie, meldt nu.nl. Klanten krijgen het dringende advies om de kaas niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Eerder waarschuwde de Jumbo al of voor de mogelijk besmette brie en gorgonzola. Vooral voor zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verminderde weerstand kan een besmetting ernstige gevolgen hebben. En er is een biografie verschenen over Klaasien uit Zalk. Ja, die is denk ik een beetje voor onze tijd. Maar...
8: Nou, ik heb er nog wel een beeld bij. Ja.
0: Deze
8: jaren huisvrouw, 80, denk ik.
0: Ja, eind jaren 80, jaren 90 gaf zij op tv en op de radio tips over kruiden en natuurlijke middeltjes. En dat klonk zo.
12: We gebruiken die munt om muizen weg te houden. Het is een milieuvriendelijke manier om geen muizen te hebben in de schuur.
0: En ook prees ze natuurmiddelen aan tegen allerlei kwalen. En dat maakte haar wereldberoemd in Nederland. En ze schreef ook een aantal bestsellers. En nu is er dus een boek over haar geschreven en verschenen, zien we bij RTV Oost. Het is geschreven door Joep Boerboom.
13: Ja, ik was heel benieuwd hoe dat nou kon. Dat zo'n eenvoudige, gewone huisvrouw, zoals ze zichzelf ook altijd noemde, hoe dat zo'n fenomeen kon worden.
0: Niet iedereen geloofde trouwens in de wijsheden van Klaasien. Ze werd ook wel gezien als kwakzalver en geweldig gepersifleerd ook door Wim de Bie als Berendien Uitwisp.
8: Rijn, hoe gaat het op de weg?
14: Nou, de meeste files worden nu gemeld in de provincies Noord-Holland en Utrecht en rond Rotterdam. Het verkeer loopt verreweg de meeste vertraging op de A12. Rijd je in de richting van Arnhem, dan sta je stil tussen knooppunt Lunetten en Maarsbergen. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en je doet er meer dan een uur langer over.
8: Sebastian, hoe is het in de Vuelta?
29: Daar moeten nog 41 kilometer worden verreden. En dan zijn de renners aangekomen in de aankomstplaats Castello. Dat ligt in het Midden-Oosten aan de Middellandse Zee. Iets ten noorden van Valencia. Maar het is geen rit langs de kust. Ja, grote delen wel, maar toch ook flink landinwaarts. En dan weet je het wel, dan moet er geklommen worden. Nog 1 klim te gaan voor de kopgroep van 15, waar een Nederlander in zit. Gijs Leemrijzer had het er net op de voorlaatste beklimming wel even lastig. Toen moest de 26-jarige renner van Picnic Post even lossen. Maar hij is weer teruggekeerd in die kopgroep, waar de sterke Spanjaard Peyo Bilbao wel een hele goede indruk maakt. Die won in het verleden bijvoorbeeld ook in de Ronde van Frankrijk al een etappe. En Bilbao is wel echt de motor van deze kopgroep. Rijdt op dit moment op een mooie brede weg in dalende lijn. Ook weer aan de leiding om dat tempo erin te houden. En de kopgroep heeft een voorsprong van ruim 2 minuten op het peloton, waar Tadej Pogacar en zijn ploeggenoten controleren. Maar het is ook niet zo dat de leider in het algemeen klassement vele minuten prijs geeft aan die kopgroep. Want er zit een Belg in de kopgroep, Ramses de Bruyne, die binnen de 5 minuten staat van Pogacar op maar 4 minuten en 44 seconden. Dus de kopgroep krijgt eigenlijk nooit meer ruimte dan zo'n 2 minuten. Toch geef ik ze wel kansen, Gijs Leemrijzer en zijn 14 metgezellen daar vooraan. Nog 1 klim te gaan, dat is wel een lastige, bijna 10 kilometer aan 7%. En dan is het in dalende lijn naar de finishplaats, naar Castello.
8: Deze week zijn in China de World Humanoid Robot Games. Dat zijn een soort Olympische Spelen voor mensachtige robots. Maar ook in Nederland wordt daar volop mee geëxperimenteerd. In Schiedam is een nieuw innovatiecentrum, het HAK, geopend, waar humanoïde robots worden getraind. Verslaggever Vincent van Rijn sprak erover met medeoprichter Richard Kuipers.
15: Nou, daar loopt al zo'n robot. Die kan al een beetje heen en weer lopen. Nog een klein beetje houterig, ja, als ik eerlijk ben.
16: Ja.
15: Maar wat is de bedoeling eigenlijk hier?
16: Ja, bij het hak
1: geven wij de dienst of ondersteunen wij bedrijven om praktijkvoorbeelden met humanoids al uit te werken. Dus men weet hè, dat dit gaat komen, humanoids, en dat het heel veel impact gaat maken. Maar bedrijven weten nog niet goed hoe ze moeten starten en hebben of niet de juiste programmeurs. En wij nemen hun dan mee dat ze zeggen, oké, ik heb een praktijkopdracht, bijvoorbeeld straatstenen leggen of boten schoonspuiten. Ik denk dat humanoids er straks kunnen. Maar kunnen jullie met ons eens onderzoeken hoe ver we daar nog van afstaan? Of kunnen we nu al iets bewijzen hè, dat het kan?
15: We zijn in een hall in Schiedam. Nou, hier staan wel 10, 15 van dat soort robots. We zijn een stukje doorgelopen en hier zie ik een robot die eigenlijk niet eens zo heel veel meer op een mens lijkt, maar die rijdt op een soort wielrupsbandachtig iets. En die is bezig om grote grijze bakken op elkaar te stapelen.
1: Ja.
15: Is dit een van die nieuwe robots?
1: Ja, die echt wat kan. Dit is dus echt een praktijkvoorbeeld waar een vraag vanuit de markt is. En dit is een oplossing die we nu echt verkopen.
15: Deze robot zou bijvoorbeeld in een fabriek toch een beetje saai, eenvoudig werk. Pallets stapelen, uitpakken. Dat zou die kunnen gaan doen.
1: Ja, precies. Dus er komt een vrachtwagen aan. Die zet de pallets vol met bakken of kartonnen dozen neer in de fabriek. En dan zeg je tegen hem, oké, ga maar beginnen. En hij gaat ze allemaal netjes in een schap zetten. Of hij levert de voorraad aan.
15: Hij komt nu recht op ons af trouwens.
1: Ja. Die robots zitten vol met sensoren, zodat ze ons zien. En daarom zit er ook altijd een noodknop op. Dat je altijd, mocht er iets gebeuren, dat je hem heel snel kunt uitzetten.
15: Hier wordt natuurlijk ook veel geprogrammeerd. Michael die coördineert dat allemaal.
5: Ja.
15: Ik zie jou zitten achter de computer. En dan zien we volgens mij hier de beelden van een robot op jouw scherm.
5: Ja, je ziet hier beelden van een simulatie.
15: Er komen hier bedrijven, die hebben een wens. Bijvoorbeeld straten maken. En dan ga jij helpen om dat in te stellen.
5: Ja zeker. Want ik denk dat Richard misschien er ook al over heeft gehad. Want die robots die je hier ziet, als je ze koopt, dan kunnen ze eigenlijk nog niet zoveel. Dus dansjes of kung fu, dat is allemaal heel leuk. Maar om ze echt nuttige taken te laten leren, waarbij ze ook echt dingen bijvoorbeeld kunnen oppakken of interactief op een omgeving kunnen reageren. Al die software, maar ook AI-modellen, die moeten er allemaal nog ingebracht worden. En daar werken wij aan.
15: Veel van die humanoïde robots zien er eigenlijk best wel uit als een mens. Waarom moet zo'n robot eigenlijk de vorm van een mens hebben? Want bij straten maken kun je wel voorstellen dat het toch handiger is als je bijvoorbeeld 3 of 4 benen heeft in plaats van 2.
1: Ja, je ziet dat nou ook al veranderen. Dus ze zijn begonnen eerst met een humanoid als mens eruit te laten zien. En waarom? Omdat je anders de hele wereld moet aanpassen. Als jij nu zegt, ik kom met een robot met wielen, nou, dan kunnen die trappen in huis, dan kunnen die trottoirs kunnen allemaal weg, want dat werkt niet. Dus ze zeggen, laten we eerst daarmee komen, zodat het sneller geïmplementeerd kan worden en dat je niet de hele wereld hoeft aan te passen. Alleen nu zie je al dat die robots kunnen eigenlijk een superhuman worden. Want nu hebben ze bijvoorbeeld camera's achter in hun hoofd. Dat hebben wij als mens niet. Ze hebben tegenwoordig klepjes in de buik. Als ze een hele zware kist moeten optillen. Als jij dat doet en je gaat een kilometer lopen, raken jouw armen verzuurd. Mijn robot is daar ook, raakt de motor oververhit. En nu hebben ze bijvoorbeeld de robots, dan komt er een klepje uit de buik. En dan zetten ze dat zware gewicht erop. Dan lopen ze bijvoorbeeld een kilometer en op het einde halen ze hem pas eraf. Dus je ziet nou wel dat voor bepaalde praktijkvoorbeelden dat ze al een beetje beginnen af te wijken van de menselijke vorm. Dus misschien is er straks wel een robot met 4 armen op rupsbanden. Die kant gaan we denk ik wel op.
21: Dat zei medeoprichter Richard Kuipers tegen verslaggever Vincent van Rijn. En hij verwacht dat de menselijke robots in het begin vooral van nut zullen zijn in de logistiek en de maakindustrie.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
16: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
17: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van harte en linksma, School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
4: NPO Radio 1.
8: 4:30, hier is Casper met de hoofdpunten.
0: Een groep vrouwen probeert een massa-zaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar vrouwen sturen. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood, melden Duitse media. Er zijn berichten over een schietpartij. De slachtoffers zijn volgens een lokale nieuwssite een leerling van 18 en een man van 30. De politie heeft één verdachte aangehouden. Mona Keizer wil met haar nieuwe beweging Project 2029 werken aan minder regeldruk, minder migratie en meer woningbouw. Bij de presentatie van haar plannen zei Keizer dat het nog te vroeg is voor een nieuwe partij, maar wel ziet ze politieke ruimte op rechts. Bij genoeg steun wil Keizer in maart meedoen aan de Provinciale Statenverkiezing. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. En werd geslagen, geschopt en beroofd. De vrouw bleef ongedeerd.
8: En dan gaan we voor het weer eventjes naar 2K roeien. Want daar is de finale bezig van de mannenlichte dubbel 2, Frank Wielaert.
18: Ja, daar varen twee Nederlanders in de boot. Erik van Eijk van Helsinga, dat lijken er wel twee, maar dat is er toch echt maar één. En Frederik Ploeg zijn aan de eerste A-finale met Nederlanders erin begonnen. En daarin leken ze op voorhand na de halve finale een kans te maken op de medailles. Maar dan zullen ze in de laatste 200 meter nog echt even heel hard moeten gaan om de concurrentie bij te gaan benen. Want de Oezbeken zijn vanaf de start heel hard weggevaren. Namen 3 bootlengtes voorsprong. Daar is inmiddels een beetje van afgeknabbeld door de Duitsers. Die waren op voorhand favoriet. Maar die gaan hier gewoon tweede worden achter de Oezbeken. Die echt ontketend deze finale ingegaan zijn. De Duitsers zitten daar heel kort achter. En daarachter wordt het dan weer heel spannend. En lijkt het uiteindelijk te gaan naar de Amerikanen. Nederland zakt weg en wordt misschien wel laatste. Dan moeten ze vechten met de Brazilianen om niet laatste te worden. Zoals het in de halve finale ook al ging. Net kop over kop. En Nederland gaat nu net winnen. Waar ze in de halve finale net verloren van de Brazilianen. Maar de wereldtitel in deze lichte mannen dubbel 2, die gaat naar Oezbekistan. En de Nederlandse mannen, Erik van Eijken van Helsinga en Frederik Ploeg, zij worden uiteindelijk 5e in deze A-finale. Dus de eerste kans op een medaille door Nederland niet gepakt in deze klasse waarin je uiteindelijk moet constateren, het is geen Olympische klasse. Het lichte roeien is in de wereld niet meer Olympisch. Dat was al niet meer zo op de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Dus dit was echt het allerhoogste wat ze kunnen halen. Een wereldkampioenschap. En dat is Erik van Eijken van Helsinga en Frederik Ploeg niet gegeven. Voor Frederik Ploeg was dit de laatste wedstrijd die hij roeide. Hij gaat stoppen. Hij is fysiotherapeut en gaat zich daar volledig op richten. Want de lichte roeiers moeten alles zelf bekostigen om hier te kunnen roeien. En ook overal in de wereld mee te kunnen roeien. Dat vraagt uiteindelijk heel erg veel. En zij bekronen, hij bekroont in ieder geval, zijn carrière met een 5e plaats op het WK.
8: En weerman Peter Kuipers-Munneke, we zitten even mee te kijken naar dat WK roeien op de Bosbaan. Het is daar stralend zonnig zo te zien en warm ook volgens mij.
19: Ja, het was vandaag warm. In het zuiden van het land werd het zelfs 30 graden. En op de meeste plaatsen, sterker nog, ja, eigenlijk overal, is het op dit moment nog droog. Maar als je kijkt naar de weerkaarten of de satellietbeelden boven Frankrijk, dan zie je dat daar nu al een paar stevige onweersbuien zijn ontstaan. Die trekken naar het noorden toe en later op de avond krijgen wij ook daarmee te maken. Ik denk dat het in een groot deel van het land flink gaat regenen. Echt plensen. Met in de oostelijke helft van het land daarbij ook kansen op vrij stevig onweer. Die buien die trekken dan op een gegeven moment weg. Dan begint morgenochtend de dag wel met wat opklaringen. Maar dan vrij snel, begin van de middag, dan trekt de buiigheid weer aan. En dan krijgen we opnieuw in het oosten, waarschijnlijk vooral in het noordoosten, weer stevige onweersbuien. Waarbij er dan ook kans is op zware windstoten en misschien ook wel hagel. Het zwaartepunt daarvan waarschijnlijk dus in het noordoosten. Maar het is niet helemaal uitgesloten dat dat op andere plekken ook gaat gebeuren. Verder is het morgen echt een stuk minder warm dan vandaag. De temperatuur die ligt op zo'n 21 tot 23 graden. En dat is eigenlijk ook de temperatuur waar we de komende, nou, zover als dat je ongeveer vooruit kan kijken in de meteorologie, dus laten we zeggen de komende week, mee te maken hebben. Temperaturen overdag van zo'n 21 of 22 graden. Dus elke dag wel wat zon, maar er is ook elke dag kans op wat regen. In het begin liggen die regenkansen echt wel op 80-90%. Met maandag ook weer kans op onweer. Later, vanaf dinsdag en woensdag, dan neemt de kans op regen tijdelijk wel weer even af.
21: Rijn, hoe gaat het op de weg?
14: Ja, de spits is in volle gang. Bijna 500 kilometer file in totaal. Het is onder andere druk in de regio's Rotterdam, Dordrecht en Arnhem. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. En dat is te merken op de A4 richting Den Haag. Daar sta je 25 minuten in de file tussen Amsterdam Sloten en Schiphol. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeval. Nog meer vertraging op de A12 richting Arnhem. Tussen knooppunt Lunetten en Maarsberg is ook een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en je doet er meer dan een uur langer over. Op de A16 richting Rotterdam heb je meer dan een uur vertraging tussen Zevenbergse Hoek en Afrit Dordrecht Centrum. En dan tot slot nog een ongeluk met een vrachtwagen op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen vertraging op de A12 richting Arnhem, tussen knooppunt Lunetten en Maarsberg is ook een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en je doet er meer dan een uur langer over. Op de A16 richting Rotterdam heb je meer dan een uur vertraging tussen Zevenbergse Hoek en Afrit Dordrecht Centrum. En dan tot slot nog een ongeluk met een vrachtwagen op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en Rotterdam.

0: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
1: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Dielke Teertstra.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Opnieuw duikt een Nederlandse massadonor op, heeft Nieuwsuur ontdekt. Hoeveel kinderen de man precies heeft verwekt is niet bekend, maar het zijn er in ieder geval meer dan 100. Journalist van Nieuwsuur Jan Klein-Nijhuis, goedemiddag. En wie is deze man?
8: Ja, deze man heet Simon. Hij komt uit de regio Groningen. Hij is 43 jaar. Maar hij gebruikt ook meerdere aliassen. Dus mensen kunnen hem ook kennen als Jesse, Johan, Daan, Sam of Maarten. En we weten dat hij nog altijd actief is als spermadonor. Hij heeft via diverse spermabanken gedoneerd, maar biedt zich ook op internet aan als donor.
7: Dus ook nog buiten de kliniek heeft hij kinderen verwekt?
8: Ja, zeker. Want via de klinieken weten we dat hij 34 kinderen heeft verwekt. Maar de teller staat al ruim boven de 100 inmiddels. En dat is allemaal buiten die klinieken gebeurd.
7: Ja. En hoe zijn jullie hem op het spoor gekomen?
8: Ja, mijn collega Judith Pennerts heeft het afgelopen jaar regelmatig bericht over misstanden in de vruchtbaarheidssector.
7: Ook vaak hier in het programma?
8: Ook hier in het programma. Ja. En daardoor krijgen we ook heel vaak tips hierover. En in deze zaak zijn moeders eigenlijk zelf onderzoek gaan doen. Op een gegeven moment kreeg ze de lucht van, dacht ze van wacht even, jij ook? En hoe kan dat dan? En zo zijn ze op onderzoek uitgegaan naar deze donor. En ze hebben zich bij ons gemeld. We hebben meerdere moeders gesproken. En het opvallende is dat deze man zelf Nieuwsuur ook een keer benaderd heeft, naar aanleiding van een uitzending die wij gemaakt hebben.
7: Hij heeft jullie benaderd?
8: Hij heeft toen ons gemaild. Toen wisten we natuurlijk niet dat hij een massadonor was. Maar hij benaderde ons zelf. Dat bleek achteraf toen we terug gingen kijken in onze mailbox.
7: Maar wat wilde die dan van jullie?
8: Ja, hij wilde eigenlijk aandacht voor het feit dat via Deense spermabanken donors heel veel kinderen kunnen krijgen. En hij wist daarin zo duidelijk en uitgebreid te vertellen hoe het eraan toe ging in die Deense spermabanken, dat wij zwaar het vermoeden hebben dat hij daar ook is geweest. En dat hij mogelijk ook via die route zijn zaad heeft verspreid.
7: Want dat is dus een manier. En hij heeft dus vrouwen benaderd, zeg je net al, met aliassen. Want wat weten jullie inmiddels over hoe hij werkte?
8: Nou ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft ze gewoon voorgelogen.
7: Ja. Ja. Dus het ging eigenlijk heel doelbewust te werk.
8: Ja, dit is echt doelbewust gebeurd. Kijk, een massadonoren, dat klinkt best wel heftig, maar het staat voor mensen die vader zijn geworden van 25 kinderen of meer.
7: Mm-hmm.
8: De meerderheid van die mannen die heeft dat nooit geweten en heeft dat ook nooit gewild. Dat is gebeurd omdat klinieken zich ook niet altijd aan de regels hebben gehouden in het verleden. Maar een enkeling, of misschien wel meerdere, maar dat weten we niet, in ieder geval deze manier, ja, die heeft dit ook bewust gedaan.
7: Ja. Ja. Nee, want je zegt, dat weten we niet. Dat vroeg ik me ook wel af. Want we hebben het natuurlijk vaak over die misstanden via klinieken. Maar er is dus ook nog een circuit eigenlijk daarnaast. Want hij bood zich dus online aan.
8: Ja, het punt is dat, kijk, in Nederland is er een wachtlijst. Mm-hmm. Als je je bij een kliniek meldt. Je kunt niet zomaar terecht. Je kunt wel onmiddellijk, bijvoorbeeld bij een Deense spermabank, kun je wel zaad bestellen. En dat kun je gewoon ook thuis doen. En als je gewoon online op zoek gaat en je zegt

0: ik ben wanhopig en ik word al wat ouder, maar ik wil per se een kind. Dan kunnen mensen zich melden en zeggen van nou, ik wil je wel helpen en ik kan wel doneren. Ja, en dan moet je echt heel goed nagaan met wie heb ik hier te maken. En ja, klopt het verhaal wat deze man mij vertelt?
1: Is dat ook waardoor hij ook lang zijn gang heeft kunnen gaan? Dat daar gewoon heel weinig natuurlijk zicht op is?
0: Ja, er is gewoon geen toezicht op dit type spermadonatie.
1: Nee.
0: We hebben ook contact gehad met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En die laat ook weten, ja, we vinden dit een hele onwenselijke situatie, maar wij houden hier geen toezicht op. Dit is toch een beetje het privédomein. Zij houden toezicht op wat er via de klinieken gebeurt. En daar wordt het dan geregistreerd. En als je dan over die 25 heen komt, wat in het verleden natuurlijk ook niet altijd gebeurd is, maar in principe zou het daar nu geregeld moeten zijn.
1: Ja,
0: als dat online gebeurt en je maakt gewoon een afspraak met iemand, daar is geen toezicht op.
1: Nee. Jullie hebben dus eerder contact met hem gehad via Nieuwsuur. Is dat nu nog steeds aan de gang, dat contact? Hebben jullie dat nog?
0: We hebben gisteren uitgebreid appcontact met hem gehad. We hebben hem gevraagd of we hem konden interviewen over deze zaak. We wilden hem natuurlijk vragen voorleggen. Hij heeft uiteindelijk besloten om daarvan af te zien. Hij heeft gevraagd om privacy voor zichzelf en voor de betrokken moeders en kinderen. En hij zegt alleen via de officiële instantie eventueel vragen te willen beantwoorden. Maar ja, dat is precies wat er onduidelijk is. Welke instantie gaat hierover?
1: Ja, want de moeders willen dat hij gestopt gaat worden. Maar dan is inderdaad de vraag, wie gaat dat dan doen?
0: Ja, dat is inderdaad de vraag. De inspectie noemde ik al. Die zegt, het is onwenselijk, maar wij kunnen er niks aan doen. We hebben de minister gisteren al om een reactie gevraagd, maar die heeft tot nog toe ook nog niet willen reageren. We hebben de politie gevraagd omdat een van de moeders geprobeerd heeft om aangifte te doen tegen deze man. En op het politiebureau kwam en ze zei, ja, ze keken me glazig aan en ze konden hier niks aan doen. En de politie laat ook weten dat het gewoon, ja, wat is hier het strafbare feit?
1: Ja.
0: Dit is misschien wel civielrechtelijk of strafrechtelijk. Niemand weet zich hier echt raad mee.
1: Nee. Dankjewel, Jan Klein Nijhuis van Nieuwsuur. En vanavond is het hele verhaal te zien in Nieuwsuur natuurlijk om 10:00 op NPO 2. Een campagne om jongeren bewust te maken van de risico's van botox en fillers. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doet dat met een mobiele fillercheck voor studenten tijdens de introductieweek. Veel jongvolwassenen blijken niet goed te weten waar ze een betrouwbare behandelaar kunnen vinden. En uit meldingen blijkt dat het ook regelmatig misgaat. Vorig jaar zelfs 5 keer zo vaak als het jaar ervoor. Annemette Hermans, universitair docent aan de Tilburg University. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, u staat op dit moment ook bij de mobiele pop-up filler check. Wat gebeurt daar?
2: Ja, dat klopt. Dus we hebben een fantastisch mooie fillerkliniek ontworpen. Waarin ook een mooie roze behandelstoel staat. De ampullen staan klaar. Er is een 1+1 botox deal vandaag. Maar schijnbedriegt natuurlijk. Mm. Het is geen echte kliniek natuurlijk. Dat zou zeer onethisch zijn. Het is dus inderdaad eigenlijk de aftrap van de fillercheck. Zoals je net ook al noemde, een manier om hopelijk wat meer bewustzijn te creëren onder jongeren.
1: Ja, want wat houdt de fillercheck in? Is het zo dat jongeren die fillers hebben die bij jullie kunnen laten checken? Of wat moet ik me voorstellen?
2: Nee, zeker niet. Nee, het is eigenlijk, we proberen jongvolwassenen die het idee hebben om misschien injectables te ondergaan, eigenlijk te vangen voordat ze dat doen. Zodat ze een bewuste en ook kritische keuze maken aan de hand van de checks.
1: Want voor de mensen die misschien niet meteen een beeld hebben, wat houdt het in, injectables of fillers?
2: Injectables, dan moet je eigenlijk voornamelijk denken aan botoxbehandelingen en inderdaad fillerbehandelingen. Dus een paar jaar geleden waren bijvoorbeeld de lipfillers heel erg populair. Maar fillers kun je ook op andere plaatsen laten injecteren.
1: Ja, waardoor je in je gezicht bijvoorbeeld je lippen vergroten.
2: Volume weer terug te krijgen of meer volume te krijgen. Ja.
1: Hoe normaal is het geworden voor jongeren om zo'n ingreep te laten doen?
2: Ja, normaal is dat altijd heel lastig. Kijk, als je kijkt naar de absolute nummers, de aantallen zeg maar, van jongvolwassenen die hiervoor kiezen, dat is relatief gezien nog vrij laag. Maar wat we wel zien is dat het al jaren toeneemt. En dat, heel belangrijk, de normalisering onder jongeren en jongvolwassenen ook toeneemt. Dus ze denken dat het veel normaler is dan dat het eigenlijk is. En dat roept de vraag op van, betekent dat ook dat ze later, wanneer ze zelf bijvoorbeeld rimpels krijgen, eerder de keuze maken om ook voor injectables te gaan bijvoorbeeld.
1: Ja, wat maakt dan dat ze dan uiteindelijk wel zo'n stap ook zetten?
2: Ja, eigenlijk verschillende factoren die daaraan bijdragen, ook aan die normalisering. Dus nou ja, sociale media. We hebben onderzoek gedaan wat ook onder de filler check ligt. Dus we hebben allerlei jongvolwassenen ook geïnterviewd. We hebben focusgroepen gehouden. En daaruit bleek dat jongeren die dus voor die injectables kiezen, dat ze het voornamelijk voor het eerst op sociale media zien. En een soort domino effect dat plaatsvindt. Dus in hun eigen vriendenkring kennen ze iemand. Of moeders die bijvoorbeeld voor fillers of botox kiezen. En dan gaat zo'n jongere een keer mee. Of ze zien een keer een leuke deal voorbij komen. Vriendinnendeals heb je nu. En dan gaan ze dat een keertje proberen. Want de uiteindelijke of het uiteindelijke besluit om voor fillers of injectables te kiezen is soms nog best spontaan eigenlijk.
1: Oh ja?
2: Ja, ja, dus nou ja, ze zien dat een keer voorbij komen op sociale media of ze weten er al iets meer van. Maar uiteindelijk is het dan toch een beetje zo van, oh, ze zien iets leuks voorbij komen. Of ze gaan dus inderdaad met een moeder of een vriendin mee. We hebben zelfs van jongeren gehoord of jongvolwassenen gehoord die mee waren. En dat er dan wat botox of filler over was gebleven. En dat de behandelaar zei zo van, goh,
1: zullen die er meteen even bij jou doen?
2: Ja. Ja,
1: terwijl het is een medische ingreep, toch?
2: Het is een medische ingreep, ja. Maar dat bewustzijn, dat is dus niet altijd aanwezig. Dat het iets serieus is. Jongvolwassenen hebben toch vaak het idee van, ja, het is tijdelijk, het lost ook wel weer op. Als het fout gaat, ach, het gaat ook wel weer weg. Dus daar willen we ook bewustzijn voor creëren, dat het een medische ingreep is. En dat het dus ook wel degelijk fout kan gaan.
1: En dat bewustzijn creëren jullie dus onder andere nu in die introductieweek. Dankjewel, Annemette Hermans, universitair docent aan de Tilburg University. Kasper, wat melden media in het buitenland?
3: Bij een cyberaanval op 3 Britse luchthavens zijn de gegevens van bijna 9 miljoen klanten gestolen. Het gaat om reizigers die gebruik maakten van parkeerplaatsen, lounges, fast-track diensten of wifi op de luchthavens van Manchester, Stansted en East Midlands. Volgens Sky News gaat het om e-mailadressen, telefoonnummers en kentekens die zijn gestolen. Er zouden geen betaalgegevens zijn buitgemaakt. In Spanje hebben dieven een spectaculaire slag geslagen. Bij een bliksemsnelle kraak maakten ze een groot deel van de beroemde schat van Viena buit uit een archeologisch museum bij Alicante. De burgemeester van de plaats heeft verteld aan lokale media dat de inbraak slechts een paar minuten duurde.
4: Alles heeft geproduceerd heel rapid, het is een kwestie van minuten.
1: En wat is dat dan, die schat van Viena?
3: Het gaat om tientallen voorwerpen van goud, zilver en ook barnsteen van zo'n 3000 jaar oud. De collectie geld is een van de belangrijkste goudschatten uit de Europese bronstijd. Een andere archeologische vondst in het Belgische Gent hebben archeologen een middeleeuws kerkhof ontdekt. Bij een proefopgraving werden 4 skeletten gevonden. Maar onderzoekers denken dat er in totaal zo'n 240 mensen begraven liggen. De vondst werd volgens de VRT gedaan op de plek waar de stad een boom wilde planten. Maar dat gaat nu niet meer door. En het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall investeert honderden miljoenen euro's in Noord-Hessen, meldt het Duitse journaal Tagesschau. Samen met de deelstaat Hessen wil het bedrijf van de regio rond Kassel een belangrijk centrum voor de defensieindustrie maken, waarbij het zwaartepunt ligt op de ontwikkeling van drones, zegt de directeur van het bedrijf.
5: We ontwikkelen zeer snel en zeer zügig im Augenblick drones. We werden alle paar Monate eine neue Drohne entwickeln. Das ist das, was heute der Krieg zwischen Russland und der Ukraine zeigt, dass diese Geschwindigkeit wichtig ist.
3: Ja, de snelle ontwikkeling van drones zijn belangrijk, ook met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, zegt hij. De plannen moeten meer dan 1000 nieuwe banen opleveren.
1: Rijn Baardmans, hoe gaat het op de weg?
6: Nou, ik heb 520 kilometer file te melden. En dat is toch wel na de zomervakantie weer een echte spits. Het is onder andere druk in Rotterdam, Dordrecht en Arnhem. Ook tussen Velzen en Uitgeest loopt het verkeer veel vertraging op. Op de A9 richting Alkmaar staat een defecte bus. En daardoor rijdt het langzaam. Op dit moment zijn 2 rijstroken niet in gebruik. De vertraging loopt op tot 30 minuten.
1: Is er nog steeds een kopgroep met een Nederlander, Sebastian Timmermans?
7: Er is een kopgroep zonder Nederlander inmiddels, want Gijs Leemrijzen is gelost op de slotklim de Puerto El Bartolo. Er moet nog ruim 3 kilometer worden geklommen. Maar slecht nieuws voor de koplopers in deze 6e etappe van de Ronde van Spanje. Tadej Pogacar heeft zijn zinnen weer eens gezet op een ritzege. En hij heeft in het afgelopen half uur zijn ploeggenoten naar voren gestuurd. Die hebben het gat dichtgereden van 2,5 minuut na een halve minuut. Het moet nog 3 kilometer geklommen. beklommen worden. En Pogacar is op het smalle en stelste gedeelte van deze Puerto El Bartolo. Dadelijk volgt ook nog een gedeelte trouwens over onverharde wegen. Zit nog een stuk gravel in de aanval gegaan. En alleen Oscar Only, dat is de leider in het jongerenklassement, draagt dus de witte trui, kan nog enigszins mee in het wiel van Pogacar, die onderweg is naar de koplopers. Dat zijn er nu 7, onder wie de Colombia Buitrago en de Belg Ramses de Bruyne en de Deen Andreas Kroon. Die maakt een goede indruk in deze ronde van Spanje. Maar ja, de leider in het klassement, de grote slok op, Tadej Pogacar, inmiddels in zijn eentje onderweg naar de koplopers. Vooraan is alleen Ramses de Bruyne op dit moment solo over. Maar op 20 seconden komt Pogacar er al aan. En dat gebeurt allemaal met nog 3 kilometer te klimmen en nog 24 kilometer te rijden in deze etappe.
1: Yayoi Kusama is overleden. De Japanse kunstenares van de wereldberoemde spiegelkamers, felle kleuren en eindeloze stippen. 97 jaar was ze en ze laat ruim 70 jaar aan werk achter, waarmee ze niet alleen kunstliefhebbers, maar juist ook veel jongeren wist te raken. Weet te raken, moet ik eigenlijk zeggen. Katelijne Blok, kunsthistoricus en oprichter van het feministisch kunstplatform Tiddy Mac. Goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag.
1: U bent zelf ook groot liefhebber van Kusama. Wat maakt haar zo bijzonder?
8: Nou, het is een kunstenaar die eigenlijk generaties raakt. Dus je zei net al, ze weet ook nog steeds jongeren te trekken naar haar kunst. We zien ook de tentoonstellingen die er zijn geweest over haar werk in de verschillende musea wereldwijd trekken ontzettend veel bezoekers. En dat zit hem eigenlijk in verschillende lagen. Het zijn natuurlijk al die stippen waar ze bekend om is. Ze maakt pompoenen met stippen, bloemen met stippen. We zien het in allerlei verschillende materialen, zowel als buitenkunst, maar ook binnen de museummuren. Maar er zit ook een laag in wat waarschijnlijk de link ook heeft met het onderwerp mentaal welzijn, waar gelukkig veel meer over wordt gepraat, ook onder jongeren. En dat heeft ook echt veel met haar werk te maken, want dat is een van de redenen waarom ze anderen ze haar werk gemaakt heeft. Het was eigenlijk haar manier door haar hallucinaties, haar angsten onder andere vast te leggen in de mooiste vorm van kunst.
1: Want zij kampte met psychische problemen.
8: Ja, ze had als kind kreeg zij op een gegeven moment te maken met hallucinaties. Ze zag patronen, lichtflitsen en die begon ze eigenlijk vast te leggen. Dat werd niet gesteund van het huis. Dus ze is eigenlijk, vanaf dat moment is ze, is het eigenlijk begonnen dat ze steeds meer gaan werken. Maar ze had ook niet vanuit huis de steun die je zou hopen dat je als kind krijgt. En dat is eigenlijk, ze is blijven doorbreken door plafonds en door glazen plafonds. Want ook als vrouw, als Japanse vrouw in die tijd om te boksen tussen alle mannelijke kunstenaars was ook niet niks. Dus naast alle, eigenlijk wind die ze tegen ze inkreeg. Dus heeft ze ontzettend zich door alles heen weten te breken met de meest mooie kunstwerken. Ja.
1: En hoe zie je dat dan terug in die kunst? Hoe die hallucinaties bijvoorbeeld?
8: Nou, het geweldige is dat veel mensen waarschijnlijk haar kennen, niet eens van naam, maar ook van de kunst. Nou, misschien van online of van in de krant, maar ook denk ik van wat ze misschien gezien kan hebben. Want haar kunst is op ontzettend veel plekken te vinden. Onder andere de Infinity Rooms. Dat zijn een soort magische kamers waar je naar binnen stapt. En dan zie je allemaal lampjes. Nou, eigenlijk zijn dat weer die stippen die terugkomen. Maar je ziet natuurlijk ook stippen in de schilderijen die ze heeft gemaakt, in grote pompoenen die vaak als buitenkunstsculpturen te vinden zijn. Dus die stippen, die herhalende patronen, die zijn vaak weer te zien. En het geweldige is dat je juist vaak, je als mens wilde zij eigenlijk dat wij die grootsheid van de kosmos zouden ervaren. Door die herhalingen, door die patronen, dat je juist even heel klein ging voelen in dat grotere geheel.
1: Heeft die aantrekkingskracht op jonge mensen ook te maken met dat het heel fotogeniek is? Want het is inderdaad, je kunt erin lopen, het kan je helemaal omgeven, die spiegels, die stippen. Je kan natuurlijk prachtige video's van maken.
8: Nou, dat is natuurlijk ook. We hebben natuurlijk, kijk naar TikTok of naar Instagram. Dat zijn natuurlijk plekken waar je de meest mooie video's en foto's kan plaatsen. Ook natuurlijk van jezelf. En zo'n Infinity Room, dat is een ruimte waar vaak veel spiegels in te vinden zijn, waardoor ook die lampjes nog extra, eigenlijk gaan spiegelen. Dus je voelt echt die oneindigheid als je in die ruimte staat. En haar werk is zeker, het is een beetje een vervelend woord, maar Instagrammable of op TikTok is het zeker. Maar ik je kan prachtige plaatjes maken, maar ik denk ook echt het onderwerp en ook de
9: diepere laag wat in haar werk te vinden is, dat dat ook zeker een aantrekkingskracht is.
1: Ja, en straks kunnen we dat ook nog allemaal gaan zien in het Stedelijk Museum. Hè?
9: Welzijn, onderwerp jezelf. Zeker. Nou, ik verwacht ook echt, volgens mij is het al bijna uitverkocht, is het niet al uitverkocht. Dus volgens mij komen daar net als bij de andere tentoonstellingen weer enorme rijen aan, gok ik zo.
1: Yayoi Kusama dus straks te zien in het Stedelijk Museum. Veel dank, Katelijne Blok, kunsthistoricus en oprichter van kunstplatform Tiddy Mac.
10: NPO Radio 1.
11: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
12: Voor een paar tientjes en wat speeksel weet je tegenwoordig via een DNA-test al van wie je afstamt. Maar zo'n test geeft niet alleen antwoord op wat je wil weten, maar brengt soms ook familiegeheimen aan het licht die jarenlang verzwegen zijn. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat DNA allemaal kan blootleggen. Hoe is het om een familiegeschiedenis te ontdekken waar je helemaal niet naar zocht?
11: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00
10: op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
14: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
15: Blijf thuis.
14: Dan weet u hoe het echt zit.
16: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
17: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
18: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
17: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: NPO Radio 1. 5:00. NOS NTR.
21: Dielke Teertstra.
11: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemiddag. In Nepal wordt gezocht naar de honderden vermisten, onder wie veel buitenlandse toeristen. Wetenschappers zijn nog steeds bezig met de vraag waar al dat water vandaan kwam. Nu eerst het nieuws, Casper Meijer.
3: Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Na de oorlog in de voormalig Joegoslavië was hij lang onvindbaar, zegt correspondent Thijs Kettenis.
22: Hij verborg zich in een dorp in het noorden van Servië, onder een schuilnaam in het huis van een neef. Nou, de politie had die neef al wat langer op de korrel. Ze schaduwde hem en op een gegeven moment deden ze een inval met 25 man. Toen Mladic een luchtje wilde gaan scheppen. Hij had twee pistolen toen bij zich, verzette zich niet. Ging het eigenlijk allemaal heel snel en werd hij op het vliegtuig naar Den Haag gezet.
3: Mladic was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood, melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft één verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau, ten zuidoosten van Berlijn. In Nepal zijn nu ruim 350 doden geteld na de verwoestende modderstroom van gisteren. In het nabijgelegen Tibet staat het dodental sinds vanochtend op 3. Het is lastig om een goed beeld te krijgen van de situatie daar, omdat de Chinese autoriteiten het gebied streng controleren. In Australië is een vrouw tegelijkertijd bevallen van een jongen en een meisje die geen familie van elkaar zijn. Omdat ze draagmoeder wilde zijn voor wensouders, was bij haar een embryo geplaatst. Bij de echo bleek dat ze ook op natuurlijke wijze tegelijkertijd zwanger was geworden. Een groep van 10 mensen heeft in Zoetermeer een man opgewacht en mishandeld. De man stapte afgelopen maandag in een flat uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Vervolgens werd hij beroofd. De aanleiding daarvoor is nog niet bekend. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. En ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft voor de komende 7 jaar een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat dat wel wat minder kan en dat het moderner moet, zegt correspondent Chris Ostendorf.
0: Je hoorde ze ook zeggen, deze 6 landen, wij zijn de landen die 40% van de Europese begroting betalen. Het zijn de rijke landen. En het zijn ook de landen die 70% van de steun aan Oekraïne betalen. En hun belangrijke klacht is, thuis bezuinigen en Europees meer uitgeven, dat kunnen we gewoon niet uitleggen. En omdat deze landen gewoon veel in de pot leggen, vinden ze ook dat ze moeten kunnen meebeslissen en dat ze het recht hebben om te bepalen hoe het geld de komende jaren wordt uitgegeven in Europa.
3: De onderhandelingen gaan nog wel even duren. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. Dan nog het weer. Zon, wat bewolking en vrij benauwd bij 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht krijgen we stevige onweersbuien. Morgen onweer, maar ook zon en dan een graad of 22.
1: Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
6: Vooral ongelukken veroorzaken veel vertraging op dit moment. En een wegafsluiting, de N36, om richting Almelo. Die is dicht tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34. Dan de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat een bus met pech tussen knooppunt Vels en Uitgeest. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 40 minuten. Meer vertraging op de A12 Den Haag richting Arnhem. Daar was een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Lunetten en Maarsbergen. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op meer dan een uur vertraging. Tot slot nog de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk. Hier is een ongeluk gebeurd en ook hier is de weg weer vrij, maar reken op een kwartier vertraging.
1: De slager van Bosnië. Dat is een van de bijnamen van de overleden legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Zometeen spreek ik met iemand die op jonge leeftijd Bosnië ontvluchtte en familie en vrienden verloor. Ster.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
23: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
24: Fix die ruit voor je vakantie.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
27: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
4: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
5: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
27: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
5: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het was de warmste zomer ooit gemeten. In Limburg was het al helemaal warm. En dat merkten ze ook in de dierentuin daar, hè? Verslaggever Steve Bouwman.
8: Ja, op een gegeven moment werd het ook hier zo warm dat ze besloten het park dicht te laten. Ja, het besef is hier echt wel aanwezig dat dit langzaamaan het nieuwe normaal wordt. En er dus maatregelen nodig zijn. Straks horen we wat ze hier allemaal doen om die hitte ook in de toekomst te doorstaan.
1: En op de bosbaan in Amsterdam is het WK roeien bezig. Verslaggever Frank Wielaert. Nog een finale met een Nederlandse medaillekans.
9: Ja, de Nederlandse licht is Kif Vrouwen. En die is onderweg naar brons. Femke van der Vliet, de Mexicaanse topfavoriet. Zij gaat als eerste nu over de finish. Zij wint de tweede gouden medaille over Mexico tijdens dit toernooi. De tweede op deze dag ook. Alanis is dat, de routinier, een ster in Mexico. En daar gaat Zovne, de Russische, uiteindelijk als met zilver ervandoor. En heel lang kon Femke van der Vliet wel concurreren met die Russische. Maar uiteindelijk voer die Russische weg en kon van der Vliet niet meer mee met het tempo van de Russin. En dus moest ze genoegen nemen en de derde plaats verdedigen. Dat heeft ze met verve gedaan. Moet je nagaan, een jaar geleden werd zij nog derde in de B-finale van het WK. En nu wordt ze derde in de A-finale. De allereerste Nederlandse medaille op het WK roeien is binnen. Het is een bronzen medaille in de lichte vrouwenskif. En de eervolle vermelding is er dus voor Femke van der Vliet. Keihard werken, zonder budget van Team NL, zonder budget van NOC-NSF. Ze moet het helemaal zelf doen. Dus was het extra lekker dat het WK in eigen land is. Dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger. Maar ze heeft het knap gedaan, keurig het jaar opgebouwd, goede resultaten gehaald en het vandaag bekroond met een bronzen plak in de lichte vrouwenskif.
1: Dat dus bij het WK roeien. En nu gaan we het eerst hebben over de dood van de voormalig Bosnisch-Servische legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Hij was verantwoordelijk voor genocide in Srebrenica en andere oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog tussen 1992 en 1995. Correspondent Thijs Kettenis vertelt over hoe het zover kwam. Nee. We gaan zo meteen luisteren naar correspondent Thijs Kettenis. Die sprak ik een uur geleden. En die vertelde toen hoe het zover is gekomen.
10: Ja, bij het uiteenvallen van Joegoslavië diende hij aanvankelijk in het Servische leger in Kroatië. Maar al snel werd hij overgeplaatst naar Bosnië. En daar werd hij uiteindelijk de generaal van de Bosnische Serviërs. Ja, en in die rol hield het Joegoslavië-tribunaal hem verantwoordelijk voor. Onder meer de genocide op die ruim 8000 mannen en jongens in Srebrenica. Bosniakken waren dat, moslims. Maar ook oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in andere delen van Bosnië. Bijvoorbeeld ook de belegering van Sarajevo, de hoofdstad, waarbij duizenden mensen vanuit de bergen gedood werden toen ze werden beschoten. En ook voor etnische zuivering is hij veroordeeld. Nou ja, dat komt omdat hij als legerleider uiteindelijk eindverantwoordelijk was, omdat hij opdracht gaf. En daarom werd hij veroordeeld tot levenslang in 2017 was dat. En in hoger beroep nog een keer in 2021.
1: Jurist en vredesactivist Sadko Mujagic ontvluchtte in de jaren 90 als Bosniër de oorlog. Dat was toen begin 20. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
1: Wat dacht u toen u hoorde dat Mladic dood is?
12: Nee, ik was eerst ergens opgelucht. En mijn eerste gedachte was dat hij eindelijk naar de afvalplaats van de geschiedenis gaat.
1: Want op wat voor manier heeft Mladic uw leven beïnvloed?
12: Ik groeide op in een plaatsje in het noordwesten van Bosnië, Kozarac, in gemeente Prijedor. En daar zijn bijvoorbeeld in 1992 drie concentratiekampen ontdekt. Die hebben toen de wereld gezien en daar zat ik tussen. En mijn stad Kozarac is aangevallen in mei 92. Mijn overgrootoma is thuisgebleven, nooit gevonden. Mijn beste vriend is omgekomen, mijn buren, mijn leraren. Veel familieleden van mijn vrienden. Eindbalans in Prijedor alleen al was 3176 mensen gedood en 50.000 verdreven. Onze hele stad is verwoest. Ik heb niet eens foto's bijvoorbeeld van mezelf om aan mijn dochters te laten zien dat ze op mij leken toen ze klein waren en toen ik baby was.
1: Want u heeft zelf in een kamp gezeten, zei u?
12: Ik zat in concentratiekamp Omarska. Dat is een van de meest beruchte kampen van de Bosnische oorlog. Overigens, in de inleiding zegt u dat het een burgeroorlog was, maar het was een agressie van Servië, later Kroatië, tegen Bosnië. Beetje zoals wat nu gebeurt met Rusland-Oekraïne. En Milosevic, president van Servië, zat in Den Haag. Daar is hij in cel overleden vanwege zijn rol. En eigenlijk is het door hem ook bedacht en zijn mate in Belgrado.
1: Ja. U zegt net, mijn eerste gedachte was, hij is nu op de afvalplaats van de geschiedenis. Hè? Wat betekent de dood van Mladic voor Bosnië en voor Bosniërs?
12: Ik denk dat de meeste mensen blij zijn dat hij is veroordeeld. Dat hij niet is overleden zoals Milosevic, die ik net noemde. Zodat ook er een zwart op wit een uitspraak ligt van een internationaal hof, het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Dat hij schuldig was aan genocide. Dat is wat de meeste mensen belangrijk vinden. Ik zag net de reactie van een van de moeders van Srebrenica, dat ze blij is dat hij niet veldvrij man is overleden. Wat ik ook graag wil zeggen is, zijn rol is niet alleen een commando, hè, als bevelhebber van Bosnisch Servisch leger, maar die man wist wat hij deed. Hij zei bijvoorbeeld in mei 92, toen de eerste plannen werden bekendgemaakt, natuurlijk achter gesloten deuren, zei hij tegen zijn politieke leider Karadzic, ook veroordeeld wegens genocide overigens. Mm. Dit is genocide. Die man was officier. Hij heeft het geleerd op zijn militaire academie. Dus hij was gewoon bewust. Hij heeft het willens en wetens gedaan. En dat is wat ik belangrijk vind ook bij zijn rol.
1: Ja. Hoe is het met zijn gedachtegoed? Want we hoorden onze correspondent Thijs Kettenis een uur geleden vertellen dat er ook nog muurschilderingen zijn van Mladic.
12: Ja, inderdaad. In de Republika Srpska, zogenaamde entiteit van Bosnië, in een van de twee provincies, om het zo te zeggen, Bosnië is nu een soort België, zeg maar, geworden. Daar in de hoofdstad Banja Luka kan je ook vandaag een muurschildering van Mladic zien op een plek vlakbij een van de meest bekende restaurants van Banja Luka. Dus veel mensen komen daarheen, veel toeristen ook, veel Nederlanders. Mm-hmm. Dus je komt niet om hem heen. En dat is niet de enige plek. En wat ook nog erg is, is dat de geschiedenis in Servië zelf en de Republika Srpska, zoals die geleerd wordt, hij wordt gezien als een held. Hij heeft zogenaamd zijn volk verdedigd. Dus, en dat is het probleem wat niet alleen voor Bosnië speelt, maar ook eigenlijk verder gaat dan alleen de Balkan. Dat zo'n man als een held wordt gezien. Ja. Ik zal u een voorbeeld geven. Anders Breivik, de man die kinderen heeft gedood in 2013 in Noorwegen. Karadzic en Mladic waren zijn voorbeeld. Of die Trenton in Nieuw-Zeeland, ook een terrorist, voordat hij die daad pleegde, heeft die Servische nationalistische liederen gehoord, dus, die hij niet eens verstond.
1: Dus dat gedachtegoed, dus dat leeft en dat bereikt ook nog mensen en nog
12: helaas.
1: Steeds. Inderdaad. Veel dank voor dit gesprek, jurist en vredesactivist Sadko Mujagic.
13: NOS NTR. Elke werkdag van 4 tot 6. Het NOS Radio 1 Journaal.
1: Een enorme vloedgolf van water, modder en puin denderde gisteren door valleien in Nepal en Tibet. Inwoners werden compleet overvallen. Er zijn minstens 350 doden. En dat getal loopt nu heel snel op, zegt correspondent Davy Boerema.
14: Dat betekent dat er meer medewerkers, hulporganisaties het gebied inkomen. Dat was aan het begin van de dag nog vooral met helikopters. Maar ik zie nu ook berichten dat mensen toch wel steeds verder de rivier af kunnen. Langs die wegen die daar lopen. En dat er dus langzamerhand een klein beetje beter beeld is in ieder geval. Maar er zit dan wel weer een kanttekening aan. Want er dreigt ook een gevaar van een nieuw meer dat zich vormt. Hoog in de bergen. Chinese autoriteiten hebben daarvoor gewaarschuwd. In dat gebied regent het ook. Dus dat meer is zich aan het vullen. Daarbij zijn er nog enkele blokkades in de Trishuli-rivier. Waar steeds meer water in ophoopt. Dus Nepalese autoriteiten hebben nu ook weer gezegd dat journalisten, hulpverleners, reddingswerkers moeten oppassen bij de oevers van de rivier en daar niet te veel bij in de buurt moeten komen.
1: Correspondent Davy Boerema was dat. Zij is nu onderweg naar Nepal. Waar kwam al dat water vandaan en hoe kon het opeens met zo'n gigantische kracht naar beneden komen? Over de hele wereld proberen wetenschappers dat te reconstrueren. Goedemiddag, hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel van de Universiteit Utrecht.
11: Goedemiddag.
1: Wat weet u tot nu toe over de oorzaak?
11: Wat we tot nu toe hebben ontdekt. We zijn inderdaad met een grote groep wetenschappers vanaf gisteren hebben eigenlijk de krachten gebundeld. En vandaag zijn er ook een aantal nieuwe satellietbeelden beschikbaar gekomen. Dus wat we hebben gezien is inderdaad dat aan de noordkant van de Himalaya een heel groot stuk gletsjer is afgebroken. Van ongeveer 1 kilometer breed. En dat is in een steile vallei naar beneden gedenderd. En dat heeft onderweg allerlei sedimenten en water meegenomen. En dat is eigenlijk de trigger van deze enorme ramp geweest.
1: En hoe is die trigger dan vervolgens die enorme vloedgolf geworden?
11: Ja, dus komt een hele grote massa aan ijs en sneeuw naar beneden. En door de druk die zich opbouwt, want dat is 1000 meter naar beneden gevallen, kan dat eigenlijk bijna meteen smelten. En tegelijkertijd kan het ook onderweg natuurlijk allerlei water en grondwater meenemen op zijn weg door die vallei heen. En een andere mogelijke theorie is ook nog dat er onderweg ergens een tijdelijk meer al was gevormd. Doordat bijvoorbeeld de rivier al afgedamd was door een andere aardverschuiving. En dat die doorgebroken is. Dus een van die twee opties is aannemelijk.
1: Ja, en dat is op satellietbeelden nog niet te zien welke van de twee dat is.
11: Nee, zo meer hebben we nog niet kunnen ontdekken. Dus ik denk eigenlijk dat dat eerste scenario aannemelijker is.
1: Gebeurt het vaker dat zo'n stuk gletsjer, want u zegt het 1 kilometer, dat zomaar afbreekt?
11: Het is eerder gebeurd, maar op deze schaal heb ik het nog nooit gezien. 5 jaar geleden in India, in Uttarakhand, is ook een soortgelijke ramp gebeurd. Waar ook een heel deel van een berggletsjercomplex is ingestort. En dat leidde toen ook tot zo'n extreme vloedgolf. Waar ook allerlei waterkrachtcentrales en dorpen heel veel schade hebben opgelopen. Ja. Maar dat had een kleinere schaal dan wat er nu is gebeurd.
1: We hebben het er vaak over dat gletsjers in de problemen komen doordat het klimaat warmer wordt. Hebben we het dan over dit soort problemen?
11: Het opwarmende klimaat kan hier ook zeker een rol hebben gespeeld. Het is altijd heel moeilijk om te zeggen, deze specifieke ramp komt door klimaatverandering. Dat kunnen we niet zeggen. Maar wat je wel ziet is dat de bergen in dit gebied warmen ook op. Het permafrost smelt. Ook zeg maar de temperatuur in de gletsjer verandert. Dus het kan zijn dat er heel veel smeltwater door de gletsjer heen komt en tussen de rots waar de gletsjer op rust en de gletsjer terechtkomt. En dat is eigenlijk werkt als een soort smeermiddel. En dat schept de condities waardoor dit soort dingen kunnen gebeuren.
1: Ja. Dit gebeurde in het Himalaya-gebergte. Nou zijn de Alpen hier een tandje kleiner. Maar ook hier in Europa hebben gletsjers het zwaar. Kan dit ook hier gebeuren?
11: Ja, zeker. Sterker nog, het is al gebeurd. Vorig jaar in mei is de Blattengletsjer in Zwitserland. Het mechanisme is wellicht niet exact hetzelfde, maar er is ook een heel groot deel van die gletsjer naar beneden gekomen. Daar hadden ze al door dat het instabiel was. Dus het dorp wat daaronder lag was al geëvacueerd. Maar dat heeft vervolgens ook weer geleid tot een meer wat zich achter dat puin heeft opgebouwd. Mm. Dus ja, dit kan ook in Europa gebeuren.
1: Ja. Heel vergelijkbaar. En het is dus al gebeurd. Ja.
11: Ja, precies. Ja.
1: Dank voor uw uitleg. Hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel. Casper, wat melden andere Nederlandse media?
3: Bij een juwelierszaak in Breda is vannacht een ramkraak gepleegd. Twee auto's reden in volle vaart de winkel binnen. Deze vrouw hoorde het gebeuren.
16: Rond 2:15 werd ik wakker en toen hoorde ik hele harde gebonk. Toen heb ik 112 gebeld. En toen zei ze dat er wel een politieagent aanwezig was. Dat wist ik toen nog niet. Ik had heel snel gekeken, want ik was bang dat ze mij toen misschien dan zagen.
3: De politie was er dus snel bij en heeft twee mensen opgepakt. Of er bij de juwelier wat gestolen is, is niet bekend. Vorig jaar was er ook al een ramkraak bij dezezelfde zaak. Een bijzondere blunder van een mobiele flitser in Enschede. Een 24-jarige man kreeg volgens het AD 6 snelheidsboetes... terwijl zijn auto gewoon geparkeerd stond voor zijn huis. Op de flitsfoto's bleek dat de camera steeds het kenteken van die stilstaande auto koppelde aan de overtreding van een hardrijder. Na bezwaar werden meerdere boetes ingetrokken, maar dus ook de echte hardrijders gingen daardoor vrij uit. En een opvallend medianieuwtje. Het game-tijdschrift Power Unlimited wordt overgenomen door de hoofdredacteur, meldt technologie-site Tweakers. Power Unlimited is het oudste nog actieve gameblad van de Benelux. En als gamer en ook oud-abonnee kan ik wel zeggen dat het een speciaal plekje heeft in het hart van veel gamefans. Maar in januari verkocht uitgeverij Reshift al de website van Power Unlimited aan een Maltese gokbedrijf. En daarna leek ook de toekomst van het papieren tijdschrift onzeker. Vandaag is bekend geworden dat hoofdredacteur Simon Zeilemans en security-expert Dave Maasland samen het blad hebben gekocht van Reshift en het in eigen beheer gaan blijven uitgeven.
1: Kun je je abonnement weer afsluiten?
3: Misschien moet ik maar even een abonnementje nemen, ja. En 600 leerlingen van basisscholen in Lelystad lopen deze week een dagje mee op een boerderij. En Omroep Flevoland nam daar een kijkje. Voor veel stadskinderen was het de eerste keer op het platteland, zegt de boerin Emma.
0: Ik vind het gewoon ontzettend leuk dat je ziet dat... Heel veel kinderen weten gewoon niet hoe aardappels groeien en zo. En dat je dan de verwondering ziet van de kinderen hier. Ja, dat doet maar echt goed. Ik denk van na deze dagen zijn er weer 600 kinderen die weten hoe een aardappel groeit, hoe een bietje groeit. Nou, dat is gewoon winst voor mij als agrariër.
3: Nou, al die dingen in de supermarkt, die komen toch ergens vandaan.
1: Ja. Ja.
3: En de kinderen die helpen met oogsten en maakten daarna wat lekkers.
6: Wat ga je maken?
17: Ik ga een wrap maken, maar dan van bieten. Zelf geoogst.
6: Hoe vond je dat?
17: Best leuk. Je mocht ze uit de grond trekken en het was gewoon heel leuk.
3: En wat ook leuk is, de kinderen werden bij het oogsten ook nog geholpen door senioren vrijwilligers. Ja. Dus alles komt samen.
1: Alles komt samen. Rijn, hoe gaat het op de weg?
8: Ja, we gaan richting het hoogtepunt van de avondspits. 600 kilometer file in totaal. Ter hoogte van Uitgeest staat een bus met pech. Daarom zijn twee rijstroken dicht op de A9 richting Alkmaar. Dit veroorzaakt 8 kilometer aan langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Velsen. Je kunt rekenen op 40 minuten tijdverlies.
1: En dan gaan we naar de laatste kilometers van de Vuelta, Sebastian.
18: 1700 meter nog tot de finishlijn in Castello. Waar dus, we weten dat een half uur geleden Tadej Pogacar demareerde op die slotklim. De Puerto El Bartolo. Naar Ramses de Bruyne toe reed erop en erover. Tot zover niets geks aan de hand. En dan in één keer wordt Pogacar achterhaald. Ja, een heel klein moment. Momentje van zwakte wellicht. Maar Pogacar is achterhaald. De vijfvoudig toerwinnaar door een concurrent. Enric Mas, de Spanjaard. Drievoudig nummer 2 uit de Ronde van Spanje in het verleden. Is erin geslaagd het gat te dichten met Pogacar. Zij rijden nu in de laatste 1300 meter. Met een voorsprong van een halve minuut op een vijftal. Roglic, Gal, De Bruyne, Carapaz en Tejada. En er gebeurde toch nog iets opmerkelijks terwijl ze nu de laatste kilometer inrijden. Pogacar en Mas. Want na de klim volgde een smalle en steile afdaling. Het was echt een hele gevaarlijke weg naar beneden. Mas was daarvan duidelijk. Die wist dat duidelijk. Want hij maande eigenlijk Pogacar tot rust. Maakte van die bewegingen met zijn hand. Doe rustig aan, dit is een gevaarlijke afdaling. Pogacar, ja, die zette de aanval in. En die kwam naast de weg terecht. Moest van zijn fiets en moest weer... eigenlijk het asfalt opklimmen om Mas weer te kunnen achterhalen. Pogacar, ja, hij leek toch een beetje opgejut door het feit dat hij dus achterhaald was door die Enric Mas. Laatste kilometer inmiddels begonnen in de straten van Castello. Het kijken naar elkaar. Pogacar, natuurlijk de leider in het algemeen klassement. Hij breidt die leiding uit, want de nummer 2, Primoz Roglic, die al 3,5 minuut achter staat, rijdt op een dikke halve minuut achterstand. Maar gaat hij ook voor de derde keer in deze ronde van Spanje een etappe winnen of niet. Enric Mas zit in het wiel. Pogacar won de tijdrit in Monaco. Won eergisteren de bergetappe door Andorra. Daar haalde hij gigantisch uit. En vandaag dus het verrassende nieuws. En in de wielerwereld is dat groot nieuws. Dat er dus een concurrent is die in staat is gebleken om het gat dicht te rijden. Nou, Mas gaat de sprint aan. Pogacar zit op kop. Is op papier de betere sprinter van de twee. En blijkt dat ook in de praktijk. Tadej Pogacar behaalt zijn derde ritzege in deze ronde van Spanje. Spanje. En Riek Mas moet het hoofd buigen en eindigt op de tweede plaats. Terwijl het quintet met Primoz Roglic er ook al aankomt richting de finishlijn. Roglic behoudt de tweede plaats in het klassement, maar ziet zijn achterstand op Pogacar dus wel weer oplopen. Pogacar wint gewoon de etappe. Derde ritzegen voor hem in de Ronde van Spanje. Maar het ging toch op een ongewone manier.
1: Deze zomer is de warmste zomer ooit gemeten. En dat terwijl augustus nog niet eens voorbij is. Het bleek vandaag uit cijfers van het KNMI. Vanochtend in het NOS Radio 1-journaal vertelde Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI, dat we moeten gaan wennen aan dit soort zomers.
2: Dan is dit toch een zomer die rond 2050 in het hoogste scenario een normale zomer is. Het is nu eens per 5 jaar, maar dan is het om het jaar, zal ik maar zeggen. En de zomer warmt ook met 0,5 graden per 10 jaar op. En dat is een tempo vergelijkbaar met het hoogste scenario van het KNMI.
1: In Limburg was het deze zomer al helemaal warm. En dat merkten ze ook bij Gaia Zoo, dierentuin in Kerkrade. Om ook in de toekomst de toenemende hitte aan te kunnen, zijn ze daar al druk bezig met aanpassingen. Voor bezoekers, het personeel en voor de dieren, zag verslaggever Steve Bouwman.
15: Hier hebben we de vriezer, dus hier hebben we de ijsjes in. Ook met groenten, fruit.
19: De ijsjes?
15: Ja.
19: Vertel eens, wat zijn het voor ijsjes?
15: Ja, dit zijn echt speciale dierenijsjes die wij zelf maken. Ja,
19: ik zie gewoon eigenlijk bekertjes, alsof er koffie in zou kunnen zitten. Met daarin visjes in het water, bevroren.
15: Ja, kunnen we water in doen, bloed in doen van gesneden vlees. Vis in doen, water erbij. En dan hoeven we maar het bekertje ervan af te scheuren. En we hebben een heel mooi blokje ijs.
19: Ja, Suzanne Groenzende, dierverzorger. Hoeveel meer ijsjes hebben jullie nou uitgedeeld aan de dieren deze zomer?
15: Ik denk voor de hele zomer dat we wel bijna dubbel zoveel ijsjes hebben gemaakt en uitgedeeld dan andere zomers.
19: Nou, laten we maar naar die veelvraten toe gaan lopen, want ze hebben er weer zin in, denk ik, hè, met deze 30 graden van vandaag.
15: Ja, ik denk dat ze er behoorlijk zin in hebben, dus laten we gaan inderdaad.
19: Vraag ik ondertussen aan directeur Rob Hupperts, wat voor een zomer was dit nou?
20: Volgens mij hebben we 5 hittegolven gehad achter elkaar. En met name die eerste toen het echt heel warm was en we een code rood kregen in dit deel van Nederland, die hadden we nog niet eerder meegemaakt. Het park gesloten vanwege die extreme temperaturen. Omdat je weet dat er dan toch heel weinig bezoekers komen. Maar ook richting onze eigen medewerkers.
15: Het ding is anderhalf jaar
19: oud. Suzanne, inmiddels bij de veelvraten aangekomen.
15: Ja, ik zie ze nog niet liggen. Maar ze zullen vast wel zin hebben een ijsje. Dus ik zal ze even roepen. Ik ga eerst die ijsjes trouwens eens even de bekertjes ervan afhalen. Even zo. Kom maar jongens. Kom eens kijken. Hi.
19: Ja, daar komt hij.
15: Die kijkt nu echt zo van, hey, wat heb je voor me?
19: Hoppa, en hij wordt gegooid. En hij gaat erop af hoor.
15: Ja, en begint eigenlijk nu meteen te likken. Te knabbelen eraan.
20: Nou ja, kijk, dit soort dingen bouwen we dan nu. Dus dit zijn dan de binnenverblijven. Ja,
19: ijsjes voor de dieren, maar om het voor de bezoekers en het personeel wat aangenamer te maken, bouwen ze hier steeds meer overkappingen.
20: Zodat het, nou je voelt het zelf, aangenaam koel is.
19: Dit is helemaal nieuw gebouwd.
20: Dit is helemaal nieuw gebouwd, ja. Het wordt warmer of het gaat meer regenen. En hier in dit deel van Nederland hebben wij daar gewoon net iets meer last van dan in andere delen van Nederland. Ja. Dus we bouwen er nu gewoon een dak overheen, zodat het permanent aangenaam is om hier rond te lopen.
19: Als ik hier zo in kijk, ik zie op dit moment geen dier lopen. Wat zouden we hier kunnen zien?
20: Hier zitten de dwergnijlpaarden.
19: Enige idee waar die nu zit, deze dwergnijlpaard.
20: Ja, dan moeten wij dus daarheen lopen waar de mensen zijn. Dus we kunnen nu naar buiten gaan, maar dan moeten we best een wandeling maken om de dieren buiten te zien.
19: Maar dan is het wel een klein stukje waar mensen overdekt kunnen staan uiteindelijk.
20: Ja, maar alleen die kleine stukjes passen we nu op steeds meer plekken toe. Maar ja, de essentie van naar een dierentuin gaan is ook dat je lekker buiten in de natuur bent. Dus ja, het is een compromis.
19: Hoe is het voor jullie hier in de hitte? Houdt het een beetje uit?
21: Ja, ik wel.
22: Ja, zoals je kunt zien heb ik wel een beetje zweet op mijn voorhoofd. Maar,
19: het is wel te doen uiteindelijk.
21: Ja, eigenlijk best wel goed te doen. Het is inderdaad heel veel overkappingen. Daarnaast kan je overal in principe water halen, zonnebrandcreme enzovoorts. Dus ik vind dat eigenlijk wel heel goed geregeld. Ja.
19: Directeur Rob Hupperts, jullie zijn in beweging. Regelen van alles voor de dieren en de mensen hier. Maar als het zo warm blijft of nog warmer wordt, hoe kijkt u dan naar de toekomst van de dierentuin?
20: Ik denk wel dat we het niet meer veranderen. Antwoord vinden om sommige dieren in onze collectie te houden. Dieren die te veel stress hebben als gevolg van de hitte. We hadden tot een paar jaar geleden bijvoorbeeld muskusossen. Die stonden eigenlijk de hele dag in het water met hun tong uit de bek. En dat we zeiden, ja, maar wij, dit is niet verantwoord dat wij deze dieren houden. Hoe mooi ze ook zijn.
19: Die konden de hitte niet aan, dus die hebben die 5 jaar geleden eruit gehaald uit de dierentuin. Zijn er nu dieren waarvan jullie zeggen, dat kan eigenlijk niet meer?
20: bij de rode panda's, die toch echt wel in het Himalaya-gebergte leven, zien wij wel dat ze zich anders gedragen op dagen dat het heel warm is. Nou, die kunnen naar binnen. Maar eigenlijk wil je die dieren natuurlijk zoveel mogelijk buiten laten leven. Dus dat is wel een soort waarvan ik nu niet met zekerheid durf te zeggen dat we ze over 10 jaar nog steeds hebben.
1: Dat zei Rob Hupperts, directeur van Gaia Zoo in Kerkrade, tegen verslaggever Steve Bouwman.
4: Ster. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
5: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
7: Blijf thuis.
5: Dan weet u hoe het echt zit.
23: Europa is van Picasso. India is van mij.
24: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
25: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
27: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
28: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
29: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: NPO Radio 1.
1: 6:03, hier is Casper met de hoofdpunten.
3: De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat de man stopt. Wethouder Tom de Nooier van de Gelderse gemeente Oldebroek heeft excuses aangeboden voor een foto die hij deze week deelde. Op de foto is hij te zien met een kalasjnikov en een vlag van de pro-Russische regio Transnistrië in Moldavië. De Nooier was daar op bezoek. Hij noemt dat nu onverstandig en zegt dat de foto niet was bedoeld als politiek statement. In de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. Een man van 30 die de dader wilde tegenhouden overleefde het niet. De verdachte is aangehouden.
1: Ja, weerman Peter Kuipers-Munneke, we hadden het net al over de enorm warme zomer. De warmste zomer ooit gemeten. En vandaag was weer zo'n warme dag, hè?
30: Ja, in het oosten en het zuiden van het land kwam er opnieuw een tropische dag bij. Dus met een maximumtemperatuur van meer dan 30 graden. En dan komen we wel op een uitzonderlijk aantal van bijna 30 van dat soort dagen in het zuiden en het oosten van het land. Ja, het is echt ongekend gewoon.
1: Ja. En die warmte, blijft die nog even?
30: Nee, na vandaag is het vrij plotseling afgelopen. De wind kwam nu nog uit het oosten en dat was vrij warme lucht. Maar we krijgen daar wat koelere lucht voor in de plaats. En dat gaat niet helemaal zonder slag of stoot. In Frankrijk zijn al flinke onweersbuien ontstaan. Die trekken naar het noorden en ik verwacht dat zo'n beetje halverwege de avond de eerste buien ook in de zuidelijke provincies aankomen. En die trekken dan eind van de avond en begin van de nacht ook over de rest van het land. En dat kan af en toe echt even flink wat onweer met zich meebrengen. De exacte locatie van waar het meeste onweer is, is een beetje onzeker. Nu lijkt het erop dat het in een lijn van Brabant naar Friesland zo'n beetje gaat gebeuren over het midden van het land. Maar ja, het kan maar zo anders zijn, want onweersbuien laten zich moeilijk voorspellen. Ja. En heel kort voor morgen nog even. Eerst lijkt het wat droog te zijn met af en toe wat zon. Het is een stuk minder warm dan vandaag met 22 of 23 graden. En 's middags is er opnieuw kans op fikse buien in het oosten en het noorden van het land. Misschien ook wel met hagel en zware windstoten.
1: Rijn, hoe gaat het op de weg?
0: Het is een drukke spits. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. Wat verder opvalt is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar loopt het verkeer 40 tot 45 minuten vertraging op tussen knooppunt Velsen en Uitgeest door een kapotte bus. Dan de A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen knooppunt Lunetten en Maarsbergen loop je 40 minuten vertraging op. Dit komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is er dicht.
1: Straks spreek ik de Nederlandse Ilse Benning, die al jaren in Nepal woont en gisteren in de buurt van het rampgebied was.
6: Ster. Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
7: Onaf, denk ik.
6: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
7: Nou, daar ben ik toch af.
6: Bij Leaseweb,
1: Paul woont, en gisteren in de buurt van het rampgebied was.
6: Ster. Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
7: Onaf, denk ik.
6: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
7: Nou, daar ben ik toch af.
6: Bij Leaseweb helpen we je de regie weer terug te

0: Let's grow.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
5: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Dielke Teertstra.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt de hulp nu langzaam op gang. En wordt er steeds meer duidelijk over hoe ernstig de situatie in het gebied is. Ilse Benning van stichting Dio Nepal woont al 19 jaar in Nepal en was gisteren in de buurt van het rampgebied. Ik sprak haar vlak voor deze uitzending en ik vroeg haar hoe het nu met haar gaat.
10: Nou, behoorlijk over de kop moet ik zeggen. Ik ben nu, sta ongeveer 24 uur aan. Ja, meer eigenlijk. Mm-hmm. En ik merk dat het steeds meer door begint te dringen. Dat we zelf door het oog van de naald zijn gegaan, maar ook, er komt steeds meer nieuws binnen van ook familieleden die vermist worden, bekenden. Dus ja, de grootte van de ramp komt ook steeds dichterbij. Dus ik word overspoeld door berichten. We hebben zelf een reisbureau, dus ook heel veel gasten van ons die contact opnemen van hoe is het nu daar. Dus ja, heel fijn en hartverwarmend. Maar het maakt ook dat het alles heel overweldigend is.
9: Ja, tuurlijk. En je zegt, we zijn zelf door het oog van de naald gekropen. Hoe is dat gegaan?
10: Nou, mijn man Shiva die was in Dading. En dat is een van de gebieden waar langs de rivier zit, waar die vloedgolf doorheen kwam. En hij was al daar voor een speciale ceremonie van zijn vader. En ik was met onze twee kinderen onderweg in de auto om daar naartoe te gaan vanuit Kathmandu, waar wij wonen. Mm-hmm. En ik zei nog tegen de kinderen van wat is het toch? Wat wonen we toch in een mooi land? Wat is het toch vredig? Want het is nu wel regenseizoen, maar het was gisteren droog. Dus er was ook geen enkel teken van een overstroming of wat dan ook. Dus ik zei nog, oh wat mooi. En toen belde Shiva van, hey, er is een dam doorgebroken en er lijkt een enorme vloedgolf aan te komen. Wees op je hoede en kijk of jullie verder kunnen. Maar er was nog steeds geen wolkje aan de hemel. Dus wij reden door en op een gegeven moment mochten we niet verder rijden. En dat was ongeveer 20 minuten vanaf die rivier, waar we parallel aan de rivier zouden rijden en een hele grote toegangsbrug naar het gebied waar Shiva zich bevindt over te gaan. En toen werden we gestopt en toen kwamen we erachter dat bleek dat als wij 20 minuten eerder waren weggegaan en door waren gereden, dan waren we er middenin geweest. Die hele brug is weggeslagen. Dus wij zijn, we zijn gestopt op een gegeven moment en besloot om terug te rijden. Want toen begrepen we ook dat het echt heel ernstig was. Ja. Maar als wij niet terug waren gegaan, dan was het misgegaan. Ja.
9: Maar je man is er nog wel? Die zit nog wel in het gebied?
10: Ja, die zit in het gebied, maar die is voorbij die brug gegaan. Hij kan dus niet terug. Ik weet ook niet wanneer en hoe. Maar hij zit wel ver van die rivier af. Dus hij is buiten levensgevaar, gelukkig.
9: En wat vertelt hij over hoe het daar nu is?
10: Heel onwerkelijk ook. Er worden continu berichten geplaatst en gedeeld daar in het dorp. Onderlings van mensen die vermist worden, mensen die we kennen.

0: kennen. Hij zegt dat er heel grote plunderingen zijn, omdat er geen toevoer is nu. En ook nog geen zicht op wanneer dat wel zou kunnen. Dus winkeltjes worden echt door honderden mensen tegelijkertijd overvallen, zeg maar. Omdat mensen zoveel mogelijk in willen kopen. Maar ook echt met gevaar voor eigen leven. Dichter bij de rivier, in die modderstromen. Er zijn gascilinders ingekomen. En mensen proberen die er nog uit te halen. Dus het is levensgevaarlijk.
1: We horen ook hier berichten dat mensen in het gebied rekening houden met nog een doorbraak. Wat horen jullie daarover?
0: Ja, precies hetzelfde. En niet meer. Ik heb niet concreet meer informatie, maar wel dat er nog een dam op springen staat. Ja, we houden ons hart vast. Mm.
1: Ja. Wat is er mogelijk nu qua hulp?
0: Op dit moment zijn de wegen afgesloten, meteen al vanuit de Kathmandu-vallei. Dus wij kunnen er niet naartoe. En het contact wat ik met Shiva heb is ook heel minimaal. De verbinding is heel slecht. Waar ik nu mee bezig ben met onze stichting. Want ik woon hier 19 jaar en sinds 18 jaar hebben wij een stichting in het gebied. Waar nu ook een heel groot deel van de ramp zich voltrekt. Dat is Stichting Dio Nepal. En ik heb nu na ons gesprek meteen spoedoverleg met ons eigen stichtingsbestuur. En wij gaan kijken hoe we zo snel mogelijk informatie naar buiten kunnen brengen. Waar mensen geld naar over kunnen maken. En ik verwacht dat we binnen nu in een paar dagen echt goed kunnen kijken hoe we dat geld zo goed mogelijk en zo snel mogelijk en doelgericht mogelijk kunnen besteden. Kunnen zetten.
1: Heel veel sterkte daarmee, succes met dat werk en heel veel sterkte voor jou en je man en je kinderen en vrienden en familie in het gebied.
0: Dankjewel.
1: Dat zei Ilse Benink van Stichting Dio Nepal vanuit Nepal.
2: NOS NTR. Het NOS Radio 1 Journaal.
1: Hij verstopte zich jarenlang in Servië, maar in 2011 werd hij toch gearresteerd. Radko Mladic. Vandaag overleed hij in Den Haag, waar hij berecht werd door het speciale Joegoslavië-tribunaal van de VN voor de genocide in Srebrenica in 1995. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgde die rechtszaak.
3: Toen probeerde hij zich nog niet te verschuilen. Ijdel en trots, generaal Mladic laat zich uitgebreid filmen als hij in juli 1995 met zijn troepen de moslim-enclave Srebrenica binnenloopt. Deze stad is een geschenk aan het Servische volk, zegt hij. De tijd is gekomen om wraak te nemen op de Turken, zo noemt hij de moslims. De beelden zullen bijna 20 jaar later als bewijs worden vertoond in de Haagse rechtszaal. Srebrenica, de verantwoordelijkheid voor de volkerenmoord op meer dan 8000 moslimmannen, dat is de belangrijkste aanklacht tegen Mladic.
4: Een vriend van de familie Mladic die heeft gezegd dat het inderdaad Radko is. Dus inderdaad Radko Mladic, al 16 jaar gezocht, die gearresteerd is door de geheime diensten.
3: Jarenlang weet hij uit de handen van het tribunaal te blijven, totdat hij in mei 2011 wordt gevonden in het huis van een neef op het Servische platteland.
5: Op dit moment landt er een vliegtuig. En dat is volgens iedereen het vliegtuig waar Mladic zit, is zojuist geland.
6: Good morning, your honors. I call case number.
3: Zijn eerste verschijning in de rechtszaal in Den Haag zet de toon voor het hele proces.
6: The prosecutor versus Radko Mladic.
7: You are charged with genocide. Punishable under Article 4, 3A. Mr. Mladic.
3: Mladic werd meerdere keren uit de rechtszaal verwijderd.
7: Orders that you be removed from the courtroom.
3: Hij erkent het tribunaal niet.
7: Security, please escort.
3: Hij werkt op alle mogelijke manieren tegen. En dat gaat 5 jaar lang zo door.
8: All rise.
3: De aanklagers lezen hun slotpleidooi voor.
9: No one can fathom the extent of the individual tragedies of the victims in this case.
3: Niemand kan beseffen hoe groot de tragedie is voor de slachtoffers.
9: General Mladic carried out, fully carried out, his role.
3: Mladic had het voor het zeggen. Hij gaf de bevelen.
9: Issuing and overseeing the implementation of his orders to the corps commanders.
3: Het zou niet passen bij de straffen van dit tribunaal, concluderen ze.
9: An insult to the victims, living and dead.
3: Het zou een belediging zijn voor de slachtoffers en ook voor de rechtspraak.
9: And an affront to justice.
3: Als hij minder dan de zwaarste straf, levenslang, krijgt opgelegd.
9: To impose any sentence other than the most severe available under law. a life sentence.
3: De rechters leggen hem dat ook op. En ook na hoger beroep wordt in 2021 de levenslange straf bevestigd. Mladic blijft vastzitten in het VN-cellencomplex in Scheveningen. Zijn familie probeert hem meerdere keren vrij te krijgen vanwege zijn slechte gezondheid. De laatste poging was vorige week nog. Hij wilde in Servië sterven. Maar ook dat verzoek werd afgewezen. Hij heeft in totaal 15 jaar in Den Haag vastgezeten.
1: Een verslag was dat van Matthijs van der Wiel. En dan sportnieuws, Kasper.
8: De Nederlandse volleybalsters hebben hun eerste nederlaag geleden op het EK. In Baku in Azerbeidzjan verloor de ploeg in 5 sets van België. Door de zegen zijn de Belgen groepswinnaar, horen we bij Sportza.
10: De plaatsbal nog niet afgelopen.
11: Net voor het
10: net fout. En we winnen van Nederland met 3-2.
11: Iedereen op het veld.
10: Wat een fantastische zegen. En we worden inderdaad groepswinnaar.
8: Maar Nederland is ondanks deze nederlaag ook gewoon door naar de 8e finale. Joost Luiten is blij dat NOC-NSF de Olympische toelatingseisen voor golfers versoepelt. De sportkoepel stelde bij de vorige twee spelen nog extra eisen bovenop de internationale kwalificatieregels, maar de regels worden nu dus geschrapt. Helemaal tevreden is Luiten niet. Hij mocht in 2024 ondanks kwalificatie niet naar de Spelen in Parijs. Hij stapte naar de rechter en kreeg gelijk. Alleen voor deelname was het toen al te laat. Volgens Luiten is de nieuwe regeling daarom goed nieuws, maar wel zo'n 10 jaar te laat. De Spaanse voetbalster Esther González ligt onder een vergrootglas na haar transfer naar Saoedi-Arabië. Kort na haar overstap verdwenen foto's van haar vrouw en dochter van haar sociale media. De actie leidt tot veel kritiek vanuit de LHBTI-gemeenschap. Mensen beschuldigen González ervan zich aan te passen aan de strenge Saoedische regels, waar relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht verboden zijn. González heeft zelf niet uitgelegd waarom ze de foto's heeft verwijderd. En dan nog even een bijzonder volleybalrecord. Italië en Duitsland hadden in een vriendschappelijke wedstrijd blijkbaar allebei geen haast. De eerste set duurde 89 minuten. Duitsland won hem met 66-64. Dat zijn 130 punten. Even ter vergelijking. Bij een normale set gaat het naar tot 25. En dus niet tot 66. En Italië won de wedstrijd trouwens daarna nog met 3-2.
1: Rijn Baartmans, hoe is de situatie op de weg?
12: Nou, we zijn over het drukste moment van de avondspits heen. Wel nog een flinke vertraging op de A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen knooppunt Lunetten en Maarsbergen staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Daarom is die afgesloten en je vertraging is hier 3 kwartier.
1: Opnieuw zijn in Nederland minder moorden gepleegd. Blijkt uit cijfers van het CBS over moord en doodslag. Vorig jaar kwamen 103 mensen door geweld om het leven. Het is het laagste aantal sinds het begin van die metingen. Marieke Liem is hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit Leiden en onderzoekt waarom moordcijfers veranderen. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
1: 30 jaar geleden werden die cijfers voor het eerst bijgehouden. Toen ging het om 240 mensen, nu 103. Dus dat is echt een flinke daling. Hoe verklaart u dat?
13: Ja, en die daling is eigenlijk ingezet zo rond 2005, 2006. En overigens is Nederland daar niet uniek in, hè? Dus we zien die daling ook in andere landen om ons heen. En er zijn een aantal verklaringen voor. Enerzijds zouden we kunnen zeggen, waarom is die moordratio nou zo gedaald? En anderzijds kan je zeggen, ja, waarom is hij zo hoog? Hè? Waarom was hij nou zo hoog in de jaren 80, jaren 90? Maar om bij het eerste te beginnen, hoe kunnen we verklaren dat hij gedaald is? Een van de hypothesen die we hiervoor hanteren is door te kijken naar de levensstijl van mannen, en dan met name jonge mannen, omdat die degene zijn die het vaakst betrokken zijn bij geweldsincidenten, inclusief levensdelicten. Mm-hmm. En we zien eigenlijk dat, en daarom noemde ik 2005, 2006, we zien dat dat eigenlijk een omslagpunt vormt waarin die daling is ingezet. En eigenlijk ook een omslagpunt in de levensstijl, met name de digitalisering. Dus mannen, jonge mannen, die vanaf die tijd in toenemende mate binnen hun vrije tijd doorbrachten in plaats van buiten.
1: Door de opkomst van internet of meer dingen die ze binnen deden?
13: Precies, ja, door de opkomst van internet en met name snel internet. Allerlei verschillende games die werden gespeeld door internet. Dus in plaats van buiten op straat rond te hangen, alleen of in groepen. En daarmee het risico te lopen om als dader of als slachtoffer bij een levensdelict betrokken te raken. Ja. Dat risico is de afgelopen decennia sterk gedaald.
1: Maar ik hoor u zeggen, games. Zegt u dat de populariteit van games, van videogames, een reden is voor deze afname?
13: Dit is één van de redenen. En kijk, we zijn ook in de afgelopen decennia hebben we heel veel dingen goed gedaan als Nederland. Hè. Er is relatief vergeleken met andere landen relatief weinig binge drinking. Er is een strikte wapenwetgeving. Mensen hebben over het algemeen een hoog vertrouwen in politie en justitie om hun conflicten te beslechten. We hebben een vrij sterke moraal als het gaat over gewelddadig gedrag. Dat keuren we met z'n allen heel erg af. Dus er zijn een aantal processen, grote, langdurige processen die al tijden, die al decennia lang in gang zijn gezet. Maar om nou te kunnen verklaren waarom nou specifiek die daling van het moordcijfer sinds de jaren 90, juist in 2005, 2006, dat kantelpunt zagen, grijpen we onder andere naar de digitalisering. En natuurlijk zijn games niet de enige reden, maar ook de vergaande digitalisering. Bijvoorbeeld van geld, zodat er veel minder contant geld in omloop is.
1: Ah, ja.
13: Dus zien we ook minder roofovervallen, roofmoorden.
1: Ja.
13: Precies.
1: Ja. En u begon te zeggen, je kan natuurlijk ook kijken naar waarom de cijfer in de jaren 80 en 90 zo hoog was.
13: Ja, precies. Want we zijn nu eigenlijk terug op het cijfer van de jaren 50, jaren 60, hè, in termen van onze moordratio. En we kunnen, ja, die BAM zou je kunnen verklaren. Dus dat relatief hoge moordcijfer in de jaren 80 kunnen we onder andere verklaren door enorm veel geld wat er toen in omloop was. Dus het waren de boomers die toen eigenlijk in hun hoogtijdagen zaten. Veel geld wat er te spenderen was, wat gepaard ging mede hand in hand met de pil. Hè, dus zodat vrouwen niet meer aan huis gekluisterd waren, mannen ook niet aan huis gekluisterd waren. Waren veel later aan gezinnen begonnen. En daarmee die levensstijl, die allerlei risico's met zich meebracht, langer konden voortzetten. Dus dat zagen we in de jaren 80, jaren 90. En we zouden kunnen zeggen, ja, we zijn nu dus eigenlijk terug naar het niveau van de jaren 50, jaren 60. Ja. Dus in die zin goed nieuws.
1: Ja, goed nieuws. Tegelijkertijd laat allerlei onderzoek zien dat het gevoel van onveiligheid al jaren toeneemt. Hoe kan dat?
13: Ja, en dat is eigenlijk het paradoxale ervan. Dus naarmate iets minder vaak voorkomt, in dit geval moorddoodslag, zijn die moorden die er voorkomen, worden die uitgebreid uitgemeten in de pers.
1: Hebben meer impact.
13: Enorm. Ja. Worden herhaald en herhaald en herhaald. Er worden postkassen over gemaakt. Er komen speciale weekendedities. Films komen erover uit. Met die confrontatie. Dus met het idee dat we continu geconfronteerd worden met moord en doodslag en allerlei andere vergrijpen. Doet ons veiligheidsgevoel, onze gevoelens van onveiligheid eigenlijk toenemen. Terwijl het daadwerkelijke objectieve veiligheid juist is toegenomen. Ja.
1: Waar ook veel aandacht nu voor is femicide. Hoe ziet u dat terugkomen in de lange termijn trend?
13: Ja, dat blijft een relatief stabiel cijfer. En dat geldt eigenlijk voor alle moorden die we zien binnen in gezinsverband. Dus wanneer die moordratio stijgt of daalt, moeten we met name kijken naar de levensstijl en de manier waarop mannen, jonge mannen, hun tijd doorbrengen. Dus met name naar man-tot-man moorden en in mindere mate naar man-tot-vrouw moorden. Dus de factoren die we net noemden, hè, dus verminderde vuurwapenbeschikbaarheid, geen binge drinking cultuur, vertrouwen in het rechtssysteem. Dat zijn allemaal hele goede processen die de moordratio in de lange termijn hebben kunnen laten dalen. Maar er is dus iets over, als we het hebben over femicide of over moord in gezinsverband, die relatief immuun zijn voor deze krachten. Dus we moeten echt kijken naar andere preventiemaatregelen dan degene die ik net noemde, juist om femicide en andere moorden in gezin aan te pakken.
1: Veel dank voor uw uitleg, Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies.
2: Vanavond
1: krijgen gamers na jaren van speculatie en uitstel eindelijk een uitgebreide blik op Grand Theft Auto 6. In een speciaal programma op Netflix laat de ontwikkelaar vanaf 9 uur nieuwe beelden zien uit het lang verwachte spel. En gastlanden Nederland en België treffen elkaar zometeen in Amstelveen in de halve finale van het WK hockey. Commentator Jan-Kees van der Kun gaat die wedstrijd volgen. Dat is een prachtig affiche natuurlijk, Jan-Kees. De gastlanden tegen elkaar. Hoe is de sfeer daar?
14: Ja, kon niet mooier wat dat betreft, inderdaad. Het is een klassieker geworden in het hockey en de sfeer die is nu al uitstekend. Nog een kleine, dikke 10 minuten zelfs voordat de wedstrijd gaat beginnen. Maar ieder stoeltje nu al bezet, overwegend oranje. En op het veld staan beide teams in te spelen. En dan zie je toch dat de vonken er net wat meer vanaf vliegen dan in die groepswedstrijden die Nederland gehad heeft. Die Nederland allemaal glansrijk heeft doorstaan. Vandaag is oranje natuurlijk als regerend wereldkampioen favoriet voor deze wedstrijd. Maar tegenover Nederland staat België, de nummer 3 van de wereld. Een land dat heel graag een keer wil winnen. Misschien vandaag wel.
1: Dankjewel, Jan Kees. En dit was het NOS Radio 1-journaal voor vandaag. Morgen zijn we er weer. En Casper heeft nog het uitgebreide NOS-journaal. Fijne avond.
15: NPO Radio 1. Podcast. Docs. Er duikt een doos vol oude spullen en foto's op van de moeder van Jamila.
16: Het is gewoon een agenda, maar dan in volledige R&B-stijl met Lil Kim, Mariah Carey. Ik kan niet zeggen dat het zoveel foto's nog waren.
17: Nee?
16: Nee.
15: Haar moeder is al jaren uit beeld.
16: Kijk, ik heb een versie van mijn moeder in mijn hoofd. Ik heb een versie van wie mijn moeder is.
15: Is het beeld dat ze van haar moeder had wel compleet?
16: Nou, ik dacht gewoon dat ik dat niet had. Of zo, dat het gewoon dat er niet was.
15: Omzwervingen. Een docu van Tina Primus. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
18: Ster.
19: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
22: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
24: Leren mediteren. Zen.nl.
25: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
28: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
29: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
28: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
30: NPO Radio 1, 6 uur.
31: Margje Fixen.
1: En dit is de dag waarop Rotterdam om 6 uur al wakker schrok van laagvliegende gevechtshelikopters. Defensie voerde een grote antiterreuroefening uit. Ja, veel Rotterdammers reageerden ontstemd. Hebben ze nou gelijk of moeten we maar wennen aan dit soort oefeningen? Straks een debat, maar eerst het NOS Journaal. Met Casper Meijer.
8: De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. De directeur van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. De oud-legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd onder meer veroordeeld voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische moslimmannen en jongens in de enclave Srebrenica in 1995. Toch zien sommige Serviërs en Bosnische Serviërs hem nog steeds als oorlogsheld, zegt correspondent Thijs Kettenis.
32: Ondanks die internationale veroordeling. En dan is ook echt sprake van verheerlijking. Dat zie je bijvoorbeeld op muurschilderingen in Belgrado, maar ook in het Servische deel van Bosnië. Ja, en dat kan zo doorgaan omdat de huidige machthebbers, zowel van de Bosnische Serviërs als van Servië in Belgrado dus, ja, die ontmoedigen dat niet. Zullen niet zeggen dat Mladic een held is, maar ze ontkennen bijvoorbeeld wel dat in Srebrenica genocide heeft plaatsgevonden. En ze nemen ook zeker geen afstand van Mladic. vrouw is dan meestal dat die weliswaar misdaden heeft gepleegd. Maar ja, het was oorlog, zeggen ze dan. En aan alle kanten werden gruweldaden en misdaden gepleegd. En ja, dat is dan een klimaat van een soort van vergoelijking, waarin andere mensen doorgaan met hun verheerlijking.
8: Bosniër en vredesactivist Slatko Mujagic ontvluchtte in de jaren 90 de oorlog in het voormalig Joegoslavië. Hij is blij met de dood van Mladic.
0: Ik was eerst ergens opgelucht en mijn eerste gedachte was dat hij eindelijk naar de afvalplaats van de geschiedenis gaat. Die man wist wat hij deed. Hij zei bijvoorbeeld in mei 92, toen de eerste plannen werden bekendgemaakt, natuurlijk achter gesloten deuren, zei hij tegen zijn politieke leider Karadzic, ook veroordeeld wegens genocide overigens, dit is genocide. Die man was officier, hij heeft dat geleerd op zijn militaire academie. Dus hij was gewoon bewust, hij heeft het willens en wetens gedaan. En dat is wat ik belangrijk vind ook bij zijn rol.
8: Mladic was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Radko Mladic was 84 jaar. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het gaat om het mislukte plan van de FIFA-baas om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Contact erover met onderzoeksjournalist Edwin Schoon, die de Europese voetbalbond UEFA en de Wereldvoetbalbond FIFA op de voet volgt. Edwin, waarom doet de UEFA dit?
2: Nou ja, je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Gisteren was er nog wat ophef, omdat UEFA de boycott leek in te trekken. Die zat aangekondigd, maar nu blijkt dat ze een nog grotere stap in hun hoofd hadden. Vandaag kwamen ze bij elkaar in Monte Carlo. De hele UEFA-bestuur. En dit komt eruit. Dus dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
8: En bij welke rechtbank zou hij dan vervolgd moeten worden?
2: Ze kaarten het in twee landen aan. Zwitserland, want FIFA is in Zwitserland gevestigd. En ook in Amerika, ze hebben recent al alle documenten opgevraagd die met dat omstreden FIFA-plan te maken hebben. En ook 14 FIFA-medewerkers genoemd die vanaf dat moment in de gaten worden gehouden. Geen mails mogen wissen, geen documenten in de versnipperaar mogen stoppen. Alles op moeten sturen aan de UEFA. Daar hebben ze een aantal advocaten voor in de hand genomen. Dus het lijkt ze menens.
8: Edwin, even één dingetje tussendoor. Kan je je telefoon ietsje verder van je mond houden? Want het geluid kraakt af en toe een klein beetje.
2: Oké.
8: Dat gezegd hebbende, het lijkt er dus echt op dat ze Infantino helemaal buitenspel willen zetten, hè?
2: Ja, dat leek er al op. Het leek alleen even het leek zeer de vraag om welke route zouden ze bewandelen. Hè? De formele route, verkiezingen, moties van wantrouwen. Maar dit is een route die nog niet zo heel veel mensen zo concreet voor zich zagen. En misschien Infantino zelf ook wel niet. En met name het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstig WK van de hand werd gedaan. Hè, aan de schoonzoon van Donald Trump. 4,2 miljard. Ja, dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht. Ja. En dat vormt de basis voor deze zaak.
8: En als we dan toch nog even teruggaan naar gisteren, want toen kwam dus het nieuws naar buiten dat de UEFA overwoog om de boycott tegen FIFA te stoppen. Waarom deden ze dat dan?
2: Het is zo dat het eerstvolgende toernooi is het WK onder 20 in Polen. Dat begint 5 september. Dat is het vrouwen-WK. En het is volgens UEFA insiders niet de bedoeling dat hun acties tegen Infantino ook een hele generatie jonge vrouwelijke voetbaltalenten raakt. Dus zij wilden niet zo ver gaan dat die daar last van hebben. Maar officieel is dat gisteren nooit naar buiten gebracht, hoor. Het waren meer bronnen via Reuters die dat zeiden. Maar vandaag is het een officieel statement van UEFA. Dus je kunt dit echt zien als hun volgende stap. En ze willen het niet over de ruggen van de spelers spelen. Dat is het verhaal, althans.
8: Goed, we zijn weer helemaal bij. Dankjewel, onderzoeksjournalist Edwin Schoon. Een man uit Breda is opgepakt voor verkrachtingen. Die vonden rond Breda plaats tussen 2001 en 2011... De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar werd gevonden via een familielid. De man is deze maand opgepakt en zit voorlopig vast. Tweede Kamerlid Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling aan een politieke partij. Keijzer presenteerde haar beweging vandaag. Ze noemt het project 2029. Ze hoopt op termijn bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels. Ze zou de eerste vrouwelijke premier van Nederland willen worden. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Hun achtervolgers zaten een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne kwam als derde over de streep. Het Rode Kruis heeft een speciaal gironummer geopend voor de overstromingen in Nepal en Tibet. Daarbij zijn al honderden mensen om het leven gekomen en er worden nog talloze mensen vermist, waaronder veel toeristen. Het gironummer is 6868. Contact nu met Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Goedenavond, mevrouw Brouwer.
3: Goedenavond.
8: Hoeveel geld is er nodig voor het rampgebied?
3: Ja, we schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Het gaat hier natuurlijk, we hebben allemaal die verschrikkelijke beelden gezien van die vloedgolf aan water die over mensen heen is gekomen, over huizen heen. En er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis voor hun onderdak, hun voedsel en ook de medische zorg. Dus ja, dit is geen kwestie van dagen, dit is echt een kwestie van weken en misschien zelfs maanden.
8: Ja, het gebied is natuurlijk heel moeilijk toegankelijk. De verwoesting is enorm. Wat hoort u van uw Rode Kruis-collega's die al in het gebied zijn?
3: Nou, vooral wel echt dat de situatie dramatisch is. Dus er is zo'n grote watermassa overal. Zij zien ook ronddrijvende lichamen. Moeten mensen redden vanuit de modder. Echt de situatie is gewoon heel erg heftig. En waar zij zich ook heel erg zorgen om maken is nu echt dat er genoeg schoon water nodig is. Als alles onder water staat en ook er inderdaad dode lichamen zijn, als er misschien uitwerpselen omdat alle leidingen zijn gesprongen ronddrijven, dan is er een heel grote kans dat er veel ziektes uit gaan breken. Dat mensen vervuild water drinken. En ja, dat is nu waar zij zich echt zorgen om maken. Dus naast dat het nu gaat over mensen hopen dat je nog zoveel mogelijk mensenlevens kan redden, gaat het ook alweer over die volgende stap. Schoon drinkwater, goede sanitaire voorzieningen. Zodat niet de volgende ramp alweer voor de deur staat.
8: En daarom is dus Giro 6868 geopend. Dank u wel, Danielle Brouwer van het Rode Kruis. FC Twente staat op het punt om te beginnen aan de cruciale wedstrijd tegen Karabach in Azerbeidzjan. De Tukkers moeten aan de bak om kwalificatie af te dwingen voor de Conference League. Verslaggever Dien van der Laar volgt het voor ons. Dien, ja, ze zouden om 6:00 beginnen. Het is nu 6:09. Het wordt wat later.
4: Nog 6 minuutjes wachten en dan gaan we beginnen inderdaad. Het komt omdat het onweer is boven het stadion hier in Baku. En daarom willen ze dat eerst even laten overwaaien. En op het moment dat het dan veilig genoeg geacht wordt om de spelers naar buiten te laten, dan beginnen we met voetballen. As we speak staan ze in de catacomben en worden de eerste handjes geschud. Dus dan zal FC Twente daar zich zo meteen bij gaan voegen. En dan beginnen we om 17:15 Nederlandse tijd met FC Twente tegen Karabach. Waarin die Tukkers dus aan de bak moeten. Hè? Want een achterstand van 1-0 opgelopen vorige week in het eerste duel in Enschede. En dan moet je dat hier dus in Azerbeidzjan zien om te draaien tegen een ploeg dat vorig jaar voor het eerst in de Champions League uitkwam. Daarin ook onder andere Benfica, FC Kopenhagen versloeg. Best wel clubs die dus aangeprezen staan in Europa. Dus FC Twente gaat hier een behoorlijke kluif aan krijgen. Als FC Twente die Conference League groepsfase niet haalt, dan is dat echt wel een streep door een seizoen dat eigenlijk pas een paar weken oud is. Want FC Twente wil heel graag Europees voetbal halen. Vindt eigenlijk ook wel dat het dat aan zijn stand verplicht is. En om dan in zo'n vroeg stadium daar al afscheid van te moeten nemen, ja, dat zou toch wel een doffe dreun zijn. Dus over 5 minuten dan gaan we zien hoe de Tukkers het er vanaf gaan brengen. En dan gaan ze aftrappen tegen Karabach en moeten ze dus minimaal 2 keer scoren om door te gaan.
8: Dankjewel, verslaggever Dien van het Laar. Het is bijna 6:11. Het weer nog. Broeierig warm is het. Later vanavond en vannacht trekken er ook stevige onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel. Morgen ook weer onweer, maar ook zon. En een graad of 22.
5: Goedenavond, Rijn Baartmans.
6: Goedenavond.
5: Hoe is het op de weg? Ja, nou, de files worden weer korter na een drukke avondspits. Er is nog 260 kilometer file over, vooral in de Randstad en Noord-Brabant. Ook is het druk op de A9 richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Uitgeest staat een bus met pech. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging is hier 35 minuten. Op de A16 richting Breda vanuit Rotterdam, tussen Rotterdam en Dordrecht, 35 minuten oponthoud. De A27 Utrecht-Almere, 20 minuten extra tussen Bilthoven en Huizen. En dan nog een file op de N2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Hocht en Eindhoven Airport kom je ook een kapotte vrachtauto tegen. Twee rijstroken zijn dicht en je doet er een kwartier langer over.
30: NPO Radio 1. EO.
6: Dit is de dag. Margje Fixen.
7: Een hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag. En wij gaan meteen even naar Amstelveen en wel naar Jan-Kees van der Kun. Want die is bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die strijden om een plek in de WK-finale tegen niemand minder dan België. Jan-Kees.
9: Ha, Margje, goede avond. Wedstrijd is 2,5 minuut oud. Een wedstrijd dus om een plek in de finale met Nederland. Natuurlijk als grote favoriet om die finale te bereiken. Nederland is regerend wereldkampioen. Sterker nog, de laatste drie WK's werden door Nederland gewonnen. Niet dat die speelsters nu nog op het veld staan. Ja, Xander Waard was er in 2014 al bij. Gaat overmorgen afscheid nemen en wil dat doen met de wereldtitel. Dan zal Nederland vandaag moeten afrekenen met België. 3 minuten bezig. De bal is eigenlijk alleen nog maar in Nederlands bezit geweest. Het heeft 1 kansje opgeleverd voor Pien Dieken na een mooie paas van Felix Albers door de as. Maar Dieken kwam niet aan schieten toe. Maar duidelijk zijn dus de verhoudingen. Oranje heeft de bal en gaat proberen vroeg op voorsprong te komen.
7: En we houden u natuurlijk op de hoogte. Dus we gaan straks nog weer even naar Jan-Kees van der Kun toe. Eerder vandaag, op deze dag, hield Defensie een oefening boven Rotterdam. En dat zorgde voor aardig wat overlast.
10: Ik schrok me helemaal dood. Ik dacht wel zo van, ja, wat gebeurt hier? Worden we aangevallen?
11: Gelukkig wist ik het wel van tevoren. Maar werd er zeker wakker van.
10: Nee, ik wist het echt niet. Ik zat echt zo in mijn bed. Ik dacht, ik word aangevallen.
12: Ik hoorde steeds, zeg maar, helikopters. Maar ik hoorde dat in mijn slaap. En ik dacht van, hè? Droom ik nou? Mijn kop is trrrr.
10: Ik zat echt gewoon te bidden van, oké, nou, gooi die bom maar dan.
13: Straks zag, wist ik wel wat er aan de hand was. Ja, die jongens moeten gewoon oefenen. En dat is alleen maar goed om voorbereid te zijn.
7: Ja, is het nou inderdaad acceptabel om mensen te overvallen met een defensieoefening in een woonwijk?
6: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
7: En daarover ga ik praten met Rosemarijn van het Einde, klimaatactivist, predikant, en met Patrick Bolder, strategisch analist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond.
14: Goedenavond.
7: Ja, Patrick, goedenavond. Patrick Bolder, hoe hoog vlogen die Chinooks nou eigenlijk?
14: Nou, wat ik gezien heb op de afbeelding was dat 1,20 meter. Op het moment dat ze die mensen eruit lieten vallen, natuurlijk die de operatie moesten uitvoeren. Ja.
7: En hoeveel, weet jij ook hoeveel decibel dat nou produceert, zo'n laagvliegende Chinook?
14: Ja, dat is tegen de 100 decibel aan. Ja, hoe dichterbij je bent, hoe meer herrie en hoe verder weg, hoe minder natuurlijk. Dus, ja. Maar laten we zeggen, op dat moment, als je eronder zou staan, het geluid van een kettingzaag of een rockconcert. Misschien is dat het meest aansprekend. Ja.
7: En dan is het 6 uur 's ochtends en dan word je wakker. En ik hoor dus mensen zeggen dat ze gewoon serieus dachten, dit is het einde.
14: Ja, dat kan ik me voorstellen. En dat is natuurlijk ook een onderdeel van die oefening. Je weet nooit wanneer je ingezet moet worden. En de maatschappij, ja, die is ook niet meer veilig tegenwoordig. En je weet, dit ging over een gijzeling. En dat kan natuurlijk zomaar gebeuren. En je gaat niet van tevoren even tegen de gijzelnemers zeggen, oh, op dat tijdstip komen we even met een helikopter wat mensen uitzetten om jou de gijzelaars te bevrijden.
7: Nee, maar dus ook niet tegen die mensen wisten gewoon niet wat hun overkwam terwijl ze in hun bed lagen. Dat is wel duidelijk.
14: Ja.
7: Ja, Rosemarijn van het Einde, hoe zou u dat vinden, zo'n oefening in uw woonwijk?
15: Nou, toevallig heb ik iets soortgelijks meegemaakt 2 weken geleden. Ik was aan het kamperen in een bos in Drenthe en ineens vloog er vlak boven de boomtoppen een legerhelikopter over. Iedereen met wie ik was viel stil. We waren best wel geschokt en er verandert iets in je op dat moment. Ineens denk je, wow, we zijn in oorlogstijd. En je weet nog even niet of het waar is of niet. Er is een tijdje voor je rustig wordt en denkt, nou ja, er zullen wel meer helikopters komen als het echt oorlog was. Maar het verandert ook iets in mensen permanent. Wat mensen dan? Komen in staat van oorlog als je al dit soort materieel voorbij ziet komen. Als het ook normaler wordt in het straatbeeld. Dan gaan mensen zich ook mentaal voorbereiden op oorlog. Okay. En dat doet wat met gezondheid en stressniveaus in een land.
7: Nou, daar gaan we het zo nog verder over hebben. Patrick Bolder, begrijpt u wat mevrouw van het Einde zegt? Dat je dus echt mentaal beïnvloed wordt hierdoor?
14: Nee, zeker niet. Nee, kijk, wat? Zo'n oefening die mevrouw van het Einde heeft meegemaakt, die worden altijd aangekondigd en dat kan je overal vinden. Op defensie.nl wordt het allemaal netjes aangekondigd. Kan geen verrassing zijn als je een beetje inleeft. Ik heb er totaal geen beeld bij dat het je mentaal zou beïnvloeden. Nee, absoluut niet.
7: Maar die mensen vanochtend die dat zeggen, die daar gebeurt echt iets mee natuurlijk. Die denken gewoon even dat het oorlog is of die denken gooi die bom maar.
14: Dat is mijn hond. Sowieso helder. Kunnen helikopters geen bom afgooien.
7: Nee, maar nee. Het gevoel. Maar daar kunt u zich dus helemaal niks bij voorstellen dat mensen...
14: Je schrikt natuurlijk, je verwacht dat niet op dat tijdstip. Nee. Maar om nou meteen te denken, het is oorlog, dat vind ik wel heel ver gaan.
7: Iemand met PTSS vertelde in de krant dat hij enorm is geschrokken. Onderschat u die impact niet?
14: Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Als je PTSS hebt en je hoort in één keer een hard geluid en wat het ook is. Het kan ook een motor zijn die voorbij komt of vuurwerk wat afgaat, wat natuurlijk ook nog steeds gebeurt. Of je zit op de tribune bij Cambuur als Feyenoord speelt. Ja, dat zijn allemaal momenten dat je PTSS kunt krijgen. Dus het is ook niet te voorkomen in de maatschappij.
7: Oké, net was het de hond, nu was de telefoon, denk ik even. Mm. Ja, u bent al helemaal gewend aan allemaal geluiden. Ik hoor het al. U wordt helemaal nergens bang van. Maar zegt u dan, dat moeten we maar voor lief nemen?
14: Nou, het is natuurlijk altijd wennen en het is altijd schrikken. En dat is op zich ook goed. Het moet ook niet normaal zijn dat we in een oorlog zijn. Maar wat deze mensen doen, was geen oorlogssituatie, maar een gijzelingssituatie simuleren. Dat is wel om ons veilig te houden. Er moet wel opgetreden worden als er een gijzeling is. Dat kan je niet doen als je altijd maar in de kantine zit. Daar moet je echt wel voor trainen. En dat moet je op een realistische manier doen. En dat betekent ook in de stad opereren. Want gijzelingen vinden over het algemeen in stedelijke omgeving plaats. Ja, zo is dat nou eenmaal.
7: Ja, Roosmijn van het Einde. Patrick Bolder zegt eigenlijk, het is niet anders. We moeten dit ook doen om te oefenen. Je kan niet in de kantine blijven zitten.
15: Nou, ik schrik er allereerst wel van de onderschatting van hoeveel effect dat heeft op mensen. Een heleboel legerhelikopters is natuurlijk totaal iets anders dan een brommer. Bij een brommer weet je, het is maar een brommer. Het is gewoon iemand die zich vervoert van plek A naar plek B. Bij legerhelikopters heb je geen idee. En niet alleen zijn er mensen met PTSS, ook ex-militairen. Mensen met andere psychische problemen. Mensen met chronische ziekte, vluchtelingen. Waarvan we weten dat die ook allemaal in zo'n stadsdeel wonen. Die grote gevolgen hiervan ondervinden. En natuurlijk kan het goed zijn om een oefening te doen, maar daarbij moet echt al die belangen worden meegewogen. En juist zo'n oefening geeft ook weer een signaal aan andere landen. Wij bereiden ons voor op oorlog. En wat gebeurt er dan? Dan gaan andere landen zich ook weer meer voorbereiden op oorlog. Dit heet in de politicologie het veiligheidsdilemma. En daardoor ontstaat er juist een grotere kans op oorlog. Dus het kan natuurlijk heel praktisch klinken van, oh ja, we moeten ons voorbereiden. Maar voorbereiden kan ook al een daad van oorlog zijn. Feitelijk waren de mensen in Rotterdam vandaag in oorlogsgebied voor hun gevoel.
7: Ja. Patrick Bolder?
14: Nou, we moeten ons voorbereiden op oorlog. De andere theorie is dat we veilig blijven door ons juist voor te bereiden op oorlog. Volgens mij zei Plato dat al. Wil je geen oorlog, of wil je vrede, bereid je dan voor op oorlog. En dat is nog steeds iets wat opgeld doet. We werken namelijk vanuit het principe van afschrikking, van geloofwaardige afschrikking. En dat heeft ons sinds de Tweede Wereldoorlog gewoon veilig gehouden. En om die afschrikking te waarborgen moet je dus trainen. Nou, dat is als je het hebt over oorlog. Dit geval ging over bescherming van de bevolking, dus ook van de Nederlanders, ook in Rotterdam. En dan moet je dit soort dingen doen. Nou, er waren niet een heleboel helikopters, maar het waren er maar twee volgens mij. Dat mensen schrikken. Ja, mensen zijn niet meer gewend eraan. En vandaar ook dat de vorige staatssecretaris van Defensie heeft gezegd van, ja, eigenlijk is dat ook niet goed. Want we zijn al in oorlog met Rusland. Al die hybride operaties die plaatsvinden. En voor je het weet gaat het verkeerd. Dus we moeten ons wel trainen om daarop te kunnen reageren.
7: Ja, dus eigenlijk zegt u, dit is heel goed. Wij moeten daar nog meer aan gewend raken.
14: Zeker, en dat zie je ook vaker, dat eenheden die net klaar zijn met een opleiding en dan worden beëdigd, ook tegenwoordig in de steden waar het garnizoen aan aangesloten is, dat daar ook de beëdiging is en dat er mensen omheen kunnen staan en kunnen kijken hoe dat gaat. En het is niet. Kijk, we zijn natuurlijk heel erg verwend geraakt na 30 jaar bezuinigingen. Is die krijgsmacht zo klein geworden dat er bijna niks meer over is. Ja, die tijd die is helaas voorbij. Ik ben eigenlijk ook in mijn hart een pacifist, maar de nut van de krijgsmacht is wel degelijk aangetoond nu.
7: Ja, en Roosmarijn van het Einde, het gaat eigenlijk nog verder. We moeten er juist aan gaan wennen. En dit is daar heel goed voor, zegt Patrick Bolder.
15: Nou, je zou nog kunnen zeggen, we moeten rekening houden met oorlog. Maar wat we aan het doen zijn, is voorsorteren op oorlog. Als je zelf steeds meer investeert in wapens, dan gaan die wapens ook gebruikt worden. En ook in de wereld zaaien wij oorlog. Als je bijvoorbeeld kijkt dat wij voor de afgelopen 5 jaar voor 2 miljard aan Israëlische wapens hebben gekocht, waarmee met dat geld wordt nu de bevolking in Gaza afgeslacht. Als je ziet dat wij...
7: Dat is een ander onderwerp overigens. We hebben het nu nog even over Rotterdam en de oefeningen daar.
15: Nou, het gaat erover, bereiden we ons voor op oorlog? Nou, wij zitten het vuur in de wereld aan te steken, ook door bijvoorbeeld de klimaatontwrichting verder op te jagen. Dus dan kun je wel zeggen, ja, we willen ons voorbereiden op oorlog. Wij zijn oorlog aan het uitnodigen om alsjeblieft binnen te komen. En dan is dit eigenlijk gewoon een soort, je zou het oorlogspropaganda kunnen noemen. Ga het maar normaal vinden. Ja. En we hebben ook in de geschiedenis vaker gezien dat als daarop wordt voorgesorteerd, dat er dan ook oorlog komt.
7: Ja, dat blijft een beetje de kip-ei-discussie. Want Patrick Bolder gaat dan zeggen, maar de oude wijze zeiden, bereid je voor op oorlog en dan krijg je geen oorlog. Maar Patrick Bolder, wat ik hoor bij Roosmarijn van het Einde, dit is oorlogspropaganda.
14: Nou ja, nogmaals, vandaag had totaal niks met oorlog en oorlogspropaganda te maken. Wat wij doen is ook geen oorlogspropaganda. Wij reageren op externe agressie. We hebben ook in de grondwet staat, artikel 97, dat er een krijgsmacht is om Nederland en de bondgenoten te beschermen. En die verplichting hebben we gewoon en dat doen we aan mee, omdat uiteindelijk alleen maar in een veilige omgeving kunnen we welvarend zijn. En die veiligheid is gewoon nu enorm onder druk. En daar is die krijgsmacht voor om die veiligheid te waarborgen. En dat we een oorlog zouden uitlokken, wij lokken de oorlog niet uit. Bovendien, de Nederlandse regering mag niet zomaar een oorlog gaan uitroepen. Daar heeft altijd de toestemming van het parlement voor nodig. Sowieso voor het uitzenden van militairen. Maar we bereiden ons voor een externe omstandigheid waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen.
7: Nee, maar Roosmarijn van het Einde heeft natuurlijk ook over situaties waar Nederland zich in bevindt. En nou ja, dan gaat het inderdaad. Roosmarijn van het Einde, klopt toch als ik zeg klimaat en dergelijke is ook wat u benoemt. Ik heb nog wat luisteraarsreacties. Luisteraar Marianne zegt, oh ja, je gaat ook iedere dag kijken op defensie.nl. Doe even normaal. Ik denk dat dat er een voor u is, Patrick Bolder.
14: Nou, als je in Nederland wil weten waar oefeningen zijn, omdat je wil recreëren, dan is daar alles te vinden. Ja, en het is niet zo, je hebt natuurlijk een haalplicht ook als burger. Als je denkt van ik wil ergens rustig zijn, gebeurt er iets en dan moet je dat gaan onderzoeken. Ja, en daar is het platform voor.
7: Ja, nog eentje voor u. Luc schrijft, meneer Bolder, een Chinook op appartementhoogte, rookbommen en militairen om 6 uur in de ochtend. Als dit niet kraakhelder is gecommuniceerd, schrik je toch gewoon een hoedje. Is dat dan geen normale reactie? Die schrikreactie.
14: Nee, maar dat zei ik ook. Dat kan ik me heel goed voorstellen, dat mensen schrikken. En dat snap ik ook. Maar het heeft ook te maken met de aard van de oefening. Ook de bemanning moet natuurlijk in één keer heel snel reageren. Dus die mogen ook niet weten dat zo'n oefening gebeurt. Nee. Want dan is het verrassing ook voor hun eraf. Hè. Zij moeten ook in één keer klaarstaan als ze ergens zitten. Ja, dat gaat. En ik kan meneer waarschuwen, het gaat ongetwijfeld nog vaker gebeuren. Niet in Rotterdam, maar dan is het weer ergens anders.
7: Ja, het gaat door, Roosmarijn van het Einde. Dit gaat niet stoppen.
15: Nee, en ik denk dat dat best beangstigend is, dat Defensie steeds meer ruimte inneemt. Kijk, een oefening, dat kan, maar om dat om 6 uur 's ochtends te doen, je kunt ook, bijvoorbeeld als je het per se bij de krieken van de dag wil doen, kun je het ook in de winter doen, als je het in het donker wil doen. Er wordt gewoon niet een afweging gemaakt tussen de gevaren en het reële oorlogsgevoel dat nu mensen hebben door zo'n oefening.
7: Ik heb nog wel eentje ook voor u. Morris zegt, Defensie moet gewoon kunnen oefenen. Je kan niet met iedereen rekening houden. Eerder deze week vlogen er 2 F-35's over Amersfoort. Heerlijk, oude tijden herleven, Roosmarijn van het Einde.
15: Nee, je kan niet met iedereen rekening houden, maar deze oefening vanochtend is wel het minste rekening wat je kunt houden met mensen dat er ongeveer bestaat.
7: Ja, ik kan het niet laten om het nog één te laten horen. Willem zegt, sorry hoor, maar er vliegen een paar helikopters boven de Randstad en we zijn meteen in shock. Ik woon in laagvlieggebied en zie dagelijks Chinooks en Apaches overkomen. En luisteraar Karin zegt nog, de reden die Defensie aandraagt om 's ochtends vroeg te oefenen is dat de mens rond dat tijdstip het diepst zou slapen. Dit klopt niet, de mens slaapt dan juist lichter. Nou, iedereen...
14: Het gaat niet over het slapen, het gaat over de alertheid. En die gijzelnemers zijn waarschijnlijk in dat scenario het minst alert aan het eind van de nacht.
7: Daar was het voor. Het was niet voor die mensen die. Ja, het was niet voor de mensen die lekker lagen te slapen. Het was voor de mensen die betrokken waren. Ik dank u voor dit gesprek. Dit gaan we zeker nog herhalen, want het is nog niet het einde. Rozemarijn van het Einde, activist en predikant. En Patrick Bolder, strategisch analist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Gaan we naar FC Twente, want die is in Azerbeidzjan. Speelt tegen FK Karabach voor een plek in de Conference League. Die wedstrijd is volgens mij nu een minuut of 10 bezig. Dien van Laar, klopt dat?
16: Ja, klopt. Want een kwartiertje later begonnen vanwege onweer boven het stadion. Dat moest voorbij trekken en dus niet om 6 uur. Maar om 6:15 begonnen hier. Twente moet een 1-0 achterstand wegpoetsen. Moet flink aan de bak tegen Karabach. De meest succesvolle ploeg van Azerbeidzjan. 12 keer landskampioen geworden. En ook afgelopen seizoen in de Champions League actief. Nou, dit keer strijden ze om een ticket in de Conference League. Het derde Europese toernooi. Voor Twente zou dat een flinke pluim betekenen als zij daar een ticket voor weten te bemachtigen. Maar daarvoor moeten ze dus wel minimaal 2 keer scoren. En in die eerste 11,5 minuut hebben ze nog geen kans bij elkaar gevoetbald. Ze zijn veel aan de bal. Gaan veel via de linkerkant, via Urjasetter. Maar hij wordt continu dubbel gedekt. En het paasje dat hij erdoor kreeg naar spits Wout Weghorst, dat werd niet op juiste waarde ingeschat door de lange spits. En dus hebben we hier nog een 0-0 tussenstand.
7: En hoe gaat het met de Nederlandse hockeyers? Jan Kees van der Kun.
17: Eerste kwart zit er bijna op. Het staat nog 0-0. En we zien iets wat we dit WK nog niet gezien hebben bij een wedstrijd van de Nederlandse vrouwen. Het is een echte wedstrijd. Kansen aan beide kanten. België verschilt zich ook niet. Maakt er gewoon een hockeywedstrijd van in plaats van tegenhouden. Wat heel veel landen doen tegen Nederland. Wat België in het verleden ook vaak heeft gedaan. Maar nu bijvoorbeeld draait Kolen zich achterin bijna klem. Krijgt ze bezoek van Belgische aanvalsters die de bal proberen af te snoepen. Wordt ze eigenlijk gered hier door de Zoemer. Die aangeeft dat kwart 1 erop zit. Er was een strafcornerkans voor Marijn Veen. 1 strafcorner dus voor Nederland. Jibby Jansen pushte niet richting goal, maar schoof af op rechts waar Marijn Veen de bal voor het binnentikken had. Maar ze miste opvallend dus dat Nederland ervoor koos om meteen een variant te spelen. Aan de andere kant waren er 2 strafcorners voor België die geen treffer hebben opgeleverd. Dus ja, kansen aan beide kanten, nog geen doelpunten en een echte wedstrijd in deze halve finale tussen Nederland en België.
7: Hoe bespreek je taboes binnen de reformatorische wereld? En wat is dat eigenlijk, de reformatorische wereld? Podcastmakers Geanne van Lagen en Christiane Stam doen het al bijna een jaar in hun podcast. Christine en Geanne weten het. De podcast is zeer succesvol. Wat is hun geheim? Straks vertellen ze erover.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
20: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
21: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
20: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.
22: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
23: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
24: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen
0: alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
30: NPO Radio 1.
7: Ja, het is iets over 6:30, het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
2: De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. De dood van de Bosnisch-Servische legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic haalt veel oude wonden open bij Nederlandse veteranen. Dat zegt de veteranenorganisatie Dutchbat 3. De Nederlandse VN-militairen moesten de enclave Srebrenica beschermen toen Mladic in 1995 binnenviel. Dutchbat-veteranen zullen volgens de organisatie contact zoeken met nabestaanden en overlevenden. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar hij kwam in beeld via het DNA van een familielid. En een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt.
7: Rijn Baardmans, waar staan de files nog?
5: De files nemen nu snel af. Er staat wel nog file op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Uitgeest kom je een defecte bus tegen. Twee rijstroken zijn dicht en je vertragingstijd is 20 minuten. Dan een snelheidsbeperking op de A27, Utrecht-Almere na een ongeluk. Tussen Hilversum en Huizen betekent dat 25 minuten vertraging. Tot slot nog de A27 richting Breda vanuit Utrecht. Bij de Merwedebrug doe je er 20 minuten langer over.
3: Dit is de dag. Markje Fixen.
7: Ja, in de reformatorische wereld, zeg maar de wereld van de SGP, hoedjes op zondag, lange rokken, zijn het vaak mannelijke dominees in zwarte pakken die het woord krijgen. Maar sinds bijna een jaar is dit duo ook te horen in veel reformatorische huiskamers. Ja, twee reformatorische vrouwen die in hun podcast Geanne en Christine weten het, en tussen haakjes ook niet, van alles en nog wat bespreken. Ook dingen die gevoelig liggen in de reformatorische wereld. Ja, hoe is het succes van de podcast te verklaren? Ik ga het bespreken met natuurlijk niemand minder dan de makers Geanne van Lagen en Christine Stap. Hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn.
4: Dankjewel.
7: Heb ik dat een beetje goed getypeerd, die reformatorische wereld, of was dit toch weer gewoon een karikatuur? Wie gaat het woord
4: nemen? Het was wel een beetje cliché, ja.
7: Het was cliché.
24: Ja, wij grinnikten wel naar elkaar even zo.
7: Oh, ja. Ja. Dat zag ik niet, want ik was dat aan het voorlezen. Ja, ik vind het trouwens wel heel leuk dat Christine nu het eerst het woord neemt. Ja, want jullie hebben jezelf getypeerd als zijnde Christine is wat meer secundair, wat rustiger. Ja. En Geanne begint meestal.
24: Klopt, ja.
4: Ja, maar Geanne heeft nu geleerd dat ze af en toe op mij moet wachten. Dus dat deed ze nu ook.
7: Ik zag het ook gebeuren.
24: Ja, dat is een leerproces. Ja.
4: En ik spring daar dan in.
7: Mooi. Zijn jullie vriendinnen?
4: Ja.
7: Waren jullie dat al voor deze tijd?
4: Nog niet zo lang.
24: Nog niet 2 jaar of zo.
7: Oh, ja. Oké. Okay. Is die vriendschap hechter geworden door de podcast?
24: Ja, het is meer dus een leuk bijproduct, de podcast van de vriendschap.
7: Oké, okay, de vriendschap staat erbij. Ja. Nog even over die karikatuur. Waarom lachten jullie naar elkaar? Geanne, ik geef gewoon Geanne nu wel echt
24: bedankt.
7: Het woord.
24: Ja.
7: Hoef ze niet te wachten.
24: Ik lachte omdat het enerzijds wel klopt natuurlijk. Maar tegelijkertijd is het ook een soort ergerlijk dat altijd dat rijtje komt. En ooit is er van, hoe heet hij weer? Maarten Dallinga heeft ooit een podcast gemaakt. Niet van de wereld heette die. Waarin hij de reformatorische wereld een soort van ging onderzoeken. En zijn conclusie was, de revo bestaat niet. Dus er zijn ook revo's die geen hoedje dragen. En er zijn ook revo's die een broek dragen als vrouw. Nou ja. Ja. Blabla, dus het is nooit in één typering te vangen, denk ik.
7: Nee. Christine, als ik dan wel goed zou hebben gezegd, wat is dan reformatorisch?
4: Oeps.
7: Ja, dat is meteen heel moeilijk dus.
4: Ja, dat is dus heel moeilijk, want wat je noemt klopt ook wel. Alleen het is het plaatje van heel ver af. Dus ja, als je inzoomt, dan zie je eigenlijk veel meer veelkleurigheid.
7: Ja. Maar is het zoiets als, kan je zeggen bijvoorbeeld dat zijn mensen die, het zijn orthodox gelovigen, orthodoxe christenen, kan je dat zeggen? Zou je dat?
4: Dat ja, denk ik wel. Ook. Ja, okay. Ja.
7: Want is een podcast van twee vrouwen überhaupt wel echt bijzonder in de reformatorische wereld, Geanne? Want ik zet het neer als iets bijzonders.
24: Ja, wel vanwege de onderwerpen die we bespreken. Dus een vrouw is niet monddood of zo in de reformatorische wereld. Dus in die zin is het niet bijzonder. Maar we bespreken ook wel theologisch gevoelige onderwerpen.
7: Zoals?
24: Nou, dat hoedje bijvoorbeeld staat nu op onze agenda.
7: Het hoedje,
24: ja. Of de broek en de rok hebben we besproken. Dat is in reformatorisch Nederland ook best een ding.
7: Waarom is dat zo'n groot ding?
24: Omdat het zo is. Dus,
7: dat ik die rok noem is ook weer niet zo gek. Want het is dus wel een heel groot onderwerp.
4: Het is wel een kenmerk. Ja.
24: Ja.
7: En waar, ja, wat maakt dat zo controversieel, Christine?
4: De broek of de rok?
7: Ja.
4: Omdat het de reformatorische wereld wel een beetje verdeelt, denk ik. Dat er mensen zijn die echt vast willen houden aan de rok voor de vrouw. En benadrukken dat dat ook bijbels is. En dat je dus niet goed bezig bent, bijbels gezien, als je een broek draagt als vrouw. Terwijl een ander deel daar veel milder over denkt.
7: Okay. Laten we daar, jullie hebben het erover, hè, in je podcast. Ja. Laten we even naar deze inleiding een stukje daarover luisteren.
8: Stel, ik ga vanaf nu een broek dragen. Mm-hmm. Want bijbels gezien is dat helemaal oké. Geef ik dan aanstoot? Dus zorg ik dan dat een ander dat ook gaat doen? Wiens geweten eigenlijk bezwaard is? Maar die gaat het dan ook, moet het dan ook doen? Of die wordt verleid?
4: Ik denk het niet. Ik denk dat je hooguit iemand laat denken.
7: Een stukje daarover luisteren.
8: Stel, ik ga vanaf nu een broek dragen. Mm-hmm. Want bijbels gezien is dat helemaal oké. Geef ik dan aanstoot? Dus zorg ik dan dat een ander dat ook gaat doen? Wiens geweten eigenlijk bezwaard is? Maar die gaat het dan ook, moet het dan ook doen? Of die wordt verleid?
4: Ik denk het niet. Ik denk dat je hooguit iemand laat denken, oh, die Geanne is ook al aan het

0: hebben ze het over.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Ja, dat denk ik zelf ook hoor.
0: Maar aanstoot geven, kunnen jullie dit uitleggen aan mij?
1: Ja, dit is eigenlijk niet de aflevering over de broek en de rok, maar de aflevering daarna. Want
0: het maar jullie hebben er zelfs twee over gemaakt.
1: Klopt. Het is zeg maar een Bijbels thema dat het ook niet goed is als ik jou erger, als het ware. Dus dan kunnen mensen zeggen die heel erg voor de rok zijn. Ja, als jij, Geanne, een broek gaat dragen, dan geef jij aanstoot aan mij. Dus dan erg het mij. Dus dan doe je het voor mij, maar niet.
0: Ja, ik snap het. Dat is dat. Ja. Dat past trouwens wel in een thema wat natuurlijk in deze samenleving sowieso leeft. Dat mensen zich gekwetst voelen. En dan zeggen andere mensen, ja, maar mensen worden ook veel te gevoelig. Daar kan ik het wel aan relateren.
1: Ja, alleen dat heeft dan wordt dan Bijbels gestaafd en niet.
0: Maar waar staat het dan in de Bijbel?
1: Weet jij het nog uit je hoofd?
0: De broek en de rok, of staat daar niks over in de Bijbel?
2: Wel in Deuteronomium. Ik weet even niet het precieze hoofdstuk. Maar dat het kleed, even ouderwets gezegd, dat het kleed van een man niet gelijk mag zijn aan het kleed van een vrouw. En daar is het op gebaseerd.
1: Ja, dat is dus wat ons betreft onterecht erop gebaseerd. Maar daar is een haakje waarvan je zou kunnen zeggen, oh, daarom moeten man en vrouw verschillend gekleed zijn.
0: Maar jullie dragen volgens mij allebei nu een rok.
1: Ja. Klopt.
0: En dat doen jullie elke dag?
1: Wij dragen vrij, altijd. Jij niet helemaal altijd.
2: Af en toe een korte broek in de vakantie. Maar dit is wel het dagelijkse tenue,
0: ja. En dat doen jullie wel omdat je dat dan in de Bijbel zo leest? Of omdat je andere mensen dus niet wil kwetsen binnen de reformatorische kring? Zeg ik het sowieso niet?
2: Niet omdat ik dat in de Bijbel lees. Wel omdat je onderdeel bent van een gemeenschap waarin dat gevoelig ligt. En je bent erin gepokt en gemazeld. Ik ben opgegroeid met een rok. Het is onderdeel van wie ik ben. En ik heb niet de behoefte om dat te veranderen.
0: Nee.
2: Dus daarom doe ik het nog steeds wel. Ik vind het nog steeds ook het mooiste. Bij mezelf.
1: Ja, precies. Het hoeft niet erg te zijn, hè? Nee. Ik vind een rok dragen ook dikke prima. En wij willen ook niet eens. Het maakt mij niet uit wat mensen dragen. Ons doel is dat we af moeten van het oordeel over elkaar. Zoals niet-religieuze mensen mij hoeven niet te veroordelen om een rok. Hoef ik anderen niet te veroordelen om mijn broek. Nou ja, dat. Ja.
0: Jullie bespreken van alles, hè? Want we hebben het nu even heel lang over de broek en de rok. Maar ook onderwerpen als moet je eerlijk zijn als iemand te dik is. Maar ook dan weer de toe-eigening van het heil. Ja, daar zullen ook luisteraars bij denken, waar gaat het over? Dat is echt een theologisch onderwerp. Wanneer is iets überhaupt een geschikt onderwerp voor jullie podcast, Geanne?
1: Het grootste deel van onze luisteraars is vrouw. Al komen we langzamerhand steeds meer achter dat ook heel veel mannen meeluisteren. Dus iets wat ons aanspreekt als vrouw, dat spreekt de gemiddelde luisteraar ook aan. En het christelijke publiek is dan grotendeels. Het publiek is grotendeel christelijk. Dus we houden eigenlijk onszelf een beetje als maatstaf. Wat wij interessant vinden. Ja. We gaan ervan uit dat de luisteraar dat ook interessant vindt.
2: Ja, en waarvan wij denken dat het nog niet genoeg is uitgediept. Hè?
0: Je hebt binnen jullie wereld.
2: Ja, of dat er niet eerlijk genoeg over gecommuniceerd wordt.
0: Krijgen jullie ook kritiek, Christine?
2: Ja. Mm-hmm. Ja. Uh-huh. Nogal. Ja.
0: Van wie en wat vooral?
2: Dat is ook heel divers.
0: En wat is dan de kritiek vaak?
2: Een van de soorten kritiek is dat wij als vrouw over theologische onderwerpen praten. Dat moet je overlaten aan theologen / mannen in onze gemeenschap. Maar dat zijn vaak mensen die het niet met onze conclusies eens zijn.
0: Als jullie dan de goede conclusies hadden getrokken, dan mocht je er wel over praten.
2: Ja, dan is er misschien wel ruimte voor. Maar dat is dus iets nieuws, hè? Van dat wij als vrouw een stem nemen. Mij is wel eens de vraag gesteld, worden vrouwen onderdrukt in de Revo-wereld? En toen dacht ik, nee, dat is niet zo. Ze worden echt niet in een hokje gestopt. Maar hun stem wordt wel onderdrukt, vind ik, vinden wij. Dus we proberen onderwerpen die leven als vrouwen te bespreken. Ja. En dat is gewoon een andere manier dan mannen.
0: Zijn jullie dan, kan ik jullie reformatorische feministen noemen?
1: Ja, ik snap die term wel.
2: Ja.
1: Ja, ik voel, alleen dat klinkt alsof het echt helemaal ons doel is om. Dat overkomt ons meer of zo. Ja, toch?
2: Ja. Het is niet zo dat wij een keiharde missie hebben om nou eens even te gaan veranderen. Maar je wilt wel zelf uitstralen wat je wil overbrengen. Ja.
0: En het is jullie ook wat waard. Want jullie hadden ook kunnen denken, nou, al die kritiek die we dan misschien ook krijgen, of gedoe binnen onze club. Ja.

0: Laat maar.
1: Nee, absoluut. Het is te belangrijk om niet te doen. Echt waar. Dus in die zin is het een halve roeping of zo.
2: Toch wel. Dan is het dus eigenlijk toch iets groots voor jullie.
0: Ja, ja. Gaandeweg is dat ook eigenlijk zo geworden. Hè? Want we vragen één keer per week ongeveer aan elkaar, waarom doen we dit ook alweer? En zeker als we kritiek krijgen. Maar dan komen we daar toch altijd bij uit.
2: En wat is het daarbij waar? Uit? Wat is dat?
0: Dat het de moeite waard is om je stem als vrouw te verheffen. Ook als dat nog niet gewenst is. Omdat we denken dat we ook voor heel veel andere vrouwen iets vertolken.
2: Ja. We gaan er zo over verder praten. We gaan even weer bij het hockey kijken namelijk. Jan-Kees van der Kun, halve finale op het WK Hockey Nederland-België. Dat is natuurlijk een droomwedstrijd.
3: In zoverre dat het inderdaad de nummer 1 tegen de nummer 3 van de wereld is. En dat de inzet een WK-finale is. Dus dat is een gedroomd affiche. En we zijn in de slotfase van de eerste helft. Er wordt nog niet droomhockey gespeeld. Hmm. Het staat nog 0-0. Dus qua spanning zit het wel goed. Nederland treft een tegenstander die gewoon goed meekomt met Oranje. Dat is ergens ook wel verfrissend. Want Nederland natuurlijk de maat der dingen in het vrouwenhockey dit toernooi nog niet echt getest. Maar dat is in deze halve finale echt wel anders. Het is een middenveldgevecht met spaarzame mogelijkheden. Net was er eindelijk dan een vlotlopende aanval bij Nederland. Maar die stokte dan toch ergens op een paar meter van de goal omdat een bal op een voet kwam. En België hockeyt mee, heeft nu de bal. En dat heeft het eigenlijk in delen van de wedstrijd zeker wel. Gaat daar nu dan wel slordig mee om. De spanning, dat zal meespelen. En ook gewoon een tegenstander die goed staat, dat is lastig voor Nederland. Dus nog geen doelpunten. Nederland heeft er gewoon echt een zware kluif aan België. Nog 2,5 minuut tot de rust.
2: Dan gaan we nog even ook naar een Dien van het Laar natuurlijk. FC Twente uit Bergkarabach op zoek naar doelpunten om een plek in de Conference League te halen. Toch?
4: Daar krijgen ze nu een mooie kans voor. Want die bal ligt op een metertje of 18. Vrije trap voor FC Twente. 6 man in de muur van de Azerbeidjaanse ploeg FK Karabach. En Roman Prupper en Younes Taha erachter. Zojuist de bal op de lat geschoten door Douda Weidman. Nu kijken wat deze vrije trap brengt. Oeh, die komt gevaarlijk dicht in de buurt van het doel. Maar wordt onderweg nog aangeraakt door een van de Azeri-spelen. En dus hier 0-0.
2: 0-0, maar nou, er gebeurt ook wat bij het hockey. Jan-Kees van der Kun.
3: Het kan ineens snel gaan en dat gebeurt. Oranje countert naar een aanval, naar een mooi doelpunt. Goed uitgespeeld. Moes speelt af en Matla is degene dan die het laatste zetje geeft. Perfect uitgevoerde counter. Oranje op slag van rust. Dan eindelijk de band gebroken op 1-0.
5: Dit is de dag. Met Margje Fixen.
2: Ja, en ik ben in gesprek met Gerjanne van Lagen en Christine Stam, twee reformatorische podcastmakers namens het Nederlands Dagblad. Ik zat te denken, ja, wij gaan nu naar hockey en voetbal. Zou topsport een rol kunnen hebben in jullie podcast?
1: Nou, het interesseert onszelf te weinig, denk ik.
0: Het zou wel een thema kunnen zijn.
2: Okay, wat ik had hier van de week de hoofdredacteur van het RD en die zei in het RD, geen topsport.
0: Nee. Nee,
1: want... nee dat is dus een van die gevoelige thema's, denk ik.
2: Ja, ja. Want topsport is dan iets waar je niet mee bezig moet houden?
0: Nou, vaak ook op zondag wedstrijden heeft, hè?
2: Oh ja.
0: Dat is dan het ding. Ja. Als je als kind heel goed bent in turnen, dan kom je steeds hoger en hoger. Maar dan op een gegeven moment krijg je wedstrijden op zondag.
2: Ja. Zijn dat ook taboes die jullie willen doorbreken? Of zeggen jullie, nee, dat laten we even over aan anderen?
1: Ja, omdat het ons te weinig interesseert, denk ik. Dus die zouden we niet snel kiezen.
2: Nee. Nee. We hadden het even over het doel van de podcast. Wat jullie misschien eerst helemaal niet zo voor ogen hadden. Het ontstond. Ik vroeg me af, ik moet toch als ik met jullie praat denken aan Lilian Jansen. Bekende SGP-dame, die probeerde natuurlijk ook op de landelijke lijst te komen. Houden jullie je met politiek bezig? Of met zeggen jullie van ja, dit is een doel waar wij ook eigenlijk achter staan?
1: Ik sta wel achter haar, als je dat bedoelt. Maar wij zijn niet politiek bewust in onze podcast. Dus dan vraag je het aan mij als persoon en dan hebben wij er wel een mening over. Maar politiek is nog nooit een onderwerp, denk ik, geweest in onze podcast.
0: Nee, ik zit er ook niet op te springen of zo om daarin te gaan.
2: Nee, waarom niet?
1: Jij zelf in de politiek?
0: Nee.
1: Oh, ik zou gelijk op je stemmen.
0: En zou jij het willen?
1: In de politiek?
0: Ja, ik vind jou meer geschikt dan mijzelf.
1: Nee. Maar nee.
2: Ik zie nu al leuk podcast ontstaan, hoor. Ik vind het toch een leuk thema voor jullie.
0: Ja, misschien politiek. Moeten we hem op de lijst zetten.
2: Ja. Ik zei aan het begin van het gesprek ook, in de reformatorische zaal komen vooral mannelijke predikanten aan het woord. Ja, er zijn sowieso alleen maar mannelijke predikanten. Ik hoorde jullie zeggen in een aflevering in de podcast dat er daardoor bijvoorbeeld ook vooral aandacht is voor de mannelijke belevingswereld. In preken, in die reformatorische wereld. Kunnen jullie dat uitleggen, Christine?
0: Ja. Dat klopt, dat heb ik heel vaak gedacht. Ik kan het nog niet hard maken met onderzoek of zo. Maar ja, de benadering van mannen is bij ons in de reformatorische wereld toch vooral zeggen hoe het zit. Hè, of hoe het zou moeten zijn. En dat is niet per se verkeerd. Hè. Ze bedenken voor hun gemeente, voor de achterban, wat is goed? Wat is vanuit de Bijbel gezien de juiste levenswijze, de juiste handelswijze, denkwijze, en die brengen ze. Terwijl vrouwen, tenminste ik, heel vaak denk, maar hoe vertaalt zich dat dan in de praktijk? Wat kan ik daarmee als ik gewoon een moeder ben met kinderen die alle kanten opwaaieren? En, dus die praktische invulling van de theorie, die missen we vaak, denk ik.
2: En als je dat nou zo zegt, als je daar in de podcast dus inderdaad over hebt, komen er dan ook wel eens mensen naar jullie toe, Geon, die zeggen, inderdaad, je hebt gelijk, we moeten toch misschien naar vrouwelijke predikanten in de reformatorische wereld.
1: Nou, dat laatste niet. Dat is denk ik weinig mensen die in de reformatorische wereld dat zouden zeggen. Maar wel herkenning, en je kunt vrouwen ook op een andere manier een stem geven natuurlijk. En ja, we krijgen
2: hoe dan?
1: Door wat wij nu aan het doen zijn, ja, bijvoorbeeld.
2: Iedereen moet sowieso de podcast luisteren.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat een vergadering waar mannen alleen maar vergaderen over wat een goed idee is voor de gemeente, daar kan een vrouw ook eens haar zegje in doen. Maar vrouwelijke predikanten, dat is wel next level voor in onze zeil, ja.
2: Ja?
1: Ja.
2: Hebben jullie er wel eens aan gedacht om eruit te stappen?
1: Ja, ik zit er met al mijn vezels helemaal in. En als je het als een familie ziet, geen één familie is alleen maar fijn of alleen maar naar. Dus ik vind er ook heel veel warmte en liefde en geborgenheid en mooie preken en zo in. Dus er is ook genoeg wat mij er houdt. Wat niet betekent dat ik ook soms denk van, wat doe ik hier? Ik wil niet in deze, nou, als je de broek of de rok discussie denkt, waar hebben we het over? Kom op. Dus allebei kan waar zijn. Je veilig en warm voelen en tegelijkertijd je alleen en kil voelen of zo.
2: Ja, en hoe heb jij dat, Christine?
0: Ja, een beetje hetzelfde. Je familie is gewoon niet altijd leuk. Het zijn niet allemaal leuke mensen.
2: Maar er zijn mensen die ook afstand nemen van hun familie.
0: Ja, als het heel bar wordt. En dat is wel een beetje de zoektocht. Hoe lang is er ruimte voor mij als persoon, als vrouw, met een mening, met een stem? Zolang je die ruimte voelt, kun je er blijven, denk ik.
2: En dan zullen heel veel luisteraars denken, hoe kan zij nou die ruimte voelen als ze, nou ja, alleen maar mannelijke dominees zijn, als het over een broek of een rok gaat. Hoe kan dat? Kan je dat uitleggen?
1: Omdat er ook heel veel mensen reageren met, wat fijn dat jullie dit doen. Wij geven dus een stem aan heel veel vrouwen en ook mannen die het ermee eens zijn.
0: Ja, en dus ook dat, die mannen, die zwarte mannen, die nu natuurlijk de boemannen een beetje zijn, zijn hele aardige, hoffelijke mannen die soms ook wel om je mening vragen. Meestal niet publiekelijk, maar wel binnenskamers.
2: Wow. En waarom niet publiekelijk dan?
0: Ja, dat ligt denk ik nog gevoelig. Het komt ook wel meer voor nu. Daar zit heus wel iets beweging in. Ja. En dat is ook leuk om dat op te zoeken.
2: Ja,
0: te kijken van, hoe kan ik me nou zo gedragen dat ik wel ingang houd, krijg.
2: Het lijkt wel diplomatie.
0: Nou ja, dat is
1: misschien
0: ook.
1: Ja.
0: Ja.
2: Maar er is dus wel veel veranderd. Had de podcast 20 jaar geleden gekund, denken jullie?
1: Nee, dat denk ik niet. Sommige onderwerpen, niet. Nee.
2: Welke niet dan, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, die broek en die rok dus bijvoorbeeld.
2: Oh ja, daar mocht je überhaupt niet over praten of discussiëren.
1: Ik denk het niet. Nu voel je dat er meer ruimte
0: voor is. Sinds internet is natuurlijk ook wel de wereld verbreed. Ook binnen de reformatorische wereld. Mensen kijken filmpjes, mensen lezen van alles. Dus er is meer gewenning aan andere meningen en dat verwoorden.
2: Ja.
0: Dus dat kan nu beter, denk ik.
2: En is het nou zo dat, kijk, dit gaat toch wel heel erg over die reformatorische wereld. Willen jullie ook buiten die, nou ja, dus ook zeg maar een bubbel luisteraars trekken? Of zeggen jullie nee?
1: Nou, onze luisteraars zijn niet alleen maar reformatorische mensen. Dus het Nederlands Dagblad is natuurlijk ook niet een reformatorische krant.
2: Nee.
1: Dus in die zin zijn er ook heel veel luisteraars die het interessant vinden om een inkijkje te krijgen in onze wereld. En heel veel onderwerpen die we bespreken zijn gewoon universeel. Dus ik weet zeker, we hebben toen zo'n onderzoekje gehad dat bijvoorbeeld 50% is reformatorisch. En 10% heeft niks met het geloof. En 40% is...
0: Ik kom ook mensen tegen op straat die zeggen, ja, ik heb niks met geloof, maar ik vind jullie gewoon leuk. En
1: dat
0: jullie
1: zijn
0: bespreken,
1: we ook.
0: Ja. Het is heel moeilijk als reformatorische mensen om dat
1: met een calvinistische inborst te zeggen. Ja.
2: Oh, je hoort over jezelf niet te zeggen dat je leuk bent.
1: Ja, maar dat zeg jij toch ook niet snel over jezelf?
2: Nee. Ik ben net zo hard een calvinist.
1: Ja, heel goed.
2: Ja, dat is volgens mij niet... Nee, dat is heel herkenbaar. Ja. Maar mag je wel grote toekomstplannen hebben?
1: Jij vraagt indirect of wij dat hebben. Ja, nou, niet... Tot nu toe overkomt alles ons en ik vind die houding wel prettig. Dus wat op ons pad komt, is oké.
0: Nu zitten we ineens bij Radio 1. Daar hadden we geen plannen voor.
1: Nee.
0: En dat komt dan op je pad. En,
1: dat?
0: Dat. Ja.
2: Oké, dus je staat eigenlijk open voor alles. Ja. Clara, die reageert. Als ex-gereformeerde bonder vind ik het toch jammer dat deze vrouwen niet wat verder gaan en hun plaats opeisen. Even trouwens, dit moet ik ook weer uitleggen. Gereformeerde bond in de hervormde kerk. Dat is weer eigenlijk een misschien toch weer wat andere hoek. Maar goed, ze vindt het jammer dat deze vrouwen niet wat verder gaan en hun plaats opeisen. Vrouwen kunnen ook hun mening geven, ongevraagd, met hoofdletters uitroepteken. Hun zienswijze is vaak veelzijdiger dan die van mannen. Hup meiden, trek aan die broek, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, maar dat is de diplomatieke wat jij net noemde. Hè? Dat kun je doen, maar dan verlies je je stem helemaal. Dus je moet een beetje diplomatiek zijn om on speaking terms te blijven.
0: Maar juist als vrije vrouw wil ik ook weer dit niet opgedrongen krijgen. Ik wil niet opgedrongen krijgen, ga nou die broek bedragen, want dat is een teken van echte vrijheid. Ik voel me vrij in een rok. En ik voel me vrij om mensen tactisch te benaderen en niet...
1: Polemisch.
0: Dat werkt gewoon niet in onze gemeenschap.
2: Heb je het gevoel dat vanuit een soort buitenwereld wel eens op je wordt gelegd?
0: Ja, dat is de andere kant. Ja. Ja. Je kunt echt van twee kanten onderdrukt worden, denk ik.
1: Ja, dus buiten de bubbel vinden ze ons te soft en binnen de bubbel vinden ze ons te hard, zeg maar. Ja, we zijn echt heel
0: zielig. Dan zijn we niet ver genoeg, zeg maar. Je zou nog vrijer kunnen zijn. Maar ik denk, als je je vrij voelt binnen de reformatorische gemeenschap, is dat toch goed?
2: Gelukkig hebben jullie elkaar.
1: Oh, dat is echt heel fijn.
2: Ja,
1: zij is mijn warme dekentje. Als...
0: Ik zie het voor me.
2: Heb ik nog iets gemist? Is er iets waarvan jullie zeggen, maar dat... Nee, mooi. Dat wordt dan een onderwerp in jullie volgende podcast. Nee, dat wilde ik toch gevraagd hebben. Want ik denk, we hebben nu heel veel behandeld. Ik dank jullie voor dit gesprek. Geanne van Lagen en Christine Stam. En de podcast is... Geanne en Christine weten het...
1: Ook niet.
2: Dus jullie weten het soms wel en soms ook helemaal niet.
0: De reformatorische bescheidenheid.
2: Ja, mooi. Dank voor jullie komst. Ik ga nog even buurten bij Dien. Dien van het Laar. Hoe gaat het daar?
6: Nou, Twente weet het voorlopig ook nog niet. Ze staan 0-0 tegen Karabach. En het is een beetje het aloude Nederlandse voetbal in Europa. Het doet allemaal echt heel erg leuk mee. Maar het laten lukken, een vuist kunnen maken, nee, dat lukt nog niet. Want Karabach zakt gewoon lekker in. Gewoon lekker naar achteren, op de laatste lijn, in de 16. En op het moment dat ze denken van, nu kunnen we een keer naar voren, dan gaan ze dat gewoon doen. Zoals nu, wanneer ze een behoorlijke kans creëren vanaf de rechterkant van het strafschopgebied naar binnen trekken met hun linker schieten. Maar gelukkig voor Twente gaat hij in het zijnet. En staan we dus met nog 0-0 aan het einde van de eerste helft te voetballen. Twente moet twee keer scoren. Met een verschil van twee doelpunten hier winnen in Baku, om uiteindelijk die groepsfase van de Conference League te halen. Dat is een behoorlijke opdracht, want Karabach speelde vorig jaar nog in de Champions League. En voorlopig lijkt het er dus ook op dat FC Twente net even iets te klein is voor Karabach. Want die hebben het goed onder controle en staan hier thuis gewoon nog op een 0-0 gelijkstand.
2: En met deze woorden van Dien van het Laar besluiten wij Dit is de Dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen natuurlijk de Rode Draad met Natasha Gibbs of Stefan Komduur. Dat wordt even de verrassing. En om 9 uur zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. En daarin verslag van de play-off wedstrijd voor de Conference League tussen Ajax en FC Sion. En oud-voetballer Bert Suurman, die is de gast. Die geeft trainingen in vluchtelingenkampen. Waarom? Dat gaat u horen. Fijne avond.
5: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
7: EO. Geloof, hoop en liefde.
5: NPO Radio 1.
7: Eerder in de perstribune van Max.
8: Ja, als je opbouwende kritiek krijgt, dan was je
9: opbouwende kritiek, dat bestaat volgens mij niet. Het is gewoon een chique manier om te zeggen, dit is gewoon kritiek.
10: Topsporters doen alsof het heel zwaar leven is. Dit is juist een heel makkelijk leven. Je werk is een stuk zwaarder.
8: Maar wat ik zo leuk vond om te lezen, was dat...
11: Margreet heeft nu echt iets van, luister eens, ik stel hier de vraag. Ga door.
7: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week programmamaker Sven Kokkelman en topvolleybalster Celeste.
12: Les de Plak.
13: Zondagmiddag, 12 uur.
14: NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
15: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
16: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
16: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
19: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
20: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
21: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
22: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
24: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
25: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: NPO Radio 1, 7 uur.
26: Natasha Gibbs.
27: Goedenavond. Gaan we nog wel echt met elkaar in gesprek of weten we elkaar niet meer te vinden? En welke invloed heeft Big Tech daarop? Dat bespreek ik zo meteen met Ronald van Raak en Koestaf Bessems van de Raad van Openbaar Bestuur, die ook de verantwoordelijkheid van de journalistiek benadrukken. Na het NOS Journaal van 7 uur met Kirsten Klomp.
28: In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan, zegt correspondent Davy Boerema.
29: In dat gebied regent het ook, dus dat meer is zich aan het vullen. Daarbij zijn er nog enkele blokkades in de Trishuli-rivier, waar steeds meer water in ophoopt. Dus Nepalese autoriteiten hebben nu ook weer gezegd dat journalisten, hulpverleners, reddingswerkers moeten oppassen bij de oevers van de rivier en daar niet te veel bij in de buurt moeten komen.
28: Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 389. Er worden nog altijd honderden mensen vermist. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook een aantal Nederlanders. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar hij kwam in beeld via het DNA van een familielid. De man is deze week al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig vast blijft zitten. Een groep vrouwen probeert een massa-zaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. Hij doneerde aan verschillende spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kindje willen. Blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur, vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
30: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
28: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Dieven hebben vanochtend vliegensvlug een gouden schat uit een Spaans museum gestolen. Ze wisten er vandoor te gaan met prehistorische ringen, armbanden en kommen. Het lijkt erop dat de criminelen gebruik hebben gemaakt van een afleidingsmanoeuvre. Vanochtend vroeg ging eerst het alarm in een sportcentrum vlakbij het museum af. Terwijl de politie daar bezig was, ging het alarm in het museum vlakbij Alicante af. Toen de politie daar kwam, waren de dieven al weg. De schat komt uit de bronstijd en weegt zo'n 10 kilo. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon en een graad of 22.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Rijn Baartmans, goedenavond.
1: Goedenavond. Er staan nog een paar files in Nederland. Onder andere op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Je hebt 5 minuten vertraging tussen Apkoude en Ouderkerk aan de Amstel. Ook op de A27 richting Breda is het nog file rijden. Vanuit Utrecht tussen Noorderloos en Werkendam een kleine 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de A76 Aken richting Geleen. Tussen knooppunt Ten Essen en Spouwbeek doe je er 15 minuten langer over.
2: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
4: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: En hoe was het bij het ING servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
31: Sloopmelk.
14: Mona?
31: Ja, ook sloopmelk.
14: Milner?
31: Sloopmelk.
14: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
31: Sloopmelk.
32: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
33: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
34: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
35: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
36: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
35: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
36: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
7: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, je luistert naar de Rode Draad van donderdag 27 augustus. Waarin aandacht voor het maatschappelijk debat, twijfels over de effectiviteit van gezondheidscampagnes van de overheid en een onderzoek naar de positie van de witte man in de samenleving. En nog veel meer natuurlijk. Maar eerst pakken we ons parapluutje voor het dagelijkse rondje langs de velden. Ja, maar misschien waait je paraplu ook wel ook stuk, want het gaat spoken vanavond en vannacht. Er is code geel afgekondigd door het KNMI. Onweer, hagel, windstoten, het komt allemaal voorbij. Maar volgens weerman Marco Verhoeven wordt de soep waarschijnlijk niet zo heet gegeten.
1: En dan volgen in de avond de meest zware buien vanuit het zuiden, die vooral over het oosten gaan trekken, maar wel in de nachtelijke uren of laat in de avond. En dan is de fut er toch ook voor een deel wel weer een beetje uit.
2: Let the games begin.
0: Nou, om 9 uur vanavond is het code GTA op Netflix. Daar kunnen fans van het computerspel Grand Theft Auto een preview bekijken van de aankomende versie van het populaire spel. Er wordt al jaren naar uitgekeken. Deel 5 is inmiddels 13 jaar oud. En daarom vanavond een speciale voorvertoning van deel 6. En wij hebben al de hand weten te leggen op wat geluid uit dat spel. Hoe verrassend, hè? Het AD noemt het de grootste entertainment release aller tijden. Het spel zelf verschijnt ergens in november. En vandaag hoorden we dat ons een groot kunstenaar is ontvallen. 14 augustus al, Yayoi Kusama. Een van de grootste kunstenaars die Japan heeft voortgebracht. Bekend om haar werk met stippen en spiegelkamers. Die ook nog een tijdje in Nederland woonde. En daar toen veel optrok met Caroline de Westerholt. Die ik daar al eens over sprak hier op Radio 1.
3: Ze was heel klein, ja. Heel pittig, heel slim. Dat zag ik toen ook al. Maar volslagen onverstaanbaar.
0: En toch heeft u haar als jong meisje geïnterviewd voor de schoolkrant, heb ik begrepen.
3: Ja, ik was natuurlijk 15 en een schuchtere teenager en maagd bovendien. En ik wou vooral begrijpen wat zij bedoelde met Coca-Cola seks. En iedereen moet het met iedereen doen. Want vergeet niet, dit was pal na de Summer of Love. Ja, dus dat interesseerde mij natuurlijk voor die schoolkrant.
0: Coca-Cola seks. Yayoi Kusama is 97 jaar oud geworden. Terwijl PSV en Feyenoord inmiddels weten tegen wie ze aan de bak kunnen in de Champions League, moeten Ajax en FC Twente nog proberen zich te plaatsen voor de Conference League. Beiden moeten de nederlaag van vorige week zien weg te poetsen met een mooie overwinning. Verslagen daarover hoor je hier vanaf 8 uur. FC Twente heeft er al een helft op zitten tegen Karabach. Dien van het Laar, hoe gaat het daar?
4: Het gaat redelijk, maar het is niet voldoende. Het staat 0-0, maar Twente moet met 2 goals verschil winnen. Het was er wel dichtbij in de eerste helft, toen Douda Weidman op de lat schoot. Maar dichterbij is Twente eigenlijk niet geweest. Het heeft veel de bal. Karabach laat Twente ook veel de bal hebben. Maar heel veel uitgespeelde kansen creëren de ploeg uit Enschede daar niet mee. En dus moet er in de tweede helft gebeuren wat in de eerste helft nog niet is gebeurd. En dat is Nederlandse doelpunten in Azerbeidzjan. 2 wel te verstaan.
0: Ja, en er wordt ook gehockeyd. Jan-Kees van der Kun, goedenavond. Nederland-België bij de vrouwen. Hoe doen ze het?
5: Nou, Nederland staat 1-0 voor. En de grootste kans van het derde kwart, dat inmiddels al 10 minuten onderweg is, was ook voor Nederland. Luna Fokke stuitte op de Belgische goalie. Maar dan vertel ik eigenlijk maar de helft van het verhaal. De andere helft is dat België het meeste bal heeft. Ook de meeste dreiging in het spel. En dat is echt iets wat we nog niet gezien hebben dit WK. Het is een echte wedstrijd. Het is nog lang niet gespeeld. Ja, Nederland staat 1-0 voor. Maar België geeft zich nog lang niet gewonnen. Ik zie ook bondscoach Ere driftig coachend langs de lijn. Hij kent de Belgische vrouwen maar al te goed. Hij was daar bondscoach. Bijvoorbeeld 4 jaar geleden toen België in de kwartfinales dichtbij een stunt was. Nederland toen net niet uitschakelde. Oranje won in het 4e kwart. Winnend doelpunt van Freke Moes. Het was de 2-1. En zo moet Nederland nu weer vol aan de bak tegen de nummer 3 van de wereld. Niet dat België grote kansen heeft. Maar die gaan ongetwijfeld komen als België zo blijft hockeyen. Want ze doen niet onder voor Nederland. Ja, alleen op het scorebord. Want daar staat nog altijd die 1-0.
0: Van Amstelveen gaan we even wat noordelijker. Vlieland is vandaag into the Great Wide Open, namelijk weer gestart. Het vierdaagse festival in de bossen van het Waddeneiland. Met honderden acts en optredens. Het gaat alle kanten op.

0: En als je nou enthousiast bent geworden, er zijn nog kaartjes.
1: Meer van de Rode Draad?
2: Volg ons op Instagram.
0: Met je buren, vrienden of familieleden een discussie aangaan over belangrijke onderwerpen in het leven. Waar en wanneer kan dat nou nog in alle rust? Het maatschappelijk debat staat onder druk. Dat concludeert de Raad voor het Openbaar Bestuur in een nieuw rapport. Ja, en dan bij reis natuurlijk meteen de vraag wat te doen en wie neemt de verantwoordelijkheid. In de studio zijn hoogleraar filosofie en voormalig politicus Ronald van Raak aangeschoven.
3: Ja,
0: hallo, goedenavond. Oud-journalist en adviseur Gustav Bessems. Ook lid natuurlijk van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Welkom.
4: Hi.
0: Laten we heel even beginnen bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Ook voor de algemene kennis. Wat doet zo'n raad en wat voor rapport is het? Voor wie?
3: Nou, officieel gaat de Raad voor het Openbaar Bestuur over het openbaar bestuur. Hè, ja. Het woord zegt het al. Wij doen onderzoek naar hoe we de democratie, de rechtsstaat kunnen verbeteren. En dat onderzoek doen we voor de Kamer en voor het kabinet. Mm-hmm. Maar nu zijn we gaan kijken naar andere deelnemers aan die democratie. Wat is de rol van ambtenaren? Wat is de rol van wetenschappers? Wat is de rol van journalisten? Welke taken moeten er worden vervuld in een democratie om die democratie goed te kunnen laten functioneren? Mm-hmm. Nou, dat hebben Gustav en ik en de andere leden van de Raad niet allemaal zelf bedacht. We zijn gaan praten met journalisten, ja, met belangenbehartigers van journalisten, met opleiders van journalisten. En we hebben hen eigenlijk gevraagd, in hoeverre zijn jullie nu nog in staat om een publieke ruimte, om een publiek debat te organiseren, omdat dat toch de kern is van onze democratie.
0: Aha, oké, dus die twee dingen hangen enorm met elkaar samen. Maar jullie stellen dus ook dat maatschappelijk debat onder druk staat, toch, Gustav?
4: Ja, dat blijkt. Dus voor een deel hoor je dat vanuit de journalistiek zelf, waar ik zelf natuurlijk ook heel lang in heb gewerkt. Dus in die zin ken ik dat ook wel van binnen, die druk. Je hebt een aantal dingen nodig in dat maatschappelijk debat, bijvoorbeeld iets van een gedeelde werkelijkheid. Hè? Ja. Dus je kunt ontzettend van opvatting verschillen over wat er in die werkelijkheid gebeurt. Maar als je echt in een soort parallel universum zit, hè, wij drie hier bijvoorbeeld, dan wordt het een ontzettend moeilijk
0: gesprek
4: om iets in uit te wisselen. Ja. Nee. Wat er ook bij hoort is dat als je geconfronteerd wordt met een ander inzicht, stel wij verschillen hier van mening, dat elkaar dan niet direct de hersens inslaan omdat we dat onacceptabel vinden en elkaar een vijand vinden. Maar ja, dat je daaraan bent, dat er andere perspectieven zijn, dat je die kunt wegen, dat je een enkele keer misschien ook wel eens van inzicht kunt veranderen. Mm-hmm. Nou, dat zijn een aantal kenmerken die eigenlijk een gezond maatschappelijk debat zou moeten hebben.
0: Juist.
4: En die steeds meer missen. En van oudsher is de journalistiek heel belangrijk geweest in het faciliteren daarvan. Maar je ziet door een aantal ontwikkelingen, en dat is natuurlijk allemaal niet helemaal nieuw, maar wel urgent, dat onder druk is komen te staan. Want die publieke ruimte, die hebben wij eigenlijk uitbesteed voor een heel groot deel. Mm-hmm. Aan een soort machtsconcentratie van buitenlandse techbedrijven. En die hebben niet als voornaamste bezigheid en belang om te zorgen dat wij hier allemaal constructief van gedachten kunnen wisselen. Integendeel eigenlijk.
0: Oké, je haalt Big Tech er meteen bij. Laat het heel even opsplitsen. Want op welke manier faciliteert de journalistiek tot nu toe en misschien de afgelopen jaren en eeuwen dat debat?
4: Nou, bijvoorbeeld door te zorgen dat je in een bepaalde context met die verschillende perspectieven in aanraking komt.
0: Ja.
4: Als je even het voorbeeld neemt van een papieren krant, die heeft een bepaalde signatuur, een bepaalde nestgeur, die kies je ook wel bewust. Maar dat is ook een soort geheel aan berichten, aan stukken, aan opinies.
0: Mag je opinie insturen,
4: je
0: mag ook
4: je brief
0: insturen. En
4: dan kan je eens wat tegenkomen met een heel ander wereldbeeld.
0: Ja.
4: Nou, ik ben zelf bijvoorbeeld een tijdje chef digitaal geweest bij de Volkskrant. In het vorige decennium alweer, maar toch een deel van deze dynamiek speelde toen ook. Nu stuur je alles los eigenlijk de wereld in. Al die stukken die stuur je los de wereld in. Er is niet een soort context of geheel waarin je kunt zeggen van oh, dit is een interessante mix van perspectieven.
0: Maar je hebt toch nog steeds een papieren krant?
4: Zeker. Ja, dat neemt natuurlijk wel heel erg af in hoe mensen dat lezen. En online zie je dat het eigenlijk, als je puur, want dat is ook een ontwikkeling die het onder druk zet, gewoon de economische ontwikkeling. Dus dat we ook echt horen van mensen binnen de journalistiek, is die stress is gewoon hoog. Hè. Lukt het om hoogwaardige verhalen te maken met beperkte middelen? Dat is gewoon een hele grote kwestie.
0: Mm-hmm.
4: Dan is het moeilijk om Ja, voor een breed publiek, laten we zeggen, nog steeds hoogwaardige kwaliteitsjournalistiek te maken. Het loont eigenlijk zakelijk om een niche te kiezen.
0: Ja.
4: En die niche steeds meer te voeren van wat die niche lekker vindt.
0: Kun je een voorbeeld geven in zo'n niche? Wat zien we dan?
4: Nou, ik ga niet een voorbeeld geven van een specifiek medium of zo, wat dat doet. Nee. Maar ik denk dat je allemaal voorbeelden kunt aanwijzen. Van nou, je hebt een bepaalde manier van denken. Progressief of conservatief of links of rechts.
3: Of influencers.
4: En dan zeg je eigenlijk, wij vinden dat al. Hè, dus we zijn al allemaal links. En nu gaan we de hele tijd alleen maar ontzettend linkse
0: manieren kijken. Een beetje echo-kamers dus.
4: Ja, precies. Aha. En dat is vanuit een zakelijk oogpunt eigenlijk een hele goede manier om te overleven als medium.
0: Ja. Maar goed, dan gaan we niet met elkaar kennis maken in elkaars denkwijze.
3: Dan hebben we geen publieke ruimte meer.
0: Juist, oké. Goed, we worden dus steeds we gaan steeds meer mono-consumeren. Eigenlijk qua informatie en nieuws. En dat doen we niet alleen vanuit onszelf, maar dat is ook vanuit de markt. Dus als ik
3: het is eigenlijk, als je daar een beetje met afstand naar kijkt, dan zie je dat een heel belangrijk element van onze democratische rechtsstaat, namelijk de publieke ruimte, de publieke sfeer waar we elkaar ontmoeten, dat die helemaal niet meer publiek is. Het is heel opmerkelijk dat over is gelaten aan die commerciële algoritmes van die Amerikaanse techbedrijven.
0: Ja, dan komen we dus bij Big Tech inderdaad, waar ook de journalistiek opereert. Hè? Want we willen natuurlijk onze artikelen aan de man brengen. Maar ja, dan komen we in een soort fuik dus terecht door die algoritmes.
3: Precies, en dat is ook een van de redenen. Journalisten geven ook aan wat de dilemma's zijn waarmee ze nu te maken hebben. Mm. En dat is het verdienmodel, waar Koestaf het al over had. Dat is dreigementen. Zo'n aantal redenen. Maar eigenlijk de allerbelangrijkste is dat we niet meer over die publieke ruimte gaan. Dat we allemaal, iedereen die journalistiek werk doet, van diezelfde techbedrijven, een handvol, een oligopolie, een aantal techbedrijven afhankelijk is geworden. Mm. En die algoritmes, dat is heel opmerkelijk. Die algoritmes zijn nu zo gemaakt dat je voortdurend bevestigd wordt.
0: Ja.
3: Omdat dat commercieel interessant is. Dat je echokamers creëert. Extreme voorgeschoteld krijgt. Maar diezelfde algoritmes kun je ook zo instellen. Dat je telkens met andere opvattingen, met andere inzichten wordt geconfronteerd. Dat je juist uit je eigen gelijk wordt gehaald. Dat is gewoon technisch even goed mogelijk.
0: Dat is technisch even goed mogelijk, maar niet door de consument. Hoewel.
4: Nee. Het rare is dat het voor heel veel mensen juist voelt als een hele open ruimte. Als heel toegankelijk.
0: Ja.
4: Dus de illusie die gewekt wordt is, ik kan overal bij. Ik kan alles krijgen. En ik kan zelf ook alles posten. Dat laatste is op zich ook waar. Mm. Alleen het zijn anderen die bepalen wat wij wel of niet van elkaar te zien krijgen. En hoe dat gebeurt weten we eigenlijk niet precies. Ja. Maar we zien wel dat het op een hele kwalijke manier gebeurt.
3: Ja, als wij zouden nooit accepteren dat Amerikaanse techbedrijven om commerciële redenen bepalen wat er in de krant komt.
0: Nee.
3: Dat zouden we nooit accepteren.
0: En toch hebben we dat nu wel gaande.
3: En in het overgrote deel, het hele digitale onderdeel van onze publieke sfeer, gebeurt dat nu wel.
4: Juist. Ik wil er wel één ding aan toevoegen, want anders kan het lijken alsof het alleen maar is, kunnen we weer terug naar vroeger, toen alles beter was.
0: Ja.
4: Dat is niet wat we in het stuk schrijven. Het heeft wel degelijk natuurlijk ook hele mooie kanten dat in zekere zin die toegang is gedemocratiseerd.
3: Ja.
4: Wij zeggen ook niet, al die functies in die publieke ruimte, die moeten per se weer door klassieke journalisten worden ingevuld.
0: Nee, want ik hoorde net al het woord influencer vallen. Hoe zien jullie dat?
3: Daar kan ook elke journalist weer van leren. Want ik heb niet zo heel veel ervaring, maar wat ik merk dat jongeren interessant vinden aan influencers, dat is dat je een persoonlijke band krijgt.
0: Ja.
3: Je leert iemand heel goed kennen.
0: Mm-hmm.
3: Iemand neemt je mee in een gemeenschap.
0: Ja.
3: En daar kan misschien de klassieke journalistiek ook van leren. Mensen willen ook weten wie je bent als journalist. En weten waar je staat. Waar je voor staat.
0: Ja. Oké. Dus we zouden van influencers als journalisten kunnen leren om dichter bij het publiek te zijn.
3: Maar die influencers kunnen juist ook weer heel veel leren van de klassieke journalistiek.
4: Ja.
3: Namelijk het verschil tussen mening en feiten. Bronnenkritiek.
0: Nou, dat mag ik hopen van wel.
3: Hoor en wederhoor.
0: Toch? Ja.
3: Ja, maar wij horen ook van opleiders van journalisten dat ook dit soort basiswaarden van de journalistiek toch ook niet meer bij alle journalisten aanwezig.
0: Ja, maar jongens, we moeten toch ook oppassen dat we niet ons groot goed, vrijheid van pers, en dat we de pers, zoals we dat ook behandelen, serieus moet zijn, dat we uit handen gaan geven aan influencers.
4: Nou, misschien
0: toch?
4: Juist wel. Kijk, het is misschien wel een gepasseerd station om te zeggen, de journalistieke functies worden alleen maar door journalisten uitgeoefend. Mm-hmm. Dat is feitelijk al niet meer zo. Mm. Je hebt natuurlijk al een heel ecosysteem van tussenvormen. Hè. Je hebt talkshows waarvan je kan, ja, die wel die functies vervullen, die heel veel mensen informeren, ja, heel veel aan meningsvorming doen, ja, die niet per se een groot etiket op zichzelf zetten. Wij zijn journalist. Mm-hmm. Online heb je heel veel mensen die eigenlijk deze functies vervullen. Dus je kunt zeggen, nou, dat moeten we allemaal vasthouden bij de journalistiek. Hè. Ook ja, een beetje, hoor wel, verontwaardiging ja, bij jou, van we gaan
0: nou,
4: toch
0: ja,
4: niet uit handen geven.
0: Bezorgdheid vooral ook.
4: Nou, die zorgdelen. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, als dat nou zo is, dat er meer spelers bij komen, dan zou je misschien ook kunnen zeggen, dan moeten we een gesprek hebben over dit soort waarden en mores. En dan komt misschien bij die rol ook wel de verantwoordelijkheid om transparant te zijn over je belangen. Om ook het andere perspectief een keer te laten zien. Inderdaad bronkritiek, wederhoor, al die andere zaken. Ja, als je het publiek hebt en de functie vervult, dan hoort daar eigenlijk ook die verantwoordelijkheid bij.
3: Ja, het is ook interessant om dat debat met influencers aan te gaan. Toen wij begonnen, vertelden wij aan journalisten, jullie hebben een belangrijke rol in de democratische rechtsstaat. Jullie zijn onderdeel van de democratische rechtsstaat. Daar werden sommige journalisten al heel kriegelig van. Zeggen, nee, wij controleren de macht.
0: Ja.
3: Maar je bent ook onderdeel van het systeem. Er zijn bepaalde functies die vervuld moeten worden om de democratie te kunnen laten bloeien. En onderdeel daarvan is dus die publieke ruimte.
0: Mm-hmm.
3: En journalisten hebben daar dus altijd heel veel invloed op gehad om dat te doen. Maar als we met influencers spreken, dan vinden die het ook heel interessant om te horen dat zij een belangrijke rol spelen in onze democratische rechtsstaat. En de meeste van hen vinden onze democratische rechtsstaat ook heel belangrijk.
0: Mm-hmm.
3: En dan kun je met hen ook het gesprek hebben over journalistieke waarden als hoor en wederhoor en bron en het verschil tussen feit en mening. En dat je natuurlijk commercieel opereert, maar dat je ook nog een andere taak hebt. Ik merk dat mensen daar ook voor openstaan.
0: Ja. En hoe zien we dat dan, de scheidingslijn tussen iets verkopen, een bepaalde ideologie verkopen, en onafhankelijk verslag doen?
3: Ja, transparant zijn. Gewoon vertellen.
0: Ik verkoop X, maar ik vind ook dat je hier iets over moet weten. Hoe werkt dat?
3: Nou ja, hoe doe je dat in een krant? Hoe doe je dat in een radioprogramma?
0: Ja, dan is het heel duidelijk. Hè? Dit is een advertentie.
4: Ja, precies. Is het altijd heel duidelijk?
0: Ja.
4: Er zijn natuurlijk ook al allerlei mengvormen in geslopen.
0: Oh ja?
4: Van er zijn natuurlijk advertorials. En,
0: maar daar staat ook bij dat het een advertorial is.
4: Precies, ja. Nou, ik heb die gevechten wel eens geleverd binnen de uitgeverij over hoe groot of hoe klein het erbij
0: Die staat heel klein,
4: moet
0: staan. Inderdaad, dat is waar.
4: Nee, dus in die zin is het allemaal in de journalistiek ook niet heilig. En ook van oudsher, ja, zijn het natuurlijk commerciële bedrijven die altijd een balans hebben moeten vinden tussen hoe verdien ik genoeg geld, hoe bereik ik het publiek. Het raakt overigens wel aan ook weer een heel serieus probleem dat ook die advertentiemarkt helemaal is opgeslokt door andere bedrijven. Ja.
0: Laten we het weer even over de tafel hebben. Mm-hmm. Want jullie gaven al aan, social media, algoritmes, big tech spelen daar een belangrijke rol in. Ook om elkaar te ontmoeten. Hè? Eigenlijk die ruimte waar we elkaar ontmoeten. Waar we met verschillende meningen aan de slag kunnen gaan. Hoe gaan we dat aanpakken? Want moeten we Big Tech dan aan banden gaan leggen?
4: Ja.
0: Moeten we regels gaan opleggen wat betreft dat algoritme?
3: Nou ja, die discussies zijn gelukkig ook volop gaande.
0: Mm.
3: Je ziet over de hele wereld, zelfs in de Verenigde Staten, in Australië, in Europa, zie je dat debat wordt gevoerd. Omdat we zijn overvallen. We zijn als het ware overvallen door Big Tech, die onze publieke ruimte hebben ingenomen. En met dit rapport willen we ook een appel doen. Ook laten weten dat niet alleen heel erg vervelend is dat de jongeren verslaafd raken.
0: Mm-hmm.
3: Dat het heel erg vervelend is dat iedereen de hele dag op zijn telefoon zit in het café. Maar dat het nog fundamenteler een bedreiging vormt voor een gezonde democratie.
0: Mm-hmm.
3: En dan komt natuurlijk ook de politiek in beeld. He, wij zeggen niet journalisten fix het.
0: Nee.
3: Nee, wij vragen aan journalisten, wat zijn de problemen die jullie tegenkomen om die publieke ruimte, om daar een gezonde publieke ruimte te maken. Maar uiteindelijk adresseren we dat aan de politiek.
0: Mm-hmm.
3: Aan de Kamer, aan het kabinet. Omdat een publieke ruimte ook een publieke verantwoordelijkheid is.
4: Ja, je ziet eigenlijk dat Europees is er natuurlijk wetgeving gekomen.
0: Ja.
4: Maar die wetgeving is gericht op het ja, afveilen van de allerscherpste randjes. Hè. Die stelt bijvoorbeeld wat eisen die overigens niet worden nagekomen aan transparantie over die algoritme. Dat is toch wat anders dan het hele fundamentele idee. Is het acceptabel dat die hele publieke ruimte in handen is van een heel klein groepje mensen.
0: Mm-hmm.
4: Dat, ja, als je het goed bekijkt, twee motieven lijkt te hebben. Aan de ene kant winstmaximalisatie. En aan die andere kant ook nog eens bij een deel uitgesproken antidemocratische ideeën.
0: Ja, want op welke manier zijn die big tech bedrijven eigenlijk. Welk voordeel trekken zij eruit dat die algoritmes bestaan?
5: Ja, winst.
0: Geld. Winst, hè?
5: Advertenties, aandacht. Mensen verslaafd maken.
0: Juist,
5: mensen de aandacht vasthouden.
4: Dus... En bij een deel overtuiging. Als jij tegen de democratie bent, en dat is er een aantal.
0: Mm-hmm.
6: Dan kom je wel aan bod.
4: Ja, expliciet. Dan helpt dit. Dus dan helpt het natuurlijk om ons tegen elkaar op te zetten.
0: Dan is mijn volgende vraag dan inderdaad automatisch. Van hoe gaan we dit soort bedrijven dan zo ver krijgen dat ze de boel opengooien, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten?
5: Nou, het allereerste stap, denk ik. Ik hoop dat Gustav daarmee eens is. Is dat er openheid moet komen over die algoritmes. Dat zijn nu nog zwarte dozen. Dat zijn geheimen. Dat zijn commerciële geheimen. Dat willen die bedrijven niet vertellen, omdat ze daar enorm rijk van worden.
0: Ja.
5: Maar dat moet openbaar, dat moet open, dat moet publiek worden. Die algoritmes zelf zullen publiek moeten worden.
0: Mm-hmm.
5: Waarom? Niet omdat de politiek over de technologie moet gaan, maar wel omdat de politiek, omdat wij met z'n allen over de publieke ruimte moeten gaan. En daarom heet het rapport ook, pak de publieke ruimte, dat we de publieke ruimte moeten terugpakken.
4: Ja, mensen moeten zich eigenlijk ervan bewust worden dat hen iets is afgepakt.
5: Ja.
4: Dus wat er wel goed in zit bij mensen, en dat is ook heel terecht, is media en publieke ruimte moeten niet zomaar in handen komen van de staat. De staat moet ons niet vertellen wat we willen niet. En dat is ook niet iets wat wij zouden willen bepleiten. Maar waar het eigenlijk om gaat is, je mag niet een machtsconcentratie hebben die dat allemaal in handen heeft. Het is van ons, het is van burgers. Daarom heet het ook de publieke ruimte. Het is ons nu afgepakt en we zouden dat weer terug moeten willen.
0: En hoe gaan wij burgers dat benadrukken dan bij de politiek en bij big tech bedrijven?
5: Nou ja, laten we het op te beginnen eens over hebben. Hè. We hebben nu een onderzoek gedaan in hoeverre kunnen de journalisten nog een goede publieke ruimte organiseren. Nou, journalisten zelf zeggen, daar zien we allerlei dilemma's en problemen.
0: Ja.
5: Dan constateren wij als Raad voor het Openbaar Bestuur dat daarmee de democratische rechtsstaat onder druk staat.
0: Mm-hmm.
5: En dan is vervolgens de politiek aan zet. En nou ja, ik heb een aftrap gedaan. Maak die algoritmes openbaar. Maak die algoritmes publiek.
0: Goed, wij gaan het in de gaten houden. Zo is het rondje weer rond. Dank jullie wel, Gustav Bessems en Ronald van Raak.
5: Dank je wel.
7: NPO Radio 1.
0: Tijd voor het NOS-journaal van 19:30 met Kirsten Klomp.
8: Het dodental van de vloedgolf en de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die niet is opgemerkt. Ze houden er ook rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten heeft versneld. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege het mislukte plan van Infantino om de rechten van het WK te verkopen. Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump, zou een van de grootste aandeelhouders worden. Hij zou de FIFA ruim 4 miljard euro betalen. De UEFA vindt dat bedrag wel erg laag en vermoedt daarom fraude. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden overleefde het niet. De verdachte is opgepakt. Een wethouder Tom de Nooyer van de Gelderse gemeente Oldebroek heeft excuses aangeboden voor een foto die hij deze week deelde. Daarop is hij te zien met een kalasjnikov en een vlag van de pro-Russische regio Transnistrië in Moldavië. De Nooyer was daar op bezoek tijdens een vakantie, maar noemt dat nu onverstandig.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Rijn Baartmans, wat heb je allemaal voor ons?
9: Ja, het is file rijden op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel is de rechterrijstrook dicht. Daarom doe je er 10 minuten langer over.
7: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: De zachte G, zangerige zinnen of een rollende R. We hebben allemaal een accent. Maar toch hebben verschillende accenten een verschillend aanzien. Hoe dat komt, bespreken we zo.
7: De Rode Draad.
0: Nu eerst nog even naar het WK hockey, waar Nederland en België tegenover elkaar staan. Jan-Kees van der Kun, hoe staat het ervoor?
10: Ja, nu durf ik niks meer te zeggen, want dan wordt mijn accent zo ook gefileerd.
6: toch maar eventjes een poging doen. 7 minuten nog in kwart 4. Nog altijd dat ene doelpunt alleen van Frederik Matla kort voor rust. Dus Nederland leidt nog wel met 1-0. Maar het is bloedstollend spannend. Want België heeft dus 1 doelpunt nodig om shootouts af te dwingen. Zijn dus heel dichtbij een stunt. Want dat zou het echt wel zijn als België Nederland op een gelijkspel weet te houden. Laat nog staan, mocht Nederland die shootouts dan verliezen. Zover is het natuurlijk nog lang niet. Maar die WK-finale waar het allemaal om gaat, is nog lang niet binnengehaald. 6,5 minuut nog. Oranje probeert het wel, kreeg wat strafcorners. Maar net toen stond Jibby Jansen niet in het veld. En dus moest het op een andere manier, leverde geen doelpunten op. En nu toch een tegenvaller, een flinke bovendien. Want Pien Dieke wordt naar de kant gestuurd. Een tijdstraf voor haar. De zon scheen een beetje in de kaart die getoond werd door de scheidsrechter. Ik heb zelfs het vermoeden dat het een gele kaart was. Ja, zeker, gele kaart. Niet eens groen. En dus 5 minuten moet Nederland in ondertal verder. En dat is precies koren op de molen van de Belgische vrouwen die nu alles op alles zullen zetten om die gelijkmaker af te dwingen. Het wordt nog heel spannend.
0: Ja, nou, ook een heerlijk accent hoor, Jan Kees. Valt hartstikke
6: mee. Oh, gelukkig.
0: Hey, we gaan ook nog eventjes naar de Conference League. Want FC Twente staat tegenover Karabach. Dien van het Laar, hoe gaat het daar?
10: Ziet er niet goed uit voor Twente. Karabach heeft net gescoord. Staan 1-0 voor. Dat betekent 2-0 over 2 duels. Maakt dat FC Twente met de snelle rekensom nu nog 3 keer moet scoren binnen 30 minuten. Nou, en dat lijkt me echt een immense opgave als je dit duel bekijkt. Want Karabach heeft het allemaal perfect in handen. De touwtjes die trekken ze precies zoals zij dat willen. En zojuist gescoord via Kady Borges na een paas door de as. Waarbij die alleen voor de keeper kwam te staan. Ook nog eens omspeelde en hem rustig binnenschoof. Dat betekent de opgave voor Twente. 3 keer scoren binnen een half uur. Maar gebaseerd op deze wedstrijd lijkt me dat een brug te ver voor Twente. Maar goed, dat gaan we het komende half uur zien.

0: Another hoor je samen met 54 Ultra Talk to You. En ik heb begrepen dat er gescoord is bij de hockeyvrouwen Nederland-België. Jan-Kees van der Kun, hoeveel?
1: Nou, toch niet. Het leek er inderdaad heel erg op. Er werd al gejuicht door de Belgische vrouwen. Maar er werd 5, 6, 7 keer teruggekeken door de videoscheidsrechter. En die heeft er uiteindelijk een streep door gezet. Doelpunt afgekeurd vanwege indirect afhouden. En dus België toch niet op gelijke hoogte. Maar het is een waarschuwing, een flinke wel van België. Nederland is er echt nog lang niet.
2: De rode draad.
0: Accenten dan, want we hebben er allemaal eentje. Maar ze roepen niet dezelfde associaties op. Welke vooroordelen leven er over verschillende accenten? En waarom wordt er anders naar je gekeken wanneer je een randstedelijk, Brabants of Marokkaans accent hebt? Ik ga het allemaal bespreken met Stef Gondelaars, sociolinguist aan de Radboud Universiteit. Stef, welkom. En toch niet? Nee?
3: Mertens.
0: Meritus.
3: Meertens Amsterdam.
0: Oh, Meertens Amsterdam. Okay.
3: Ook leuk, ja.
0: Ook wel leuk, ja. Maar goed dat je me verbetert. Ik moet trouwens ook nog even een kleine mededeling doen. Als je nu zit te luisteren en je denkt, ik wil het hebben. Ik ga het allemaal bespreken met Stef Gondelaars, sociolinguist aan de Radboud Universiteit. Stef, welkom. En toch niet? Nee?
3: Meertens.
0: Meritus.
3: Meertens Amsterdam.
0: Oh, Meertens Amsterdam. Okay.
3: Ook leuk, ja.
0: Ook wel leuk, ja. Maar goed dat je me verbetert. Ik moet trouwens ook nog even een kleine mededeling doen. Als je nu zit te luisteren en je denkt, ik wil meebabbelen, ik heb er een vraag over,

0: Het kind van twee docenten Nederlands. En ik sprak toen ik 5 was op precies dezelfde manier als ik momenteel sprak. Dus ik sprak een beetje netjes naar Belgische normen. Uh-huh. En je kunt je voorstellen hoe populair ik mij maakte in een Midden-Limburgse gemeente met dit accent als
1: niet?
0: Ik puntbroodjes ging kopen. Helemaal niet. Ik werd bekakt en afstandelijk en neerbuigend gevonden. Daar kwam het op neer.
1: Oh ja, dat herken ik wel een beetje. Toen ik in Amsterdam kwam wonen, in de horeca ging werken met mijn Gooise R. Mag ik 2 biertjes?
0: Ik vind je erg prachtig. Maar
1: dat is dus wel een manier waarop je wordt bejegend. Word je daar boos van?
0: Nee. Waar ik een beetje boos van word nog altijd is het feit dat Nederlanders accentdiscriminatie tegen Belgen verpakken als een compliment.
1: Ah.
0: Wat ik typisch te horen krijg is: wat heb jij een mooi taaltje? Let op het verkleinwoord taaltje. Oef. Wat klink jij sappig en mals? Jij zal vast heel aardig zijn. Niet bijzonder, nee, maar dat is, krijg je typisch te horen. Ja.
1: En dat doet wat met je?
0: Nu eigenlijk niet zo heel veel meer. Mm. Maar aanvankelijk, wat je merkt is dat je probeert je accent aan te passen. Wat niet lukt, na 4 seconden hoor je dat ik een Belg ben. Dus,
1: ja. En je kan het toch gewoon op een gegeven moment omarmen. En je denkt, nou ja, het is wat het is.
0: Ik heb het al lang omarmd.
1: Ja.
0: Dus je probeert gewoon andere kwaliteiten te hebben. Waardoor die accentindruk een beetje omgebogen of overstegen worden. Ja.
1: Ja. Maar goed, daar is wel jouw fascinatie voor accenten dus ontstaan. Daar raak je ook iets anders. Vooroordelen dus. Want je zei ook mals en sappig. Ik heb nog nooit zulke woorden gebruikt als ik het had over iemands accent. Wat een aparte benadering. Maar wat zijn dan de vooroordelen?
0: Het hangt er vanaf welk accent je hebt. Mm. En in alle Europese landen ongeveer, dat maakt het zo leuk, heb je eenzelfde structuur van vooroordelen. Als je uit de juiste streek afkomstig bent, en dat is typisch de streek waar standaardtaal ontstaan is, in dit geval de Randstad, dan word je op het algemeen intelligent en competent en hoog opgeleid en rijk gevonden. Elk experiment wat je in dat opzicht doet, krijg je altijd die oordelen. Als je uit regio's komt die wat meer met landbouw te maken hebben, die wat perifeerder zijn, dan gaat het helemaal mis. Dan word je wat dom gevonden, dan word je stug gevonden. In het beste geval, als je Limburger bent, word je naast dom en traag ook als zeer aardig en benaderbaar beschouwd. Als je Groninger bent, doe je helemaal niks goed. Dan word je stug gevonden, dan word je niet verschrikkelijk dom, niet verschrikkelijk slim gevonden. Dus dat zijn de oordelen die je keer op keer terughoudt. Zodra je een experiment doet, je laat stemmen horen aan mensen zonder gezicht erbij, dan krijg je dit soort oordelen.
1: Ja, want je hebt die experimenten gedaan, hè?
0: Ik heb er een 25-tal intussen gedaan.
1: Ja.
0: Met allerlei variaties op de techniek die we gebruiken.
1: Ja.
0: Maar dit vind je stevast terug.
1: Oh, ja. Nou, met het Groningse accent, hebben ze ook het een en ander gebruikt in het tv-programma Erik Scheerder onderzoekt. Daar kregen participanten het volgende fragment te horen. En moesten op basis daarvan de geloofwaardigheid van de nieuwslezer beoordelen. Laten we even luisteren.
2: We zijn allemaal klaar met corona.
3: Met corona is nog niet klaar met ons. Daarom is het belangrijk om per dag niet meer dan 1 bezoeker te ontvangen.
2: Bent u van plan uw verjaardag met een grote groep mensen te vieren? Dan kunt u een online borrel of taartmoment organiseren.
3: Van tevoren kunt u bij uw digitale gasten pakketten laten bezorgen
2: die ze kunnen gebruiken tijdens de viering. Bijvoorbeeld een borrelpakket met hapjes en drankjes.
3: Of een feestpakket met een hoekje toeter en confetti. Zo kunt u zich ook thuis aan de regels houden.
1: Ja, Stef, dit was dan het experiment en daar reageerden mensen dan op. Reageerden mensen echt zoals jij net schetste? Van, oh, dat Gronings accent, daar moet ik niks mee hebben? Of, hoe?
0: Absoluut.
1: Ja?
0: We hebben dat in Haarlem. We hebben het op 2 plekken gedaan, dit experiment. In de Limburgse koeienstal, dat moet je letterlijk nemen. En in een Haarlems herenhuis. Haarlem is de plaats waar volgens Nederlanders het mooist gepraat wordt.
1: Oh.
0: Ik had gevraagd, laat het daar plaatsvinden. En er was een aardige mevrouw die in een museum werkte, die hoorde dit accent. En die zei iets als, nou, hier ga je keihard mee scoren op de camping of zo. Dus die mevrouw wist dat ze opgenomen en uitgezonden zou worden. En dat gaat een aantal zinnen goed en dan komen alle vooroordelen naar boven gewoon. En dan vergeten mensen eigenlijk hun beschaving, ja.
1: Ja, dus mensen zijn dan keihard eigenlijk.
0: Mensen zijn keihard. Het brengt de onderbuik keihard naar boven, ja.
1: En geloven ze een nieuwslezer die met een Gronings accent zou praten dan ook minder?
0: Veel minder. Er is ook onderzoek naar gebeurd. Als je foute accenten hebt, foute accenten, dus ik bedoel, je moet opletten wat je zegt, uiteraard. Fout in de zin van experimenten die in, of accenten die in experimenten fout beoordeeld worden.
1: Precies, want er bestaat niet zoiets als een fout accent natuurlijk.
0: Er is uiteraard niks als een fout accent. Nee. Er zijn bepaalde tongvallen gewoon die minder goed beoordeeld worden. Nee. Dan word je minder betrouwbaar geacht, minder aardig geacht. En is de kans op een gezin.

0: geslaagde date ook kleiner, bijvoorbeeld.
1: Op een geslaagde date?
0: Absoluut.
1: Dus ook zelfs een liefdesleven trek je aan het kortste eind.
0: Stel dat je voordat jij lekker met iemand online zit te chatten, een man die je verder niet kent, nooit gezien hebt. Een van mijn dochters heeft dit ooit meegemaakt. Ik mocht het eigenlijk niet vertellen, maar goed. Dus die chat met een van die lui
1: dit
0: online.
1: Dit mag jij zelf oplossen straks daar.
0: Ja, ga ik straks absoluut oplossen. En die krijgt de meneer in kwestie aan de telefoon. En daar komt een verkeerd accent uit, de West-Vlaams accent. Mm. En het is een heel correcte, politiek correcte dame, maar ze geeft meteen toe van, ja, dit komt niet goed. Je indruk is eigenlijk meteen om zeep, ja.
1: Oh, ja.
0: Zo erg is het eigenlijk, ja.
1: En wat ook opviel in dat hele onderzoek was dat bijvoorbeeld Limburgse deelnemers de nieuwslezer met een Limburgs accent ook niet als geloofwaardig beschouwen. Dat vond ik echt opvallend. Dan denk ik, nou, dan op zijn minst toch je eigen accent vertrouw je toch wel?
0: Dat is eigenlijk het ergste of het meest opvallend resultaat uit ons onderzoek. Als je mensen stukjes standaardtaal laat horen met accenten, dan zijn Groningers en Limburgers het goeddeels eens met de oordelen over hun accent. Kun je je voorstellen? Je vindt wel je dialecten leuk, je echte dialecten. Ja. Maar zodra je een beetje accent hebt, dan vind je die eigenlijk ook fout, net zoals alle andere Nederlanders.
1: Maar zijn ze er dan niet trots op?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Waar komt dat door?
0: Heeft te maken met het feit dat je die accentrelaties of die accentverdelingen eigenlijk heel goed kent. Je weet precies wat prestige heeft in een land, wat sociaal succesvol is en wat niet. Als Limburger weet je heel goed dat je accent je daar niet mee gaat scoren in de Randstad.
1: En dat, dus dat de rest er dus op neerkijkt eigenlijk.
0: Op neerkijkt, ja.
1: Ja. En dat geldt dus ook voor België.
0: Dat geldt absoluut voor België. Ja. Er is een lange geschiedenis die daaraan ten grondslag ligt. En als je wil, vertel ik je die. Omdat die accentoordelen die je in Nederland hebt, in België zijn die eigenlijk op een bepaalde manier vergelijkbaar, maar ook weer niet.
1: Ja.
0: Ik moet terug naar 1585. Mag ik dat?
1: Als je nog heel eventjes dat vasthoudt,
0: dan
1: hou je een beetje van hockey?
0: Ja.
1: Goh, wat heerlijk. Dat komt hartstikke goed uit. Want Nederlandse dames spelen tegen de Belgische dames. Toch, Jan-Kees van der Kunnen, en het is net afgelopen.
2: Het zit er inderdaad net op. En ik heb slecht nieuws vanuit Belgisch perspectief. Nederland heeft die 1-0 voorsprong over de streep getrokken. Zwaar bevochten is het woord dat hierbij past. Nederland dus wel naar de finale. Gaat overmorgen gespeeld worden in het Wagener Stadion. Maar goh, wat hadden ze het zwaar. En goh, wat wordt er straks nu al eigenlijk nog lang nagepraat over die gelijkmaker die België vlak voor tijd gemaakt dacht te hebben, maar die afgekeurd werd onder, nou, als je het vanuit Belgisch perspectief bekijkt, grote dubieuze omstandigheden. Maar goed, doelpunt telt dus niet. Nederland viert feest. Bij België mag ik dat dan toch een beetje op zijn Vlaams zeggen, is de ontgoocheling compleet.
1: De ontgoocheling is oncompleet. Oké, nou, Jan-Kees, dankjewel. Dan ga ik eventjes naar mijn gast hier in de studio. Ja, België heeft toch verloren. Nederlandse dames hebben met 1-0 gewonnen dus. Ja, maar België heeft hard gestreden. Dat dan weer wel.
0: Is dat een troost?
1: Ik weet het niet. Moet jij weten.
0: Laat het zomaar beschouwen, ja, inderdaad.
1: Beschouw het is. Maar terug naar 1800 ergens. Wat zei je?
0: 1585.
1: We hebben het over accenten. Ja. En ik vroeg jou, hoe is dat in België gesteld? Daar zijn ook verschillende accenten. En daarvoor neem je mij de geschiedenis mee.
0: Absoluut.
1: Vertel.
0: Ik moet eerst vertellen dat in België je hebt uiteraard ook regionale accenten.
1: Ja.
0: Maar de beoordeling daarvan is over het algemeen nog negatiever. Hm. Daar kom ik straks op. Even een beetje geschiedenis. Standaardtalen ontstaan in de 16e eeuw. En in Nederland gaat dat prima. 3 eeuwen lang. Er ontwikkelt zich een taal die op de Randstad gebaseerd is. Randstedelijke accent verspreidt zich over heel Nederland, die algemeen geaccepteerd wordt. Iedereen kent dat, iedereen kan dat beoordelen. Je kunt het mooi uitrekken over verschillende soorten situaties en registers. Heel flexibel, mooie standaardtaal, zeer geslaagd. In Vlaanderen krijg je eigenlijk 3 eeuwen Frans als nationale taal. Begin 20e eeuw gaat men terug het Nederlands herinvoeren. En dan kan men kiezen, ga je dat proces van 300 jaar doorlopen of neem je gewoon lekker over wat in Nederland al bestaat?
1: Ja.
0: Dat hebben ze in Vlaanderen gedaan. Via onze nationale omroep, VRT, heette toen nog anders, is men dat Nederlands gaan propageren. En dat is niet helemaal gelukt.
1: Mm.
0: Dus Vlamingen hebben niet echt een standaard Nederlands zoals jullie dat hebben. We hebben wel een soort van Nederlands waar we heel erg naar opkijken.
1: Okay.
0: VRT Nederlands, alleen niemand spreekt dat.
1: En dat is de zogenaamde Vlaamse standaardtaal dus?
0: Dat is de zogenaamde Vlaamse standaardtaal.
1: Laten we heel even luisteren hoe dat klinkt.
3: Vanaf 1 september zal de technische keuring voor auto's grondig worden hervormd. Oudere wagens hoeven dan niet meer elk jaar naar de keuring, maar om de 2 jaar. Ook de verplichte tweedehandskeuring bij aankoop van een Belgische auto of motorfiets verdwijnt.
1: Dus dit is dus die Vlaamse standaardtaal.
0: Dat is Vlaamse standaardtaal. Ja.
1: En dan schrijf je in een opiniestuk in de Standaard... schrijf je over een sterke ideologisering van ons denken over taal.
0: Ja.
1: Wat bedoel je daar dan mee?
0: Dat niemand zo spreekt in Vlaanderen. Iedereen vindt dit fantastisch, dit soort Nederlands. Je hebt een 50-tal mensen die zo spreken. Typisch nieuwslezers en typisch lieden zoals jij. Mensen die geoefend hebben om op de radio te spreken.
1: Ja.
0: Voor de rest spreekt iedereen een taal die een stuk dialectischer is... en die haat iedereen.
1: Ah.
0: Ik heb heel gek zo'n paradox. Iedereen bemint een taal die niemand spreekt in Vlaanderen... en iedereen haat de taal die iedereen spreekt. Snap je dat je een geweldige baan hebt als taalwetenschapper?
1: Oeh.
0: Ja, maar dus regionale accenten kunnen bij ons niet.
1: Nee.
0: Dus in het Nederlands wat gepropageerd werd... is dat hele mooie accentloze Nederlands wat je daarnet hoorde.
1: Aha.
0: En dus je mag als nieuwslezer ook geen accent hebben. Jij mag een beetje klinken... waar je vandaan komt.
1: Mm-hmm.
0: En je hoort ook wel lichte accenten op de NOS-NPO. Niet heel veel.
1: Ja.
0: Op de VRT mag dat niet.
1: Mag dat absoluut niet.
0: We hebben een taalbewaakster die daarvoor zorgt dat je dat niet hebt. Mijn broer, die ook uit Limburg komt, uiteraard, werkt voor de VRT. Werkt voor ons Hilversum 4. Als die wat aparte regionale klanken heeft, krijg je dat te horen achteraf.
1: Oh ja, joh.
0: Dat je dat niet hoort te doen. Dus dat is een verschil tussen Vlaanderen en tussen Nederlands. Jullie zitten heel erg relaxed. Bij ons zit helemaal niet relaxed. Bij ons zit een beetje... verkrant, laten we maar zeggen. Alleen als je dat schrijft in een krant, dan krijg je het hele land over je heen.
1: Waren ze boos?
0: Ontzettend.
1: Wat voor reacties kreeg je?
0: Oh, het feit dat ik... men heeft destijds onlangs even naar Nijmegen gebeld met de vraag... van ontsla die man, want dat hoort niet wat die zegt. Ook vooraanstaande mediamensen uit Vlaanderen zeiden van... dat klopt niet, we moeten onze taal gewoon beschermen. Het feit dat niemand echt zo spreekt maakt niet uit... maar men wil wel dat ideaal op een bepaalde manier beschermen.
1: Een soort fantasie wil men dus eigenlijk beschermen. Ja. Want het bestaat niet... Het is wel een ultieme vorm van zelfhaat, lijkt mij, op deze
0: het
1: manier.
0: Het is een gekke vorm van zelfhaat, is een gekke vorm van paradox. Mm. Je schiet er vooral niks mee op. Mm. Daarom dat ik af en toe die opiniestukken schrijf om een beetje te provoceren.
1: Ja? Jij wil verandering dus.
0: Ik wil verandering, uiteraard.
1: Zou je hetzelfde willen wat we nu gaande hebben bij de Nederlandse publieke omroep, waar we lichte accenten dus horen? Laten we heel even luisteren naar een voorbeeld. Janine Druijs van NOS op 3.
4: Microplastics worden gebruikt als glans- of verdikkingsmiddel of om ervoor te zorgen dat een crème of foundation bij elkaar blijft. Het zijn piepkleine plastic deeltjes van maximaal 5 mm groot. Microvezels, korrels of kleine stukjes die ontstaan als grotere plastic producten, zoals verpakkingen, afbreken.
1: Nou, tientallen jaren geleden zou dit niet zo gangbaar zijn, zeg maar.
0: Het zou niet gangbaar zijn, maar het is toch fijn dat het kan.
1: Te gek.
0: Mevrouw praat gewoon perfect verstaanbaar, klinkt heel prettig.
1: Ja.
0: Heeft een beetje een accent, klinkt wat zuidelijker.
1: En misschien zelfs herkenbaar voor heel veel mensen.
0: Absoluut.
1: Op welke manier gaat deze nieuwe ontwikkeling uiteindelijk onze beoordeling van accenten dan beïnvloeden? Moeten we het meer horen ook?
0: Weet je, wij groeien op in een maatschappij die alsmaar diverser wordt.
1: Juist.
0: En vroeger kon je standaardtaal bewaken in de zin van... je had gewoon niet zo heel veel andere aspecten binnen taal. Wat je nu hebt is, je hebt sociale media, je hebt ongelooflijk veel variatie en identiteit is heel belangrijk geworden.
1: Mm.
0: Snap je? Vroeger kon je neutraal zijn. Ja. Toen wij jong waren kon je neutraal zijn. Nu moet je een identiteit hebben en taal is daar gewoon een hele makkelijke uitdrukker van die identiteit.
1: Ja.
0: Dus toch heerlijk dat je standaard spreekt met een beetje tongval.
1: Heerlijk. Dan heb je ook weer eens wat anders wat je hoort. We gaan ook even naar iets anders luisteren, want het is gescoord bij FC Twente. Dien van het Laar?
5: Twente creëert voor zichzelf toch nog een kansje tegen Karabach. Het staat 1-1. Zojuist de gelijkmaker gescoord door de Kroatiër Marco Piazza. Na een mooie assist van Wout Weghorst. Die een pandklaar met zijn voorhoofd voor de voeten van Piazza neerkopte. Waardoor de Kroaten in één keer kon afdrukken. Dat betekent dat het nu 1-1 staat. En dat Twente nog 1 keer moet scoren. Om nog een verlenging uit het vuur te slepen. Om zo toch nog die groepsfase van de Conference League in zicht te houden. Er is dus nog met nog ruim een kwartier te gaan werk aan de winkel. Maar het is niet uitzichtloos. Want Twente heeft dus zojuist gescoord en maakt daarmee nog een kans. Maar dan moeten ze wel nog eentje scoren.
1: Oké. Ik zit hier in de studio met Stef Grondelaar. Zij is sociolinguist en we hebben het over accenten en juist de schoonheid ervan en de diversiteit ervan. Een jaar geleden voerde je een experiment uit om de beoordeling van het Marokkaanse accent te testen. Laten we even luisteren.
6: Hallo, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Ik zat Ik zat op internet te kijken. Ik ben eigenlijk op zoek naar een huis. En uiteindelijk zag ik die van Dijk Zuid, nummer 92. En ik ben gewoon geïnteresseerd.
7: Ik ga binnenkort op vakantie, dus het is allemaal een beetje lastig. Per. Maar het kan niet maandag of zo. Of,
8: Om 2 uur voor maandag.
1: Stef, leg even uit, wat gebeurt hier?
0: Wij wilden accentvooroordelen testen. We hadden een Marokkaanse acteur en we hadden een heel mooi randstedelijk klinkende acteur. We hebben een aantal situaties gecreëerd. Eentje was van, je bent geïnteresseerd in een huis, je wil een bezichtiging. Dat is eentje. Ja. We waren begonnen eigenlijk met, mijn fiets is op slot, bij mijn sleutel die kwijt, kun je die fiets openmaken? Wel, wat er gebeurde was, de Marokkaan moest bewijzen dat de fiets van hem was. De Gooise jongen, die mocht meteen langskomen, de fiets laten overmaken. Bij de bezichtiging van het huis, de Marokkaanse man werd zo lang mogelijk uitgesteld. Je kon het daarnet horen, de Gooise man mocht de dag daarna meteen komen. Ja. We hadden eigenlijk 2 dagen uitgetrokken voor het experiment. Tegen de middag hadden we al voldoende materiaal. Je schrik je echt rot gewoon. Kijk, wij zijn een tolerant land, of jullie zijn een tolerant land. Jullie zijn een vrij politiek correct land, een flexibel en aangenaam en inclusief land. Maar als je een beetje dieper gaat graven onder al die vormen door, via accenten, dan tref je een beerput en een onderbuik aan die niet leuk is, nee.
1: Nee, dat blijkt dus. Dus dat je zelfs minder kans maakt op een huisbezichtiging, maar ook je fiets gewoon niet van het slot gehaald wordt. Dus niet geloofd wordt. Wat zijn de effecten verder? Want ik heb bijvoorbeeld geleerd thuis om niet met een Antilliaans accent te praten. Echt gewoon zoals ik nu dus spreek. Dat werd echt afgestraft thuis. Is dat het effect wat je dan ook krijgt? Dat mensen ook een andere opvoeding gaan krijgen thuis?
0: Absoluut. Het is precies het effect wat je krijgt. Het feit dat ik geen Limburgs accent had vroeger, het feit dat jij niet Antilliaans mag klinken, het feit dat je in Maastricht instituten hebt om je Limburgse accent af te leren als je in de Randstad gaat werken, dat zijn daar effecten van, ja.
1: Weet je wat de ironie is? Ik heb een tijdje geleden weer een cursus moeten volgen om juist mijn Nederlandse accent af te leren in het papiamento.
0: Schitterend.
1: Word je daar weer om uitgelachen?
0: Zeg, dat is mooi rond dan, hè? Ja.
1: Hey, kunnen we ditzelfde gesprek over 50 jaar nog steeds voeren, denk jij, Stef? Of zijn we dan wat normaler aan het worden met elkaar?
0: In Nederland hoop ik dat we het niet meer kunnen voeren. Nee. In België vrees ik nog wel, ja. Het is een beetje conservatiever bij ons op dat vlak. Standaardtaal werkt anders. Anderzijds, ik hoop dat accenten eigenlijk... kijk, accenten hebben... Het is het beste van twee werelden. Aan de ene kant is het iets wat jouw regionale afkomst toont. Mm-hmm. Tegelijkertijd gaat het heel mooi samen met standaardtaal. Het is gewoon een beetje een inkleuring van iets wat voor de rest perfect standaard is.
1: Ja. Een hele korte vraag, heel kort antwoord hoop ik. Soms passen mensen hun accent ineens aan. Maar gewoon omdat ze dan gaan ze meepraten met degene die een accent heeft volgens hen.
0: Is accommodatie. Het feit dat jij probeert dichter bij iemand te komen. Kijk, als ik nou heel erg Belgisch ga klinken, dan kom ik niet dichter bij jou. Dan creëren wij geen gezamenlijke harmonie om dit te doen. Dan doe ik dus niet.
1: Nee. Dichter bij elkaar komen, dat zou wel mooier zijn. Met allemaal onze eigen accenten. Stef Gondelaars, universitair docent aan de Radboud. Nee, wat was het nou ook alweer?
0: Ik ben eigenlijk senior onderzoeker aan Meertens, maar ik was het wel aan de Radboud daarvoor.
1: Perfect, dankjewel in ieder geval.
9: NPO Radio 1.
10: Dat de vroege mens taal heeft ontwikkeld, hebben we te danken aan de gezamenlijke zorg voor onze kinderen. Dit schrijft evolutiebioloog Madeleine Beekman in haar boek Het ontstaan van taal.
11: Ja, zuster, nee,
10: Eppo van Nispen komt vertellen over onze taalschat Ja, zuster, nee, zuster van Annie M. G. Smit. Komende week is het 60 jaar geleden dat het programma voor het eerst op de buis kwam. Het is de laatste zaterdag van de maand, dus tijd voor onze boekenclub Boek Nu. Thomas Verbocht gaat met 3 leesteraars in gesprek over zijn roman Foto's van Zonnige Dagen.
9: NPO Radio 1.
10: Zaterdag vanaf 11 uur.
9: Wie luistert, weet meer.
12: Ster.
13: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
15: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
16: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
17: Blijf thuis.
16: Dan weet u hoe het echt zit.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
19: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
20: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
21: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
20: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: NPO Radio 1, 8 uur.
22: Natasha Gibbs.
1: Roken, vapen, drinken, het is allemaal slecht voor ons, dat weten we natuurlijk wel. Maar van tijd tot tijd worden we er ook aan herinnerd door overheidscampagnes. Hoe succesvol zijn die eigenlijk? Hoor je van alles over na het NOS Journaal van 8 uur met Kirsten Klomp.
23: Het dodental van de vloedgolven en de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. De aanleiding van de ramp wordt nog onderzocht, maar het lijkt te zijn veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, zegt deze bergwaterdeskundige.
24: Wat we hebben gezien is inderdaad dat aan de noordkant van de Himalaya een heel groot stuk gletsjer is afgebroken, van ongeveer 1 kilometer breed. En dat is in een steile vallei naar beneden gedenderd. En dat heeft onderweg allerlei sedimenten en water meegenomen. En dat is eigenlijk de trigger van deze enorme ramp geweest.
23: Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar hij kwam in beeld via het DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig blijft vastzitten. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
25: En met name het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien al klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht. En dat vormt de basis voor deze zaak.
23: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. Zo moet er op sommige plekken niet alleen schade worden hersteld, maar moeten er ook aanpassingen aan de funderingen worden gedaan. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Dieven hebben vanochtend vliegensvlug een gouden schat uit een Spaans museum gestolen. Ze wisten er vandoor te gaan met prehistorische ringen, armbanden en kommen. Het lijkt erop dat de criminelen gebruik hebben gemaakt van een afleidingsmanoeuvre. Vanochtend ging eerst het alarm in een sportcentrum vlakbij het museum af. Terwijl de politie daar bezig was, ging het alarm in het museum vlakbij Alicante af. Toen de politie daar kwam, waren de dieven al weg. De schat komt uit de bronstijd en weegt zo'n 10 kilo. Het weer. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon en dan een graad of 22.
2: En dan AMB Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
3: Een vrachtauto met pech veroorzaakt een kleine 10 minuten oponthoud op de A58 Eindhoven-Tilburg. De rechterrijstrook is dicht tussen Oorschot en Moergestel.
4: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
12: vakantie!
5: ANWB en gaan.
17: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
28: Leren mediteren? Zen.nl.
29: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
30: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
31: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
32: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
33: NPO Radio 1.

0: Welkom bij het tweede uur van de Rode Draad. Paniek in Arnhem, want er mist iets aan de bussen. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst gaan we nog even naar Ajax, dat in Amsterdam tegenover Sion staat in de play-offs van de Conference League. Vorige week won Ajax. Arman Afsaroglu, er is al gescoord, toch?
1: Ja, Ajax staat wel voor na een doelpunt in de eerste minuut van Jurie Baas op deze mooie, zwoele zomeravond in de Johan Cruijff Arena. Ajax gaat zich plaatsen voor de Conference League. Daar twijfelt niemand aan na die 4-2 zege in Zwitserland vorige week. Maar de start was uitstekend aan de hand van een nieuwe spits die geweldig inviel vorige week. Nu een basisplek heeft. Tolu, de Nigeriaan, die al gelijk belangrijk was bij het creëren van een kans in de eerste 10 seconden. Die werd nog gepakt door de keeper. De hoekschop daarop volgend ging erin. Hij was de bliksemafleider Tolu. En Jurie Baas, die vlak achter hem stond, kon helemaal vrijstaand binnenkoppen. Maar hij bewijst dus al snel zijn waarde. Tolu van bijna 2 meter. Maar de goal ook dus op naam van Jurie Baas. En zo hebben de ruim 50.000 fans, want het zit weer toch bijzonder in de zomer, helemaal vol in de Johan Cruijff Arena, al iets gehad om voor te juichen. Na 6 minuten staat Ajax dus 1-0 voor tegen FC Sion.
0: En we gaan ook nog even naar de FC Twente, want ook daar is gescoord. Dien van het Laar.
2: Door FC Twente, waardoor ze met 2-1 voorstaan en daarmee een verlenging hebben afgedwongen in Baku, Azerbeidzjan tegen FK Karabach. Een 1-0 achterstand omgebogen naar een 2-1 voorsprong, waardoor we nu zometeen nog een half uur gaan doorvoetballen hier. 2 keer een kwartier waarin Twente de overhand heeft. Want ze zijn nadrukkelijk op zoek naar die derde en daarmee beslissende treffer. Waardoor ze alsnog misschien in de groepsfase van de Conference League mogen gaan uitkomen. Voor Ajax is dat al zo goed als zeker. Twente knokt zich heel aardig terug. Maar moet er nog wel eentje maken hier in Azerbeidzjan om daar verzekerd van te zijn. Maar de ommekeer is al een prestatie op zich.

0: Dominique Fike hoor je met Baby Doll. De rode draad. Ja, we weten het inmiddels wel, hè. Roken is slecht, vapen is geen onschuldig alternatief, te veel alcohol is niet gezond en van elke dag fastfood worden we ook niet fitter. En dus probeert de overheid ons al jaren met campagnes op andere gedachten te brengen.
1: Stop eetrammen. Eetrammen zit de gezonde samenleving in de weg.
2: Niks 18 is niet voor niks. Geef geen alcohol aan je kind onder de 18. Zo bescherm je ze voor nu en later.
3: Stoppen met roken is moeilijk.
4: Maar makkelijker als jij dat begrijpt.
0: Ja, maar ondertussen blijft een flinke groep jongvolwassenen roken of vapen. Zitten we nog steeds massaal aan fastfood en drinken we meer dan goed voor ons is. Dus je kunt je afvragen, hebben campagnes eigenlijk wel zin? Ik ga daarover praten met Sophie Boerman van de Wageningen University and Research, hier bij mij aan tafel. Welkom, Sophie.
5: Dank je.
0: Aan de telefoon hebben we Hanneke Hendricks van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedenavond, Hanneke.
5: Goedenavond.
0: Ja, en eventjes voor de duidelijkheid. Jullie onderzoeken dus allebei hoe gedrag of hoe communicatie ons gedrag beïnvloedt. Toch?
5: Klopt.
0: Ja, top. Sophie, ja. Laten we heel eventjes naar de peilingen gaan kijken die we deze week dus hebben gekregen van vergelijkingssite Independer. Daaruit blijkt dat 40% van de 18 tot 29-jarigen rookt of vaped. Ja, wat zegt dat allereerst over de kracht van gezondheidsvoorlichting, Sophie?
5: Nou, het zegt voornamelijk dat één campagne of meerdere campagnes niet zomaar ons gedrag verandert.
0: Nee.
5: En dat er heel veel andere factoren zijn die daar een rol in spelen.
0: Ja, en dat er echt wel een verandering moeten gaan aanbrengen, toch, in de manier waarop we gaan communiceren.
5: Ja, zeker.
0: Hanneke, ander nieuws. In België was daar het nieuws dat de alcoholindustrie zich fel verzet tegen de nieuwe slogan alcohol schaadt de gezondheid. Nou, de industrie die zegt deze boodschap stigmatiseert onze hele sector. En tegelijkertijd zegt de Hoge Gezondheidsraad van België, ieder alcoholgebruik brengt een gezondheidsrisico met zich mee. Nou, dat is wel een strijd, toch?
6: Ja, dat is zeker een strijd. En dat nou, laat ik vooropstellen dat ik het helemaal eens ben met die boodschap. Want inderdaad, wat de Gezondheidsraad aangeeft, dat is ook wat de wetenschappelijk bewijs overduidelijk aantoont. Hè. Dat is zelfs dat ene glas alcohol schade met zich meebrengt. Mm-hmm. Ik denk dat het heel goed is dat die juiste informatie naar buiten komt. Omdat daar heel vaak wat discussie over was. Of één glas alcohol al gezond was of niet. En wat je daarin ziet is die reactie van de alcohollobby is eigenlijk een hele voorspelbare actie. En wat je ook in Nederland vaak ziet. Dus als beleid naar voren komt of er om berichtgeving wat de alcoholindustrie misschien schaadt, dan gaat er daar heel hard op in. En, en in zekere zin is dat een logische reactie, omdat het natuurlijk hun inkomsten kan beperken. Dus je ziet altijd een soort van strijd tussen als de overheid het gezondheidsbelang wil bevorderen versus dan natuurlijk die partijen die daar een belang bij hebben.
0: Ja, maar tegelijkertijd vragen we ons ook af, hè, als we het hebben over communicatie, wie heeft dan de sterkste kaarten in handen, Sophie? Is dat dan de Gezondheidsraad die zegt, ja, maar het is echt in alle gevallen slecht voor je? Of is het dan die alcoholindustrie die zegt, ja, maar je wil ook gewoon gezelligheid en als je het zelf onder controle houdt, dan ben je oké. Het is toch lastig?
5: Het is hartstikke lastig. Kijk, uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon de juiste informatie geven. En dat is dat het ongezond is.
0: Ja.
5: Maar dat is heel moeilijk om mensen daarvan te overtuigen.
0: Dat komt niet
5: en
0: aan.
5: Het is ook gewoon heel leuk en gezellig.
0: Precies, dus het maakt het, diffuus. Laten we even terug de tijd ingaan.
6: Mag ik daar nog heel even op inhaken?
0: Ja, Hanneke, haak vooral in.
6: Ja, op die beste kaarten. Dus ik denk ook dat, nou ja, in zekere zin heeft de alcoholindustrie misschien betere kaarten dan bijvoorbeeld een overheid.
0: Ja.
6: In de zin van miljardenindustrie, geld. Maar de overheid heeft misschien minder geld, maar wel betere kaarten, sterkere kaarten. Want zij kunnen de omgeving bepalen door wet en regelgeving. Dus als de overheid die kaarten durft te spelen, denk ik dat de overheid betere kaarten kan hebben.
0: Ja, maar dan ga je dus verbieden en zo, of wat?
6: Nou, bijvoorbeeld, hangt er vanaf. Je hebt heel veel verschillende opties. Je kunt denken aan prijs, aan marketing verbieden voor alcohol bijvoorbeeld in dit geval. Mm. Aan locatie, verkooppunten. Er zijn heel veel knoppen waar je aan kan draaien als overheid in de omgeving van die alcohol. Want we hebben het dan over campagnes en dat is één manier om gezond gedrag te beïnvloeden. En die kunnen wel degelijk invloed hebben, al kan die invloed soms klein zijn. Maar je hebt anderzijds ook het individu waar je op in kan spelen met mediawijsheidstraining bijvoorbeeld. Maar je hebt ook als overheid die omgeving die jij kan vormgeven om de bevolking te helpen om die verleiding minder tegen te komen.
0: Ja, maar daar moet je wel voorzichtig in zijn, toch? Je wil niet als een soort van betuttelende overheid die de vrijheid van mensen inperkt zijn, toch?
6: Ja, dat wordt wel eens als tegenstrijdig gezegd. Alleen wat je ja, misschien daar minder goed in doorhebt, is dat we eigenlijk al heel erg betutteld en beïnvloed worden. Maar dan door de miljardenindustrie die ons in zekere zin bombarderen met allerlei reclames en boodschappen voor en verleidingen voor ongezond eten. En het is eigenlijk heel lastig als je zegt, de oplossing ligt bij het individu. Die moet het leren weerstaan of die moet wijzer zijn en omgaan met beïnvloeding. Maar ja, hou dat altijd maar vol de hele dag. Terwijl je hele omgeving jou eigenlijk uitlokt om dat eten te eten of dat biertje te drinken. Dus ik denk wel degelijk dat je daar als overheid ook een speler in moet zijn.
0: Ja, maar het kan ook gewoon zijn dat een individu, volwassen persoon zegt, ik wil gewoon lekker vet eten. Ik heb gewoon zin in dat biertje. Kan mij het schelen? Bepaal ik zelf wel.
6: Nou ja, dat kan natuurlijk. Dus in die zin, nou ja, zeker. Dus wat dat betreft. Maar het is wel belangrijk dat die informatie correct is die wordt overgebracht. Juist, en dat je die keus wel overwogen maakt. Ja. En dat is dus wat er nu in België dan eigenlijk een beetje die strijd om is. Van wat is dan eigenlijk de waarheid? En ik denk in dat geval is het wel duidelijk wat de waarheid is. En dan moet dat ook wel overgebracht kunnen worden.
0: Ja, dat het wel eerlijk is inderdaad. Dat we wel weten waar Precies. we aan toe zijn. Kennen jullie deze nog?
7: Wat is die drank? Ik zie toch dat je het niet meer in de hand hebt. Vroeger af en toe een glaasje. En nu zeg je dat je moet overwerken. Ik wil niet meer, Wim. Ik kan niet meer. Wat hebben we samen nou nog?
8: Drank maakt meer kapot dan je lief is. Haal de folder bij postkantoor of bibliotheek.
0: Anneke en Sofie, ik hoor jullie een beetje gniffelen.
6: Ja, mooi toch?
0: Welk gevoel maakt dit bij jou los, Sofie?
5: Nou, dat is duidelijk voor mijn tijd.
0: Dit is voor jouw tijd.
5: Ja. Oh ja, niet die van jou, Janneke.
6: Nou, ik kan me nog wel herinneren, serieus. Ja, 90 toch?
0: Ja. En ik gebruik het nog steeds, hoor. De volgende ochtend drank maakt meer kapot dan je lief is.
5: Ja, dat klopt.
0: Maar het was zo heftig, zo dramatisch. Ja. Maar het kwam misschien wel aan of kwam het niet aan? Weten jullie dat uit onderzoek?
6: Ja, volgens mij was het best een succesvolle campagne.
0: Ja.
6: Die best wel heel lang heeft gedraaid.
0: Ja.
6: En het is ook maar een beetje. Een goede campagne is denk ik een campagne die zijn doel bereikt. Die van tevoren nadenkt van waar ligt het probleem en op welk doel wil ik inspelen. En ik denk in dat geval in de jaren 90, dit speelt best wel in op kennis. Want drank heeft negatieve consequenties. En op dat moment was dat misschien ook wat minder duidelijk. Mm. En ook die negatieve connotatie van drank.
0: Ja.
6: Dat komt er wel heel duidelijk in voor.
0: Ja.
6: En ik denk dat misschien nu is die kennis iets meer aanwezig. Mm. Dus merk je dat campagnes zich ook anders in gaan steken. Dus dat ze bijvoorbeeld eerder inspelen op de sociale norm of op meer gewoontegedrag bijvoorbeeld.
0: Ja, maar toen was het dus best wel een succes. Over succes gesproken, FC Twente heeft ook een succes geboekt, heb ik begrepen. Dien van het Laar?
9: Behoorlijk succes. Het staat inmiddels 3-1 voor FC Twente, waarmee ze toch een behoorlijke ommekeer hebben bewerkstelligd. Door de man waar zo erg naar gekeken wordt in de punt van de aanval. Hij werd de afgelopen weken ongelooflijk bekritiseerd, maar nu neemt hij zijn ploeg bij de hand. Wout Weghorst heeft de 3-1 gescoord in Baku, Azerbeidzjan. Wat er nu voor zorgt dat Twente virtueel gezien in de groepsfase van de Conference League staat. En daar leek het toch heel erg lang niet op. 1-0 achter na een uur. Maar inmiddels 35 minuten verder. 4 minuten onderweg in die verlenging staat Twente met 3-1 voor. Dit zou genoeg zijn om door te gaan. Maar het moet nog wel lang volhouden.
0: Ja. Ik zit hier in de studio met Hanneke Hendricks. Althans, Hanneke Hendricks heb ik aan de lijn. En Sofie Boerman zit hier bij mij aan tafel. En we hebben het dus over overheidscampagnes. En hoe kunnen die beter ingezet worden? Want ze lijken tegenwoordig mensen steeds minder te bereiken. Vroeger ging dat wat makkelijker. We hoorden net, drank maakt meer kapot dan je lief is. Maar toen had jij het, Hanneke, je zegt, toen speelden hele andere problemen eigenlijk een rol. En nu kijken we naar weer een ander landschap, toch?
6: Nou ja, ik denk inderdaad dat enerzijds het doel kan verschuiven. Dus op een gegeven moment kan je denken van oké, we hebben op kennis ingespeeld, maar we moeten ook meer. We willen dat het doorvertaalt naar gedrag. We willen bijvoorbeeld inspelen op gewoontegedrag. Wat met sommige andere campagnes gebeurt, zoals Ik Pas campagne, waarbij ze een alcoholpauze aanmoedigen.
0: Oh ja.
6: En dat vind ik ook wel een voorbeeld van een vrij succesvolle campagne, waarbij ze eigenlijk een maand lang mensen motiveren om dus die pauze te nemen in januari. En daar zit dan een heel interventie zit er omheen. Dus ook lokaal worden allerlei dingen geregeld en mensen komen. Er zijn challenges en zo, dus die is wat meer omvattend dan zo'n simpele massamediale campagne als de drank maar meer kapot dan je lief is. Wat minder zenden, maar wat meer interacteren. En dat werkt vaak ook beter. En dat komt denk ik ook omdat, wat je zegt, het landschap is nu ook veranderd. Dus Dus vroeger had je tv en radio, was het eigenlijk een krant, was het redelijk simpel. Mm-hmm. Maar nu heb je natuurlijk te maken met het online landschap, waar je gewoon zoveel berichten tegenkomt.
0: Ja.
6: En dat is denk ik ook wel een van de redenen, dat als je dan gewoon simpel een campagne de lucht in stuurt. Ja, hè, je kunt misschien die campagne zien, maar daarvoor zag je misschien foto's op Instagram van je vrienden die aan het proosten waren. En daarna zie je misschien een alcoholreclame voor Heineken.
0: Oh, ja.
6: Dus die hele omgeving tezamen beïnvloedt je gedrag. En dan kan het soms moeilijk zijn voor één zo'n bericht om heel veel gedrag te beïnvloeden.
0: Oh, ja. We gaan heel eventjes naar Ajax Sion. Arman Asfaroglu, er is gescoord.
10: Ja, hier ook door Sion, door de grote man daar, Winsley Botelli. Wie kent hem niet? Ik kende hem niet, maar hij maakt wel een doelpunt en een goeie ook. Dus de gelijkmaker na 19 minuten bij Ajax tegen Sion. Overigens geen man of vrouw overboord. Iedereen blijft rustig in de boot zitten. Want Ajax is nog steeds, heeft een comfortabele marge om door te gaan naar de volgende ronde. Overigens wordt het doelpunt wel even gecheckt door de videoscheidsrechter. Ik wil het jullie uitzending niet aandoen. Om daarop te wachten. Dat kan 5 minuten
0: pas
10: duren.
0: Op, hè? En,
10: ja, je kan me gewoon uitzetten. Hè? Je hebt een koppel bij zo voor. Je kan je gewoon opdrukken. Maar voorlopig is het 1-1. Mocht het nou niet doorgaan,
0: ja?
10: dan meld ik me wel.
0: Ja, leuk. We houden je erbij. Is goed.
10: Nee,
0: hoor,
10: het is
0: Arman.
10: 1-1. Het is 1-1. Ja, ik weet het zeker. Het is echt
0: wat goed.
10: Ja,
0: nou, ja, top. Ja. Oké, weten we dat. Terug hier in de studio weer. We hebben het dus over overheidscampagnes. En inderdaad, Hanneke, je legde net uit dat landschap is dus veranderd. We kunnen uit veel meer kiezen. Het is niet alleen maar de krant, radio en televisie. We hebben nu ook social media erbij. En dan moest ik denken aan influencers. Sophie, ik had het er net al over met Ronald van Raak, onder andere over de invloed van influencers en hoe je die in kunt zetten. Influencers verkopen identiteit, toch? Bij hun producten of bij hun boodschap.
5: Ja, dus wat influencers heel invloedrijk maakt, ja, is dat ze heel geloofwaardig zijn en dat het vaak mensen zijn die nou gevolgd worden of waar we naar kijken omdat we ze leuk vinden, omdat we ze stoer vinden, aantrekkelijk vinden.
0: Mm-hmm.
5: En vaak willen we daarom ook zijn zoals ze zijn.
0: Juist.
5: En doen wat ze doen.
0: Ja.
5: En daarmee kunnen ze normen zetten en kunnen ze dus ook laten zien wat zij normaal vinden. En wat we nu veel zien is dat steeds meer influencers laten zien dat ze roken of vapen.
0: Ja.
5: En ook wel alcohol drinken.
0: Ja.
5: En dat normaliseert heel erg. Wat jongeren normaal vinden en ook eigenlijk wel heel aantrekkelijk en cool vinden.
0: Ja.
5: En dat heeft heel veel invloed op wat we. Ja, die sociale media heeft op die zin heel veel invloed op wat we doen.
0: Maar ze zijn toch wel verplicht om bij, als ze reclame maken, bijvoorbeeld voor vape of voor ieder ander dingetje wat ze verkopen, om dan erbij te zetten. Dit is betaald partnerschap, dit is reclame, toch?
5: Ja, dus je mag geen reclame maken voor vape of
0: sigaretten.
5: Okay. Maar ja, als je reclame maakt, moet je dat er zeker bij zetten.
0: Ja.
5: Vanuit mijn eigen onderzoek weet ik dat dat soort labels kunnen helpen om in ieder geval te begrijpen dat iets reclame is.
0: Uh-huh.
5: Maar ook heel veel jongeren scrollen daar overheen en boeit het eigenlijk niet zo heel erg veel.
0: Nee, en je hoeft natuurlijk helemaal geen reclame te maken voor dat vape. Je doet het gewoon en daarmee maak je het dus een soort van norm.
5: Ja,
0: als ik jou goed begrijp.
5: Ja, nou zijn er wel berichten ook dat heel veel influencers door de vape-industrie worden gevraagd om te vapen.
0: Precies, ja.
5: Daar krijgen ze dan een klein beetje geld voor, bijvoorbeeld.
0: Ja, en dan moeten ze het wel vermelden, toch?
5: Maar het is
0: verboden.
5: Dat is een heel grijs gebied, natuurlijk.
0: Ah.
5: Of, nou ja, eigenlijk helemaal geen grijs gebied. Mag gewoon helemaal niet.
0: Het mag gewoon niet.
5: Nee.
0: Zou je het ook andersom kunnen gebruiken? Zou je die influencers ook als overheid kunnen inzetten?
5: Zeker, ja.
0: En dat gebeurt ook, toch?
5: Ja, zeker. Wordt ook wel gebeurd. Dus er zijn steeds meer overheidscampagnes die ook wel influencers inzetten. Ja. Ook in COVID-tijd.
0: Ja. En is het succesvol?
5: Nou, ik denk dat op die manier je wel kan zorgen dat je bepaalde normen zet. Je kan het ook wel inzetten om te informeren. Nou was er wel dit jaar ook een vape-campagne opgezet. Door de Organs. Dat was een aantal Busy en een aantal andere influencers die waren ingezet om een videootje te maken, een liedje te maken. Ik zeg nee tegen vapen. Maar dat ging niet zo viral als dat ze wilden.
0: Dus. Waar ligt dat dan aan, Hanneke, denk jij? Dat dan toch niet werkt?
6: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat er een goede fit is tussen de influencer en de boodschap die je uitdraagt. Mm-hmm. Dus het moet geloofwaardig zijn dat iemand dan inderdaad tegen vapen is of tegen alcohol. En wat wij ook in een onderzoek hebben gedaan naar influencers die voor alcohol reclame maken, maar die ook bijvoorbeeld tegen alcohol zijn of juist voor alcohol alternatieven. Wat we daar zagen is dat de manier waarop de alcoholreclame werd eigenlijk gemaakt door influencers, dat dat eigenlijk heel aantrekkelijk was en heel, ja, heel sociaal en heel emotioneel eigenlijk ingestoken. En als we dan keken naar de berichten van die andere influencers die meer de alternatieven promoten, was het heel informatief. Oh. Een beetje zakelijk.
0: Oh, ja.
6: En dat zag je dan vaak ook terug aan de likes. Er was ook minder likes. En zo. Ja. Dus het is ook belangrijk dat die toon eigenlijk ook een beetje past bij die meer verleidelijke content.
0: Ja.
6: En dat is vaak, ja, dat is ook vaak een beetje de uitdaging.
0: Oké, Sophie, daar valt dus nog wel echt wat te leren door de overheid ook. Misschien in combinatie met reclamebureaus of hoe?
5: Zeker, ja, dat doen ze ook wel, denk ik.
0: Ja, maar dan toch een beetje saai.
5: Ja, nou ja, wat ik zei, die campagne tegen vepen was niet saai. Het was een hartstikke leuk lied.
0: Ja, maar dat vind jij, maar die kinderen niet.
5: Nee. Die vinden dat heel betuttelend. En die vinden dat heel dom natuurlijk.
0: Ja. Dus daar moet je een soort testgroepje op hebben of iets dergelijks.
5: Ja, ik weet niet of ze dat hebben gedaan. Ik vond eerlijk gezegd zelf de video en zo, het zag er heel gelikt uit. En het waren ook echt wel coole influencers. Maar ja,
0: Busy is toch helemaal niet meer voor een leeftijd van 12, 13 jaar.
5: En bovendien is hij helemaal geen geloofwaardige endorser voor niet roken en niet alcohol drinken en dat soort dingen.
0: Nee,
5: en dat is precies wat Hanneke zegt. Je moet wel geloven dat diegene
0: diegene dat altijd al zo heeft gedaan. En niet volgende week woensdag weer op een of andere poster staat voor een lekker alcoholisch drankje.
5: Ja, zeker.
0: Oké. Goed, jullie hadden het al over een beetje de vage regels als het gaat om wat wel en niet mag. Hè, waar misbruik dus wordt gemaakt door bijvoorbeeld influencers te laten vapen. Om dan wel betaald krijgen, maar dat niet vermelden enzovoort. Ik denk, als ik jullie allebei zo goed begrijp, ligt er vooral winst door gewoon accijns te verhogen, reclamebeperkingen, neutrale verpakkingen, dat soort dingen, of niet, Hanneke?
6: Ja, ik ben het er wel mee eens. Ik denk, ik denk wel echt dat er op drie vlakken dus winst is te behalen. Dus ik denk enerzijds dat de mediawijsheidstraining die ook echt wel worden gegeven, dat daar dat ook belangrijk is. Dus met name bij de jonge doelgroep, dat je ze toch probeert te onderwijzen van hoe werkt beïnvloeding online en hoe herken je dat? Hoe werkt het bij influencers? En bij hele jonge tieners is dat nog best wel lastig, want die kunnen reclame dan bijvoorbeeld wel herkennen, maar vinden het dan heel moeilijk om het echt nog te begrijpen. Mm-hmm. Maar toch zit daar wel een stukje voorlichting van die mediawijsheid. Dus dat is echt een beetje het individu. Ik denk anderzijds dus dat die campagnes kunnen helpen als die goed en interactief zijn vormgeven. Maar ik denk dat er veel winst te behalen is als je vanuit de overheid probeert in te grijpen op die omgeving. En dat kan dan excijnses zijn of beschikbaarheid van verkooppunten of een verbod op reclame bijvoorbeeld.
0: Nou, we gaan het zien. Dankjewel in ieder geval. Hanneke Hendricks van de Radboud Universiteit Nijmegen. Uiteraard ook dank aan Sophie Boerman van Wageningen University and Research.

0: Green Ray Bailey met Put Your Records On. 8:30 inmiddels.
1: NPO Radio 1.
0: Het NOS Nieuws met Kirsten Klomp.
2: Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In ruime week tijd zijn er in Kameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Kameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze met 1-0 van België, dankzij een treffer van Frederik Matla. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 18:00 avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: Eeuwenlang was de witte man het middelpunt van onze samenleving. Nu die positie begint te verschuiven, vindt documentairemaker Chen van Binsbergen het tijd om in hun wereld te duiken. Nou, hoe die wereld eruit ziet, bespreken we zometeen. Eerst gaan we nog even naar Arman Afzaroglu. Hoe gaat het met Ajax tegen Sion?
4: Daar staat het nog altijd 1-1 na de gelijkmaker van de Zwitsers. Ajax heeft wel gescoord. Dat was een mooie goal, maar die ging helaas niet door. Jeugdspeler die een plek krijgt, een kans krijgt in de basis. Ouazzaan maakte hem, maar het was inderdaad net voor die goal buitenspel. Eerder in de aanval voor Steven Berghuis. Wel slecht nieuws voor Ajax dat een speler geblesseerd zag afhaken. Jurie de Geer kon niet verder en is vervangen door Mokio. Na 31 minuten is het 1-1 in de voorronde van de Conference League. De play-off bij Ajax Sion.
0: En hoe staat het ervoor bij FC Twente, Dien van het Laar?
5: Het ziet er heel goed uit voor FC Twente. Ze zijn net begonnen aan de tweede helft van de verlenging. Ze staan met 3-1 voor in Azerbeidzjan. En als ze dit nog een kwartier weten vol te houden, dan zijn ze er. De groepsfase van de Conference League. Na een 1-0 achterstand die 78 minuten lang op het bord stond hier in Azerbeidzjan. Binnen 10 minuten omgeturnd naar een 2-1 voorsprong door doelpunten van Piazza en Bruns. En in de verlenging Wout Weghorst met zijn rechtervoet vol de tegenaan tegen het net, waardoor het nu 3-1 staat. Maar nog een kwartier overbruggen. En dat beloven 15 hele spannende minuten te worden. Waarin Twente dus een 3 in voorsprong verdedigt.
3: Tegen draad.
0: Een rode draad in dit programma wordt gevormd door mensen die zich ergens voor of tegen inzetten. Elke dag bellen we met zo iemand. Vandaag gaan we daarvoor naar Arnhem. Busstad bij uitstek. Maar niet alleen met trolleybussen. Ze hebben ook een batterij en gloednieuwe normale bussen rondrijden. Maar er ontbreekt iets aan. Iets essentieels. Waar de partij Arnhem Centraal nu een petitie voor is gestart. Ik heb aan de lijn Bob Roelofs van Arnhem Centraal. Goedenavond, Bob.
6: Goedenavond.
0: Wat is er mis met de nieuwe Arnhemse bussen?
6: Ja, die vlaggetjes ontbreken gewoon en dat kan gewoon niet. Dat is cultuurhistorisch erfgoed, die hoorden gewoon op.
0: Die vlagjes, hoe zien die vlagjes eruit? Sorry.
6: Nou ja, geel-zwart natuurlijk van de Vitesse kleur.
0: Ah,
6: die
0: zo.
6: Zijn ook elke thuiswedstrijd zijn die er.
0: Ja.
6: En dat is ooit al een keer in 2010 gedoe geweest. Nou, toen is het ook teruggekomen. Ja, we hebben in Arnhem in september altijd Airborne-vlag. En daarnaast hebben we gewoon als traditie op de vrijdagavond inmiddels. Bij de eerste divisiewedstrijden, thuiswedstrijden van Vitesse, zijn de gele vlaggetjes gewoon. De geel-zwarte vlaggetjes van Vitesse, dat hoort er gewoon bij in Arnhem.
0: Ja, ja. Wat apart dan? Is dat vergeten? Is dat onwil? Nee. Wat is de oorzaak?
6: Nee, er is een nieuwe concessie verleend aan Transef. En die hebben Chinese bussen. En dan wordt er gezegd dat uniforme stijl moet worden. Dat is natuurlijk onzin. Dat kun je best wel gaan regelen. Je moet gewoon wat maatwerk gaan leveren. En er moeten eventjes wat andere houders gaan komen. Deze Chinese maatschappij heeft het ook in Denemarken gedaan. Het kan best. Er is dus nog geen wil. Dus wij schatten het in als een foutje, misverstand. Vandaar ook onze petitie op arnhemcentraal.info. Er zijn er al bijna 1200 ondertekend. Dus het leeft wel in de stad.
0: Ja, precies. Dat lijkt me gewoon hartstikke simpel op te lossen. Je zei het net trouwens al. Hè? In 2010 is het ook al eens een keer gebeurd.
6: Ja.
0: Dat ze die vlaggetjes vergeten waren of er niet op hadden gezet. Toen had mijn Radio 1-collega Sven Kokkelman een aardige oplossing bedacht.
7: Maar goed, dan neem je zo'n vlaggetje lekker mee in je tas en dan steek je het op en loop je er op straat mee rond als je de bus uitgaat. Wat is dan het probleem?
0: Bob.
6: Dat doen er heel veel supporters.
0: Ja.
6: Er zijn er heel veel vlaggen in de stad. Maar, en zeker ook richting het Gelderdoom. Maar die bussen is ook iets van Arnhem. Ja. En trolley en Vitesse hebben gewoon een gemeenschappelijk verhaal. En dat moet je ook wat dat betreft koesteren.
0: Ja,
6: en
0: ja.
6: We hebben het wel zwaar gehad met Vitesse. Dus dit wil ik graag vasthouden, dit verhaal.
0: Ik snap je wel hoor. Als ik door Amsterdam fiets en ik zie heerlijk die regenboogvlaggetjes bovenop de trams. Ja. Vind ik gewoon stoer. Vind ik gewoon leuk, toch?
6: Ja. Nou, dankjewel. Nou, fijn dat we jouw steun hebben.
0: Ja, mijn steun heb je, maar daar heb je natuurlijk helemaal geen reden aan. Je bent een petitie gestart. Hoeveel mensen hebben al ondertekend, zei je?
6: Nou, we hebben net nog even update gedaan. 1161. En ik verwacht na vanavond, als ik nog je arnhemcentraal.info zeg, dat het boven de 10.000 gaat komen met al jullie luisteraars.
0: Oh ja. Ik zal mijn taal ook. Ik zal even op mijn taal letten. Ik kreeg net al een beetje op mijn kop. Even netjes praten.
6: Ja.
0: Waar kunnen ze tekenen, zei je nou?
6: Arnhemcentraal.info. Dat is de website. En dat is gewoon geen enkel probleem.
0: Nou, hartstikke
6: dankjewel
0: leuk.
6: Voor de aandacht. Want het zijn kleine dingen, maar die maken wel het verschil.
0: Ja, en dan kom ik binnenkort even langs. Kom ik even kijken of die vlaggetjes er leuk op staan. Dat is toch gezellig.
6: Ja. Okay. Dan krijgen wij een mooi plekje voor jou in het stadion.
0: Heerlijk. Bob Roelofs van Arnhem Centraal. Succes ermee. Doei doeg.
3: De Rode Draad.
0: Wie is de witte man? Is hij zich bewust van zijn privileges? En hoe gaat hij om met de kritiek op zijn machtspositie? Bekroond documentairemaker Chen van Winsbergen maakte daarover de serie De Witte Man, die vanaf morgen te zien is.
7: Ik kan geen huis meer krijgen, mijn vriendin kan niet meer veilig over straat, helemaal niks. Willen we stemmen?
8: En dat doen ze hoor. In deze serie, De Witte Man, gaan we kijken naar wie hij is en wat hij er zelf van vindt.
9: Wat doe je zo direct?
8: Oh, nee, dank u meneer. Toch wel witte man, hè? In 3 afleveringen gaan we van de man...
10: Door het hele verhaal feminisme, mannen en vrouwen zijn niet gelijk.
11: Heel relaxed.
8: Naar de witte man...
12: Ik ben ook wel eens voor racist uitgemaakt, omdat ik zeg wat ik denk.
13: Hallo, mijn ex-vriendin die was half Indonesisch.
14: Ik vind het klinkklare nonsens.
8: Naar de extreem witte man.
15: Hoe hyper-emotioneel en ongereguleerd emotioneel die mannen zijn.
16: Misschien was al een tijd dat je trots was als je op een bangalijstje stond.
8: Maar onthoud niet alle mannen, hè?
0: Jen van Binsbergen, welkom. Fijn dat je er bent.
17: Dank je wel dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, we gaan er helemaal in duiken. Ik wil precies van je weten wie die witte man is en waarom je zo geïnteresseerd in de witte man bent. Eerst gaan we naar, wat zeiden we nou? FC Twente? Is dat? Nee, Sion. Sorry hoor, Arman Afsaroglu. Geef me even een update.
4: Ajax Sion en daar is toch een probleem ontstaan voor Ajax. Want er is een achterstand 2-1 voor de Zwitsers. Na toch wel een enorme blunder van Mark Ter Stegen. Doelman, bekroond doelman van Barcelona die naar Amsterdam ging. En de bal nu gewoon loslaat. En ja, er was niets aan de hand. Een voorzet vanaf de rechterkant die nergens naartoe ging. Ja, in zijn handen. Hij liet de bal los en die Botelli kan zijn tweede goal van de avond maken. Ajax speelt bij Vlaag echt wel aardig, maar geeft veel te makkelijk de kansen weg aan Sion. Die hebben al 2 keer gescoord. En zo staan de Zwitsers 10 minuten voor rust. Met 2-1 voor in Amsterdam heeft Ajax nog altijd wel de papier in handen om door te gaan. Want ze hadden die marge van 2. Maar ze moeten nu wel gaan oppassen.
0: Wat een hilariteit. Maar goed, we gaan naar de Witte Man. Want Jen van Wittenbergen, je hebt daar een documentaire over gemaakt. 3 delen, maar liefst toch. En dan ga je iedere keer een stapje verder. Duik je dieper. Het is een beetje een antropologische zoektocht, of niet?
17: Ja, maar ik wil wel benadrukken dat het natuurlijk niet over een man als mens gaat. De Witte Man als mens. Maar voornamelijk over het machtssysteem die witheid en man zijn nog steeds beloond en dominant houdt.
0: Aha, goed dat je het even zegt. Voordat hier de app helemaal volstroomt met allemaal boze mensen. Maar liefst toch. En dan ga je iedere keer een stapje verder. Duik je dieper. Ja. Het is een beetje een antropologische zoektocht, of niet?
17: Ja, maar ik wil wel benadrukken dat het natuurlijk niet over een man als mens gaat. De witte man als mens. Maar voornamelijk over het machtssysteem die witheid en man zijn nog steeds beloond en dominant houdt.
0: Aha, goed dat je het even zegt. Voordat hier de app helemaal volstroomt met allemaal boze mensen natuurlijk. Heb je veel reacties gekregen?
17: Ik heb

0: Dus die heeft bepaald wie mag er meespreken, wie mag er meelachen, wie wordt er getolereerd en wie wordt er geaccepteerd. En dit is natuurlijk een van de weinige keren dat er wordt teruggekeken. Als ik het bijvoorbeeld vergelijk met mijn vorige documentaire, zoals De Afval Chinees. Nou, daar hebben we nota bene parodiereclames gemaakt om het adoptiesprookje te verkopen. Heb ik geanceneerd dat ik mijn Chinese familie heb gevonden. bij de serie, weet je wel, Sexotisch. Hebben we zelfs... ik krijg regelmatig de vraag of mijn kut net zo strak is als mijn ogen. We zijn naar een uroloog gegaan. Dus de methode van deze serie is niet anders dan van andere series. Het enige verschil is dat ik niet mijn camera naar de gemarginaliseerde groep richt, maar naar de norm.
1: Juist, oké. En er zit een beetje een humor-twist in dus ook.
0: Ja, net als bij mijn andere series, Juist.
1: En toch zei je deze week in Trouw, ik krijg buikpijn van die witte mannen.
0: Ja, dat is voor mij altijd een graadmeter van in welk onderwerp wil ik mij vastbijten. Dus bij het adoptiesysteem, dat begon natuurlijk heel persoonlijk.
1: Ja.
0: Ik ben geadopteerd. En wat ik eigenlijk wilde doen was mijn camera naar de norm richten. Ik vergelijk het altijd met... Als de witte man een vis is en de macht waarin die zwemt is water.
1: Mm-hmm.
0: Ja, een vis heeft natuurlijk niet door dat hij in water zwemt.
1: Oh ja, dat is waar ook.
0: Ja. En wat wij eigenlijk hebben gedaan met deze documentaire is een soort van aquarium eromheen gebouwd.
1: Ja.
0: En naar binnen gekeken hoe zeg maar de vis zwemt.
1: Aha. Nou, van zwemmen gaan we heel even naar voetballen. Want ik heb begrepen dat Ajax heeft gescoord. Klopt dat, Arman?
2: Ajax heeft gescoord. De gelijkmaker Davy Klaassen, de aanvoerder, maakte hem op aangeven van Rosa. Gelukkig maar, want anders was het misschien toch gek genoeg een spannende avond geworden voor Ajax. Nu staat het 2-2 en nu is er nog steeds niets aan de hand voor Ajax. Dat dus vlak voor rust gelukkig de gelijkmaker binnenschiet. Prima goal van Klaassen en weer gelijk in de Johan Cruijff Arena.
1: Ik zit hier in de studio met Jen van Winsbergen. Ze heeft een docuserie gemaakt over de witte man als systeem. Hè? Je beschouwt het systeem dus van de witte man. Maar je zegt ook aan het begin van elke uitzending in een soort van bijzin, maar niet alle witte mannen, hè? Waarom? Is dat een disclaimer?
0: Het is natuurlijk een referentie naar wat er vaak wordt gezegd. Niet alle mannen, maar wel altijd een man.
1: Oh.
0: Maar het gaat voornamelijk over het... Ja, het is om te benadrukken dat iedereen wel onderdeel is van het systeem. Dus
1: ja.
0: Ik ook. Ik had het net over de vijver. En zeg maar, ja, weet je wel, de man die zwemt in zijn macht, zeg maar.
1: Uh-huh.
0: Ik ben natuurlijk ook onderdeel van die vijver. Alleen, ik ben geen vis. Ik heb nauwelijks een zwemdiploma en astma.
1: Oh god.
0: Ja.
1: Dus wat doe je dan in die vijver?
0: Nou, ik denk dat van oudsher de man die wit is in zijn machtspositie heeft bepaald voor eigenlijk de rest van de wereld hoe die eruit ziet.
1: Oh ja, en die wil je opnieuw inrichten? Of?
0: Nee, ik ben niet onder de veronderstelling dat ik decennia lang een patriarchaat ga ontmantelen.
1: Nee.
0: Om dan toch weer terug te komen op die vijver. Wat je nu ziet gebeuren is dat er eigenlijk steeds kleine steentjes in die vijver wordt gegooid. Waardoor die voor het eerst dat water voelt.
1: Aha, en ben jij een van de mensen die steentjes aan het gooien is dan? Of hoe moet ik jou dan zien?
0: Het is natuurlijk een dialoog die al decennia lang wordt gevoerd. En ik hoop daar een van de stemmen in te zijn.
1: Aha, nou, het maakt veel los bij mensen. Veel mensen hebben de trailer natuurlijk gezien en er was veel om te doen. Laten we even luisteren.
3: Wel, als ik dit zo zie, dan denk ik, ja, maar dit ben ik niet. En dat zegt ze ook wel aan het eind, niet alle witte mannen.
4: Daar zit een cynisch toontje in.
3: Daar zit een cynisch toontje in.
4: Ja.
3: Dus ik ben heel benieuwd waar dit gaat eindigen. Hoe die documentaire eruit gaat zien.
4: Ja.
3: Ik vind de keuze om het gelijk de witte man, dan gooi je ons allemaal op één hoop. We krijgen allemaal ik ben ook een witte man, jij bent een witte man.
5: Wat ik wel opmerkelijk vind, zouden we ook een documentaire maken over de zwarte man?
3: Ja.
5: En zo praten over de zwarte man?
3: Nee, ik vind het een beetje, misschien, neem een voorschot, maar het klinkt ook een beetje discriminerend.
1: Oké, goed. Jen, ik wil van jou weten waardoor het komt dat dit allemaal zo gevoelig ligt. Denk daar heel even over na. Dan ga ik in de tussentijd nog heel eventjes naar FC Twente. Want daar zit Dien van het Laar. Daar is ook ontwikkeling, toch?
6: Heel veel ontwikkeling. Er heeft zich een geweldige wedstrijd ontwikkeld voor FC Twente. Want het staat inmiddels 4-1 voor de ploeg uit Enschede hier in Azerbeidzjan. En dat betekent dat ze een ruimschoots voorsprong hebben opgebouwd om de groepsfase van de Conference League te gaan halen. Een zeer indrukwekkende zege, want lang 1-0 achter. Het vorige duel ook met 1-0 verloren. Maar in de allerlaatste minuten, waarin het echt moest putten uit de energiereserves, wisten ze toch nog alle benodigde doelpunten te maken. En gaan ze hier met een eclatante zege Azerbeidzjan verlaten. En een ticket voor de Conference League groepsfase. En daar was het allemaal om te doen. Nog 5 minuten overleven. En dan gaat FC Twente Europa in.
1: Spannend. Goed, Jen, de trailer kwam dus net uit. Over de witte man eigenlijk. De documentaire die je hebt gemaakt. Veel mensen een beetje boos. Een beetje geïrriteerd ook.
0: Ja, het viel mij heel erg op dat... Nou ja, kijk, deze documentaire is natuurlijk zichtbaar gemaakt.

0: gemaakt door een Chinese vrouw. Mm-hmm. En er werd overwegend veel gereageerd over, zouden we ook zo'n documentaire over de zwarte man mogen maken?
1: Ja, dat hoorden we net, inderdaad.
0: Ik weet niet zo goed waar die vandaan komt.
1: Nee?
0: Nee, ik vond het in ieder geval heel opvallend. Dat ik in ieder geval niet als maker werd benoemd. En dat mag.
1: Ja.
0: Maar dit laat natuurlijk wel zien dat de witte man van oudsher natuurlijk niet gewend is om bekeken te worden.
1: Oh, dus het was een beetje ongemakkelijk, denk jij?
0: Ik denk dat het wel ongemakkelijk was. Want kijk, als ik dit vergelijk met mijn vorige documentaires, mm-hmm. in principe gebruiken we exact dezelfde methode. Dus en de vorige documentaires die werden best wel goed bekeken en ook wel bekroond.
1: Ja.
0: Dus dan gaat het er niet om wie het zegt of hoe je het zegt, maar wie wat mag zeggen.
1: Ah. Je zit in je documentaire De Witte Man ook letterlijk op een apenrots.
0: Ja.
1: In een dierentuin, voor mijn gevoel, of is dat niet? Heb ik dat zelf erbij ingebeeld?
0: In dit geval, het is natuurlijk een fictiescène, om het uit te beelden.
1: Ja.
0: Kijk, zoals ik het in ieder geval me heel goed kan voorstellen, zo'n witte man, dus als die inderdaad als een vis in het water door zo'n vijver zwemt,
1: mm-hmm.
0: kan ik me best voorstellen dat het opeens gek is dat er ook allemaal mensen bij hem meezwemmen.
1: Ja.
0: Dus waar, oké, ik hoorde het me al zeggen vanaf mijn ivoren toren, maar intersectioneel feminisme, dat gaat natuurlijk niet over een overname, maar dat gaat over gelijkheid.
1: Mm.
0: En ik kan me heel goed voorstellen dat als je alle ruimte hebt gehad, dat dat voelt als inleveren.
1: Aha, en dat komt ook tot uiting in jouw gesprek met de zogenaamde witte Jannen. Want je hebt dus allemaal Jannen gevonden.
0: De meest voorkomende naam in Nederland nog steeds onder de mannen.
1: Oh, ik dacht dat dat Peter was.
0: Nee. Dat is, we hebben hier daadwerkelijk onderzoek naar gedaan.
1: Ja?
0: Maar dat is een modenaam. Dus...
1: Ah, zo. Oké, maar hoe ben je aan al die Jannen gekomen?
0: Er zijn twee redacteuren die echt dag in dag uit mannen hebben gebeld die Jan heet en uitgezet.
1: Ja, ja.
0: En daar is deze groep van overgebleven.
1: En dat is een groep die heel divers is, toch? Ze delen wel allemaal naam en ze zijn allemaal wit.
0: Ja. Kijk, wat ik in ieder geval heel erg interessant vind als maker, is dat ik vind het gemiddelde veel interessanter dan extreme. En als je bijvoorbeeld een panel samenstelt en je hebt bijvoorbeeld iets over, je cast op de FVD, je cast de feminist, je cast de linkse whatever, dan krijg je stereotypes en krijg je ook mannen die zich gaan gedragen als stereotypes.
1: Ah, zo.
0: Op het moment dat je een groep met mensen naast elkaar zet die allemaal Jan heten, hebben ze ook een verbintenis.
1: Ja.
0: Dan krijg je meer grijzere mannen. Dus wat ik in ieder geval hoopte te bereiken, en ik hoop ook dat je dat ziet in de documentaire, is dat je zeg maar mannen ziet die elkaar corrigeren, die ook hun woorden terugnemen, die misschien van gedachten veranderen op beeld.
1: Ja, ja.
0: En dat hoopten we te vangen als makers.
1: Ja, de dynamiek vond ik heel interessant tussen al die Jannen. Dat was leuk om naar te kijken, inderdaad. Ik heb ook zelfs gelachen, had ik niet verwacht. Maar in de eerste aflevering vraag je wel, stel je een serieuze vraag, daar schrok ik wel van, nou, daar gaan we het nu even over hebben. Want je vraagt naar de onveiligheid die vrouwen ervaren op straat.
2: Ik wist ook niet dat het zo erg was. Ik ben ook met veel vrouwen hierover gaan praten. En ik had het idee dat dat het dus ging over incidenten. Dus dat iedere vrouw dit een keer meemaakt. Dat iemand je naroept of weet ik veel wat. Maar ik heb echt vrouwen gesproken die zeggen, het is eigenlijk soms wel gewoon elke keer als ik de deur uitga. Iemand die iets roept of zegt of doet. Of met zijn auto stopt. Noem het allemaal maar op. Dus dat heeft mij heel erg de ogen geopend. Want ik had geen idee. Echt niet.
3: Wat mijn ogen opende was dat als ik aan dezelfde kant van de straat loop als een vrouw, dat al als bedreigend kan worden ervaren. Terwijl ik mezelf helemaal niet als bedreigend zie.
1: Ja, Jen, dit verbaasde jou, zeg jij in de documentaire?
0: Ja, ik schrok hier zelfs een beetje van. Kijk, nogmaals, ik keur dit niet goed, hè. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het lastig is om in te leven hoe racisme voelt. Als je zelf een wit persoon bent of een voornamelijk witte omgeving hebt.
1: Mm-hmm.
0: Maar iedere man heeft toch wel een vrouw in zijn leven.
1: Ah, ja.
0: Dus hoe kan het dan dat zij nooit is gehoord? Deze documentaire vraagt zich heel erg af van, zijn de dingen die we normaal vinden wel normaal?
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik kan heel snel de sleutel in mijn zak vinden als ik over straat loop en er gebeurt mij iets engs.
1: Oh ja, ja.
0: En voor mij is dat normaal. Maar wat deze documentaire zich afvraagt is, moeten wij dit wel normaal vinden?
1: Oh ja, we zijn het normaal gaan vinden.
0: Ja, exact.
1: Ja.
0: En wat ik mij hier heel erg opviel, is dat deze mannen ook na eindeloze acties, want volgens mij zijn de Dolomino's al sinds de jaren 70 bezig over vrouwenonveiligheid s'nachts.
1: Ja, ja.
0: Hoe kan het zijn dat deze mannen dit nog steeds als een incident zien?
1: Oh ja. Laten we daar zo even dieper op ingaan. Even naar een hele leuke man, Arman Afzaroglu. Hoe staat het? Help me eventjes. Ajax Sion.
4: Dat moet je niet tegen mijn ex-vrouw zeggen. Die zou er iets anders van vinden. Gaan zij weg in nu. Het is 3-2 geworden voor Ajax. Waar Tolu een prachtige goal maakt op slag van rust. Hele moeilijke hoek. Hij schiet hem geweldig binnen. En zo gaan de mensen hier met een heel fijn gevoel naar binnen. Want er gebeurde heel veel. Maar Ajax gaat wel met een voorsprong de rust in. 3-2 en het is rust. Dus ik beloof jullie verder met rust te laten.
1: Dankjewel. Kijk, nou, dit zijn van die dingetjes die we natuurlijk op Radio 1 doen. We gaan ook heel even naar Twente, heb ik begrepen. Dien van het Laar?
5: Oh, ze zijn maar wat blij. Ze zijn maar wat blij, want het is afgelopen. En Twente gaat de groepsfase van de Conference League in. Bij Karabach storten ze allemaal op het veld. Teleurgesteld, terneergeslagen over wat er is gebeurd. Want Twente heeft een 1-0 achterstand omgebogen in een 4-1 overwinning. En dat vergoedt de nederlaag van vorige week ook. Dat betekent Europees voetbal in Enschede. De tukkers op de banken. Want in Azerbeidzjan is er ruimschoots gewonnen. 4-1.
1: Mooi. Dan hier in de studio zit ik met Sven van Binsbergen. We hebben het over haar driedelige docuserie De Witte Man. En jij stond net, je sprak net uit dat je toch wel versteld was van het feit dat die Jannen, waar je dan het gesprek mee hebt over onveiligheid op straat, onveiligheid zoals vrouwen dat beleven, dat zij zich daar geen voorstelling van konden maken.
0: Ja, het voelt heel erg alsof de stem van de man toch meer wordt telde, zeg maar. Mm. En wat je nu ziet gebeuren, en daar komt ook in ieder geval het fenomeen van ik kan niks meer zeggen vandaan. In ieder geval in mijn beleving.
1: Ik mag ook niks meer.
0: Ik mag ook niks meer zeggen. Ja. Wat ik daarin hoor is, ik word voor het eerst verantwoordelijk gehouden voor de daden die ik heb. Ja, of heb gedaan, zeg maar, of de woorden die ik uitspreek.
1: Ja, ja.
0: En nogmaals, om terug te komen op die vijver en die vis in het water. Wat je nu ziet gebeuren is niet een vis die droog wordt gelegd, maar kleine steentjes die in het water worden gegooid. Mm. Dus dat het wel een invloed heeft en dat misschien de witte man als vis, als systeem, voor het eerst, zeg maar, voelt dat hij in macht zwemt, in water zwemt.
1: Laten we het even over wit privilege gaan hebben, want daar heb je het ook over. Voordat we dat uitgebreid gaan bespreken, even luisteren naar de uitleg van professor Gloria Wekker hierover.
6: Onverdiende voordelen, dat is een uitdrukking van Peggy McIntosh. Nou, dan noemt ze een lijst op van wel 60 dingen die gewoon in het dagelijks leven zich afspelen. Ik kan de winkel ingaan zonder dat ik gevolgd word door de winkeldetective. Het voordeel van de twijfel krijgen. Terwijl zwarte mensen dat niet krijgen. Hè? Die komen eerder in het verdomhoekje terecht.
1: Nou, Jen, waarom vond je het belangrijk om dat wit privilege te bespreken in je documentaire?
0: Wat ik vaak hoorde in de documentaire is, ik loop niet door de wereld heen als een witte man. Ik loop door de wereld heen als een naam, een reclamemaker, een witte man, een naam,
1: een
0: zeg
1: mens.
0: Maar, een mens.
1: Ja.
0: En ik heb dat privilege niet. Het is een privilege om jezelf als een volledig mens door de wereld te mogen bewegen.
1: Aha.
0: En zolang we, zeg maar, andere mensen nog steeds van kleur zien en ook wat dat met zich meebrengt,
1: ja,
0: moeten we, denk ik, ook de witte mens als kleur benoemen.
1: Ah, zo.
0: En het gaat erom dat hij ook door een bepaalde manier door de wereld loopt. Nogmaals, om terug te komen over die vijver.
1: Mm-hmm.
0: Die vijver is voor hem gemaakt. En om dat te gaan ontmantelen, dus om inderdaad die gelijkheid te krijgen, moeten we ook inzien dat die vijver voor hem is gemaakt.
1: Je vroeg die witte Janne ook waar zij aan denken bij wit privilege. En dit zeiden ze.
7: Ik denk aan mezelf en mijn positie, denk ik, in eerste instantie. En het heeft een negatieve connotatie in mijn hoofd. En daar zit wel, ja, een geprivilegeerd beeld bij dat.
8: Nou, ik vraag me af waarom we tegenwoordig wit worden genoemd en niet meer gewoon blank. En dan eigenlijk, wij zijn altijd blanken geweest en in één keer zijn we wit geworden. En dat is echt neergezet door om de mensen een soort schuldgevoel aan te praten. Want jij bent wit en daarom ben je fout en daarom ben je, hey, flikker eens op, gek, doe eens normaal.
9: Het eerste wat bij mij oproept, witte man, is verantwoording afleggen. Als ik heel intuïtief daarop reageer. Nou, dat zegt denk ik iets over hoe dat dan gebruikt wordt. En dat het toch inderdaad een soort bewustwording creëert van, ja, je positie. En die is toch, hoe je het ook bent of verkeerd, nog steeds geprivilegeerd, denk ik.
8: Nou, ik denk wel, wit privilege. Ik vind het echt de grootste flauwekul die bestaat.
1: Ja, het gaat alle kanten op eigenlijk. Hè? Het is heel genuanceerd.
0: Jazeker. Nee, ja. Ik hoopte ook verschillende mannen, witte mannen, zeg maar, aan het woord te laten. Ja. En ik vind dat als maker heb ik altijd de verantwoordelijkheid om daadwerkelijk de beleving van zo iemand te vragen. Ja. En als je een documentaire maakt over een systeem die witheid en man zijn nog steeds dominant houdt, is je eerste vraag: hoe voelt het nou om zo door de wereld te lopen?
1: Ja. Hoe vond je hun reacties?
0: Ja, gevarieerd. En ook, ik wil benadrukken natuurlijk, de witte man is geen scheldwoord. Het is een positie. En het interessante vind ik natuurlijk wat het met zich meebrengt en hoe we dat kunnen gaan ontmantelen. Ja. En hoe we dat kunnen gaan bekijken en voornamelijk bespreken. Want ik heb nu het gevoel dat er voor het eerst echt een dialoog aan de gang is.
1: Ja, want zij zien dat wel. Dat wit en man zijn, hè, de witte mans. Ik hoorde een aantal zeggen van, nou, ik ben het hier helemaal niet mee eens. Ik wil gewoon blank genoemd worden. Of mens.
0: Ja, dat mogen zij vinden. Alleen, ik vind dat je alles mag zeggen. Maar ik mag ook, inmiddels zeg maar, tegenwoordig mogen mensen die eruit zien zoals ik ook alles iets op terug vinden, zeggen.
1: Mm. Was er uiteindelijk een dialoog voor je gevoel?
0: Ik hoop het wel. En ik hoop dat ik dat ook heb kunnen laten zien in deze documentaire.
1: Ja, ja. Wat je ook in de documentaire bespreekt, is de manosfeer en extreem rechts. Hè? Wat zeggen deze fenomenen over de witte man als systeem?
0: Als documentairemaker ben ik altijd geïnteresseerd in het stille midden. Dus in de gemiddelde. Dus dat zag je ook bij de Afval-Chinees. In seizoen 1 hebben we het heel lichtelijk aangestipt dat er wel, zeg maar, over seksueel misbruik werd gesproken in adoptiegezinnen.
1: Mm-hmm.
0: Maar pas op het moment dat wij, zeg maar, 36 meldingen op 5 dagen kregen, werd het voor mij een systeem.
1: Ja.
0: En daarom hebben wij er toen pas een aflevering aan gewijd.
1: Ah.
0: Hetzelfde geldt voor eigenlijk de normalisatie van extreem gedachtegoed. Wij zijn het begonnen met draaien, volgens mij zomer voor jaar. Toen had je natuurlijk de gruwelijke moord op Lisa.
1: Ja.
0: Maar had je ook bijvoorbeeld dat de Mali, het Mali-veld in de fik werd gezet. De opkomst van inderdaad de manosfeer. En dan heb ik het niet, zeg maar, over de Andrew Tate. Nee, dan heb ik het over een Johan Derksen die eigenlijk in Vandaag Insight, een ontzettend groot programma, zegt van: ik heb een vrouw met een kaars verkracht.
1: Mm.
0: En René van der Grijp lacht erom. En dat was het dan. Dat is de normalisatie van extreem gedachtegoed.
1: Hmm.
0: En daarom waren wij eigenlijk als makers gedwongen om hier een aflevering over te maken.
1: Ja, maar heeft de witte man het moeilijk?
0: Ik kan me heel goed voorstellen dat
1: dat wordt in de manosfeer onder andere beweerd, maar dat wordt ook beweerd door die extreemrechtse mensen.
0: Ik kan mij heel goed voorstellen dat als jij in zo'n vijver alle ruimte hebt gehad om te zwemmen, dat het gek is dat er iemand met je meezwemt en die ook er eigenlijk opeist om mee te zwemmen.
1: Het is irritant.
0: Ik kan me voorstellen dat het in ieder geval een gevoel geeft, dat je, als je dat niet gewend bent. Maar ik als Chinese vrouw, ik pas me al mijn hele leven aan zijn wereld aan.
1: Ja, ja.
0: Een voorbeeld hiervan is, kijk, mensen hebben een idee van hoe een televisieregisseur eruit ziet.
1: Uh-huh.
0: Als ik op mijn set sta, ook vrouwen, ook mannen, dan wordt vaak mijn witte cameraman aangesproken.
1: Ah.
0: Gelukkig verwijst hij altijd door naar mij voor regievragen. Maar het laat wel wat zien.
1: Absoluut. En je laat wat zien in deze driedelige documentaire serie. Jen van Binsbergen, dank je wel voor dit gesprek, voor deze inkijk. De driedelige documentaire serie De Witte Man van Omroep Zwart is dus vanaf vrijdagavond te zien om 9:15 op NPO 3 en via NPO Start. Zometeen, dit was de Rode Draad. Zometeen hoor je langs de lijn en omstreken met Guido van Dijk en Edwin Cornelissen. Wij zijn er morgen weer om 2:00 'smiddags. Tot dan.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, journaalpresentator Afke Boven schreef het boek Als de laatste boot vertrokken is, over al het moois van de Waddeneilanden en de eilanders, waartoe ze zichzelf ook rekent.
2: Gewoon één grote vrijheid, van jongs af aan, ga maar op je fiets, je kunt toch geen kant op.
0: En journalist Pieter Klok over zijn rol als hoofdredacteur van de Volkskrant en het belang dat een krant nog altijd heeft.
3: Onderschat die krant niet. Ik denk ook echt dat we niet zonder kunnen.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: NPO Radio 1, 9 uur.
5: Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
6: Goedenavond. Na FC Twente kan ook Ajax een plek in de Conference League veiligstellen. De ruststand tegen FC Sion is 3-2. En vanaf de Diamond League in Zürich volgen we de races van Nadine Visser, Stefan Nillissen en Femke Broedersbol. Allemaal te horen natuurlijk in Langs de Lijnen Omstreken. Maar nu eerst het NOS Journaal. Met Kirsten Klomp.
7: Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers. En er is veel geld nodig, zegt de hulporganisatie.
8: Ja, we schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Het gaat hier natuurlijk, we hebben allemaal die verschrikkelijke beelden gezien van die vloedgolf aan water die over mensen heen is gekomen, over huizen heen. En er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis voor hun onderdak, hun voedsel en ook de medische zorg. Dus ja, dit is geen kwestie van dagen, dit is echt een kwestie van weken en misschien zelfs maanden.
7: Ook in Tibet vielen doden, maar de Chinese autoriteiten zijn terughoudend met het geven van cijfers. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. Zo moet er op sommige plekken niet alleen de schade worden hersteld, maar moeten er ook aanpassingen aan de funderingen worden gedaan. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. In ruim een week tijd zijn er in Kameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Kameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. FC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg in de play-offs Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. En daarmee poetsten ze de achterstand van de 0-1 thuisnederlaag weg. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente nog 3 keer te scoren, mede dankzij Wout Weghorst en Younes Taha. FC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdagavond. Argentinië of Australië wordt dan de tegenstander. Het weer. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over het land. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon en dan een graad of 22.
9: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
10: Hier, moet je opletten.
9: Chocomel?
11: Sloopmelk.
9: Mona?
11: Ja, ook sloopmelk.
9: Milner?
11: Sloopmelk.
9: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
11: Sloopmelk.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
17: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
18: Doen, het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
19: Wie was je aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
19: Hit it!
21: Voor die 2

0: 18 plus. NPO Radio 1. EO NOS.
1: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
2: Goedenavond. Ajax is tegen FC Sion hard op weg naar het hoofdtoernooi van de Conference League. Arman Afsaroglu.
3: Er gebeurt veel in deze wedstrijd. Die is begonnen net aan de tweede helft. 5 goals voor rust, 2 voor Sion, 3 voor Ajax. En dus staat het 3-2 in de Johan Cruijff Arena in de 48e minuut.
4: En Nederlandse toppers in actie bij de Diamond League in Zürich. Leon Haan.
5: Ja, het zijn zeer goede weersomstandigheden in Zürich. En dat belooft wat voor Nadine Visser. Over ongeveer een kwartier op de 100 meter horde de Europese kampioenen. Europees kampioen Stefan Nillissen op de 1500 meter. In een absoluut topveld tegen onder andere voormalig Olympisch kampioen Jacob Ingebrigtsen. En natuurlijk Femke Broedersbol om 21:41 op de 800 meter. Tegen de Zwitserse topfavoriete Audrey Werro.
2: Alle tijden genoteerd. Verder is FC Twente met een Houdini-achtige ontsnapping alsnog door in de Conference League ten koste van Karabach.
4: En we horen waarom het G-voetbal voortaan Voetbal Plus wordt genoemd.
2: Maar eerst maar eens over FC Twente, want het heeft zich op knappe wijze geplaatst voor de competitiefase van de Conference League na de 1-0 nederlaag van vorige week. En een achterstand in Baku leek het een lastig verhaal te gaan worden, maar Twente draaide het helemaal om en won na verlenging met 4-1 van Karabach. Commentator Dien van het Laaja volgde die wedstrijd. Waar zat het kantelpunt?
6: Dat zat hem in de 78e minuut, toen Marco Piazza de 1-1 scoorde op aangeven van Wout Weghorst. Erg knappe assist, waarbij Weghorst eigenlijk dacht van nou, die kan ik wel direct op goal koppen, maar toch Piazza nog in zijn ooghoek zag. En daar dus voor klaarlegde, hij hem volleerde en de gelijkmaker binnenwerkte. En daarna zag je echt bij iedereen, bij Twente, elkaar in de ogen kijken en ontstond er een soort van vuurtje, waardoor je dacht van ja, gewoon van bank nu het komende kwartier. Dan heb je nog maar 1 goal nodig voor de verlenging. En die viel met geluk in de 92e minuut door Max Bruns. En daarna had je echt aan alles het gevoel, het is nu erop en erover. En dat was binnen 4 minuten in de verlenging, was dat ook zo met Wout Weghorst.
2: En dat had je in het begin van die wedstrijd met die achterstand niet dat gevoel.
6: Oh nee, echt. Ik heb echt 75 minuten naar een saaie, doelloze pot zitten kijken door die speelstijl van Karabach, die me achterover bleven hangen en gewoon liepen te loeren op dat ene kansje. En die kregen ze ook, waardoor ze nog op voorsprong kwamen. Zelfde doelpunt te maken als vorige week, op identieke wijze. Maar het is heel knap van FC Twente dat ze dan toch op een vrij stoïcijnse manier dit dan toch nog weten te klaren.
2: Ja, knap van Twente. En dan moeten we met name Wout Weghorst natuurlijk eventjes noemen. De man daar wel altijd wel wat om te doen is, vaak kritiek. Maar nu, een assist, een doelpunt. Dus hij heeft ze gewoon wel gehaald.
6: Ja, ook echt op cruciale momenten. Want die gelijkmaker, die is echt op zijn konto te schrijven. Want 9 van de 10 spitsen, die hadden hem direct op doel gekopt. Hij zag Piazza dus nog staan. En met die 3-1, waardoor FC Twente dus virtueel voor het eerst in de groepsfase van de Conference League terecht kwam, was het ook echt een persing van zijn grote teen om nog die schoen tegen die bal aan te zetten. Precies op zijn Weghorst. En daarna viert hij het met zijn vinger naar de hemel om de Hoge Heer te bedanken. Krijgt hij ook tranen in zijn ogen en begint hij bijna uit te huilen op de schouders van zijn medespelers. Het was echt weer de grote Weghorst-show. Daarna heeft hij nog een tegenstander een tweede gele kaart aangesmeerd, waardoor hij er met rood vanaf moest. Die blijft hij dan ook als een dolle stier aankijken van wegwezen hier. Dit is mijn terrein en hier komt niemand meer tussen.
2: Ja,
6: hij heeft wel onbedoeld. Misschien ook wel bedoeld. Echt wel weer alle camera standpunten en headlines op zich afgeschreven.
2: Goed, FC Twente dus door naar het hoofdtoernooi van de Conference League. Na die miraculeuze act tegen Karabach. Dankjewel, Dien.
4: En Arman Afsaroglu volgt Ajax.
3: 4-2, de tweede van Tolu Arokadare. Deze spits heeft alles in zich om een cultspits te worden hier in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Hij kreeg een kans vandaag vanaf het begin en binnen 10 seconden zorgt hij al voor een kans van Brandt die de keeper pakt. Daarna een hoekschop, is hij de bliksemafleider waarop Baas kan scoren. Op slag van rust maakt hij zijn eerste goal en nu Paul na rust maakt hij zijn tweede goal. Want dit is toch, hij is niet alleen groot en sterk, hij kan ook echt lekker een bal vasthouden. Hij kan zorgen dat anderen kunnen voortbewegen met hem als kapstok in het combinatiespel. Ik vind het gewoon een hele goede speler. Wat ik tot nu toe van hem zie. Prima aanval van Ajax via de jonge Ouazzane. Die een kans krijgt links voorin. Gods is vertrokken, dat weten we. En die linkerkant voorin is nog een beetje vacature. De loopactie van Tolu is goed. Het is echt een goede spitsengoal van Tolu. Ajax pikt hem op bij Wolverhampton Wanderers. Eigenlijk een beetje gehaald als pinch hitter. Spits 2, 3. Maar hij, als hij zo doorgaat, wordt hij spits nummer 1. En is hij dat eigenlijk al? Want deze maakt hij ook weer prima af. Die vorige goal was nog moeilijker. Hele lastige hoek. Maar hij knalde hem geweldig binnen. En dat kan hij dus ook. En deze jongen gaat er niet meer uit. Deze Tolu Arokadare. In een merkwaardige wedstrijd. Ja, ik word betaald om te vertellen wat er nou eigenlijk gebeurt. Om het een beetje te duiden. Om het te schetsen. Maar ik heb eigenlijk geen idee wat er gebeurt. Want af en toe denk ik Ajax speelt heel goed. En ik zie hele leuke dingen. En hele mooie dingen. En je knippert met je ogen. En ze hebben weer een doelpunt tegen. Het is nu over twee wedstrijden 8-4 bij Ajax-Sion. 4-2 was de einduitslag in Zwitserland in het voordeel van Ajax. 4-2 staat het nu in Amsterdam. Ze krijgen de goals veel te makkelijk tegen. Maar er zit echt veel potentie in dit elftal. Dat zie je ook wel met spelers die echt wel goed kunnen voetballen. Dan kijk je met name naar Brandt. Maar ook naar die jonge Ouazzane die nog te jong en te fragiel is. Maar geweldige dingen al heeft laten zien. En dus zo'n spits als Tolu. Ze hebben de ervaring met Klaas en Berghuis. Berghuis inmiddels gewisseld heeft in de eerste helft zeker aardig gespeeld. Wat ze eigenlijk alleen echt mis is een nummer 6. Zeker nu Yuri Regeer geblesseerd afhaakt in de eerste helft. Nadat hij dramatisch was begonnen aan de wedstrijd. Daar speelt nu Mokkio. 53 minuten gespeeld in Amsterdam. 4-2. Net als vorige week bij Ajax Sion.
4: Ja, en dan hopen dat er nog een paar doelpunten vallen verder deze uitzending. We gaan het hebben over G-voetbal. Sinds de jaren 80 hebben we in Nederland een competitie met die naam. Bedoeld voor voetballers met een beperking of specifieke uitdaging. Maar die naam gaat verdwijnen, want G-voetbal wordt voetbal plus. Robin Jansen, goedenavond van de KNVB.
7: Goedenavond.
4: Jij bent een van de bedenkers van dit plan, hè? Waarom voldeed die naam G-voetbal niet meer?
7: Dit is wel iets wat al langer speelt eigenlijk. Als in, we horen die geluiden al vaker. Dat niet iedereen zich meer thuis voelt bij die naam, bij de naam G-voetbal. Nou, 6 jaar geleden hebben wij bijvoorbeeld een vragenlijst uitgezet. En toen kwam er een kleine meerderheid uit die aangaf van die de naam nog wel passend vond. En onlangs hebben we dat weer gedaan. En toen gaf de meerderheid aan dat er toch wel sprake was van een verandering in naam die gewenst was. Dus vandaar. Ja, dat is een van de redenen.
2: Want ja, ik denk altijd G-voetbal, dan staat die G voor gehandicapten. Maar is dat zo?
7: Ja, klopt. Nee, dat is niet zo. Nou, ik denk als je het aan 9 van de 10 mensen vraagt die dat antwoord zouden geven, maar dat is niet zo. Want in de jaren 80 of een tijdje terug eigenlijk, toen gebruikten we nog de aanduiding A-junioren tot en met F-pupillen. Nou, dan zijn we sinds 2016 hebben we dat aangepast. Ja. Maar destijds hebben we toen in de jaren 80 eigenlijk na de F kwam de G. En dat is eigenlijk de reden dat het toen G-voetbal is gaan heten.
4: Oké, Robin. Blijf even hangen, want we gaan naar de arena. Arman Afsaroglu.
3: Weer een goal. Weer is hij voor Ajax. 5-2. Goed werk van de linksback Caio Henrique. Die er vandoor glipt aan de linkerkant. Sion lijkt het ook wel echt te hebben opgegeven. Het gaat nu wel heel makkelijk voor Ajax. Het is een prima driehoekje en hij loopt er dwars doorheen. Maar ze grijpen ook totaal niet in, de Zwitsers. En Caio Henrique legt de bal prima breed. Invaller Oliver Edwardsen schuift de 5e goal binnen. Het is 5-2 bij Ajax Sion. En als er nog iemand was die twijfelde, dan hoeft dat nu niet meer. Ajax gaat echt als 6e Nederlandse team naar een Europees hoofdtoernooi. In dit geval de Conference League.
2: Praten wij verder met de Robin Jansen van de KNVB over dus die benaming G-voetbal. Je zei al, het stond dus niet voor gehandicapte voetbal, maar het had te maken met die elftallen, hè, van A tot en met F en dan kwam G. Maar misschien dat een hoop mensen dat toch wel dachten, is dat ook een van de redenen geweest om van die titel af te gaan?
7: Ja, absoluut. Dat is een van de redenen ook geweest. Want niet iedereen, ja, wat ik al zei, die voelt zich daar prettig bij. Dus vandaar dat het ook tijd was daarom voor een nieuwe naam. En een naam die eigenlijk veel beter aansluit bij de tijd van nu. En die vooral eigenlijk wil meegeven wat er wel kan en niet wil aanduiden wat er niet kan.
4: Ja, hey, wat voor voetballers vind je in een voetbal plus team?
7: Ja, dat loopt echt super erg uiteen. Maar we zien in 75% van de teams dat we spelers zien met een verstandelijke beperking, motorische beperking, ADHD of autisme. Maar het is nog veel diverser, want we zien ook spelers met een gedragsmatige uitdaging of een psychiatrische uitdaging terug. Dus dat is eigenlijk van alles wat we tegenwoordig zien.
4: Ja, Robin, ik ben nog wel benieuwd van om hoe groot de competitie gaat dit. Hoeveel teams zijn dit?
7: Nou, we hebben op dit moment 5000 spelers. Okay. 300 verenigingen die bieden dit aan. Dat is 1 op de 10 verenigingen.
4: Oh, dat is best fors dus.
7: Ja, dat is best wel goed. Zeker als je dat vergelijkt met andere landen.
4: Ja. En zijn er nog andere namen de revue passeerd, behalve Voetbal Plus? Of was dit hem?
7: Nou, er zijn wel meerdere namen inderdaad die gebruikt worden. Dus dat was ook een van de redenen dat het is aangepast. Dus je ziet andere verenigingen die gewoon andere namen gebruiken in plaats van G-voetbal. Maar ja, dit is hem geworden. En we wilden zo min mogelijk afwijken van het woord voetbal. Want dat is wat ons verbindt. En de plus staat voor wat erbij komt. En dat kan dan net zijn extra aanpassingen in regels of in begeleiding.
4: Nou, helemaal duidelijk. Dus G-voetbal bestaat niet meer. Het is Voetbal Plus. Dankjewel, Robin Jansen van de KNVB.
2: De comfortabele voorsprong voor Ajax. Maar wil Ajax nog meer, Arman?
3: Ja, ze spelen al de hele wedstrijd best wel aanstekelijk. En ze hebben er zin in. En ze maken er af en toe best wel een aardige wedstrijd van. 5-2, dan heb je genoeg reden om tevreden te zijn. Maar ze zullen toch ook gaan kijken naar die tegengoals. Die komen al het hele seizoen toch net wat te makkelijk tot stand. Met name in Europa. Want in die drie voorrondes die ze speelden tegen, ik heb het even moeten opzoeken hoor, Vojvodina, Shelbourne en Sion. Ik denk dat we ze niet heel vaak zijn tegengekomen in het verleden. Ja, hebben ze te veel goals geïncasseerd. Dat blijft wel een zorgenpuntje. Aan de andere kant zie ik ook heel veel goede dingen bij dit Ajax. We gaan zien of ze dat in de eredivisie kunnen doorzetten. Ze waren afgelopen weekend vrij om zich optimaal voor te bereiden op dit duel. En dan komend weekend uit bij Telstar moeten ze gaan kijken of ze daar ook dit voetbal op de mat kunnen leggen. Sion legt ze op dit moment ook weinig in de weg, moet ik zeggen. Ze kunnen lekker doorvoetballen, doorcombineren. Maar het ziet er best wel aardig uit. Met name dus die Tolu, die valt op. Dat deed hij al bij zijn vorige invalbeurten. Bijvoorbeeld in Zwolle in de eredivisie. Maar we zagen hem ook vorige week geweldig invallen in die uitwedstrijd in Zwitserland. Waarbij hij eigenlijk ervoor zorgde dat Ajax daar won. Het was 2-2. Hij kwam in de ploeg. Hij maakte direct de derde goal en gaf de assist op de vierde. En dat is het ook. Hij maakt niet alleen de goals. Hij laat de rest van het elftal ook beter spelen. En dat is wat de trainer Michel natuurlijk ook ziet. En die andere spits die voor 20 miljoen is opgepikt, Marcos Leonardo, ja, die laat niet de rest van het elftal beter spelen. Die laat de rest van het elftal eigenlijk slechter spelen. Omdat hij zoveel kansen mist en omdat hij veel met zichzelf bezig is. Dus die Tolu die gaan we zien in de Eredivisie straks zo. Er komt een gele kaart aan voor een speler van Sion. Ajax gaat drie keer wisselen. Die eerder genoemde Leonardo komt in de ploeg. Net als Oscar Glog. En Dies Jans, het kan allemaal. Nu ook de trainer van Ajax weet dat die Conference League binnen is.
4: Leon Haan, ik zie gefocuste gezichten bij de Diamond League in Zürich.
5: Ja, dat moet ook wel, want de 100 horde staat op het punt van beginnen. En het is een absoluut topveld met daarbij de Nederlandse Nadine Visser. Natuurlijk recent Europees kampioen geworden in Birmingham. Het stadion zit vol uitverkocht, het Letzi Kroen stadion. Dat zijn goede omstandigheden, want de temperatuur is relatief hoog. En ja, amper wind. Masai Russell is erbij, zij is de Olympisch kampioene. En ze heeft dit seizoen al haar Diamond League wedstrijden gewonnen. Heeft een ongeslagen status. En er is concentratie op het gezicht bij Nadine Visser. Die hoopt natuurlijk hier een scherpe tijd neer te zetten. Ze heeft een nationaal record. Dat staat op 12.28. Is een razendsnelle tijd. Benieuwd of zij in die buurt van dat record kan komen. Maar belangrijker nog hoe zij zich verhoudt ten opzichte van de concurrentie. Want ja, twee sterke Jamaicaanse atleten. Dan ziet de wereldrecordhoudster Amuzan erbij. Uit Nigeria. Kambunji is de Zwitserse topfavoriete samen met landgenoten Kelin Trikowska zit erbij. De Poolse, die 1000ste van een seconde achter Nadine Visser zat in de EK Indoorfinale van Birmingham. En dan dus die Amerikaanse atletes Masai Russell en Alicia Johnson. En zo heb je een topveld. 9 vrouwen in Zürich die zich nu op gaan maken voor de start. Het is sowieso een onderdeel wat altijd leidt tot veel, ja, spektakel. De 100 horden, kleine verschillen. Concurrentie is geweldig groot. Er zijn veel vrouwen die echt aan elkaar gewaagd zijn. Met de beste tot nu toe dit seizoen. Dus Masai Russell, de Olympisch kampioene. Die zit in baan 5. In de baan daarnaast zit dus Nadine Visser in 6. Visser dit seizoen al goed in die Diamond League. Met 3 keer een derde plaats en een tweede plaats recent in Lausanne. Dat was het beste resultaat tot nu toe. Hoe vergaat het Visser? Stilte is er nu voor de start. Wachten op dat startschot. En Visser zit dus in 6 en kan wellicht mee met Masai Russell, de topfavoriete hier in het veld van Zürich. Het startschot heeft geklonken en een geweldige start is er van Masai Russell. Russell gaat goed en Visser in gevecht voor plek 2. Nadine Visser kan mee. Hij gaat zelfs in buurt. Nee, wordt uiteindelijk toch derde. En Masai Russell 12-0-9. Dit is een wereldrecord. Dit is een wereldrecord. Ja, 12-12. Dat was het wereldrecord van Tobi Amusan uit Nigeria. En er is al een wereldrecord eerder op de avond gevallen op de 400 horden. door Alisson dos Santos. Het is echt een bijzondere avond, want ook Armand Duplantis, de Poolse hoogspringer, ja, zat net al heel dicht bij een nieuwe wereldrecord met zijn 6,32 meter. En dit is een magische avond in Zürich, dat kan ik nu al wel gaan zeggen. Het duurt nog een half uurtje, dan zit die wedstrijd erop. Maar tot nu toe zijn het allemaal geweldige prestaties. En Visser, 12,34, een derde plaats. Een schitterend resultaat, net boven haar nationale record, maar wel de op één na beste tijd door Visser gerealiseerd. Masai Russell, de Olympisch kampioene, maakt het hier volledig waar. 12.09, het nieuwe wereldrecord, wordt nu omhelst door Nadine Visser. De nummer 2 is de ontroonde wereldrecordhoudster Toby Amuzan uit Nigeria. En Nadine Visser ijzersterk in Zürich. Derde plaats met 12.34.

0: in de Arena.
1: De eerste set is binnen. 6-2 voor Ajax. Op aangeven van Nouazzaan schiet Edwardsen zijn tweede binnen. Het zijn niet de moeilijkste goals voor Edwardsen. Maar hij maakt ze toch maar mooi. En zo wordt het echt een grote score hier in de Johan Cruijff Arena. 6-2 bij Ajax Sion.

0: Maan en Goldband met Stiekem.
1: Arman Afsaroglu, wordt de goal gecheckt die net viel of zie ik dat niet goed?
2: Ja, we moeten even wachten met de aftrap. En hij gaat denk ik niet door, want het is buitenspel ergens in die aanval geweest. Ja, dus wordt het van 6-2 weer 5-2. Telt deze goal niet van Edwardsen. En we gaan we hervatten met een vrije trap voor Sion. Daar ergens een meter of 6-7 buiten het eigen 16 meter. 5-2 blijft, dus het stand nog een kwart wedstrijd te gaan. Maar Sion wil naar huis, wil lekker terug naar Zwitserland. Is dan het doorwisselen, maar weet dat er verder niets meer te halen valt. Geen Europees voetbal voor de ploeg die vierde eindigde vorig jaar in de Zwitserse competitie. En nu op plek 5 staat daar. En zij gaan er over twee wedstrijden hard af tegen Ajax. Nog een minuut of 20 ruim. 5-2 voor de Amsterdammers.
0: Een magische avond nu al in Zurich bij de Diamond League. En misschien wordt hij nog wel magischer, want Armand Duplant is de polstokhoogspringer. Staat klaar, Leon.
3: Ja, en alles is te zien dat hij echt op dat record, dat nieuwe record, aast de 6,32 meter. Zijn coach, zijn vader langs de kant. Extreme focus bij Armand Duplant. Het is een bijzondere wedstrijd tot nu toe, want hij heeft al 6,25 gesprongen. Maar mede, ja, eigenlijk opgedreven door zijn concurrent Emmanuel Karalis, de Griek. Want die sprong 6,20 meter. Natuurlijk is Duplantis op alle momenten net wel beter dan die Griek. Maar je hebt echt die concurrentie nodig. En mede doordat Karalis zo goed springt, wil Duplantis ook laten zien van ja, ik ben de allerbeste. Hij stopt nu de stok in de lucht en gaat aanlopen. Tweede poging van Armand Duplantis op wereldrecordhoogte 6,32 meter. Hij zat er net dichtbij. Nee, dit is een mis. Hij heeft nog één kans. Wordt het vanavond een derde wereldrecord in Zurich of niet? Dat duurt nog een minuut of vijf en dan hebben we dat duidelijk.
0: En jij komt ogen tekort natuurlijk, Leon. Want ook Stefan Nillissen die staat op het punt om in actie te komen. Hè? 1500 meter, de Europese kampioen.
3: Zeker, zeker, zeker. Die heeft een groot deelnemersveld. Er zijn er maar liefst 18 met twee tempomakers. En ja, voor Nillissen wordt het zaak om mee te gaan met de allerbeste. Hij is natuurlijk de Europese kampioen. De Europese kampioen van Birmingham. En ja, afgelopen zondag dacht hij ook lang mee te kunnen. Hij bouwde de race van achteruit op. Maar op zo'n 200 meter voor de finish, net buiten het zicht van de camera's, kwam hij toch ten val in een poging om weer zijn befaamde eindsprint van achteruit in te zetten. En nu is hij dus van plan om eigenlijk wat meer van voren te lopen. En hij neemt het op in deze 1500 meter tegen onder andere Jacob Ingebrigtsen, de Europese recordhouder, voormalig Olympisch kampioen ook, die afgelopen zondag vierde werd. Ingebrigtsen is natuurlijk een fenomeen. Ja, hij heeft een problemen gehad, Achillespeesblessure. En Ingebrigtsen daardoor bij zijn eerste wedstrijd over 1500 meter van dit seizoen, afgelopen zondag, slechts de nummer 4. Maar hij heeft gezegd, ja, ik kan veel beter. Als ik nu al de nummer 4 word, dan gaat het zeker in Zurich veel beter. Cole Hocker is er hier ook. Dat is Olympisch kampioen. Die was afgelopen zondag de nummer 3. Jet Neguse is erbij. De winnaar van het Olympisch brons. Zo is dit echt een geweldig sterk veld. Isaac Nader, dat is de regerend wereldkampioen. Het zijn eigenlijk alleen maar mannen met titels. Met een mooie palmares. En Stefan Nillissen staat daar dus tussen. Nillissen heeft een persoonlijke record van 3:29.23. Dat heeft hij vorig jaar genoteerd in Parijs. Het nationale record is van Niels Ros 3:29.20. Een nipt verschil dus. En hier zien we Jacob Ingebrigtsen. Die wordt in beeld gebracht door de camera's hier in een blauw-geel shirt. Zwaait eens naar het publiek. Hij heeft weer helemaal het plezier hervonden nadat hij dat Achillespees-probleem achter zich heeft gelaten. Het is wachten op het startschot. Er zijn dus twee tempomakers aangetrokken voor deze race met een lengte van 1500 meter. En naar verwachting een eindtijd van 3 minuten 30. Stefan Nillissen, wat gaat hij doen? Hij is in ieder geval beter gestart dan afgelopen zondag. Want toen bouwde hij van achteruit op. En dan zat hij toch te ver van achteren om echt nog een vuist te kunnen maken in de slotfase van de wedstrijd. En dat kostte hem dus uiteindelijk een goed resultaat. Omdat hij in het gedrang zat en ten val kwam. Maar nu bijna weer een valpartij. Want hij moet duwen. En zo raakt hij weer wat achterop. Ja, het punt bij Nillissen is een klein beetje. Hij is boomlang. Hij heeft ruimte nodig voor zijn pas. En daardoor moet hij gewoon scherp zijn vanaf het allereerste moment. Nu dus weer van achteruit opbouwend. Stefan Nillissen aan de start van de groep. Het tempo ligt wederom hoog. Want de organisatie wil zeker wel dat hier een eindtijd onder de 3:30 op de klokken komt. Want dat is eigenlijk wel een tijd die bij Zürich hoort. En als we dan kijken naar vorig jaar, toen was Niels La Ros de allerbeste in Zürich met 3:29.20. Dat was een sensationele winst van La Ros. Die is dus geplaagd door een Achillespees-klacht. En daardoor heeft hij het seizoen vroegtijdig moeten beëindigen. Dat is wel heel, heel erg jammer voor La Ros. Want een trainingsmaatje natuurlijk ook van Nillissen. En nu de tempomakers die het werk goed doen. En daarachter zien we dan vooral als eerste grote naam Isaac Nader, de regerend wereldkampioen. En Stefan Nillissen nog steeds aan de start van de groep. Dat wil nog niet zoveel zeggen. Hij moet wel contact blijven houden. Maar het was natuurlijk wel weer even lastig voor hem dat hij in die beginfase al bijna weer een struikelpartij maakte. Nog altijd de twee tempomakers Cole Hocker, de regerend Olympisch kampioen in derde positie. Dan de regerend wereldkampioen Isaac Nader. Dan wat verder naar achteren in het midden van de groep, zo ongeveer, is het Jacob Ingebrigtsen. En Stefan Nillissen zit aan de start van de groep. Hij zou zijn langzamerhand moeten proberen om een paar plaatsjes te winnen. Want dan houdt hij wat meer contact met de allerbeste. Maar hij zit er juist weer een paar meter achter. Achter de nummer 1 na laatst. Stefan Nillissen. De wedstrijd is nu 2 minuten onderweg. Dus nog zo'n ongeveer 1,5 minuut tot de finish. De laatste tempomaker stapt eruit. Cole Hocker. Nee, 1 tempomaker is er nog. Cole Hocker zit achter die laatste tempomaker. En daar op de 2e plaats achter de tempomaker Fanuel Koech, de Keniaan. Die afgelopen zondag 2e werd in Gorzów in Polen. Stefan Nillissen nog steeds aan de start van de groep. Jacob Ingebrigtsen schuift langzaam wat naar voren. En ook Gerard Neguus. En Nillissen maakt een langere pas. Ja, kan hij nog wat? Kan hij nog wat? Hij gaat nu wel ietsje naar voren. De laatste tempomaker stapt eruit. De laatste ronde is ingezet. De bel heeft geklonken. En vooraan is het Koets samen met Neguus en Jacob Ingebrigtsen en Cole Hocker op de plekken 3 en 4. En dat zijn de grote namen. De Olympisch kampioen en de voormalig Olympisch kampioen. En Nillissen moet van achteruit komen. Heeft nog wel wat lengte te overbruggen. Kan de Europees kampioen van Birmingham nog wat? Stefan Nillissen. Ja, probeert wel, maar kan nog geen vuist maken hoor. Het is nog maar 200 meter tot de finish. Koets en Neguus, daarachter Cole Hocker. Ingebrigtsen toch niet. Misschien Neguus of die Keniaan Koets. En daar komt wel Stefan Nillissen van achteruit. Maar hij wint maar 1 of 2 plaatsen. Dus momenteel ligt hij rond plek 14. En nog altijd is het Koets. En binnendoor komt dan Cole Hocker voor de laatste 50 meter. Cole Hocker. De regerend Olympisch kampioen wordt hier de winnaar in Zürich. En hij houdt Neguus en ook Koets achter zich. En Stefan Nillissen rond positie 13-14. Kon geen vuist maken in de laatste 100 meter. 3:31.71 is de officieel winnende tijd voor Olympisch kampioen Cole Hocker.
4: NPO Radio 1.
1: Het is 9:30 en Kirsten Klomp is hier voor het NOS Journaal.
5: Het dodental van de vloedgolf en de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Er zijn ook nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan, wat zich steeds verder vult. En daardoor wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven. Op een school in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag 2 mensen gedood. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden en buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. In een archeologisch museum in de buurt van Alicante in Spanje hebben dieven een gouden schat gestolen. Ze wisten 10 kilo aan gouden prehistorische ringen, armbanden en kommen mee te nemen in slechts 4 minuten tijd.
6: Langs de lijn en omsteken.
0: Een kwartiertje vrij uit voetballen wordt het nog voor Ajax. Want ja, de wedstrijd tegen Sion beslist, Arman.
2: Ja, en misschien de 6e goal van Leonardo. Maar die komt er net niet. Want daar kan Sion nog net tussen zitten. Hij probeert het doelpunt te maken. Die spits die zich nog graag wil laten zien. Op aangegeven van Mokkio krijgt hij nu de mogelijkheid. Hij dacht net een assist te hebben gegeven op de 6-2. Die werd afgekeurd. Deze Marcos Leonardo, het wordt nu een hoekschop. Maar het is al met al toch een feestelijke avond geweest voor de Ajax-fans. Ajax heel vroeg begonnen in de zomer. Een paar dagen na de WK-finale moesten zij al voetballen in de tweede voorronde van de Conference League. Maar ze hebben het dus gered, dat hoofdtoernooi gehaald. En dat was belangrijk. Tuurlijk is het niet het podium waar Ajax op wil acteren. Maar in elk geval zijn er Europese wedstrijden in de Johan Cruijff Arena. En dat is natuurlijk heel erg fijn. De loting van de Champions League was vandaag. Voor die andere toernooien is het morgen. En dan weten Ajax dus ook de tegenstanders in die Conference League. Ze voetballen hier nog een kwartier in deze nog altijd warme, benauwde Johan Cruijff Arena. En staan dus ruim voor met 5-2.
1: 5 jaar geleden won Marieke Keizer Olympisch brons in Tokio. Daarna stopte ze met roeien op het hoogste niveau en leek een terugkeer heel ver weg. Maar deze week staat ze er toch weer op het WK in eigen land. Vandaag won ze overtuigend de halve finale in de dubbelvier, waardoor ze zich plaatst voor die finale deze zaterdag. Louise Schouten zocht Keizer eerder deze week op tijdens een training op de bosbaan.
7: Ik wil nog steeds heel graag winnen. Dat is niet veranderd. Maar ja, ik ben gewoon meer bewust, denk ik, van wat ik aan het doen ben en hoe leuk ik het vind.
8: Op de bosbaan is Marieke Keizer, waar ze jarenlang niet wilde zijn, in een roeiboot op weg naar grote internationale medailles. 5 jaar geleden won ze Olympisch brons in Tokio.
9: Waar halen voor Keizer en Paulus voor Olympisch goud. Het wordt razend spannend. Nederland komt net te kort. Het komt net te kort. De Nederlandse ploeg ligt geslagen in het water, maar kan tevreden zijn met brons.
8: Ja, maar eigenlijk was ze toen al klaar met de topsport.
7: Ik voelde gewoon dat het even op was. Ik was gewoon moe. Ik kon niet meer. Ik vond het niet meer leuk. Dus ja, toen wist ik gewoon van ik moet stoppen. Dat is iets wat je dan in je hart voelt van dit is nu niet meer mijn plek om te zijn.
8: En dus stopt Keizer. 1,5 jaar lang roeit ze zelf vrijwel niet. Ze maakt haar studie af, loopt de marathon van Rotterdam en duikt het studentenleven in.
7: Ik heb lekker veel biertjes gedronken. Allemaal dingen die je denk ik doet als je een beetje studententijd beleefd. Ja, gewoon lekker leven eigenlijk.
8: Toch verdwijnt het roeien nooit helemaal uit haar leven. Keizer coacht onder meer bij de juniorenselectie van de Roeibond. Maar zelf in de boot stappen, daar heeft ze lange tijd geen behoefte aan. Tot het coastal roeien zich aanbiedt. Ze schrijft zich in voor het NK.
7: Ik weet ook niet echt waarom ik dat had gedaan. Maar ja, ik had het niet, al best al lang niet meer gedaan. En toen ging het eigenlijk heel erg goed. En toen mocht ik mee naar het WK Coastal. Dus toen ben ik weer gaan roeien. Maar echt voor mijn gevoel aan het oefenen en niet aan het trainen. Toen op een gegeven moment merkte ik, was afgestudeerd. En ik dacht, ga ik dan nu echt de hele dag op een kantoor zitten? Dus het voelde een beetje als nog 1 keer kijken of er nog iets in zit en of ik er plezier uit kon halen. En ook stiekem denk ik beter afsluiten dan hoe ik het had afgesloten.
8: Maar de weg naar de wereldtop blijkt langer dan gedacht.
7: Het heeft wel even geduurd, want ik wilde ook wel heel graag naar het WK in 2025. Maar toen net niet gehaald. Ja, ik zeg altijd, de motor zat even in een Fiat Panda in plaats van in een Ferrari. Maar dat werkte net niet.
8: Maar juist doordat het nog niet lukt, wil Keizer door.
7: Ik was nog heel slecht, dus ik dacht het is nog niet klaar, dacht ik toen.
8: En dus gaat ze door. Niet omdat ze vindt dat ze nog iets moet bewijzen, maar omdat ze merkt dat ze deze tweede kans anders beleeft dan haar eerste periode als topsporter.
7: Het voelde eigenlijk heel erg een cadeau dat ik mezelf nog gunde om het nog een keer te proberen. En om het anders te beleven ook. En dat lukt tot de dag van vandaag nog steeds heel goed. Dus dat vind ik wel echt heel tof.
8: En inmiddels heeft die tweede kans haar teruggebracht naar het WK. Hier op de bosbaan in haar eigen Nederland. Niet meer in de lichte dubbel 2, waarmee ze Olympisch brons won, maar in de dubbel 4. En dat betekent ook geen strijd meer met de weegschaal.
7: Ik ben nu wel echt elke dag heel erg bezig met beter worden. En er zaten in richting 2021 ook echt wel trainingen bij die ik deed om af te vallen. En nu kan ik gewoon volle focus op je maximale potentie eigenlijk gaan zoeken. En ik weet helemaal niet waar die grens ligt, dus dat is ook heel leuk.
8: En hoe ver die grens ligt, dat kan Keizer deze week op de bosbaan gaan ontdekken. Vandaag plaatsten ze zich met de Nederlandse dubbel 4 voor de WK-finale.
10: Dit is een prachtige overwinning in de halve finale van de Nederlandse vrouwen dubbel 4.
11: Soevereine gevaren. Met Marieke Keizer, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Tessa Dullemans. Zo ervaren, zo goed.
7: Nou nee, ik heb geen verwachting. Ik wil echt heel graag genieten. Maar ik roei dus met 3 mensen die vorig jaar in dit boottype wereldkampioen zijn geworden. Dus ja, misschien zit daar stiekem wel een droompje.
1: Zaterdag komt Marieke Keijzer dus in actie in de finale voor de dubbele viervrouw. En dat is natuurlijk live te volgen hier op NPO Radio 1.
0: Het is aftellen geblazen in de Johan Cruijff Arena met die 5-2 voorsprong van Ajax, Arman.
2: 10 minuten voetballen we nog, maar het is echt uitvoetballen nu. Want het gaat niet echt ergens meer over. 5-2 na die 4-2 zegen van vorige week. Dat betekent dat Ajax verzekerd is van een plek in de Conference League. En nu is het een beetje de bal rondtikken. Het zijn twee elftallen die eigenlijk allebei willen dat de wedstrijd stopt. Want ze hebben er niets meer te winnen. De bal bezit nu voor Ouazzaan aan de linkerkant. Die mag 90 minuten volmaken. Die jonge talent op links buiten. Nu Leonardo 5-2 na die 4-2 zegen van vorige week. Dat betekent dat Ajax verzekerd is van een plek in de Conference League. En nu is het een beetje de bal rondtikken. Het zijn twee elftallen die eigenlijk allebei willen dat de wedstrijd stopt. Want ze hebben er niets meer te winnen. De bal bezit nu voor Ouazzaan aan de linkerkant. Die mag 90 minuten volmaken. Die jonge talent op links buiten. Nu Leonardo op de rand van de 16 meter. Leonardo legt

0: Leek het misschien nog spannend te worden hier. Toen Sion 2-1 voorkwam in de eerste helft. Maar Klaassen vlak daarna met de gelijkmaker. Ajax liep uit naar 5-2. Dat is nu ook de tussenstand.
1: Leon Haan, wat zie jij gebeuren in Zürich bij de Diamond League?
2: Ja, ik zag vooral frustratie bij Armand Duplantis. Want de lat leek te blijven liggen, maar viel uiteindelijk naar beneden. En hij zat er heel dichtbij bij dat nieuwe wereldrecord. Maar het heeft niet zo mogen zijn. 6,31 meter blijft het wereldrecord. Hij wint de wedstrijd. Armand Duplantis de zweet met 6,25 meter. En Emmanuel Carali is de uitstekende nummer 2 met 6,20 meter. Het is een hele bijzondere postergoogspringwedstrijd geweest. Ja, misschien nog volgende week bij die Diamond League finale in Brussel, of anders bij het nieuwe World Ultimate Championships in Budapest, dat Duplantis dat wereldrecord, zijn eigen wereldrecord, gaat verbeteren. Want de man is in ongekende vorm.
1: Geen wereldrecord voor Duplantis dus, Leon. Femke Broeders-Bol, die pakte pas het Nederlands record op de 800 meter. En zij staat straks ook op de baan, hè?
2: Zeker. Die race over 800 meter die start over ongeveer een minuut. En ook dat is een absoluut topveld. Want ja, Audrey Werro, de Zwitserse, is er opnieuw bij. En die wordt nu direct ook door de regisseur in beeld gebracht. En kort daarachter dus Femke Broeders-Bol. Ja, recent in Lausanne goed voor het nieuwe nationale record op de 800 meter. Dat staat nu op 1:55.41. Ze verbeterde dus de oude toptijd van Ellen Verlangen uit de Olympische finale van 1992. En ze had die tijd, die toptijd van Ellen Verlangen geëvenaard in de wedstrijd daarvoor. En nu gaat ze dus weer dat duel aan met Werro. Die ja, wat gaapt vanuit concentratie, vanuit focus. En Myrthe van der Schoot is er weer bij. Van der Schoot is de tempomaakster. Die moet ervoor zorgen dat het er snoeihard aan toe gaat. Werro, dus absoluut de topfavoriet, heeft een ongeslagen status en benaderde dit seizoen het wereldrecord van Jarmila Kratochvíleva tot op iets meer dan een halve seconde. Want ze liep 1:53.80 in Parijs. En het record staat op 1:53.28 van Kratochvíleva. 43 jaar geleden. Femke Broeders-Bol wordt door de regisseur in beeld gebracht. Zwaait naar de camera's. Ja, publiek kent haar natuurlijk ook. Vorig jaar won ze hier de 400 horden. Want dat was natuurlijk al haar oude discipline. Nu in dit topveld op die 800 meter ook Georgia Hunter-Bell erbij. Was vorig jaar bij de wereldkampioenschappen in Tokio de nummer 2. En de recent Europees kampioen op de 1500 meter. En er zijn nog twee goede Zwitserse atletes. Van Carto Rosamilia, Jessica Hull, ook een 1500 meter specialiste, is erbij. Pakt Olympisch zilver op die discipline. En helemaal aan de binnenkant start Saïda Tsehaye, 18 jaar. En verrassend de nummer 3 afgelopen vrijdag in Lausanne. Toen dus Femke Broeders-Bol naar het nieuwe nationale record snelde van 1:55.41 en slechts 800ste van een seconde toegaf op topfavoriet Werro. Nu zijn ze vertrokken. Femke Broeders-Bol met dus Werro. Broeders-Bol ietsje sneller gestart dan Werro. En Myrthe van der Schoot moet bijzitten, want zij is de tempomaakster. Doet dat inderdaad ook. En zou dan hier Femke Broeders-Bol achter van der Schoot plek 2 gaan kiezen in plaats van Werro? Dat zou dan verrassend zijn. Of worden toch de Zwitserse? Nou, Femke Broeders-Bol is nu de nummer 2. En Werro is de nummer 3. Dus dat wordt een hele andere race. En wat gaat van der Schoot doen? Want is van haar gevraagd om snoeihard door te komen, zodat er nog sneller gelopen kan worden door Femke Broeders-Bol. Natuurlijk, Werro is al eens goed geweest dit seizoen voor 2 keer een tijd onder de 1:54. Maar heeft nu plek 3. En op plek 4 zit dan Georgia Hunter-Bell, die Britse. Myrthe van der Schoot komt nu door naar 400 meter en doet dat naar 55:36. Zo snel is Femke Broeders-Bol nog nooit doorgekomen op een 800 meter, op een nieuw onderdeel. En nu in de rug van Myrthe van der Schoot. En nu gaat Broeders-Bol iets anders ervaren, want heeft forser ingezet en gaat nu zelfs aan de leiding. En Werro komt bijna langs zij. Femke Broeders-Bol en Audrey Werro. Nu al een gevecht, zij aan zij. Iets meer dan 200 meter nog. De passen worden langer bij Broeders-Bol en bij Werro ook. En Werro gebruikt iets de elleboog, maar dat mag. En Femke Broeders-Bol is nu de nummer 2 en Georgia Hunter-Bell is de nummer 3. En het lijkt erop dat Broeders-Bol die benen gewoon te verzuurd zijn om echt mee te kunnen nog met Werro. Want Werro heeft het beter opgebouwd vanuit de rug van Broeders-Bol, die nu moet knokken voor plek 2. En op plek 3 ligt Georgia Hunter-Bell. En deze situatie blijft tot de finish. Audrey Werro pakt

0: vierde winst. En dit wordt een 1,53,71. En Femke Boeresbol, ja, gaat haar nationale record weer verbeteren. Het is ongekend. Ja, er is natuurlijk een verschil. Er is één vrouw dit seizoen die absoluut de beste is. Dat is O3 Weddo. Maar laten we vooral benadrukken dat Femke Boeresbol nog niet eens een jaar de 800 meter loopt. 1,53,70 staat hij. 1,53,70, dat is zelfs een tiende van een seconde sneller dan Weddo eerder dit seizoen liep. En 1,54,71. We zitten nu al in de 1,54 voor Femke Boeresbol. Het is wel een verschil van 1,01 seconde. Georgia Hunter-Bell 1,55,03. Ja, het is een fantastische avond in Zürich. En wederom een geweldige prestatie van Femke Boeresbol. Maar Weddo, de beste. 1,53,70. De snelste jaartijd.
1: Ja, wat een onwaarschijnlijke progressie, Femke Boeresbol. De eerste dag met finales was het op de WK roeien op de Amsterdamse bosbaan. En
2: daar is de medaille voor Nederland op de bosbaan voor Femke van der Vliet. Het brons is voor haar op gepaste afstand van het goud dat nooit in beeld was.
1: Tja, Femke van der Vliet eindigde als derde in de lichte skif. Pakte daarmee de eerste medaille voor de Nederlandse roeiploeg op de WK. Oud-roeister Laila Youssifou heeft dat allemaal gevolgd vanavond, vandaag. Goedenavond, Laila.
3: Goedenavond.
1: Ja, wordt het Ragnar zeggen. Het goud was nooit in beeld. Maar hoe heb jij gekeken naar die race?
3: Ik denk dat het goud inderdaad wel vergeven was aan de Mexicaanse. Die lag wel echt ver voor op Femke van der Vliet. Maar het zilver lag voor haar wel nog halverwege de race. Wel nog in het verschiet. En volgens mij was ze zelf ook een klein beetje teleurgesteld dat dat niet was gelukt.
1: Ja, laten we even naar de luisteren van der Vliet.
4: Ik had iets anders gehoopt, maar het kan natuurlijk nooit perfect gaan.
5: Dus je lag op zilver, hè? Wat gebeurde daartussen dan, dat het naar brons ging?
4: Ik heb eigenlijk niet doorgehad dat ik op zilver lag. De andere wedstrijden lag ik altijd best wel ver achter in de start. Ik had ook niet zoveel controle de andere wedstrijden en nu ging dat wel beter. Maar ik probeerde niet bezig te zijn met waar ik lag. En ik zag eigenlijk wel één keer dat ik heel ver achter Kenia lag. En toen dacht ik, oh, dit is niet goed. En toen heb ik bedacht, ik let alleen maar op mezelf vanaf nu. En dan kijk ik wel waar ik uitkom op de finish.
1: Nou, waar ze uitkwam, dat was dus de derde plek. Ze had niet door aanvankelijk dat ze ook op zilveren positie lag. Zegt ook dat ze niet echt gewend is aan zoveel controle in een race. Kan je een beetje uitleggen wat dat dan doet met een roeister?
3: Ja, wat een beetje het gek is in het roeien is dat je kijkt natuurlijk eigenlijk in de richting waar je vandaan komt. Dus niet in de richting waar je op gaat. Ja. Dus als je achter ligt, dan zie je niemand eigenlijk. Dan zie je niemand anders. En wat zij eigenlijk zegt is van dat ze niet zo gewend was eigenlijk om zo ver voor te liggen in het veld waar ze lag. Dus misschien heeft ze helemaal niet zo heel goed doorgehad wat haar positie nou eigenlijk was. Kenia die ze noemt, een beetje verwarrend, de Mexicaanse roeister heet Kenia, die lag ver voor. Dus dat ze die niet kon zien en dat je die niet voelt in de roeiwedstrijd, dat is logisch. En de controle waar ik denk dat ze op doelt, dus is eigenlijk dat ze best goed in dat veld lag, maar daar misschien niet helemaal naar haar eigen wens gebruik van heeft gemaakt.
1: Ja, duidelijk. Die andere finale met Nederlandse inbreng, dat was de lichte dubbel 2. Daarin eindigden Frederik Ploeg en Erik van Eijk van Heslinga naast het podium, werden vijfde. Hoe kijk je tegen die prestatie aan? Was het naar verwachting of misschien toch wat teleurstellend?
3: Ik denk zelf dat dat eigenlijk wel redelijk naar verwachting was. Zoals ik ook vanmiddag tijdens het commentaar vertelde, dat lichte roeien, dat wordt helemaal niet meer gefaciliteerd vanuit het nationale team.
1: Zei je gisteren ook, hè? Ze moeten alles zelf doen.
3: Precies. Dus het zijn echt wel echt roeiers die het echt voor de liefde van de sport doen. Ze worden er niet rijk van, sterker nog. Ze moeten alles uit eigen zak betalen. Dus veel werken er ook nog fulltime naast of studeren er fulltime naast. Er wordt weinig gefaciliteerd. Dus eigenlijk is het dan misschien helemaal niet zo eerlijk om te verwachten dat daar ook echte topprestaties uit volgen. En dus iets wat Femke van der Vliet doet is extra uitzonderlijk. Maar dat deze ploeg vijfde wordt is denk ik niet heel vreemd.
1: Blijf even hangen, Laila, want er zijn weer ontwikkelingen in de arena, Arman.
6: Een derde goal voor Sion. Het is 5-3. Eerder leek er al een penalty te krijgen. Die werd teruggedraaid vanwege buitenspel. Deze goal die telt voorlopig wel. Het zal allemaal niet veranderen aan de eindstand, aan de einduitslag en aan de consequenties daarvan. Het is wel leuk voor de man die je maakt. Winsley Botelli, want die maakt een hat-trick. Maakte alle drie goals van Sion. 5-3. En laten we weer teruggaan naar jullie over het roeien.
7: Ja, en dat bespreken wij met oud-roeister Laila Youssifou. Laila, dat waren de finales vandaag. Morgen is er weer een dag vol met finales, heb ik begrepen. Waar kijk jij het meest naar uit?
3: De mannen dubbel 2 en de vrouwen dubbel 2 worden denk ik allebei wel echt knallers van finales. Ook bij allebei Nederlandse inbreng. En bij allebei denk ik ook wel echt kans op de wereldkampioenstitel. Dus daar kijk ik heel erg van naar uit. Niet Nederlands inbreng, ook wel de vrouwen 2 zonder. Wordt denk ik ook wel gaaf.
7: Ja, want daar zijn nog ook kansen te halen bij die laatste.
3: Dus daar is geen Nederlands inbreng, maar wordt denk ik wel een hele spannende, race. En bij die beide dubbel 2's, daar is ook Nederlands inbreng. En dus denk ik ook wel echt, goud te halen, denk ik.
7: Nou, goed om te horen. Dankjewel. Dan gaan we voor volgen en we spreken je morgen weer. Laila Youssifou, dankjewel.
1: We zitten in de blessuretijd in de Arena, 5-3 de stand. Dus doelpunten genoeg. Arman, hoe zou je die sfeer er eigenlijk ervaren en beschrijven? Is het een beetje een Europees sfeertje?
6: Je komt Glog nog voor de 6e. Nee, die schiet hem in de handen van de doelman, Rachopi. De sfeer, Edwin, die is euforisch. Ja, ik vind het een beetje ingewikkeld. Het is de play-off-ronde van de Conference League. Voor een club die toch echt bij, budgetair gezien ook, misschien wel gewoon bij de beste 30 van Europa moet horen.
1: Ja, normaal Champions League.
6: Ajax heeft met afstand het grootste stadion dat gebruikt wordt in die Conference League. Het is een heel mooi statistiekje als je kijkt naar de bezoekersaantallen bij die wedstrijden en die voorrondes van de Conference League. Dan heb je bij clubs 3000, 6000, 8000 en 55.000. Dat is dan de Johan Cruijff Arena. Dus het is echt heel leuk dat iedereen het leuk vindt en dat het vol zit. Aan de andere kant is het een plek waar Ajax niet wil zijn. Maar het publiek lijkt het allemaal niets uit te maken waar Ajax speelt. Ook niet als het gaat om een toernooi waar ze een jaar of 6-7 geleden nog echt voor de neus voor ophaalden. Nu zijn ze dolblij dat ze zich gaan plaatsen voor die Conference League. Dus als je mij vraagt naar de sfeer, dan is die euforisch met die 5-3 stand. Hattrick van Boteli. Heel veel goals van Ajax. Komt er nog één bij? Leonardo. Nee. Hij komt vaak wel in posities om te scoren. En dat is het positieve aan deze spits.
1: Alleen het afronden.
6: Hij schiet er niet in. En je zou normaal gesproken zeggen, als je daar zo vaak komt, zo vaak die kans krijgt, dan ga je ze wel maken. Maar dan moet hij ze wel een keer gaan maken. En hij heeft er één gemaakt vorige week in die heenwedstrijd in Sion. Maar dit is toch ook weer een bal. Ja, als je echt lekker voelt, als je lekker in je vel zit, dan schiet je zo'n bal erin. Zo rond de penalty stip, maar hij raakt hem verkeerd en hij gaat naast. Maakt dan verder niet uit, want Ajax wint met 5-3 van Sion na 4-2 zegen vorige week. Moet even goed tellen, dat is dus in totaal 9-5
1: Tel aan.
6: Over twee wedstrijden. Ajax overleeft 3 voorrondes en gaat in de koker. En weet morgen wie de tegenstanders zijn in de Conference League.

0: Fever Dream, Alex Warren. Straks bespreken we hoe de hockeyvrouwen zich geplaatst hebben voor de WK-finale. Maar morgen is het de beurt aan de mannen. In de halve finales van het WK neemt Oranje het dan op tegen Spanje. En dat land wordt geleid door een oude bekende, voormalig Nederlands bondscoach Max Caldas. Aan Caldas de vraag wat nou de kracht is van zijn Spaanse team.
1: We spelen om aan te vallen. En ik denk dat wij voelen ons vrij lekker met de bal aan onze stick. En willen gewoon graag de bal zoveel als mogelijk hebben. Maar het spel zonder bal hoort ook wel bij. En dan moet je wel in orde hebben om, om zover te kunnen komen. Dus ik denk dat vrijdag zullen wij van beide kanten moeten top zijn om, van Nederland te kunnen winnen.
2: Ja, want wat verwacht je van die wedstrijd?
1: Ja, ik hoop een spektakel voor het publiek en voor de spelers. Ik denk dat twee teams die duidelijk lekker zijn in die omschakeling, lekker zijn in de aanvallen, vrij snelle spelers aan beide kanten. En ik denk dat voor ons is een eer om te mogen spelen in deze WK tegen de twee hosts in hun stadion met hun publiek. En ik denk dat we beschouwen dat als een grote cadeau om deze sport te mogen spelen. En we komen hier om te strijden. Dus we willen gewoon graag vrijdag goed zijn.
2: Je speelt dus in het Wagener, een stadion waar heel veel herinneringen van jou liggen. Is dat nog speciaal voor je?
1: Zeker. Alles is speciaal. Ik denk dat je moet dingen niet alles relativeren, niet alles normaal beschouwen. Ik denk dat hier te mogen spelen in deze stadion, dat magnifiek is. En met een publiek die heel erg kundig is in de begrijping van onze sport. Tegen een team die toonaangevend is geweest in de laatste jaren. En het is een grote kans voor onszelf om te kunnen testen en te kunnen challengen. En dat gaan we zeker doen.
2: En je kent natuurlijk ook veel Nederlandse spelers en de begeleidingsstaf.
1: Ja, ja, zeker. En het is echt hartstikke leuk. En ik gun ze de beste. Maar ik gun altijd onze jongens nog meer.
2: Ja, in dat verband misschien wel bijzonder. Ik herinner me nog een halve finale Spanje-Nederland in 2019. Dus zat je aan de andere kant bij Nederland op de bank. Maar dat was echt een enorme stunt van Spanje. Hoop je op iets dergelijks?
1: Nee, roept me helemaal niks. Dat is het verleden. Het enige dat ons bezighoudt is de heden. En wat er geweest is. En gelukkig maar gebeuren heel veel dingen elke dag om te mogen leren en te mogen groeien en te mogen jezelf gewoon verbeteren. En dat zoeken we op. Ik denk dat wij nog steeds kunnen beter worden in deze WK. En dat zoeken we op vanaf vrijdag.
3: NPO Radio 1.
4: Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak.
5: Voor een paar tientjes en wat speeksel weet je tegenwoordig via een DNA-test al van wie je afstamt. Maar zo'n test geeft niet alleen antwoord op wat je wil weten, maar brengt soms ook familiegeheimen aan het licht die jarenlang verzwegen zijn. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat DNA allemaal kan blootleggen. Hoe is het om een familiegeschiedenis te ontdekken waar je helemaal niet naar zocht?
4: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00
3: op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven... met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
14: NPO Radio 1, 10 uur.
15: Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
0: Welkom terug. In de Champions League treft PSV allebei de Madrileense topclubs. En Feyenoord heeft geloot tegen FC Barcelona en Internationale.
16: We bespreken het zo meteen in de langste lijnen omstreken. Maar eerst het NOS Journaal. Met Kirsten Klomp.
17: In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto. Zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. In ruime week tijd zijn er in Kameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Kameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is een mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou de Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
18: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Gisteren was er nog wat ophef, omdat UEFA de boycott leek in te trekken die ze had aangekondigd. Maar nu blijkt dat ze een nog grotere stap in hun hoofd hadden. Vandaag kwamen ze bij elkaar in Monte Carlo, de hele UEFA-bestuur. En dit komt eruit. Dus dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
17: Na een storm van kritiek trok Infantino zijn WK-plan in. De UEFA heeft het vertrouwen in de FIFA-voorzitter alsnog opgezegd. Na FC Twente heeft ook Ajax vanavond een ticket binnengesleept voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met veel doelpunten. Het werd in de Arena 5-3. Daarmee stroomt Ajax direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. En dat geldt ook voor FC Twente. Die club versloeg in de play-offs Karabach in Azerbeidzjan met 4-1 na verlenging. En poetste daarmee de achterstand van de 0-1 thuisnederlaag weg. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen is het eerst op de meeste plekken droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden.
16: En Rijn Baartmans met de ANWB verkeersinformatie.
19: Jawel, ik heb een file en een wegafsluiting. De A15 Europoort richting Rotterdam is dicht ter hoogte van Hoogvliet door een ongeluk. Dan nog de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar zijn ze bezig aan de weg tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging is hier 10 minuten.
20: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
21: Ik mag graag tuinieren.
22: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
23: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
24: Ik niet.
20: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
25: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde.
1: Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
24: Fix die ruit voor je vakantie.
25: Opgelost, Autotaalglas.
26: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
27: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
28: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
27: Of,
29: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
28: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
27: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
26: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
14: NPO Radio 1. EO NOS.
15: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
16: Met oud-bondscoach Mark Lammers blikken we terug op de winst van de hockeyvrouwen in de halve finale van het WK.
0: En we horen hoe Nederlandse voetbaltrainers in alle uithoeken van de wereld helpen om andere coaches op te leiden.
16: Maar eerst het sportnieuws.
0: De Nederlandse hockeysters staan voor de 8e keer op rij in de WK-finale. Oranje won in Amstelveen met 1-0 van België dankzij een goal van Frederik Matla.
16: Femke van der Vliet heeft op de WK roeien in Amsterdam de eerste Nederlandse medaille gepakt, brons in de lichte skif. En er is meer goed nieuws, want zowel de Nederlandse vrouwen als mannenvier zonder stuurman en beide dubbelviers hebben zich geplaatst voor de finales later deze week.
0: FC Twente heeft zich in Azerbeidzjan naar de Conference League geknokt na de nederlaag van vorige week. En een achterstand in Baku draaide de Tukkers het duel tegen Karabach helemaal om. Wout Weghorst en Younes Taha maakten het verschil in de verlenging. De eindstand was 1-4.
16: De UEFA wil FIFA-voorzitter Gianni Infantino voor de Zwitserse rechter slepen vanwege mogelijk financieel wanbeheer rond zijn plan om een deel van de toekomstige WK-opbrengsten aan private investeerders te verkopen. Infantino trok het plan na flinke kritiek in, maar de UEFA zegt het vertrouwen in hem kwijt te zijn.
0: Tadej Pogacar heeft zijn derde ritzege in deze Vuelta binnen, maar dit keer kreeg hij het niet cadeau. Enric Mas was de enige die hem op de steile slotklim kon volgen. De Sloveen won vervolgens de sprint tussen hun tweeën. En Mas klimt door zijn sterke rit naar de tweede plaats in het algemeen klassement.
16: En Puk Pietersen is als 8e geëindigd op de WK mountainbike, korte cross in Val di Sole. Ze reed lang mee in de kopgroepen, maar moest die in de 7e ronde laten gaan. De Oostenrijkse Laura Stiger pakte uiteindelijk het goud.
0: De Nederlandse volleybalsters hebben hun eerste nederlaag geleden op het EK in Baku. Ja, daar zijn we weer in Azerbeidzjan. Verloor de ploeg in 5 sets van België. Door de zegen zijn de Belgen groepswinnaar, horen we bij Sportza.
30: De plaatsbal nog niet afgelopen.
31: Net voor, ja!
30: Net fout. En we winnen van Nederland met 3-2.
31: Iedereen op het veld.
30: Wat een fantastische zege. En we worden inderdaad groepswinnaar.
0: En Nederland is ondanks de nederlaag ook door naar de 8e finales.
16: PSV heeft in de Champions League geloot tegen 2 Madrileense grootmachten. Het gaat op bezoek bij Real Madrid en ontvangt Atletico Madrid. Feyenoord zag in Monaco dat het onder andere Internationale en FC Barcelona treft.
0: Ja, dat zijn wel pittige tegenstanders voor de Nederlandse clubs. Dus in de Champions League dit seizoen, PSV en Feyenoord. Maar ja, misschien liggen er ook wel weer kansen om door te gaan. Thierry Boon, verslaggever, vroeger goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, laten we maar even beginnen bij PSV. Hè. We hadden het over die Madrileense ploeg, Real en Atletico. Maar tegen wie gaan ze verder spelen?
4: Ja, het zijn er in totaal 8, hè? Verschillende tegenstanders. Je speelt 4 keer thuis, 4 keer uit tegenwoordig. Tegenwoordig is het 3e jaar dat die opzet er is in de Champions League. Met die ene hele grote pool. Maar PSV, voor de volledigheid, speelt thuis tegen Atletico Madrid. Vorig jaar nog 3-2 van verloren. Tegen Stuttgart, tegen Club Brugge. Daar speelt Matteo Dams, oud-PSV'er tegenwoordig. En tegen Shakhtar Donetsk, dat vorig jaar AZ nog uitschakelde in Europa. En PSV gaat uit naar Real Madrid. Het Real Madrid van Mourinho en van Denzel Dumfries. In Bernabeu dus, inderdaad. En ze gaan naar Porto. Dat is het Porto van Francesco Farioli, de ex-trainer van Ajax. Ze gaan ook nog naar Leipzig en naar Viking FK. Dat is een debutant uit Stavanger. Dat is de kampioen van Noorwegen. En hoe en wanneer, dat wordt pas later bekend. Want het speelschema, inclusief dus data, wordt dit weekend pas bekendgemaakt.
0: Ja, nou, we hoorden dus inderdaad de grote namen met als uitschieters Real en Atletico. Maar ook wat andere namen die misschien iets minder groot zijn. Hoe schat jij die kansen in als je het vergelijkt met bijvoorbeeld die loting van vorig jaar?
4: Nou, echt een stuk beter. Toen speelde PSV tegen Liverpool bijvoorbeeld, Bayern München en Atletico. Spelen ze nu weer tegen. Maar toen hadden ze, als je de UEFA Club Ranking erbij pakte, de zwaarste loting van allemaal in de Champions League. Nou ja, dat hebben ze nu niet. Tuurlijk Real Madrid, Atletico dus, dat zijn we echt teams van wereldklasse. Maar dat zijn eigenlijk ook de enige teams van echt wereldklasse. En Real Madrid is ook leuk, hè, voor de romantische PSV'ers. Dat is voor het eerst sinds 1988.
0: Oh, ja.
4: Toen was het de halve finale van wat toen nog de Europa Cup 1 heette. Hè. PSV van Guus Hiddink zou uiteindelijk de Europa Cup 1 winnen dat jaar. Versloeg ook Real Madrid dankzij een hele belangrijke goal van Edward Linskens.
0: Edward Linskens, ja, wie kent hem niet inderdaad. Maar als ik jou zo hoor over het PSV van 2026, zouden er misschien wel kansen zijn dus om die knock-out fase te bereiken?
4: Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze dat in Eindhoven ook echt wel denken. Er zijn dus 36 clubs met deze opzet, die lange lijst. Dan wil je bij de eerste 24 zitten. De eerste 2 seizoenen was een puntje of 10-11. Was genoeg om bij die beste 24 te zitten voor die tussenronde. Ja, dan ga je kijken waar moet PSV dan 10-11 punten halen. En ja, ze spelen dus thuis tegen Stuttgart, Brugge en Shakhtar. Niet bescheiden als we zijn, zeggen we dan, nou, dat zijn al 9 punten. En dan als je Viking uit een puntje haalt, misschien wel 3, ja, dan zit je op 10-12 punten. Dus dat moet helemaal goed komen.
16: Ja, dat was PSV. Wat heeft Feyenoord voor de boeg de komende maanden in de Champions League?
4: Nou, 3 clubs die PSV ook krijgt. Maar ook hier zal ik ze voor de volledigheid en voor alle ambitieuze meeschrijvers thuis nog even opnoemen. Feyenoord speelt thuis tegen Inter. Hey, dat was 2 seizoenen terug nog de 8e finales in de Champions League. Toen verloren. Ze spelen thuis tegen Porto. Hey, Porto van Farioli dus. Tegen Leipzig. Hey, daar speelt PSV ook tegen. En tegen Como. En dat is wel weer interessant, want dat is een hele opkomende club in Italië. Met een stadion met uitzicht op het, ja, je verwacht het al, het Como-meer. Prachtig stadion
16: prachtig
4: daar.
16: Stadion,
4: en de coach
16: inderdaad
4: kennen we misschien ook nog wel. Cesc Fabregas. Ja. Oud-Barcelona, oud-Arsenal. Veel geld daar. Met ook nog een rolletje voor Marc-Jan Flederis. De Nederlander. Die heeft daar ook een technische functie. Feyenoord gaat uit naar Barcelona. Dat is de club van Frenkie de Jong, maar natuurlijk ook de oude club van de trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst. Won daar de Champions League mee in 2006, de tijd van Ronaldinho. Ze gaan naar Betis Sevilla. Vorig jaar werden ze daar nog uitgeschakeld in de Europa League. Ze gaan naar Galatasaray. En ze gaan ook dus naar die club uit Noorwegen, naar Viking FK.
16: Oké, en jij was vandaag in Rotterdam, hè? Begreep ik, ook rondom die loting. Hoe is daar gereageerd?
4: Ja, we hebben de loting gekeken in de perszaal van de Kuip. Met het crème de la crème van het Nederlandse journaal natuurlijk. En daarna schoven aanvoerder Luciano Valente en kind van de club Tobias van der Elzout schoven aan voor een persconferentie. Het is voor allebei hun Champions League debuut. Dus natuurlijk is dat een droom. En ze vertelden dat ze vroeger naar de Champions League keken in een pyjamaatje op de bank. En nu gaan ze dus spelen. Maar ook zij zeiden, het is wel perspectief, hè. Ze hebben echt het gevoel dat doorgaan echt mogelijk is. Van de Elzout, een jongen met bravoure, die zei, ja, we gaan het sowieso halen.
16: Oh, nou, de vertrouwen is hoog in Rotterdam. Zijn er ook wedstrijden waar zij speciaal naar uitkijken?
4: Ja, natuurlijk. Ja, Valente die is half Italiaans. Hè. Zijn naam verraadt het al een beetje. Dus Internationale is voor hem heel leuk. Como is voor hem heel leuk. En Barcelona is natuurlijk schitterend in dat vernieuwde Camp Nou. Maar hij kwam met een verrassende. Hij pikte een ander affiche eruit. Namelijk die Noorse club, Viking FK. En dan denk je, ja, waarom? Nou, daar speelt een hele goede vriend van hem. Die kennen we ook nog wel in Nederland. Dat is namelijk Romano Postema. Oh ja.
6: Dus dat is heel bijzonder, want wij spelen, ja, we speelden vanaf de F'jes samen. We hebben heel Groningen samen doorlopen. Dus nee, dat is echt een droom. En dat is, we hebben gelijk ook app-contact net gehad. Dus,
7: ja, wat stuur je dan?
6: Ja, gewoon super blij. Ik bedoel, natuurlijk wil je ja, een Barça meepakken, maar een Viking is gewoon nog weer extra specialer voor mezelf en ook voor Postema.
16: Ja, en ook Tobias van der Elshout heeft een wedstrijd waar hij naar uitkijkt. Weer met een andere reden volgens mij, hè?
4: Ja, je moet je voorstellen, je gaat daar zitten als journalist en je weet, nou ja, reacties op een loting zijn vaak een beetje suf, een beetje saai. Ze hebben het over een mooie uitdaging, ze hebben het over een loting met perspectief. Nou ja, wat ga je dan vragen? Ja, je hoopt dat ze dan met een beetje een persoonlijk verhaal komen, hè? Dat ze een persoonlijke touch hebben bij een club. Nou ja, dat heeft Van der Elshout. En daar waren we allemaal behoorlijk verbaasd over, okay, als Nederlandse journalisten. Want hij begon over Barcelona, maar inderdaad met een hele bijzondere reden waar iedereen echt verrast door werd.
6: Dat is serieus waar ik nu ga zeggen. Mijn moeder staat gegraveerd met haar naam in het stadion. Dat ze daar vroeger heeft gewerkt of zo. Dat is echt zo.
7: Is goed.
6: Ik zal wel naar Robin zelfs een fotootje ervan sturen. Maar dat, ja, dus ja, de familie-app ging gelijk los.
16: Die zagen we niet aankomen, hè?
0: Gegraveerd in het stadion.
16: Nee.
4: Mijn moeder die werkte vroeger bij de post. Nou, daar scoorde ik niet echt punten mee op de basisschool. Maar als je vertelt dat je moeder in het stadion van Barcelona werkt, nou, ja, jaloers.
16: Hey Thierry, mooie duels dus in het vooruitzicht. Je hebt ze allemaal even genoemd. Vorig jaar ging geen één club door. Wat zijn de kansen dit jaar?
4: Ja, nou, we hebben 6 clubs, hè, in Europa, dus dat is hoe dan ook leuk. Even de glazen bol van de Champions League. PSV gaat door, schrijf maar op. Feyenoord net niet, maar dan ook echt net niet. En ja, morgen is pas de loting van de Europa League met NEC en AZ en de Conference League met Ajax en Twente. Dus ja, daar kan mijn glazen bol nog helaas niets over zeggen.
16: Nou, die gaan we morgen eens inkijken. In ieder geval, dank voor het inkijkje nu. Dankjewel, Thierry Boon.

0: Niall Horan met Nice to Meet You. Ik kan me zo voorstellen dat onze volgende gast dat ook zegt als hij weer ergens op bezoek komt.
1: Zeker, Gio? Want je hebt het over Bert Zuurman. En Bert Zuurman scoorde als spits voor clubs als FC Groningen, Veendam, Eindhoven en PEC Zwolle. Na zijn loopbaan werd hij trainer, maar wel een hele bijzondere. Hij maakte deel uit van het project World Coaches van de KNVB en leidt anderen op in de verste uithoeken van de wereld. Tot aan Syrische vluchtelingenkampen toe. Goedenavond, Bert Zuurman.
2: Goedenavond.
1: In welke landen, ik noemde net allemaal landen waar je was, maar in welke landen ben je nu actief?
2: Nou ja, we zijn in heel veel landen actief. En ik word hier en daar uitgezonden naar verschillende landen. Dus op dit moment zijn we heel veel bezig in de MENA-regio. Zeg maar Noord-Afrika, Midden-Oosten. Maar daarnaast hebben we programma's over de hele wereld. Dus we hebben inmiddels 60 plus landen aangedaan.
1: Ja, en waar je bent nu in Nederland, hè?
2: Ja.
1: Ja, en waar ben je als laatste geweest? Wat was je laatste voetbalreis?
2: Ik kwam uit Egypte vorige week. Ja, daar ben ik 3 weken geweest. En dus ik kwam uit Egypte en daarvoor uit Jordanië. Dat was eigenlijk één trip, zeg maar.
0: Ja, het maakt allemaal deel uit van het project World Coaches, hè, waar de KNVB dan ook mee bezig is. En waar jij dus een van die mensen van bent die de wereld overgaat. Wat houdt dat in, World Coaches? Wat doen jullie?
2: Nou ja, kort gezegd het bestaat sinds 2009 eigenlijk, World Coaches. Ja, en wat we eigenlijk doen is het opleiden van coaches in hun eigen omgeving. Dus we halen ze niet ergens naartoe, maar we zijn echt bezig in daar waar de coaches echt vandaan komen. Ja. En dat zijn niet alleen voetbalcoaches, maar dat zijn ook gewoon mensen die met kinderen werken. Dat kunnen schoolleraren zijn, mensen van NGO's, nou ja, enzovoort, die eigenlijk voetbal gebruiken om... Om ook naast het voetbal iets die kinderen bij te brengen.
0: Ja, en zoeken jullie dan echt specifieke gebieden op? Is het een soort van ontwikkelingswerk eigenlijk dat je verricht?
2: Nou ja, zo kun je het wel noemen. Ja, het is, kijk, je hebt als rijk land, en dat zijn we natuurlijk nog steeds, heb je de verplichting om hier en daar op de wereld ontwikkelingswerk te doen. Mm. En dat doen wij min of meer ook. Alleen wij gebruiken voetbal daarvoor.
0: Ja, maar dan kom je dus vooral op plekken waar minder bedeelden wonen. Hè, waar het allemaal wat minder vanzelfsprekend is dan hier.
2: Nou ja, eigenlijk waar wij vandaan komen, dat is natuurlijk, wij hebben een geweldige infrastructuur qua sport en dat soort dingen. Maar wij komen op allerlei plekken waar inderdaad de minder bedeelden wonen en werken en hun dingen, activiteiten hebben. Dus we komen werkelijk waar overal. Maar dat is niet alleen. We komen ook gewoon op goede plek, hoor.
0: Ja. Wat ik me dan afvraag, hè, je hebt zelf een rijk verleden als voetballer. Mooie tijden gekend bijvoorbeeld in Zwolle en zo. Hè. Waar komt dit vandaan? Zat dat er ook altijd een beetje bij je in? Dat die sociale achtergrond, zeg maar?
2: Ja, nou ja, ik ben wel sociaal opgeleid in die zin. En eigenlijk vind ik het altijd heel erg... Ik heb het altijd heel erg prettig gevonden om mensen te helpen. Dat deed ik eigenlijk als voetballer al met medespelers bijvoorbeeld. Daar heb ik altijd wel heel veel energie uitgehaald. En eigenlijk komen twee passies samen. Hè. Voetballen, dat is iets wat ik als passie zie. En het helpen van mensen eigenlijk ook. En ja, binnen het World Coaches programma combineren we dat eigenlijk. Dus eigenlijk heb ik wat dat betreft een droombaan.
1: Ja. Hey Bert, neem ons eens mee. Jij zei net van je ging naar Egypte pas. Dan ben je net weer terug. Wat doe jij daar dan? Wat zijn de hoogtepunten van zo'n bezoek daar?
2: Nou ja, dat was een beetje gericht op sociale cohesie. Want ook in Egypte, ik zat dan in eerste instantie in Cairo. En in Cairo heb je gewoon ook ontzettend veel vluchtelingen vanuit de regio daar, zeg maar. Vanuit Sudan, vanuit Jemen waren ook wat mensen. En we hadden ook mensen uit Cairo zelf. En we hadden nog eens een keer mensen uit New Valley. Dat is eigenlijk een provincie in Egypte. En die hebben samengebracht in één groep. En dan zie je gewoon aan het begin dat ze apart van elkaar hun dingetjes doen binnen zo'n cursus. En aan het eind van de week dan zie je ze gewoon min of meer vrienden worden. En samen trainingen voorbereiden en samen die kinderen gaan beïnvloeden.
1: En waar doe je dat? Is er dan een voetbalacademie? Is er een grasveld? Is er een accommodatie? Of zijn dat de pleintjes? Waar doe je dit?
2: Ja, we hebben daar een lokale partner waar we eigenlijk al jaren mee werken. En die regelen de klaslokalen en die regelen ook de velden waar we dan terecht kunnen. En ik moet zeggen, dit keer in Cairo hadden we een prachtig veld.
1: Dat is niet altijd het geval.
2: Nee. Ik kan me nog mijn allereerste reis herinneren. Dat we op zoek moesten gaan naar een veld. Dat was in Zuid-Afrika. En ja, dan ga je wat rondrijden met een collega. En nou, daar kunnen we wel iets gaan organiseren. Dus dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. Maar goed, door de jaren heen hebben we natuurlijk met onze lokale partners... Ja, eigenlijk over de hele wereld. Ja. Goede afspraken waarbij we goede omstandigheden hebben.
0: Ja, want het betekent wel denk ik ook een hoop improviseren. Hè? Ik begrijp ook, jullie waren ooit in Mozambique en daar werd gewoon op straat gevoetbald.
2: Ja, nou ja, ik was daar bezig met een cursus en we hadden een praktijksessie op dat moment. En we waren daar druk mee natuurlijk, probeer die coaches te helpen. En dan hoor je op de achtergrond wat geluid. En dan iedereen gaat aan de kant. En dan komen er 3 of 4 vrachtwagens langs. Dat was blijkbaar ook gewoon een doorgaande weg. En daar kijken mensen dan niet van op. Maar die gaan even aan de kant. En dan even later dan ga je gewoon weer door. Alsof er niks aan de hand is. Nou, dat is voor die mensen daar normaal. Maar voor mij was dat wel even, even schrikken.
0: Wat hoop je die mensen nou bij te brengen als je daar bent voor zo'n stage?
2: Nou, kijk, het World Coaches programma, dat moet ik misschien even uitleggen. Dat is meer dan voetbal. Hè. Wij gebruiken voetbal als middel om sociaal iets te bewerkstelligen. En daarvoor gebruiken we levensvaardigheden. De zogenoemde life skills. Het programma heet ook eigenlijk World Coaches Voetbal en Life Skills. Mm-hmm. Daar zijn we mee bezig. En dat kunnen issues zijn, geweld, conflict situaties, hygiëne, noem maar op. Er zijn natuurlijk overal op de wereld, in alle hoeken van de wereld, zijn natuurlijk allerlei sociale problemen. En World Coaches die gebruikt dan voetbal, gerelateerde life skills, om dat te gaan beïnvloeden. Ja. En dat werkt vaak heel goed, omdat voetbal heeft toch een kracht. Hè? Ze zeggen ook wel eens, kracht van voetbal, dat kan leiden tot... Dus eigenlijk probeert een world coach zijn eigen omgeving te beïnvloeden door middel van voetbal.
0: Ja, maar het is ook wel binnen het voetbal, hè? Want ik begrijp, jullie hebben bijvoorbeeld ook wel mensen, bijvoorbeeld een vrouwelijke coach in Jordanië die jullie hebben opgeleid, die uiteindelijk dus betaalde job in het voetbal heeft gekregen daardoor.
2: Ja, Lian, dat is een meid die eigenlijk wel passie had voor sport en die zich had opgegeven om mee te doen aan het programma. En die heeft zich eigenlijk door die opleidingspyramide omhoog gewerkt. En het is eigenlijk van niets. Ja, heeft zij nu, ze coacht ook meisjes daar, dat is ook wel bijzonder. En daarnaast heeft zij door haar harde werk en de vaardigheden die ze heeft meegekregen binnen de cursus, heeft ze gewoon een betaalde job gekregen bij een voetbalclub daar. Naast het coachen speelt ze daar een coördinerende rol. Ja, dat zijn natuurlijk succesverhalen die geweldig zijn. Ja. En we hebben ook het Chiraca-programma gehad, dat is een programma van de overheid dan. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Maar als je dan daarna kijkt wat de uitkomsten daarvan zijn, en dat wordt gemonitord door de Universiteit van Utrecht, daar zijn 65% van alle deelnemers, dus alle coaches die daar mee, die hebben toch arbeidsvaardigheden ontwikkeld, wat uiteindelijk leidt tot bepaald werk in hun eigen omgeving. Ja. Ja, en dat zijn natuurlijk dingen die wij geweldig vinden en daar doen we het uiteindelijk voor.
0: En dat allemaal inderdaad met het voetbal in het achterhoofd en het voetbal als basis om het over te brengen. Hartelijk dank, betrokken dus bij het project World Coaches van de KNVB. Bert Zuurman.

0: I Knew It, I Knew You van Taylor Swift.
1: NPO Radio 1. Het is inmiddels 1 minuut over 10:30. Het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
2: Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto. Zij raakte zwaar gewond. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. En Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan haar tijd van vorige week vrijdag.
3: Langs de lijn en omsteken.
0: Ja, een zwaar bevochten zegen van de Nederlandse hockeysters vandaag in de halve finales. België werd in Amstelveen met een minimaal verschil verslagen. 1-0 door een doelpunt van Frederik Matla. In de spannende slotfase zat bondscoach Raoul Heeren met klotsende oksels op de bank.
4: Zo, dat kan je wel zeggen, ja. Maar ja, we wisten, je gaat hier niks cadeau krijgen op het WK. En zeker vanaf de halve finale niet. En nu denkt iedereen, oh, die staan weer in die finale, dat was weer een makkie.
5: Maar je... Oh, dat was zeker niet.
4: Nee. We hebben er hard voor moeten knokken, we hebben niet ons beste hockey gespeeld vandaag. Dat zie je niet altijd in finales, maar je moet ze wel winnen.
0: En dat lukte dus. We praten door met oud-bondscoach en analist Mark Lammers. Goedenavond. Hoe zou jij deze zegen omschrijven, Mark?
6: Ja, toch wel zwaar bevochten. En ook uiteindelijk wel een beetje geluk gehad met de scheidsrechter die zelf de videorefill aanvraagt voor het doelpunt van de Belgen.
0: Ja, daar gaan we het zo straks nog even over hebben. Het toernooi verliep tot nu toe echt wel best wel rimpeloos voor Nederland. Waarom liep het gewoon niet vandaag?
6: Ja, het is toch een do-or-die wedstrijd, zoals we dat zeggen. Je hebt geen kans om in de pool kun je dan een keertje gelijk spelen. Maar nu moet je winnen. En de druk bij zo'n topfavoriet is dan altijd veel hoger dan bij een underdog. Die mag winnen en een wereldkampioen moet winnen.
7: Ja, even naar die wedstrijd. Aan het einde van kwart 2 was het Matla die treffer voor Nederland maakte. Maar vervolgens kwam dat vierde kwart van Nederland. 6 minuten nog op de klok. Gele kaart. Dat betekent een tijdstraf. Hè? Wat vond je van die beslissing?
6: Ja, nee, het was een ongelukkige actie van Dieke. En ja, daardoor een gele kaart. 5 minuten is wel heel lang. Weet je, het had ook groen kunnen zijn. Maar goed, je krijgt een kaart en dan heb je een man minder. En dat zie je met hockey, zeker in het vierde kwart. Ja, dan krijg je het moeilijk krijgen. Dan word je met de rug tegen de muur gezet. En België werd ook steeds beter. Ik moet zeggen dat België ook echt een superwedstrijd heeft gespeeld. In Nederland een wat mindere wedstrijd. Ja, dan wordt het heel spannend.
7: Ja, dus inderdaad, met een speelster minder moesten ze het opnemen tegen België. Dat rook bloed, er kwam een slotoffensief, zet alles op alles, scoort ook, maar dan wordt hij afgekeurd. Wat gebeurde er nou?
6: Ja, het stomme was, allebei de teams waren hun videorefill kwijt. Want in het hockey, als je mag hem aanvragen, maar als het niet klopt, je hebt geen gelijk, ben je hem kwijt. Dus ze hadden geen videorefill. En de Belgen maken een mooi doelpunt, moet ik zeggen. En de scheidsrechter vraagt een videorefill zelf aan. Ja, dat is natuurlijk hard gelag voor België. En de Belgen zijn terecht wel boos. Omdat, ja, het is een moeilijke beslissing, hoor. Is het wel of geen afhouden? Ik vind het lastig. Ik kan me voorstellen dat je teleurgesteld en boos waren. Ja. Omdat ook die scheids het zelf aanvraagt. Maar dat is ook een beetje vaak het geluk van de favoriet weer in dat soort situaties.
7: Maar voor hetzelfde geld had u dus wel gewoon geteld kunnen worden.
6: Ja, want ik vind hem nog steeds dubieus. Ik heb hem een paar keer teruggezien. En er is een vorm van indirect afhouden, zoals we dat noemen. Maar de afstand was wel groot tussen die speler. Dus ik denk dat de helft van de scheidsrechters zegt geen doelpunt, de andere helft wel. Dus.
0: Nou ja, wij zaten hier ook op de redactie van, is het nou wel een doelpunt? Nou ja, het was geen doelpunt. Het liep dus niet geweldig, Mark, vandaag. Maar volgens doelpuntenmaker Frederik Matla, we noemden daar net al, was niet alles slecht.
8: Holland, hockeyland.
9: De klapper van de dag.
8: Fokker, Fokker, daar is Matla. En daar is de 1-0.
10: Ik denk dat we vandaag wisten dat het gaat om passie, het gaat om vechten. Het gaat echt om dat, wie wil hier het liefste winnen. En ik denk dat we dat wel hebben uitgestraald met elkaar. En tuurlijk was het af en toe chaotisch, slordig. Ik denk dat we daar ook goed doorheen zijn gevochten, bij elkaar zijn gebleven.
0: Ja, dat was de klapper van de dag, zoals wij hier tijdens het WK Hockey doen. Het positieve punt van vandaag, zegt Matla, de vechtlust. Ben je het met haar eens?
6: Ja, ze hebben geen goede wedstrijd gespeeld, maar ze hebben wel altijd gevochten en goed verdedigd met elkaar. En uiteindelijk ook voor haar fijn dat ze een doelpunt maakt in zo'n belangrijke wedstrijd. Het geeft haar ook weer vertrouwen voor de finale. Maar goed, België was ook goed. Hè? Dus dat betreft is het wel heel mooi om te zien dat onze zuidenburen ook langzaam die top binnendringen en ons het moeilijk maken.
0: Ja, en soms win je een wedstrijd op vechtlust dus. En die finale is, die jij net noemde, Argentinië de tegenstander. Ja. Wat verwacht jij?
6: Ja, dat zijn altijd hele heet gebakende wedstrijden.
7: Wordt ook zelfs vechten.
6: Voetbal, ja, dat is echt een beetje hetzelfde als met voetbal. Als wij met Nels team in Argentinië moesten spelen, dan moest je echt eieren en tomaten ontwijken. Die werden naar je gegooid. die strijd zit ook bij die speelsters altijd. Het is altijd Nederland-Argentinië wat dan een beetje de heftige wedstrijden zijn in de WK en Olympische Spelen. Dus daar gaat echt een hele mooie wedstrijd worden. Ik denk wel dat Nederland wel een stukje beter is. Maar het zal zeker mooi en spannend worden.
0: Daar kijken wij nu al naar uit. En dat is natuurlijk ook hier te horen op NPO Radio 1. Mark Lammers, dankjewel.

0: 84 is hij inmiddels. Paul Simon, nog altijd optredend over de wereld. Dit was een van zijn vroege solo-hits. Me and Julio, Down by the Schoolyard.
1: Mede dankzij een goal van Wout Weghorst dwong FC Twente vanavond een plaatsing voor de Conference League af. De spits zegt tegen RTV Oost dat het als een bevrijding voelde.
2: Ja, vet onze avond. Super, super belangrijk voor ons, voor de club. En ik denk ook waar we thuis horen. Dus super blij dat we het vanavond samen hebben afgedwongen.
3: Maar toch moesten jullie geloof houden. Jullie zaten goed in de wedstrijd en dan krijg je die dompen. En dan zie je toch een aantal denken van, dit wordt hem niet meer. Maar jullie bleven, en met name jij, bleef er wel in geloven.
2: Ja, ik denk dat we heel goed in de wedstrijd zaten. En ook heel veel controle hadden in de eerste helft. We creëerden ook onze kansen. Ja, heel goed. Goed gevoel. Ook op de manier waarop we speelden, waarop we optraden, waarop we tweede ballen pakten. En uiteindelijk denk ik dat we inderdaad die goal, toch wel knullig vind ik, weggeven. Waar je uiteindelijk vanuit een snelle, vrije bal toch wel te veel uit de positie gaat. En je uiteindelijk daar zomaar weer in de restverdediging niet goed staat en een omschakelmoment weggeeft. Maar ja, goed, laten we dan gelijk alle kritische noten gehad hebben. Hoe we uiteindelijk, denk nog daarna dat we het even moeilijk hadden, wat je ook zei. Merkte ik ook dat we toch een beetje ongeduldig werden, onrustig werden. Te veel en te snel wilden. Uiteindelijk de rust weer kunnen vinden en een beetje de controle terug. En toen uiteindelijk met Lucas erbij. Het scenario B, het plan B, wat denk ik bij Feyenoord al heel goed uitpakte. Pakte hem nu ook weer heel goed uit. En daarmee uiteindelijk dwing je twee goede doelpunten af. Tweede is dan een corner. Maar dwing je uiteindelijk de verlenging af. En dat hebben we wel heel goed gedaan. We hebben niet opgegeven en we zijn erin blijven geloven. En dan dwing je het uiteindelijk echt af.
1: Dat zei Wout Weghorst tegen verslaggever Tijmen van Wissing.
0: Ja, Tijmen, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Vanuit Azerbeidzjan, jij was erbij. Die wedstrijd dus die door FC Twente met 4-1 werd gewonnen. Twente gaat Europa in. Dus ik kan me voorstellen dat jij uitzinnige taferelen zag, in ieder geval aan Enschede deze kant.
4: Ja, zeker. Er is heel veel opluchting. Het seizoen was eigenlijk teleurstellend. Gewoon matig. En ja, dan geldt dit wel een beetje als doping, hoor. Want je merkt wel dat die spelers in één keer een boost krijgen. Weghorst zelf ook. Ik stond nog een hele tijd met Weghorst na te praten. Hij werd echt emotioneel op een gegeven moment.
0: Oh ja?
4: Want hij voelde echt dat het van ver moest komen. Hij werd vorige week nog bejegend toen hij op de fiets vanuit de grotvesten naar huis fietste. Het draait nog niet lekker, Weghorst. Ja, moet hij eigenlijk wel spelen? Dat is de grote vraag eigenlijk in Twente. Ja. Sam Lammers klopt op de deur. En Weghorst, die was echt betraand. En ja, natuurlijk hoort Twente gewoon de groepsfase van de Conference League te halen. Maar je merkte wel dat het heel diep zat. Ook het zagrijn bij de spelers. En met name bij Wout Weghorst. En ja, dan is het wel weer mooi dat hij opstaat op een avond als deze.
0: Ja, dat is hem dan wel toevertrouwd inderdaad. En mooi die emoties dan bij de selectie, bij de spelers, bij hem. Hoe was dat op de tribunes? Want er waren best wel wat supporters uit Enschede meegekomen.
4: Ja, 140. En het is natuurlijk een wereldreis die je moet afleggen. Het is gewoon Azië, Baku.
0: Ja.
4: En ze mogen wel meedoen aan de Europese competities. Dat heeft alles te maken met het feit dat een transcontinentaal land is, Azerbeidzjan. Dus dat betekent dat ze gewoon keurig mee mogen doen met de Europese competities. Maar in alles merk je hier dat het een heel Aziatische stad is. En dat hebben die Twente fans ook ervaren. Die moesten via Boedapest, Istanbul deze kant op. En die hebben wel waard gehad voor hun geld. Want die hebben behoorlijk wat moeten neerleggen om hier te komen. Maar ze hebben wel waard voor hun geld. Want ze hebben gewoon Twente doorzien gaan naar de groepsfase van de Conference League. En op wat voor wijze. Ze moesten een 2-0 achterstand op een gegeven moment goed maken. En dat is gelukt. En op basis van de verlenging. En wel leuk. Ik sprak net nog wat fans. En die moesten echt. Want de wedstrijd werd uitgesteld vanwege onweer. Vervolgens kwam er nog die verlenging. En de vlucht gaat al over een uurtje. Dus die moesten in allerijl richting het vliegveld hier voor de nachtvlucht. Om weer terug te keren richting Nederland. Ah. Maar die hebben het allemaal nog net gehaald. En die hebben dus nog een klein feestje nu op dit moment gevierd op het vliegveld.
1: Vroeg me inderdaad nog af of de kroegen open waren in Baku. Maar die halen ze niet eens.
4: Nee, die halen ze niet. Een aantal wel. Maar

0: de deuren sluiten hier ook om 12 uur. Het is hier 2 uur later. Dus ja, de bierkraan is hier al gesloten. Maar ik denk wel dat de selectie in het hotel iets verderop hier in Baku, dat die selectie echt wel eventjes een drankje gaat drinken. Want als gezegd, het chagrijn was groot bij Twente. Er was heel veel druk op John van der Brom. Ik heb John van der Brom in zijn tijdperk bij Twente nog niet zo opgelucht gezien. Die was uitgelaten. De man is 60 en heeft veel meegemaakt. Maar ik heb zelden gezien dat er zoveel van hem afviel. En we zitten pas in de openingsfase van het seizoen. Dus misschien hebben ze zich ook wel te veel in een wak laten praten. Maar voor even zijn ze eruit.
1: Ja, want kan je zeggen dat die druk nu wel is weggenomen? Is het een soort van kantelpunt geweest voor de ploeg en voor Van der Brom?
0: Ja, dat moet de komende weken uitwijzen. Als ze zondagavond om 8 uur verliezen bij Cambuur, dan zal het chagrijn ook weer heel snel toenemen in de regio Twente. Want in het land kijkt men toch een beetje naar Twente. Ach ja, dat is een club die een beetje tegen de top 3 aanschuurt en een beetje met AZ rond plek 4-5 bivakkeert. Maar in Twente is het verwachtingspatroon gewoon torenhoog, met ook de komst van Wout Weghorst, Erik ten Hag, die daar als technisch directeur boven hangt. En voorlopig draait het gewoon nog niet. En dan is dit, zoals vanavond, dat ticket halen en de wijze waarop helemaal, die veerkracht die getoond is, ja, dan is dat wel een enorme boost voor het zelfvertrouwen en ook voor het gemoed van al die trouwe aanhangers van FC Twente. Dat merk je wel. Dus dat is in ieder geval een prettig gegeven voor de club. Want ze zaten er wel even slecht in. En Van der Brom, ja, daar merk je wel aan dat hij wat korselig begon te worden. Ja. Maar die was vanavond de man in bonus.
1: Nou kijk, dat is mooi voor hem. FC Twente dus door in Europa, door in de Conference League. Een goede thuisreis toegewenst. Tijmen van Wissing van RTV Oost.

0: De nieuwste single van U2, Street of Dreams.
1: Terwijl vanavond in Monaco de Champions League balletjes over het podium rolden, werd er achter de schermen misschien wel een veel groter spel gespeeld. De UEFA zet vandaag de aanval in op Gianni Infantino, nadat het gisteren juist de FIFA-boycott weer introk. Ja, volgt u het nog? Nou, in ieder geval NOS Sport onderzoeksjournalist Guido van Gorp wel. Hij weet alles van dit grote spel. Goedenavond.
2: Goedenavond. Ja, het lijkt House of Cards wel, hè?
1: Ja, dus zo sloten we gisteren af. Gisteravond toen er nieuwe ontwikkeling waren. Toen was je hier ook te horen. Nu wil dus de Europese voetbalbond UEFA hem aanklagen, Infantino, wegens mogelijk financieel wanbeheer. Wat zegt dit nieuws jou?
2: Dit nieuws zegt dat ze op allerlei mogelijke manieren de druk aan het verhogen zijn. Of überhaupt de druk harder op Infantino aan het zetten zijn. En ze proberen eigenlijk via heel veel routes hem uit zijn ambt te zetten. Want daar is het UEFA om te doen. Daar is het inmiddels ook CONCACAF om te doen. De AFC, dat is de Aziatische Federatie. Maar UEFA is daar echt leidend in. De Europese voetbalkoepel, zeg maar, waar ook Nederland deel van uitmaakt. Dat 55 bonden telt. En ik heb met een aantal mensen gesproken die op dit moment daar in Monaco zitten. Dat zijn zeg maar presidenten, secretarissen-generaals van verschillende bonden. Want je hebt nu de loting van de Champions League. Dat speelt zich af op het podium.
1: Ja, maar
2: dan heb je zeg maar in de achterkamertjes. Daar worden dit soort plannen en worden allemaal bekokstoofd. Ja, en het doel is om Infantino af te zetten. En er zijn verschillende routes die ze aan het verkennen zijn. En de juridische weg is daar één van.
1: Ja, gisteren zei jij dus dat dit één van die scenario's was. Deze juridische weg. Had je ook verwacht dat ze die zouden gaan inslaan vandaag?
2: Nee, niet vandaag. Maar het is ook niet zo'n heel onlogisch moment. Want ze hadden al aangekondigd dat er in principe drie manieren zijn om de druk te verhogen op Infantino. Dat is via de FIFA Council. Dat is zeg maar het hoogste bestuursorgaan binnen FIFA. Dat zijn de opperhoofden van de confederatie, 37 personen, waaronder Infantino. Daar kun je een afzettingsprocedure starten. Maar dat is een hele riskante move, want dat is eigenlijk alles of niets. En je weet nooit precies of je meerderheid hebt. Dus ja, je wil niet zo'n nucleaire optie eigenlijk meteen inzetten. Je hebt de democratische route. Dat is pas volgend jaar eigenlijk aan de orde. Want in maart zijn de presidentsverkiezingen. En je hebt de juridische weg. Dat is vandaag dus in het nieuws gekomen. Dat ze hem vandaag aankondigen. Ja. Verraste me aan de ene kant. Aan de andere kant ook weer niet. Want gisteren hoorden we dat de boycott, die aangekondigd was met veel bravoer, dat die teruggedraaid is. En ja, mijn inschatting is eigenlijk van dat zou je met een beetje negatief gevoel zou je dat uit kunnen leggen als een beetje terugkomen op eerdere harde woorden.
3: Ja.
2: Ja, en zo wil UEFA eigenlijk de strijd niet voeren. Die willen vol gas geven.
3: Ja.
2: Dus is het wel logisch dat je een dag later weer je tanden laat zien. En
3: ja,
2: daar denk ik dat dit uit voorkomt.
3: Wat jij gisteren zei, hè, was dat ook die move om die boycott te stoppen daar ook wel een beetje was om de goodwill te behouden. Hè. Je wilt niet over de ruggen van die onder 20 speelsters die in actie zouden gaan komen toernooi, die boycott doorvoeren. Dus ja, je moet toch een beetje hebben dat iedereen achter je blijft staan. Het is een groot strategisch spel. Maar daarom moesten ze ook nu dat moment nog goed is en nu ze die goodwill nog hebben, moesten ze dit moment pakken om die juridische aanpak ook te kiezen?
2: Ja, dat zou je zo kunnen zien. Ik denk dat best wel wat voor te zeggen valt. Maar aan de andere kant, een juridische weg, dat heeft tijd nodig. En tijd heb je bijna niet. Want iedereen wil eigenlijk Infantino liever vandaag dan morgen weg. Dus is het ook wel weer logisch dat ze zo snel mogelijk dan die juridische weg gaan verkennen. En kijk, wat ik heb begrepen is dat ze op verschillende fronten actief gaan zijn. Dus ze willen bij de Zwitserse rechter een zaak aanhangig gaan maken. Ze willen, dus dat hebben ze dus nog niet gedaan. Het moet nog gaan gebeuren. Het is een intentie. Maar tegelijkertijd zijn ze in Amerika wel via de rechter of via de rechtbanken zijn ze allerlei stukken aan het opvragen. Dat is wel interessant. Ze zijn op dit moment op drie verschillende plekken in Amerika, in Colorado, in New York en in Florida, zijn ze allerlei documenten aan het opvragen om maar helder te krijgen wat is hier precies achter de schermen gebeurd bij die verkoop van de aandelen van FIFA, waar het nu allemaal zoveel om te doen is. Hè?
3: Want juridisch gezien vermoeden ze dat er fraude in het spel is.
2: Dat is precies wat ze vermoeden. Want er wordt gezegd, een deel van FIFA, 20% van de inkomsten voor het WK, Dat gaan we verkopen voor een bedrag. En dat daar staat dan 4,2 miljard op. Ja, en UEFA zegt dat is een ontzettend laag bedrag. Voetbal is veel meer waard. Sowieso is voetbal niet te koop. Ik bedoel, dat ten eerste, ten tweede, ten derde. Ja. Maar als je dan überhaupt over een bedrag gaat praten, hoezo 4,2? Daar moeten andere belangen spelen. En dan komt weer een heel ander spel. Want we hebben allemaal gezien, Infantino gaf de Peace Prize aan Donald Trump. Oh, ja. Er zijn een beetje onzichtbare belangen allemaal tussen de top van FIFA, tussen Infantino en Trump. En dan heb je nu weer een plan waar ook weer de familie Trump ergens bij betrokken is. Dus dat zit ze helemaal niet lekker. En ze willen alle informatie op tafel.
3: Guido, je noemt al inderdaad Trump en alles en Infantino. Maar heeft Infantino zelf al gereageerd op die laatste ontwikkelingen?
2: Nou, dat is wel eigenlijk best een grappig verhaal. Het korte antwoord is nee. Maar 3 uur geleden op Instagram een berichtje van Infantino vanuit Hanoi met een bouwhelm op. Ja. En bij een jeugdcomplex zit hij te poseren. En daarachter staat dan heel groot: warm welkom, Mr. Infantino. En dan krijgt hij een prijs. Een special token of friendship van de houten methode, zeg maar, uit Vietnam. En een shirtje krijgt hij ook van het nationale team.
3: Ja, om er
2: nummer 9, Infantino.
3: Om er even aan te tonen dat hij zichzelf nog wel altijd populair vindt. Dankjewel voor deze
2: niks
3: update.
2: Aan de hand.
3: Niks,
2: aan de,
3: niks hand.
2: Aan de hand.
3: Ja, ja, al dus Gianni Infantino. Dankjewel Guido van Gorp over deze nieuwe ontwikkeling in die fantastische serie House of Cards bij de FIFA.
1: En dat was Langs de Lijn en Omstreken vandaag. Wat gaan we morgen doen? Morgen gaan we hockeyen, wielrennen, roeien, volleyballen. En we gaan het hebben over zijinstromers in het basisonderwijs. Dus een heel vol programma.
3: Zo dadelijk is daar Met het Oog op Morgen vandaag gepresenteerd door
1: Lucella Carasso.
3: Goedenavond.
1: Goedenavond.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
4: Docs.
6: Er duikt een doos vol oude spullen en foto's op van de moeder van Jamila.
7: Het is gewoon een agenda, maar dan een volledige R&B-stijl met Lil' Kim en Mariah Carey. Ik kan niet zo nog dat zoveel foto's nog waren.
8: Nee?
7: Nee.
6: Haar moeder is al jaren uit beeld.
7: Kijk, ik heb een versie van mijn moeder in mijn hoofd. Ik heb een versie van wie mijn moeder is.
6: Is het beeld dat ze van haar moeder had wel compleet?
7: Nou, ik dacht gewoon dat ik dat niet had. Of zo, dat het gewoon dat er niet was.
6: Omzwervingen. Een docu van Tina Primus. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Ster. Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
11: Onaf, denk ik.
10: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
11: Nou, daar ben ik toch af.
10: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
13: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
14: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
15: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
16: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
5: NPO Radio 1.
8: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. Ook rugzakken, handdoeken en andere spullen werden vernield. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. En daarmee was ze 17e sneller dan haar tijd van vorige week vrijdag. Toen verbrak Broeders-Bol voor het eerst het ruim 30 jaar oude Nederlands record van Ellen van Lange. Broeders-Bol moest nog wel haar Zwitserse concurrente Audrey Werro voor zich laten gaan. Zij zette de beste tijd van dit seizoen neer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ster. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maakt bereikbaar.
18: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
17: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
19: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
20: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
21: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
20: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
21: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.

0: sehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Steeds meer kinderen krijgen de achternaam van hun beide ouders, las ik vandaag. Maar zou dat op de duur niet verwarrend kunnen worden? Stel dat Willeke van Dijk en Henk van Rijn hun zoon Steven hun beide namen geven. En dat deze Steven van Dijk van Rijn iets krijgt met Lisette van Beek de Waal. En hun zoon Pim van Dijk van Rijn van Beek de Waal krijgt ook weer een partner met dubbele achternaam. Ja, als je je vier generaties verder straks bij een afspraak moet voorstellen, kun je beter een half uurtje eerder komen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vandaag overleed Ratko Mladic, de Servische generaal, die werd veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op 8000 Bosnische mannen bij Srebrenica. Zal met zijn dood ook zijn gedachtegoed verdwijnen? Langzaam dringt de ongekende schade van de vloedgolf in Tibet en Nepal tot de wereld door. Wat is de laatste stand van zaken? En vandaag overleed de Japanse beeldhouwster Yayoi Kusama. Ze had wereldfaam als installatiekunstenares en maakte deel uit van de Zero-beweging. Katrien Schreuder is conservator bij het Centraal Museum en medesamensteller van een tentoonstelling en boek over de Japanse kunstenares en weet dus als geen ander wat Kusama zo bijzonder maakte. Eerst het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 27 augustus.
2: De totale omvang van de natuurramp in Nepal is nog niet duidelijk. Wel dat die enorm is.
3: I want you to take a look at this house. Its entire first floor just completely flooded with mud. You can't even see into these windows. That's just how much mud there is right now.
2: De modder heeft complete huizen bedekt. Deze man, die in Nederland woont, herkent zijn geboortedorp niet meer.
4: Cannot locate any structures that were there before.
2: Het dodental staat nu op bijna 400, maar dat zal nog flink gaan stijgen, want er worden nog steeds veel mensen vermist.
5: I have heard from my dad. He's okay apparently, but my wife, my mom, my brother and my uncle.
2: Deze man heeft geen idee of zijn moeder, zijn broer en zijn vrouw nog leven. Onder de vermisten zijn veel toeristen. Thuis wordt met spanning gewacht op een teken van leven.
6: I just love them a lot. We want them to come home. And they have a lot of people who love them and are looking out for them.
2: Ondertussen komt de internationale hulp op gang. Maar daar zit wel een cynische reden achter. Stel deze BBC-reporter vast.
7: Right now, aid is pouring in from around the world, and that's because there are also hundreds of tourists who are missing.
2: Het duurt nog wel een aantal dagen voordat die hulp op zijn plek is. Deze Nederlandse vrouw ziet dat er geplunderd wordt.
8: Winkeltjes worden echt door honderden mensen tegelijkertijd overvallen, zeg maar, omdat mensen zoveel mogelijk in willen kopen.
2: Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over hoe deze vreselijke ramp heeft kunnen gebeuren. Mogelijk speelde klimaatverandering een rol.
9: We zien ook in dit deel van de wereld dat de gletsjers heel snel smelten. En dat is eigenlijk de lijm die de bergen bijeenhoudt.
2: De slager van Bosnië heeft zijn levenslange straf uitgezeten. Hij werd 84 jaar.
10: Mijn eerste gedachte was dat hij eindelijk naar de afvalplaats van de geschiedenis gaat.
2: Deze jurist van Bosnische afkomst vlucht in de jaren 90 voor de oorlog. En hij beseft dat Ratko Mladic in zijn thuisland nog door velen als held wordt gezien.
10: Daar in de hoofdstad Banja Luka kan je ook vandaag een muurschildering van Mladic zien op een plek vlakbij een van de meest bekende restaurants.
2: Nieuwsuur spoorde een nieuwe superzaaddonor op. Paps is een van zijn slachtoffers, maar heeft daar nu een dubbel gevoel over.
11: Zonder deze man had ik geen kind. Dat zijn ook de kale feiten. En dat vind ik nu een heel vervelend feit.
2: Ze was 41, raakte zwanger van zijn zaad en beviel van een dochter. Die nu wel heel veel broertjes en zusjes heeft.
11: 121. Ja, dat is een beetje veel, ja.
2: Rotterdam werd vanmorgen om 6 uur nogal gewelddadig wakker geschud. Dit was wat de Rotterdammers hoorden. Er vlogen 8 helikopters over van waaruit militairen werden gedropt.
12: Ik hoorde steeds zeg maar helikopters. Maar ik hoorde dat in mijn slaap en ik dacht van, hè, droom ik nou?
2: Het was een grote antiterreuroefening. Maar er waren mensen die dachten dat de oorlog was uitgebroken.
12: Ik dacht wel zo van, ja, wat gebeurt hier? Worden we aangevallen?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
12: Ja, volgens mij waren echt pas net wakker en ineens horen we...
2: De krant van morgen, Suzanne de Vries.
1: Een van de grootste agrarische bedrijven in Nederland betaalt mee aan de bijeenkomsten van boerenactiegroepen. Het gaat om veevoerbedrijf De Heus, schrijft NRC. Op de bijeenkomsten waar het om gaat, wordt onjuiste informatie verspreid over de gevolgen van de kabinetsplannen voor boeren. Dat zegt de landbouwminister Van Essen.
2: De sponsoring van De Heus is opvallend omdat de multinational geen steun heeft uitgesproken voor de huidige boerenprotesten. De landbouwminister zegt dat het medefinancieren van informatieavonden waar onjuiste informatie wordt gedeeld absoluut niet bijdraagt aan een oplossing voor de stikstofproblemen.
1: Een Rotterdams veilinghuis brengt morgen 2000 modeltreinen onder de hamer. Dat schrijft het AD. Vele treinen zitten nog in de doos. Het zijn allemaal Amerikaanse modellen van één eigenaar. Dat zegt de directeur van het veilinghuis. Die eigenaar is naar de Verenigde Staten geëmigreerd en wilde zijn enorme verzameling niet meenemen.
2: Bij het veilinghuis weten ze niet waarom. De verzamelaar wil geen contact en laat de communicatie verlopen via een tussenpersoon. De krant zag een opa alvast een kijkje nemen met zijn kleinzoon van 16. Zijn oog is gevallen op een messing miniatuurtrein uit Pennsylvania.
1: Bij AI-chipontwikkelaar Nvidia lopen miljardenverplichtingen snel op. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Om te voldoen aan de wereldwijde vraag naar AI-chips heeft het bedrijf afspraken gemaakt om voor miljarden aan onderdelen te kopen bij andere bedrijven.
2: Ook heeft Nvidia miljarden dollars geleend om snel te kunnen groeien. Sommige analisten zeggen dat de leningen en contracten grote risico's met zich meebrengen als de vraag naar AI-diensten onverwacht afneemt, terwijl het bedrijf nog wel miljarden aan verplichtingen heeft.
1: En dan het fenomeen baargoud zit in Nederland in de lift, schrijft de Telegraaf. Sociale media staan vol met video's waarin voornamelijk Gen Z'ers vertellen dat vrouwen die een kind op de wereld zetten moeten worden beloond. Hun partner moet een cadeau voor ze kopen, het liefst dan een mooi sieraad. Push present wordt het ook wel genoemd.
2: De Telegraaf heeft de statistieken van Google, Instagram en TikTok bekeken en daarin gezien dat er veel meer video's over dit fenomeen gemaakt worden dan 2 jaar geleden. De krant ziet ook dat verschillende juweliers adverteren met ideeën voor push presents. Een influencer vertelt aan de krant dat hij iets speciaals wilde geven aan zijn vrouw. Hij zegt, baargoud klinkt misschien een beetje dom, maar ik zie het echt als een bedankje voor het dragen van ons kind.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Jonathan Jeremiah Kolkata Beer. Hij zat al 15 jaar vast in een cel in Scheveningen en is vandaag op 84-jarige leeftijd overleden. Ratko Mladic. Hij werd de slager van Bosnië genoemd. In 2017 was hij door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog, onder meer in Srebrenica. Lela Prenavorac is afkomstig uit Oost-Bosnië en op jonge leeftijd met haar ouders gevlucht naar Nederland. Ze is nu presentator en dagvoorzitter. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is toch wel groot nieuws, hè? Het overlijden van Mladic. Hoe heb jij dat? Want we hebben je vroeg, wil jij zeggen. Hoe is dat bij jou binnengekomen, dat bericht?
1: Eigenlijk voelde ik niks. En daar was ik eigenlijk heel blij mee. Misschien klinkt dat heel raar, maar omdat je natuurlijk de gruweldaden van een legerleider uit mijn oorlog, uit mijn kindertijd, zeg maar, hebt meegemaakt en de vreselijkste dingen in Oost-Bosnië, daar was zo gevaarlijk, daar mocht de VN niet eens komen. We hebben meerdere VN-soldaten me verteld. Dan ben je 30 jaar bezig om iets een plek te geven. En ik heb hem in 2017 ook in het tribunaal gezien. En de dag dat hij veroordeeld werd, kwam ik erachter dat ik kanker had. En dat was ook door die oorlog, omdat ik aan heel veel straling als kind ben blootgesteld in de granaten en bommen die op ons gegooid zijn daar. Dus op een of andere manier is hij en blijft hij een rode draad. En nu dus overleden. En ik dacht, oké, dus ik heb zoveel heling meegemaakt dat
0: dat hij nu niet meer raakt?
1: Nee. En het is goed dat hij er niet meer is.
0: En is dat speciaal bij jou zo of is dat bij meer Bosniërs zo?
1: Ik hoor het bij meerdere mensen, want natuurlijk spreek je elkaar. Sommigen zijn heel erg blij en opgetogen. En we weten allemaal dat met zijn sterven helaas niet het gedachtegoed sterft. Niet de ideologieën sterven.
0: Nee.
1: Hij wordt nog steeds vereerd als held in Banja Luka, op heel veel plekken in Bosnië en Herzegovina.
0: Hoe verklaar je dat?
1: Republika Srpska, zit dat sentiment er nog? En zijn er zelfs murals? Hoe verklaar je dat? Is wat we eeuwenlang, dat we als mensen bestaan, is het indoctrineren van haat in kinderen, in mensen. Het verspreiden van ideologieën van rijken. Net zoals, kijk maar naar Poetin, hè, kijk maar naar Netanyahu. En dus ook zo'n Mladic. Dat je dus iets nastreeft en daar moet alles voor wijken.
0: Ja. Even terug naar jouzelf. Jij bent met je ouders tijdens de oorlog uit Bosnië gevlucht. Hoe oud was je toen?
1: Ik was 11.
0: Ja. Wat staat je daarvan bij?
1: Eigenlijk heel veel. Ik weet de eerste weken van dat onze stad werd ingenomen. Doboj was strategisch, lag die belangrijk vanwege de sporen, net zoals Utrecht. En dat we uit de schuilkelders konden komen na 2 weken. En dat we speelden als kinderen bij de piazza. En daar kwamen 2 rode barretten soldaten op ons aflopen. En die gaven ons snoepjes en een van hun aaide over mijn hoofd en die zei, ik ben Arkan. En dat was zijn rechterhand. Dus dat kan ik me nog heel goed herinneren. En
0: ook een Servische oorlogsmisdadiger.
1: Exact. Hij is alleen voor de veroordelingen is hij afgemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn de dingen. Ik herinner me dat er...
0: Heb je ook Mladic toen gezien?
1: Ik heb geen Mladic gezien. Nee. Niet alleen in nieuws, zeg maar. En op televisie, maar niet in levende lijven.
0: Later dus wel bij het,
1: en
0: later
1: bij het
0: proces
1: dus wel
0: zeggen.
1: Bij het
0: Wat staat je daarvan bij?
1: Dat ik daar een verslagen oude man zag. Niet meer die joviale, narcistische psychopaat die trots over lijken liep, bij wijze van spreken.
0: Want hij blaakt op die oude beden van zelfvertrouwen. Hij,
1: exact.
0: Hij marcheert dwars door alles heen met grote laarzen.
1: En ik hoop dat de nagedachtenis van hem gaat over de nabestaanden en overlevers. En dat hij niet de geschiedenis ingaat als held. En ik hoop dat zijn begrafenis geen verering zal worden en dat daar geen hoogwaardigheidsbekleders komen. Maar dat er echt ook vanuit de wereld, vanuit Europa, vanuit ons ook opgestaan wordt tegen de verspreiding. Moet je je voorstellen dat Hitler in Duitsland in murals en in beelden vertegenwoordigd zou zijn. Dat
0: het
1: kan
0: heeft
1: niet.
0: Ook best lang geduurd voordat hij opgepakt werd.
1: Ja, en het interessante is, ze wisten waar hij was. Ze hebben altijd geweten. Mijn vader had een hele goede Servische vriend en die heeft ons 4 maanden lang in Belgrade ondergedoken gehouden. Hij had een hoge positie. Ik wil niet te veel over de man vertellen. Ik zou hem geen gevolgen willen geven. En hij gaf op een gegeven moment mijn vader een rondleiding door de Rode Ster Stadion van het voetbalclub in Belgrado. En hij nam hem naar de eretribune en daar was een rode fortuin. En hij vroeg aan mijn vader, weet je wie daar regelmatig wedstrijden komt kijken? En mijn vader zei, nee, ik heb geen idee. Hij zei Mladic.
0: Terwijl het toen een internationaal opsporingsbevel gold.
1: Ja. Exact.
0: Maar hij werd niet aangehouden. Hoe was het voor jou dat hij op een dag wel werd aangehouden?
1: Nou, je wist dat het een ruilhandel was. Het
0: was voor
1: dichterbij de Europese Unie. Dus je weet dat dit soort dingen zijn een spel en dat doet heel veel pijn. Het gaat erom dat de mens om wie het gaat en dat wat er gebeurd is nog steeds ontkend wordt en niet erkend wordt. Ja. En ik hoop dat we met elkaar blijven strijden voor het feit dat dit soort personen absoluut een verdomhoekje in de geschiedenis verdienen en geen eretitels en plaatsen en vereringen.
0: Maar het was toch, denk ik, wel een heel belangrijke dag voor je toen je werd opgepakt.
1: Zeker. Want daarmee kon de kopstuk gepakt worden. Maar je moet je voorstellen, Koen, nog steeds loop je in de supermarkt, nog steeds loop je op straat en zie je de oorlogsmisdadigers die niet opgepakt zijn. Dus de kop van een slang is afgesneden, maar dat lijf, dat is er nog steeds.
0: Kron komt nog voort.
1: En dat is het. En die overtuiging, die ideologieën van fascisme, van nationalisme, dat is er nog steeds. En dat zien we in Duitsland, dat zien we in Bosnië, dat zien we op zoveel plekken in de wereld.
0: Die andere beruchte Servische leider, Radovan Karadzic, die leeft nog gewoon.
1: Ja.
0: Waar is die nu?
1: In Engeland.
0: Oh.
1: In White, zo'n eilandje. Ja.
0: Hij zit dus niet meer in Den Haag?
1: Nee, hij zit niet in Den Haag. Maar Mladic zat dus 20 minuten van mijn huis vandaan. Het was een prachtige full circle. Ik mag mezelf Haagse vrijheidsambassadeur noemen en Hagenaar van het jaar. En hij woonde in die gevangenis, ja, achter tralies.
0: En heb je bij Karadzic hetzelfde gevoel als bij Mladic of toch anders?
1: Nee, het is hetzelfde.
0: Ja?
1: Ja. Ondanks, het is gewoon, het zijn de poppen. Achter hen zitten nog zoveel meer mensen. En dat vind ik het meest enge en gevaarlijke. Dat je die mensen, weten we niet, die kennen we niet.
0: Nee.
1: Maar er zijn boeken geschreven, er zijn zoveel is er neergezet over al dit soort dingen die er zich hebben afgespeeld.
0: Kan de dood van Mladic toch leiden tot iets van verzoening tussen de enerzijds de Bosniaken en aan de andere kant de Serviërs?
1: Ja, ik denk dat zijn eigen dochter daar een prachtig voorbeeld van is. Die heeft op haar 23ste zelfmoord gepleegd omdat ze niet kon leven met het feit dat haar vader was wie hij was.
0: Ten tijde van de oorlog?
1: Ten tijde van de oorlog in 1994, als ik het goed heb. En als je kijkt naar de jongere generaties, en dat geeft me hoop en moed, en dat is ook wat me drijft, is dat we elkaar blijven ontmoeten als mens. En al het andere is secundair. En ik hoop dat de heel veel generaties nu, die misschien ook geïndoctrineerd worden, in welke kant dan ook, zelf opstaan, zichzelf gaan educeren. Er is genoeg informatie. En vooral met iedereen gaan praten en elkaar gaan ontmoeten.
0: En tegelijkertijd zeg je, ik ben toch beducht dat er een soort heldendom uit voortvloeit.
1: Ja, en dat is zeg maar zo ongelooflijk belangrijk, omdat het zichtbaar is. Het is al gaande, al zoveel jaren.
0: Ja.
1: En dat, het is een onverdomme feit dat het zo is. En er moeten andere geluiden komen en andere golven. En zeker dus vanuit de gemeenschappen zelf. En zeker dus ook vanuit de Servische
0: Want jij zei daar straks, ik hoop niet dat het een begrafenis wordt met allemaal houten met toten.
1: Nee.
0: Zal dat ook zo zijn? Denk je dat het sober wordt? Of wordt het toch een halve staatsbegrafenis?
1: Ik ben bang voor het laatste.
0: Ja?
1: Ik hoop het niet, maar ik ben bang van wel.
0: We gaan het de komende dagen zien.
1: Ja.
0: Leyla Prenawo Worac, dank je wel.
1: Heel graag gedaan.

0: Harry Nilsson, Gotta Get Up. De hoofdrolspelers in onderhandelingen over de begroting verlieten vanavond onverrichte zaken het ministerie van Financiën. Morgen verder, was de boodschap. Oftewel, de coalitiepartijen zijn het nog steeds niet eens over hoe het belastinggeld opgehaald en verdeeld moet worden volgend jaar. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Koen, goedenavond.
0: Ja, moeten we dan nu concluderen dat die onderhandelingen eigenlijk zijn mislukt?
1: Het kabinet had zichzelf een deadline gesteld. De bedoeling was om morgen in de ministerraad een begroting te hebben liggen. Daar was een reden voor, daar is een reden voor. Op 1 september moet de begroting naar de Raad van State, want we hebben het zo geregeld in dit land, dat die er ook nog een advies over moeten geven. Nou, die deadline is niet gehaald. Dat kun je natuurlijk onmogelijk een succes noemen. Maar goed, ja. Het doel is om uiteindelijk een begroting te krijgen die kan rekenen op meerderheden in de Eerste en de Tweede Kamer. En wat dat betreft is in Den Haag een deadline altijd een rekbaar begrip. Ik kan me nog onderhandelingen herinneren over een energieplafond die doorgingen tot op de ochtend van Prinsjesdag bijvoorbeeld, vlak voor de troonrede. En gekscherend werd vanavond ook al gezegd dat de eigenlijke deadline eigenlijk pas de vaststelling van het belastingplan is. Daarin wordt geregeld hoe en hoeveel geld er opgehaald mag worden volgend jaar. En dat is vlak voor kerst. Dus ja, een deadline is een rekbaar begrip in Den Haag.
0: Hey, en waar zit het dan op vast?
1: Nou, het opmerkelijke is dat het niet eens echt gaat over een onsje meer of minder hier en daar, waar het normaal gesproken in deze fase over gaat. Ik bedoel, ik wil even niks afdoen aan de verschillen van mening die wel degelijk zijn over de inhoud, hè, hoe je die vrijheidsbijdrage die het CDA had bedacht bijvoorbeeld betaalt, of hoe je omgaat met het belasten van beleggingswinsten. Dat speelt allemaal mee. Maar er is ook gewoon een fundamenteel verschil van inzicht tussen de partijen, hoe je de oppositie aan je kant krijgt. En dat is toch echt wat nodig als je maar 66 zetels in de Tweede Kamer hebt en nog vele malen minder in de Eerste Kamer. En welke oppositiepartijen je dan nodig hebt en hoe je die erbij betrekt. Het idee van de VVD is om zelf met een begrotingsvoorstel te komen, daar genoeg douceurtjes in te stoppen voor een aantal partijen. Denk dan bijvoorbeeld op rechts aan JA21 en de SGP. En ja, dan krijg je het wel door de Tweede Kamer en dan zie je daarna wel of de Eerste Kamer heel erg dwars gaat liggen. Nou, D66 en CDA zitten er anders in. Die willen in deze begroting ook een handreiking zien aan de oppositie voor de komende jaren. Ik geef even als voorbeeld de wens van Pro, dus hè, voormalig GroenLinks PvdA, om de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te halen. Nou, D66 en het CDA die schatten in dat je de hervormingen die zij willen op dat vlak niet zonder Pro kunt doen. Maar dat gaat dan verder dan die huidige begroting, de begroting van komend jaar, want die bezuinigingen staan pas over een paar jaar gepland. En dus zou je nu al een handreiking moeten doen aan Pro om ervoor te zorgen dat in de toekomst je makkelijker daar het gesprek over kunt voeren met hen. En dat wil de VVD niet. Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijnen en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben, ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. En dat fundamentele gesprek, dat heeft vanavond plaatsgevonden. Daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
0: Dit kabinet begon met stevige ambities. Het zou weer moeilijke en ingewikkelde dingen voor elkaar gaan brengen. Dat straalt er nog niet echt vanaf.
1: Nee, nee, zeker niet. Ze hadden ook grote ideeën over hoe de politiek moest gaan werken de komende tijd. Maar bij de eerste begrotingsbehandeling dus sleept de kar al door het zand. Eigenlijk zijn ze het sinds de formatie nooit eens geworden over hoe dit minderheidskabinet nu zou moeten werken in de praktijk. Met als gevolg dat ze de werkende wijs achterkomen. En dat leidt er dus toe dat je de avond voor de deadline nog met elkaar aan het zoeken bent hoe je vindt dat een proces zou moeten werken, in plaats van dat je over de inhoud bezig bent en inhoudelijke overeenstemming bereikt. En dat maakt de kans op stilstand een stuk groter en dus de kans dat je al die grote ambities die je had niet gaat waarmaken, omdat je de politiek gewoon niet uitkomt.
0: Ja, en Lars, bestaat er ook nog een kans dat het echt helemaal misgaat tussen die drie?
1: Ja, ik heb niet de indruk dat er één of meerdere partijen zijn die de boel spaak wil laten lopen. Daar hebben ze ook alle drie geen baat bij. Voorlopig wordt er dus ook gewoon tijd gekocht. Hè. We praten morgen verder. Dit weekend gaan we dan nog door. En dan is de bedoeling dat de ministers maandag extra bij elkaar komen om wat er dan ligt, als er iets ligt, dan aan te nemen. En de werkelijke deadline voor die brief hoor je dan ook al is 1 september. Hè. Dus je kunt op maandag middernacht ben je ook nog op tijd. Dat is dan het idee. Maar ja, de kans is dan wel groot dat als je al iets hebt, dat het een begroting is waarvan je nog niet zeker weet of die ook de goedkeuring van beide kamers kan wegdragen. En dan moet je toch concluderen dat de oorspronkelijke wens van dit kabinet, van voor de zomer al, was om op Prinsjesdag een deal te hebben met de oppositie over het geld. Ja, dat mag je dan wensen, maar het blijft dan ook bij een wens, want die kans erop wordt natuurlijk niet heel groot. En of de verhoudingen onderling in de coalitie nou heel veel beter zijn geworden door dit proces, dat denk ik ook gewoon niet.
0: Lars Geerts, dank je wel.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. De enorme overstroming die gisteren Tibet en Nepal trof heeft beide landen in puin en verdriet achtergelaten. Uit Nepal komt veel berichtgeving, maar informatie uit Tibet is een stuk spaarzamer. Kunsul Rinchen Dorje is voorzitter van de Students for a Free Tibet. Zit bij ons in de studio. Goedenavond. Mooi dat je er bent. Ja, hoe hoorde je gisteren dat die enorme ramp was gebeurd?
1: Ja, dank u wel ten eerste dat u mij uitnodigt. Voor dit gesprek en Students for Free Tibet ook. Ik hoorde het, om eerlijk te zijn, eerst via social media. Dus ik zag gewoon op Instagram allemaal foto's en berichtjes voorbij komen. En toen keek ik meteen naar mijn WhatsApp. En ja, daar werd ik gewoon echt overladen en overspoeld door berichtgeving. Of gewoon door berichtjes en appjes van vrienden en familie. Van, hoe gaat het? Heb jij familie daar?
0: Ik moet even onderbreken, want er is een spookrijder.
2: We onderbreken deze uitzending voor een melding van een spookrijder. Rij je op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen.
0: Ja, Kunsul Rinchen Dorje, we waren aan het praten. Jij bent van Students for a Free Tibet. En ik vroeg aan jou, hoe was dat? Of hoe hoorde je over de ramp? En dan vertelde je, kreeg berichtjes van vrienden en bekenden. Hè? En wat nog meer?
1: Ja, en we checken allemaal meteen met elkaar. Hè, want we hebben de Tibetaanse gemeenschap in Nederland. Maar we hebben allemaal vrienden over de wereld. En vragen eigenlijk meteen aan elkaar, ken jij mensen die zijn getroffen door deze ramp? En daaraan hoorden we ook al snel natuurlijk dat dat zo was. Want heel veel Tibetanen wonen in het grensgebied. Niet alleen aan de Tibetaanse kant, maar ook aan de Nepalese kant. Vanwege veel mensen die zijn gevlucht. Mm-hmm. Vanwege de Tibetaanse, vanwege de Chinese bezetting van Tibet sinds 1959.
0: En heb jij daar ook familie wonen? En vrienden?
1: Nee, ik heb daar geen familie wonen, gelukkig. Wel heb ik vrienden die daar familie hebben. Dus bijvoorbeeld een vriendin van mij, haar familie's dorp is weggevaagd. En haar grootvader, haar opa, is nog steeds vermist.
0: Want die beelden zijn ongekend indringend. Kon je er naar kijken?
1: Ja, helaas. Ja, ik heb voor mijn gevoel, het is heel lastig om weg te kijken.
0: Maar je ziet die mensen lopen en je weet, die zijn waarschijnlijk allemaal dood.
1: Ja, dat is heel bot gezegd en dat klopt. Die zijn inderdaad allemaal zijn waarschijnlijk overleden. En wat ik tegelijkertijd ook dacht, en wat de meeste van mijn vrienden zien, is, we zien heel weinig beelden uit Tibet natuurlijk.
0: Ja. Hoe komt dat?
1: Hoe dat komt is direct vanwege de Chinese bezetting van Tibet. China wil weinig informatie verstrekken uit Tibet. En dat komt omdat dat gevaarlijk is, simpelweg.
0: Ook bij zo'n grote ramp?
1: Ook bij zo'n grote ramp. Er zijn momenteel geen journalisten die daar binnenkomen. Er is geen onafhankelijke media, maar ook tegelijkertijd geen humanitaire noodhulp. En daardoor kunnen wij, bijvoorbeeld als Tibetaanse studentenorganisatie, als activistische organisatie, kunnen we ook geen hulp bieden aan de mensen die getroffen zijn.
0: Je kunt eigenlijk niemand bereiken op dat vlak.
1: Nee, het enige wat we kunnen bereiken is bijvoorbeeld via, dat dan uiteindelijk via een soort WeChat-kanaal gaat. En dan horen we minimaal, want elk persoon die zich hierover zou uitspreken, riskeert zijn leven.
0: En wat kunnen jullie wel doen?
1: Wat we wel kunnen doen is de signalen oppikken die wij zien uit de gemeenschap. We kunnen proberen het in kaart te brengen. Welke dorpen zijn exact getroffen?
0: Want je hebt zelf ook je wortels daar.
1: Ja, in de zin van wortels, in de zin van, hè, we hebben de Tibetaanse gemeenschap, we hebben familie, we hebben vrienden, iedereen kent elkaar. Ja. En we hebben een netwerk.
0: Ja. En jullie zoeken elkaar nu ook op, denk ik. Hè? Om samen sterk te staan.
1: Zeker, dat is een rouwproces, die ga je gezamenlijk aan. En het is natuurlijk heel erg belangrijk, omdat aan de ene kant rouwt onze gemeenschap, aan de andere kant is het activistisch. Aan de andere kant voelen wij dat het natuurlijk komt vanwege de Chinese onderdrukking, vanwege het systeem dat daar zo plaatsvindt.
0: En Tibet is echt het middelpunt van klimaatverandering. Het wordt tot de derde pool genoemd. Neemt China daar wel maatregelen voor? Of tegen eigenlijk?
1: Nee, en dat is eigenlijk het pijnpunt, dus dat benoem je heel goed. Je ziet dat China weet dat dit soort milieurampen komen. Hè? Dat weten we. Iedereen weet dit gebeurt. Maar er worden geen preventieve maatregelen genomen. Er worden ook geen maatregelen genomen voor erna. En tegelijkertijd, waar zien we de
0: Pool genoemd. Neemt China daar wel maatregelen voor? of tegen eigenlijk?
1: Nee, en dat is eigenlijk het pijnpunt, dus dat benoem je heel goed. Je ziet dat China weet dat dit soort milieurampen komen. Hè? Dat weten we. Iedereen weet dit gebeurt. Maar er worden geen preventieve maatregelen genomen. Er worden ook geen maatregelen genomen voor erna. En tegelijkertijd, waar zien we de investeringen wel? We weten, Tibet is heel rijk.

0: megadammen. En al dat geld wordt gevoerd naar China.
1: Ja, dus dat zien Tibetanen niet terug. Maar dan zou je zeggen dat Tibet voor de watervoorziening belangrijk is voor China.
0: Ja, dat is zeker. Superbelangrijk.
1: En toch laten ze dat lopen.
0: Ja, en dat is het pijnlijke, want het gaat er niet om het investeren in mensenlevens. Het gaat om het investeren in grote winstprojecten.
1: Ja, dus wat is dan wat staat de Tibetanen dan nu te wachten?
0: De Tibetanen wat staat het nu te wachten is het feit dat er is een systematische onderdrukking. Onze identiteiten worden afgepakt. We worden niet beschermd. En tegelijkertijd is er heel weinig internationale aandacht voor. En wat daarop staat te wachten, dat is natuurlijk heel erg pijnlijk om te benoemen. Ja. Maar tegelijkertijd wat ik ook wil benoemen, is zeggen dat wij als Tibetaanse jongerenbeweging in Nederland er heel sterk in staan. Ja. En dat wij er ook hoop in hebben. Vandaar dat ik hier zit.
1: En Kutsu, wat ga jij zelf de komende dagen doen met het oog op deze vloedgolf?
0: Wat ik ga doen de aankomende dagen is ten eerste natuurlijk rouwen in de zin van ik zal bidden. Ik bid voor alle gemeenschappen die getroffen zijn aan de Nepalese kant, aan de Tibetaanse kant. En tegelijkertijd zal ik me ook actief in blijven zetten voor die Tibetaanse zaak. En ik roep iedereen op die nu luistert om dat ook te doen. Om te begrijpen dat Tibet enorm belangrijk is voor de wereld. Enorm belangrijk voor klimaatverandering. Enorm belangrijk vanwege water.
1: En nu ook nog eens ernstig getroffen is.
0: En nu ook nog eens ernstig getroffen is, ja.
1: Kuntsel Rinchen Doorje, voorzitter van Students for Free Tibet, dank je wel.

0: Young Rascals, Groovin. De vandaag overleden Japanse kunstenares Yayoi Kusama kennen veel mensen van haar kunstwerken met rode bollen. Haar kunst werd wereldwijd bekend, maar wat weinig mensen weten is dat haar carrière deels begon in Nederland, waar ze zich bij de Zero-beweging voegde. Katrien Schreuder, conservator bij het Centraal Museum Utrecht en medesamensteller van een tentoonstelling en een boek over de Japanse kunstenares. Goedenavond. Nog even vooraf, wat was die Zero-beweging ook alweer?
1: De Zero-beweging is een internationale avant-garde beweging rond 1960. In Nederland vooral bekend onder de nulgroep. Die zich verzette tegen eigenlijk alles wat op dat moment toonaangevend was. En dat was vooral expressionisme en het vrije kunstenaarschap, het wilde kunstenaarschap.
0: En daar was mevrouw Kusama bij betrokken?
1: Zij werd omarmd eigenlijk door die beweging. Op het moment dat ze in Amerika en in Europa vooral aankwam vanuit Japan.
0: Ja. Waarom kwam ze eigenlijk in Nederland wonen?

0: Ze heeft niet gewoond in Nederland, moet ik er gelijk bij zeggen.
1: Oh, ze heeft, ik dacht dat ze bij iemand in huis had gewoond, zelfs in Nederland.
0: Nou, ze woonde eigenlijk officieel in New York vanaf eind jaren 50. Toen is ze vanuit Japan daar naartoe vertrokken. En vanaf 1965 heeft ze bijna jaarlijks langere periodes in Nederland verbleven. Ja. Maar ze had hier geen eigen woonadres. Ja, dus inderdaad, ze logeerde bij veel mensen. En heeft hier dus ook heel veel gedaan. Maar ze woonde officieel in New York.
1: Wat was kenmerkend voor haar werk?
0: Kenmerkend is dat zij een ongelooflijk eigen stem heeft gehad in eigenlijk de bijna 6 decennia dat ze actief is geweest. Of ze het nou rond 1960 heeft gemaakt of vorig jaar. Je herkent het bijna altijd. En dat komt door een paar hele herkenbare onderdelen, zoals stipjes, maar ook bijvoorbeeld de pompoenen, de infinity rooms, de kamers met lampjes. Het gaat eigenlijk altijd een beetje over hetzelfde. Het is kleurrijk, het is aantrekkelijk, maar het is ook intens en heel aangrijpend vaak.
1: En ze werkte veel met grote kleurrijke bollen. Wat wilde ze daarmee zeggen?
0: Ja, dat is een motief wat ze heeft gebruikt vanaf al die jaren 50. Ze begon eigenlijk als schilder en heeft toen allerlei schilderijen gemaakt die alleen maar bestonden uit gekleurde stipjes. Of bollen, zoals je ze noemt. Maar vooral later werden het bollen. En dat noemden zij de Infinity Nets. En dat waren beelden die uit een heel persoonlijke bron bij haar kwamen. Namelijk uit visioenen. Min of meer psychotische visioenen, zou je kunnen zeggen. Die ze vanaf haar kindertijd al had. En waar ze een soort obsessie voor ontwikkelde. Waar ze graag in wilde verdwijnen en wilde blijven. Ze schepte eigenlijk een soort eigen wereld.
1: Je zei net, het was ook aangrijpend wat ze maakte.
0: Ja.
1: Waar zat hem dat dan in?
0: Dat komt omdat ik denk dat ze dat gevoel wat zij heeft willen overbrengen ook daadwerkelijk kan overbrengen. Dus als jij voor zo'n schilderij staat, dan voel je de intensiteit waarmee ze het ook gemaakt heeft.
1: Ze ging ook veel de straat op, hè?
0: Dus in de jaren 60 mengden ze zich echt in avant-garde groepen. En daar waren happenings en in Nederland bijvoorbeeld Provo happenings of Fluxus. Die waren daar al gaande. Maar zij deed er eigenlijk een schepje bovenop door performances en happenings uit te voeren. Ook vaak weer met haar kenmerkende stipjes. Want inmiddels koos ze niet alleen meer het schildersdoek, maar ook bijvoorbeeld menselijke lichamen om te voorzien van al die stipjes.
1: Want naaktheid speelt ook een grote rol in haar kunst.
0: Ja, zelf was ze nooit naakt. Of bijna nooit. Maar in die performances, als een soort bevrijdend gebaar, vroeg ze mensen of nodig ze uit om deel te nemen. En al dan niet naakt elkaars lichamen te beschilderen.
1: Ja.
0: Iedereen kon deelnemen. Iedereen deed ook mee. Of niet iedereen, maar het waren vaak, ze noemden het ook wel orgies.
1: Ja.
0: En dat waren hele
1: Nette orgies of
0: Nette orgies over het algemeen.
1: Kunstzinnige orgies.
0: Absoluut, ja. In galeries, maar ook op festivals, in clubs. Op allerlei plekken heeft ze dat gedaan. Waaronder een hele beroemd geworden happening in het Stedelijk Museum Schiedam. En dat was
1: want daar heb je lang gewerkt.
0: Daar heb ik gewerkt en daar heb ik in 2023 meegewerkt aan een tentoonstelling over deze Nederlandse jaren van
1: Alzheimer. En jij hebt toch ook een bijzondere ervaring gehad met zo'n happening daar in dat museum in Schiedam?
0: Nou, ik zelf was er niet bij. Het was in 1967.
1: Ah.
0: Maar ik heb hem wel beschreven.
1: Wat gebeurde er?
0: Het was een opening van een tentoonstelling. Kusama was een van de exposanten met beelden en schilderijen. Maar ze zou ook een performance komen uitvoeren. En het verhaal, de afspraak was dat een aantal dansers, een dansgroep van Hans van Manen, die zou komen en dan zou zij hun lichamen beschilderen, maar dan niet hun naakte lichamen, maar in een soort danspak. Maar vervolgens bleek op die opening dat die dansers niet waren komen opdagen. En toen ter plekke heeft Jan Schoonhoven, de inmiddels ook op dat moment al beroemde schilder, die is als stand-in gaan functioneren. Die is uit de kleren gegaan, helemaal naakt, behalve zijn sokken.
1: Zelf?
0: Ja, is door Kusama van stipjes voorzien. Met een klein spuitbusje en met kwasten heeft hij van top tot teen beschilderd met haar stipjes.
1: Ja.
0: En dat veroorzaakte enige commotie. Er waren mensen in de zaal die het heel leuk vonden en er gewoon naar stonden te kijken. Er waren ook mensen in de zaal die het echt als schandelijk ervaarden. En die opriepen om het te beëindigen, de zaal verlieten. En uiteindelijk is de directeur daar destijds voor ter verantwoording geroepen, door de gemeenteraad zelfs nog, heeft moeten uitleggen dat dit echt niet zijn bedoeling was geweest, maar tot de dag van vandaag twijfelen we daar een beetje aan.
1: Kun je ook een soort ontwikkeling in haar werk zien?
0: Jazeker. Ze is begonnen als schilder. Ze is langzamerhand dat schildersdoek gaan uitbreiden met de wereld, zou je kunnen zeggen. Dus al in de jaren.
1: Met de wereld.
0: Ja, alles is haar materiaal geworden. Overal, al in de jaren 60.
1: Alles was haar canvas.
0: Absoluut. Ze is ook op televisie dingen gaan doen. Ze heeft ook geschreven. Ze heeft ook performances gedaan. Uiteindelijk is ze vooral beroemd geworden ook met immersieve ruimtes, zoals we dat noemen. Dus kamers waar je in kunt stappen als publiek om en waar je helemaal wordt omgeven door bijvoorbeeld licht of door kleuren die ze maakte. En zo is ze zich steeds meer gaan ontwikkelen. En zeker in de afgelopen decennia heeft ze veel van dat soort ruimtelijke installaties gemaakt.
1: Was ze ook in haar eigen land populair?
0: Gaandeweg wel. Aanvankelijk heeft ze vooral namen gemaakt in Europa en in Amerika. Maar vanaf de jaren 90 ongeveer heeft ze een soort internationale doorbraak gemaakt. Dat begon ook met dat ze op de Biennale van Venetië een paviljoen heeft gevuld. En vanaf dat moment is ze ook in Japan echt een icoon geworden. Ze heeft een eigen museum. Ze is wereldwijd echt een van de belangrijkste kunstenaars.
1: Ze is heel oud geworden, 97. Ja. Is ze tot het einde blijven werken?
0: Ik was er niet bij, maar dat is wel het verhaal. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat zij, zolang ze kan, is blijven werken.
1: Wat heeft zij nou toegevoegd aan de scheppende mensheid?
0: Ik denk dat zij beeldbepalend is geweest voor de naoorlogse beeldende kunst internationaal. Omdat ze met dit soort grote installaties echt wereldberoemd heel veel mensen heeft geraakt. En heel veel mensen een andere wereld heeft laten zien. En heeft laten zien dat kunst dat kan.
1: En dat onderscheidt haar van andere mensen?
0: Vind ik wel. Ik vind haar echt uniek. En daarnaast is ze ook natuurlijk het is ook bijzonder dat zij als Aziatische vrouw zo'n belangrijke positie heeft ingenomen in de naoorlogse kunst in Europa en Amerika, die toch grotendeels door mannen is gedomineerd.
1: Is een grote naam geworden.
0: Ze heeft daar absoluut, heeft dat echt zelf bevochten. En dat heeft ze ongelooflijk goed gedaan.
1: Kunnen we haar werk in Nederland binnenkort weer ergens zien?
0: Ja, volgende week om te beginnen komt er een documentaire uit van Memphis Film. De week daarna opent een grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam.
1: Mm-hmm. Dus, van haar werk?
0: Ja, allemaal dingen om naar uit te zien.
1: Nou, heel goed. Wij gaan daar vast met z'n allen naartoe. Katrien Schreuder, conservator en kunsthistoricus bij het Centraal Museum. Dank je wel.
2: Het is 11:55.
1: Morgen wordt in Amsterdam een nieuw standbeeld onthuld. Gebeurt natuurlijk wel vaker, maar dit is wel een heel bijzonder standbeeld. Het is een 7 meter hoge halsbandparkiet van keramiek. Teun Kastelein is de kunstenaar. Goedenavond.
3: Goedenavond. Hey, hoi.
1: Ja, die parkiet is een exoot in het Amsterdamse luchtruim. Waarom is deze vogel nou een standbeeld waard?
3: Ja, om zoveel redenen, maar daar hebben we niet alle tijd voor. In het kort is het zo dat ik deze vogel als een symbool zie voor alle vreemde vogels. En daar heeft Amsterdam natuurlijk best wel veel van. En dat is ook waarom ik van Amsterdam hou. En ik dacht, ja, deze vogel die gehaat wordt omdat hij niet van hier is. Ja. En omdat hij te kleurrijk is en misschien iets te dicht over je hoofd glijdt. Als je over hem leest, dan denk je, daar zit zoveel in hoe die in de maatschappij ligt momenteel. Dat ik dacht, die verdient deze vogel. Ja, die vindt het standbeeld.
1: Maar Teun, ik woon zelf in Amsterdam. Ja. Het is toch gewoon een heel vervelende, luidruchtige overlastgever.
3: Ja, daar ga je al. Ja, ik heb af en toe dat ik denk, ik lees al die comments natuurlijk. Al die haat voor, wat is er aan de hand? Wanneer is het gebeurd dat we vogels zijn gaan haten?
1: Ben je wel eens onder een boom langs gelopen waar die beesten in zitten met 400 exemplaren?
3: Ja, nee, dan manifesteren ze zich. Dat doen wij ook als mens. Ja. Dus je krijgt de natuur die je verdient als mens.
1: Ja, daar zit ook alweer wat in. Hè? En heb je het idee dat die halsbandparkiet van jou echt wel een mooie grote toeristische attractie gaat worden?
3: Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik denk dat het wel eens een symbool kan worden, hoop ik, voor de stad. En voor de stad, en ook als een soort van verankering voor de toekomst. Kijk, dit is belangrijk. We moeten gewoon onze tolerantie en onze empathie en onze verdraagzaamheid, dat moeten we koesteren.
1: Want hij symboliseert gewoon het kleurrijke. Niet gewoon.
3: De bravoure. De, ja? Van de, ja joh. De, de, de, voor mij staat hij voor alle buitenbeentjes, excentriekelingen, alle paradijsvogels eigenlijk, die voor mij de stad maken en die voor mij heel belangrijk zijn. En die steeds dat ook in de verdrukking zijn.
1: En waar staat je beeld, Teun?
3: Hij staat naast IJ.
1: Naast IJ?
3: Het IJ, naast het filmtheater.
1: Nou, wat goed. En vanaf morgen kunnen we met z'n allen bewonderen die 7 meter hoge hals.
3: Zeker, en om 4 uur trappen we af met een feestje. Kijk, dus mocht je nog een vrijdagmiddagborrel wensen.
1: Ik hou het in de gaten. Dankjewel, en we gaan kijken naar de halsparkiet. Yes. Dit was het Oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met journalist Step Vaassen. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Eshwet El Milouri. Voor nu een mooie en rustige nacht.
4: Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette.

0: opbouwende kritiek, dat bestaat volgens mij niet. Het is gewoon een chique manier om te zeggen, het is gewoon kritiek.
1: Topsporters doen alsof het heel zwaar leven is. Dit is juist een heel makkelijk leven. Je werk is een stuk zwaarder.
2: Maar wat ik zo leuk vond om te lezen was dat...
3: Margreet heeft nu echt iets van, Lazarus, ik stel hier de vraag. Ja,
4: zo gaat het.
3: Oké, ga door.
5: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week programmamaker Sven Kokkelman en topvolleybalster Celeste Plak. Zondagmiddag, 12 uur.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Europa is van Picasso. India is van mij.
9: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
11: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
12: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
13: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van vrijdag 28 augustus. Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte, recht boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De afgelopen dagen keek ik heel wat reportages, verslagen en interviews van mijn gast van vannacht. In Jakarta werkte ze, in Moskou, Berlijn. Ik zag haar in Wit-Rusland, in Oost-Timor, maar ook in Nederland. Ze staat er, telkens weer. Mijn gast vannacht is Step Vaassen. Journalist is ze, al 30 jaar lang. Ze werkte voor de NOS, onder andere als correspondent Zuidoost-Azië. En in 2006 maakte ze de overstap naar Al Jazeera English. Ze schreef het boek Jihad met Sambal, maakte de documentaires Trail of Murder, Indonesia's Bloody Retreat en Women of Belarus, A Fearless Cry for Change. En in alles is ze een journalist met een hoofdletter J. Ze gaat daar waar het gebeurt, laat zien wat gezien moet worden, ongeacht moeilijkheden, gevaar en persoonlijk verdriet. Omdat stoppen gelijk staat aan laten verdwijnen. Ze staat er, mijn gast, telkens weer. Ik ken weinig mensen die zo staan als zij. En ik ben verheugd dat ze vannacht hier in de studio is. Step Vaassen is geboren in Simpelveld in 1965. Welkom.
6: Dankjewel. En nu zit ik.
4: Ja, nu zit je niet. Even niet. Maar ik heb je net zien staan. Dat, je staat echt.
6: Ik sta.
4: Hey, in dat Simpelveld, is dat...
6: Heel mooi, Simpelveld. Ja.
4: Maar het is ook wel de mooiste plaatsnaam van Nederland.
6: Ja, ik ben altijd heel trots op. Mensen moeten er altijd een beetje om lachen.
4: Het klinkt als iets waar gewoon...
6: Ja, maar simpel eenvoudig. Is ook heel eenvoudig. Ja. Ja, precies, dat is het. Ja, eenvoudig. En wij Simpelveldenaren zijn heel eenvoudig.
4: En hoe kwam het dat jouw wieg daar stond? Omdat de wieg van je ouders daar ook
6: en die
4: was?
6: Daarvoor, en die daarvoor, en die daarvoor. Ja, mijn vader is van een boerenfamilie. Dus ik weet niet hoeveel generaties al op de boerderij. En uiteindelijk zijn ze wel van Bochels, maar dat hoort ook eigenlijk bij Simpelveld, naar een hoeve, een Romeinse hoeve getrokken. En die ligt ook bij Simpelveld. En daar ben ik geboren. Ik ben gewoon in een soort kasteeltje geboren.
4: Ah. En heb je dat door als kind?
6: Ja, ik voelde me echt een prinses. En we hadden dus koeien, mijn vader die molde koeien, en we hadden heel veel schapen. En als klein meisje ging ik dan voor de koeien zingen en optreden. En,
4: zij blij?
6: Ja, die waren heel blij. Ja, ze keken gewoon heel onder de indruk.
4: Maar een boerenbedrijf is gewoon hard werken.
6: Ja, keihard werken. Ja, absoluut. En dat is me met de paplepel ingegoten. Wij moesten ook meehelpen. Mijn ouders hadden 4 kinderen. En om de beurt moesten we dus die melkput in, zo noemen we dat. Hè. Dan moet je dan onder de koeien gaan staan. En dan kwamen dan 100 koeien voorbij, 2 uur lang. En dat deed je dan het hele weekend. En dan kregen we dan een beetje geld voor. En daar konden we dan van gaan stappen, bijvoorbeeld.
4: En hoe vond je dat?
6: Ik vond dat soms niet leuk. ik vond het soms misschien wel leuk, maar ik geloof dat ik het vaak ook niet leuk vond, hoor. We moesten echt om 6 uur op. En dan de wei in. En het was koud, het was nat. En dan moesten we met een stok die koeien bij elkaar verzamelen. En dan die stal injagen. En ik vond het ook een beetje griezelig, want die deur was heel smal. En die koeien waren heel dik. En dan moest je zorgen dat die koeien 1 voor 1 daar naar binnen kwamen. En soms zat je echt zo tussen Klem. Die koe en die deur. Ja, precies. Dus dat was ook best wel een beetje griezelig. En ze poepten natuurlijk en dat vloog alle kanten op. Dus ik was altijd wel blij als die 2 uurtjes weer voorbij waren.
4: Dus er was bij jou geen ambitie om de boerderij over te nemen?
6: Nee, ik geloof dat dit ook niet geholpen heeft. Nee.
4: En was er ambitie om weg te gaan?
6: Ja, er was al vrij vroeg ambitie om weg te gaan. Ja.
4: Want wat zag jij van de wereld?
6: Niks. Ik zag niks van de wereld. Ik zag de Keverbergen, dat is waar ik opgegroeid ben. Dat, zo heette die hoeve. Ik zag Simpelveld en ik zag Texel. Want daar gingen we dan op vakantie. Want mijn vader die was een schapenfokker. Die weet echt alles over schapen. Kon ze ook allemaal uit elkaar houden. En dan gingen we dus in de auto met z'n 4 achterin. Helemaal naar Texel. En daar ging mijn vader dan rammen uitkiezen. Waar hij dan mee ging fokken. En wij gingen dan zwemmen en een beetje rondkijken. Dat was onze vakantie. En mijn vriendinnen die kwamen terug uit Spanje.
4: Frankrijk.
6: En ik van, oh, daar wil ik ook naartoe.
4: Want wat was daar dan in jouw idee?
6: De wereld, ja.
4: Gewoon andere dingen?
6: Andere dingen, het was heel klein. Ik was natuurlijk in een heel kleine wereld, voor mijn gevoel. En ik had ook neven, die gingen met de bus toen in die hippie-tijd naar India en Afghanistan. En die kwamen terug met al die verhalen. En ik wilde ook. Ik wilde gewoon, zo lang ik me kan herinneren, wilde ik ook.
17: Maar wist je hoe?
6: Nee, ik had geen idee. Nee, en dat heeft ook best wel even geduurd, hoor. Want ik ging uiteindelijk toch weg daar. Hè. Ik ging naar Nijmegen om te studeren.
17: Nou, ook best een end.
6: Ja, voor mij was dat echt het eind van de wereld al. Van, zover als ik kan, dus ik ga naar Nijmegen. En toen daar kwam ik natuurlijk wel echt wat meer met de wereld in aanraking. En toen heb ik al vrij snel ook het plan opgevat om gewoon in mijn eentje naar Azië te vertrekken op mijn 21ste. En dat was natuurlijk een enorme reis. Helemaal alleen, in een vliegtuig, weet je wel. Ik had nog nooit eerder gevlogen. En dan moesten we ook ergens overstappen, want dat vliegtuig ging niet helemaal daar naar Azië. Dus ja, dat was de eerste reis en ik was verkocht. Ik wilde altijd steeds weer terug.
17: Het voelde meteen goed.
6: Ja, meteen.
17: En Nijmegen, voelde dat ook meteen goed?
6: Ja, dat voelde ook meteen goed. Er was van alles aan de hand. Het was net na die Pearson-rellen, de krakersrellen, toen ik daar aankwam. Het bruiste heel erg van actie en verzet, zeg maar. En ik kwam vrij snel in die studentenbeweging terecht, studentenacties. En vrij snel daarna bij een radiostationnetje. Kraakradio, Radio Rattenplan.
17: Ja, en in een punkband las ik.
6: En in een punkband, ja. Dat ging allemaal een beetje ongeveer tegelijkertijd.
17: Je was de zangeres?
6: Ik was, zangeres is misschien een groot woord. Maar ik stond bij de microfoon, zeg maar.
17: Ja, dat vraagt in ieder geval wel wat lef.
6: Ja, ik heb altijd ook als kind graag op het podium gestaan. Dus als op school iets te doen was, dan stond ik geheid op het podium iets te dansen of te zingen of te doen. Dus dat was op zich niet raar dat ik daar stond te springen op in een punkband.
17: En wat zong je?
6: Ik zong allemaal over revolutie en we gaan de wereld veranderen. En ik schreef al die teksten ook helemaal uit, want niemand kon mij verstaan. Het was loeiharde muziek.
17: Maar je had een boodschap?
6: Ik had een boodschap, dus ik deelde al die teksten uit voordat ik begon. En dan konden ze meekijken, zeg maar. En ik had zeker een boodschap.
17: Was je activist?
6: Nee, ik was studentenactivist. En toen ben ik uiteindelijk in de kraakbeweging ook activist geworden. Ja, zeker.
17: En dus bij de radio gegaan?
6: Ja.
17: Wat voor radio was dat?
6: Ja, dat was dus een radio die dus om de haverklap uit de lucht werd gehaald.
17: Inderdaad.
6: Ja, het was een krakersradio. En we zaten achter een deur met een grote balk erop. En soms kwamen ze ons weghalen, zeg maar. Maar we begonnen elke keer weer opnieuw. Volgens mij heeft die radio echt jaren bestaan. En ik heb er zelf toch wel een jaar of 8 of 9 programma's gemaakt.
17: En wat maakte je?
6: Ja, ik begon met een groepje meiden de meidenradio te maken. En daarna gingen we... ik heb een reisprogramma gemaakt. Reisgek heette dat. En ik ben dus in die Azië-reis allemaal mensen gaan interviewen. Ik had een kleine Walkman. Ik ging allemaal mensen vragen stellen en zo. Opnames.
17: Ik neem aan dat je niet budget meekreeg.
6: Nee, er was totaal geen budget. Nee, er was helemaal geen budget. Er was nooit iets betaald natuurlijk. Nee, dat deden we gewoon voor de lol. Maar het was ook heel leuk. En ik heb daar superveel geleerd natuurlijk. Het was met cassettebandjes, dingetjes aan elkaar plakken en zo. En zelf presenteren, zelfs de knoppen doen. De muziek uitzoeken. Dus het was gewoon heel leuk.
17: En wat voor gesprekken haalde je uit Azië?
6: Ja, het ging vooral erover dat ik ergens... Ik moest voor mezelf toch wel goed praten dat ik heel graag in Azië ging reizen, terwijl ik eigenlijk vond dat dat ethisch niet heel erg verantwoord was of zo. Dus ik maakte dan programma's over de bewuste toerist, zeg maar. Dus je moest daar ook wel iets gaan doen, of in ieder geval moest je er heel veel van afweten waar je dan naartoe ging, want anders vond ik eigenlijk dat dat niet kon.
17: Je mocht niet de witte westerling
6: uitvallen. Nee, dat vond ik dus niet goed. Dus dan, dus ik ging dus inderdaad allemaal, bijzondere mensen opzoeken. Mensen met een boodschap daar ook weer. En ook verhalen vertellen over wat er bijvoorbeeld in Nepal aan de hand was op dat moment. Of in Bangladesh of waar ik dan ook was.
17: En nu klinkt het alsof je als journalist was. Maar je hebt psychologie gestudeerd.
6: Ja, ja.
17: Waarom heb je dat dan gedaan?
6: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik wist niet toen ik in Simpelveld was wat daar allemaal was, zeg maar, om te studeren. En uiteindelijk heb ik psychologie gekozen, denk ik, omdat in Heerlen, waar ik dan vaak kwam, hè, dat was de stad vlakbij, daar waren heel veel heroïneverslaafden. En die waren heel vaak daar bij het station en die zag ik dan. En dat vond ik altijd heel treurig en een soort verloedering. En ik dacht, ik ga deze mensen helpen. Dus ik moet psychologie gaan studeren. Dat was eigenlijk een beetje zo de naïeve gedachte. En uiteindelijk heb ik sociale psychologie gedaan. Dus het gedrag van massa's heb ik bestudeerd. En ik ben ook nog op de Shell boycott afgestudeerd in Zuid-Afrika. Of tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Dus wat beweegt mensen om aan een campagne of aan een boycott mee te doen? Daar ben ik uiteindelijk op afgestudeerd. Maar ik wist meteen dat ik niet daar op de universiteit wilde blijven.
17: Nee, maar ik ga ervan uit dat je in je werk wel wat aan gehad hebt.
6: Zeker. Absoluut, want ik heb heel veel massabewegingen voorbij zien komen in al die jaren natuurlijk. Al die demonstraties, al die religieuze groepen, van alles. Nog wat heb ik natuurlijk in Indonesië meegemaakt. En daar kwam dat wel van pas.
17: Omdat je gewoon het mechanisme begrijpt.
6: Precies. Waarom volgen mensen een leider? Waarom gaan ze allemaal achter in een bepaalde kudde achter iemand aan?
17: En is dat uit te leggen, makkelijk, waarom we dat doen?
6: Is het makkelijk uit te leggen? Nee, maar ik denk wel dat mensen een soort veiligheid zoeken.
17: Iemand die het weet.
6: Iemand die het weet en dan zelf niet meer hoeven na te denken en zelf geen verantwoordelijkheid hoeven te nemen. Zelf verantwoordelijkheid nemen. Er is natuurlijk ook een heel sociaal, psychologisch bekend experiment dat iemand bijvoorbeeld wordt aangerand voor een heel groot flatgebouw. 100 mensen zien het, niemand gaat naar buiten. Dat is het ook een beetje.
17: De bystander.
6: Ja, dus je die verantwoordelijkheid nemen is toch iets waar je zelf bewust van moet zijn. En als je het even kunt ontlopen, dan doen mensen dat graag natuurlijk.
17: Dat klinkt ook een beetje kinderlijk dan van ons. Dat we denken,
6: we zijn eigenlijk hele eenvoudige, simpele zielen, toch?
17: Je bent uiteindelijk wel journalistiek gaan studeren.
6: Ja.
17: Want je dacht, ik moet beter...
6: Ik moet het vak gaan leren, ja.
17: En heb je het geleerd, het vak?
6: Ja, of je dat op school leert, dat is maar de vraag. We zijn uiteindelijk met een groepje van Rattenplan, dus in de auto gestapt naar Tilburg.
17: De radiozender.
6: Ja, en dan gingen we de deeltijdopleiding in Tilburg doen. En daar heb ik wel natuurlijk echt het vak geleerd, in de zin van hoe schrijf je een artikel. Bepaalde ethische discussies binnen de journalistiek. Dat vond ik eigenlijk het allerbelangrijkste. En uiteindelijk ben ik toen via de stages echt het vak gaan leren natuurlijk.
17: Nee, je bent bij de NOS-stage gereden. Limburgs Dagblad ook?
6: Ja, eerst het Limburgs Dagblad.
17: Toch maar weer even naar huis.
6: Ja.
17: En bij de NOS? Ja. En daar ben je blijven plakken?
6: Ja, ik ben bij alle twee blijven plakken. Maar uiteindelijk heb ik dus voor de NOS gekozen, niet voor het Limburgs Dagblad.
17: Maar vrij snel daarna word jij al in Jakarta neergezet.
6: Nee, ik werd zeker niet in Jakarta neergezet. Ik heb mezelf in Jakarta neergezet.
17: Maar nee. Iemand heeft het goed gevonden.
6: Ja, Nico Haasbroek. Dank Nico nog steeds. Nee, want ik werd wel naar Indonesië gestuurd met een team toen van het journaal, omdat daar van alles aan de hand was. Er waren in één keer rellen. Megawati, die is later nog president geworden, die hebben ze toen uit het partijbestuur gezet. In ieder geval waren er toen allerlei rellen in Jakarta. Toen ging het journaal er naartoe en ik mocht mee als redacteur. Nou ja, dat was natuurlijk een enorme bonus. En toen had ik al van tevoren tegen het journaal gezegd van, ik wil hier niet blijven, ik wil correspondent worden. En toen hadden ze mij gevraagd van, ja, waar dan? Ik zeg, ja, in Azië, maar daar hebben we toch niemand? Ik zeg, ja, juist daarom. Ja, precies. Maar waarom wil je niet naar Engeland of een ander land? Ik zei, nee, ik wil naar Azië.
17: Maar kon je het uitleggen waarom dat was? Kan je het uitleggen?
6: Nou ja, toen had ik natuurlijk alle reden. Toen we dus daar dat verhaal hebben gedaan. Toen kwam ik terug en toen zei ik, zie je wel.
17: Dit is al van eerder. Dat Azië jou trekt was al voordat je daar
6: ging. Ja, precies. Ja.
17: Is dat uit te leggen? Wat dat waarom? Is?
6: Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Want hoe komt iemand op het idee om naar Azië te gaan die in Simpelveld eigenlijk nooit met Azië in aanraking kwam?
17: Ja, maar wat ook had kunnen gebeuren is dat je naar Azië was gegaan en dacht, volgend jaar doe ik Zuid-Amerika.
6: Ja, maar dat is niet gebeurd. Ik was verliefd op Azië en dat is altijd zo gebleven.
17: En waar zit die liefde in?
6: Ja, waar zit dat? Het zijn vooral de mensen, denk ik. De gemeenschapszin. Ik bedoel, dat had ik ook toen nog niet zo door natuurlijk in het begin. Maar toen ik eenmaal daar een tijdje was, ben ik daar helemaal in ondergedompeld. Dus Indonesië heeft mij overgenomen, zeg maar. Alles wat ik kende van tevoren. Mijn Nederlands zijn, behoefte aan privacy. Ja, alle regeltjes en alles wat ik heb meegenomen heb ik overboord gegooid. En ik ben daar echt ondergedompeld in het Indonesiër zijn, zeg maar. En dat heeft mij zoveel gebracht. Zoveel connectie met mensen, me opengesteld. Ik ben onderdeel geworden van iets groters of zo. Ik was niet meer één individu. We waren met z'n allen, zeg maar. En dat heb ik tot op de dag van vandaag, dat gevoel nog steeds. En daarom vond ik het ook zo ontzettend moeilijk uiteindelijk om daar weg te gaan.
17: Ja, je hebt een flinke tijd gezeten.
6: En 22 jaar.
17: Je mocht dus blijven.
6: Ja. Ja, Nico zei, ga maar voor een jaartje.
17: Maar dan ben je wel opeens correspondent in Jakarta.
6: Ja.
17: Waar begin je?
6: Ja, dat was een goede vraag. We hebben een heel klein huisje toen in de kampong gevonden. Want we werden door het journaal natuurlijk ook niet met een groot budget weggestuurd. Dus het was toen het verzoek van zoek ook nog wat andere opdrachtgevers. Dus het was eigenlijk, we gingen echt met minimaal budget daar naartoe. Dus we hadden een heel klein huisje gevonden. Er was verder geen warm water en ook er was verder niet zoveel in. Maar ja, na een jaar, of dat eerste jaar, toen begon daar enorm veel te gebeuren. De grootste bosbranden sinds lange tijd. Suharto begon op zijn laatste benen te staan, zeg maar, zijn regime. Een grote crisis in Azië, dus ik had het in één keer ontzettend druk. Dat was, ja, het moment dat ik daar aankwam, gebeurde dat allemaal. Nou ja, ik wist niet hoe ik het voor elkaar moest krijgen. Ik had zoveel werk, dus het was vrij logisch dat ik ook ging blijven natuurlijk.
17: En hoe heb je het voor elkaar gekregen?
6: Wat, het begin? Of
17: ja, want het is veel. Je doet het daar in je eentje, je doet het met je man.
6: Ja, nou gelukkig, André was mee, hè. Mijn man was mee. En die zou eigenlijk in de horeca gaan werken, want dat was zijn beroep. En hij is daar wel eventjes begonnen, maar toen begon daar dus die crisis. En bijna alle buitenlanders verloren hun baan. En de rupia, de munteenheid, kelderde enorm. Dus je verdiende eigenlijk niks meer. Toen is hij voor mij en met mij gaan werken. Eerst ging hij de krantenarchief bijhouden. Ging krantenknipsels uitknippen. En toen uiteindelijk is hij mijn cameraman geworden. En toen zijn we een team geworden. En toen zijn we met z'n tweeën door dat hele land gaan reizen. En er waren van alle. In de Molukken was een heel groot conflict tussen christenen en moslims. Nou, er zijn we herhaaldelijke keren geweest. Er waren in Aceh allemaal mensen in opstand dan komen tegen de overheersing vanuit Jakarta en Oost-Timor. Precies hetzelfde. Dus na de val van Suharto begon dat land enorm op te borrelen. Alles wat al die jaren onderdrukt was, kwam in één keer naar boven. En wij zaten er middenin.
17: En hadden wij hier zin in dat nieuws?
6: Jullie hadden toen nog heel veel zin in dat nieuws.
17: Ja. Jullie ook, ja, mooi.
6: Ja, toen nog wel. In de jaren 90 was het niet aan te slepen.
17: Ja, je straalt helemaal een beetje.
6: Ja, nee, ik herinner me opeens die tijd. Want het nieuws, het journaal wilde heel veel. Maar ik werkte toen ook voor Nova, dat nu Nieuwsuur is, zeg maar. Ik heb heel veel dingen gemaakt, heel veel series zelfs, veel reportages en zo. Ja, en op een gegeven moment werd dat minder.
17: Ja, en op een gegeven moment werd het ook in één klap niet meer zo idyllisch. Ik heb je documentaire Trail of Murder gekeken, die je hebt gemaakt over Sander Toenis. Ja, misschien moeten we het gewoon even. Het begon op Oost-Timor, dit verhaal.
6: Ja.
17: Want de Oost-Timorezen wilden
6: onafhankelijkheid, ja. Dus die hebben heel lang daarvoor ook gevochten. Maar Indonesië heeft Oost-Timor 24 jaar ongeveer bezet op een bloedige manier. En toen Suharto gedwongen werd af te treden, is Habibi president geworden. En Habibi had het plan opgevat om Oost-Timorezen de keuze te geven. Willen jullie bij Indonesië blijven of willen jullie onafhankelijk worden? Nou, het leger vond dat een heel slecht idee.
17: Nou.
6: Maar goed. Het was gezegd, dus het ging gebeuren. Dus er kwam een referendum. Nou ja, en die aanloop naar dat referendum, toen heeft het leger allemaal milities bewapend en gefinancierd. Nou, die milities, dat waren Oost-Timorezen, maar die werden dus betaald door het Indonesische leger. Die hebben daar enorm veel geweld gepleegd. Dus uiteindelijk was er een soort scenario geschetst dat er mensen, Oost-Timorezen, voor de onafhankelijkheid waren, maar ook heel veel tegen. Maar dat was natuurlijk niet in het echt zo. Uiteindelijk, toen dat referendum werd gehouden, heeft, ik weet niet meer precies het getal, maar enorme meerderheid heeft toen voor onafhankelijkheid gestemd. Maar de sfeer was toen, iedereen was bang. Want iedereen wist,
17: ja,
6: en
17: wat zouden
6: ook,
17: ze doen?
6: Wat ging het leger doen? En dat, we wisten het eigenlijk allemaal wel.
17: En jullie werden weggestuurd.
6: Ja, maar we hebben het begin nog wel meegemaakt. Toen zijn echt heel veel gebouwen in brand gestoken, heel veel mensen vermoord. Ik bedoel, overal was brand, overal hoorde je schieten. En uiteindelijk vond het leger het welletjes dat daar al die journalisten, westerse journalisten vooral ook, in een aantal hotels zaten, daar de wereld van op de hoogte te brengen. En toen hebben ze ons geëvacueerd.
17: Ja, jij zegt erover in een reportage, en dat is ook terug te zien in die documentaire, zonder pottenkijkers kunnen ze pas echt hun gang gaan, zoals ze dat de afgelopen 24 jaar ook hebben gedaan. Je bent woest.
6: Ja, ik weet nog dat ik dat zei, en ik zat gebarricadeerd in een kamer, in een hotelkamer. We hadden de bedspiraal tegen de deur aangezet, omdat we bang waren dat het leger ons eruit zou halen. En dat was de allerlaatste stand-upper die ik daar heb opgenomen. En die hebben we nog kunnen doorsturen. Ja, en daarna kwamen ze dus. En toen moesten we instappen. Hebben ze ons naar het vliegveld gereden.
17: En waar zit die woede dan in?
6: Nou ja, ik heb natuurlijk in de weken daarvoor die hele aanloop meegemaakt. Ik heb met zoveel Oost-Timorezen gesproken die zo bang waren. En die wisten precies wat er ging gebeuren. En ik vond het zo ontzettend dapper dat ondanks dat ze toch voor hun onafhankelijkheid gingen. En dat ze met z'n allen collectief, zonder dat zelfs met elkaar te bespreken, maar gewoon naar die stemhokjes zijn gegaan en dat vakje hebben ingevuld. En als je dan merkt dat het leger dat dan zo'n wraak gaat plegen, ja, dan voel je dat.
17: En als jij dan als journalist er niet bij mag zijn,
6: dat ook nog een keer. Ja, absoluut. Ja.
17: Jullie zijn na 2 weken weer teruggegaan?
6: Ja, zoiets. Ja.
17: Want er was opeens een vliegtuig.
6: Ja, want een vriend van mij, Danny Duijs, hij is helaas inmiddels overleden, die werkte bij de EBU, de European Broadcasting Union. En die had dan altijd die satellietschotels waarmee wij dan live verbinding konden maken. En die had geregeld dat er 2 vliegtuigen werden gecharterd. En we moesten dan wel veel geld betalen. Dus al die journalisten die hebben geld betaald. En dan konden we terug naar Dili, naar Oost-Timor.
17: Ja, een enkele reis naar de hel werd het genoemd.
6: Ja, precies.
17: Je getwijfeld.
6: Nee, helemaal niet. Nee. Geen seconde. Nee. André ook niet, hoor.
17: Waarom niet?
6: Nee, want wij vonden het verschrikkelijk dat we daar weg waren gehaald. En dat we dus uiteindelijk, we hoorden, er waren natuurlijk nog wel een aantal freelance journalisten achtergebleven. Want het was ook natuurlijk weer een kwestie van verzekering. En ook de NOS vond dat wij weg moesten. Maar er waren een aantal hele dappere freelance journalisten. Die zijn daar achtergebleven. En die hebben wel berichten naar buiten kunnen brengen. En wij hoorden die berichten en wij waren er niet bij. Nou ja, als dat journalist, dat gevoel dat je dan niet daar verslag van kunt doen, dat is ongelooflijk verlammend. En we wilden gewoon terug.
17: En Sander ging ook?
6: En Sander ook, ja.
17: Jullie kenden elkaar al?
6: Ja, ja, zeker. Ja, we zaten toen inmiddels al 2 jaar samen. Hij is ongeveer rond dezelfde tijd als ik naar Jakarta verhuisd. En we hebben toen die hele rumoerige tijd samen vaak verslag gedaan. In Oost-Timor zijn we nog een keer samen op pad geweest. Maar ik kwam natuurlijk in Jakarta ook vaak tegen, ook privé. Ja, we zaten dus allemaal in dat vliegtuig.
17: En in het vliegtuig, vanuit het vliegtuig, zien jullie al de verwoesting?
6: Ja, dat kon je helemaal zien. Ja, alles. Dus je zag al die rook en je zag allemaal die platgebrande dorpen. Ja, alles kon je zien. De vluchtelingen op het strand. Dus mensen die allemaal waren ontheemd, zeg maar. Die zaten allemaal op het strand een beetje te bivakeren.
17: En wat ga je dan doen als je eenmaal geland bent?
6: Ja, je moet toch zo snel mogelijk. Het is een soort automatische piloot die dan aangaat. Je komt uit dat vliegtuig. Je probeert zo snel mogelijk naar je verhaal te gaan. Nou, ons verhaal was die mensen op het strand, zeg maar. We hadden ook wel in ons hoofd van beter iets dichterbij, niet te ver weg. Want je hoorde overal nog schoten en we wisten dat de Indonesiërs er nog waren. Dus wij hebben toen, André en ik, een heel verhaal gedraaid op het strand met die mensen daar. En gevraagd wat ze allemaal hebben meegemaakt en zo. En we hebben dat allemaal gemonteerd. Uiteindelijk ben ik nog met een brommertje naar een live punt, waar die Danny dus met zijn schotel stond. Ja, en toen werd in één keer duidelijk dat Sander er niet meer was. Dat hij zich niet had gemeld.
17: En wist je meteen dat het mis was?
6: Nee, nog niet meteen. Wij dachten van ja, het was echt chaotisch. Dus het zou best kunnen dat hij ergens anders was. Wij sliepen toen in een leegstaand klooster. En hij sliep in een hotel daar vlakbij. Want hij kon daar binnenkomen. Want hij werkte voor de Financial Times en die hadden dat kunnen regelen. Dus wij zijn ook nog naar dat hotel gelopen. En gevraagd van, hebben jullie iets van hem gehoord? Nee, daar ook niet. Nou ja, toen, volgens mij een paar uur later, midden in de nacht, toen kwam journalisten onze kamer binnen en die zeiden van, er is een witte man, een dode man gevonden. En toen hadden we wel zoiets van, dit is echt niet goed. Ja, en toen is een vriend van ons ook daar helemaal heen gelopen, want het was ook nog heel gevaarlijk om daar helemaal naartoe te gaan. En uiteindelijk heeft André ook nog meegeholpen met het identificeren van Sander. Ja, het was Sander dus.
17: Wat is er met Sander gebeurd?
6: Hij is uiteindelijk, want ik heb dat later helemaal gereconstrueerd. En ook de Nederlandse politie heeft een heel goed onderzoek gedaan daarna. Hij is dus met achter op een brommertje, dat doen we vaker in Azië, achter op een brommertje is hij naar een wijk toe gereden om daar verslag van te doen. Daar zaten altijd heel veel onafhankelijkheidsactivisten. En op dat moment, dat wist hij niet, kwam een bataljon van het leger, van het Indonesische leger, net die weg op. Die waren zich aan het terugtrekken vanuit het hele andere gebied, vanuit Los Palos in Oost-Timor, helemaal terug moesten die naar Indonesië. Dat was uiteindelijk de afspraak. Het leger moest daar weg. Maar ze hadden de instructie gekregen om alles en iedereen aan te vallen, te vermoorden, alles te verbranden wat ze tegenkwamen. Een soort
17: verschroeide aarde.
6: Verschroeide aarde, ja, precies. Dus ze kwamen al schietend de weg op. Ze schoten in het wiel van de brommer. Die viel om, dus Sander viel op de weg. Die chauffeur is weten weg te komen. Die heb ik later ook nog geïnterviewd. En hij was waarschijnlijk bewusteloos. En hij is uiteindelijk door die soldaten van de weg afgesleept naar een veldje. En zover we hebben kunnen reconstrueren, is hij daar doodgeschoten.
17: Jij hebt hier een goede documentaire over gemaakt. Na 12 jaar. Waarom wilde je dat doen?
6: Er was toch nog iets wat af moest of zo. En ik heb er natuurlijk jaren mee rondgelopen. Net als iedereen die daar toen was en daarbij betrokken was. En natuurlijk zijn familie. En dit was natuurlijk het ergste wat mij in mijn werkende leven was overkomen. Een collega die zo dichtbij was, op zo'n manier, een hele gruwelijke manier, vermoord. Want ze hebben hem ook nog helemaal verminkt. En zo jong, hij was 30. Hij was echt super slim, ambitieus. Hij had echt een enorm glansrijk leven voor zich. Zo zagen we dat. Ja, dat zo in één keer zo ophield. Dat heeft bij ons natuurlijk heel wat teweeg gebracht. Het heeft ook bij André heel veel teweeg gebracht. Hij is daar ook heel erg van getraumatiseerd geraakt. Ik ook, maar op een andere manier, denk ik.
17: Omdat je toch denkt, ik had het kunnen zijn?
6: We dachten allemaal, dat hadden wij ook kunnen zijn. Ja, tuurlijk. Ja. En wij moesten ook, dat was ook zo bizar, verslag doen die dag.
17: Van wat er was gebeurd?
6: Van zijn dood, ja. En dan sta je daar, weet je wel. En dan moet je toch echt een knop omzetten van een paar keer diep ademen en dan dat verhaal gaan vertellen wat daar gebeurd is. Dat is ook heel heftig natuurlijk.
17: Jij spreekt in die documentaire met Wiranto.
6: Die was het legerleider. Legerleider, ja.
17: En jij vertelt dat je een vriend bent verloren. En die lul zegt, ja, ik veel meer.
6: Ja, maar dat is natuurlijk onzin. Want er was eigenlijk niemand van het Indonesische leger daar toen omgekomen. Dus of gedood of wat dan ook, nee.
17: Hoe is dat om dan te horen? Want ik werd als kijker al woest op zo'n kerel.
6: Nou ja, ik kende Wiranto inmiddels. Ik had hem al een paar keer geïnterviewd. En meestal liep hij weg tijdens het interview. Ik heb ook een paar keer een lege stoel laten zien, omdat hij gewoon elke keer wegliep. Maar deze keer bleef hij wel zitten. En dit was ook anders, omdat deze documentaire die ik voor Al Jazeera toen gemaakt heb, persoonlijk verhaal was. En ik kon dus ook vanuit mij zijn vraag aan hem stellen. Dus niet alleen als journalist, maar ook van,
17: het was mijn vriend.
6: Het was mijn vriend.
17: Het is mij overkomen. Wat,
6: ja, precies. En dat maakte het heel anders. En dat ik dat kon doen en dat ik hem dat kon vragen, recht in zijn gezicht, was voor mij al zo'n, ja, hoe moet je dat zeggen? Het heeft iets heel erg doorbroken bij mij, dat ik dat kon doen. Dat geeft een gevoel van machteloosheid weggehaald. Of
17: dus
6: zo.
17: Je hebt hem ter verantwoording kunnen roepen.
6: Ja, dat in ieder geval. Wat hij dan ook zei, dat maakte me eigenlijk niks meer uit. Want ik wist toch dat hij onzin ging verkopen natuurlijk. Maar dat ik het hem kon vragen. En dat heb ik vaak hoor als journalist. Dat je het kunt vragen is vaak veel meer waard dan het antwoord.
17: Omdat je het antwoord soms al weet.
6: Je weet het antwoord al. Maar dat je iemand gesteld. En dat hij dat hoort. En dat die vraag bij hem binnenkomt, dat vind ik echt ontzettend belangrijk. En dat in dit geval was het echt, dat was voor mij goud waard.
17: Niemand daar is Sander vergeten.
6: Nee.
17: Van de inwoners, maar ook alle collega's niet.
6: Nee. Nee, we hebben dus laatst een fellowship opgezet in de naam van Sander. En daar was ik ook heel blij omdat dat gelukt is. En de Nederlandse regering gaat dat nu steunen voor de komende 3 jaar. Waarbij dus journalisten uit Oost-Timor en Indonesië naar Nederland komen om hier een uitwisseling te hebben met Nederlandse journalisten en een training te doen. En het is zo bijzonder ook om dan die Indonesische jonge journalisten met de jonge Oost-Timorese journalisten samen te zien. En want toen stonden ze recht tegenover elkaar. En nu is dat mogelijk dat ze, weet je wel, er zelfs onderling grapjes over maken van jullie hebben ons toen overheerst en weet je wel. Ja, ik vond dat hartverwarmend om dat mee te maken. En de familie van Sander was er ook bij toen ze dus allemaal hun diploma kregen. En het was dus, enorm ontroerend. Omdat ook de familie van Sander het gevoel heeft van nu Er is dus nooit iemand berecht. We weten precies wie het gedaan heeft en hebben. En er is nooit iemand berecht. Maar dat we dit nu verder kunnen tillen naar een andere volgende generatie. En iets positiefs kunnen doen met wat dat afschuwelijke wat er met Sander is gebeurd.
17: Ja, dat kan iets helen.
6: Iets helen. Dat heeft voor ons allemaal iets heel bijzonders gebracht, ja.
17: Hoe was het voor jou om er zo'n persoonlijke documentaire van te maken? Want dat is
6: heftig.
17: Ja, het is niet je werk. Zo
6: nee, en ik heb heel veel ruzie gehad met de arme regisseur. Want het was zo persoonlijk. En het is voor mij al heel moeilijk om dat te doen.
17: Ja, want je bent een journalist.
6: Ik ben journalist. Ik ben daar nooit zelf... Ja, mijn mening doet er niet toe. En die hou ik dan ook wel voor me. Maar nu moest het eruit komen. En het was echt alsof er een soort bevalling steeds moest plaatsvinden. Het was heel pijnlijk. En dat heeft hij wel geweten, hoor. Het was echt heel zwak.
17: Gewoon een beetje afreageren.
6: Hij heeft er enorm van langs gehad, ja. Maar uiteindelijk heeft hij het ook wel goed gedaan, dat het eruit kwam, ja.
17: Nee, je vertelt ook heel open. En ook over hoe het jullie daarna vergaan is. Want kan je zeggen dat André er nooit meer echt overheen is gekomen?
6: Nee. Maar het was een lang proces, natuurlijk. En ik denk de dood van Sander, de moord op Sander, dat een versnelling heeft teweeggebracht. Maar depressie was al wel iets wat in hem zat. Maar wat er gebeurd is en het feit dat het zo dichtbij kwam... en hij wilde eigenlijk niet meer. Maar hij zei dat ook niet heel duidelijk.
17: Hij wilde het werk niet meer.
6: Nee, hij wilde zeker niet meer naar dit soort gebieden gaan... En niet meer zo'n gevaar lopen. En dat is ook uiteindelijk gebeurd. Want ja, het bizarre was, ik was dus zwanger... op het moment dat Sander is vermoord. Dat wist ik toen nog niet. En uiteindelijk is dus Agus, onze zoon, geboren... en is André daardoor ook vaker thuis gebleven. En ben ik alleen gaan filmen, ben ik alleen gaan reizen. Dus André hoefde ook niet meer naar dat soort gebieden toe. Dus uiteindelijk is het op die manier wel opgelost. Maar ja, het was natuurlijk niet meer die leuke tijd... dat we met z'n tweeën avonturen gingen beleven. Dat was er niet meer.
17: Jij werkte wel keihard door.
6: Ik werkte door, ja.
17: Raak je elkaar dan kwijt? Is dat wat er gebeurt?
6: Ja, dat is eigenlijk wel gebeurd, ja. Ja, ja. Ja, want ik had een ander gevoel... na de moord op Sander dan hij. Hij had inderdaad zoiets van, waarom doen we dit? We moeten hier echt... van wegblijven.
17: En ik
6: zei van, we moeten juist dit nu doen. Het feit dat dit gebeurd was, had mij nog veel meer overtuigd... dat ik dit gewoon niet kon loslaten. Dit moest gebeuren. Ik heb daarom ook heel veel onderzoek gedaan... naar wat er met hem eigenlijk gebeurde. Want ik vond dat de onderste steen boven moest komen. Ik vond eigenlijk dat die mensen berecht moesten worden natuurlijk. En dat was heel frustrerend dat nooit gebeurde. Dus ja, voor mij heeft het heel erg versterkt.
17: En dat in de actiestand.
6: Ja.
17: En als de ander de actiestand niet heeft, dan
6: dan is dat heel lastig, ja. Ja. En dan waren we ook heel druk en waren we ook niet heel goed... om dat onderling heel goed te bespreken. Dus dat heeft ook niet echt geholpen.
17: En hij heeft een einde aan zijn leven gemaakt.
6: Ja.
17: Maar zoiets voel je natuurlijk niet aankomen.
6: Nee, en dat is natuurlijk ook wel veel later. Hè. Hij is in 2010 is hij overleden. Dit speelde in 1999, dus dat is 11 jaar zit dat tussen. Maar dus in die laatste jaren was hij al heel depressief. En uiteindelijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Maar dat had ik ook niet zien aankomen, nee. Nee, zeker niet. Want zijn vader was heel jong overleden. Eigenlijk ongeveer op dezelfde leeftijd als hij is overleden uiteindelijk. En dat heeft hij altijd heel erg gevonden... Dat heeft hem heel erg verwond, zeg maar, als kind.
17: Dus jij dacht, dat houdt hem hier?
6: Dat gaat hij nooit doen, ja. Dat houdt hem hier. Hij heeft ook een kind, ja.
17: Ja, maar het heeft natuurlijk al snel niks meer met ratio te maken.
6: Nee, en dat snap ik nu allemaal natuurlijk wel. Maar dat had ik toen niet zo ingeschat, nee. Dus voor mij was echt, de grond viel weg onder mij vandaan toen dit gebeurde, ja.
17: Ja, en dan is eigenlijk weer de vraag, waar begin je dan? Waar begin je? Want je hebt een kind...
6: Ja.
17: Je bent in Indonesië.
6: We hebben toen besloten dat we gewoon doorgaan waar we het hadden gelaten, zeg maar. Want we zijn natuurlijk naar Nederland gegaan voor de crematie. Maar uiteindelijk zijn we gewoon teruggegaan naar ons huis in Jakarta. En August is weer teruggegaan naar school en ik ben gewoon weer aan het werk gegaan. Het was voor ons het meest logisch om gewoon naar het leven te gaan wat we kenden en wat we hadden. En niet alles te veranderen. En dat heeft wel ook, denk ik, toch... Ja, ik denk ook Agus, maar ook zeker ook mij heeft het wel geholpen... om uiteindelijk daar weer je leven weer te kunnen leiden, zeg maar. Want je denkt dat dat niet meer kan, natuurlijk.
17: Ja. En dan lukt het met horten en stoten tot het gewoon weer gaat.
6: Ja, dat gaat vooruit en weer 20 stappen achteruit en dan weer vooruit. En ja, uiteindelijk gaat het wel steeds beter, natuurlijk. Het is inmiddels 16 jaar geleden.
17: Ik ben vannacht in gesprek met Step Vase. Step is journalist, al 30 jaar. Ze werkte voor de NOS, onder andere als correspondent Zuidoost-Azië. En in 2006, 20 jaar terug dus, maakte ze de overstap naar Al Jazeera English. Ze schreef het boek Jihad met Sambal, maakte de documentaires Trail of Murder, Indonesia's Bloody Retreat en Women of Belarus, A Fearless Cry for Change. En in alles is ze een journalist met een hoofdletter J. Ja, en je doet nu 20 jaar Al Jazeera. Daarvoor dus 10 jaar NOS. En even los van de werkgever, dan heb je de journalistiek wel enorm zien veranderen.
6: Ja, absoluut. Ja.
17: Want je had het net over zo'n straal, zo'n satelliet waar je dan bij moest gaan staan.
6: Ja, precies. Die moest dan in allemaal koffers worden gepakt en weer worden uitgepakt. En die werd dan met een vliegtuig vervoerd.
17: Ja, dat alleen al is.
6: Ja, dat kun je nu niet meer voorstellen. Nu kan ik gewoon met mijn telefoon. Mijn telefoon kan ik gewoon een live verbinding meemaken. Ik kan er een hele reportage mee filmen en monteren en doorsturen.
17: En is dat alleen maar goed?
6: Het heeft het werk en moeilijker en makkelijker gemaakt. Makkelijker omdat er natuurlijk niet meer zoveel ingewikkelde apparatuur mee hoeft. Maar ook moeilijker dat er veel meer van ons wordt geëist en verwacht.
17: Want je moet het nu, het moet snel.
6: Het kan altijd meteen. Toen had je nog een argument om iets rustig op te bouwen en erover na te denken en het mooi in elkaar te zetten. En nu is het heel vaak van het gebeurt nu en het moet nu, je moet nu. Nu meteen. Ik heb vaak niet eens de tijd om echt te kijken van wat is er nou precies allemaal. Het moet nu meteen. Je gaat nu live.
17: Maar hoe voelt dat? Want ik kan me voorstellen dat je dan het idee hebt van ik kom niet goed beslagen ten huis.
6: Nou ja, ik heb inmiddels wel geleerd om daar dan een antwoord ook op te hebben. Want dan zeg ik ook eerlijk van zover ik weet of wat ik nu weet is dit en dit en dit. Ik ga natuurlijk niet zeggen wat ik niet weet. En ik kom straks wel weer met meer informatie, weet je wel. Het gaat er dan vaak heel vaak om dat... Ze willen laten zien dat er
17: zijn
6: iemand, er is iemand. Ja,
17: er is. We hebben bovenop iemand. Mensen.
6: We hebben iemand. Ja, precies.
17: Dat gevoel van
6: dat is dat
17: urgentie.
6: Gevoel. Ja, dat is het. Ja. En ik vind live televisie echt het mooiste wat er is. Dus ik vind het fantastisch, hoor. Als je mij zegt van ga nu live, dan ga ik live.
17: Ja, waar zit dat hem in?
6: Ja, de adrenaline, maar ook het er inderdaad bovenop zitten wat er gebeurt. Ik zorg wel altijd dat ik natuurlijk echt wel weet wat er allemaal aan de hand is. Dus vaak als je niet precies weet wat er op dat moment gebeurt, weet ik wel heel vaak de hele aanleiding, de context. En dan kun je wel een eindje praten natuurlijk.
17: Ja, zeker politieke kwesties komen niet uit de lucht vallen.
6: Nee, daarom. Je kunt heel vaak een geschiedenis schetsen, zodat de kijkers dan in ieder geval een beetje weten van waarom is dit nu aan de hand. En de laatste stand van zaken, die horen we zo meteen wel. Dus dat is ook wel iets wat je leert natuurlijk door de jaren heen. En ik vind het gewoon echt een uitdaging om zo snel mogelijk dat te kunnen doen. En zeker als ik dan ook nog de allersnelste ben.
17: Ja, zit dat erin? Is dat
6: ja, een beetje wel. Ik vind het wel leuk om dan ook helemaal de snelste te zijn, ja.
17: Je bent ook zelf gaan filmen.
6: Ja.
17: Waarom ben je dat gaan doen? Is dat dan, heeft er iemand dan een kraantje dichtgedraaid? Nou, doe het nu ook dat dan maar zelf?
6: Nou ja, dat gebouw waar hier zit. Ik werkte natuurlijk vroeger voor de NOS. En het is wel heel erg veranderd, dit gebouw. Maar ik heb hier natuurlijk ook mijn roots liggen. En uiteindelijk werden de budgetten hier ook wel vrij klein. En er is veel veranderd. Wat je net zei, ik heb de hele journalistiek zien veranderen. Voor mijn gevoel, sinds de moord op Pim Fortuyn. In 2002 was dat volgens mij. Is er echt iets veranderd, ook bij het journaal waar ik toen voor werkte. Dus toen was eigenlijk Indonesië toch iets te ver van hun bed. En werd er...
17: Want we gingen het over onszelf hebben.
6: Ja, we moesten het over onszelf hebben, want we hadden blijkbaar niet in de gaten wat er met onszelf aan de hand. De hele journalistiek zien veranderen sinds, voor mijn gevoel, sinds de moord op Pim Fortuyn. In 2002 was dat volgens mij. Is er echt iets veranderd, ook bij het journaal waar ik toen voor werkte. Dus toen was eigenlijk Indonesië toch iets te ver van hun bed. En werd er...
17: Want we gingen het over onszelf hebben.
6: Ja, we moesten het over onszelf hebben. Want we hadden blijkbaar niet in de gaten wat er met onszelf aan de hand was.
17: Dus... We hadden...

0: niet zeggen dat je dan het buitenland maar meteen afschaft. En dat gevoel was een beetje, ik bedoel, ik zeg het nu een beetje gechargeerd, maar het verre buitenland, daar werd toch wel vrij snel op bezuinigd. Dus dat betekende voor mij, was dat slecht nieuws. Ik moest alles dus veel goedkoper gaan doen. En ik kon dat ondervangen door zelf te gaan filmen. Dus uiteindelijk, en ik vind het ook leuk hoor. Ik vind het heel leuk om nieuwe dingen te proberen. Dus ik was een van de eerste die de vinger opstak. Oké, dan word ik wel videojournalist. En ik had natuurlijk een baby thuis. Dus dat was ook wel handig. Dan ging ik filmen en dan kwam ik met de bagger in het begin die ik dan filmde thuis. En dan ging André daar een mooie reportage van monteren. Dus zo deden we dat in het begin. En uiteindelijk ben ik er wel iets beter in geworden. En heb ik ook voor Al Jazeera uiteindelijk, dus wat ik zei met mijn telefoon, ook hele reportages kunnen maken.
1: Ik kan me voorstellen dat dat ook wel iets brengt. Dat als jij gewoon in je eentje aankomt met je cameraatje of je telefoon.
0: Ja, heel intiem.
1: Het is niet de hele ploeg die...
0: Nee, precies. En ik vind het nog... Ik mis het soms ook, hoor. Als ik echt met een team kom. Ik kom nu meestal gewoon met z'n tweeën. Dat vind ik ook al fijner dan met z'n drieën. Wat meestal bij Al Jazeera het geval is. Ja, je bent echt zo... Je komt echt zo bij mensen binnen. Ze schrikken ervan. Ze zijn geïntimideerd. Terwijl ik met dat kleine cameraatje... Ze zagen het opeens niet, op een gegeven moment niet eens meer. Ik
1: liep er gewoon met jou aan.
0: Ja, ik liep er wel een beetje achteraan. En ik filmde. En ze zeggen spontaan dingen die ik dan kan opnemen. Die ze normaal gesproken, als je ze gaat interviewen, misschien nooit zouden zeggen. Dus het was heel intiem. En ik kreeg daar, naar mijn gevoel, veel betere televisie door. En dat mis ik nog steeds wel eens.
1: Je noemt al een paar keer Al Jazeera. Daar werk je dus nu 20 jaar. En nou ja, de vraag die jou dan het meest gesteld is... waarom ben je dat gaan doen?
0: Ja, blijkbaar was het een hele goede zet, want ik zit er nog steeds. Nou ja, ik wilde dat toen gaan doen, omdat ik het dus bij de NOS steeds ingewikkelder vond worden vanuit dat verre buitenland. Veel minder mogelijkheden. En ik had wel ook zoiets van, ja, wat wil ik eigenlijk daarna? En ik had eerst gedacht, misschien een ander land. Maar toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon een heel ander publiek aanspreken. Ik ga gewoon een heel internationaal publiek in het Engels. Ik denk, nou, dat zou echt, als dat zou kunnen, dat zou wel echt een droom voor mij zijn. Nou ja, uiteindelijk kwam dus Al Jazeera met een Engelstalige zender. Een vriendin van mij die zei van, hey, ze zoeken daar nog mensen. We zijn in contact gebracht. Nou ja, en zo ben ik bij Al Jazeera terechtgekomen. En toen dacht ik wel van... Nou ja,
1: op een moment dat je nog niet weet wat het gaat worden.
0: Nee, daarom. Het was net begonnen. Ze waren nog eigenlijk aan het testen. Ze waren nog niet eens aan het uitzenden. En toen dacht ik van, ja, misschien... Ik bedoel, ik zat bij de NOS. Ik had ook best wel mooie kansen die ze me beloofden bij de NOS. Ik denk, nou, als ik nu wegga, dan ga ik misschien naar iets wat dadelijk niet meer bestaat. Dus ik heb een tijdje de NOS er nog bij gehouden. En ik heb natuurlijk een heel gesprek gehad met Al Jazeera van, ja, wat zijn jullie plannen? Hoe serieus is dit? Maar uiteindelijk moest ik natuurlijk gewoon zelf die beslissing nemen. En ik heb het gewoon gedaan. En bijna iedereen om me heen zei van, wat doe je nu? Behalve mijn vader.
1: Ja, wat zei hij?
0: Die zei, dat moet je doen. Ja.
1: En weet
0: dat
1: je
0: is wat... ook een pionier. We hebben een beetje alle twee een beetje zo'n
1: gewoon proberen.
0: Pioniers... mentaliteit. Ja, gewoon doen. Ja.
1: En heb je vragen gesteld over de journalistieke waardes?
0: Ja, ik heb natuurlijk gevraagd wat het redactiestatuut was. En,
1: dat is natuurlijk een enorm vooroordeel van, oké, dat is een moslimzender.
0: Ja, maar dat ik werd vrij snel ervan overtuigd, ook toen ik er al was, hoor. Ik ben naar dat hoofdkantoor in Azië eerst geweest. In Maleisië was dat. Nou, als je daar dan ziet wie er allemaal werken. Allemaal mensen echt met een enorme staat van dienst. Van allerlei, ook internationale zenders. Maar ook van Maleisische, Indonesische zenders en zo. Ja, ik had meteen het gevoel, deze mensen die gaan echt met z'n allen... Wij gaan hier met z'n allen iets heel moois neerzetten. Dat gevoel had ik al vrij snel. Het enige was natuurlijk van, hoe lang gaat dit goed? Hoeveel budget willen ze erin stoppen?
1: Wanneer gaat er weer een kraantje dicht?
0: Ja, precies.
1: En wat was
0: maar dat kraantje is nooit meer dichtgegaan.
1: Wat was het plan? Wat wilden ze zijn?
0: Het was een heel ambitieus plan. En het mooie was dat zij dus een stem wilde geven aan de mensen zonder stem. Een voice to the voiceless. Dat was natuurlijk, dat klonk voor mij heel mooi in de oren. En ze wilden het zuiden, zeg maar, Afrika, Azië, meer naar de rest van de wereld brengen. Dus niet meer alleen maar als er een... Want dat gevoel had ik bij de NOS ook al een tijdje, van alleen als er iets groots gebeurde, een grote ramp of een terroristische aanslag, dan kon ik iets maken. Maar niet als er iets gewoons in Indonesië aan de hand was, wat ook misschien interessant was. Nee, ja, want hoezo moeten we dat dan doen, weet je wel? En ik wilde juist van Indonesië ook de gewone dingen laten zien. En Indonesiërs bij mensen thuis brengen in hun huis.

0: huiskamers al met hun gewone verhalen en hun leven.
1: Wat was dan het idee dat interesseert ons niet?
0: Vanuit de NOS, hoe verder weg, hoe minder interesse er dan was voor mensen, landen die ver weg lagen. Ja.
1: Ben je op dezelfde manier dat nu met de ramp in Nepal je overal leest ook twee Nederlanders verliest?
0: Ja, dat ook. Ja. Ja, ik moest natuurlijk ook bij de tsunami in Nederlanders gaan zoeken. Nou, dat heb ik ook niet gedaan, want die waren er ook simpelweg niet. Maar daarom was het dus ook bij de tsunami in 2004, hè, die grote ramp in Azië, was het eigenlijk een soort reflex om dus meteen naar Thailand te gaan, want daar waren die toeristen.
1: De Nederlanders, ja.
0: Ja, de Nederlanders of de westerse toeristen. Terwijl ik zei, in Aceh, daar hoor ik krijg niemand een telefoon. En daar was het epicentrum, nou, daar moet ik naartoe. Uiteindelijk heb ik heel erg moeten zeuren om daar naartoe te gaan. En daar waren 175.000 Indonesiërs omgekomen. In vergelijking met ongeveer, ik weet niet meer, 8.000 of 5.000 mensen in Thailand.
1: Maar wat is het mechanisme daarachter? Is er geen...
0: Identificeren.
1: We kunnen geen empathie opbrengen.
0: We kunnen ons blijkbaar dan niet identificeren met de slachtoffers. Ik kan het bijna niet uitleggen, maar ik begrijp het zelf
1: ook niet. Die mensen zijn zo anders.
0: Die zijn dan zo anders. Ja, ik vind het echt lariekoek, eerlijk gezegd.
1: Ja, en het is natuurlijk ook iets wat zichzelf versterkt. Want als we het nooit zien, dan blijven we denken dat die mensen anders zijn.
0: Maar dat is precies het probleem. Dat is precies wat je nu zegt. Want ik heb er ook een hele discussie een keer over gehad met de voormalige NOS-hoofdredacteur. Want die zei van, ja, onze kijkers zijn eigenlijk niet zo geïnteresseerd in al die verhalen uit verre landen. Ik zeg, omdat je het niet aanbiedt. Als je het niet aanbiedt, krijg je ook nooit dat mensen er gaan interesseren of meer willen weten, omdat ze simpelweg niet weten dat het überhaupt bestaat, dit verhaal. Dus het is echt een kip of een ei probleem. En ik vind dat de publieke omroep echt een taak heeft en een verantwoordelijkheid om die informatie over de wereld, de context, hoe gebeurt iets in Nederland, omdat het misschien ook in andere landen aan de hand is. Dat soort dingen heb je gewoon een taak om dat te brengen.
1: Ik had het ook met jou een documentaire over Wit-Rusland. Waarin allemaal vrouwen protesteren.
0: Voorop liepen in de demonstraties.
1: Ja, dat krijgen wij hier niet vaak te zien.
0: Nee, er was ook niemand van de Nederlandse... Volgens mij was bijna niemand van de Nederlandse media in Belarus op dat moment, omdat niemand had een visum gekregen of een accreditatie. Ik had het geluk dat ik een accreditatie had. Dus ik heb uiteindelijk ook wel wat dingetjes toen voor de Nederlandse media gedaan. Maar het was natuurlijk een enorm groot verhaal. Er waren echt honderdduizenden mensen in opstand gekomen die normaal gesproken nooit de straat op zouden gaan.
1: Nou, het 8-uur-journaal heeft natuurlijk een bepaalde tijdspanne. Je kan, als je alles uit de wereld laat zien, dan heb je eigenlijk 24-uur-journaal nodig. Maar heb jij het idee van, er gaat iets mis in de selectie van onderwerpen? Of verschraalt het?
0: Ik vind dat het verschraald is, ja. En zeker als ik het vergelijk met de beginjaren, dat ik dus in de jaren 90 van alles kon brengen, zeg maar. Je merkte toen ook dat mensen er ook veel meer van wisten. Ook mensen in Nederland, dat er gewoon veel meer kennis was over het buitenland, zeg maar. En dat door dat idee van, we moeten veel meer naar onszelf gaan kijken, dat er dus nu echt gaten zitten, zeg maar. Dat er gewoon dingen niet meer uitgelegd worden en daardoor mensen ook echt iets missen. En ik denk persoonlijk echt dat daardoor dingen zoals polarisatie die we in Nederland steeds meer zien, dat komt ook door een heel groot deel onwetendheid, omdat die dingen gewoon niet meer worden verteld. De context wordt niet meer uitgelegd. Dingen gaan op zichzelf staan, verhalen komen op zichzelf te staan, terwijl die echt wel met elkaar te maken hebben. En dan denk ik van, ja, dan doe je toch echt iets mis, iets verkeerd als publieke omroep.
1: Loop jij ermee te leuren?
0: Ik loop ermee te leuren.
1: Met dingen die je maakt en onderwerpen die je ziet? Van jongens, neem het nou.
0: Nee, je bedoelt voor Al Jazeera?
1: Nee, voor Al Jazeera zeker niet.
0: Nee.
1: Maar voor de Nederlandse
0: omroep. Nee, dat is hun taak. Ik werk natuurlijk niet voor de Nederlandse.
1: Nee, maar wijs je ze erop? Van jongens.
0: Ja, ik blijf het steeds wel herhalen. Ik ben een soort... Hoe noem je dat? Iemand die constant maar hetzelfde verhaal blijft vertellen.
1: De langspeelplaat met de krassen.
0: Ja, precies. Ik vertel dit verhaal al best wel wat jaartjes, ja. Maar ik heb nog niet echt het gevoel dat er iets verandert. Ik heb het gevoel dat het eigenlijk alleen maar erger wordt. Dat er steeds minder ruimte is voor andersdenkenden, voor andere culturen, voor de wereld, zeg maar, om ons heen. Want er is zoveel aan de hand. Er is zoveel aan de hand in China. Er is zoveel aan de hand. Er gebeurt zoveel in Azië. Terwijl ik het gevoel heb dat mensen hier het gevoel toch hebben om op een eilandje te wonen. En dat niet aangeraakt kan worden door wat er in de rest van de wereld gebeurt. En dat kan, het is natuurlijk niet zo. Nederland is maar heel klein, hoor.
1: En dan krijg jij de vragen van, waarom werk je voor Al Jazeera?
0: Ja.
1: Met het idee van dat kan ook niet objectief zijn. Of dat is een gekleurde...
0: Nou ja, ik zeg altijd, kijk maar eens. Ga gewoon eens kijken. En van de mensen die ik weet die kijken, die zeggen allemaal dat ze er echt wel iets van opsteken. En dat is het ook. Ik denk dat wij heel informatief zijn. Dat je, als je nou Al Jazeera kijkt een uur, dan heb je echt wel een goede overzicht over wat er allemaal in andere delen van de wereld aan de hand is. Waardoor je zelf een mening kan vormen over, ja, wat is het, hoe goed hebben we het eigenlijk in Nederland ook natuurlijk. Hè?
1: Ja, die vraag zou ook wel wat vaker gesteld mogen worden.
0: Ja.
1: Maar is er zoiets voor jou als objectieve journalistiek? Want je zei net van over die documentaire, dat was heel persoonlijk. En normaal gesproken ben jij er niet.
0: Nee, precies.
1: Maar is dat echt zo? Ben jij er niet?
0: Niet in die zin. Ik zal nooit mijn mening laten zien of ventileren tijdens een verhaal. Ik heb natuurlijk wel een mening. En ik kies mijn onderwerpen uit op basis van wat ik zie. Het onrecht, wat ik onrecht vind, wil ik aan de kaak stellen door de verhalen die ik maak. Daarop kies ik mijn verhalen uit. Maar die verhalen, als ik ze ga maken, zijn objectief onafhankelijk. In die zin dat ik gewoon het verhaal vertel. Alle kanten van het verhaal komen aan bod. Dan kan de kijker beslissen wat hij ervan vindt.
1: En dat meisje van die punkband, dat die teksten uitdeelde en iets activistisch had. Zit dat nog in je?
0: Nee, dat heb ik dus. Ja, ik ben dat geweest. Ik weet hoe het is om activist te zijn. Sommige mensen zeggen, journalistiek is ook altijd activisme. Maar dat vind ik dus
1: niet.
0: Want
1: niet objectief en je laat zien wat je vindt dat er getoond moet worden.
0: Ja, maar ook dat je ook echt inderdaad je mening en je verhaal laat doorschemeren. Of heel duidelijk laat blijken. Dat vind ik dus niet goed. Ik vind dat activisme, dat heb ik dus afgesloten. Toen ik activist was, toen heb ik inderdaad heel duidelijk laten blijken wat ik vind. Maar nu vind ik dat ik dat gewoon niet meer kan doen. Want dat vind ik persoonlijk, dat is het einde van de journalistiek. Wij zijn er juist voor om boven de partijen te staan. Wij zijn degene die de macht moeten controleren. Wij moeten ervoor zorgen dat we alles en iedereen altijd kunnen bevragen. Als ik een mening heb over iets, als ik heel duidelijk heb laten blijken dat ik deze Pietje bijvoorbeeld echt helemaal niet oké vind.
1: Dus je hebt in een demonstratie meegelopen.
0: Dan kan ik Pietje echt niet meer gaan interviewen. Want dan gaat Pietje zeggen, ja, maar je hebt je zo en zo over mij uitgelaten. Dus dat kan niet, snap je? Ik noem maar eens een voorbeeld. Ik bedoel, als ik me in het openbaar heel negatief over Trump ga uitlaten en ik moet hem daarna gaan interviewen. Dat kan dus niet. Je moet dus voor mijn gevoel moet je altijd boven de partijen blijven staan. En je kiest natuurlijk op basis van jouw persoonlijkheid en wat jij ziet in de wereld en wat je hebt meegenomen uit al die ervaringen die je hebt meegemaakt, kies je je onderwerpen en je invalshoek uit.
1: Maar geen spandoeken en geen...
0: Ik zal nooit in een demonstratie meelopen als journalist. Ik heb één uitzondering als het over journalisten zelf gaat. Dus als journalisten worden bedreigd...
1: Als de persvrijheid in het geding is.
0: Als de persvrijheid in het geding is, journalisten worden vermoord... Dan zou ik daar wel de straat voor opgaan. Want dan gaat het over ons, onze eigen beroepsgroep. Maar niet voor iets anders.
1: En we hadden het er net even over van nou ja, dat wat ons voorgeschoteld wordt, misschien wel steeds simpeler wordt en steeds dichterbij. Doet dat, denk je, ook iets met de waardering die wij als nieuwsconsumenten voor de media hebben?
0: Ja, je ziet dat die wel echt omlaag gaat. Hè? Je ziet echt in de cijfers ook. Want volgens mij was er laatst een rapport uitgebracht over hoeveel mensen bijvoorbeeld het journaal nog vertrouwen en daarna kijken. Ik denk, omdat heel veel journalisten te veel, van mijn gevoel, tegen de macht aanschuren, toch de veilige weg kiezen om niet de macht te bevragen. Ik zeg het nu even zo, bijvoorbeeld ja, in Den Haag, in de politiek, dat het toch echt een beetje ons kent ons is soms te veel. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel uitzonderingen, maar ik zeg het nu eventjes wat generaliseren. Ja, daardoor krijg je natuurlijk dat mensen daar niet meer in vertrouwen. Dat ze denken van, wie controleert hun nog? Het is eigenlijk allemaal één pot nat. Dus die gaan dan iets anders kijken. Die kijken dan naar social media. Of die gaan naar TikTok bijvoorbeeld inderdaad. Of ze gaan naar kleinere nieuwsportaals. Om daar hun nieuws vandaan te halen. Maar niet meer naar wat wij dan de mainstream media noemen. De gevestigde media. En dat is denk ik echt wel een les. Ik denk dat je veel meer moet gaan je positie bepalen. Weer terug naar de journalistiek waar de journalistiek voor bedoeld is. Onafhankelijk. Jij controleert de macht. Jij hoeft niet de macht te verdedigen. Dat hoeft niet. Wat bijvoorbeeld in de tijd van de COVID-crisis is gebeurd. Dat er veel te veel journalistiek werd gebruikt als een soort doorgeefluik. Wij zijn geen doorgeefluik. En misschien zijn er af en toe wel eens momenten dat dat moet. Maar je moet altijd heel erg kritisch blijven. Van waarom moeten wij deze informatie doorgeven? En klopt die informatie überhaupt?
1: Ja, valt dat nog te keren?
0: Ja, tuurlijk.
1: Op welke manier?
0: Het is nooit te laat. Wakker worden. Gewoon wakker worden en weer beginnen. Gewoon weer terug naar je leest. Journalist, terug naar je leest. Net als een timmerman. Je gaat gewoon weer je beroep uitoefenen. En het beroep uitoefenen is eigenlijk gewoon heel simpel. Weet je wel? Nou ja, simpel. Maar in ieder geval is het heel duidelijk. Je moet gewoon onafhankelijk blijven. Je moet altijd kritisch blijven. Alles en iedereen die jij interviewt, moet je kritisch benaderen.
1: Zeg maar de ethische vragen waar je het net over had, die je op de school voor journalistiek meekreeg.
0: Ja, en dat ook. En ik denk ook op de school voor journalistiek moet er veel meer aandacht weer zijn voor wat is eigenlijk de rol van de democratie. Want dat is ook iets wat in Nederland toch te veel als vanzelfsprekend wordt gezien. Dat wij die democratie altijd maar zullen hebben. Maar ik denk dat je daar echt veel meer van bewust moet zijn. Dat dat ook wel eens een keer niet zo kan zijn. Want dat heb ik natuurlijk zelf in Indonesië meegemaakt. In Rusland meegemaakt. In Belarus. China, waar ik dan ook gewerkt heb. Je moet er constant voor blijven vechten. En als journalisten staan wij op de frontlinie van de democratie. Dus wij moeten steeds ervoor zorgen dat wij alles goed in de gaten houden. En niet zomaar een beetje wegdutten en voor vanzelfsprekend aannemen.
1: Dankjewel, Stef. Dit was Nooit meer slapen. En onze gast vannacht was Stef Vaassen. Voor wie eens op een ander moment wil luisteren, is er de podcast. We staan in elke podcast-app en daar abonneren kan ook en kost niets. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen, dan is Ellen er weer. Haar gast is schrijfster Dominique de Groen. En hun gesprek zal onder andere gaan over de Groens boek Corpus Britney. Nog een rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het is niet bekend wat de relatie was tussen de twee. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Het hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken later vannacht weg via het noorden. Vanmiddag is er dan opnieuw kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Apro Tros.
3: Mannen moeten zachter worden. Als iemand mij ooit vraagt waar literatuur en verhalen goed voor zijn, dan zeg ik, het verandert mensen. Over het vaderschap, er komt een aardbeving aan. De tirannie van de lage verwachtingen heerst met ijzeren hand.

0: van hemzelf te ontstaan. Want vader worden betekent niet alleen slapeloze nachten en luiers verschonen. Het doet iets met je angsten, je lichaam, je hormonen, je relatie, je vriendschappen en zelfs met de taal die je spreekt. Voor Michiel Cox werd het vaderschap daarom één grote zoektocht. Die zoektocht hield hij bij in een dagboeknotitie en vormde uiteindelijk de basis voor zijn nieuwe boek Vaderdagen. Daarin onderzoekte hij niet alleen wat het betekent om tegenwoordig vader te zijn, maar vooral wat het vaderschap hem heeft gebracht. Want zoals hij zelf schrijft, het vaderschap is een aardbeving die zijn wereld voortdurend opnieuw tekent.
1: Misha, een echt gesprek met Redouan Aitwarg.
0: Michiel Cox.
2: Hoi.
0: Welkom.
2: Dankjewel.
0: Bijgekomen van de aardbevingen?
2: Ja, stilaan wel. Ja, de jongste is net 3 geworden 2 weken geleden. Dus ja, de aardbevingen... Nou ja, het is blijvend, hè, aardbevingen. Maar, redelijk bijgekomen.
0: Maar de schaal op Richter is wel wat minder geworden.
2: Ja, dat begint wel. Ja, dat begint.
0: Het is wel een heftige uitspraak inderdaad, wat je net deed. Want we begonnen met jouw eigen quotes. Uh-huh. En quote nummer 3, over vaderschap. Er komt een aardbeving aan.
2: Ja.
0: Dit is enigszins ook een beetje bangmakerij, of?
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Verkeerd? Ja, het is eigenlijk begonnen toen ik aan dit boek bezig was. Moest ik terugdenken aan een reis die ik maakte door Peru. Waar ik vanaf Lima een vliegtuig naar Marcusco. Dat is een oude Inca-stad boven in de Andes. En wij vlogen daarover, mijn vriendin en ik, die nu ook de moeder is van mijn kinderen. En het duurde dus heel lang voordat wij over die Andes waren. Dus dat vliegtuig steeg op en het bleef maar stijgen. En ik zat bij het raampje en ik keek naar die bergketen. En ik dacht, ja, wanneer gaan we er overheen? Het bleef maar duren, het bleef maar komen. En ik dacht, wat moet dat geweest zijn voor geweld toen dit gevormd werd? Toen die aardplaten tegen elkaar schoven. En,
0: oh ja.
2: En welk geluid moet dat gegeven hebben? En toen werd ik een paar jaar later vader. En toen werd mijn eerste dochter geboren. En toen dacht ik, oh ja, dit geluid. Dus het verandert, alles schuift, alles verandert.
0: En toen jij vader werd, ja, werd je meteen teruggebracht daar naar Peru. In het vliegtuig over de Andes.
2: Ja, meteen weet ik niet, maar het was wel een beeld dat heel snel terugkwam. Ja, dat ik dacht, oh ja, dit is zo'n aardbeving. Niks is meer hetzelfde. Hier is een berg opgericht.
0: Ja.
2: Er is een eiland gevormd. Er is, ja.
0: Wat voor verschuiving was dat voor jou persoonlijk zelf? Wat verschoof er in jouw leven? Nu je vader bent.
2: Ja, eigenlijk alles. Letterlijk alles. En dat is wat mij zo verbaasde en mij er ook toe gebracht heeft dit boek te schrijven. Omdat alles anders is geworden. Dus het gaat hem over de manier waarop ik fiets, bijvoorbeeld. Ik fiets veel voorzichtiger nu. Ook als ik mijn kinderen niet bij heb, ga ik niet meer zo snel tussen dingen door. Ik ben heel braaf. Ik ben heel brave fietser.
0: En waarom?
2: Omdat ik ben bang dat er iets gebeurt.
0: Met jou?
2: Met mij, ja.
0: Wat ook weer effect heeft
2: Precies.
0: op jouw kinderen.
2: Op mijn kinderen. Dus dan denk ik, ja, ik kan niet meer zomaar hoep, hoep, hoep tussendoor.
0: Mm.
2: Het gaat ook, ik ben bijvoorbeeld de afgelopen 5 jaar, ik ben nu 5 jaar vader. De afgelopen 5 jaar ben ik verschillende keren bij een fysiotherapeut geweest. Nog nooit in mijn leven moest ik daar naartoe. En nu had ik allemaal, ja, dan weer de schouder, dan weer de arm. Puur van het dragen van kinderen en de constant dezelfde bewegingen maken. De vermoeidheid. De taal die ik spreek, bepaalde woorden die ik mijd, andere woorden die erbij zijn gekomen. Het is een heel, alles is anders geworden.
0: Ja. Ja. Ja, je schreef ook dat je een huid, het voelt alsof je huid verloren hebt.
2: Ja, dat was in het stuk over bepaalde angsten. Mijn oudste dochter was net geboren en toen kwam er een aantal nieuwsberichten uit België, waar ik dus vandaan kom. Kwamen voorbij over misbruik in de kinderopvang. En dat, ja, dat was tenenkrommend, maar ik kon het ook voor het eerst niet meer lezen. Ik zag de titels, de koppen, en ik dacht, ik ga dit niet lezen. Wat ik daarvoor nooit deed. Ik las altijd alles, ook de grootste gruwelijkheid. Ik dacht, ja, ik moet het toch weten of zo. Terwijl hierbij dacht ik, ik wil het niet weten. Alsof ik dus een huid verloren was. Mm. Een soort extra gevoeligheid had.
0: En wat doet gekregen. Dat dan met je brein wanneer je zulke titels voorbij ziet komen?
2: Ja, ik koppel dat direct aan mijzelf, aan mijn kinderen, aan mijn omgeving, aan de kinderopvang waar zij naartoe gaan. Dus het komt heel dichtbij.
0: Ja.
2: Dus ja. Maar het grappige, nee, niet eens. Het erge was dus dat, dat was zo'n schandaal in België. Moest ook een minister voor aftreden. Dat mijn Vlaamse familie, dat het er dus ook over had op de kinderfeestjes en op bij kerstmis. En zo kwam dat ter sprake. En ik had de hele tijd de neiging om mijn handen op mijn oren te leggen. Ik wil het niet weten. Het was echt...
0: Ja.
2: Dus dat is die huid eigenlijk waar bepaalde dingen waar ik gewoon niet meer tegen kan.
0: En hoe ga je er zelf mee om dat je zo bent geworden?
2: Ja, daar heeft dit boek dus heel erg bij geholpen, het schrijven ervan. Want ik heb nu zoiets van, oké, dan lees ik dit soort dingen nu niet meer. Ik probeer het wel te aanvaarden. Van, ik heb ook niks aan het weten van zulke gruwelijkheden. Aan het bekijken van bepaalde beelden die ik vroeger wel kon bekijken. Maar nu ik vader ben niet meer. En dan, ik probeer het vooral niet te forceren. Als ik even aanvoel van, nee, dit is niks voor mij, dan doe ik het niet.
0: Ja. Ja. Dit boek heb je geschreven met behulp van een dagboeknotitie.
2: Ja.
0: Of meerdere dagboeknotities.
2: Mm-hmm.
0: Wanneer besloot jij dit boek te gaan schrijven? Want hiervoor maakte je vooral romans.
2: Ja. Ja.
0: En nu is het een boek dat totaal bijna het tegenovergestelde is van een roman.
2: Ja, eigenlijk wel. Het is een essaybundel inderdaad, dus het is... Bijna tegenovergesteld van een roman, vind ik wel mooi gezegd. Ik ben notities beginnen nemen op het moment dat mijn vriendin zwanger werd van de eerste. Want ik dacht al van dit is zo'n ding. Ik voelde wel al van oké, dit wordt een groot ding. En ik wil dit heel bewust beleven. Ik wil dit bijhouden. En naarmate die notities vorderden, dacht ik, ik kan hier wel ooit een boek van schrijven. De uitgever was ook enthousiast. Maar ik dacht... Ja, wie ben ik om hier iets over te schrijven? Ik ben ondertussen 5 jaar vader. Dus ik dacht, het is gewoon voor later. Ik was aan een roman bezig, mijn derde roman. En ik had 2 kleine kinderen. Het liep allemaal niet, het schrijven liep niet. En op een zeker moment had ik door omstandigheden, zieke kinderen, griep, weet ik veel, 1,5 maand niet in die roman kunnen werken. Dus ik zei tegen mijn vriendin, ja, dit gaat hem niet worden. Dit kan niet op deze manier. En toen zei, ik weet het nog heel goed, de kinderen waren aan het spelen.
0: Mm.
2: En zij zat tegenover mij en ze zei, ja, waarom schrijf je dan hier niet over? En ze wees dan naar onze dochters. En ze zei, ja, want dat wou je toch doen? Je hebt toch geen van notities liggen? En ik zei, ja, waarom niet eigenlijk? Ja. Waarom kan ik niet gewoon, ik weet nog niet alles, maar ik kan wel het perspectief van een jonge vader of zo. En ja, zo is het. Zo is het gekomen. Wow. Ja.
0: Dit boek heb je geschreven omdat je niet aan die derde roman kon komen, zeg
2: nee,
0: maar.
2: Nee.
0: En je had die notities al liggen en je dacht, oké, dit is even wat anders en dit ga ik doen. En gelukkig heb je dat gedaan, want het is een prachtig boek vol anekdotes. Maar waarom vond jij dat dit boek er moet zijn?
2: Ja, er wordt heel veel geschreven over ouderschap en vooral moederschap. Op allerhande manieren. Er wordt sociologisch bekeken, filosofisch, feministisch, langs alle kanten aangevlogen in opiniestukken. En ik dacht altijd, oh ja, dit gesprek is razend belangrijk, heel interessant. En ik wil dat ook over vaderschap voeren op de een of andere manier. Ik wil dat dat even serieus genomen wordt als moederschap. Dat heeft natuurlijk heel eigen dingen, maar De boeken over vaderschap die ik las voordat ik vader werd, waren boeken met tips, wat heel handig is, wat ik iedereen aanraad. En ook heel veel boeken met van die mopjes. Over papa doet het verkeerd, of haha, of voetbal vergelijken. Ik hou niet zo van voetbal, dus ik had er ook niet zoveel mee. En ik dacht, ja, waar is het echte gesprek? Aan wat moet ik mij verwachten? Ja, existentieel of zo. Wat gaat er met mij gebeuren als mens? Behalve het feit dat ik moet weten hoe ik een luier moet aandoen en weer verschonen. Ik vind dat het aan ons vaders, aan jou en aan mij, is om het gesprek over dat deel van onze identiteit serieus te nemen en echt te gaan koesteren.
0: Ja. Ik heb wel het gevoel dat de laatste jaren daar veel meer ruimte voor wordt gemaakt. Ik bedoel, 20 jaar geleden, 15 jaar geleden had je niet makkelijk een gesprek kunnen voeren over vaderschap?
2: Ik denk het niet. Ik weet het niet. Ik was toen in mijn studentenjaren, dus ik zou het niet echt weten. Maar ik, nu wel. al wat meer. Maar ik moet zeggen, ja, het blijft wel niet heel vanzelfsprekend. Om het echt tot in de essentie van het vaderschap te komen of zo. Met, ook in gesprek met vrienden, met kennissen, met andere vaders. Er is toch altijd een drempel om het erover te hebben. Het gaat ook om een soort gevoeligheid, een soort zachtheid die je moet, ja, die moet laten zien in een gesprek over vaderschap. Want het gaat over jouw kinderen natuurlijk.
0: Oké, we zeggen nu dat het in ieder geval wel de juiste kant op gaat. Maar jij zegt dat er nog veel meer te behalen valt.
2: Absoluut.
0: Maar zijn we nu niet dat wat er nog veel te behalen valt aan het vergelijken met alle boeken die geschreven zijn over het moederschap?
2: Ja, misschien wel. Ja, en dat is wellicht geen eerlijke vergelijking.
0: Nee, toch?
2: Nee, daar heb je gelijk in.
0: Want misschien houdt het wel ergens op met het vader, met het praten en het benoemen over het vaderschap. En dat moederschap veel meer diepgang heeft in de verhalen die verteld kunnen worden.
2: Misschien wel, ja.
0: Voordat jij vader werd van je eerste dochter, had jij een duidelijke beeld over wat voor vader je eigenlijk wilde worden?
2: Nee. Ik had geen idee. Nee, ik had ook geen idee wat het zich voor... Ik kon mij het ook niet voorstellen. Ik kon mij niet inbeelden wat het werd. Dat het... Ik maakte zo wat... Ik had zo wat beelden, schrijf ik ook in het boek over jou. Ja, dat ik zo... Probeerde ik mij in te beelden dat er nog iemand in het huis rondliep. Dat ze een kind aan het rommelen was in de badkamer. Als ik iemand hoorde stommelen zo boven. Maar zo de constante aanwezigheid van zo'n kind en wat het met je doet en de alomtegenwoordigheid ook van een kind in je leven. Dat had ik me helemaal niet kunnen inbeelden. En ook niet hoe ik daar dan in zou staan als vader.
0: Ja.
2: Totaal niet.
0: Ja.
2: Nee.
0: Ja, ik had dat dus ook. Ik had ook allerlei ideeën in mijn hoofd. Nou, zij rent hier rond. Ze pakt haar speelgoed. En ik ren af en toe achter haar aan. Ja. Maar ja, dat zijn wel... Het lijkt alsof je je niet kan voorbereiden op het vaderschap.
2: Nee. Ik bedoel, fantasie is een beetje mijn werk als romanschrijver. Maar hier, mijn fantasie schoot compleet tekort. Dit is inderdaad... Je kan het eigenlijk niet inbeelden, invoelen wat het gaat zijn.
0: Ja. Nee. Je schrijft in het boek over dat je dochter eczeem kreeg.
2: Ja.
0: En jij
2: ja.
0: voelde je daar schuldig over.
2: Zeker, ja.
0: En ik vraag me dan af, waarom voelen ouders zich zo snel verantwoordelijk voor dingen waar ze eigenlijk geen controle over hebben? Heb je daarover nagedacht?
2: Ja, heel veel.
0: Wat doet dit met jou?
2: Ja, ik ben zelf eczeempatiënt. Ik heb me nooit als patiënt gevoeld of geïdentificeerd. Ik heb gewoon eczeem. Dat is een huidaandoening, voor alle duidelijkheid. Die is bij mij genetisch bepaald. Het is een gen waardoor mijn huid niet meer sluit en ik zelf en toe van die eczeemplekken heb. Het is ondertussen veel minder erg. Toen ik kind was, was het wel heel heftig. En toen had mijn dochtertje, na een aantal maanden, had ze dat ook, mijn jongste. En ze had dat zodanig heftig dat ze echt ook mee in het ziekenhuis is beland. Wat ik ook helemaal niet wist dat dat kon gebeuren. Maar goed. Ja, en dan zit je toch en dan weet je, rationeel weet ik als vader, als man, als mens, ik heb niks gedaan om dat aan de ene dochter wel, de andere dochter niet te geven. Dat is gewoon pech eigenlijk. Mm-hmm. En toch emotioneel zie ik gewoon gebeuren met haar wat er met mij gebeurt. Namelijk jeuk, ik wil krabben, ik voel dat ik moet stoppen met krabben, maar ik kan niet stoppen met krabben, enzovoort. Vooral dus die constante jeuk die dat oplevert. Dus op het moment dat zij jeuk had en heeft, want eczeem is niet te genezen, dat is gewoon doorgaand, dan voel ik ook die jeuk op mijn huid. Dus dan weet ik rationeel wel, oh ja, dit is niet mijn schuld, maar het voelt wel alsof ik die eczeem op een kopieerapparaat heb gelegd en daarna op haar heb geplakt. Ja. Dus ja, emotioneel voel ik mij heel erg... Ja, denk ik, voel ik van, oh ja, dat is mijn schuld.
0: Ja, dus het is een soort van een tweestrijd.
2: Ja, constant, inderdaad. Ja.
0: En wanneer je rationeel bent, wat zeg je dan tegen jezelf om in die rationele gedachten te blijven?
2: Ja, dan probeer ik dus heel erg te benaderen zoals mijn vriendin, die geen eczeem heeft. En ja, eczeem heeft een soort dagkoersen. Dus je hebt goede dagen, slechte dagen. Het heeft te maken met seizoen, met van alles. En... Oké, vandaag is het goed. En dan het gaat minder goed, dan smeren we dat en dat. En het gaat goed en dan smeren we zo en zo. Dus dan probeer ik het heel erg te benaderen als iets dat er gewoon bij hoort. Zij moet gewoon heel, heel veel ingesmeerd worden met zalf. Dus dan gaat dat goed. En nu is dat ook wel, het grootste deel van de tijd blijft het ook wel rationeel. Ook omdat de eczeem wat minder is geworden.
3: Ja.
2: Maar op zo'n moment, dan kan ik haar ook niet, dat beschrijf ik ook in het boek, een bepaald moment dat ik er niet meer in slaagde haar in te smeren. Omdat ze zoveel last had, zoveel jeuk had. Dat ik kon het gewoon niet meer opbrengen om haar, mijn eigen dochter, te verzorgen. Dat vond ik verschrikkelijk, was dat. Ja.
3: Wat hoop je dat jonge vaders uit dit boek halen?
2: Dat er woorden zijn voor hun, voor wat ze meemaken. Voor de aardbeving die het vaderschap is. En de alomtegenwoordigheid ook van die veranderingen.
3: En dan is het tijd om naar het voortgangsgesprek te gaan, Michiel. Het voortgangsgesprek kent een positief en een verbeterpunt. Ja, ik vermijd negatief. Ik zeg liever verbeterpunt. Maar laten we lekker positief beginnen. Michiel Cox is een veelzijdige, sterke schrijver die moeilijke thema's invoelbaar maakt. Openheid over vaderschap stimuleert en zijn kennis deelt met beginnende makers.
2: Ja, dat klinkt heel mooi en ben ik blij mee.
3: Ja, waar ben je blij mee als je dit van ChatGPT hoort?
2: Oké, kijk, ChatGPT.
3: Dat moest ik nog even benoemen, inderdaad. Ja. Dit is een voortgangsgesprek opgesteld, samengesteld door ChatGPT.
2: Openheid, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat vaders open zijn. En ik probeer dat ook heel erg te zijn. Hoewel het zeker niet altijd makkelijk is, want het is ook privé. Een vaderschap, je gezinsleven is ook privé.
3: Zeker.
2: En volgens mij op het einde iets van delen met jonge makers. Dat is mijn onderwijsdeel. Ik ben ook werkzaam in het onderwijs. Ik ben docent aan de MBO Theaterschool in Rotterdam. En dat vind ik heel belangrijk en leuk werk. En daar krijg ik heel veel energie van.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ik hoor niet zoveel mannen zeggen dat ze nu veel voorzichtiger door de stad fietsen. Jij zegt dat gewoon en het doet je vrij weinig.
2: Nee, ja.
3: Althans, het gaat je niet in je mannelijkheid, heb ik het gevoel.
2: Oh nee, zo. Ja, nee, dat niet. Nee, nee,
3: klopt.
2: Nee, nee.
3: Maar jij stelt je wel kwetsbaar op. Mm-hmm. Is dat een van de belangrijkste ingrediënten om dit gesprek te kunnen starten met een persoon, met een vader?
2: Absoluut. Ja, ja. Je kan niet. Je kan zo'n gesprek niet kwetsbaar voeren. Omdat wat ik net ook zei, het is het meest persoonlijk wat er is. Het is je gezinsleven, het is hoe jij omgaat met je eigen kind. Hoe je dat ervaart. Het positieve en ook het negatieve. Allebei het benoemen ervan is heel kwetsbaar.
3: Heb je ook gesprekken gevoerd met beginnende vaders, mannen, met jonge kinderen die niet helemaal eerlijk zijn over vaderschap?
2: Ja, ik weet niet of ze niet helemaal eerlijk zijn, maar ik hoor dus wel heel vaak de gebaande paden. Een beetje de clichés terugkomen. Ja, dus ik ben heel vermoeiend, dit en dat. En hoe we combineren werk en kind. En dat is belangrijk en dat is goed. En dat is goed om erover te hebben dat het zwaar is en dat het moeilijk is. Dat is het ook. Maar het is ook meer dan dat. Vaderschap is meer dan een praktische aangelegenheid. Daarom ook dat ik zo jammer vind dat er heel veel boeken met tips zijn, maar heel weinig boeken met diepgang eigenlijk over vaderschap.
3: Ja, en de reis naar Precies. de geboorte.
2: Ja.
3: Hoe is dit boek ontvangen?
2: Ja, volgens mij wel goed. Ja, ik kreeg wel mooie reacties.
3: En zijn er wat reacties bijgebleven?
2: Er is één reactie bijgebleven van een vriend. Vind ik de mooiste. Ja, toch wel een van de mooiste reacties. Hij heeft geen kinderen en hij heeft ook absoluut geen kinderwens. Zijn vriendin ook niet. Zij okay. willen geen kinderen. En hij stuurde mij een appje en hij zei iets van: ja, ik vind het een fantastisch boek. Het is een soort. Dit zijn alle redenen waarom ik geen kinderen wil. En ik vond het zo mooi. Ik vond het ook van zo'n openheid en kwetsbaarheid. Want ja, je denkt, oh ja, schrijft een boek over vaderschap. Wat dus niet wil zeggen dat ik zeg, oh ja, iedereen moet maar kinderen hebben. Nee, integendeel. Dus zo'n reactie als, ja, dit zijn alle redenen waarom ik geen kinderen wil. Dat vind ik dus. Ik vond hem hilarisch en ook prachtig.
3: Ja, dus ergens help jij hem met het uitbrengen van zijn kinderwens, die er dus niet is.
2: Precies, als ik met dit boek iedereen kan bevestigen in wat zij voelen met betrekking tot hun kinderwens, dan denk ik, ja, prima, heel goed. Ja.
3: Grappig. Ik heb nog een verbeterpunt voor je.
2: Oké.
3: Michiel Cox kan zich verder ontwikkelen door zijn personages meer psychologische diepgang te geven, de samenhang tussen zijn verhaallijnen te versterken en zijn schrijftijd beter te bewaken.
2: Mijn schrijftijd beter bewaken?
3: Ja.
2: Zegt ChatGPT dat?
3: Ja, zijn schrijftijd beter beschermen. Jij vertelde ooit dat het combineren van schrijven, werk, sociale contacten en de zorg voor je jongere kinderen lastig is.
2: Ja. Ja.
3: Vooral na de geboorte van je laatste dochter kwam het werk. Wat je net ook al vertelde aan je derde roman.
2: Ja.
3: Tijdelijk stil te liggen.
2: Ja.
3: Dus vandaar dat dat een verbeterpunt is. Ja, ja, je moet het allemaal wat beter...
2: Ja, dat gaat ondertussen wel beter.
3: Ja?
2: Ja, ja, ik heb daar wel manieren in gevonden, ook samen met mijn vriendin. Gewoon heel duidelijk afspraken met gemaakt. Mijn vriendin is literair vertaler. En zij heeft nu bijvoorbeeld weer boeken die ze aan het vertalen is. 2. Waardoor zij dus gaat doen wat ik afgelopen... vanaf vorig jaar september heb gedaan. Namelijk af en toe zijn weekend weg.
3: Mm-hmm.
2: Dus ik heb toen af en toe 1 weekend per maand was ik niet thuis, was ik aan het schrijven. En dat hielp heel erg. Dan heb je echt zo 2-3 dagen om er echt in te duiken.
3: Ja.
2: Ik zei, oké, en nu dit boek is af. En jij hebt nu vertaalklussen, nu ga jij dat doen. Dus je maakt eigenlijk een soort constante afspraken. Dus heel ons leven is ook een soort afspraak geworden. Dat kan nu even niet anders.
3: En als je 2 dagen weg bent, mm-hmm. je bent wel vader, maar je hoeft geen vader te zijn.
2: Ja.
3: Hoe is dat gevoel?
2: Ja, dat is ook wel lekker. Zeker in het begin. En zeker als ik dan aan het werk ben, ben ik heel efficiënt. Ik ben heel efficiënt aan het werken. Ik denk, bom, bom, bom. Goed van profiteren dat ik nu even ook de mentale ruimte heb. Maar zo na het eind aan zo'n weekend bijvoorbeeld. Dus ik was ook eens 3-4 dagen in een schoolvakantie was ik naar de Belgische kust gegaan. En dan ga ik toch, voel ik ze fysiek echt missen.
3: Ja,
2: dan denk ik, ik wil ze even... Ik wil ze... Ja, je belt dan elke dag. Ik bel dan elke dag wel. Ik wil ze even vasthouden en even in bed steken. Weet je, dat soort... Ja,
3: ja,
2: ja. Dat is toch wel grappig. Dat komt dan toch wel snel, relatief snel weer terug.
3: Ja, ja. Chat die zegt ook dat jij personages meer psychologische diepgang moet geven.
2: Ja.
3: Dat kun je natuurlijk niet doen met dit boek waar we het nu over hebben. Maar vooral met de romans. Messias van Niks bijvoorbeeld.
2: Mm-hmm. Ja, dit komt uit een recensie volgens mij.
3: Ja,
2: en ik snap dat. Dat was mijn debuut, Messias van Niks. Ondertussen 6-7 jaar geleden. Daar had die recensent wel een punt. Maar inderdaad, die personages, die psychologische diepgang mocht dan nog wel wat meer. En dan was ik het op zich wel, het wel mee eens.
3: En wat doe jij dan? Neem je dat mee en verwerk je dat in je volgende werk?
2: Zeker. In mijn tweede roman heb ik... dat was een roman Herinneringen aan het levenloze. En dat was gebaseerd op een nogal heftig nieuwsbericht... uit 2013 in Rotterdam, waar ik naartoe ben verhuisd rond die tijd, ook in 2013, werd er een vrouw gevonden in Rotterdam die 10 jaar dood in haar appartement had gelegen. Niemand had er gemist, niemand had er gevonden.
3: 10 jaar?
2: Van 2003 tot 2013.
3: Wauw.
2: Onwaarschijnlijk verhaal.
3: Ja.
2: Ja, ja. En ik heb een roman geschreven waarin zij... dus dood in bed, het is fictie, ik heb er fictie van gemaakt. Zij lag dan dood in bed en ik heb dat lijk, dat dus... probeert te herinneren wat er is gebeurd. Waardoor ze hier ligt en waarom ze niet is gevonden. Waar je toch automatisch... Dat was zo'n heftig ding waar je automatisch toch meer psychologische diepgang in komt. Dat was wel een personage met veel lagen. Dus wat dat betreft was dat deel wel gelukt, vond ik. Ja.

0: Ja, het lijkt alsof ik je weer helemaal terug heb gebracht naar je jeugd.
1: Zeker wel, midden jaren 90, ja, ja.
0: Het kinderprogramma Kuldenzipken?
1: Bijna, Kuldenzipken.
0: Kuldenzipken.
1: Ja, ja. Ja, ik hoop, ik vraag het aan elke Vlaamse millennial en die kent dit, hoop ik.
0: Ik, ja, maar ik dit heeft mij niet bereikt.
1: Nee, nee, ik weet het, ik weet het. Ja, ik heb dus een mijn vriendin is Nederlands en toen we elkaar leerden kennen, heb ik met haar dus die DVD van Kuldenzipken gekeken. En ik zei, ja, dit moet je kennen als je samen bent met een Vlaming of alleszins met mij. Dus, Kuldenzipken is een kinderprogramma uit de jaren 90 op de VRT. En dat gaat over een koninkrijk, een soort kasteel. En daar woont dan koning Jozef en zijn vrouw en zijn dochter. En die vaardigen een wedstrijd uit. Iemand in ons rijk mag in dat kasteel komen wonen. En wie wint dat? Kuldenzipken, een eenvoudige boerenjongen. Zo zegt hij het ook altijd van zichzelf. Ik ben een eenvoudige boerenjongen. Nu, die koning Jozef is het er helemaal niet mee eens. En die gaat dus allemaal listen proberen te maken, zodat die Kuldenzipken dat kasteel uit moet. En je hebt ook in dat kasteel wonen ook de duivel en de moeder van de duivel en de gebroeders Grimm als een soort, uitvinders. Dus het is echt een sprookjeswereld, maar het is heel, heel erg leuk en slim geschreven. Ja.
0: En het is geen tekenfilm, het is echt een kinderprogramma met echte acteurs.
1: Echt, en echt de crème de la crème van de Vlaamse acteurswereld speelde daar ook mee. Dus de koning werd gespeeld door Jan de Cler, wat echt een hele gearriveerde acteur is en toen ook al was. Michel Pas, Janka Vleenakkers, dus die spelen allemaal hele... Ja, echt voor een kinderprogramma. Ja, het is echt fenomenaal mooi.
0: Ja. Ja. Zou jij dit weer een keer kunnen opzetten voor je kinderen bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk over een jaar of twee dat het wel gaat. Ja. Ja, dus de oudste is nu 5, zo iets te jong is ze daar nu nog voor. Maar ik heb dus die DVD, maar ik heb dus geen DVD-speler meer. Dus ik zat al te denken, dan moet ik zo'n kastje gaan kopen.
0: En waarom heb je dit gekozen als het geluid van jouw jeugd?
1: Ja, jouw collega zei, stuur het eerste op waar je aan denkt als je dit leest. En dacht, ja, dat. Het is voor mij heel... Ik heb het heel vaak gezien. Er zijn nog maar 2 seizoenen gemaakt. En ik herinner mij ook dat ik er helemaal in zat. En mijn moeder vertelde ook dat ik dan altijd zo met open mond, voorovergebogen naar de beeldbuis, dat zat te kijken. Ik vond het zo leuk en zo grappig en zo spannend ook. En mijn liefde voor fantasie en voor verhalen, dat zit daar wel heel erg. Ik zie daar wel heel erg een link met wat ik nu doe. Het belang dat ik hecht aan verhalen, aan fictie en dat specifieke programma toen.
0: Oh, wauw. Ja. En je hebt nu een boek geschreven over het vaderschap. Uh-huh. Maar hoe was het bij jou thuis?
1: Het was goed. Mijn beide ouders zijn... Mijn vader ook, was een heel betrokken vader. Op een zeker moment werd mijn moeder ziek. En toen heeft hij de zorg ook helemaal op zich genomen. Wij waren met 4 kinderen. Dus dat was wel nu pas. Ik vind het ook een beetje gênant dat ik het nu pas voel. Maar ja, je weet het ook gewoon niet. Nu pas zie ik wat voor heftigheid dat ook voor hem geweest moet zijn. Om dat huishouden draaiende te houden alleen.
0: Ja. Ja. Ben je vader nu wat beter gaan begrijpen?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want hij moest op een gegeven moment de gehele kar trekken. Stel dat jij dat nu zou moeten doen. Wat jouw vader deed destijds.
1: Ja.
0: Wat zou dat dan met jou hebben gedaan?
1: Ja.
0: Hoe zou je daarop voorbereiden?
1: Ja, ik denk dus dat je daar niet op kan voorbereiden. Net zoals op het vaderschap aan zich. Maar ik denk ook dat er iets... een soort oerding of zo in je wakker wordt. En hij gewoon denkt, oh ja, ik ga dit gewoon doen. En wat ik ook nog heel goed weet, is dat we toen heel veel hulp hebben gehad van tantes, ooms, heel veel oma en opa, heel veel. We heel veel daar waren ook. Dus dat heel erg die community rond ons is ingeschakeld toen. Ja, 4 kinderen, waarvan de jongste een jaar of 6 was volgens mij, mijn zus. Dus wij werden heel erg opgevangen door hem en alle mensen daaromheen. En dat, ik denk... Ja, nu ik het mij probeer in te willen, ik denk dat ik dat ook zou doen. Gewoon zeggen, oké, dit is er aan de hand. Ik heb hulp nodig. Dat vond ik ook heel mooi, is ook heel kwetsbaar natuurlijk. Om te zeggen dan, ook in zijn geval, van ja, help.
0: En merk je dat vandaag de dag medio 2026 diezelfde hulp aangeboden wordt als destijds midden jaren 90?
1: Zeker, ja. Ja. Ik heb op het moment dat het slecht ging met mijn jongste dochter, dat zij dus in het ziekenhuis zit, hebben we echt langs alle kanten kwamen er mensen.
0: Oh, wauw.
1: Ja, dat was heel mooi. Op een zeker moment ook vrienden die een soort lasagne hadden gemaakt. En ons dan in, want mijn vriendin en ik waren overdag in het ziekenhuis en dan 's nachts mocht er één iemand blijven. En dan kwamen zij, ja, kregen zo verse lasagne in het ziekenhuis. Terwijl er was eigenlijk helemaal geen plek om dat goed op te warmen of zo. We moesten dat in zo'n magnetronnetje duwen. Mm. Maar dat was zo lief en dat was heel warm. Ja. Ik stond er echt van te kijken.
0: Ja, ja. Want gevoelsmatig heeft iedereen het druk. Iedereen is bezig met van alles en nog wat. Ja. Alle schermen staan aan.
1: Zeker.
0: Niemand kijkt meer naar elkaar om. Op bezoek gaan bij elkaar is ook veel minder.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Wel mooi dat wanneer je ze echt nodig hebt, dat ze er wel voor je klaarstaan.
1: Ja, when the shit hits the fan, hebben we dat blijkbaar, of toch een aantal mensen hebben dat dan toch blijkbaar door. En die voelen wel, oké, hier moet ik iets gaan doen. Al is het inderdaad gewoon een keer met het kind naar een speeltuin. Of, ja.
0: Ja. De luisteraars horen een Vlaams accent.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk best wel logisch, want je bent geboren in België.
1: Uh-huh.
0: Je komt uit Tongeren en 9 jaar geleden ben je verhuisd naar Rotterdam.
1: Ja, 2013, 14. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Wat mis je het meest aan Tongeren?
1: Eten.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja. Kijk, ik heb een bepaalde. Er zijn bepaalde dingen die ik waar gewoon niet overheen kom. Bijvoorbeeld, frietjes. Die zijn gewoon niet. Ja, ik eet ze hier ook eigenlijk niet zoveel. Nee. Nee. En,
0: dat komt omdat de frietjes daar lekkerder zijn.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nee, dat gaat nooit goed gaan. Nee. En ook een beetje de eetcultuur, het iets Bourgondischere. Dat zeker, ja, ik woon in Rotterdam. Dus op het moment dat ik in Brabant ben, merk ik al, oh ja, het gaat wel iets beter. Maar
0: iets echt beter.
1: Ja. Sorry.
0: Terwijl je in Rotterdam zoveel keuze hebt.
1: Absoluut, absoluut. Zeker. En ik heb ook heel veel nieuwe heerlijke dingen ontdekt. Maar ik mis wel gewoon een goede frituur, bijvoorbeeld. Ja. Laat ik daar maar eens mee beginnen.
0: Het eerste wat je eet als je eenmaal thuis bent in Tongeren?
1: Vaak toch frietjes. Ja. Ja. Ja.
0: En wat maakt de frietjes van jou?
1: Ja, van in heel Vlaanderen, hè, of heel België. Hè. Ja, ja. Nee, het zit hem in het langer laten, hoe zeg je dat? Laten frituren, volgens mij. En ook de aardappel die je gebruikt. Mm. En heel de dingen eromheen. Een frituur is echt wel een belevenis. Het is echt iets anders dan een snackbar.
0: Oh.
1: En het is hetzelfde, maar het is ook anders.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Het is zeker zo'n dorpsfrituur of zo. Ja. Je moet binnenkomen en dan een beetje naar elkaar kijken van oké, wie was voor mij? En dat is dan zo'n beetje, oh ja, ja, oh, oké. Okay. En als je dan per ongeluk voor drinkt, dan is het zo, oh ja, nee, oké. Okay, ja. Dat is dan heel, heel onuitgesproken, heel leuk. Ja.
0: Vertel nog meer en dan bestel je.
1: Ja, dan bestel je en dan moet je zo'n beetje wachten. Zo onbestemd ook weer. Het is allemaal heel onbestemd. Hier in Nederland, en dat apprecieer ik onwaarschijnlijk hier, wordt het allemaal wel meer uitgesproken. Het is een cliché, maar dus het is wel waar. Maar in België dan moet je toch echt wat gaan naar elkaar gaan kijken van oké, wat,
0: oh, wow.
1: wat vindt iemand nu? Hè? En het verschil tussen een hoe gaat het, ça va, en een ça va, dat is moeilijk. Je moet dat leren lezen. En ik ben dat wel wat aan het verleren, merk ik.
0: Je bent nu wat meer de voordringer in de snackbar die zegt, hey, gozer. Dus ik ben aan de beurt.
1: Ja, ja, ja.
0: Of, en in België doe je dat niet.
1: Nee, nee, nee. Ja, laatst ben ik dus per ongeluk voorgedrongen. Omdat ik dus niet goed had gekeken wie als laatst na mij was binnengekomen.
0: Grappig. De frituur in België. Ja, ik dacht dat er alleen snackbars bestonden. Maar blijkbaar heeft het ook een hele andere laag. Namelijk een frituur. Dat is een.
1: Je hebt ook meer keus. Je kan ook hele gerechten afhalen. Het is fantastisch. Wow. Ja.
0: Oké, goed. We gaan naar een plaat die jij koppelt aan jouw wankelmoment.
1: Ja.
0: Dat is een plaat uit ook uit België. Door een Belgische maker. Stromae. Met het nummer Papa Ute. Neem me eerst even mee naar je wankelmoment in het leven.
1: Ja, een wankelmoment. En een moment. De plaat biedt mij troost. Of dat nummer biedt mij troost. In die zin dat ik. Dat nummer is best wel oud, volgens mij. Dat is van zijn vroegere werk nog. Maar toen ik dus... Ik kende het nummer, maar toen ik dus vader werd... en zeker toen het wat lastig ging... wat lastigere momenten... kwamen twee zinnen uit dat nummer heel erg naar boven drijven. Ik had ze wel al gehoord, maar ik had ze nog niet laten klinken in mijn hoofd of zo. Op een zeker moment zingt hij... Tout le monde sait comment faire des bébés, mais personne sait comment faire des papa. Dus iedereen weet hoe je kinderen maakt... en niemand weet hoe je vaders maakt.
0: Mm.
1: En ja, precies, dat. Dan denk ik, oh ja, tuurlijk, niemand weet wat hij doet. Oh ja, dus dat nummer heeft een soort... Ik heb het ook heel veel beluisterd. Het is ook het motto van het boek, een van de motto's. Ik heb het ook heel veel beluisterd tijdens het schrijven... omdat het kreeg ineens een heel nieuwe laag door die zinnen.
0: Ja.
1: Door die twee zinnen.

0: Je hoorde de wankelplaat van mijn gast Stromae met Papa Hoete. Een plaat uit 2013, het album Gassin KG. Een van mijn toch wel favoriete albums.
1: Ja.
0: Mijn gast is schrijver Michiel Cox. Hij is vader van twee jonge dochters en schreef daar een persoonlijke boek over. Vaderdagen. Geen handleiding over hoe je een goede vader moet zijn, maar juist een zoektocht naar wat er met je gebeurt zodra je vader wordt. Want ineens blijkt liefde ook angst te betekenen. Blijkt beschermen soms door te slaan in bezorgdheid. Kijk je anders naar je eigen vader, naar je relatie, naar mannen en naar mannelijkheid. En zelfs je lichaam en hormonen blijken zich helemaal mee te bemoeien in het vaderschap. Michiel, jij schreef daar heel opvallend open over. Over mooie momenten, maar ook over schuldgevoel. Mm-hmm. Machteloosheid, de momenten waarop het ouderschap jou simpelweg iets te veel werd.
1: Ja.
0: En misschien is het dan ook wel de belangrijkste vraag die door Vaderdagen heen loopt, het boek dat je geschreven hebt.
1: Uh-huh.
0: Hoe word je eigenlijk de vader die je graag zou willen zijn als niemand je precies kan vertellen hoe dat moet?
1: Ja, dat is de vraag, hè?
0: Dat is de vraag.
1: Ja. Ik denk dat het net met het ouderschap in het algemeen is dat je het toch wel moet gaan doen. En dan al ontdekken wat werkt en wat niet. Ik had heel veel principes en ideeën over dat ouderschap, over dat vaderschap. Ook samen met mijn vriendin. Wij dachten, oh ja, we gaan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat ons huis niet wordt overgenomen door speelgoed.
0: Mm.
1: Ik weet nog dat ik dat tegen mijn oma zei. En zij zei, veel succes.
0: Ja.
1: En effectief, we doen ons best. Maar die kinderen, die pakken gewoon al die ruimte. En wanneer, dat moet ook natuurlijk.
0: En wanneer ben je dat los gaan laten?
1: Ja, het is met komen en gaan. Dus soms laat ik het los en soms wordt het te erg. En denk ik, nee, we gaan even ingrijpen en dan gaat het weer even goed en zo. Maar ja, dat hoort er ook bij. Die kinderen groeien op, dat speelgoed moet ook.
0: En welke principes zijn nog steeds heel voelbaar binnen het gezin?
1: Principes. Je merkt wel dat. Ik ben schrijver, mijn vriendin is literaire vertaler. Het belang van taal. En van. Dat is wel heel duidelijk. Dus de kinderen hebben wel een heel grote talige gevoeligheid al meegekregen van ons.
0: En ik
1: leer ze bijvoorbeeld ook af en toe van die Vlaamse woorden. En dan dat ze die ook kunnen gebruiken en zo.
0: Oh ja? Ja, welke Vlaamse woorden?
1: Bijvoorbeeld een chakos. En dat is een handtas, een chakos.
0: Okay.
1: Dan zeggen ze, ja, ik ga even met mijn chakos spelen. Wat heel leuk is, want het zijn echte Rotterdammertjes. En dan zitten ze met dat Rotterdams en ineens het woord chakos daartussen. Vind ik heel erg leuk.
0: Ik denk dat het woordje chakos best wel goed kan blenden in Rotterdam.
1: Ja, dat gaat goed. Ja.
0: En hoe doe je dat bijvoorbeeld met schermtijd? Met social media, met televisie, met iPads en zo? Hebben jullie daar ook over nagedacht?
1: Ja, zeker. Proberen dat te zo weinig mogelijk te houden. Ja, goed, ze zijn nog te klein voor social media. Dus we hebben een tv en een iPad. Nu waren we van de zomer naar Portugal gereden, wat ook een serieuze rit is. En dan is de verleiding heel groot om die iPad gewoon heel de tijd aan te zetten. Maar goed, dan probeer je een soort afspraken te maken en hen mee verantwoordelijk te maken. Oké, nu eventjes en dan weer niet. En dan weer wel en dan weer niet. Dus ja, want je bent ook verantwoordelijk, en dat is het hem, hè? Je bent dus ook verantwoordelijk voor het lichaam van hen. Want wat hen betreft is gewoon kijken, kijken, kijken.
0: Ja.
1: Maar slecht voor de oogjes, maar zij voelen dat zelf niet. En dus dat verantwoordelijkheidsgevoel doet wel heel veel, vind ik. En dat geeft eigenlijk die antwoorden. Voor ik vader werd, zal ik het zo zeggen. Voor ik vader werd was een soort rationele bedenksel. Oh ja, hoe gaan we dat doen? Terwijl nu is dat ook heel emotioneel geworden. Van ja, maar hun ogen mogen niet te veel. Eventjes iPad en dan gaan we even kleuren of liedjes luisteren en dan weer verder.
0: Ja. In je boek schrijf je ook over Kafka, over zijn autoritaire vader.
1: Mm-hmm.
0: En je zegt eigenlijk alles om zo'n vader niet te worden.
1: Ja. Dus het gaat dus over Frans Kafka, de schrijver, Tsjechische schrijver van het slot, de gedaante verwisseling en zo, dat hij in een kever verandert. Of hij dus niet, zijn personage. En hij heeft ook een heel beroemde brief geschreven, brief aan zijn vader, waarin hij komaf maakt met die autoritaire vader. En hij beschrijft die vader echt als een klassiek 19e eeuwse zo'n reus die op.

0: over die kinderen regeert. Met harde hand. En, ja, dus het is echt verschrikkelijk. Heel negatief reageert als de kinderen iets moois komen laten zien. Ze van, ja, pff, heb ik al. Wat is dit nu? Wat voor vader wil ik zijn? Dat vind ik moeilijk. Maar wat voor vader wil ik niet zijn? Dat is heel duidelijk. Dat is dat. Ja.
1: En als je dat heel duidelijk hebt, ben je dan niet bang dat je te ver doorslaat naar de andere kant?
0: Ja, dat is het gevaar. Hè? Ja.
1: Ja.
0: Dat je alles wil doen om niet streng te zijn of niet autoritair te zijn. Terwijl soms moet je kinderen grenzen geven en dan moet daar een stemverheffing of een duidelijke vingerwijzing. Ik doe hier met zo'n vinger. Is dat wel nodig? Dus ja, het is moeilijk inderdaad. Ja. Ja.
2: Hey Michiel, het is Willem hier. Ik sta buiten op een Amsterdamse terras, dus ik hoop dat er niet veel omgevingsgeluid is. Ik heb natuurlijk ooit met zo ongelooflijk veel plezier jouw boek Vaderdagen gelezen. Met zoveel plezier zelfs dat ik je een quote heb gegeven. En daar sta ik nog steeds 100% achter. Want toen ik zelf ooit een boek schreef voor aanstaande vaders, toen was er vrij weinig. En ik weet nog dat ik echt dacht, hier moet. Er moet toch meer zijn voor vaders. Er moeten toch meer goede boeken zijn. Maar ze waren er niet. En toen schreef ik het zelf. En nu ben jij erbij gekomen die er ook in heeft geschreven wat zowaar nog veel beter is en veel mooier. Gefeliciteerd nogmaals met je boek. En ik vind echt dat elke aanstaande vader of elke vader of iedereen die een vader heeft, dit boek gewoon moet lezen. Toi toi toi daar in de uitzending. En ik spreek je gauw. Doei!
1: Ja.
0: Ja, dat was mooi. Dat was Willem Bisseling. Ja, ja.
1: Vertel, wat betekent Willem voor jou?
0: Ja, heel veel eigenlijk. Hij heeft een tijdje geleden weer Vader op Komst geschreven. Wat een soort praktische handleiding is op het moment dat je vader wordt. Dus waar kan je aan verwachten uit praktisch oogpunt? Dat heb ik ook gelezen toen ik zelf vader werd. Heb ik heel veel aan gehad. Ik herinner me nog heel goed dat wij de eerste vluchtkoffer, zoals het dan heette, moesten pakken. En toen ik was hier een paar dagen voor de bevalling aan het inpakken. En ik dacht, oh ja, een tandenborstel voor mij. Want in dat boek van Willem staat, neem een tandenborstel mee, als man ook. Want je wil niet dat je daar, stel je zit daar 3 dagen, je drinkt wat koffie, dat je met je koffiebek naast je vrouw zit mee te puffen. Dat wil je niet. En toen dacht ik, oh ja, dus hij zat heel erg zeker in die eerste maanden. En die maanden daarvoor zat hij en dat boek heel erg. Dus toen ik dit had geschreven, had ik het naar hem gestuurd. Zei ja, wil je even, wat vind je ervan? En zou je een quote voor op de cover willen leveren? Ja.
1: Mooi. Ja. Hoe had je daar in de bevalkamer gestaan, gezeten, meegeholpen aan de bevalling zonder dit boek? Zonder überhaupt een boek waarin vaders centraal staan, net voor de bevalling of als het vaderschap aan zit te komen?
0: Ja, ik denk dus dat ik. We hadden het er net over dat je daar niet kan inbeelden wat er gaat gebeuren. En die boeken, en ik hoop dat mijn boek dat ook een beetje doet, net als het boek van Willem, op een andere manier dan. Een beetje zo'n tipje van die sluiers oplicht. Dat je een beetje weet van, oh ja, in die regionen moet ik het gaan zoeken. Praktisch en emotioneel en filosofisch. Had ik het boek van Willem niet gehad, had ik helemaal niet. Ja, ik had helemaal geen idee gehad. Ja, dan was ik wellicht op internet vooraan gaan kijken van wat daar dan te gebeuren stond. Maar ja, hoe betrouwbaar is dat?
1: En was het je eigen keuze om aan zo'n boek te beginnen? Of werd het je aangeraden? Werd het je getipt? Want als ik kijk naar mijn situatie, ik heb niks gelezen over vaderschap.
0: Echt waar?
1: Helemaal niks. Sterker nog, een aantal uur voordat mijn vrouw ging bevallen, was ik nog Champions League aan het kijken. Ik weet nog heel goed. Real Madrid tegen Manchester City. Kijk. Champions League. Ik dacht, dat komt wel goed.
0: Nu, ik moet zeggen, een paar uur voor de bevalling was ik nog Game of Thrones aan het kijken, volgens mij. Ja, ook maar iets om mij af te leiden van de spanning of zo. Ik ben behalve schrijver ook een fervent lezer. Dus mijn vriendin zei, ik ben zo, het is gelukt, ik ben zwanger. En het eerste wat ik deed was dat boek van Willem gaan halen. Want ik wist dat hij het had geschreven. Ik dacht, oh ja, dat is het, ik ga direct lezen. Als ik dit soort
1: dus het momenten... was vanuit jezelf?
0: Het was heel spontaan direct. Oh ja, dan moet ik dus gaan lezen over vaderschap.
1: Wow,
0: en toen kwam ik dus ook dit tegen met handige tips. Maar daar stopte het ook.
1: Ja. Ja, had ik dat maar toen. Op 17 april 2024. Welke vraag over vaderschap wilde je met dit boek graag beantwoorden, maar is nog steeds onbeantwoord gebleven?
0: Ja, ik zou heel graag het antwoord willen geven op hoe je vader moet zijn. Maar ja, dat gaat niet.
1: Daar heeft niemand een antwoord op.
0: Nee. En dat is ook goed, dat is mooi. Maar ik had graag een antwoord willen hebben en ook kunnen geven aan anderen, aan aanstaande vaders of aan vaders in het algemeen. Maar dat is gewoon niet te doen. Dat gaat niet. Nee.
1: Het boek Vaderdagen. Een supermooi boek. Leest lekker weg. Veel anekdotes. Heel persoonlijk ben je hier. Heel kwetsbaar stel je op. En een hele mooie cover waarin jij er uitziet als een getekende vader zonder duidelijke gezichtslijnen, om het zo te zeggen. Maar wel heel liefdevol je dochters allebei optilt.
0: Ja.
1: In een hele mooie kleur blauw. Dit boek is denk ik overal te koop.
0: Zeker wel, ja.
1: Mooi. Als ik zeg Bob Dylan, Love Minus Zero.
0: Ja, prachtig nummer, ja. Een van de vele prachtige nummers van Bob Dylan. Dat is een heel mooi, heel liefdevol nummer eigenlijk. Ja.
1: Want het heeft voor jou ook iets persoonlijks.
0: Ja, het is echt een nummer dat toen mijn vriendin en ik elkaar leerden kennen, wel weer lang geleden, toen heb ik dat veel gedraaid. Ik moest de hele tijd aan haar denken of zo, omdat er iemand in wordt beschreven die als een soort rots in de branding fungeert voor, voor de verteller dan van het lied. En ook een heel mooie beelden daarbij geeft. Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Deze plaat die ga ik dan speciaal voor jou draaien.
0: Dankjewel.
1: En voor alle luisteraars die nu zitten te luisteren. We gaan genieten van deze plaat. Love Minus Zero van Bob Dylan. Michiel Cox, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Fijn je gesproken te hebben. En ik wens je gewoon heel veel succes met vaderen.
0: Dankjewel. En bedankt voor de uitnodiging. Het was heel fijn hier te zijn.
1: Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Dat kan. Zoek Misha op in je podcast-app. En abonneer zodat je niks mist. Deze plaat krijg je nog van mij. Bob Dylan, Love Minus Zero. Tot morgen.

Dat de vroege mens taal heeft ontwikkeld, hebben we te danken aan de gezamenlijke zorg voor onze kinderen. Dit schrijft evolutiebioloog Madeleine Beekman in haar boek Het ontstaan van taal. Zij is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Sydney en ze zal er zijn. Eppo van Nisme komt vertellen over onze taalschat Ja zuster, nee zuster van Annie M.G. Smit. Komende week is het 60 jaar geleden dat het programma voor het eerst op de buis kwam. En het is de laatste zaterdag van de maand, dus tijd voor onze boekenclub Boek Nu. Thomas Verbocht gaat met 3 leesteraars in gesprek over zijn roman Foto's van zonnige dagen. Zaterdag, morgen, zometeen vanaf 11 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 2:00, Annette Schut met het NOS-journaal. Lake Ontario, tussen de VS en Canada, heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het is niet bekend wat de relatie was tussen de twee. Het dodental in Nepal blijft voorlopig flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij komt op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar te hangen. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, stof en rook in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Vanmiddag zijn er dan opnieuw kans op buien, met kans op onweer ook. Tussendoor